0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
1: Hoe moet de Fed omgaan met oplopende Amerikaanse inflatie? En het kabinet kwam nog voor het weekend met nieuwe stikstofplannen. Dat alles bespreek ik met het economenpanel. Helene Meesters hier, econoom, auteur, columnist, ook verbonden aan de Volkskrant. En Piet Rietman, econoom en ook bekend als oud-bestuurder van FNV, onder andere. Welkom, leden van het panel.
2: Dankjewel.
1: Zitten jullie er een beetje goed in? Rekenkundige ondergrenzen, stikstofnormen, emissiedoelen?
2: Dat is Helene? Niet mijn vakgebied.
1: Nou, dan begin ik bij jou. Wat vind je van de plannen?
2: Het zou heel fijn zijn als het succesvol zal worden. En de reactie van de belangenorganisatie die boeren vertegenwoordigt, lijkt het erop dat het goed afgestemd is. Dat we niet weer tractoren in het centrum van Den Haag hoeven te wachten. En ook niet hier op het paleis, bij het paleis op de Dam. En dat is eigenlijk waar ik op hoop, dat het snel doorgevoerd kan worden. Dat de duidelijkheid is en Nederland van het slot kan. Want dat is natuurlijk de belangrijke waar economen op zitten te wachten.
1: En jij vindt onder andere dat de LTO toch een grote boerenbelangenbehartiger best gematigd reageert.
2: Reageerde uitermate gematigd. En degene zei ook, en dat vond ik echt heel goed, die zei van we hebben ook veel overleg gehad. We hebben al veel van de scherpe kanten eraf kunnen halen. Dat is de manier waarop een regering altijd zou moeten handelen. En zeker met de minderheidscoalitie die we nu hebben. Ik neem aan dat er ook goed contact is geweest met PRO.
1: Ja, er is zicht op een meerderheid in de Tweede Kamer.
2: En in de Eerste Kamer.
1: En in de Eerste Kamer, net zo belangrijk. Piet, jouw eerste indruk van die plannen, want het is nogal wat. Kamerbrief, 12 bijlagen. Ik neem aan dat je je weekend goed besteed hebt.
3: Ja, een hele hoop details waarvan ik sommige goed vind, sommige minder. Nou, dat zal iedereen vinden, maar de grote lijn is dat er een keuze wordt gemaakt, los van de inhoud van die keuze. En dat verklaart ook dat boerenorganisatie, maar ook VNO-NCW bijvoorbeeld, dat een hele positieve reactie. En aan de andere kant van het spectrum zul je zien dat inderdaad ook pro voor zal stemmen na een paar bewegingen en dingen die ze nog binnen willen halen, vermoed ik. En ja, dat is omdat als je deze keuzes maakt, dan gaan bedrijven weer investeren. Dat is de hele essentie van deze stap die het kabinet nu neemt.
1: Ik sprak vorige week met de voorzitter van de LTO, Ger Koopmans. En die zei wel, sommige dingen hadden wat ons betreft wat sneller gekund. Want het belangrijkste is dat mensen weten waar ze aan toe gaan. Een aantal zaken staat nu toch voor uiterlijk 2027 in de boeken. Is dat snel genoeg?
3: Ja, dat denk ik wel. Het zit hem ook in de uitvoering van de plannen. Bijvoorbeeld provincies zullen nu aan de slag moeten met hoe je dan precies waarborgt dat er niet binnen zoveel meter. Dus dat zit meer in het vergunningenstelsel waarin zij een rol hebben. Daarom kunnen een hele hoop maatregelen niet van de een op de andere dag. Maar het belangrijkste is dat als je een ondernemer bent, bijvoorbeeld agrarisch ondernemer of in de keten die daaraan vastzit, dat je dan weet wat globaal de komende tijd het plaatje zal zijn qua return of investment. En dan weet je of je grote investeringen gaat doen.
1: Maar je weet natuurlijk ook dat die stikstofuitstoot voor de landbouw, en het is opgedeeld in verschillende sectoren, omlaag moet met 42-46%. En dat betekent dat je ook moet kijken naar wat je als boerenbedrijf nog wel of niet kunt. Het aantal koeien per hectare, onder andere varkens per hectare, dat moet allemaal drastisch naar beneden. Dus dat moet of met minder vee of met veel meer land. Dat kan dus niet. Dus de slotsom is, het gaat met minder bedrijven.
3: Of minder bedrijven, of innoveren is ook een uitweg.
1: Maar daar wordt goed op toegezien, want er is eerder een heilig geloof geweest in innovatie, bleek in de praktijk tegen te vallen.
3: Ja, maar kijk, in sommige gevallen er zullen landbouwbedrijven zijn die deze regels zien en denken, oké, ik zie haal hier voldoende vertrouwen uit met mijn locatie om te gaan investeren vanaf 2029. Die zullen dat doen. Er zullen bedrijven zijn die denken, ik pak die uitkoopsom aan en ik vertrek. Die zullen in de buurt van natuurgebieden zitten. In beide gevallen is dat een vorm van duidelijkheid. En ik denk dat daar op zich op dit moment de economie aan toe is.
1: Ja, en daar is ook geld voor beschikbaar. Het gaat om 20 miljard extra nog eens een keertje voor de stikstofaanpak. Met name voor de bedrijven die gevestigd zijn rondom natuurgebieden. Die zone die doet ertoe, 500 meter of zelfs een kilometer. 9 miljard euro ligt er klaar om bedrijven klaar te maken voor een toekomstbestendig model. 2,2 miljard voor het herstellen van natuur. En dan ook nog inderdaad als stok 2,75 miljard euro voor boeren die Ja, ik zei stok, maar wel vrijwillig willen stoppen. Vind je dat een goede verdeling?
2: Ja, dat lijkt mij verder een goede verdeling. Dus opnieuw wil ik zeggen, het is niet mijn specialist. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat Nederland van het slot gaat. Ik denk dat het met de stikstofterugdringing, dat de maatregelen die nu voorliggen, dat is een win-win. Je hebt niet alleen voor de natuurgebieden, maar natuurlijk ook het dringt minder intensieve veehouderij. Dringt de vleesconsumptie terug. Dat is goed om CO2-reductie. We hebben de afgelopen week allemaal kunnen zien hoe belangrijk het is om iets te doen aan CO2-reductie, global warming. Kunnen we nieuwe plannen maken? Nederland, er werd eens gezegd door Simon Cooper van Nederland is het eerste land, westerse land, waar je letterlijk ziet dat het tegen zijn grenzen aanloopt, de grenzen van de groei. En ik denk dat dat niet waar is. Nederland loopt er tegenaan dat wij geen beslissingen nemen.
1: Moeten ze ook nog wel juridisch houdbaar zijn. Daar komen we zo meteen nog op terug als we box 3 bespreken. Maar ik heb Van Essen vrijdag meerdere keer horen zeggen dat het geborgd moet zijn, dat het stabiel moet zijn. Kun je dat met zekerheid stellen, dat dit de toets kan doorstaan?
2: Hey, luister, in het land wat er op dit moment in Nederland aan de hand is, met kiezers die vrij hysterisch van de ene partij naar de andere partij rennen, is zeg maar zekerheid voor de toekomst bijna niet meer te garanderen. Ik denk dat als je succes wil hebben met het nieuwe coalitiemodel, met minderheidsregeringen, minderheidscoalities, dat het juist belangrijk is dat ook oppositiepartijen zich committeren aan een langere lijn. Maar met de opkomst van extreem rechts in Nederland durf ik daar niet mijn hand voor in het vuur te steken.
1: Maar dat je het niet nat gaat bij de rechter, dat lijkt me een eerste voorwaarde.
3: Dat is hartstikke fijn, inderdaad. Weet je, dit is ook wel een kwestie van niet alleen betrouwbaar beleid maken, maar keuzes voor de toekomst maken. En ik vind het toch ook wel knap dat een minderheidskabinet dat doet. Want hier zit een stikstofprobleem. Zit een onderliggende keuze in qua ruimtegebruik. Wat willen we eigenlijk? Hoe willen we onze ruimte en bodem gebruiken? Willen we dat daar een groot gedeelte van woningbouw, een groot gedeelte van transport, logistiek, willen we dat een groot gedeelte daarvan eigenlijk voor landbouwexport is? Want dat is feitelijk wat we doen met al die agrarische bedrijven. Dan is landbouwexport niet de meest efficiënte en productiviteitsverhogende manier om je ruimte in te
1: krijgen. Kijk, zo wordt het toch nog zeer economisch allemaal.
3: Nou, ja, oké, fijn.
1: Dank Piet. We gaan naar deel 2 van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Helene Mees en Piet Rietman zijn hier als leden van het economenpanel. Zit je beter in box 1, 2 en 3?
2: Zeker.
1: Goed zo, want dat kunnen we zowel vanuit een Europees als een Haags perspectief aanvliegen. De Europese Commissie presenteerde vorige week een pakket om de belastingregels in de EU te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Kan zo'n 8 miljard euro opleveren. En dan was er daarnaast ook natuurlijk weer nieuws over box 3. Het invoeren van een vermogenswinstbelasting in box 3 kan de schatkist ongeveer 22 miljard kosten in de periode tot 2036. Ramen ambtenaren van Financiën. Dat wordt dan weer niet eerder ingelopen. En dan is er ook nog eens een debat morgen in de Eerste Kamer over hoe het nu toch verder moet met box 3. En de kwestie bezwaar maken. Levert dat wat op? En wanneer moet je dat dan doen? Brussel beginnen?
2: Ja, laten we beginnen met Brussel.
1: Wat zijn de implicaties van deze voorstellen?
2: Nou ja, je zei dat levert 8 miljard op. Maar dat is natuurlijk even van winstperspectief. Normaal denk je bij als een belasting iets oplevert dat dat voor de schatkist is.
1: Nee, nu voor het bedrijfsleven.
2: We zijn een lastenverlichting voor het bedrijfsleven.
1: We zijn nu heel duidelijk bij BNR.
2: Dat lijkt me uiteindelijk op zich. Ja, dit past gewoon helemaal natuurlijk in de plannen van het rapport Draghi. Met het idee van jongens, we moeten alle obstakels weghalen die ervoor zorgen dat er in Europa te weinig risicokapitaal beschikbaar is. En dit is er een kleine bijdrage aan. Ik denk dat het grootste probleem gewoon is dat de meeste Europeanen, en dan met name die wat meer in de zuidelijke landen, al hun pensioengeld in een grote sok stoppen. En hooguit op de bank zetten en dat niet risicodragend beleggen.
1: Verandert dat door deze maatregelen?
2: Niet op grote schaal.
1: Nee. En die 8 miljard, eventjes afhankelijk van wie in het wil toebedelen, wat het oplevert of niet. Maar dat is dus natuurlijk in Europese context ook geen megabedrag.
2: Is peanuts. In Europees verband zou het voor Nederland zijn 8 miljard dat naar het bedrijfsleven ging. Dan zou ik wel eventjes denken van, nou, is dat helemaal nodig? Zou dat niet op een betere manier kunnen worden aangewend?
1: Maar je noemt het wel obstakels. Het is ook weer niet zo'n hele gekke gedachte om obstakels uit de weg te willen
2: ruimen. Nee, daarom. Maar ja, dat is natuurlijk alle vormen van dividendbelasting. Er zijn allemaal bronheffingen. Dus je zou willen dat het uiteindelijk allemaal... In een ideale wereld heb je geen bronheffingen nodig en wordt alles alleen maar aan het eind belast. Nederland was daar altijd een goed voorbeeld van. Dat heeft ons ook altijd, veel kwaad bloed gezet. Dus daar heb ik op zich geen probleem mee. 8 miljard op Europees niveau. Als mensen denken dat dat grote verschillen, grote verbeteringen.
1: Die houd ik niet meer. We geven even het woord.
3: Ik vind het echt zo'n Vincent Karremanse gedachtegang. Van we willen administratieve lasten verminderen. En er zijn een hele hoop overbodige regels. En dan gaan we die dus schrappen. En
1: hoe komt Vincent Karremans nou in één keer in dit debat?
3: Nou, die doet dit ook in. Maar dan op Nederlands niveau.
1: Oh ja, die heeft dit als minister van Economische Zaken.
3: Die zegt dan, we gaan een lijst maken met regels en die gaan we schrappen. Want regelgeving staat bedrijfsleven in de weg. Dat is framing en dat gaat er vanuit dat er geen gedachtegang achter de regels zit. En een hele hoop van wat nu bij die 8 miljard administratieve lasten in de EU hoort... zit gewoon het aanleveren van informatie door bedrijven... zodat de overheid kan controleren op een aantal hele nuttige punten... zoals milieuvervuiling, arbeidsrechten en een aantal andere dingen... waar je als samenleving wat aan hebt, maar waar je ook... als een duurzaam opererend bedrijf moet je die regels ook willen.
1: En waarom zou je dat zich nu kwijtraken? Want dat suggereer je?
3: Nee, kijk, er wordt nu gesuggereerd dat er een hele hoop administratieve lasten zijn... die je zonder consequenties overboord kunt zetten. En dat is natuurlijk gewoon niet waar. Bedrijven moeten tijd en daarmee geld investeren... in het voldoen aan allerlei administratieve verplichtingen. Dat is omdat er regels zijn waarvan de samenleving profiteert... en waarvan diezelfde bedrijven eigenlijk ook indirect profiteren. Hmm.
1: En er is nooit een goed moment om regels te herzien.
3: Zeker. Je moet altijd kijken of ze nog hun doel dienen. En op die manier.
2: Of er geen overkill is. En of kleine organisaties niet te zwaar getroffen worden. Bijvoorbeeld met de witwasregel. En er zijn zoveel zaken waar kleine organisaties, ook milieuvoorschriften, dergelijke, waar ze gewoon niet aan kunnen voldoen. Je zult maar een stichting zijn met 30 mensen. Je hebt niet het geld klotst niet over de plinten. En je bezwijkt onder de administratieve last. Ik zie gewoon kleine organisaties als dat, waar gewoon ze inmiddels 3 FTE nodig hebben om aan de administratieve lasten te voldoen. Lijkt me zonde.
3: Nee, zeker. Ik zie ook dezelfde problemen. Maar er hoort een afweging plaats te vinden op basis van... wat is de administratieve last en wat is het maatschappelijk nut. En ik zie die afweging niet terug in van die ronkende berichten. We gaan 8 miljard snijden in administratieve lasten. Ja.
1: Maar goed, er wordt ook gezegd dat de Europese Commissie... een minimumstandaard voor belastingvrijstellingen... bij investeringen voor onderzoek en ontwikkeling wil. Geld dat die bedrijven dan kunnen steken in fabrieken, in machines, in onderzoek. Dat zou dan volledig aftrekbaar zijn.
3: Ja, gaan ze dat doen? Nou, daar ben ik benieuwd naar. Er zit in de Europese Unie een neiging om plannen heel bombastisch te presenteren. Want de nationale publieke opinies moeten ook mee. Want de nationale regeringen moeten mee. En ja, ook in dit geval ben ik benieuwd naar wat is nou de economische doorwerking. En hoe gaat het in de praktijk nou echt uitpakken.
1: Piet moet het allemaal nog zien. Heb jij er fiducie in?
2: Nou ja, ik denk als je echt wat wil bereiken... zouden we eigenlijk moeten verplichten dat in zuidelijke landen... ook gewoon de pensioengelden worden via pensioenfondsen worden geïnvesteerd... en ook risicodragend worden belegd. Maar ik kan me bijna niet voorstellen in deze tijden... met opkomend populisme dat dat nog een draagvlak voor zal zijn... om dat democratisch door te voeren. Maar ik denk dat in die zin het hele idee van Mario Draghi... waar het dan 800 miljard of wat was het nog meer?
1: Nou, het is voor een deel publiek en voor een ander deel privaat.
2: Ja, ander deel, ja maar dat, de helft zou publiek moeten zijn, de half privaat. Ik denk dat we daar nooit aan zullen komen... als het spaargedrag niet gaat veranderen.
1: Nu we toch nog even in de wereld van het grote geld zitten. Box 3, vorige week werd duidelijk dat de Hoge Raad tot het orde kwam... dat belastingplichtigen die geen bezwaar maakten tegen de Box 3-heffing... over de jaren 2017 tot en met 2020 ook geen recht hebben op compensatie. Hadden ze dat wel moeten krijgen, Piet?
3: Dat zou in ieder geval eerlijker aangevoeld worden. Maar goed, kennelijk is dat juridisch niet de afweging. En is dat niet hoe dat ingeschat wordt. Dus een Rijksoverheid die denkt hiermee weg te komen.
1: Maar of je nu wel of geen bezwaar gemaakt hebt. Ja, ik dacht, als je dat gewoon even buiten beschouwing laat, heb je toch te veel belasting betaald?
3: Ja,
1: onwettig veel belasting betaald.
3: Lijkt mij ook.
2: Ja, maar dan had je dat zelf aan moeten kaarten. Ik denk de grootste fout die de Hoge Raad heeft gemaakt is überhaupt toen met de box 3 ruling die ze hebben de eerste. Dat lijkt me de eerste zonde. Ja, dat ze dus de schade nu proberen te beperken voor de schatkist. Dat lijkt me, het is dezelfde de Raad van State weliswaar, harde optreden tegen de toeslagenouders, met name moeders in hele slechte posities, zwakke inkomensposities, die hebben ze allemaal heel goed gevonden. En dan over een vermogensrendementsheffing die dan niet helemaal realistisch is met de lage rente. Daar neemt de Hoge Raad zoveel aanstoot aan dat die met heel veel financiële gevolgen voor de schatkist wordt afgeschaft. Je ziet wel waar in Nederland wiens belangen in Nederland vertegenwoordigd worden en wiens belangen niet vertegenwoordigd worden.
1: Maar daar zou een Hoge Raad toch niet zo'n boodschap aan moeten hebben? Wie is en welk belang vertegenwoordigd?
2: Maar dat hebben ze wel. Dat is heel duidelijk. Want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hebben ze van de ene kant, de Raad van State heeft bij de toeslagenouders zo ongelooflijk hard geoordeeld elke keer. Elke keer de hele onredelijke wetgeving die er bestond, hebben ze allemaal geaccordeerd. En hier gaat het over Nederlanders, doorgaans. Ik neem men die met een die veel spaargeld hebben, maar dat niet risicodragend wilde beleggen. En die worden in het gelijk gesteld. Ik vind het ongelooflijk.
3: Ja, ik vind het ook economisch natuurlijk jammer. Want je wil dat mensen wat doen met het geld dat ze op de bank hebben staan. En dat wordt op deze manier beperkt. Dus het is vanuit een perspectief van de gewone sparende burger heel erg jammer, maar ook voor de productiviteit, vind ik.
1: We gaan naar de inflatie in de Verenigde Staten. Liep in mei op tot 4,1% op jaarbasis. Het hoogste niveau sinds april 2023. Ook de kerninflatie steeg naar 3,4%. En dan zijn we terechtgekomen in Amerika. Dan kom ik altijd terecht bij Helene Mees. Kevin Warsh is pas aangetreden als voorzitter van de Fed. Met de nodige druk. Misschien wel, wordt althans gesuggereerd vanuit het Witte Huis. Hij leek daar tegen bestand bij zijn eerste rentebesluit. Wat zou hij nu moeten doen?
2: Hij heeft duidelijk uitgesproken tijdens zijn eerste persconferentie dat de Federal Reserve verantwoordelijk is voor de te hoge rente. Hij gaf met name een veeg uit de pan aan de FOMC, het Monetaire Comité, voor zijn aantreden. Dus dat was ook een flinke veeg uit de pan richting Jerome Powell. Toen was de vraag van, ja, maar waarom als u vindt dat de Federal Reserve verantwoordelijk is voor de te hoge inflatie nu, waarom gaat u dan nu al niet verhogen?
1: Ja, maar het werd ook al gezien als heel moeilijk dat hij het niet verlaagde.
2: Ja, nee, zeker. Nee. Maar je ziet ook dat de markten, je ziet wat er met de dollar is gebeurd. Die is in een hele korte periode is die enorm sterker geworden. Dus de gedachte dat de bodem onder de dollar zou worden weggeslagen door het interventionistische karakter van Donald Trump. Daarvan hebben beleggers nu toch het idee van, dat gaat toch niet gebeuren. Die Kevin Warsh is gewoon bestand tegen de druk. En je zei, heel belangrijk wat hij ook zei, is je hebt namelijk nu, je ziet dat de Amerikaanse economie blijft vrij stevig groeien. Alle job reports, elke maand, die vallen positief uit. Steeds zijn er meer banen bijgekomen dan verwacht was door de deskundigen. En ook de consumptieve bestedingen blijven heel hoog, hoewel het consumentenvertrouwen heel laag is. Niet minder consumptieve bestedingen blijven heel hoog. En je merkt dat de economie dus echt wel tegen zijn grenzen aanloopt. En dat dus niet alleen maar de oorlog in Iran, de Amerikaanse aanval op Iran, de oorzaak is van de prijsstijging. Maar dat ook gewoon omdat die economie heel hard gaat. En hij zei ook van, kijk, van die AI, hoos, of het een bubbel is, laten we even hier terzijde. Daarvan heeft nu het bestedingseffect een groter effect op de economie en het prijsniveau dan het feit dat AI ook de potentie van de economie verhoogt. Hè? Dus aan de, ook aan de aanbodzijde wat doet. Dus je krijgt veel meer vraag, terwijl het effect aan de aanbodzijde nog wat dubieus is. Dus ik denk dat er een renteverhoging gaat aankomen.
3: Ik luister aandachtig. Het is niet mijn specialiteit, de Amerikaanse economie. Wat ik verbazingwekkend vind is... Wat is eigenlijk de basis van de dollar? We zien bijvoorbeeld de uitgaven aan staatsschuld in de VS... zien we maar stijgen en stijgen en stijgen. Wat houdt nou uiteindelijk die dollar overeind?
2: Wat houdt die dollar overeind? Een geloof van investeerders. Je ziet ook op het moment dat het geloof minder wordt. En er zijn toch heel veel bankiers en beleggingsfondsen die helemaal niets meer van de dollar willen weten. Het is in Nederland wel heel moeilijk om een bankrekening te openen als je in de Verenigde Staten woont. Kan ik uit eigen ervaring zeggen. En dus het is een heel... Dus het vertrouwen is helemaal weg. Maar ja, pensioenfondsen moeten ook met hun geld ergens naartoe. En je ziet toch, het is altijd...
1: En die zitten nog wel in Amerika,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, don't bet against the United States. En dat is eigenlijk elke keer, je ziet ook na de grote financiële crisis... toen dachten we natuurlijk ook van, nou, Amerika is helemaal weg. De dollar, dat wordt een soort... Verenigde Staten is een soort Griekenland. En wat je ziet is juist van de weeromstuit dat de grote financiële crisis hele grote onevenwichtigheden in Europa blootlegt. En juist de dollar toen heel erg is gestegen. De Verenigde Staten kwam ook veel sneller weer erbovenop. De aanvankelijke ontslagcijfers waren toen echt gewoon gruwelijk. Maar het is toch ook een hele flexibele, dynamische economie.
1: Piet, nog even naar de communicatiestijl van de heer Warsh. Daar ging het vorige week over in dit panel. Leidde tot een frontale botsing tussen Edin Mujagic en Bas Jacobs. Want Edin vond het eigenlijk prima dat hij wat minder ging vertellen en niet altijd meer een persconferentie zou beleggen. Bas Jacobs zei: het is van het grootste belang dat mensen en ook financiële markten beter weten waar ze aan toe zijn. Hoe kijk jij naar wat je nu als centrale bankpresident wel of niet moet zeggen?
3: Nou, ik denk centrale banken hebben in de eerste plaats een verantwoordelijkheid richting de maatschappij en niet alleen richting beleggers. Ik kan me voorstellen dat beleggers, zeker in de commerciële hoek, een uitspraak doen in de zin van we willen niet dat er te veel gecommuniceerd wordt, maar onze pensioenbeleggingen hangen samen met monetair beleid. Wat er gebeurt met onze hypotheken hangt samen met monetair beleid. Wat zeker samenhangt is ons werkloosheidspercentage en daarmee onze loonstijgingen. Dus er is een groot maatschappelijk belang om te weten wat centrale banken doen. En dat moeten ze in simpele taal uitleggen.
1: Dus daar mag je best een avondje voor vrijmaken. Nee, om dat uit te leggen.
3: Dat wordt ook wel gedaan. Dat is in Europa ook zeker de traditie.
1: Kevin Warsh deed het nu wat minder. Hè, want zijn laatste statement was ook 100 woorden, geloof ik. En daar liet hij het dan verder bij.
2: Ja, dat is maar, de helft van de vorige, ja.
3: In de VS heb je ook echt niet alleen de centrale bank... maar heb je ook de centrale banken op een lokaler niveau. Die geven altijd overal allerlei lezingen. Ik denk dat dat gewoon een ontzettend goede traditie is... om zo inzichtelijk mogelijk te blijven.
2: Nou, kijk, wat volgens mij heel belangrijk is... dat mensen weten wat de parameters zijn... met wat voor model de Federal Reserve in haar hoofd werkt. Kijk, ik denk dat het bezwaar en wat weggevallen is uit de statement is de forward guidance. En die forward guidance was ook heel beperkend. Die was eigenlijk bedoeld, en Janet Yellen was er een groot voorstander van, omdat op het moment dat je bij de lowest zero bound was, de rente was bijna 0%, kunnen we inmiddels niet meer voorstellen, zeker niet in de Verenigde Staten, maar dat je kon... Dat je de lange rente, dat je die ook omlaag kon drukken door aan te geven... nou, we verwachten dat die rente nog heel lang, nog jarenlang ongeveer 0% zal blijven. En daar willen ze eigenlijk vanaf, want die forward guidance zorgt er ook weer voor... dat je daaraan gebonden bent en dus geen ruimte hebt. Bijvoorbeeld is dat een van de redenen geweest waarom na het uitbreken van de COVID-crisis... En met name de oorlog ook in Oekraïne, dat het eigenlijk te lang heeft geduurd voordat de centrale banken hebben gereageerd, omdat ze zich te veel gebonden voelden aan de forward guidance die niet de COVID-crisis en niet de oorlog in Oekraïne hadden meegenomen.
1: Bedankt voor al jullie intellectuele uitstoot hier dit afgelopen half uur in het economenpanel. Helene Mees was hier, auteur, econoom, columnist verbonden aan de Volkskrant, en Piet Rietman, natuurlijk ook econoom. En van harte welkom voor een volgende keer.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling.

0: van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Dit weekend begint een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Tour de France. De beste wielrenners ter wereld strijden om de felbegeerste prijs in de wielersport, de gele trui. Ook aan de start 8 wielrenners van de Nederlandse ploeg Team Visma Leasebike. Wat voor commercieel geweld gaat er schuil achter een grootse sportieve prestatie? Ik vraag het aan de CEO van de ploeg, Richard Plugge. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Maar er zijn al wat prijzen binnengehaald, zelfs de afgelopen weekend. Nederlands kampioenen bij de vrouwen en bij de mannen. Ja. Jilco Kelderman bij de mannen won voor het eerst in 11 jaar tijd.
3: Ja,
2: wat dacht je toch nu op?
3: Ja, prachtig. Ja, kijk, voor deze jongen. Ja, dit is zo mooi, vind ik, voor hem. Dat hij een rit in lijn, hè, want zo noemen we dat, van A naar B, een keer wint. En inderdaad, de laatste keer was een NK tijdrijden, ook bij ons trouwens. Toen is hij even weg geweest, nu is hij weer terug. Ja, dat hij wint na zoveel jaren, dat was echt prachtig. Wat hij zelf zei is, ik durfde er in de laatste ronde niet in te geloven. Heel eerlijk gezegd dacht ik ook van, oh, als dit maar goed komt. Maar ik gunde het hem zo ongelooflijk. En het is zo prachtig dat hij hem heeft. Geweldig.
2: Je gunt zo iemand bijna dat hij met dat mooie truitje kan rondrijden in de Tour de France.
3: Ja, en meer mensen die vragen dat natuurlijk. En hij stond in de Giro d'Italia, daar was hij bij in het begin. Helaas is hij daar uitgevallen, inderdaad. Kijk, wij als team streven het hoogst haalbare naar. En wij hebben de beste renner van de wereld in huis om de Tour de France te winnen. Dus we willen ook het beste team daar neerzetten. En daar hebben we al eerder, want dat besluiten we niet een week van tevoren, het beste team voor samengesteld. En dus daarmee gaan we naar de Tour met dat wat wij denken het beste team om de Tour de France te winnen.
2: We gaan het natuurlijk over dat sportief hebben, maar je bent niet de gast bij Langs de Lijn, maar bij BNR Zaken doen. Denkt een CEO van een wielerploeg bij al die Nederlandse kampioenen die je nu kunt verwelkomen binnen de ploeg ook, ja, dat is wel jammer voor het truitje, want dan rij je in rood-wit-blauw en niet in de sponsorkleuren.
3: Nou, dat is ik ben een van de weinigen in het wielrennen die inderdaad liefst de rood-wit-blauwe, naar de kampioenstruien, laat ik het even zo zeggen, niet zou zien. Omdat ik denk dat het een veel te grote prijs is voor de wedstrijd. Ik snap heel goed dat wielrenners hem heel graag willen hebben. En ik gun het hen ook van harte. Alleen ik zie ze liever vanuit meer opzicht, hoor, vanuit commercieel, maar ook vanuit teamgedachte. In hetzelfde shirt rijden, omdat iemand ineens een ander kleur shirt aan heeft.
2: Dus Kelderman krijgt een beetje een gemankeerd truitje aan.
3: Nee, daar zijn we ook niet van. We gaan dan wel ook al in. Het is nu, en nogmaals, ik ben een van de weinigen in het wielrennen die er zo over denkt. Dus ik ga ook niet. Ik ben geen donkershot, dus ik ga er niet tegen vechten. Maar we gaan het heel mooi regelen. Ook trouwens, Lieke Nooy, die bij de vrouwen won, die krijgt een heel mooi rood-wit-blauw shirt.
2: Jij vliegt later deze week naar Barcelona voor de ploegpresentatie en later natuurlijk de start van de Tour de France. Wat betekent dat als je jouw ploeg ook ziet als een bedrijf? Dan moet niet alleen de wielerploeg in vorm zijn, maar de rest ook.
3: Ja, klopt. Ja, het is een bedrijf. Hè. We hebben 250 mensen in dienst. We hebben zo'n een omzet van, laten we zeggen, 50 miljoen. En we hebben diverse. Kijk, ik zeg altijd, winnen is onze economische motor. Dus we moeten in principe winnend over de streep komen. Alleen, je moet ook daaromheen heel veel organiseren. We hebben superveel partners. We hebben, ik geloof, bijna 1200 gasten in de Tour de France. We hebben onze partners die langskomen. Onze hoofdsponsoren die langskomen met CEO's, et cetera. En we hebben een heel mediateam al. Sinds ik het heb overgenomen van de Rabobank, hebben we een mediateam rondlopen om te zorgen dat, als we niet winnen, dat we alsnog wel heel goed in beeld zijn. Dus het is een enorme operatie die zo meteen naar Spanje heeft.
2: En hoe afhankelijk is dat bedrijf, dat die wielerploeg is, van partners, van sponsors? Ik merk dat je dat een beetje door elkaar gebruikt.
3: Nou ja, wij noemen het graag partners, omdat wij werken echt samen met Visma bijvoorbeeld. Is natuurlijk sponsor, naamsponsor. Maar tevens helpen ze ons mee bij het, bijvoorbeeld in onze Foodcoach app hebben zij ons geholpen met de AI-tooling daarin.
2: Dus de volgende sponsor wordt interessanter als er inhoudelijk ook nog een plusje te noteren is.
3: Ja, zeker. Inhoudelijk en cultureel. Dus dat we heel goed hebben. We hebben een heel strakke cultuur neergezet de afgelopen jaren. Waarbij we gewoon echt een brand identity hebben neer kunnen zetten als team.
2: Wat is dat, een brand identity als team?
3: Nou, hoe wij gezien worden door de supporters, door de fans, door bedrijven. Wie zijn wij? Waar staan we voor? Hoe werken we met elkaar samen? Onze cultuur is een heel belangrijk asset van ons. En daar willen we heel graag bij laten aansluiten. Plus inhoudelijk, zeg maar, dat we... Even mijn stoeltje. Inhoudelijk dat we bijvoorbeeld dingen kunnen doen om nog beter te worden. Wij willen elke dag beter. We willen elke dag streven naar die gele trui-organisatie die we denken wij al zijn. Maar ja, dat gaat elke dag natuurlijk, moet dat beter. En het zou heel fijn zijn als we een partner vinden die daarin mee kan denken.
2: Want ja, jullie zijn ook actief op zoek nu naar een partner, naar een nieuwe titelpartner. Want klopt, Visma, ja, ook al is het inhoudelijk allemaal van een leien dakje gegaan en is het afgelopen jaren sportief ook behoorlijk voor de wind gegaan, stopt ermee. Ja. Is dat conform afspraak of was je liever doorgegaan?
3: Nou ja, we gaan altijd liever door, maar het is ook conform afspraak. En daar houden we ons aan. Maar
2: je kunt altijd verlengen. Visma had ook kunnen denken, dit zeker, is zo'n geweldige opportuniteit.
3: Zeker, en zij willen ook door bij ons, alleen in een andere rol. Zij hebben een andere strategie bedacht op het gebied van marketing en sponsoring. Maar waar wij heel graag naartoe willen, is een nieuwe naamsponsor die ons inderdaad verder kan helpen. Niet alleen qua budget, maar ook qua hoe we nog beter kunnen worden in de veranderende wereld van de sport.
2: En geldt voor de wielerwereld hetzelfde als voor de wereld erbuiten? Namelijk dat alles altijd toch weer duurder wordt en dat je dus van een nieuwe titelpartner ook weer meer geld vraagt.
3: Zoals altijd en overal, zoals zelfs net hoorde ik met de Apple iPhone gebeurd. Nee, ja, we groeien door, we willen aansluiting houden. We hebben te maken met partijen zoals UAE, die wat gewoon een land is uiteraard, daar veel geld in steken. Maar ook Red Bull is ingekomen, Lidl is er ingekomen. Het laat aan de ene kant zien hoe groot onze sport is en hoe aantrekkelijk onze sport is voor dat soort hele grote partijen. En aan de andere kant nemen die ook veel geld mee.
2: Maar je had het net over structuur, over cultuur. Als je dat toch allemaal terzijde schuift, kom ook jij tot de conclusie dat het vooral om geld draait. Je moet mee in de rat race en dat betekent hogere budgetten.
3: Klopt. En zeg ik dan, wij hebben ook verschillende partners. We hebben een heel sterk sponsorhuis staan. Eigenlijk met veel meer partners dan alleen bijvoorbeeld UAE heeft. Hè. Die moeten het met één doen. En wij hebben een hele grote groep zeer trouwe en goede partners, zoals wij ze noemen. Waarmee we al behoorlijk wat kunnen bouwen. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar inderdaad, uiteindelijk sport bepaalt. Hè. Als je in de budget ranking hoog staat, is de kans groter dat je meedoet om de overwinningen. Dus wij proberen zo dicht mogelijk bij die, laten we zeggen, bij die top 1, 2, 3 te zitten. En dat moet.
2: Ik volg als wielerfan deze zoektocht natuurlijk van de zijlijn, maar wel al een poos. En jij bent sinds het hierover gaat ook voortdurend optimistisch geweest. En er worden goede gesprekken gevoerd met internationale partijen. Er wordt af en toe een belangrijke wedstrijd gewonnen, zoals Parijs-Roubaix door Wout van Aert. Nou, dat is ook een mooie impuls als je dan toch tot die nieuwe titelpartner wil komen en een deal wil sluiten. Maar het is inmiddels bijna juli. De grootste wedstrijd van het jaar staat voor de deur. Jij kunt nu tegen mij zeggen, ik weet al lang wie het wordt, maar ik kan het nog niet zeggen.
3: Nee, maar ik zou heel graag lekker blijven kijken naar wat is de beste die we kunnen hebben. En als ik iemand heb en het ga aankondigen, dan ben jij, nou, niet de eerste, maar wel één van de eerste die het gaat weten.
2: Het klopt dus dat er op dit moment nog geen verregaande gesprekken zijn met...
3: Dat klopt niet. Dat klopt niet, maar we zijn gewoon nog, wat ik zeg, we zijn aan het verder kijken en aan het juiste moment aan het zoeken.
2: Maar je bent al aan het voorsorteren?
3: Uiteraard, want wij willen de komende 5 jaar nummer 1 zijn en blijven eigenlijk. Want,
2: maar hoeveel potentiële titelpartners zijn er op dit moment nog waar je serieus mee in gesprek bent?
3: Nou, verschillende. En we zijn goed, de zoektocht gaat goed. En op een gegeven moment moet het tot elkaar komen. En dat is het... Ja, ik ben zeker heel optimistisch, omdat het er heel goed uitziet.
2: Ben je de afgelopen maanden ook wel eens minder optimistisch geweest, maar mocht je dat in de media niet laten blijken?
3: Nee, ik ben sowieso optimistisch ingesteld. Dat is één. Twee zitten wij, wat ik zeg, wij zoeken, of wij hebben een heel sterke basis van partners om ons heen. Wij zijn het beste team van de wereld. We zijn eigenlijk de grootste kans voor een sponsor op dit moment in het sportdomein om heel veel aandacht te genereren. Voor
2: maar wat is dan de grootste kans? Is dat het team dat de grootste wedstrijden wint? Of is dat het team met het grootste social media bereik? Of het team waar de meeste shirtjes van worden verkocht? Wat is dat dan?
3: Nou, eigenlijk all of the above.
2: En bij alle drie scoor je gewoon...
3: Ja, wij zijn het beste... Hoog. Nou ja, laten we zeggen het eerste of tweede team qua sportief. Hè? Dus UAE is nummer 1 en wij zijn nummer 2 en soms is het andersom. Maar op social media en engagement zijn wij de allergrootste. Om eens wat te noemen.
2: En hoe meet je dan engagement?
3: Daar heb je gelukkig bureaus voor die dat...
2: Natuurlijk een nieuwe ontwikkeling ook met de ploeg van Tietema bijvoorbeeld. Bas Tietema, die is opgekomen vanuit de social media golf. Ja. Groot geworden op YouTube. Dat is natuurlijk een nieuwe manier om het wielrennen te benaderen en fans aan je te binden.
3: Ja, nieuwe manier. Zij doen het echt fantastisch. Ik vind het echt geweldig hoe Bas Tietema dat doet. En wij zijn in 2013 daar ook mee begonnen. We zijn met de NOS, hebben we toen al een documentaire gemaakt. We hebben niet voor niks staan wij ver bovenaan. Alle rankings van volgers.
2: Maar dan moet je toch Amazon weer eens heroverwegen. Want daar was sprake van, toch?
3: Nou, wie weet.
2: Die doen weer mee. Die zit weer in de race.
3: Maar we zijn gewoon... We zijn het beste of de grootste kans op dit moment in de sport. Waarbij je naam kunt verbinden aan zo'n ploeg.
2: En dat wordt een ploeg die dan ook, als er een nieuwe titelpartner is, gehuld is in het geel en in het zwart.
3: Dat hangt af van de onderhandeling, maar dat zou het allermooiste zijn. Want we hebben zo'n grote naam en bekendheid inmiddels met die kleuren. Maar goed, dat is altijd in gesprek.
2: Nou, ik vraag ernaar omdat ik in de voorbereiding op dit gesprek aan het kijken was naar hoe het nou precies zat met die licentie en hoe jullie juridisch door het leven gaan. En dan kom je tegen dat is Yellow Bee. En jullie hebben in het verleden ook wel gezegd, wij willen bouwen aan iets wat niet afhangt van de identiteit van een sponsor. Dus niet dat we de volgende keer paars zijn. Wij willen net zo herkenbaar zijn als de Chicago Bulls of als Barcelona. Maar dat is toch niet iets waar je heilig aan vasthoudt.
3: Nee, want we willen ook door en willen vooral de beste zijn. Alleen het zou de waarde van dat geel-zwart heeft zich de afgelopen jaren ook wel enorm bewezen. Door alles wat je net zei, de beste merchandise, de social media, et cetera. En dat noem ik die brand value die wij inmiddels hebben opgebouwd. Dus in die zin kijken we daar wel naar. Tegelijkertijd, we moeten ook kijken hoe de markt daarop reageert.
2: Nou, en de markten, dat is belangrijk. En aan de andere kant zit jij dan, want die licentie is van jou.
3: Ja, van de BV samen met Robert van der Wallen zit ik daarin.
2: Okay, dus jullie moeten het met z'n tweeën erover eens zijn dat de partij aan de andere kant van de tafel de beste is.
3: Ja, precies. En daar kijken we goed naar met elkaar. Want daar hebben we allebei een goede, sterke mening over. Maar goed, er zijn heel veel bedrijven die heel graag bij ons willen aansluiten. En dat is ook weer fijn om te merken.
2: Dus het is geen zoektocht, het is selecteren?
3: Zou ik het ook weer niet willen stellen. Maar,
2: ik ga mee, optimisme.
3: Ja, zeker. Daar ben ik ook heel blij om. Het ziet er goed uit.
2: Snap je dat ik als wielerliefhebber, ik heb dat 4 of 5 keer van jou gehoord. En ook zelfs heb ik gehoord dat je in de aanloop naar de Tour daar meer over zou zeggen. En toen zag ik 29 juni Richard Plugge komt.
3: Dat heb ik niet gezegd, denk ik.
2: Nee?
3: Nee.
2: Oké, er wordt ook veel over jou gezegd.
3: Ja, er wordt veel gezegd. Ja,
2: veel te veel wielersites.
3: Ja, dat denk ik ook. Nee. Wij maken het bekend wanneer wij er klaar voor zijn om het bekend te maken.
2: Dat was een poging waard. Ik heb nog
3: dat waardeer ik ook zeer dat je dat doet. Dat is jouw vak.
2: Ja, en jij bent ook journalist geweest.
3: Zeker.
2: Dus je had het ook gedaan. Misschien was het jou zelfs wel gelukt.
3: Wie weet, ja. Nee, want dat is... Nee. Dan, als het was gelukt, was het jou gelukt.
2: We gaan naar het dilemma in dit gesprek. Dilemma. Het is mooi dat wielrennen een sport is voor de mensen met weinig kosten. Iedereen kan gratis komen kijken. Of fans zouden ook moeten bijdragen als ze komen kijken. Koop een kaartje. Wat zou je kiezen? gratis toegang of een kaartje kopen met het oog op de toekomst voor de wielersport?
3: Nou, met het oog op de toekomst van de wielersport zou ik de laatste wel overwegen. Ja, en dat hoeft niet duur te zijn. Het hoeft niet een WK voetbalticket te zijn in Amerika, maar bijdragen om het haalbaar te houden zou goed zijn.
2: Richard Plugge is CEO van Team Visma Leasebike. Als jij kijkt naar hoe de patiënt er op dit moment voor staat, de wielersport, en dan kijk ik dus niet alleen maar naar je eigen ploeg, die sportief en commercieel de grootste mogelijkheid is op dit moment. Tot welke diagnose kom je dan? Hoe gaat het met de wielersport?
3: Nou, het gaat enerzijds echt waanzinnig goed. De Tour de France is zometeen weer het derde grootste sportevenement ter wereld. Kijkcijfers vliegen de pan uit. En dan aan de andere kant, voor de langere termijn, maak ik me vooral voor de kleinere wedstrijden wel zorgen. In de zin van, kunnen die het hoofd boven water houden? Vandaar in het dilemma van, het zou fijn zijn als er wat meer ticketing zou kunnen plaatsvinden.
2: Maar dat betekent ook dat je drastisch moet hervormen. Want je gaat pas een ticket kopen als je weet dat mensen niet één keer voorbij komen, maar misschien wel 10 keer voorbij komen.
3: Zoals bijvoorbeeld gisteren op het NK in Nijmegen, wat fantastisch is. Hè? We rijden een rondje wat niet al te groot is, waarbij we regelmatig langskomen bij de fans. Wat volgens mij om een aantal redenen de toekomst is. Omdat de infrastructuur in Nederland, of in de wereld eigenlijk, en met name in West-Europa, waar wielrennen het allergrootste is, steeds ingewikkelder wordt voor organisatoren om wedstrijden te organiseren die echt 200 kilometer van A naar B gaan. Van Amsterdam.
2: Maar ook zo'n NK, wat wel degelijk werkt met zo'n lokaal circuit, daar staan de gemeenten ook niet rijen dik voor opgesteld, toch?
3: Nee, ja, dat volgens mij weer wel. Maar wat je wel ziet is dat het zo populair is en dat er weer zoveel mensen langs de kant staan, omdat het peloton vaak langskomt. En dat is waar het wel meer naartoe zal bewegen en zal moeten bewegen, denk ik.
2: Vorig najaar werd er met lokale rondjes geëxperimenteerd in eigen land met de Tour of Holland, meerdaagse wedstrijd. Die werd gestaakt omdat er in de derde etappe voertuigen richting het peloton reden. Er waren ook trucks op de weg, te onveilig. Mensen durfden niet meer en het was ook onverantwoord geraakt. Moeten Nederlanders of West-Europeanen wat verdraagzamer zijn en accepteren dat er zo af en toe een wielerpeloton langskomt? Moet er altijd politie bij betrokken zijn? Hoe zie jij dat opgelost worden?
3: Nou, dat probleem in de Tour of Holland had inderdaad te maken met het feit dat er geen politie was. Hè? Naar aanleiding van die NATO, was geen inzet.
2: Maar het was een experiment.
3: Mogelijk.
2: We zouden het anders gaan doen.
3: Het wel moest, omdat er geen politie was. En je ziet dat mensen uiteindelijk, mensen zouden verdraagzamer moeten zijn. Of zou ik fijn vinden. Kijk, om een heel ander voorbeeld te noemen. Als je nu de marathon van Rotterdam zou moeten starten, zou het onmogelijk zijn om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat heeft alles daarmee te maken. Dat we niet meer een dag willen dat een straat is afgesloten op een zaterdag of wat voor dag dan ook. En dat is wel, dat heeft wel te maken met die verdraagzaamheid of de te grote drukte. En dan heb je politie nodig om dat wel te reguleren. En dat had de Tour of Holland niet vorig jaar. En dat maakt het gewoon ingewikkeld.
2: We hebben nu. Maar het zou mooi zijn geweest als zou blijken dat van de nood een deugd maken. Ja. De slotsom zou zijn, het lukt ook met boa's, het lukt ook met vrijwilligers. Ja. Er hoeft niet altijd een politiemacht voor op de been worden.
3: Er hoeft ook niet een politiemacht te zijn. Hè. Ik bedoel, dat is, maar je hebt er een aantal nodig die het gezag hebben om ook echt te kunnen optreden, mocht mensen zich niet aan de regels houden. En dat is wel, dat is een discussie die inderdaad belangrijk is om te voeren.
2: Nou, ik vraag het ook omdat jij een van de voorvechters bent voor de wielersport in den brede. Rabobank is ook weer toegetreden als partner, ook met het oog op het Nederlandse wielrennen op de langere termijn. Ja. En dat begint natuurlijk met meer mensen die dit gaan doen en meer mensen die ook af en toe mee kunnen doen aan een wedstrijdje. Ja. Hoe is de infrastructuur op dit moment?
3: Goed en niet goed. Er zijn best veel parcoursen. Maar ook daar zie je weer. Toevallig in Leiden, waar ik woon in Oegschees, maar tegen Leiden aan, bij mijn club Zwift. Is er in één keer het wielerparcours waar dus de jeugd en de kinderen op mogen trainen. Elke dinsdag en donderdagavond en zondagochtend. is in één keer onduidelijk wat de bestemming eigenlijk van dat parcours is. Terwijl het neergelegd is als een wielerparcours. En nu lopen er mensen met een hond en ja, die lopen daar dan tijdens zo'n wedstrijd. Nou, je weet zelf, want je fietst zelf, hoe vervelend het is als een hond plotseling voor je wielen duikt. En dat is wel, we hebben echt wel politiek ook veel meer steun nodig. En dan bedoel ik niet alleen het wielrennen, maar sport in het algemeen. Om jeugd en kinderen meer te kunnen laten sporten in alle vrijheid, in alle veiligheid ook. En ja, er zijn dus heel veel clubs in Nederland, heel veel plekken waar je op een parcours kunt trainen, hartstikke goed. En er zijn ook heel veel plekken waar dat helaas niet kan. En daar hebben we echt wel over. Ja, ik hoorde net dat de overheid minder ambtenaren moet hebben, maar daar hebben we wel wat ambtenaren voor nodig die daarbij kunnen helpen.
2: Het mooie is natuurlijk dat als je als jongetje of als meisje droomt van een prof bestaan uiteindelijk, dat dat zou kunnen bij een Nederlandse ploeg. Jij zei bij de presentatie dit jaar van die ploeg, ik ben Nederlands, de ploeg is Nederlands. Wij willen ook Nederlandse toprenners hebben. Ja. Je gaf net al aan, uiteindelijk moet er ook sportief resultaat worden geboekt. En als dat in de Tour het beste kan zonder Nederlanders, dan is het zo. Maar groot Nederlands talent als Del Grosso rijdt niet voor jullie. De grootste Nederlandse rondenrenner van dit moment, Tijmen Arendsman, rijdt niet voor jullie. Hoe belangrijk is het werkelijk voor team Visma Leasebike?
3: Nou, heel belangrijk. Wij zijn niet voor niks. Hebben we een paar jaar geleden samen met Karel van Eer toen nog het Ready to Race. Dikke banden races eigenlijk weer opgestart. Dat heeft de Rabobank nu gelukkig weer helemaal omarmd. We hebben inmiddels 250 tot 300 wedstrijdjes her en der in het land. Dat willen we echt verdubbelen de komende jaren. En dan degene die het heel erg leuk vinden doorsturen naar die clubs. Om ze op te leiden. Want jij noemt twee renners die misschien wel waarom mijn nieuwsitem er ook in zat, weggaan naar het buitenland. Omdat het in Nederland minder betaald wordt of minder goed is voor hun om bij ons te rijden. En kijk, het gaat er vooral om dat we veel meer van dat soort, hè, veel meer Tijmen Arendsmannen, Wilco Keldermannen weer opleiden. Zoals de Rabobank dat, laten we zeggen, tussen 2000 en 2000, of 2005 of zoiets, in 2010, 12 heel goed heeft gedaan. Waar Robert Gezing, Steven Kruiswijk, Wilco Kelderman, enzovoort, ja, enzovoort.
2: Sommige enzovoort, mensen hebben jarenlang hun hele carrière alleen maar gereden voor deze ploeg of de voorgangers.
3: Steven Kruiswijk, ja.
2: Maar dat zie je steeds minder terug.
3: Ja, maar dat heeft ook weer te maken met die vraag vanuit het buitenland. Hè? De komst van hele grote clubs, hele grote ploegen uit het buitenland die ook aan onze talenten trekken. En ja, weet je, het is ook professionele sport. Wij zijn heel erg gelukkig en trots dat bijvoorbeeld de broers van Dijken de volgende stap in hun carrière bij een ander team kunnen maken.
2: Je kunt niet alleen maar trots zijn als je ziet dat ze ook nog een geweldig goed voorjaar hebben.
3: Ja, maar kijk, op een gegeven moment is het ook van, ja, hoe goed denken wij en niet zozeer hoe goed, hè, want ze zijn heel goed, begrijp me niet verkeerd, maar ten opzichte van wat ze vragen. Op een gegeven moment, ja, ook dat is gewoon. Dan moet je
2: bent een zuinige ploegbaas.
3: Nou, niet zuinig. Ik maak de juiste keuzes, denk ik. En dat laten we ook zien. Want we hebben de afgelopen jaren als enige ploeg 10 grote rondes gewonnen. We hebben dit jaar Parijs-Roubaix weer gewonnen. Ja. En uiteindelijk gaat het er
2: om. Maar goed dat het dit jaar is, want het is de afgelopen jaren natuurlijk minder gelukt.
3: Is dat zo?
2: Monumenten winnen.
3: Nou, monumenten. Milaan San Remo gewonnen, Luik Bastakelijk gewonnen. Maar grote rondes zijn wij by far de ploeg die het meeste wint. Ja.
2: En dat hangt niet af van één renner. Het hangt ook niet af van één ploegleider of één trainer. Maar als ook die omkadering toch het geluk elders zoekt, dan gaf je aan bijvoorbeeld bij Christian Nierman die naar Lidl gaat, dan ben ik verdrietig, teleurgesteld, maar het leven gaat ook verder. Maar het moet natuurlijk met het oog op de cultuur waar jij zo aan hecht niet te dol worden.
3: Niet te dol, maar dat is wel precies waarom ik enorm focus op die cultuur en die organisatie en de structuur. Hè. De mensen die er zijn, dat we die goed op willen opleiden, ontwikkelen. Dat de opvolger van iedereen eigenlijk alweer klaarstaat om het verlies van zo'n vriend van me eigenlijk toch makkelijk, relatief makkelijk te kunnen opvangen.
2: Wanneer was de laatste keer dat je zelf dacht, ik stop ermee?
3: Nou, dat heb ik nog niet gedacht in deze rol. Nee.
2: Maar en dat blijft voorlopig zo?
3: Nou ja, je weet nooit wat er voorbij komt of wat dan ook. Maar op dit moment vind ik het toch zo.
2: Ja, je kan natuurlijk ook een transfer maken.
3: Het is zo ongelooflijk leuk. We hebben net weer de Giro d'Italia gewonnen. We gaan naar de Tour om op het allerhoogste podium mee te strijden voor de overwinning. Ja, die druk en dat is zo fantastisch om mee te maken in een van de grootste sportevenementen ter wereld.
2: Succes de komende weken in Barcelona en in Frankrijk met Vingegaard vooral.
4: Ja,
2: absoluut.
4: Dankjewel.
2: Richard Plugge, de CEO van Team Visma Leasebike, was hier. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Sophie de Leus. Hij is voorzitter van de COMTI, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Onder andere over de opmars van private equity in deze branche. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders. Die begint dus op de bank. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
5: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit in onze zoektocht daarnaar. En deze week praten we over EU-uitbreiding. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
6: Bonjour.
5: En Luc de Klerk.
7: Hey.
5: Welkom. En we praten met iemand die er echt verstand van heeft, namelijk Eurocommissaris Marta Kos.
8: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again today, because one of the reasons that people have not been more engaged, or in some countries are not more engaged, is, in my opinion, that we don't communicate well.
5: Ah, maar wij gaan communiceren vandaag.
6: And gaan we wel communiceren?
5: Well with Kos.
6: Well with Kos.
5: En natuurlijk eindigen we deze uitzending very well met BNR's mega hit. En dit keer is dat wel een hele speciale. Een marathonloper die zo mooi is, hè, die marathon. Dat je tijdens die marathon vooral bezig bent met foto's maken. Welke plek collega Luc de Klerk bezocht en of hij deze marathon ook uitliep, dat hoor je zo. Maar eerst...
3: The Gradometer.
5: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? En Stefan, wij waren in het Berlemont-gebouw, waar de Europese Commissie zetelt, voor dat interview met Marta Kos. En dat grenst aan het Schumanplein.
6: Ja.
5: Net als vele andere belangrijke gebouwen. Allemaal aan dat plein. Wopke Hoekstra kijkt erop uit. Kasia Ollongren binnenkort, omdat ze bij de diplomatieke dienst gaat werken. Ja. Leg eens uit, hoe fascinerend is hun uitzicht? Great or not so great?
6: Nou, het grappige is dat we in deze podcast vaak heel erg ver kijken. Grote vergezichten. Maar nu gaan we het even hebben echt over de navel van de Europese Unie. Het Schumanplein, je noemde het al, politieke hart. De Raad zit eraan, de Europese Commissie, de EAES, van allerlei instituten. Het was altijd al een esthetisch affront, die hele Europese wijk, omdat het nooit is bedacht dat Brussel de Europese hoofdstad was.
5: Een affront in gewone mensentaal is superlelijk.
6: Superlelijk. Nou, wat een lelijke boel. Maar ja, je zei net al, we waren vorige week in Brussel. En daar liepen jij en ik rond en we keken elkaar aan en we dachten van, wat is dit nou weer? En het werd ook de talk of the town. En wat is dit nou weer? Nou, dat is dus dat Schumanplein dat jarenlang open heeft gelegen. Want het zou heringericht worden. En het is nu bijna klaar. En ja, dat zagen wij voor het eerst in volle glorie. En het is één grote betonnen jungle. En nu was het al heet, het is nu nog heter, maar we waren echt verbijsterd dat je dat dus nu nog aanlegt in 2026 met Europees geld. De helft van dat plein, 17 miljoen, is betaald door Europa. Het zou een heel mooi plein worden met een luifel.
5: Een luifel?
6: Een soort parasol eigenlijk, een ronding.
7: Met gras erop.
6: Met gras erop, dus verkoeling. Dus er was wel nagedacht.
5: Een plein met een sedumdak.
6: Ja, precies.
5: Mooi.
6: Die was al geschrapt, want de begroting liep op. En ja, wat er nu overblijft is zelfs volgens de architect van dat plein, Francis de Wolf, zo'n beetje het meest slechte resultaat wat je maar kunt bedenken. En het is absurd. Die hele Europawijk is één grote betonnen jungle. Het enige wat herinnert aan het feit dat we klimaatproblemen hebben is af en toe eens een poster op het gebouw van de Europese Commissie.
5: Ja.
6: Dat we iets moeten doen aan klimaatverandering.
5: Voor next gen.
6: Next gen. Ja. Maar ja, het is echt absurd.
5: Wanneer kunnen we nou echt oordelen of dit versteende Schumanplein great or not so great is? Wanneer is het af? Weten we dat?
6: Nee, maar het is bijna af, want we hebben het gezien. En ja, ik ben geen stedenbouwkundige of een stratenmaker, maar het leek alsof het bijna klaar is. Dus ik vrees dat dit echt het resultaat is. Dus ik vind dat we er ook nu al wel best wel over kunnen oordelen.
7: Best wel kunnen klaren.
6: Ja, het is misschien erg navelgestaar. Maar ja, dit is dus het hart van Europa. Maak daar een fantastisch plein van met een fontein en weet ik veel wat allemaal. Een kiosken waar je allerlei talen kunt leren. Maar nee, het is gewoon eigenlijk een parkeerplaats geworden. Ik weet niet wanneer het af is. Ik denk toch wel ergens de komende maanden, maar dat weet je dus in Brussel en Dani. Want het justitiepaleis waar Luc het net over had, dat staat al sinds 1987 in de stijgers. Dus is een hele generatie Brusselaars die nog nooit dat, het is het grootste justitiegebouw ter wereld, die hebben dat nog nooit gezien. Die kennen alleen maar de stijgers. Het is nu één façade, geloof ik, uit de stijgers. Maar in ieder geval, dit kan ook nog 40 jaar duren. Ik denk het niet. Maar ik vrees dat, hoe klein dit onderwerp ook is, het heeft Europa een klein beetje kleiner gemaakt. Dus helaas zeker niet greater.
9: Make Europe great again.
10: We are going to have a referendum on opening up the negotiations, the accession negotiations for Iceland of possibly joining the EU.
11: The fact that countries want to join Europe, that all our neighbors want to join Europe, is a thing you cannot neglect.
12: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
13: We are all have been all affirming the Western Balkan belongs into the European Union.
5: Ja, de EU is een magneet. Magnetic heet dit nummer voor allerlei landen om ons heen.
6: Lekker deuntje.
5: Maar de EU viert dit jaar een koperen huwelijk. Want al ruim 12,5 jaar breidt de EU niet uit. Terwijl geïnteresseerde kandidaatlanden al jaren of soms decennia in de wachtkamer zitten. Voor een dichte deur in vele gevallen. Luc, wie staan er op de lijst?
7: Ja, even de namen en rugnummers. Er zijn nu 10 landen die formeel de status hebben van een kandidaatlid. Dat zijn Albanië, Bosnië, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Oekraïne. Nou ja, Turkije is al kandidaat sinds 1963. Kreeg in 1999 al het officiële kandidaatstatus. En de laatste die erbij kwam in het rijtje was Georgië in 2023. En zijn niet al die landen ook echt dus actief bezig om lid te worden van de EU. Maar daar komen we zo ook nog wel even op. Dan heb je nog Kosovo. Dat heeft in 2022 een verzoek ingediend om lid te worden van de EU. Maar dat heeft nog niet die kandidaatstatus. En dan heb je nog landen die dus in theorie lid zouden kunnen worden, maar dat die op dit moment geen aanvraag hebben lopen. Dus ja, in theorie het Verenigd Koninkrijk, wie weet ooit weer, het zou kunnen. IJsland, Noorwegen, Armenië en Azerbeidzjan zouden allemaal in theorie nog lid kunnen worden. En dan heb je nog een paar micro-staatjes, dus San Marino, Liechtenstein, Andorra, Monaco. Behalve bij San Marino is er eigenlijk volgens mij nooit echt sprake geweest dat ze ook echt lid zouden worden. We hebben vaak ook speciale belastingregels bijvoorbeeld en ook niet het bureaucratische apparaat om echt überhaupt lid te kunnen worden.
5: Is toch leuk, dan wordt Max Verstappen weer lid van de EU. Al die Formule 1 coureurs zitten in Monaco.
6: Ja. Ja. Nou, in plaats van een Belg te zijn.
5: Precies,
6: ja.
5: Heb je meer aan. En Stefan, woorden kost net zeggen, dus 1000 ambtenaren per kandidaat lidstaat die werken aan de toetreding. Dat is heel veel. Maar wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n lidmaatschap?
6: Ja, het klinkt veel, maar het is een relatief begrip. Want bij de Amsterdamse stadsreiniging werken 2000 mensen. Nou, dat lukt ze al niet om de stad schoon te houden. Dus ik vind 1000 mensen vind ik best wel weinig. Het is natuurlijk een heel complex proces. Hè. Je bouwt eigenlijk een land opnieuw op. Een kandidaatlid moet voldoen aan alle Europese regels. Dat zijn meer dan 150.000 pagina's wetgeving, regelgeving. Dus je gaat eigenlijk een land bouwen. En als je dat kan doen met 1000 man door alle commissies heen, vind ik dat eigenlijk best wel meevallen.
5: Ja. En Luc, de toetredingsprocedures die verschillen per land. Als in het ene land gaat sneller dan het ander. Wat weet je daarvan?
14: Nou ja, dus het laatste land dat lid werd was Kroatië in 2013. En Turkije, dat zei ik dus net al, die heeft zich al veel eerder dan dat aangemeld. Maar ja, die onderhandelingen die zijn bevroren.
5: Voor de moord op John F. Kennedy.
14: Ja.
5: Had je opgezocht, hè?
14: Ja. En van de 10 kandidaten die er zijn, zijn er nu 6 die in het onderhandelingsproces zitten. En daarvan is Montenegro dan het verst. Alle hoofdstukken zijn geopend, maar de helft daarvan is nog afgerond. Albanië heeft ook alles geopend, maar nog niks afgerond. En dan volgen nog, qua hoe ver ze zijn, Servië en het duo Oekraïne-Moldavië. En dan als laatste nog Noord-Macedonië. En ja, Oekraïne-Moldavië, dat is dus ook, die zijn ook aan elkaar gekoppeld. Maakt het ook misschien weer wat ingewikkelder en wat ondoorzichtiger soms. Is natuurlijk in het verleden ook al wel gebeurd dat landen in één grote groep samen lid werden. Zoals in 2004 bijvoorbeeld, toen er 10 landen samenkwamen. En dan heb je nu ook natuurlijk nog de hele discussie over, ja, moet dan Oekraïne een soort fast track krijgen? Heeft Merz een keer geopperd? Ja, zit Oekraïne toch ook niet per se op te wachten? Zij denken, het kan sowieso, wij kunnen snel gaan en die wil niet een soort onvolwaardig lid worden. En begin deze maand was het daarover nog een document van Frankrijk, Duitsland en de Benelux, waarin ze suggereerden dat nieuwe landen tijdelijk niet zouden mogen stemmen over begroting, veiligheids- en buitenlandbeleid. Nou, dat wil een land als Oekraïne natuurlijk niet.
5: Stefan, de hamvraag waarmee we naar Brussel gingen, de Jan Bon-vraag. Wanneer gaan we weer uitbreiden?
6: Nou, dat hebben we uiteraard aan Marta Kos gevraagd. En ze kwam toch met een verrassend en ergens nieuwswaardig antwoord.
8: Clearly, I have goals, and I think that it is realistic that we could have 2 to 3 new members until 2030 if the countries will deliver.
5: Of course, we all know that Montenegro and Albania are in a good position, to put it that way. And the third one in that case is Iceland. We have to wait and see what happens during the referendum. But that's the third one, I guess, right?
8: Yes, but I could also potentially say 4, because Moldova is really doing a great progress, and I love to tell that they are the best students in my class.
5: Ja, maar de hoop voor Oekraïne lijkt even weg te zijn. Want Luc, jij vertelt net, Moldavië en Oekraïne zijn elkaar gekoppeld. En Kos noemt Moldavië nog als een soort dark horse die misschien ook wel snel toe zou kunnen treden, maar dan noemt ze Oekraïne niet.
14: Ja, ik las ook al wel weer wat berichten over dat er mogelijk dat los van elkaar zou kunnen komen op den duur. Want als Moldavië gewoon sneller zou gaan, gewoon sneller die hoofdstukken afsluit dan Oekraïne, ja, dan kom je op een gegeven moment natuurlijk in een situatie waarin moeten zij dan wachten, omdat het bij Oekraïne langer duurt. En als er dan de politieke wil zou zijn om Moldavië wel toe te laten treden en Oekraïne niet, dan zou je misschien. Het is natuurlijk niet formeel afgesproken dat zij echt vast aan elkaar zitten. Dat is meer een soort informele afspraak. Dus ja, het zou weer los kunnen komen op een gegeven moment.
5: Ja,
6: het is natuurlijk ook iets makkelijker. Moldavië heeft hooguit 2,5 miljoen inwoners. Dus dat kan je wel opvangen. Oekraïne is van een hele andere orde van grootte. Dus het zou kunnen.
5: We duiken zo in IJsland en Noorwegen. Geen lid van de EU, maar er wordt wel geflirt. Eerst nog even naar die koploper, Stefan. Heb jij de indruk dat een land op pole position staat?
6: Ja, dan als die pole position zou bestaan, dan is dat waarschijnlijk toch wel Montenegro. Waar ook eerder deze maand de jaarlijkse EU-Balkantop werd gehouden. Het verst in de onderhandelingen. Maar dan heb je ook nog steeds de politieke wil van de andere landen waar je te maken mee hebt. In hoeverre gaat dat land subsidies en fondsen opeisen? Wij zeiden tegen Marta Kos, u heeft de wens om de EU te laten groeien. Maar hoe voorkomt u dat met uitbreiding de Unie wordt verzwakt? En toen zei ze dit.
8: Indeed, we will have to see. We have never had 30 countries. We could function with 28. And I'm sure we will be able to function with Montenegro. Montenegro has the number of its people is like Antwerpen.
15: Yeah. I don't know which Stuttgart.
8: Yes, I don't know which Netherlands city has
6: Utrecht.
15: Or yeah, The Hague is 600,000, yeah. I think.
8: So you mean so they will not endanger us, but we have to see. You know, if we take in all the present candidate countries, it is 40 million Ukraine and the rest 20 million. So it would be roughly 60 million. It is still by far less than the big bang in 2004 and later, but still. So we will have to see.
15: Ja, later zegt Marta Kos wel, het draait ook om effectiviteit en niet alleen om bevolkingsaantal of vierkante kilometers. Maar toch, ze zegt, dat vind ik interessant, als Montenegro lid zou worden, they will not endanger us. Ja. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Wie is een veilige aanwinst?
6: Ja, precies. En dat zou dus kunnen betekenen dat andere landen wel ons endangeren. Maar ja, Montenegro, 600.000 inwoners. Ongeveer twee keer Gelderland in de oppervlakte.
15: Niet zo'n groot landbouwareaal als een Oekraïne. Nee, wat natuurlijk precies. Heel gevoelig aan ligt.
6: Ja, je zou daar dan mee kunnen oefenen of je de procedures die je dan nu hebt bedacht daar wel werken. Ja, het is redelijk onschuldig. Maar het is toch weer een 28ste land erbij.
15: Ja, en ook sterke invloed van de orthodoxe kerk. Ook, dus als we inderdaad. De paus mijden, kijk uit voor Montenegro. Ja, dan gaan we naar landen die we de decennia lang als de koude kant zagen, Noorwegen en IJsland. Straks ook nog even over Canada. Ja, er wordt dus een beetje gedate, een beetje geflirt. Eerst even luisteren naar wat Kos zegt als we vragen naar die mogelijke EU-toetreding van Noorwegen en IJsland. Ja. Landen op het Europese continent waarover wordt gezegd, die hebben er misschien wel zin in.
8: For Norway we do not know yet. But for sure, if the referendum in Iceland will be positive, this could also affect Norway. Yeah. Their Minister of Foreign Affairs, which I met a few weeks back here in Brussels, was talking about this very, very open. Not surprised, I would say that this war in Ukraine has really changed a lot. And Trump's attitude towards Europe has also changed a lot. I think that the discussion around Greenland has brought new dimension in this area.
15: Luc, jij bent net terug uit Noorwegen. Ja. Is dit talk of the town?
14: Nou ja, ik was op vakantie, dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet massaal mensen de hele tijd lastig gevallen met de vraag, willen jullie bij de EU horen?
6: Nee, dat is mijn favoriete vakantiebezigheid.
14: Maar ik viel me toch ook vooral op dat het WK wat meer leefde bij de meeste Nooren. Ook als ik naar andere dingen vroeg, dan was het elke keer kwam het weer toch weer terug op het WK. Nou goed, ze doen ook voor het eerst sinds jaren weer mee, dus dat is ook niet zo gek. Maar ik heb toch even nog een krantje gekocht. Ik zal hem hier even nog omhoog halen voor jullie. Op woensdag heb ik die gekocht, de Aftenposten van woensdag. En daar staat, Islands Utenriksminister Advare Norge EOS er ikke lenger nok. Nou, dat betekent, IJslands buitenlandminister waarschuwt Noorwegen. De EEA is niet langer genoeg, dus de Europese Economische Area ruimte. En dat gaat dus dan nog niet eens zozeer dus over het EU-lidmaatschap, maar dus het bestaande verdrag met de EU. En dan hebben ze het over, Trump en China vormen natuurlijk bedreigingen voor de EU, zeggen de IJslanders. En de EU kan als blok daar beter tegen optreden dan als je dat als Noorwegen en IJsland alleen zou doen. En in IJsland is er natuurlijk een referendum in augustus over of ze bij de EU er moeten gaan horen. En ook de premier van Noorwegen, Jonas Gahr Støre, die kijkt daar ook wel met veel interesse naar wat daar gaat gebeuren. Hij zegt ook dat het wel zeker een impact gaat hebben op Noorwegen. En vindt ook dat Noorwegen eigenlijk moet volgen wat IJsland doet. Maar toch verwacht hij dan weer niet dat de publieke opinie in Noorwegen zal gekantelen door dat wat er in IJsland uitkomt. Omdat Noorwegen dit eigenlijk ook al eerder heeft meegemaakt, dat ze een referendum hielden over EU-lidmaatschap, terwijl een ander land dat ook deed. En de grootste middenpartijen in Noorwegen, die zijn eigenlijk wel voor EU-lidmaatschap. Maar ja, ze zijn toch voorzichtig nog steeds, ook met het uitschrijven van een referendum. Want in peilingen is daar nog, lijkt er geen meerderheid te zijn onder de bevolking daarvoor.
15: Nee. IJsland. Kos denkt in ieder geval dat IJsland wel snel lid kan worden van de EU als de bevolking stemt voor het referendum later dit jaar, voor EU-toetreding, om dat pad te bewandelen. Ja, misschien gaan ze dan ook wel sneller dan andere lidstaten, denkt Kos, maar die fast track is dan weer niet mogelijk.
8: There is no fast track, but indeed, they have already closed 11 chapters in the past, and they would not have to apply again. For instance, if UK would want to come back, they would have to apply for the candidate status. Iceland is still having this status. So technically, we can go on September the 1st, and my team is ready to do this. Mm-hmm. Since they're very good integration already, it could go much faster. Because of this, but not because of somehow fast tracking. Of course, we will have to solve the issues which are very important to Iceland. This is
16: fishery.
8: Yeah.
15: Ja, tot zover issues. Maak er maar gewoon enkelvoud van. De visserij.
16: Ja, zeker.
15: Jij bent begin dit jaar op IJsland geweest, toen we jou hebben gerepatrieerd uit Groenland. Wat heb je gehoord?
16: Ja, nou, het interessante was dat ik 15 jaar geleden ten tijde van de crisis met IceSave, ik weet niet of dat nog iets zegt, maar toen ben ik ook naar IJsland gegaan voor reportages. Toen zat IJsland echt in de grote problemen. Maar op dat moment wilden ze echt niet bij de Europese Unie. De algemene sfeer, ook met mensen die ik sprak op ministeries. Het is allemaal heel kleinschalig, hè, maar toch heel toegankelijk dus ook. Maar ook in cafés, nou echt, de Europese Unie, ja, toedeloe, we zijn IJsland. We hebben de Europeanen niet nodig. En dit keer dat ik er was, de laatste keer, 3 maanden geleden, is er toch echt wel iets veranderd. De meeste mensen die ik toen heb gesproken in februari, maart, die zeiden ja, het is eigenlijk belachelijk dat wij met ons 300.000-400.000 mensen onze eigen munteenheid hebben. Dat we alles zelf proberen te regelen. Het land heeft ook geen leger, dat is ook interessant. Mm-hmm. We moeten bij de Europese Unie. Dat is natuurlijk niet representatief, maar het is wel een groot verschil met wat ik 15 jaar eerder aantrof. De wereld is natuurlijk enorm veranderd en IJsland is daar zich bewust van. Het land trekt best wel mensen aan, dus er is wel wat immigratie. Maar ja, zij zien ook wel dat het is 2 keer zo groot als Nederland in oppervlakte, misschien nog wel groter. 400.000 mensen, de stad Utrecht.
15: Ja, Utrecht. Ja, Montenegro, Den Haag.
16: Komt Utrecht er weer bij. Ja, straks zitten we vol met een randstad in de Europese Unie. Nee, ik heb de indruk dat in IJsland het toch wel bespreekbaar is dat het land bij de Europese Unie zal komen.
15: Maar stel, jullie zouden op de Balkan wonen.
16: Ja.
15: Dan zou je toch denken, ik word hier een beetje gepiepeld. Want die IJslanders die waren niet geïnteresseerd. En wij zijn al heel lang bezig met dat traject. En nu ineens fast lane, hop, daar komt IJsland.
16: Ja, dat is een beetje cynisch. Maar het zijn wel 2 verschillende systemen. IJsland is de oudste democratie ter wereld. Scoort altijd in de top 3-4 van persvrijheid. Überhaupt vrijheid, corruptie, noem het maar op. Op al die gebieden lijkt IJsland veel op Noord-Europa.
14: Ja, en laat niet vergeten dat IJsland natuurlijk al onderhandelingen gestart was. Ja. Dus al ding heeft afgerond en al verder is. En dus dat ze ook in de Europese economische ruimte zitten, net als Noorwegen. Dan gaat het natuurlijk ook allemaal weer.
16: En in Schengen.
14: Ja.
15: Nu ronden we bijna af voor de radio. Het hele interview nogmaals met Marta Kos staat online. Check onze show notes in de podcastaflevering. Maar nu tijd voor de megahit van deze week.
17: BNR's megahit.
15: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Stefan vatte dat vorige week samen als zijn hobby's, kunst, cultuur, muziek, film. Maar Luc, we gaan het over jou hebben. En iets heel anders. Terug uit het hoge noorden. Je was daar voor een kleine wandeling. Die gaan we even kilometer voor kilometer doornemen. Heb je nog een beetje om je heen kunnen kijken? Was jij inderdaad alleen maar foto's aan het maken tijdens een marathon?
14: Ja, toch, nou, de eerste 25 kilometer of zo, denk ik. En daarna lag ik toch ook een beetje met mijn tong op het asfalt. Want dan wordt het toch wel pittig. Want ik was dus in Tromsø, ik weet nog steeds niet goed hoe ik het uitspreek. Maar het ligt zo'n 300 kilometer boven de Poolcirkel. Dus het is daar ook de hele dag, de hele weken daar licht. Dus dat was ook wel bijzonder. Het was ook op midzomerdag, midzomernacht. Dus je begon om 8:30 s'avonds met lopen. En ik was om 12:30 volgens mij ongeveer binnen. En terwijl je dan loopt, kun je dus de hele tijd gewoon van het uitzicht genieten, omdat het licht is. Dus de fjorden, het water daar, de besneeuwde bergtoppen, dat vond ik wel echt prachtig om mee te maken. En het was nog wel grappig dat op dat moment was Nederland-Zweden aan de gang. Dus ik was op de radio naar Nederland-Zweden aan het luisteren. Liep ook samen met een andere Nederlander. En onderweg vertelden we alle Nederlanders die we tegenkwamen hoeveel het stond. Dat was gewoon wel mooi om mee te maken. En er waren best wel veel Nederlanders die daar ook in liepen. Sowieso veel Europeanen volgens mij vooral. Er waren geen Kenianen aan de voorkant van de marathon. Het was meer een Europese aangelegenheid. Maar ja, hele mooie marathon om te lopen. En ook uitgelopen. Dus dat,
15: welke tijd?
14: 3:51 heb ik gelopen.
15: Ik vind multitasken Chapeau. Tijdens een marathon.
6: Ja, vind ik wel next
15: foto's
6: level.
15: Maken,
6: ja.
15: Voetbal luisteren, converseren.
6: Ja, nee, ik vind het indrukwekkend.
15: Ja. En Tromsø, moeten we er allemaal naartoe?
14: Nou, het was best wel een leuk stadje, maar ik was mijn slaapmasker vergeten. Dat vond ik toch nog onhandig, dus neem die mee als je, dat, als je daarheen gaat. Zeker in deze tijd van het jaar, want het hotel had ook geen hele goede gordijnen. Maar verder is dit, de stad is natuurlijk ook een soort uitvalsbasis voor mensen die bijvoorbeeld ook in de winter het Noorderlicht willen zien. En of husky tochten, dat soort dingen kun je daar ook doen. Dus daarvoor is het wel heel mooi en ook überhaupt die omgeving. En wat ik nog wel grappig vond, is dat in Tromsø eigenlijk op alles waar er maar één van is, daar plakken ze op: dit is de noordelijkste van het ter wereld. Dus er is de noordelijkste McDonald's ter wereld. En de noordelijkste bierbrouwerij ter wereld. En de noordelijkste professionele voetbalclub ter wereld. En zo kun je nog wel even doorgaan. Om allemaal om toeristen te trekken.
6: Maar zouden ze, want dit is moet een mega-hit worden. Zouden de reizigers of de vakantiegangers naar Zweden, Noorwegen en Denemarken nu veel meer aantrekken vanuit dit deel van de wereld, van Europa
14: en zo. Ja, ja. Ja, dat zat ik inderdaad nog wel te denken. Want wij kwamen terug op afgelopen woensdag en toen was het hier al 30 graden. En toen was het echt, ik had echt het gevoel alsof je normaal vanuit Amsterdam naar Spanje vliegt. Ja. En zo die hitte voelt als je in Amsterdam hier landde, of dan in Spanje. Want ik kwam uit 20 graden of zo in Noorwegen, of 15 zelfs daar helemaal in het noorden. Ja. En dat was een stuk wel aangenamer dan dat het hier nu is, deze dagen.
15: Grappiger was, toen jij op vakantie was, Stefan, toen stonden we hier in de studio met Luc, Michal en ik. Ja. En toen hadden we het over klimaatverandering, die aflevering. Best beluisterd trouwens tot nu toe, van al onze mega XL's. En toen ging het al over hoe wij hier helemaal naar de kloten gaan. En dat Luc dus migratieplannen richting de Poolcirkel aan het maken is.
14: Ja.
15: En het geschieden.
6: Ik was 2 jaar geleden voor de Oostflank, nog steeds een fantastische podcast van BNR, te luisteren. Naar Gotland. Dat wordt enorm gemilitariseerd. Maar daar zag ik te kijken. Ik zat te denken, misschien ga ik daar volgende week naartoe met mijn kinderen. Want ik ga niet meer naar Frankrijk nu met dit weer. Maar daar is het nu lekker 25 graden. En daar hebben ze ook prachtige stranden. Dus ik vermoed toch echt wel een behoorlijke trek.
18: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Oh.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders. Die begint dus op de bank. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Stijn Goossens.
8: Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Zonder fitte spelers op het veld win je geen WK. En daarom verschuift de sportgeneeskunde steeds meer van behandelen naar voorkomen. Met camera's langs het veld en bakken aan data proberen artsen en wetenschappers blessures te voorspellen en spelers zo fit mogelijk te houden. Maar wat levert al die technologische innovatie

0: op voor de sportgezondheid? En hoe werkt dat door in de reguliere zorgsector? Dat bespreek ik vandaag met Niels Jongerius, bewegingswetenschapper bij de Hogeschool van Amsterdam en co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science. Welkom, Niels.
1: Dankjewel.
0: En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Goed dat je er bent, Bas.
2: Dankjewel.
0: Niels, we beginnen bij jou. De sportgeneeskunde verschuift dus steeds meer van behandelen naar voorkomen, zoals ik net zei. En waarbij is dat vooral zichtbaar?
1: Nou, we zien het in de fysiotherapie. We doen onderzoek vanuit het lectoraat fysiotherapie, bewegen en preventieve zorg van wat wordt in de toekomst de rol van de fysiotherapeut. En ook in de sport zie je dat daar steeds meer gevraagd wordt dat fysiotherapeuten niet alleen maar curatief bezig zijn, patiënten of spelers beter maken, maar vooral ook meedenken hoe kunnen we dat dan gaan voorkomen, hoe kunnen we die belasting zo goed mogelijk inrichten dat we die spelers beschikbaar houden gedurende de training en de wedstrijd.
0: Waarom is het zo belangrijk dat het voorkomen wordt?
1: Als je kijkt bijvoorbeeld naar een grote blessure zoals je aan de voorste kruisband, dan is dat vervelend dat een speler niet kan spelen voor 9, soms 12 maanden. We weten ook niet zeker of dat hij goed terugkomt op prestatieniveau. Maar eigenlijk zit er een veel groter probleem achter. Want wat begint met een scheuren van de kruisband, dat werkt door, en we hebben hier veel over gesproken met orthopeden, die zeggen, een meisje wat op 16-jarige leeftijd de kruisband scheurt, ja, die zien we vaak op 40, 50-jarige leeftijd terug, dat de artrose in de knie al zo ver is dat daar een nieuwe knie in moet. Nou, dat zorgt ervoor dat ze latere leeftijd minder mobiel kan zijn, minder actief is, met alle gevolgen van dien. Dus de maatschappelijke impact en ook de maatschappelijke kosten zijn veel groter dan alleen even dat stukje sportuitval. Ja. Dus daar moeten we ingrijpen.
0: Bas, jij bent zelf ook atleet, naast het feit dat je sportwetenschapper bent. Heb jij zelf ook vaak last van blessures gehad?
2: Ja, ik denk dat ik de eerste helft van mijn hele atletische carrière eruit heb gelegen met blessures. En dat is inderdaad, zoals Niels al aangaf, niet alleen nadelig natuurlijk direct voor je atletische prestaties, maar ook natuurlijk voor je gezondheid. Want als topsport heb ik dat wel vervangen met andere sporten, maar we zien wel in de wetenschappelijke literatuur terug dat de meeste hardlopers in dit geval dan gewoon geen andere fysieke activiteit doen. Dus ze worden gewoon inactief wanneer ze een blessure hebben. Mm-hmm. Dus ook vanuit dat oogpunt is het zeker belangrijk om die blessures te voorkomen.
0: Ja, nou doe jij ook onderzoek naar hoe je dus die blessures kan voorkomen. Daar komen we zo ook nog op. Wat is er nou nodig om echt die omslag van behandelen naar voorkomen te maken?
2: Ik denk een beter begrip in eerste instantie kan al helpen van hoe ontstaan nou zo'n blessures. En als we dat dan weten, dan moeten we vervolgens gaan kijken hoe kunnen we natuurlijk dan zo'n blessures met specifieke oefentherapieën bijvoorbeeld, in combinatie met draagbare sensoren bijvoorbeeld, dat we ook kunnen monitoren van belasting. Hoe kunnen ze het weefsel belastbaarder maken en ook de belasting anderzijds onder controle houden. Ik denk dat die twee belangrijke aspecten eigenlijk heel belangrijk daarin zijn.
0: Niels, je bent co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science, het AISS. Dat richt zich dus op de verbetering van prestaties en dus ook de gezondheid van allerlei verschillende soorten sporters. Wat doen jullie daar precies? Waarvoor is het opgericht, dat instituut?
1: Nou, we brengen hier eigenlijk de wetenschap en de praktijk proberen bij elkaar te brengen. Want eigenlijk de dingen die Bas noemt zijn heel relevant. We moeten beter weten wat we kunnen doen en hoe we daar moeten ingrijpen. Maar daarnaast is er ook iets nodig aan de praktijkkant. We moeten ook zorgen dat wat we in de wetenschap ontwikkelen, dat goed aansluit bij de praktijk. En dat betekent ook dat we andersom op moeten gaan halen bij de praktijk. Wat speelt daar, wat leeft daar? En wat zijn de kleine aanpassingen die je als eerste kunnen maken om daar een stukje te verbeteren? Dus vanuit het Amsterdam Institute of Sport Sciences, AISS, is eigenlijk een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, VU, Amsterdam UMC en Hogeschool in Holland in Haarlem. Daar brengen we eigenlijk de expertise van die 4 kenniscentra bij elkaar rondom alles sport en bewegen. Van prestatiemaximalisatie tot het optimaliseren van gezondheid.
0: Het is een kwestie van meten dus ook heel veel en een onderzoek doen. Maar wat bepaalt nou of een speler gezond is, fit is? Waar kijk je dan naar?
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde. En daarom hebben we dat vraagstuk ook nog helemaal niet opgelost. Maar het zijn een hele hoop verschillende factoren. Van een stukje biomechanica, hoe beweegt een speler nou? Zeker als we dus kijken naar die kruisband. Dan eigenlijk is dat heel simpel ergens. Hè. Die kruisband kan een bepaalde hoeveelheid kracht aan. En er wordt een bepaalde hoeveelheid kracht op geleverd. En als er meer kracht op wordt geleverd dan die aan kan, dan gaat die stuk. Mm-hmm. Alleen de factoren die invloed hebben op die belastbaarheid, hoeveel kracht kan die kruisband aan, is vrij divers. Hè. Dat gaat over hoeveel stress heeft iemand, wat is de mentale gezondheid, hoe zit iemand in zijn hormooncyclus. En dat wordt eigenlijk al wel redelijk goed gemeten, dus we kunnen daar best wel veel al mee. Maar echt meten hoeveel belasting zit er op die kruisband, dan moeten we vrij gedetailleerd kijken naar het beweegpatroon. Dat kunnen we nu in het lab, maar daar zie je dat bereikt eigenlijk het veld nog niet zo. Dus daar zit een grote stap die we moeten gaan maken in dat op het veld zien te krijgen. Ja. En dat moet aansluiten bij de beroepspraktijk. Je kunt niet iedere speler iedere keer uit van het veld halen om te gaan meten. Nee. Dat werkt niet.
0: De wetenschap eigenlijk van het lab naar het sportveld toe brengen. Dus. En je hebt het dus over die kruisband. Even voor mij, waar zit die ook alweer?
1: Ja, goede vraag. Nou, dat is eigenlijk degene, als je kijkt naar je bovenbeen. Het zit in het kniegewricht. Degene die het bovenbeen en het onderbeen een beetje aan elkaar houdt. Ja. Dus als je je onderbeen naar voren zou willen duwen, dan houdt je kruisband die tegen.
0: Ja, en je doet specifiek ook onderzoek naar hoe je dat kan voorkomen in het vrouwenvoetbal. Waarom in het vrouwenvoetbal?
1: Omdat we zien dat eigenlijk die blessure aan de voorste kruisband in het vrouwenvoetbal vaker voorkomt daarbij, dan bij mannen. Zo'n 2 tot 3 keer vaker. Dus daar zit een groter probleem op dit moment. Daarom kijken we dan. Ja.
0: En je had het dus over op het sportveld echt onderzoek doen. En dat doe je met camerabeelden. Kun je eens uitleggen hoe dat onderzoek dan plaatsvindt?
1: Ja, dus wat je moet voorstellen, het onderzoek wat we nu doen in het profvoetbal bij de dames, is dat je speelsters spelen een rondo. 1 speel staat in het midden, die moet de bal afpakken. En we hebben daar een kring camera's omheen staan. Verder raken we de speelsters niet aan. We filmen alleen vanuit verschillende hoeken wat die speelster in het midden doet. En eigenlijk is dat alles. Dus binnen 10, 15 minuten kan die speelster weer verder met de training. En achter de schermen gaan wij dan vervolgens die beelden analyseren. Daar zit een stukje AI in, die vanuit die verschillende camerahoeken een soort 3D-model kan bouwen van die speelster. Mm-hmm. En dan gaan we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? Want we weten, die blessure aan de voorste kruisband is vaak als je je voet plant en dan de andere kant op wil gaan, dat is het moment dat er veel kracht op komt te staan, dat het wel eens misgaat.
0: Ja.
1: Dus we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? En niet alleen hoe doen ze dat vandaag, maar zien we dat over het seizoen heen? En zo proberen we eigenlijk een normaal beweegpatroon van die individuele speelster te bouwen. Zodat je op een gegeven moment kunt gaan kijken, wij weten nu hoe jij beweegt. En dan kom je een keer op het veld en dan zien we, dat ziet er vandaag wat anders uit. En dat is dan het seintje richting trainer, richting coach of richting de medische staf van, kijk daar eens even naar.
0: Okay.
1: Dus niet dat alleen dat stukje, dat puzzelstukje, volledig gaat bepalen. Jij gaat je kruisband scheuren. Maar het is wel weer zo'n risicofactor die het team mee moet nemen in bepalen, is deze speelster nou goed inzetbaar of niet?
0: Bas, jij werkt dus ook veel met blessures en het voorkomen daarvan. Hoe luister jij hiernaar? Is dit iets waarvan je denkt, daar zit potentie in?
2: Ja, absoluut. Dus een beetje de richting die wij ook opgaan. Dus dat we ook continu eigenlijk belasting gaan monitoren. Dus wij doen het op een net wat andere manier dan met draagbare sensoren in plaats van met camerasystemen. Maar het idee erachter is grotendeels hetzelfde. Dus gewoon eigenlijk veel beter kunnen monitoren wat is nou de belasting. Om van dat vervolgens daarmee de besluitvorming te kunnen beïnvloeden. Op een positieve manier natuurlijk. Dus wat dat betreft zit er heel veel raakvlak, absoluut.
0: Ja, want jij werkt dus aan een slim zool. Een inlegzooltje voor in je schoen. En die moet dan ook blessures gaan voorkomen. Hoe werkt dat?
2: Nou, dat is volgt. Dus het is trouwens een combinatie van een zooltje, maar waarschijnlijk ook wat versnellingsmetertjes. En dat kan je misschien een beetje op de volgende manier voorstellen. Dus in ieder geval een beetje de toekomstvisie die we daarbij hebben. Dus het idee is dan dat voetballers en zowel op recreatief niveau als op topniveau een zooltje in de schoen doen. En er zitten eigenlijk gewoon druksensoren in, een versnellingsmetertje ook. En ze doen verder ook nog een versnellingsmetertje op bijvoorbeeld een hartslagband of in een scheenbescherm op een andere locatie die verder niet stoort voor normale training. En met die gegevens die we verzamelen, hebben wij al modellen getraind. Die zijn we momenteel aan het trainen op basis van labdata. En dan weten we, nou, als je een bepaalde druk hebt en een bepaalde versnelling van jouw hele lichaam, daar hoort een belasting van zoveel bij op je kruisband of van zoveel op je hamstring. En dat we dat dan vervolgens bij iedere pas, eigenlijk iedere beweging die ze uitvoeren tijdens een training, tijdens een wedstrijd, kunnen monitoren, krijg je natuurlijk een heel mooi beeld van wat is nou cumulatief die belasting geweest op die verschillende structuren. En daarbij kunnen we die informatie vervolgens weer gaan inzetten om informatie te geven. Wat moet je nou gaan doen? Moet je nou, misschien zie je voor speler A, nou, die belasting is dusdanig hoog ten opzichte van wat de afgelopen weken is geweest, dat we misschien even rustdag moeten pakken, of we moeten misschien in ieder geval een bepaalde oefeningen even overslaan, dat we daarvan weten op basis van al die data die we hebben verzameld, dat die een hele hoge belasting geeft. En op die manier kunnen we natuurlijk, of hopen in ieder geval, die blessures te kunnen voorkomen, want heel vaak wordt erbij gedacht dat bijvoorbeeld zo'n kruisband, zo'n hamstringblessure, dat een acute overbelasting is, maar er is ook steeds meer bewijs dat dat echt overbelastingblessures zijn. En dan wordt het dus natuurlijk ook relevant om die belasting specifiek op die structuren te monitoren. Maar dat betekent wel dat je dus iedere beweging die ze doen, moet monitoren, anders heb je geen goed compleet beeld van die belasting. En dat is waar zo'n draagbare sensoren natuurlijk heel goed van toepassing komen.
0: Zou je die twee, die camera en dat soort, zou je die ook nog kunnen combineren, Niels? Heeft dat ook nog een voordeel, denk je?
1: Nou, zeker. En daar kijken we ook wel naar. Kijk, je ziet met die camera's dat je veel meer de hele context... Hè, wat Bas ook al zegt, we zien het hele lichaam. We kunnen van ieder segment eigenlijk zien hoe positioneert hij zichzelf. En dat heeft weer invloed op welke kant de kracht precies op gaat. Dus we hebben dat hele beeld. En daarnaast zie je met die camera's... Ik hoef die speelsters niet aan te raken. Nee. En dat vinden ze zeker in de top heel fijn. Dat je kunt zeggen, we doen niks aan jullie. Kom, doe gewoon je training. Wij zetten alleen een paar camera's eromheen en dan zie je dat. Maar... Wat daaronder ligt is die kracht of die druk, hè, die sensor, dat geeft nog wat meer diepgang eraan. We kijken wel, hoe kunnen we dat gaan modelleren? Zijn we ook samen met de Universiteit Twente en de TU Delft wel naar aan het kijken, van kunnen we daar stappen in zetten? Als je die twee gaat combineren, dus een zoolje met de camera die het beeld in elkaar brengt, ja, dan krijg je nog meer rijkheid aan data. Maar dat zie je in de praktijk. Het is altijd een afwisseling van hoeveel technologie kunnen we eraan toevoegen en wat levert ons dat extra op. Zeker als je probeert die praktijk mee te krijgen, om die wetenschap echt te laten landen in de praktijk.
0: Ja.
1: En die top heb je dan heel veel. Maar zeker als we gaan kijken naar VVV Ballen op het Dak, dan wat heb je daar? Waarschijnlijk wordt dat alleen een telefoon die ik aan de zijkant van het veld neer kan zetten op een statiefje. Mijn iPhone die er dan weer een nieuw appje erop heeft staan. Ja, daar moeten we denk ik wel naartoe om echt die brede impact te kunnen gaan
0: maar
1: maken.
0: Maar zie je dat die bereidheid er wel is, ook bij amateurs en ook bij in de topsport? Of zijn er ook wel mensen die zeggen, nou, het hoeft van mij allemaal niet zo data gedreven?
1: Nou, op het moment dat je gaat zeggen, we hebben hier een leuk appje die blessures voorkomt, dan is dat niet zo sexy. Maar als je gaat zeggen, wij hebben hier een app en daarmee kunnen we in kaart brengen hoe snel jij van richting verandert. Hoe fel jij bent in die richtingsverandering. En dat kunnen we gaan vergelijken met de spelers die nu op het WK staan. Dan wordt het een stuk gedrevener. En eigenlijk is dat denk ik het haakje wat we moeten pakken. Is we gaan jou meten hoe snel jij van richting kunt veranderen. Hoe explosief je van richting kunt veranderen. En onder de motorkap gaan we dan kijken. Hey, we geven wel even een seintje op het moment dat we iets geks zien gebeuren.
0: Ja. Bas, dat van jou, het zooltje is nu vooral gericht op hardlopers. Maar voor welke sporten kan dat nog meer relevant zijn?
2: Nou, in principe voor alle sporten waar iets van overbelastingblessures van toepassing is. En dan ook vooral sporten waar natuurlijk iets van hardlopen, springen of sprinten in zit. Want iets van het bovenlichaam, ja, die belasting kunnen we natuurlijk niet heel goed in kaart brengen met een zooltje die onder de voet zit en een versnellingsmetertje wat misschien op jouw bekken zit of op jouw romp zit. Dus ja, echt sporten zoals volleybal, voetbal, handbal, hardlopen, triathlon, dat zijn wel een beetje de sporten, zou ik zeggen, waar dat vooral van toepassing is.
0: Dus over 4 jaar op het volgende WK dan staan alle spelers met een slim zooltje in hun zool te spelen. Of is dat nu al zo? Misschien wel.
2: Nou, er zijn wel verschillende profclubs in eerste instantie geïnteresseerd natuurlijk om die technologie toe te passen. Dat is ook wat Niels aangeeft. Ja, zeker bij een profclub, als je daar een heel goed betaalde speler een paar maanden langer aan de praat kunt halen of houden als het ware. Ja, dat bespaart letterlijk miljoenen euro's. En dat is natuurlijk heel veel meer dan de kosten van zo'n een versnellingsmetertje of een zooltje. Dus ik hoop inderdaad dat we over 4 jaar heel veel zowel professionele sporters, maar ook juist amateursporters met die verschillende technologieën aan de slag zien gaan om ze daarmee echt beter aan het sporten te houden en daarmee ook heel grote gezondheidsvoordelen eruit te halen.
3: Stijn Goossens.
0: We spreken vandaag over hoe technologische innovaties steeds beter helpen om topsporters fit te houden en mogelijke blessures zelfs helpen voorkomen. Maar maken we sporters ook echt gezonder met al die technologie? Te gast zijn bewegingswetenschapper Niels Jongerius van het Amsterdam Institute of Sport Science en sportwetenschapper Bas van Horen van de Universiteit Maastricht. Maar voordat ik met hen daarover doorpraat, eerst even naar het WK voetbal dat op dit moment plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Ik belde met sportarts Suzanne Huurman, die als head of medical staff voor Curaçao nu aanwezig is op het WK. Inmiddels heeft het team van Curaçao helaas de laatste wedstrijd van het WK al gespeeld. Maar ik vroeg haar hoe het team er medisch voor stond tijdens het toernooi.
4: Ja, wij zijn super tevreden eigenlijk over hoe de spelersgroep erbij staat. Dat wil zeggen, we hebben een goede, fitte groep. Geen blessures, zowat. Natuurlijk heb je bij zo'n eindtoernooi te maken met kleine pijntjes, vermoeidheid, hersteluitdagingen, gewoon druk schema. Maar ernstige blessures zijn gelukkig beperkt gebleven.
0: En waar kijk jij naar als hoofd van die medische staf? Wat zijn voor jou belangrijkste focuspunten dit WK?
4: Ja, de belangrijkste focus ligt op de beschikbaarheid natuurlijk. Je moet ervoor zorgen dat spelers zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen gedurende zo'n toernooi. En dus inzetbaar blijven het hele toernooi lang voor de trainer. En dan kan je wel eens verschillen maken in individuele programma's, omdat de een wat minder moet doen en de ander wat meer. Ligt er ook aan hoe ze binnenkomen. Hè. De een heeft een heel seizoen gehad met veel wedstrijden, de ander heeft veel op de bank gezeten. Daar zitten grote verschillen in. Ja, en die moet je dan optimaliseren.
0: Daarvoor verzamelen dus ook heel veel data. Welke data spelen daarin een belangrijke rol in die bepaling van wie er bijvoorbeeld het meest fit is en kan spelen ook, of niet?
4: Ja, data is één. En dat is in de moderne topsport natuurlijk steeds meer. En het combineren van allerlei verschillende databronnen. Sinds meer dan 10 jaar heb je natuurlijk de GPS-data van trainingen en wedstrijden. Je kijkt naar de afgelegde afstanden, standen, de sprintbelasting, de intensiteit. Maar daarnaast kan je nog veel meer informatie verzamelen, zoals wellnessgegevens. Hè. Hoe staat de speler ervoor? Zijn ze vermoeid? Hebben ze goed geslapen? Zijn ze goed hersteld? En dan hebben we nog alle blessuredata, dus de klachten, belastbaarheid. En met al die data samen proberen we dan zo goed mogelijk in te schatten hoe de spelers ervoor staan en wat optimaal is voor ze. En daarmee ga je naar de trainer en die maakt uiteindelijk zijn eindoordeel.
0: Ja, dus de eindbeslissing ligt bij de trainer. Wat kun je nou ook tijdens zo'n WK allemaal meten? Want ik neem aan dat je tijdens de wedstrijd gewoon moet kijken. Of zitten er ook echt sensoren op bepaalde plekken en kun je echt live meekijken met de gegevens die je binnenstromen?
4: Ja, zeker. Ook in de wedstrijd kunnen we daar de live informatie al uithalen. Dus dat is mooi. En alleen de vraag is, in hoeverre ga je de data leidend laten zijn in zo'n groot toernooi? Het is gewoon het uiterste gaat gevraagd worden. We zitten op een WK. Dit is het eigenlijk moment van je leven voor veel spelers. Dus de vraag is ook een beetje, in hoeverre laten we data daarin dan leidend zijn? En hoeverre gaan we gewoon door en tot die laatste 90 minuten volledig strijden en zien we de volgende wedstrijd wel weer hoe het ervoor staat? Dus dat is een andere afweging dan die je maakt van week tot week als je bij een club zit waar je elke 3-4 dagen een wedstrijd speelt. Dat zijn andere afwegingen, omdat de setting anders is.
0: Nou is er een trend gaande ook in de topsport, dat het veel meer gaat over het voorkomen van blessures in plaats van het behandelen ervan. Hoe bepaalt dat jouw werk als sportarts?
4: Vroeger zag je eigenlijk de dokter, die kwam in beeld als er een blessure was. Dus echt reactief. Iemand had een spierblessure of een kruisband. Nou, dan kwam de dokter in beeld om dat te gaan oplossen. En nu is het veel meer preventief. Dus ons werk als sportartsen, topsportartsen, zit daar veel verder voor. Dus we willen voorkomen dat blessures ontstaan. Want ook hier in de topsport is voorkomen beter dan genezen. En dan kijken we naar slaap, we kijken naar trainingsbelasting in het herstel, maar ook naar voeding. We kijken naar het hele psychologische deel daarbij. Want het hele plaatje is belangrijk. En al die puzzelstukjes, en met name in zo'n WK, elk procentje wat je kan winnen en elke blessure die je kan voorkomen, kan het verschil gewoon maken.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat zo'n WK juist een stuk blessuregevoeliger is, omdat het juist aan het einde van een seizoen zit. Merk je dat ook?
4: Klopt. En dan kan dat twee kanten opwerken. De een kan juist in de overload zitten. Dus een heel zwaar seizoen hebben gehad met heel veel wedstrijden en heel weinig rust. De ander kan op de bank hebben gezeten, bijna niet gespeeld hebben. Dus je komt binnen in zo'n WK-voorbereiding die super kort is. Je hebt meestal een week, anderhalf, soms 2 weken. En dan moet het de eerste wedstrijd al gespeeld worden. Dus het is heel lastig om in zo'n korte periode te optimaliseren en het voorkomen van blessures.
0: Wat kan de reguliere medische wereld hier nou van leren, van die topsport?
4: Ja, heel veel. En dat is ook het mooie. Veel ontwikkelingen die eerst in de topsport zijn gebruikt, die komen nu ook steeds meer op de gewone markt voor iedereen beschikbaar. Hè? De wearables, die sporthorloges, die Oura-ringen. Ja, dat waren eerst dingen die echt met name in de topsport werden gebruikt voor het monitoren van fitheid van atleten. En nu zie je die eigenlijk ook op straat. Dus dat is hartstikke mooi dat we op die manier ook dingen kunnen bijdragen, aanleveren om voor iedereen beschikbaar te hebben.
3: BNR Beter.
0: Dat was sportarts Suzanne Huurman vanaf het WK voetbal. Zij is hoofd van de medical staff van Curaçao. Helaas zijn de spelers eruit, maar wel belangrijk dat ze ook fit weer klaar zijn met het WK. Bas, terug naar jou. Dezelfde vraag eigenlijk die ik op het einde aan Suzanne stelde. Wat kunnen de sportgeneeskunde en reguliere gezondheidszorg van elkaar leren?
2: Nou, ik denk heel veel inzichten. Dus naast wat Suzanne al zei, heel veel inzichten die we hebben uit trainingswetenschap bijvoorbeeld ook. En dat is vooral bij topsport of soms heel fundamentele onderzoeken die gedaan zijn. Ja, dat duurt soms jarenlang voordat het is vertaald naar wat, naar de klinische praktijk als het ware. Maar ik denk dat dat wel echt, of daar inzichten uit te halen zijn. Die dus ook voor heel veel, ja, voor de breedte sport, voor heel veel mensen gewoon heel goed toepasbaar zijn. Wat is nou bijvoorbeeld de beste manier om een pees te trainen, om een spier te trainen, om botten te trainen, qua blessurepreventie, qua prestaties. En dat weten we gewoon vanuit eigenlijk soms fundamentele onderzoek, wat ik net al zei, al 20 jaar lang hoe dat moet gebeuren. Maar dat duurt gewoon heel lang voordat dat echt in de klinische praktijk zich vertaalt naar een toepassing. Maar ik denk daar, als we daarop nog meer op inzetten, dat we daar ook echt hele grote gezondheidswinst op die manier uit kunnen halen.
0: Ja, Niels, hoe zie jij dat? Zie je ook dat die overlap eigenlijk toch te weinig gebeurt?
1: Nou, ik sluit me aan bij wat Bas zegt. Maar daarnaast, ik denk, we kunnen ook nog heel veel leren van hoe vindt die besluitvorming daar nou plaats. Dus dat is ook voor ons de reden dat we juist gaan kijken bij die topclubs in het vrouwenvoetbal. Hoe komen die nou tot een besluit wat een speler wel of niet inzetbaar is? En wat Suzanne net zei, dat is veel breder dan alleen maar wat is het risico op die voorste kruisband. Er spelen veel meer factoren mee. Daarom kunnen wij nooit een camerasysteem of een appje ontwikkelen die gaat zeggen, jij mag wel spelen, jij mag niet. Die besluitvorming ligt echt bij die staf. Maar richting de vertaling naar de breedte sport, op het moment dat we daar meer grip op krijgen, hoe vindt die besluitvorming plaats, kunnen we daar wel indicatoren gaan geven die we ook in de breedsport kunnen toepassen. Want ja, daar staat gewoon niet zo'n groot medisch team omheen. Dat is vaak toch de voetballer zelf met ouders of vrijwilligers die daaromheen staan. En daar zul je wat meer richtlijnen moeten geven. Wanneer ben je nou wel geschikt om te spelen? Ben je wel gezond om te spelen? En wanneer moet je misschien even rust houden?
0: En jij denkt dat de technologie daar wel een hele belangrijke rol in kan gaan spelen?
1: Zeker, zeker. Dus dat datagedreven besluitvorming, het moet datagedreven zijn, hè, dus het moet niet overnemen, maar dat kan wel die indicatoren geven. En dat kan een app op je telefoon zijn die al een hele hoop bijhoudt. Inderdaad, die Aura-ring, de smartwatch. Maar ook een iPhone op een statief naast het veld waar je een bepaalde oefening uitvoert tijdens de training. Kan je wat meer inzicht geven in hoe je beweegt.
0: Bas, denk jij dat een goed idee is?
2: Ja, absoluut. Dus precies wat Niels aangeeft. Ergens is meer data natuurlijk zinvol om die beslissen, die keuze allemaal beter te maken. Maar er zit natuurlijk ook, wat ook al terecht wordt aangegeven, ook een grens aan. Dus uiteindelijk moeten we alles nog steeds gaan afwegen en ook subjectieve factoren meenemen. Dus zolang de data niet de overhand heeft, maar gewoon mee wordt genomen als een onderdeel van die beslissing, wordt het allemaal is het echt van toegevoegde waarde wat mij betreft.
0: Ja, want er zijn al steeds meer meetinstrumenten, zei Suzanne net ook al, die toegankelijk zijn in de amateursport. Dat is ook niet altijd een goed idee, want je krijgt heel veel data waar je misschien als amateursporter helemaal niet zo heel veel mee kan. Hoe zei dat, Bas?
2: Ja, we weten bijvoorbeeld ook wel uit onderzoeken dat wanneer mensen met een slaapscore gepresenteerd worden die niet zo goed is, terwijl ze gewoon eigenlijk goed hebben geslapen, dat ze de rest van de dag ook daadwerkelijk zich vermoeider voelden, minder goed kunnen concentreren. Dus wat dat betreft is het wel belangrijk om echt ook goed bij stil te staan. Wat monitoren we nou? Hoe nauwkeurig is die data? Want misschien is dus gewoon die slaapscore niet goed, puur omdat die data eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed gemeten wordt. Dus vandaar dat we echt goed na moeten denken over welke data willen we echt gebruiken, willen we inzetten. Zegt echt iets over wat we willen weten. En dan gaan we die data in combinatie met alle andere data eigenlijk, plus die subjectieve zaken, meenemen om misschien in eerste instantie vooral een gesprek aan te gaan met zo'n sporter, om dan te kijken wat we dus qua beslissingen gaan doen daarmee.
0: Dank u wel voor jullie komst. Niels Jongerius, co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science en bewegingswetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam. En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. En natuurlijk ook bedankt aan Suzanne Huurman, sportarts en head of medical staff van Curaçao op het wereldkampioenschap voetbal. Hier op de radio zit onze tijd erop, maar in de podcast praten we verder door over hoe nieuwe technologie de sportgezondheid verandert. Luister verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank voor het luisteren. Ik ben Stijn Goossens en graag tot volgende week.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Rapport wedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluiste hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Oranje en Marokko strijden nu om een plek in de 8e finale. Ze zijn met 0-0 de rust ingegaan. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Maandag 29 juni. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Het gaat niet zo lekker met het staakt het vuren tussen de VS en Iran. Zaterdag nam de VS Iran onder vuur vanwege die aanval op een schip in de straat van Hormuz die we vrijdag al noemden. Zondag reageerde Iran met raketten op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. Iran dreigde ook weg te lopen bij de onderhandelingen en Trump dreigde op zijn beurt dat hij de klus dan wel met militaire middelen zou afmaken. Het gaat allemaal om de controle over de straat van Hormuz in de toekomst. Dat zat ook bij de raamwerkovereenkomst. Ja, zat er wat licht bij tussen wat Trump erover zei, hè, en wat de Iraniërs zeiden. Als onderdeel van de overeenkomst mogen nu schepen langs de kust van Oman in- en uitvaren. En die route die werd afgelopen week verbreed. Maar dat gebeurde zonder overleg met Iran. En dat was voor Iran de reden om donderdag en zaterdag opnieuw schepen aan te vallen. Rob, wij horen jou als het goed is wel, maar we zien je niet. Hoe heb jij het allemaal? En dat komt, zeg ik er even bij, omdat je in Frankrijk wat problemen met de verbinding hebt, zoals dat in Frankrijk wel eens kan gebeuren.
6: Ja, dat klopt.
7: Ja, dat is echt problematisch. En er is een enorm onweer geweest en er is kennelijk weer wat kapot gegaan. Nou, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Ik denk dat het grote punt van Iran is dat zij op deze manier toch kunnen proberen om invloed te hebben op het hele vredesproces. Hè. Dus zij moeten op een of andere manier die straat van Hormuz onder controle krijgen. Want als ze dat verliezen, die controle, dan hebben ze eigenlijk geen poot meer op te staan. Ik denk dat dat verklaart waarom Iran dit aan het doen is. Nou, de Amerikaanse president die heeft gezegd van als dit zo doorgaat, dan moet ik aanvallen en dan blijft er van Iran niks meer over. Dat is wel typisch Trump natuurlijk wat hier is gezegd. Maar ja, ik heb het gevoel dat wat er gebeurd is de afgelopen week door het naar eigenlijk zuidelijker laten lopen van die route door de straat van Hormuz, waarbij Oman en de Internationale Maritieme Organisatie het voortouw hebben genomen, dat is echt Iran totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Want daardoor raken ze controle kwijt. En terwijl dus het MOU zegt dat zij samen, de Iraniërs, met Oman, maar eigenlijk ook met de Golfstaten, moeten proberen om een oplossing te vinden. Nou, die oplossing kan alleen maar één ding betekenen, namelijk dat Iran ja, daarbij eigenlijk de bovenliggende partij is en bepalend wordt.
6: Weet je wat ik zo droevig vind? Er zit Vance zit dan bij Bill Mayer in dat programma. En zegt van, ja, wij winnen eigenlijk altijd. Hè? Want als er geen final deal komt over het nucleaire programma, dan is het nog steeds wel door ons vernietigd. En dus met andere woorden, winnen we altijd. Wat natuurlijk gewoon totale onzin is.
7: Ja, totale onzin. Ja, ook,
6: ook die Amerikaanse aanval op Iran, dat is natuurlijk ook niet beslissend of zo. Dus het is een totale kloof tussen datgene wat Trump aan werkelijkheid aan ons brengt en wat er echt gebeurt. Mm-hmm. En ik hoorde Sullivan spreken in de podcast van GPS, dus met Fareed Zakaria. Die zei van, nou, Iran heeft alle papieren. En die gaat dus gewoon nu weer een beetje toegeven, dan weer een beetje terugtrekken. En de Iraniërs hebben de tijd en Trump heeft het niet. Terwijl Trump dus nou doet of het allemaal geweldig is wat hier gebeurt. Maar het is helemaal niet geweldig wat er gebeurt. Want als Iran het dus niet bevalt, die route langs Oman, als ze willen de route langs de Iraanse kust, dan doen ze dus dit. Het is echt treurig wat hier gebeurt.
7: Nee, eigenlijk vind ik dat het enige echte resultaat van het MOU en die afspraken die er zijn gemaakt, dat het een soort staakt het vuur is dat continu geschonden wordt. En voor de rest is er niks bereikt.
8: Er is niks opgelost.
7: Helemaal niks opgelost.
8: Ja. Nou, het is in elk geval, heb ik begrepen, nu Axios zei dat, Amerikaanse nieuwswebsite, dat de VS en Iran hebben afgesproken om nu eventjes weer te stoppen met schieten.
6: Ja.
8: En volgens Trump wordt er dinsdag verder gepraat. Maar dit was ook weer een tijdje vrij onduidelijk, zoals dat eerder ging, dat Trump zegt, ja hoor, we gaan gewoon weer praten. En dat Iran dat dan weer ontkent. Dus mogelijk wordt er dinsdag verder gepraat. Zeker is niks hierin. En dan heb je natuurlijk ook nog de kwestie Libanon. Iran houdt ook vast aan die eis, stond ook in die raamwerkovereenkomst, dat de oorlog ook daar moet stoppen en dat Israël zich dient terug te trekken. Nou, dat gaan ze voorlopig niet doen. Er is wel, en dat is toch wel bijzonder, denk ik, een overeenkomst gesloten vrijdag in Washington tussen Israël en Libanon.
6: Ja, het was een 14 punten framework agreement. Hè? Ja. Maar sinds die tijd heeft Israël weer aangevallen. Dus ja, wat moeten we daar nou mee?
7: Ja, Hezbollah ook.
6: En Hezbollah ook.
8: Hezbollah heeft ook gezegd, ja, wij zaten hier niet aan tafel. Nee. Dus wij hebben niks dus gelijk te maken.
7: Ja. Dat klopt ook wel, ja. Dat valt niet te ontkennen. De Qassem, dus de secretaris-generaal van Hezbollah, die heeft gezegd, ja, we zijn vernederd met dit akkoord. Het is schandelijk. Ja. En het is schadelijk. Hiermee is het initiatief in Israëlische handen komen liggen. En dit bestendigt alleen maar de annexatie van Israël van het zuiden van Libanon. Libanon die zegt bij monden van premier Aoun, nee, het is een eerste stap, dus we kunnen nu verder gaan onderhandelen. Ja, en tegelijkertijd zie je dat Israël roept van, ja, we zullen toch echt een veiligheidszone houden in het zuiden van Libanon. Het enige positieve is dat er twee zones zijn waaruit Israël zich nu ten noorden en ten zuiden van de Litani-rivier terugtrekt. En dan vindt de backfill plaats. En backfill wil zeggen dat de Libanese strijdkrachten dan de opengevallen plekken van de Israëlische soldaten innemen. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dat is denk ik het enige wat een beetje hoopgevend is. En je ziet dus nu ook dat in het zuiden van Beirut, maar ook heel voorzichtig wat verder naar het zuiden, het zuiden van Beirut is trouwens hartland Hezbollah, dat daar de mensen weer terugkomen, dat daar het leven weer enigszins normaal gaat worden. Maar ja, je moet er wel constateren dat, nou, de grote vraag is natuurlijk hoe lang dit gaat duren.
8: Ja. Maar kan je toch niet zeggen dat het wel, ja, toch misschien een ding op zichzelf is, dat Israël en Libanon tot iets gekomen zijn, ja, met elkaar. Zeker. Die twee zijn formeel, volgens mij, hebben ze elkaar nooit erkend, toch?
7: En, absoluut.
8: Ja, en ze kunnen zich misschien op een gedeeld belang, namelijk het terugdringen van Hezbollah, kunnen ze misschien toch iets bereiken.
6: Maar Hezbollah denkt er anders over, Hugo.
8: Ja, Hezbollah denkt er anders over, dat. Ja, ja. Nou ja.
7: Het is wel handig om uiteindelijk ook met Hezbollah aan tafel te gaan zitten. Maar dat zal waarschijnlijk Iran blokkeren. Want als dat namelijk gebeurt, dan is Iran ook weer een hefboom kwijt om het hele proces te ontregelen. Omdat Iran een koppeling legt met het Memorandum of Understanding wat met de Amerikanen is ondertekend. Iran die speelt hier gewoon een dubbelspel. Dat is een ding dat zeker is. En dat doen ze behoorlijk behendig, moet ik zeggen.
6: Ja. En Iran zegt ook, luister, wij hebben gewoon controle over de staat van Hormuz en niemand anders. Dat is trouwens een klap in het gezicht van Oman natuurlijk, want die wilde dat ook een beetje hebben. Nee, ik vind dat de kaarten liggen nu heel duidelijk bij Iran.
7: Ja, maar Iran die speelt ook een slecht spel. Hè? Hoe het ook went of keert, ze houden zich gewoon niet aan het Memorandum of Understanding.
6: Dat klopt.
7: Arashi die heeft ook gezegd, wij zijn alleen als Iran, en Arashi is dus de minister van Buitenlandse Zaken, wij zijn alleen verantwoordelijk voor de straat. Punt uit. Ja. Nou, dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon niet de afspraak. De grote vraag is alleen, wat kan je eraan doen? Het was iedere keer het geval. Want Trump die wil geen nieuwe oorlog. Eigenlijk wil Iran dat ook niet. Maar Iran heeft meer vrijheid van handelen om de boel te ontregelen aan Amerika. En daar komt het feitelijk op neer.
8: Ja. Je kunt er misschien wel als les uittrekken dat wanneer Trump een deal sluit met Iran waar Israël bij betrokken wordt zonder dat Israël aan tafel zit en dat Israël als met Libanon praat zonder Hezbollah, dat het misschien niet zo handig is om vredesovereenkomsten te sluiten zonder dat je vijand aan tafel zit. Dat
6: exact.
8: Het dan de boel een beetje in de soep loopt.
7: Volstrekt mee eens, maar dat is volgens mij altijd zo. Bij elk vredesoverleg is het wel handig als de vijand ook aan tafel zit. Want anders zit je natuurlijk te leuteren en dan weet je gewoon dat je een directe spoiler, dus iemand die het hele proces bederft, hebt gecreëerd. Nou, dat gebeurt hier dus op twee verschillende manieren.
8: Ja, net als Trump die met Poetin wel van alles kan verzinnen over Oekraïne, maar als Oekraïne daar niet over meepraat, dan heb je er niet zoveel aan. En daarom zitten we ook nog steeds met die oorlog.
7: Achterlijkheid, Hugo, van de wijze waarop er tegenwoordig onderhandeld wordt. En dat heeft te maken met het idee, might is right. Dus ik ben machtig, dus ik kan jou opleggen wat jij gaat doen. Nou, zo werkt het dus gewoon niet. En het grappige is dat Trump daar nog steeds niet van overtuigd is dat het inderdaad niet zo werkt. Ja. Dat vind ik het totale krankzinnige van wat hier aan de hand is.
8: Ja. Gaan we door naar Oekraïne. Dat heeft dit weekend opnieuw twee olieraffinaderijen getroffen in Rusland. Regio's Jaroslavl en Krasnodar. Die laatste was een enorme brand te zien op verschillende video's online, die ook vandaag nog doorwoeden. In Volgograd troffen Oekraïnse Flamingo-kruisraketten een grote wapenfabriek die onder meer raketlanceerinstallaties produceert. Tot woede overigens van de Z-blogger-community zag ik. Die vinden dat een vernedering, omdat bij Volgograd, toen dat nog Stalingrad heette, de Duitsers werden gekeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de bezette Krim en in Luhansk werden spoorbruggen getroffen. En op de Krim nog heel wat ander spul ook. Door Russische aanvallen zijn vandaag 5 doden en 21 gewonden gemeld bij ballistische raketaanval op de Dnipro. En 3 slachtoffers in een minibusje getroffen door drones in Zaporizhia. Op de grond wat Russische treinwinst gemeld bij Kupiansk. Ik zag ook weer wat berichtjes onduidelijk allemaal over die Kinburn Spit waar we het vrijdag over hadden. Ook weer van die Russische bloggers die zich zorgen maakten over Oekraïnse special forces activiteit in die buurt. Dat is wat ik had, Rob, maar jij had nog wat meer.
7: Ik zal er even snel doorheen lopen. Dus inderdaad, terreinwinst Rusland Kupiansk. Dat ligt dus in het noorden. Dus wat Rusland daar probeert te doen is die beroemde, beruchte Oskilde-rivier over te steken. Als je dat doet, dan kun je dus aanval inzetten op het noordelijke Donetsk-oblast. En dat is natuurlijk bedoeld om de laatste resten van de Donbass onder controle te krijgen. Er zijn wat vorderingen gemaakt aan de oost- en de zuidoostkant van Kupiansk. Daar heeft inderdaad Oekraïne wat nederzettingen moeten prijsgeven. Wat je dus ziet is dat nu ook, en ja, dat maakt ook wel duidelijk dat die Russen niet heel erg makkelijk enorme vorderingen kunnen maken. Die moeten nu first-person view drones inzetten voor de logistieke ondersteuning van de voorwaarts gestationeerde militairen. Ja, weet je, en dat zijn hele kleine drones. Die komen bij wijze van spreken uit de speelgoedwinkel. Nou, overdrijf ik een beetje. Je hebt ook iets grotere, maar dat zijn dus geen hele grote transportdrones. Dat betekent dus dat je voor één militair moet je meerdere vluchten maken. Dus het is echt heel erg problematisch op dit ogenblik wat daar gebeurt. Dat betekent volgens mij ook dat je nooit in staat bent om een enorme vordering te maken rond die stad. Maar goed, het is wel knap dat ze het toch voor elkaar hebben gekregen om iets voor elkaar te krijgen. Bij Konstantinivka, daar hebben we het ook vaak over gehad, 90% van de infiltranten, typisch voor Konstantinivka, is die continue infiltratieoperatie. Ja. 90% van de infiltranten wordt gewoon gedood. Ja. Dat, en die richting Konstantinivka gaan. Ik bedoel,
8: Donetsk is dat, hè?
7: Ja, Donetsk, ja. Kramatorsk. Daar zien we eigenlijk hetzelfde. Steeds meer zweefwonden. Ja, exact. Ja. Zweefwonden. Dat zijn dus die gefortificeerde steden waarvan Oekraïne ze absoluut niet kwijt kan raken. Die zweefbommen die worden daar ingezet om eigenlijk een slagveld voor te bereiden voor grote slagenwisselingen. Maar ja, aan de andere kant zien we natuurlijk ook enorme voorbereidingen en de uitvoering van droneaanvallen op de stad zelf door Rusland. Ja, dan Pokrovsk, dat is helemaal een chaos. Ja, dat ligt verder naar het zuiden. Dat is de plek waar ik dichtbij in de buurt ben geweest. Daar zie je dus ook dat er vorderingen worden gemaakt met het, door Rusland met het voorwaarts plaatsen van bijvoorbeeld antennes om het, de drones verder te kunnen laten vliegen. De aantallen verliezen zijn gigantisch rond Pokrovsk. Toen ik daar was, toen werd er gezegd, het is 10 Russen op 1 Oekraïner. Dat zou mij niet verbazen dat dat zo is. Dus die Russen ja, die zijn ook gewoon niet in staat om manoeuvre te herstellen wat ze zo graag willen. Dus het kunnen vechten met grote gemechaniseerde eenheden, dat lukt dus niet, want ze zijn gewoon compleet vastgelopen op die Oekraïnse droneverdediging. En de verliezen zijn nogmaals immens.
6: En Poetin was op de Russische tv. Dan zegt hij van ja, ik erken dat er dus brandstoftekorten zijn. Maar het is niet kritisch hoor. Want we gaan gewoon de luchtverdediging gaan we verbeteren. En we gaan het allemaal heel snel herstellen. En we gaan olie per schip ook brengen naar de Krim. Dus hij ontkent eigenlijk alles wat er gebeurt. En wat hij ook zegt, is ook zo interessant. Nou, ik verwacht de Amerikaanse onderhandelaars, die komen snel naar Moskou weer. Hè? Ja. Maar die moeten nu even praten over Iran. Maar dan komen zij wil dus absoluut niet dat Europa daar een rol gaat spelen. Ik hoor trouwens ook even niks van Europa. Hè? Hij probeert het allemaal een beetje naar zijn kant te laten leiden. Maar het slaat nergens op.
8: Ja. Hij zei ook, dat was ergens anders bij mijn los interview zag ik, dat Oekraïne een voorstel zou hebben gedaan om de lange afstandsaanvallen over en weer te staken. Dus nog wel op de grond aan door te gaan, maar dus een gedeeltelijke wapenstilstand. Hij zei iets alsof hij dat in overweging nam, hoewel hij er dan bij zei dat hij dat in groter voordeel van de Oekraïners dan van Rusland achtte.
6: Hij heeft het afgewezen, zegt hij ook. Hij heeft het voorstel afgewezen.
8: Oh, dat heb ik al gezien.
6: En dat, volgens mij heeft Oekraïne dat voorstel helemaal niet gedaan.
7: Dat is allemaal heel interessant. Zijn. Hoe kom je daarmee?
8: Nou, ja.
7: Dat zal wel. Ja.
8: Ja, het zou wel heel erg van deze tijd zijn als een niet gedaan voorstel is afgewezen. Nou, kunnen we dan denk ik naar Amerikaans nieuws, Arjan?
6: Ja, er is weer van allerlei dingen gebeurd. Ik moet het een beetje netjes zeggen. Wat ik wel ontzettend leuk vond, jongens, dat kan ik niet nalaten om het even te vertellen. Je hebt dus een bisschop van Canterbury in Engeland. Hè? Dat is Rowan Williams, die ken ik een beetje van het programma Newsnight. Die heeft dus een recensie gemaakt van het boek van fans over communion. Dat is een heel... Hij zegt als van, hoe heb ik mijn weg teruggevonden naar het geloof? Nou, zegt hij allemaal mooie dingen, zegt fans in dat boek, hè. Maar dan... Het laatste zinnetje dus van Rowan Williams in die recensie in The Guardian is natuurlijk van ja, het is allemaal mooi dat je dat vindt. Hè? Je vindt dus bevrijding in schuld en zo. En je praat over gratie. Maar waarom ga je dan om met corrupte leiders? Dus dat is even een klein probleempje. Verder is er wat wel belangrijk is. Die Liza Cook was de gouverneur uit mijn hoofd van de Amerikaanse Centrale Bank, weet je nog?
8: Ja.
6: Nu heeft het Supreme Court gezegd, die mag je niet ontslaan. Dus dat was een goede beslissing. De foute beslissing is dat de Supreme Court ook heeft gezegd van als er een onafhankelijk instituut is en de president vindt dat die persoon daar ontslagen moet worden, dan kan dat. En dat wordt nu door bijvoorbeeld Kenneth Manusama, die vaak bij ons in de podcast is, gezien als een hele kwalijke ondermijning van de scheiding der machten. Dus weer een heel erg complex beeld, hè? Dat we hier hebben.
8: Ik zag ook nog wat losse berichten. Dat volgens mij noemden we dat vrijdag, dat het Hoge Rechtshof de beschermde status voor allerlei vluchtelingen heeft opgeheven.
6: Ja.
8: En
6: ja.
8: Dat je dat dus nu terugziet in allerlei wijken.
6: Ja, die leeg zijn. Die leeg mensen zijn bang.
8: Waar dus mensen de straat niet meer op durven. Ja. Ja.
6: Dat is trouwens wel heftig, hoor. Vrij ernstig. Ja.
7: Mag ik nog iets zeggen over de Verenigde Staten?
9: Ja.
7: Interessant dat dus een grote deal is gemaakt tussen de Verenigde Staten en de Kazachstan. En dat gaat over tungsten in het Engels. Wolfram is dat volgens mij.
9: Ja, het is heel hard metaal.
7: Ja, dat heb je dus echt nodig voor het fabriceren van high-tech zaken. Maar ook voor...
9: Wapens ook.
7: Voor wapens, absoluut. Chips, et cetera. Dus het is echt essentieel. Het is een van die kritieke mineralen, grondstoffen die je nodig hebt voor de high-tech industrie. Er is een enorme deal gemaakt. China die domineerde eigenlijk die hele grondstoffenvoorraad op dit gebied. Maar er is nu een enorme deal gemaakt tussen een nieuwe partij in de Verenigde Staten die grappig genoeg gevestigd is in de Trump Tower in New York. Dan voel je hem al wel. Dus hier zitten gewoon ook weer de zonen van Trump. Die zitten hier weer volop bij. Ja, het is echt onvoorstelbaar. En tegelijkertijd worden er ook andere afspraken gemaakt met de Verenigde Staten. 17 miljard voor Amazon. Die biedt ook satellietdiensten aan. Nvidia chips. Een cloud uit Amerika. AI Data Lab. Nou, ga zo maar door. Dus die Kazachstani, die zijn behoorlijk bezig. Het interessante vind ik wel, wat je hier ziet, is dat die Tokayev, dat is de president, die interesseert het gewoon helemaal niet meer met wie die zaken doet. Het is een beetje vergelijkbaar met wat we hebben gezien in Saoedi-Arabië toen Aadjan en ik daar waren. Maar ook nu wat je ziet met de Golfstaten. Ze gaan selectief winkelen in de wereld. Ja. En ze willen niet meer afhankelijk zijn van de Russen, waar ze nog steeds deals mee hebben. Sterker nog, Kazachstan valt ook onder eigenlijk een soort Russische NAVO. Collectieve verdedigingsorganisatie, maar ook er is ook nog een soort equivalent van de Europese Unie. Dat is een economisch samenwerkingsorgaan van Rusland met de oude Sovjet-staten. Maar dus je ziet dus dat die Tokayev bezig is gewoon om totaal te diversificeren. Die wil nergens meer afhankelijk van worden en die wil overal mee praten. Dus er zijn afspraken gemaakt met de Verenigde Staten, ook met Nederland, Zwitserland, de Europese Unie in algemene zin, Turkije, landen in het Midden-Oosten. Het is echt heel interessant wat hier gebeurt. Ik denk eerlijk gezegd, daarom sta ik er toch even bij stil, dat dit een model is voor de toekomst. Zeker. Hier zie je dus gewoon dat landen zich niet meer willen ophangen aan oost, west, zuid. Het maakt allemaal niet uit. Je wil gewoon diversificeren en zo onafhankelijk mogelijk.
9: Maar als een oud-Sovjet-republiek dat doet, is dat vooral een verlies voor Poetin, lijkt me.
7: Maar natuurlijk, daar heeft hij geen controle meer op. Absoluut, ja.
6: Maar het is ook een verlies voor Trump in de Golfstaten. Die Golfstaten denken ook van, ja, met het beleid van Trump gaan we het ook niet redden, hè? Vandaag was Iran Arachi op bezoek bij Irak, hè? Irak is natuurlijk heel duidelijk een soort provincie van Iran aan het worden, vanwege de Sjiïtische connectie. Maar ook Oman, die denkt ook van, ja, laat ik het dan maar zelf een beetje gaan doen. Hè?
7: Nou ja, wat er in Irak is gebeurd, is natuurlijk dat Trump druk heeft geoefend op de nieuwe regering om juist die banden losser te maken. Ja. En om ervoor te zorgen dat die pro-Iraanse groepen onder de controle komen van die Iraakse regering. Dat is op dit ogenblik aan de hand, omdat ze nou juist geen vazalstaat willen zijn van Iran. He, dus of dat lukt, dat moeten we allemaal nog zien.
9: Ja. Vandaag is ook de nieuwe Nederlandse defensienota uitgekomen met een zware nadruk op onbemande systemen, natuurlijk. Ja. Maar we hebben geen van drieën de tijd gehad om hem te lezen. Dus daarover later meer.
6: Woensdag.
9: Woensdag lijkt me een mooi moment daarvoor. Huishoudelijk dan nog eventjes. Vrijdag eerste live Q&A voor leden van Boekestein en de Wijk Plus. Naar ik begrijp kun je dan live meekijken met de podcastopname en vragen stellen. U vraagt hoe? Ik heb geen idee. Maar er wordt aan gewerkt. En dat is voor ons de eerste keer. Dus hartstikke spannend. Ook voor ons. Hiervoor word je lid van Boekestein en de Wijk op boekesteinendewijk.nl. Voor dit en meer, zeggen wij natuurlijk. En ik zeg jullie...
6: Het pluslidmaatschap is dat, hè?
9: Pluslidmaatschap. Ja. Ik zeg jullie dank. Morgen verder.
6: Tot morgen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluiste hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Oranje en Marokko strijden nu om een plek in de 8e finale. Ze zijn met 0-0 de rust ingegaan. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
6: Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Op deze maandag 29 juni, de dag dat Prozis volledige openheid van zaken gaf. En daaruit blijkt dat er problemen zijn bij hun miljardenaankoop.
7: De omzet van Just Eat Takeaway is in een jaar tijd gedaald. De maaltijdbezorger zag de inkomsten met 6% terugvallen. En dat is pijnlijk voor Prozis, de nieuwe eigenaar. Dat betaalde miljarden voor het bedrijf.
8: En dan praten we ook over een aandeel dat sinds de coronacrisis van de trap is gevallen. Want Alphen verliest nu al zijn financieel directeur. De interimmer die was gekozen omdat de eerste keus 2 jaar geleden toch geen goede match bleek te zijn.
6: En we hebben het over een tegenvaller voor president Trump. Het Hoge Rechtshof gaat voor het ontslag liggen van Fedbankier Lisa Cook.
8: Ajax sloot op 1065 punten en een beetje. 0,4% in de plus. Grootste stijger leek Prozis te worden. Maar werd toch ASM met 2,5% erbij. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Robert Bandes van het Antaurus Europe Fund. Welkom.
9: Dank.
6: Goed dat je er bent. En laten we dan maar gelijk beginnen met de nieuwe Warren Buffett. De man die de grote schoenen van de superbelegger moet opvullen. Ik heb het natuurlijk over Greg Abel. Die heeft een bijzonder weekend achter de rug. Want het is namelijk zijn eerste weekend als Amerikaan.
10: New tonight, it's the start of a new beginning for one group. This is a live look from Principal Park, where 29 new citizens were welcomed onto the field earlier and gave an oath of allegiance. The Iowa Cubs hosted its 18th annual citizenship ceremony. The new citizens come from 16 different countries across 5 continents.
6: Je hoort het goed, mensen uit 16 landen in een stadion bijeen om tijdens een naturalisatieceremonie dus Amerikaans te worden, waaronder Greg Abel dus. En dan denk je misschien, maar is toch gewoon een Amerikaan? Ik moet je eerlijk bekennen, dat dacht ik ook. Jochem wist het natuurlijk weer.
8: Canada, jongen.
6: Ja, Abel woont al heel lang in Iowa, maar werd inderdaad in 1962 geboren in Canada, om precies te zijn in Edmonton. Maar wilde als baas van Berkshire Hathaway kennelijk toch liever Amerikaans zijn. En het is hem gelukt.
8: Zeker, en dan moeten we ook eens naar het tegenovergestelde van Berkshire Hathaway, namelijk Volkswagen. Want ja, dat er 100.000 banen werden geschrapt in een van de grootste ontslagrondes aller tijden.

0: Nee, dat wisten we eigenlijk al. Maar nu is ook duidelijk dat dit ettelijke miljarden gaat kosten in het tweede kwartaal. En dat zelfs de verkoop van kroonjuwelen niemand blij gaat maken onder de beleggers. Want vorige week werd al de divisie verkocht die scheepmotoren maakt. In een bijzondere veiling die meer opleverde dan gedacht. Maar dat gaat aandeelhouders mogelijk dus niks opleveren. En nou staat ook die divisie die aan de zelfrijdende auto's werkt in de uitverkoop. De samenwerking met Bosch op dat gebied is al gestopt. En ook verliesmakende batterijdivisie Powerco werd al voorzichtigjes in de etalage gezet. Net als de Amerikaanse pick-ups van Scout. Ja, Robert, de afgelopen 5 jaar kon je van dit aandeel afskiën en dan ging je vrij hard met Volkswagen. Moet Volkswagen nou die winsten op de balans houden of toch wat uitkeren aan aandeelhouders om die een beetje tevreden te houden en geen overname doelwit te worden?
1: Nou, in de automobielindustrie weet je maar nooit. Dus als ik hen was, zou ik het gewoon lekker op de balans houden.
0: Helder. Oké.
2: Okay. Gaan we door naar de AEX-index. Is die index nog wel een goede graadmeter? Die vraag stellen ze zich af bij de Vereniging van Effectenbezitters in hun nieuwsbrief. Want volgens de beleggersclub koop je in feite een indirecte AI-index. De AEX is wel heel erg afhankelijk geworden van 3 namen, zeggen zij. ASML, ASM en Besi. Die met z'n 3 samen meer dan 1/5 van de weging uitmaken. Wat vind jij, Robert? Moeten we de AEX-index veranderen in de AI-index?
1: Nou, dat is al langer zo, hoor. Dat de AEX eigenlijk effectief de Nasdaq aan de Noordzee is. Want al heel lang is het belang van ASML in de AEX op 15% gelimiteerd.
2: Zeker.
1: En ASMI en BESI samen erbij. En, nou, misschien Prosus kunnen we er ook nog bij tellen misschien. Dat is ook best een grote naam. Maken het best wel een tech-heavy index. En dat is prima zo, toch?
2: Is niet heel erg, wat jou betreft.
1: Nou,
2: dat het zo erg leunt op AI. Nee. Ja, ik weet jouw niet voorliefde voor AI. Dat jij het graag niet over AI wil hebben. Voor jou persoonlijk is het niet zo leuk.
1: Nou, het maakt mij niet zo heel veel uit. Het is niet, voor mij is het niet een hele relevante index. Want institutionele beleggers zoals ik kijken eigenlijk naar de MSCI Europe of de Stoxx 600. En de AEX, ja, dat is een vrij lokaal beestje. En indexbeleggers die erin zitten zijn vooral een paar particuliere beleggers. Maar zoveel zijn het er ook niet.
0: Je moest ook wel eens lachen om de VEB. Want eigenlijk geldt dit voor bijna elke beurs op aarde inmiddels. Waaronder ook de ontwikkelende markten, de emerging markets. Ja, ik dacht wel bij mezelf, wat ga je hier aan doen eigenlijk? Niks, toch?
1: Nee, en waarom zou je er iets aan doen? Er zijn heel veel beurzen die inderdaad een hele grote techbeweging hebben.
0: Ja,
1: dat is een prima reflectie van de Nederlandse beurs en economie op dit moment, zou ik zeggen.
0: Op maar naar een niet-techbedrijf dan maar. Want naar een van de grootste smeulende puinhopen van de laatste paar jaar. Want weet je nog, een wietrokende CEO die tequila uitdeelt op zijn vliegtuig. Een van de grootste verliezen voor SoftBank ooit. Ik heb het over kantoorbedrijf WeWork. Dat bestaat nog altijd. Sterker nog, het is bijna klaar met herstructureren. En het is gewoon een doodzaai vastgoedbedrijf geworden. Ja. En dat is vooral op het konto te schrijven van een 69 jaar oude vastgoedveteraan. Een echte bromsnor van Cushman & Wakefield. Die een bloedhekel heeft aan pooltafels op kantoor. Zei hij zelf. John Santora heeft een dikke snor, Nors voorkomen, en hij heeft de bezetting van de kantoren van 63% naar 80% gelift sinds zijn aantreden. Dat is echt een vastgoed, hè? Die vent weet het. Hij zit nu op 550.000 leden, helft van de Fortune 500 duurt bij hem. Dus zo zie je maar weer, soms moet je gewoon even de hippies wegjagen, bezem erdoor. En dan glimt het allemaal weer zoals het hoort.
2: Straks hoor je meer over de financieel directeur van Alphen. Hij zou tijdelijk puinruimen, zat 2 jaar, maar vertrekt alsnog totaal onverwachts.
0: We hebben het over dat bijzondere vertrek. Gaat het ook over Google dat Meta aan het tegenwerken is?
2: Dat zo, eerst naar Prosus. Dat kwam laatst nog met een update. Nu serveert het alle cijfers uit. En die cijfers die vallen in de smaak. Het aandeel is de op 1 na hoogste stijger met een winst van bijna 2,5%. Nou, Prosus draait financieel goed. Laat je het belang in Tencent weg, dan is de omzet en winst met dubbele cijfers gestegen. En Prosus laat beleggers meedelen in de vreugde. Het verhoogt het dividend met 40%. Er is alleen wel een maar. En die maar is Just Eat Takeaway. Voor dik 4 miljard euro gekocht, maar het stelt alsnog teleur. De omzet daalde in een jaar met 6%. Om daarmee te beginnen, Robert, is dat een grotere daling dan je had verwacht?
1: Ja, zeker. dit had niemand van tevoren, in ieder geval 1 jaar of 2 jaar geleden, had niemand voorspeld dat in 2026, na al een slecht jaar, de omzet nog een keer zou zakken. Er is wel één maar, want dit gaat alleen maar over de tweede helft van het boekjaar. Van oktober tot maart. En niet over het hele jaar, want die cijfers geven ze niet. Want toen was het nog officieel in handen van de vorige aandeelhouders. Maar voor die vorige aandeelhouders was dit een goede deal, denk ik. Die zijn er gelukkig, die zijn goed weggekomen.
2: Die
1: met
2: zijn
1: 20,30 euro per aandeel.
2: Ja. Maar Prosus dus niet, als ik jou zo hoor.
1: Nee, denk ik niet. Ik denk niet dat het een hele goede koop was geweest. Maar goed, oké, we zitten nog wel in het begin van de rit.
2: Ja.
1: Misschien weten ze hun magie te laten werken op het bedrijf, maar tot nu toe zien we dat niet.
2: Nee, sorry, je wilt het niet over AI hebben, maar dan komt het weer. Prosus zegt, over een jaar moet Takeaway weer groeien. We willen dat doen door kunstmatige intelligentie. Hoe gaan ze dat doen, denk jij?
1: Dat las ik en toen dacht ik, ik ben wel benieuwd waar ze nu mee komen. Want met kunstmatige intelligentie kun je mensen niet meer laten eten. Of radicaal hun eetpatroon laten veranderen.
3: Nee, maar het was wel over Just Eat Takeaway, toch?
1: Precies. Ja. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben naar mensen die die app hebben, hebben ze gerichte advertenties gestuurd. Maar ja, gerichte advertenties, dat is eigenlijk gewoon korting. Gerichte kortingsacties. Ja, en daarmee hebben ze het aantal orders tot 25% kunnen laten groeien. Ook een bijzondere formulering, tot 25% in die geselecteerde markten.
3: En was dat dan per klant? Of,
1: ja. Maar goed, dus ze hebben dus die ordergroei weten te bewerkstelligen. Maar dan weten we nog steeds niet hoeveel echte omzet en echte winst ze daaraan hebben overgehouden.
2: Maar kortingsacties, wat een treurnis. Daarmee zijn ze begonnen om marktaandeel te winnen. En nu is het verkocht en dan moet de nieuwe eigenaar weer met kortingsacties klanten gaan trekken. Dus is ze gewoon weer terug bij af eigenlijk.
1: Ja, sterker nog, de winst is gezakt. Want de operationele winstmarge was 2% in het vorige het jaar geleden. En nu is dat naar 0% gegaan. Dus ja, de omzet omlaag, winst gedecimeerd. Het gaat nog steeds niet heel erg goed. En ik vraag me sterk af of die AI-truc zo aan de dijk gaat zetten, die kortingsacties. Want over het algemeen is AI meer een nadeel dan een voordeel. En het aantal partners van Just Eat Takeaway, dus het aantal restauranthouders, is ook met 5% afgenomen. Dus dat verklaart voor een deel de afgenomen orders. Want die denken natuurlijk, klanten kunnen mij ook met AI vinden op het internet.
2: Wat als het niet gaat werken als die AI-strategie niet zijn vruchten afwerpt? Moeten ze dan gaan afschrijven op die overname, denk jij?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat moment komt steeds dichterbij. Ze kunnen het nog afhouden, maar op een gegeven moment gaat de accountant zeggen, dit geloof ik niet meer.
2: Nee.
1: En dan moeten ze erop afschrijven. Dat wordt wel een gênant moment voor de huidige CEO.
2: Het wordt nog gênanter, want Prosus heeft ook het Braziliaanse iFood. Daar steeg de omzet wel met 28%. Ja, misschien moeten ze iets van die Brazilianen invliegen om cursus te geven.
3: En wat is het verschil tussen die twee nou eigenlijk? Waarom lukt het bij de een wel zo goed en bij de ander niet? Dat vroeg ik me ook nog af.
2: Ja.
1: Ik denk de intense concurrentie in Europa. Mm-hmm. Het feit dat in Europa Just Eat Takeaway in veel markten niet een hele goede positie heeft. Niet zelf bezorgd of niet even vaak zelf bezorgd als concurrenten. En zeker in het AI-tijdperk is die bezorging het extra, de extra dienst die je kan leveren ten opzichte van een AMI-model. En er is één nuance bij die Brazilianen. Want in de tweede jaarhelft was hun groei ook niet zo hoog, omdat een paar nieuwe concurrenten hun markt betreden.
2: Ja.
1: Maar zelfs met die nieuwe concurrenten, met diepe zakken, die best wel marktaandeel hebben proberen te winnen in Brazilië, weten zij nog steeds een stuk harder te groeien dan Just Eat Takeaway in Europa. Dus het was gewoon een hele slechte performance van Takeaway.
3: Ja, ik moet altijd een beetje lachen om die maaltijdbezorging. Want vroeger hoorde je dan analisten zeggen van, ja Jochem, als ze in Duitsland alles hebben gewonnen, dat Just Eat Takeaway, dan kunnen de marketingkosten omlaag, want dan zitten ze er al, enzovoort, enzovoort. Terwijl ze eigenlijk iedere keer weer nieuwe toetreders tot de markt moesten tolereren en iedere keer weer meer geld moesten uitgeven.
1: Precies. En dat hele, wat we er net over hadden, van die gerichte marketing, dat bestond vroeger ook al.
3: Ja.
1: Dat was dan Uber Eats, die marketing, die korting gaf, et cetera. En daar zijn consumenten gevoelig voor. En dat zorgt ervoor dat anderen weer grip kunnen krijgen op die markt.
3: Maar doen we nu niet iets te negatief over Prosus aan de internetkant in ieder geval? Want dan hebben we Tencent belang en dan hebben we natuurlijk die internetbedrijven allemaal. Want kijk, die winst is er en nu eindelijk op jaarbasis 84% omhoog. Die aangepaste EBITDA, hoe je het ook wil noemen. Dus dat is toch wel een prestatie van je welste? Of?
1: Ja. Okay. Ja, dat is wel zeker een prestatie. Maar er is weer een wel maar. Als je dieper in de cijfers gaat kijken, komt een heel groot deel van de winststijging eigenlijk bij één belang vandaan. En dat is OLX. Dat is een soort van marktplaats in opkomende markten.
3: Daar hebben ze er meer van, hè?
1: Ja, dus er zitten een aantal merken van ook binnen dat OLX. Maar dat is echt dat is het grootste deel van de winst en van de winststijging bij Prosus.
2: Dus ze waren normaal gesproken al heel erg afhankelijk van dat belang in Tencent. Nu zijn ze dus van die marktplaats afhankelijk.
1: Ja.
2: Ze willen heel graag gezien worden als Prosus, niet als het belang in Tencent. Vanaf wanneer gaan beleggers ze voor vol aanzien, denk jij?
1: Tot op dit moment is volgens de berekening van Prosus zelf is hun waarde €61 per aandeel. En daarvan is 46 Tencent. Ja, dus ik denk niet dat dat heel snel gaat veranderen, tenzij ze het belang in Tencent gaan verkopen. Want die andere bedrijven groeien, dat gaat niet zo snel gebeuren. En ik denk dat de waarde die Prosus zelf op die andere belangen heeft geplakt, dat die te hoog is. Mede door AI. Want je kan zien dat heel veel bedrijven zoals, eigenlijk Just Eat Takeaway-achtige bedrijven op de beurs en de Funda-achtige bedrijven op de beurs, van die online marktplaatsen, et cetera, dat die het heel slecht hebben gedaan in het afgelopen jaar door de

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: De logo's met de slechtste beursprestaties, want Nike komt met de resultaten voor zijn fiscale vierde kwartaal. Een aandeel dat 75% daalt in 5 jaar is toch al een hardlooplintje waard. En beleggers hopen dat Nike die wedstrijd niet nog een keer wint. Nike stapelde fout op fout na de coronapandemie. Men begon direct aan consumenten te verkopen, net toen iedereen weer begon te winkelen. Waarna Adidas, Hoka en On lachend de schappen veroverden. Maar teruggekeerde topman Elliot Hill maakte excuses aan winkelen en ging zich weer focussen op sport in plaats van lifestyle kleding. En hij beweert nu dat het tij daadwerkelijk is gekeerd. Analisten die helpen hem heel graag uit die droom. JP Morgan, Goldman Sachs en ook HSBC gaven het aandeel recent allemaal een downgrade, oftewel een verlaagde verwachting. Ze zien wel verbetering, maar het gaat te langzaam volgens hen. Dus het is aan Nike om na beurs te bewijzen dat het meest waardevolle sportmerk op aarde ook weer waardevol kan worden voor beleggers. En dat het tij wel degelijk is gekeerd.
2: Dit was de BNR Beurs van 29 juni, waarin we het hadden over maaltijdbezorgen en laadpalen. Hoop dat je je goed hebt kunnen opladen door deze nieuwe uitzending. Wij in ieder geval wel, waar we Robert Manders voor bedanken. Goed dat je er was.
3: Ja, leuk om er weer te zijn.
1: En jij weer ontzettend bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. Mocht je nou denken, welk gezicht hoort er eigenlijk bij die malle stemmen? En dan bedoel ik vooral die van Jelle. Abonneer je dan ook even op YouTube. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
2: Bedankt, tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de Big Five.
6: I know it's not good to be smoking in the morning sun. But the way I feel now is the best thing I've ever done.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Het weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks en terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht in het Westen te verslappen. Nou, daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling of komt er een diplomatieke oplossing? Komt u misschien wel langzaam dichterbij? Daarover ben ik deze week in gesprek, of ga in gesprek beter gezegd, met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag de gast Marten Kruijf, voormalig militair met de rang van luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht. Van 2011 tot 2016 was hij commandant der landstrijdkrachten. En samen met Peter van Uhm maakte hij en Jos de Groot trouwens ook, maakte de podcast Veldheren. Welkom.
7: Ja.
6: We gaan het hebben over de situatie op de grond in de oorlog in Oekraïne. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Mart, allereerst, partijcongres was er in Rusland. De Russische president Vladimir Poetin sprak daar en zei dat zijn land een moeilijke tijd doormaakt. Rusland staat volgens hem onder, en ik citeer nu, ongekende druk van een westerse elite die Oekraïne als stormram in de oorlog tegen Rusland inzet. Hoe moeten dit soort uitspraken nou eigenlijk wegen?
7: Klassiek beeld dat als iets slecht gaat met een land en land dreigt uit elkaar te vallen, zoek je een gemeenschappelijke vijand. En in dit geval zijn wij dat.
6: Ja, het Westen. Ja, je bent er niet van onder de indruk.
7: Nee.
6: Ik vond het wel opvallend dat hij het had over het feit dat ze een moeilijke tijd doormaken.
7: Ja, maar dat kan ook niet anders, want als Moskou in brand staat, dan kun je niet ontkennen dat er niets aan de hand is.
6: Nee, dan kun je niet meer omheen praten.
7: Dat werkt niet meer.
6: Dus wat dat betreft loopt de druk op, wordt opgevoerd op Poetin en dat voelt hij ook?
7: Ja, en dat zie je ook aan de uitspraken en het refereren naar een grote oorlog en ook het indirect refereren naar het gebruik van kernwapens. Het is allemaal wel te verwachten als de oorlog niet zo goed gaat.
6: Ja, maar je bent er niet van onder de indruk, merk ik.
7: Nee, moet je ook niet zijn, denk ik. Okay.
6: Tweede vraag dan. Hubert Smeets, gast van morgen, schreef in een van zijn columns: de Oekraïners doppen hun eigen boontjes al 4 jaar beter dan menig krijgskundig analist 4 jaar geleden voorspelde. Ja. Geldt dat ook voor jou?
7: Ja, dat gaat ook voor mij. Ja, dat gaat ook voor mij. En zeker toen we wisten dat de steun van de VS weg zou vallen met Trump, hadden we gedacht, nou, Oekraïne krijgt een hele moeilijke tijd. Maar je ziet, en dat wist ik dan weer wel, dat oorlog gaat niet alleen om het hebben van de beste wapens, maar ook van de sterkste geest.
6: Ja.
7: En die zit aan de Oekraïnse kant.
6: Ja, waarmee hebben ze vriend en vijand verrast, de Oekraïners?
7: Vooral door een innovatieve vermogen. Ze zijn zo snel in staat om nieuwe ontwikkelingen op het gevechtsveld ook in te voeren. Dat komt omdat ze heel decentraal werken van onderuit. Want daar zit ervaring, daar zit innovatie. Nooit aan de top.
6: Nee.
7: Innovatie zit bij de mensen met de boots on the ground. En de Russen doen dat meer over de top heen. Dus ze staan altijd net even een stukje achter.
6: Ja, maar wat ik wel ergens las was dat Oekraïne doet de innovaties. Rusland ziet dat en weet dat dat binnen enkele maanden maanden te kopiëren en op te schalen.
7: Zeker, maar dan lopen we nog steeds een paar maanden achter natuurlijk. Hè. Dus dat is een race, het is ook een wedloop, dat blijft het ook. Maar een van de redenen waarom Oekraïne dat aan het winnen is, is niet alleen omdat ze technisch vermogen hebben, maar ook omdat ze natuurlijk veel gemotiveerder zijn. Want zij weten waar het om gaat. Het gaat om het voorbestaan van hun land.
6: Ja. Laten we eens inzoomen op de situatie op de grond in Oekraïne. Er is een enorme hoeveelheid Russische en Oekraïnse drones langs de frontlinie. Daardoor is een strook ontstaan, daar kan eigenlijk niks lopen of rijden zonder dat het geraakt wordt. Wordt een killzone genoemd. De frontlinie schuift daardoor al maanden nauwelijks op. Vertel ons eens, want ja, ik noem dit nu, maar ik kan me er geen beeld van voorstellen. Wat is zo'n killzone? Hoe ziet dat eruit?
7: Nou, killzone, het woord is anders, maar we hebben het al vaker gezien. In de Eerste Wereldoorlog, met name in de jaren 1916 en 1917, zat het front ook helemaal vast. En als je binnen 20 kilometer van het front kwam, werd je beschoten door artillerie, door kanonnen van de vijand. Dan had je heel weinig overlevingskans. Ja, nu is dat geen artillerie, nu zijn dat drones. Mm-hmm. Die worden massaal ingezet. En dat betekent eigenlijk dat je niet kunt bewegen zonder dat je wordt waargenomen. En als je wordt waargenomen, kun je worden uitgeschakeld door drones. Dus het is niet prettig om daar in die killzone te gaan komen. Dat heeft enorme consequenties voor iedereen, want je kunt eigenlijk nauwelijks bewegen op de grond. Maar ook je aflossing is een probleem. Je kunt eenheden er moeilijk uithalen en nieuwe mensen naar binnen brengen. Dus soms zitten mensen daar maanden op posten voorin. Maar ook jouw logistiek is een probleem. Hoe krijg je voorraad naar voren toe? En vooral hoe krijg je gewonden naar achter toe? Er zit een enorme innovatie op het gebied van hoe gaan we dat eigenlijk überhaupt regelen? Wat zijn de consequenties daarvan? Het klinkt leuk, zo'n killzone, maar als je daar zit is het natuurlijk een totaal ander iets. De dimensie van wat er met je doet is totaal anders. Dus bijvoorbeeld, Oekraïne is nu bezig om met onbemande voertuigen gewonden uit het front te halen, terwijl ze bijvoorbeeld aan een infuus hangen, terwijl hun medische status wordt geüpdate, terwijl ze bezig zijn om naar achter te rijden met de onbemand voertuig. Binnenkort komen er ook onbemande drones die vliegen waarschijnlijk om honden terug te halen. Zingen kon wel eens niet voorstellen te ergeren.
6: Nee, dat kunnen we niet voorstellen. En wat je dan ook niet kan voorstellen zijn die berichten, is dat onbemande voertuigen daar ook aanvallen plegen, toch? Dus niet alleen vanuit de lucht, maar ook op de grond.
7: Onbemande voertuigen plegen aanvallen, waarbij het zelfs af en toe zo is dat er geen man of vrouw meer in de loop zit. Uiteindelijk is het zo, en dat is wel zoals wij daarin zitten in de wedstrijd, dat we altijd wel een mens willen hebben die gaat besluiten, ik ga nu vechten of niet. Mm-hmm. Ja, dat is daar soms niet zo. Hè?
6: Ja, daar zijn er twee, dus onbemande ja. Robots, ja, ja. Noem je het dan drones, landdrones, die met elkaar het gevecht gaan.
7: Daar worstelen ze wel mee, want het gebruik van artificial intelligence, hè, dus zeg maar systemen die zelf kunnen besluiten, werkt ook niet altijd daar. En hoe komt dat nou? Je wordt gestoord door jouw tegenstander. Elektronische storing gebeurt er. Je kunt de trein toch niet helemaal goed zien achter de knoppen. Heb je wel de vijand te pakken? Dat weet je ook niet altijd. Ja, in een statische situatie wel, maar als je gaat bewegen niet. Dus het is niet zeg maar dat het altijd werkt, dat het altijd beter is, maar er wordt wel heel veel mee geëxperimenteerd.
6: Ja, dat is de toekomst van oorlog dan? Dat we apparaten hebben die dat voor ons gaan uitvoeren?
7: Nou, de toekomst van oorlog is dat je steeds andere middelen krijgt. En dat is nu dat je onbemeste systemen krijgt die voor jou kunnen vechten. Mm. Maar het gekke is, er zit ook een soort grondlaag bij een oorlog in. Dat is, jij hebt Pokrovsk pas in handen als je met je maat 42 breed en je rugzak en je lunchpakket op het stadhuis van Pokrovsk gaat en de Russische vlag hijst.
6: Dat blijft nodig.
7: En dat blijft nodig. Je kunt er overheen vliegen, je kunt het plat bombarderen, maar je zult ook, oorlog is ook veredeld landje pikken. En dat vergeten wel. Je ziet dat Israël Gaza binnen moest. Je ziet dat Israël Zuid-Libanon binnen moest, even los van wat wij daarvan vinden. Mm-hmm. Maar de militaire realiteit is dat je het terrein pas beheerst, dat je het pas hebt vermeesterd op het moment dat je ook je mensen op de grond hebt. Dus die discrepantie tussen middelen die razendsnel gaat en mensen op de grond, omdat oorlog toch tussen mensen gaat, ja, dat blijft zo.
6: En als je dan naar het terrein kijkt, je zegt je moet dus ergens een vlag uiteindelijk kunnen planten. Dat betekent dat je frontlinie moet kunnen laten verschuiven. Ja. Dat je land moet kunnen inpikken, zoals je het noemt.
7: Ja.
6: Wat zien we voor verschuivingen in die frontlinie de laatste tijd?
7: Eigenlijk heel erg weinig. Eigenlijk een paardje over vierkante kilometers. Dan over een front van 1200 kilometer ver. Dus heel veel vergelijkingen met de Eerste Wereldoorlog. Maar ook in de historie hebben we dat wel vaker gezien. We zien dat periodes van geen beweging, dat alles helemaal vaststaat, plotseling worden veranderd om de mensen gaan nadenken, hoe kunnen we dit gaan doorbreken? Wat voor systeem kunnen we vinden om hier door te dringen? Duitsers hebben toen uitgevonden in de Tweede Wereldoorlog, als we nu heel veel vrijheid geven aan de mensen in het terrein, we zeggen ze wat ze moeten doen. en waarom, maar niet hoe. Dan geven ze heel veel vrijheid. Dat bleek te werken in de meidagen 40. En dan wordt het plotseling een bewegingsoorlog. En dat klinkt raar, maar dan wordt de oorlog anders. Dan zit je met je drone, maar je weet echt niet waar je vijand is en waar jouw vriend is. En dan wordt het veel moeilijker. In zo'n situatie waar we nu zitten, zit alles vast. Je weet elke boom van wie er is. Elke schuttersput ken je. Als het ooit weer een bewegingsoorlog wordt, dan zie je weer dat de oorlog weer totaal anders wordt. Dus je moet altijd de oorlog in de context van het conflict zien en in de context van de tijd zien. We zien wel dat innovatie zo snel gaat dat legers heel anders met materiaal moeten omgaan. Heel anders moeten nadenken over aanschaffen en verwerving. En dat ook ministeries van Defensie anders moeten gaan denken over de toekomst.
6: Ja, maar dus dan is nu zit je naar een soort een frontlijn die vast ligt te kijken. Daarboven zweven dan drones die in een killzone alles uitschakelen wat er is.
7: Ja.
6: Dan lijkt de logische volgende stap te zijn dat de partij die de volgende generaties drones weet te ontwikkelen superieur gaat worden aan de ander.
7: Ja, dat is zo. Alleen het vervelende is, en dat kennen we uit het verleden, er komen de tanks en dan krijg je antitankwapens, je krijgt vliegtuigen, en dan krijg je luchtweer, je krijgt drones en dan krijg je antidrones. Heel veel drones die nu worden ingezet in Oekraïne. En dat zijn eigenlijk drie soorten. Hè. Je hebt de relatief kleine die in die kulzon werken. Ja. Je hebt die heel ver vliegen tot Sint-Petersburg aan toe. En je hebt daartussenin de drones die 300-400 kilometer vliegen die ze gebruiken om die logistieke aanvoerlijnen van die Russen om die af te snijden. En je ziet dat drones, waar het vroeger was een vliegtuigje met een handgranaat eronder, om het simpel te zeggen, ja, dat werkt niet meer. Dan word je gewoon afgeschoten. Mm-hmm. Dus die drones gaan steeds sneller worden, gaan steeds hoger vliegen, worden steeds duurder, steeds kostbaarder om te produceren. Dus dat is ook een soort race tegen.
6: Er zit ook een webloop in. Je ziet dus dat vanuit Oekraïne lijkt er een soort logica in te zitten om die frontlijn, die zit vast,
7: ja,
6: om daar eigenlijk de druk wat weg te halen door juist achter de frontlijn toe te slaan. Hè?
7: Ja, ze hebben eigenlijk twee dingen gedaan. Voor alles was nodig dat je de Russische luchtafweer even een kopje kleiner hebt gemaakt. Afgelopen jaar hebben ze dat gedaan. En het gaf ze de ruimte om twee dingen te doen. Het eerste is de oorlog naar de Russen brengen. Dus met name de industrie aanvallen. En met name de olie-export aanvallen. Want ze wisten dat betaalt de oorlog. En dat werd nog belangrijker toen Amerika Iran ging aanvallen. Werd dat nog belangrijker, want toen stegen de olieprijzen. En een tweede is, ja, die aanvoerlijnen van de Russen zijn ongelooflijk lang. Als we die nou gaan afknijpen met z'n allen, en dat doen we heel consistent, ja, dan heb je aan het front minder munitie, minder mensen, minder eten, minder water. Dan heb je ook een probleem, dan kun je ook niet meer vechten. En dat hebben ze heel consequent doorgevoerd. Dus je ziet dat Oekraïne zich, zeg maar, richt op militaire doelen, waarbij Poetin zich richt op de kwetsbaarheid van het Oekraïense volk, en dat is de wil om te blijven vechten. Dus die valt vooral burgerdoelen aan, die valt de grote steden aan, in de hoop dat de bevolking zegt, wij stoppen ermee. Nou, en Oekraïne richt zich op militaire doelen, met wel als neveneffect dat Poetin nou moet bekennen dat de oorlog ook in Moskou is gebracht. Dat kan hij niet meer ontkennen. Dus heeft ook wel een psychologisch effect.
6: Ja, en het doel van beide partijen is de prijs voor de andere partij zo hoog maken dat ze bereid zijn tot in ieder geval concessies tot opgaven.
7: Ja, dat is wat er aan de hand is.
6: Ja. Of is Rusland, is dat een idee van ons dat je Rusland kan, dat Oekraïne Rusland zoveel pijn kan doen dat Rusland bereid gaat zijn tot concessies?
7: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik durf wel te zeggen, en dat zeggen we al een poos ook met veldheren, Rusland gaat deze oorlog niet winnen. Dat is wel duidelijk. Rusland gaat deze oorlog niet winnen. Hebben niet het offensieve vermogen om zo'n doorbraak te kunnen plegen. Of Oekraïne deze oorlog gaat winnen, dat weten we echt niet. Dat hangt van een aantal dingen af die we nu niet kunnen becijferen. Hoe gaat het intern in Rusland? Hè? Goeie vraag morgen voor Hubert. Ja, wordt er aan zijn stoelpoten gezaagd van Poetin als het niet zo goed gaat? Hoe lang blijft Oekraïne dit volhouden dat je elke nacht uit je flat moet naar de bunkers en dan weer doorgaan met je leven? Dat zijn allemaal dingen die wij niet weten. Dus dat is onzeker. Maar wat je wel weet, is dat deze oorlog duurt nu langer dan de Eerste Wereldoorlog. En dat beseffen we ons nauwelijks. En het is eigenlijk van onze radar af. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het boek van Erich Maria Remarque, In Westen Niks Nooit, zei, er gebeurt niks aan het Westfront in de Eerste Wereldoorlog, maar er sneuvelen 1000 jongens per dag, maar dat is geen nieuws meer. Kun je omdraaien naar In Westen Niks Nooit.
6: Ja.
7: Sneuvelen nog steeds 1000 jongens per dag.
6: Terwijl de aandacht verslapt hier.
7: Ja.
8: De Big Five. Art Rooijakkers.
6: Vandaag de gast Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten en ook podcastmaker van de podcast Veldheren, samen met Peter van Uhm en Jos de Groot. We gaan het eens over die tactiek van Oekraïne hebben. Laten we daar wat dieper in te duiken. Want het idee is, zo wordt het dan bij ons vertaald, Oekraïne brengt de oorlog naar Rusland door daar olieraffinaderijen bijvoorbeeld te bombarderen. Met als idee, we gaan die inkomsten afpakken. Dat is de strategie, toch?
9: Ja.
6: Ja. Is dat effectief? Want het is echt een andere benadering dan je een jaar geleden zag.
7: Ja, dat werkt echt. En ik denk dat we eigenlijk twee jaar terug moeten. Ik denk dat ze in Oekraïne alle analyse hebben gemaakt van, als Trump aan de macht komt, betekent dat het einde van de steun van de Verenigde Staten aan ons. Dus wij moeten nu heel snel gaan beginnen met ontwikkelingen van wapensystemen waarmee we Rusland in de diepte met precisie kunnen gaan treffen. Anders hebben we geen vuist meer, kunnen we niets meer. En dan zijn we eigenlijk klaar. Die kruisraketten gaan we niet krijgen, van de Duitsers niet, van de Amerikanen niet. We moeten het zelf gaan doen. En die analyse hebben ze gemaakt en omgezet, zeg maar, in het brengen van de oorlog naar Rusland toe. Olieraffinaderijen, maar ook munitiefabrieken worden aangepakt. Nu het aanvoer, het stoppen van de logistieke lijnen. Dat is een bewuste strategie, maar die komt niet uit de lucht vallen. Daar zijn ze echt al 2 jaar mee bezig. Dus hun analyse om vooruit te denken, hoe kunnen we deze oorlog doen keren, die is daarop gebaseerd. Terwijl Poetin dacht, nou ja, tijd
6: is aan mijn kant.
7: Is aan mijn kant. Ja. Hè, want Trump komt, nou, die heb ik in mijn zak. Europa laat een krachtig protest door op papier, maar doet verder niks. Nee. En Oekraïne kan ik dan wel hebben. Dat is niet zo. Dus je ziet dat Oekraïne eigenlijk een stap voor is geweest in het denken ten opzichte van de Russen, die eigenlijk geen nieuwe kaart hebben. De Russen doen wat ze al jaren doen. Alleen de laatste tijd meer gericht op het aanvallen van de bevolking. Mm. Want ze denken, ja, die kunnen we wel pakken en breken. Maar die hebben eigenlijk weinig kaarten op tafel liggen als je praat over variatie. En in die analyse, die hebben de Oekraïners beter gemaakt.
6: Ja, 30% van de Russische brandstofproductie is verstoord. 20% van de olie-export is verstoord in Rusland. Dat doet ook iets met de oorlogskas.
7: Dat doet ook met de oorlogskas. Ja. Die gaat heel hard naar beneden. Ik zie dat de inflatie toeneemt. Dat de staatsschulden sky high gaan. Dat de economie stagneert. Dat er geen economische groei meer is. Dus ook economisch gaat het niet lekker. En dat betekent dat de machthebbers in Rusland, de oligarchen, zien hun vermogen ook verdampen voor een deel. Want dat, voor hun ogen vliegt dat eigenlijk weg.
6: Ja, en dat kan potentieel een gevaarlijke situatie zijn voor Poetin. Daar gaan we het morgen over hebben met Hubert Smeets natuurlijk. Je ziet het alleen nog niet bij de oorlogsbegroting in Rusland of het budget voor de strijdkrachten.
7: Nee. Dat neemt toe. Het is nu bijna, zeg maar, tussen de 30% en 40% van het bruto nationaal product een beetje moeilijk te berekenen.
6: Ja, omdat ook een deel van de begroting niet helemaal bekend is natuurlijk.
7: Ja, precies. Maar eigenlijk zie je dat Rusland voert, dat noemen we eigenlijk gewoon een totale oorlog. Alle middelen die je hebt, militair, financieel, diplomatiek, die gebruik je allemaal om deze oorlog te kunnen volhouden en uiteindelijk te kunnen winnen. En ook op informatiegebied is dat natuurlijk zo. Hè? Cyberaanvallen naar ons, maar ook informatieoorlog voeren tegen ons. De uitspraken van Medvedev of van Poetin die ons dreigen, waar we net over hebben gehad. Let op, hè, er staat wat te wachten. Dat past allemaal in die totale oorlogsstrategie die Rusland heeft. Alleen, de ironie is een beetje dat tijd niet meer zo voor hen is. We zien dat afgelopen jaar, wij noemen dan het initiatief, is gedraaid. Rusland moet gaan reageren op wat Oekraïne doet. En dat betekent eigenlijk dat deze oorlog in korte tijd zeker niet beslist gaat worden. Zeker niet, is mijn verwachting. Of er moet iets heel raars gebeuren, Rusland stort in of wat dan ook. Maar dat betekent wel dat de uitdagingen voor Rusland alleen maar groter worden. Want de financiële problematiek, geen inkomsten uit olie, de onvrede die langzaam naar voren begint te komen, ja, dat gaat niet minder worden.
6: Nee. En dan zijn de Oekraïners, want dit is in Rusland, zijn de Oekraïners ook nog bezig om de Krim te isoleren. Dat gebied dat, wat heel belangrijk was voor Poetin. Ja. Dat is een soort schiereiland. Ja. Er zijn een aantal belangrijke bruggen naartoe. En daar is Oekraïne ook druk mee bezig.
7: Ja, en de Krim heeft natuurlijk wel een historische betekenis van oudsher. In de Tweede Wereldoorlog is er heel hard gevochten door de Russen tegen de Duitsers. Echt heel hard, grote verliezen, maar is toch een soort symbool geworden van de weerstand van het Russisch volk tegen de Duitsers. Krim is ook heel belangrijk voor de Russen in verband met toerisme. Heel veel Russen gaan daarheen. Nou, bijna 10 jaar terug is de Krim met groene mannetjes in handen overgegaan naar de Russen. Dan zie je eigenlijk dat nu een hele bewuste strategie is om de Krim te isoleren. En wat betekent dat? Je kunt naar de Krim eigenlijk maar op 3 wijzen kunnen heen. Je kunt er over water heen. Nou, dat is gevaarlijk. Want Oekraïne heeft van die drones, onmandrones, schiet eigenlijk alles uit water. Tweede is, je kunt over die Kerchbrug, die van het oosten van het vasteland naar Oekraïne lopen, is ontzettend kwetsbaar natuurlijk. En het derde is dat je allemaal van die landtongen hebt, zeg maar stukken land met bruggen vanaf het noorden. En die is Oekraïne consequent aan het uitschakelen. Dus dan heb je plots geen stroom meer als je daar zit. Er komt dus geen toerist meer in Sebastopol. Mm-hmm. Daar heb je ook geen brandstof meer. Daar krijg je straks eten. Dat is iets anders, heel duidelijk zeggen, dan dat Oekraïne de Krim kan innemen. Want dan geldt het omgekeerde. Daar kom je niet zomaar op. Nee. En daar heeft Oekraïne niet de menskracht voor.
6: Nee, maar je kan het wel isoleren.
7: Ja, en ze kunnen dus heel veel pijn doen.
6: Ja. Dan toch, als ik het zo optel, Mart, dan heb je het dus over voorop lopen als het gaat om drones, doet ja. Oekraïne. Rusland moet erop reageren, zoals je zegt.
7: Ja.
6: Er worden olieraffinaderijen in Rusland aangevallen, waardoor ja. de economie ook last krijgt, de begroting last krijgt, oligarchen ja. last van krijgen. De Krim wordt geïsoleerd.
7: Ja.
6: Waarom hebben ze nog niet gewonnen dan?
7: Dan heb je ook menskracht voor nodig. En het grote probleem wat Oekraïne heeft is menskracht. He, ze hebben minder bevolking dan de Russen. Dat scheelt 100 miljoen mensen.
6: Ja, 130 tegen, nou, ja, 135 tegen 35
7: precies. Miljoen. Nou, en ja. In de oorlog heb je altijd mensen die niet willen dienen, die naar het buitenland gaan of andere dingen doen. En je kunt je verliezen heel moeilijk aanvullen, omdat die generaties die je hebt gebruikt om aan te vullen, ja, die zijn ook min of meer op. Dus Oekraïne heeft gewoon een mensprobleem. En dan zie je dat zo'n front, waarbij je met drones en onmanned systemen veel menskracht kunt vervangen, dat als je verdedigt, kun je dat prima gebruiken.
6: Mm-hmm.
7: Dat geeft je zoveel, ja, een rot woord, dodelijk vermogen, dat je die stellingen wel kan houden. Maar als je offensief wilt worden, dat wil zeggen dat je, als je wilt doorbreken, heb je heel veel menskracht nodig om dat te kunnen doen, zeker in zo'n eerste fase. En dan leid je heel veel verliezen. Het geldt trouwens ook voor de Russen. En de Russen kunnen dat niet, en Oekraïne heeft daar niet de menskracht voor. Dus daarom zitten we te kijken naar zo'n stilmeet, naar zo'n padstelling.
6: Ja, en Rusland is wel ook sterker vanuit de lucht, toch? Met ballistische raketten en zo.
7: Ja,
6: daar heeft Oekraïne geen verweer tegen.
7: Nee, dat hadden ze wel. Patriot-raketten bijvoorbeeld, die dure raketten die tot grote hoogte kunnen uitschakelen. Maar ja, die zijn op. En de raketten die worden gemaakt in de Verenigde Staten, gaan eerst naar de Verenigde Staten. Heeft te maken met de oorlog in Iran en naar de Golfstaten, want die betalen meer en pas daarna in Oekraïne. Dus wat zie je nu? Oekraïne gaat zijn eigen raketten ontwikkelen die in die systemen van de Patriot passen. Dat doen ze dan zelf. En zou me niet verbazen als dat ook nog kunnen ook.
6: Mm.
7: We vergeten wel eens dat Oekraïne was een beetje de wapenkamer van Rusland voor de oorlog uitbrak.
6: Is dat
7: heel
6: zo, ja?
7: Veel technologische kennis zat daar. Tanks werden geproduceerd, vliegtuigen werden gemaakt daar. Dus heel veel kennis om wapens te maken zat in Oekraïne.
6: En dat wordt nu dus gebruikt tegen Rusland.
7: Russen, ja.
6: Ja, dat is ook een wonderlijke paradox dan. Maar ziet dat plaatje, want ik deed net die opsomming van waar Oekraïne dan een voorsprong in lijkt te hebben in die oorlog. Of ziet het plaatje er minder rooskleurig uit dan wij hier misschien wel hopen? Willen wij het vooral ook zo rooskleurig zien?
7: Ja, dat is een hele goede opmerking. Want ik hoor mensen praten over een keerpunt in de oorlog. Nou, met alle respect, dat keerpunt is er niet. Dat is er niet. Je ziet wel dat heel langzaam de kant van Oekraïne op lijkt te gaan. Maar de vraag is, hoe stabiel is dat?
6: Mm-hmm.
7: Hoe lang kun je dit tempo volhouden? Wat gebeurt er als Rusland met de grote innovatie komt? Wat doe je dan? Wat gebeurt er als Rusland andere dingen doet? Bijvoorbeeld het mobiliseren van hun dienstplichtigen is nog steeds een mogelijkheid. Die mogen ze niet inzetten in het buitenland, dus dat doen ze niet. Maar ja, als je dreigt met de noodtoestand uitroepen in de Krim, wat ze eigenlijk al hebben gedaan,
6: dan is het geen buitenland.
7: Nee, precies, dat is de volgende stap dat je kunt zeggen. Wij mobiliseren onze dienstplichtigen en gaan ze inzetten. Dus het is niet zo dat Rusland niets meer achter de hand heeft. En ik denk dat we heel goed moeten.
6: En die nucleaire dreiging, Mart, hangt dat dan ook nog daarboven? Of is dat iets waar je geen rekening mee hoeft te houden?
7: Nee, daar rammelen ze zeker mee. Dat doen ze elke keer. En we weten dat China en India hebben gezegd, je begint met die oorlog, maar daar blijf je vanaf. Maar het is wel zo, als Rusland die oorlog niet gaat winnen en de situatie verslechtert in Rusland, dan moeten wij in het Westen heel goed nadenken hoe wat wij moeten doen om te zorgen dat Poetin toch een soort gracious way out krijgt. Je moet nu beginnen met die politieke contacten te maken, met die verbindingswegen naar de Russen open te houden. Want ik denk dat deze oorlog drie opties heeft. Eerst is, hij stopt plotseling omdat er iets gebeurt. Poetin valt uit het raam of een implosie ergens anders. Dat zou kunnen. Tweede is, hij gaat door zoals Korea. Er komt een wapenstilstand.
6: Een soort frozen conflict.
7: Frozen conflict gaat nog decennia door. En het derde is dat Rusland intern gaat imploderen en die oorlog gaat verliezen. Nou, zeker in dat laatste geval moet je heel goed nadenken over Hey, wat moeten wij als Europa gaan doen om te zorgen dat onze veiligheid, die ook in het geding is, dat die omhoog blijft? En dat wil wel zeggen dat je nu wel wat diplomatieke kanalen moet openen en moet gaan nadenken. Wat gebeurt er als Rusland in de situatie komt dat ze voelen, wij zijn met de rug tegen de muur? Hoe kunnen wij dan voorkomen met onze diplomatieke en economische macht om te voorkomen dat dat gebeurt? Dus er is best wel werk aan de winkel.
6: Ik wil je daar straks een kettingvraag nog over voorleggen. En dan ben ik ook zelf benieuwd, want het is een hoog spel dat je speelt. Hè? Want eigenlijk probeert Oekraïne de druk op Poetin zo op te voeren dat hij tot concessies bereid is. Ja. Vraag is alleen of dat nog kan in een land waar de oorlogseconomie 40% van het budget de begroting opeet. Is Poetin überhaupt bereid tot concessies? Of een kat in het nauw maakt rare sprongen? En wie weet waar die dan toe in staat is. Die ga ik je zo voorleggen. Maar ik ben nog eerst benieuwd naar die kant van de Oekraïners. Want eigenlijk, als je kijkt naar een land dat al 4 jaar in oorlog is, dat al 4 jaar onder aanvallen van de Russen leidt. Het moreel is daar nog niet gebroken. Nee. Heeft jou dat verrast?
7: Ja, dat heeft mij verrast. Mensen die vergeten wel eens dat Oekraïne en Russen schouder aan schouder vochten tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En dat Berlijn is ingenomen door het eerste Oekraïnse front. Mm-hmm. Dus die hebben Berlijn en Hitler ten val gebracht. Die hebben 7 miljoen Oekraïnse soldaten zijn gesneuveld in de oorlog tegen de Duitsers. En dat besef dat je met kameraden bezig bent, met collega's bezig bent, dat heeft eigenlijk toegeleid dat Oekraïne in 14 en 16 vrij passief was. Van ja, jongens, dat zo hard gaat dat niet. We begrijpen wel dat de Russen wat van ons willen, maar uiteindelijk zijn het toch
6: broedervolken. Ja.
7: Nou, dat is na 16 totaal omgedraaid. En je ziet dat na 2016 het Oekraïnse leger en het volk zich totaal is gaan voorbereiden op deze oorlog. Die hebben gedacht, het komt op ons af, dan gaan we maar vechten ook. Je kunt nooit peilen hoe lang het moreel hoog blijft. Dat kan gewoon niet. Maar we zien nu dat er geen familie is die geen offers heeft gebracht in Oekraïne. Ook een enorme aantal slachtoffers. Maar als je daar komt, en ik sprak laatst een goede vriend van, met wie ik heb mogen studeren in de Verenigde Staten, Oekraïnse kolonel. En die zegt, ja, luister, het is voor ons simpel. Ook al hebben wij geen wapens meer, wij gaan niet opgeven. Dat is geen optie meer voor ons. Dat is voor ons geen optie meer. Wij gaan deze oorlog niet meer stoppen.
6: De Europese Unie trekt miljarden uit voor Oekraïne. Is dat voldoende om het land militair overeind te houden? En wat is er nodig om Rusland echt aan een onderhandelingstafel te krijgen? Gaat dat lukken? Ik vraag het zo aan Marten Kruijf, voormalig commandant de landstrijdkrachten. Blijf luisteren.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de BNR.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Het weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken over de padstelling in Oekraïne. Morgen Hubert Smeets, NRC-columnist, Ruslandkenner, over wat Poetin nou eindelijk door de knieën kan doen gaan. Vandaag Marten Kruijf de gast, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Komend half uur nog 2 onderwerpen die ik graag met je wil bespreken. De Europese steun in Oekraïne en die enorme verliezen in manschappen aan beide kanten. Ik wil eigenlijk terugkomen op waar we net voor het nieuws al kort over hadden. Dat sloot aan bij de kettingvraag. Vorige week Diana Matroos, mijn collega, een week over de onrust in het Midden-Oosten. En haar laatste gast was Sander Terp. Jurist, mensenrechtenactivist van Iraanse komaf. Hij had deze vraag voor je.
5: De vraag die wel lange tijd bij mij speelt, hopelijk kan hij dat wat helderheid in aanbrengen. Is er eigenlijk een weg terug voor Vladimir Poetin? Kan hij, nou alles wat we weten, een voorbeeld, dat het oorlogseconomie is nu 40% van de gehele Russische economie draait. Al die ellende die aangericht is, die moorden, die gewonden, PTSS-mensen die allemaal terugkomen. Heeft hij nog een weg terug? Kan hij stoppen met dat oorlog? Ook met dat idee van, nou ja, dan is er nog rust in de samenleving en kan ik aan de macht blijven? Of moet hij gewoon zo lang doorgaan, ook voor het behoud van zijn eigen macht enzovoort? Dus ik vroeg me echt af, is er een exit-strategie voor hem? Bestaat die er?
6: Ja, als ik dat zou weten, dan zou ik een andere baan hebben, denk ik. Ja. Maar er zijn drie opties, zeg maar. Of Poetin vliegt het raam uit, plotseling. Mm-hmm. En we krijgen een machtswisseling in Rusland, omdat de oligarchen het zat zijn.
4: Omdat het ze te veel geld kost.
6: Ja, het kost veel te veel geld, dus dan schuiven een ander naar voren. Het tweede is dat deze oorlog doorgaat. Mm-hmm. Gewoon doorgaat. En
4: ja, ook geen, de Korea-optie, zeg maar. De
6: Korea-optie. En een derde is dat Rusland intern gewoon een probleem krijgt. En dat we toch gaan zoeken naar een diplomatieke optie vanuit Rusland. En daar kan Europa ook bij helpen. Dan moet je ook de hand uitsteken van, hey, het gaat niet zo lekker, Mili. We gaan praten. Mm-hmm. Ja, maar die laatste kans, die is wel het kleinst.
4: Dus, diplomatieke optie.
6: Ja, dus ik ben er niet optimist over. Ik vrees dat we in een oorlog zitten waarin er op korte termijn geen einde is. En dat betekent dat de diplomatieke optie ook over andere schijven loopt. Gaat ook over Trump, gaat ook naar China, gaat ook naar India. Het is goed om die nog even een belletje plegen naar de Russen. Wat er ook gebeurt, je blijft bijvoorbeeld van kernwapens af. Dat ga je niet doen, want dan heb je echt een probleem met ons. Maar in dat soort situaties zitten we wel. Als we blijven kijken wat er gebeurt, dan wordt het alleen maar gevaarlijk. De meest gevaarlijke optie is dat Poetin probeert te kijken, oké, hoe kan ik mijn land nog redden? Dan gaat hij een vijand creëren. Dat zijn dan wij in het Westen. Dan gaat hij ons aanvallen met conventionele middelen. De Baltische Staten of in Finland. Dat leidt alles af van Oekraïne. Het mobiliseert alles wat Rusland heeft. Ik zeg niet dat er gaat gebeuren, maar het is de meest gevaarlijke optie. Maar om dat te voorkomen, moet je nu diplomatiek gaan nadenken. Hoe kunnen we Poetin een gracious way out bieden?
4: Maar kan dat? Want het lijkt zo'n existentiële oorlog te zijn voor Poetin en voor Rusland. En je zegt, het is voor Oekraïne existentieel. Want ja, zij vechten voor het voortbestaan van een land. Maar is dat voor Rusland inmiddels ook niet zo?
6: Dat is net zo. En je hebt drie knoppen waar je aan kunt draaien. Dat is eerste is, wat voor terrein geef je prijs? Of wat voor terrein beloon je voor de aanval, dat die agressief is geworden?
4: Dus de Krim blijft Russisch, een deel van Donbass zal Russisch worden.
6: Het tweede is, wat voor veiligheidsgaranties komen er voor Oekraïne? Dat is cruciaal natuurlijk, want die willen nooit meer in zo'n situatie komen.
4: Bij de NAVO mogen ze niet van Rusland.
6: Nou, en dat is dus een derde. Ga je ze bij de Europese Unie of op de duur bij de NAVO brengen? Dat zijn knoppen waar je aan kunt draaien. Maar dat begint met diplomatiek contact. En wat mij opviel de afgelopen weken is dat vanuit Europa voor het eerst zijn er voorzichtige toenaderingspogingen naar Rusland om toch te gaan praten hierover. En dat moet ook, want dan ben je te laat. Dus eigenlijk moet je zeggen, als zo'n oorlog voortduurt zoals nu, en hij is uitzichtloos, dan moet de diplomatie weer zijn rol gaan spelen.
4: Ja, want het is zo dat oorlogen eindigen in concessies. Hè? Een totale overwinning is volgens mij de laatste keer in de Tweede Wereldoorlog gevierd.
6: Er zijn er wel meer als je kijkt naar Israël, naar het voortbestaan, de Zesdaagse Oorlog en zo. Maar over het algemeen kun je zeggen, er zijn bij oorlogen geen winnaars. En het meest rare voorbeeld natuurlijk hebben we in Iran gezien. Dat is een oorlog waarbij helemaal geen winnaar is. Geen enkele winnaar. Dus sowieso, de prijs van een oorlog is altijd hoger dan wat het oplevert.
4: Ja. Maar dus dan is die tactiek, daar begonnen deze uitzending mee, de tactiek vanuit Oekraïne, gesteund door het Westen, is de druk op Rusland verhogen door aanvallen in Rusland die te plegen, achter de frontlinie.
6: Ja.
4: Is het dan ook zo dat je daarmee een heel hoog gevaarlijk spel speelt als je de druk zo hoog opvoert dat de prijs zo hoog wordt dat Poetin als katten het nou rare sprongen gaat maken?
6: Absoluut, maar als je macht niet beantwoordt met tegenmacht, dan luistert Poetin niet naar. Poetin luistert niet naar ratio, naar reden. Als was die oorlog nooit begonnen. Hij luistert alleen maar naar militaire macht. En als je dat tentoonspreidt en hij krijgt het gevoel, nogmaals, dat is de beste optie, maar de minst waarschijnlijke, dat hij het gevoel heeft, ik ga deze oorlog niet winnen. Dus ik moet er het meeste uithalen.
4: Ja.
6: Ik ga me onderhandelen en kijken waar ik dan uitkom. Dat zou voor iedereen het beste zijn.
4: En wat als de beslissing is, ik ga niet onderhandelen, maar ik gebruik een tactisch nucleair wapen?
6: Ja, nou, als je dat doet, dan praten we echt over iets heel anders. Voor de duidelijkheid, een tactisch nucleair wapen is groter dan Hiroshima of Nagasaki.
4: Ja, het is als een soort. Ja.
6: Er zijn geen kleine bommetjes die in de straat even afgaan. Er zijn even geweldige effecten. Dat betekent dat het einde van het regime, dat kan niet anders. Dan gaat Poetin gewoon, die is dan weg. Maar wat voor consequenties dat voor de wereld heeft, dat weten we natuurlijk niet. Dus je moet er ook alles aan doen om die rode draad heel duidelijk te trekken. En we hebben één voordeel. Rusland is volkomen afhankelijk van China. Qua geld, want olie en brandstof en gas gaan daarheen. Ook qua militair vermogen, qua technologie zijn ze afhankelijk van China. Dus China speelt hier wel een cruciale rol in. En zolang die blijven zeggen, over samen met India, dat ga je niet doen.
4: En dat is de lijn daar.
6: Ja, dat is de lijn daar. Dan is er weinig aan de hand. Maar het zou ook wel helpen als meneer Trump dat ook even duidelijk kenbaar maakt.
4: Mm-hmm. Ja. Maar eigenlijk is dus het meest waarschijnlijke scenario, zeg jij, een langdurig conflict.
6: Een heel langdurig conflict dat we niet weten wat er gaat gebeuren. En uiteindelijk zal dat bij een van de partijen tot zoveel frictie leiden dat ze zeggen, we gaan nu serieus praten.
4: Ja. Want laten we het naar menselijk vlak brengen. We praten nu in hele grote lijnen. Maar sinds het begin van de oorlog, ga je wat getallen noemen. 1,2 miljoen Russen vermist, gewond, gedood. Oekraïne, die cijfers zijn niet bekend, maar dat zal niet veel minder zijn, denk ik dan. Nee. Dat zijn enorme aantallen.
6: Ja, het is bizar. 2 uur vliegen naar het oosten en 2 miljoen doden. Missing in action. Er is bijna geen gezin wat niet is aangetast door deze oorlog daar. Dus ja, en omdat het deel is van ons dagelijks leven, ja, is het niet eens meer een headline. Maar wat daar gebeurt, en dat kan ik me heel goed indenken als militair, dat is verschrikkelijk. Niet alleen het geweld van een oorlog, maar ook soms het gebrek aan moraliteit in een oorlog. Dat je je eigen mensen, je eigen soldaten gewoon laat liggen en niet ophaalt.
4: Wie doet dat?
6: Dat doen de Russen. Gewonden niet behandelen, niet meegeven.
4: Dus je wordt geraakt daar in die killzone en dan word je.
6: Je krijgt de opdracht, dit is onze loopgraaf. 200 meter verderop is de loopgraaf van de Russen. Succes ermee.
4: Van de Oekraïners, denk ik.
6: Ja, van de Oekraïners. Ja. Of je verovert hem, of je raakt gewond, maar je hoeft niet terug te komen. En dat is de opdracht die ze krijgen. En het praat over jongens, die worden gegrondeld voor veel geld, met 3 weken opleiding. Nou, met 3 weken opleiding, met alle respect, wij denken dat we mensen een jaar moeten opleiden als ze überhaupt inzetbaar zijn. Maar dat is dus laat zien dat de menselijke waardigheid, en dat is wel een beetje traditioneel Russisch, hè, dat het volk wordt gewoon als een productiemiddel gezien. Dat mag je opofferen. Mm. Stalin, 20 miljoen doden met de zuivering. Dat zie je nu weer. En
4: dus dan ren je naar die loopgraaf. Je wordt beschoten, je wordt geraakt, je raakt gewond. En dan is er, je wordt dan niet geholpen.
6: Nee, je wordt niet geholpen. Het is echt de uitzondering dat je wordt geholpen. Dus zeg maar, de stroom van personeel naar het front is heel anders dan de stroom van personeel van het front af.
4: Ja, ja. Tussen de 1000 en 1500 manschappen worden er dagelijks verloren nu door de Russen, zei defensiespecialist Peter Weininga en Maarten op deze zender.
6: Ja, dat zijn casualties. Hè. Dat zijn dus missing in action, killed in action en wounded in action. En ook de zogenaamde non-battle casualties. Dat vergeet wel eens, maar dat is mensen die het gewoon niet meer trekken. Fysiek. Mm-hmm. En geestelijk ook. En dan gewoon stoppen met vechten.
4: Ja, ja. Het is gewoon de macht van het aantal eigenlijk. Want er worden ook recruten uit Noord-Korea, uit Afrika worden ook naar de frontlinie gestuurd.
6: Ja.
4: Niet de meest serieuze basistraining als ik jou begrijp. Nee. Dus het is gewoon de macht van het aantal.
6: Nou, ik werd groot in de jaren 60. En toen ging de oorlog in Vietnam over bodycounting. Dat als je maar veel Vietcong kon uitschakelen, je de oorlog uiteindelijk zou winnen.
4: Nou.
6: En dat blijkt dus niet waar te zijn.
4: Mm-hmm. Nee. Hebben ze eigenlijk genoeg mensen nog dan, de Russen? Zijn er natuurlijk, wat is het, bijna 140 miljoen in totaal?
6: De laatste maanden zijn er berichten dat de Russen meer mensen verliezen dan ze kunnen aanvullen. En dat heeft ook consequenties voor het front, maar dat geldt ook voor Oekraïne.
4: Mm-hmm.
6: Die menselijke factor begint een steeds grotere rol te spelen. Je kunt ze niet meer vinden.
4: Er zijn 140 miljoen Russen, er zouden er toch genoeg moeten zijn, denk je dan?
6: Er zijn er een heleboel, maar je kunt een heleboel uitschakelen. Want zonen van de oligarchen die gaan niet dienen. De dienstplichtige Russen die eigenlijk de krijgsmacht buiten Oekraïne overeind houden, mag je niet inzetten buiten jouw landsgrens.
4: Je moet mobiliseren dan?
6: Dan moet je mobiliseren.
4: Ja, dus dat gebeurt niet. Dus het gaat nog steeds om mensen die je dus ergens van het platteland haalt dan?
6: Overal vandaan. Van Korea, van Afrika, vooral veel oost van de Oeral in het platteland. Boerenjongens. Ja. Die heel weinig toekomst hebben en heel veel geld krijgen als ze erheen gaan. En als ze sneuvelen, krijgt de familie heel veel geld.
4: Dat is heel veel geld?
6: Nou, dan praat je over soms 30.000, 40.000 Amerikaanse dollar. Ja. Dat is heel veel geld. Maar dan blijf ik ook overal hangen weer. Mm-hmm. In alle strijkstokken. Dat is, maar ja, wat is een mensenleven waard?
4: Mm.
6: Dat is niet een geld uitdrukken.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Vita Kovalenko. Ze is Nederlands-Oekraïnse activist, gemeenteraadslid voor D66 in Dordrecht. Het gaat over de vraag hoe Rusland propaganda en desinformatie inzet om de oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Vandaag de gast Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten. We hadden het over al die mannen. Want het zijn mannen die daar sneuvelen aan dat front aan Russische zijde. Het zijn dus de boerenzonen, zei je al, uit de Oeral bijvoorbeeld, uit het oosten, die dan met veel geld gelokt worden, maar daar, als ze gewond raken, achtergelaten worden, wat ik wel een gruwelijk verhaal vind. Hoe gaat het eigenlijk aan de Oekraïnse kant? Hebben zij genoeg manschappen?
6: Nee, hebben ze ook niet. Kijk, in elke oorlog heb je mensen die in de oorlog proberen te ontduiken en te ontwijken. Dat is zo, dat is universeel, dus voor alle landen. Oekraïne is altijd een strategie gaat dat je pas eind van de jaren 20 in jouw leeftijdsopbouw word je pas oproepen in dienst, zodat je eerst een gezin kunt stichten. Heeft te maken met de demografie van Oekraïne. Dus dat waren vrij oudere dienstplichtigen die binnenkwamen. Dus ze zijn nu afhankelijk van jonge generaties binnen te halen en die leeftijdsgrens wat omlaag te halen. Dat is ongelooflijk moeilijk. Je hebt ploegen in Oekraïne die gewoon op straat rijden en naar mensen kijken. Je zegt, je ziet er jong uit en die moet je gewoon aanhouden. En dan moet je maar wijsmaken waarom je niet in dienst zit. Wat de reden is dat je daar niet heen kunt. Dus dat is ongelooflijk moeilijk. Dat is in elke oorlog zo, dat je hoeveel mensen je ook hebt, uiteindelijk gaan de menselijke factor een grote rol spelen. In de Eerste Wereldoorlog zagen we dat eigenlijk ook. Hè. De Duitsers hadden minder mensen dan de Fransen en de Britten. Toen de Amerikanen nog een keer bijkwamen. Niet alleen waren ze militair sterker, maar die konden aflossen aan het front. Je kon een week aan het front zitten en dan een week daarachter zitten. Duits kon dat niet meer. Dus als je week in week uit in het front zit, op een gegeven moment houdt het op. Dan ben je fysiek en mentaal klaar. En dan stopt zo'n oorlog. En een van de onbekende factoren die we hier in zo'n oorlog zien is, hoe lang hou je het vol? Wanneer zeg je, dit is genoeg, ik ga het niet meer doen? Ja.
4: Als soldaat aan het front bedoel
6: je? Als soldaat aan het front, maar ook als legereenheid. Hè, dat je als officier of als leidinggever zegt, jongens, dit is niet meer te doen. En wat er ook gebeurt, ik ga toch sneuvelen. Nou, dan ga ik het maar anders doen. Ja. Ik ga voor mijn mannen staan. Dit kan ik niet meer doen. En bijvoorbeeld in 1917, het Franse leger werd helemaal overspoeld door muiterij. Door soldaten zeiden, ja, dit gaan we niet meer doen. Dit gaan we niet meer doen. Er werd heel hard tegen opgetreden. Maar het is in de geschiedenis van oorlogvoering zie je dat wel heel vaak terugkomen.
4: Ja. Je bent net terug van een trip naar Frankrijk. Waar je vertelde voor de uitzending over hoe daar met manschappen werd omgegaan. Je ging daar een kerkje bezoeken.
6: Ja, het was een kerkje waar een hulppost werd ingericht. Waar twee Amerikaanse...
4: In de Tweede Wereldoorlog, ja,
6: geneeskundige soldaten, nadat ze waren gesprongen met een parachute, kwamen elkaar tegen in een kerkje en zeiden, oké, wat gaan we doen? Wij gaan gewonden behandelen. En daar hebben ze gedurende 3 dagen bijna 80 gewonden behandeld. Zowel Duitsers als Amerikanen. Ze weigerden het gebruik van de toren door een Amerikaans officier als observatiepost, want dan heb je niet meer de bescherming van de conventie van Genève. Een Duitse officier kan binnen en zegt, het is prima dat jullie hier zitten, zolang je niet deelneemt aan gevechtshandelingen. Mm-hmm. Dus die deden dat ook. En het was zelfs zo dat ze behandelden mensen niet naar land, maar naar verwonding. Dus wie moet het eerste worden behandeld? Duits of Amerikaan, maakt niet uit. En ze gingen elke uur met een karretje naar buiten en haalden gewonden op. Duitsers haalden Amerikaanse gewonden op, Amerikanen haalden Duitsers gewonden op. Dat is wel hoe humanitair oorlogsrecht is bedoeld. En als je de menselijke waardigheid in een oorlog verliest...
4: Wat nu dus 75 jaar later, als ik die verhalen van jou hoor over gewonden die worden achtergelaten, gebeurt.
6: Ja, want nog steeds het geval is. Dat is best een gevaar. En het is nog steeds gevaarlijk. Hè? Als je een minister van Defensie hebt in de Verenigde Staten, die zegt het vernietigen van tegenstander is eigenlijk leuk.
4: Piet Hegseth.
6: Ja, dat is niet waar het om gaat. Je kunt alleen maar heel veel geweld gebruiken als je ook met een ethisch kader gaat omgeven. Die zegt, ik gebruik het geld wat nodig is. En altijd in een ethisch kader. En als je dat niet doet, als je officier en onderofficier zegt, joh, doe maar wat je wilt, het maakt verder niet zo uit. Ja, dan erodeer je alles wat te maken heeft met waar wij in het Westen eigenlijk voor staan, met menselijke waardigheid. Ja.
4: Is dat voorbeeld wat je geeft over de Tweede Wereldoorlog, dat kerkje waar die Duitse en Amerikaanse gewonden worden behandeld, versus de gewonden die nu worden achtergelaten. Is dat een beeld dat je breder kan trekken, of zijn het twee particuliere voorbeelden? Of is het zo dat wij in 75 jaar oorlogvoering qua menselijkheid achteruit zijn gegaan?
6: Ja, dat is een ontzettend moeilijk antwoord. Want je weet niet hoe mensen gaan handelen als er wat gebeurt, als oorlog gebeurt. Je ziet bijvoorbeeld dat Oekraïne heel veel doet om de menselijke waardigheid toch overeind te houden. En de oorlog ziet als een totale oorlog. Vrouwen draaien daar de zorg. Mm. Vrouwen dragen educatie. Je ziet, maar het systeem, de cultuur is wel anders. En we zien dat er zijn mensen in deze wereld die zien iemand als een productiemiddel. Hoeveel mensen hebben kan ik gebruiken? Hoeveel kunnen er sneuvelen? Hoeveel kan ik aanvullen? En er zijn mensen die kijken al naar de menselijke waardigheid. En hoe ver kan ik gaan met het inzet van mijn mensen? En als je daar komt in Colleville-sur-Mer, waar de Amerikaanse begraafplaats is, mensen kennen het wel van Saving Private Ryan, er staan mooie teksten op de muur over vrijheid en democratie en menselijke waardigheid. Dat is allemaal waar. Maar je hebt ook het leiderschap nodig om te zorgen dat je dat implementeert in jouw mensen. Elke keer we zegt, wat er ook gebeurt, oorlog is een uiterst middel wat je kunt doen. Uiteindelijk moet de menselijke waardigheid is onaantastbaar. En als wij dat niet doen in ons leiderschap, dan erodeer je de wereld. En dat zien we om ons heen wel gebeuren. En dat baart mij wel zorgen. Niet alleen in Rusland en China, maar ook de Verenigde Staten zien het gebruik van militair vermogen als een volstrekt normaal middel om hun doelen te bereiken. Terwijl wij in Europa dat zien als een soort laatste redmiddel. Ja. Als een last resort. Je moet heel goed oppassen waar je voor staat.
4: Als je het hebt over Europa en Amerika, dan zijn dat de twee partijen waar Oekraïne natuurlijk op leunt. Ja. Volgens mij, als ik kijk naar de steun vanuit Europa, 3,2 miljard lening aan Oekraïne vanuit de Europese Unie. Vorige week de eerste tranches is overgemaakt. Dat is dan voor aanschaf voor defensiematerieel. Daar kunnen Oekraïners dan, dat klinkt voor mij als heel veel geld. Kun je dan wel weer een poosje mee vooruit?
6: Het is heel veel geld, maar het is gebruikt voor twee dingen. Om de overheid overeind te houden. En je moet je ambtenaren betalen, leraren moeten worden betaald, ziekenhuizen moeten spullen kunnen kopen. Dus die economie moet gewoon blijven draaien, dat is één. En het tweede is, wij kopen de wapens van. Nou, dat tweede kun je zeggen, daar profiteren wij ook wel van. Want als je ziet hoe innovatief Oekraïne is met ontwikkelen, ja, wij gebruiken dat ook. Mm. Wij gebruiken wat er gebeurt in Oekraïne, bijvoorbeeld om in de defensienoot die vandaag uitkomt, zeggen, oké, als dat zo snel gaat, hoe kunnen we die kennis dan gebruiken en voor ons? Dus je krijgt er wel wat voor terug. Maar eigenlijk is het een hele rare discussie. Want eigenlijk gaat om wat is de prijs voor vrijheid. Mm. En Oekraïne gaat ook over ons. We denken wel eens dat een oorlog is 2 uur vliegen. Maar het gaat over waar staan wij eigenlijk voor? Als wij toestaan dat een democratisch land met een hoog graad van corruptie is allemaal warm, maar een democratisch land zomaar onder de voet wordt gelopen door een ander land, zegt dat ook heel veel over ons, waar wij zelf voor staan. En we hebben natuurlijk de les geleerd in de jaren 30, dat als je maar toegeeft aan het kwaad, dat het vaak niet de beste weg is. Dat je soms moet zeggen, tot hier en niet verder. Mm-hmm. Dus het is best wel een belangrijke oorlog voor ons, die ook wel richting bepaald is voor onze kinderen en kleinkinderen in deze wereld zit.
4: Maar is het ook een belangrijke oorlog voor de Amerikanen?
6: Ik denk het wel, maar dat beseffen ze zelf niet. Want als Europa sterker uit deze oorlog komt, omdat ze zeggen, als Amerika doet, dan doen we het zelf. Dan gaan we zelf onze positie wel bepalen. Mm-hmm. Gaat het uiteindelijk grote invloed hebben op de machtspositie van de Verenigde Staten ook. Alleen dat beseffen ze zelf nog niet zo. En dat zie je eigenlijk ook met Iran. Een van de vragen die ik wel eens heb is, wat is eigenlijk de toekomstvisie van de Verenigde Staten? En als je absolute macht wil hebben door alleen militair vermogen, dan leert de geschiedenis dat dat met zo'n land als de Verenigde Staten, met toch een relatief beperkt aantal inwoners, gaat je niet lukken.
4: Nee?
6: Nee. Je zult altijd in samenwerkingsverbanden, in coalities moeten werken. Wij leven in Europa 80 jaar vrijheid, omdat we coalities hebben gevormd tussen aardsvijanden. Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten, Engeland erbij. En zelfs voor zo'n groot land als de Verenigde Staten geldt dat. Die kunnen de wereld niet beheersen.
4: Nee, maar goed, zijn omringd door oceanen aan alle kanten. Kunnen wat meer isolationistisch opereren?
6: Ja, dat kunnen ze doen. Is niet altijd een succes geweest in de geschiedenis.
4: Nee, maar goed, je ziet de steun aan Oekraïne zo goed als opgezet zijn, toch? Vanuit de VS. Ja, inlichtingen worden nog veel gedeeld.
6: Ze delen inlichtingen. Het is ook een verdienmodel geworden. Want wij kopen met westers geld wapens Amerikaanse in Oekraïne. Wapens, die ze dan weer gebruiken in Oekraïne. Maar het leiderschap is natuurlijk heel wankel in de Verenigde Staten. Ruim een jaar terug. You don't have the cards. Mm-hmm. En de publieke vernedering van Zelensky.
4: Van Zelensky in de White House, ja.
6: Omgedraaid is nu. En nu moeten de Verenigde Staten vragen, kunnen jullie ons helpen met de verdediging tegen Iraanse drones in de Golfoorlog? Zo snel kan het gaan. Mm-hmm. Maar de vraag is er nou pragmatisch handelen gebaseerd op gebrek aan kennis? Of is het een visie? En ik ben er steeds meer van overtuigd dat het vaak het eerste is. Men weet gewoon niet wat men doet.
4: Stel nou, Mart, jij zou de hoogste leider zijn van Oekraïne, hoogste militaire leider van Oekraïne of van Rusland, van beide landen. Wat zou je dan nu om die oorlog definitief te winnen? Wat zou je doen? Wat zou je strategie zijn? Wat zou je achter de hand hebben? Welke kaart zou je trekken nu?
6: Nou ja, voor Rusland zou ik.
7: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Ja, de vraag is, Hubert, zijn we al eigenlijk niet in oorlog met de Russen? En dat bedoel ik de informatieoorlog. Als ik kijk naar Europa, als ik kijk naar Reform UK, als ik kijk naar Frankrijk, als ik kijk naar de AfD in Duitsland of rechts in Nederland, heb ik heel veel aanwijzingen, wel vermoedens dat we een bewuste strategie zien van de Russen tegen ons. Gewoon een informatieoorlog die erop gericht is ons te ontregelen. Kijk naar ons eigen land. We zijn een fantastisch mooi land. We hebben nog nooit zo goed gehad als nu en we klagen ons helemaal rot. Waar komt dat vandaan? Zijn we al in oorlog?
2: Ik ga het morgen vragen aan Hubert Smeets. Tenminste, jij gaat het vragen, maar we gaan erover doorpraten. Maarten Kruijf, dank dat je vandaag de week wilde aftrappen met ons. Voormalig commandant der landstrijdkrachten. Onze aflevering van Big Five zijn terug te luisteren als podcast in de BNR-app. Of ook nog op andere plekken, hoor. Dan kun je in ieder geval gewoon lekker nog een keer luisteren. Ook naar die van vorige week bijvoorbeeld. Ging over de onrust in het Midden-Oosten. Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is. BNR
2: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat alweer een file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en Knopend Gorkum 3 kilometer. De weg is dicht richting Utrecht en richting Breda. Tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is klaar voor Oranje op het WK. In een meeslepend gevecht zijn we uitgeschakeld door Marokko na strafschoppen. Na 90 minuten en verlenging stond het 1-1... nadat Nederland op voorsprong was gekomen via Cody Gakpo. In de achtste finales neemt Marokko het op tegen Canada. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. 1 op de 8 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie. Als ze medische zorg nodig hebben, kunnen ze in de problemen komen, zegt alarmcentrale Eurocross. Krijg je bijvoorbeeld in Griekenland een scooterongeluk en word je door de hulpdiensten naar een dure privékliniek gebracht, dan lopen de kosten flink op. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het onder andere om een rijke Oekraïense zakenman. Hij en een vrouw zouden er slecht aan toe zijn. En het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
5: Na 3 jaar krimp groeit de Nederlandse industrie weer. En we doen het zelfs beter dan veel andere Europese landen. Met name de chipindustrie speelt een grote rol. Uiteraard gaan we dat zo helemaal voor je uitspinnen in de podcast Ochtendnieuws.
6: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
7: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
9: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
8: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
9: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
8: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
9: Op BNR en als podcast.
1: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag 30 juni. De dag waarop Nederland uit het WK werd gegooid en het juichjek weer de kast in mag. Iwan, wat staat op het programma de komende half uur?
10: Ja, heb je al aan je shirt nog aan?
5: Nog wel.
10: Ja, dat was eigenlijk niet nodig geweest inmiddels meer. Nee. Nou ja, toch een kater hebben gekeken op kantoor hier vanaf 3 uur. Het was heel lang spannend. Maar het WK is inderdaad voorbij. Zometeen spreken we uiteraard Jaap de Groot, die in het stadion zit in Monterrey. Dat straks. En we hebben nog meer. Brussel tikt Nederland namelijk op de vingers. Mogelijk overtreedt ons land namelijk Europese regels voor internationaal treinverkeer. Nou, wat er speelt, wat de grieven zijn van Brussel, hoor je zometeen van Stefan de Vries, onze Europa-correspondent.
5: Ja, dus krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werktuig begint in eigen land, want zo blijkt volgens ING Research, de Nederlandse industrie groeit dit jaar weer na 3 jaar van krimp. En het komt met name door de aantrekkende vraag naar chipmachines en investeringen die we doen in defensie en in infrastructuur. Gevolg van de afspraken die we gemaakt hebben in NATO-verband. We groeien, zo zegt hij in G-Research, met de productie dit jaar met 2%. En daarmee doen we het dan beter dan de rest van de eurozone. Maar niet elke sector profiteert. Technologiebedrijven doen het daar goed, zei ik al. Terwijl de energie-intensieve industrie, de automotive-industrie en de voedingssector wat achterblijven. We gaan er verder over praten met Etse Dantuba, die is sector-econoom industrie bij ING. Meneer Dantuba, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
5: Ja, de chipindustrie is dus de grote aanjager. Je kan het gewoon invullen. Hè? Waarom doet het zo goed? Omdat we heel goed zijn erin, toch?
11: Ja, Nederland kent natuurlijk een heel sterk chipcluster. En nu met al die AI-investeringen, die datacentercapaciteit en alle chips die daarvoor nodig zijn voor alle AI-berekeningen, doet Nederland het weer hartstikke goed als het gaat om chipmachine afzet. Vooral buiten Europa, waar de grote producenten van chips zitten.
5: Ja.
11: En daarmee trekt het chipmachine cluster of het chipcluster eigenlijk de hele industrie mee in zijn kielzog naar hogere groei. Dat is inderdaad niet overal het geval, die hoge groei. Ja. Dus we zien wel een soort tweedeling tussen energie-intensieve industrieën. Ook automotive en toelevering aan Duitse automotive. Die hebben natuurlijk heel erg last van hoge energieprijzen. En automotive van concurrentie uit China. Maar dat zijn meer structurele effecten. En wat nu in de opgaande cyclus van de chipmachines gebeurt, is dat er echt heel veel extra vraag is losgekomen. Ja. En dat daar meer productie gaat plaatsvinden bij ASML, ASM en Besi en andere kleinere partijen.
5: Precies, alle toeleveranciers die daaromheen zitten. Hè, dat hele omveld. Hartstikke mooi. Maar het is wel een beetje, het lijkt een beetje op gok op één paard.
11: Ja, nou, het is wel een heel sterk paard, zou ik kunnen zeggen.
5: Dat is waar.
11: De chipmachinemakers die groeien echt jaar op jaar bovengemiddeld en veel sterker dan we gewend zijn. Ook, je ziet het nu ook weer ten opzichte van Europa, doen we het heel erg goed. Er zit ook deels een voorraadeffect in, door het Hormuz-effect. De spanningen in de golfregio en alle transport en productie die daar zijn stilgelegd. Verwachten dat geleidelijk weer beter gaat. Maar nu heeft dat voor minder concurrentie vanuit Azië gezorgd, die met grote toeleveringsproblemen daar zitten. En waardoor ook partijen meer uit voorzorg voorraden gaan aanleggen om prijsverhogingen voor te zijn.
5: Ja.
11: En transportverstoringen voor te zijn. Dus dat biedt extra groei, maar onderliggend zie je vooral het grote verschil met de rest van de eurozone. Mm-hmm. Dat daar de chipcluster aan bijdraagt. En dat, dat bepaalt echt die hoge groei.
5: Ja, duidelijk. Als we kijken naar andere investeringen in de productie, dat zijn er weer traditionele dingen. Daarvan zegt u al, dat loopt een beetje achter. Maar wat we wel zien, hoorden we gisteren nog met de nieuwe defensienota 2026. Er wordt massaal geïnvesteerd in innovatie op het gebied van defensie. Hè. Onbemenste defensiespullen worden er gemaakt en uitgedacht. En daar wordt in geïnvesteerd. Dat geeft waarschijnlijk dat deel van de industrie ook weer een boost.
11: Ja, zeker. En dat is ook wel, het is allemaal vooral technologisch gedreven maakindustrie die daarvan profiteert. Mm-hmm. Ook dual-use producten, bedrijven die eerder alleen op de civiele markt aanwezig waren, die gaan meer de stap naar de militaire markt zetten. En die kunnen ook profiteren van de toenemende defensieuitgaven. En dat is inderdaad een tweede poot, zeg maar, een tweede pijler onder de groei van de industrie in Nederland.
5: Ja.
11: En dat geldt eigenlijk voor heel Europa ook wel. Hè. Maar dat heeft tijd nodig om los te komen. Hè, qua ordering, qua uitgaven door overheden. En orders aan bedrijven. En opschalen van capaciteit. Hè. Dat gaat ook met de nodige hiccups gepaard. Maar dat geeft wel een onderliggende groei.
5: Ja.
11: Die inderdaad de groei breder maakt dan alleen maar de chipmachine industrie.
5: Ja.
11: Alleen je ziet dat dat nu echt omhoog spurt en dat de rest wat trager gaat.
5: Hoe moeten we hier naar kijken? Als we even proberen in de toekomst te kijken, meneer Dantuba. Want is dit nou het begin van een nieuwe periode van groei? Of is dit even een tijdelijke opleving? En gaan we uiteindelijk, mochten de AI-groei afzwakken of anders zijn, gaan we dat merken? Hoe ziet u dat? Hoe ziet de toekomst eruit?
11: Nou, dat hangt ook deels van grote investeringen af. Hè.
5: Ja.
11: Kijk ook naar het pakket in Duitsland, 500 miljard. Als die gaat loskomen, dat is tot nu toe heel beperkt gebleven.
5: Ja.
11: Maar ook de defensieuitgaven zijn wel omhoog, maar die moeten nog verder omhoog. Ook in Nederland.
5: Ja.
11: En we willen natuurlijk meer zelf gaan maken van die defensiespullen. Dus uiteindelijk hangt het van tal van factoren af. Ook van investeringen in verduurzaming, vergroening in de energie-intensieve industrie.
5: Ja.
11: Maar onderliggend staat de industrie natuurlijk in Europa en Nederland gemiddeld genomen onder druk door toenemende concurrentie uit China. Die met lagere energieprijzen te maken hebben, meer op elektrificatie van de auto-industrie bijvoorbeeld hebben ingezet, en ook door invoertarieven in Amerika. Dat zijn inderdaad kanttekeningen die je erbij kan plaatsen voor de lange termijn. Maar dat al met al, de extra investeringen kunnen wel degelijk structureel groei opleveren. En zeker als je kijkt naar de verdiensten, de toegevoegde waarde die we met de technologische industrie genereren, waaronder de machinefabrikanten en de chipmachinefabrikanten en toeleveranciers. En ook vanuit de elektrificatie worden daar hele innovatieve producten gemaakt. Ja. Is de R&D sterk en daar kunnen we verder op voortbouwen.
5: Dank, Ed Nantuba, sector-econoom industrie bij ING.
10: Ja, zo eens in de zoveel tijd duikt er een verhaal op over een confrontatie tussen een beer en meestal een Amerikaan. En we hebben er weer een te pakken. Een beer in een auto. Oeh. Nou, hoe dat afloopt, dat kan heel veel rotzooi geven. Ja. Hoor je over een kwartiertje.
3: Ochtendnieuws.
5: We gaan eerst even naar Europa, Iwan.
10: Zeker, de Europese Commissie heeft Nederland een formele waarschuwingsbrief gestuurd omdat Europese regels voor internationaal treinverkeer mogelijk worden overtreden. Als er te weinig capaciteit is op het spoor, geeft Nederland de Nederlandse spoorwegen voorrang, schrijft de Europese Commissie. En de vraag is of dat eigenlijk wel mag. We gaan erover praten met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Iwan.
10: Ja, een formele waarschuwingsbrief uit Brussel dus over het verdelen van treinpaden. Wat moet er beter volgens de Commissie?
12: Ja, het probleem zit in een regel die sinds 2 jaar geldt. Er is te weinig capaciteit op het Nederlands spoor, al een van de drukste ter wereld. En als er geen genoeg capaciteit is voor andere vervoerders, dan krijgt de NS voorrang boven de concurrenten. En de NS is natuurlijk voor 100% eigendom van de staat. Dus de overheid maakt een regel waar haar eigen bedrijf beter van wordt. En daardoor ontstaat ongelijke toegang tussen de NS en internationale concurrenten, zoals Eurostar bijvoorbeeld. Trouwens ook bijna 100% eigendom van overheden. Maar de commissie zegt het nu heel duidelijk. De NS behoudt de dominante positie of versterkt die zelfs. En dat mag niet, want volgens de Europese mededingingsregels mag een lid die de marktpositie kan verbeteren. En dus trekt de Europese Commissie nu de rode kaart.
10: Ja, maar dit is een waarschuwingsbrief. Nederland kan erop nog reageren. Wat zegt de staatssecretaris tot nu toe die erover gaat? Nog niet zoveel.
12: Nou, niet over dit specifieke geval niet zoveel. Nederland heeft nu 2 maanden de tijd om te reageren. Den Haag kan bewijs aanleveren om te laten zien dat het er niet in de overtreding is. Dus de bal ligt in Den Haag. Brussel beschuldigt. En ja, dan kan Nederland uitleggen dat dat toch wel kan wat Nederland doet. Het is best lastig uit te leggen hoe dan ook, dat je eigen bedrijf voortrekt zonder je eigen bedrijf voor te trekken om dat dan weer uit te leggen. Dus het is vooralsnog het begin van een juridische procedure. En Nederland is nu aan zet.
10: Ja, en niet voor het eerst dat Brussel in de clinch ligt met Nederland als het gaat om treinen. En ook als het gaat om eventueel voortrekken van de NS, want er speelt nog een zaak.
12: Ja, dat klopt. Deze nieuwe zaak gaat over mededinging. De oude zaak die al een tijdje loopt gaat over aanbesteding. Want Nederland heeft het hele hoofdrailnet tot en met 2033 onderhands aan de NS gegund zonder openbare aanbesteding. Dat had eigenlijk wel gemoeten. Dus dat ook buitenlandse spoorwegmaatschappijen daarop hadden kunnen intekenen. De commissie stuurde daarover in juli 2023, dus 3 jaar geleden, al een eerste waarschuwing. En in februari 2025 een formeel advies. Nederland heeft zich daar niet bij neergelegd of aangepast. En dus werd de zaak vorig jaar doorverwezen naar het Hof van Justitie van de EU. Dus dat loopt ook nog, maar die juridische procedure is al ingezet. Een uitspraak wordt niet voor het einde van dit jaar verwacht. Maar in ieder geval, Nederland is nu dus 2 keer in de fout. En de eerste keer is de gang naar de rechter al gemaakt en de 2e keer begint dus nu.
10: Ja, en als die fout dus inderdaad wordt aangetoond, helemaal door de rechter wordt toegekend aan Brussel, met wat voor maatregelen kan Europa dan komen? Boetes en dergelijke? Of?
12: Ja, precies. Het Hof kan een boete opleggen. Dat kan gaan op een bedrag van minimaal 3,8 miljoen euro. Er zit geen maximum aan. Er kan een dwangsom uit voortkomen die kan oplopen tot 250.000 euro per dag. dag. Dus er zitten nog wel wat risico's aan. En bovendien kan ook uiteindelijk de NS toch het comfortabele alleenrecht op termijn kwijtraken. Want Brussel wil concurrentie op het spoor. En dat zou betekenen dat je misschien ooit op een dag een Italiaanse trein ziet op station Amersfoort. Of misschien wel een Duitse, nou, een Duitse trein zou ik niet hopen. Maar, want die komen nooit aan, dus die zie je dan niet. Ja. Maar in ieder geval, het idee is natuurlijk dat in heel Europa concurrentie is. Juist om het spoor ook aantrekkelijker te maken voor de Europeanen. Wordt vervolgd. Dit is een tussenhalte. Maar in ieder geval twee keer is Nederland nu dus volgens de Europese Commissie in de fout als het gaat om het treinverkeer.
10: Ja, Duitse treinen hebben soms wel boordbistro met bier van de tap. Dat vind ik altijd wel weer een,
5: dat is weer een voordeel.
10: Precies. Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries.
5: En we gaan even door met het treinverkeer, want mensen die met de trein vanuit Rotterdam naar het zuiden van Nederland moeten, die moeten even opletten, want een brand in een kabelgoot bij Rotterdam heeft ervoor gezorgd dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden nog zeker tot donderdagavond stil ligt. Zo melden NS en spoorbeheerder ProRail. Bij die brand zijn honderden kabels beschadigd, waardoor sein en wissels gewoon niet meer werken. Volgens ProRail moeten zeker 100 kabels één voor één worden gesorteerd, weer gesoldeerd en dan getest. En daarom duurt het meerdere dagen. Betekent dus effectief geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht, en ook de hogesnelheidslijn naar Breda, die ligt er even uit, waardoor reizigers richting onder meer Breda, Tilburg, Eindhoven en Vlissingen last hebben van die storing. En ook de Eurostar, die ondervindt uiteraard hinder. En dus zet NS nu bussen in tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Altijd gezellig. Reizigers moeten verder omreizen, bijvoorbeeld via Utrecht. En de extra reistijd loopt dan op tot ongeveer een half uur tot een uur. NS adviseert reizigers vlak voor vertrek toch nog even de reisplanner te controleren. Nooit gek. En die brand ontstond gisterochtend. Oorzaak is onbekend. En volgens ProRail loopt daar nog steeds een onderzoek naar.
10: Ja, zo kan je ook je grieven met Brussel oplossen. Gewoon geen treinen laten rijden. Nee, ook oplost. We gaan kijken naar wat de aankomende beursdag ons gaat brengen. Je hoort Jochem Visser van BNR Beurs.
13: Het is tijd voor een van de beste logo's met de slechtste beursprestaties. Want Nike komt met de resultaten voor zijn fiscale vierde kwartaal. Een aandeel dat 75% daalt in 5 jaar is toch al een hardlooplintje waard. En beleggers hopen dat Nike die wedstrijd niet nog een keer wint. Nike stapelde fout op fout na de coronapandemie. Men begon direct aan consumenten te verkopen, net toen iedereen weer begon te winkelen, waarna Adidas, Hoka en On lachend de schappen veroverden. Maar teruggekeerde topman Elliot Hill maakte excuses aan winkeliers en ging zich weer focussen op sport in plaats van lifestyle kleding. En hij beweert nu dat het tij daadwerkelijk is gekeerd. Analisten die helpen hem heel graag uit die droom. JP Morgan, Goldman Sachs en ook HSBC gaven het aandeel recent allemaal een downgrade, oftewel een verlaagde verwachting. Ze zien wel verbetering, maar het gaat te langzaam volgens hen. Dus het is aan Nike om na beurs te bewijzen dat het meest waardevolle sportmerk op aarde ook weer waardevol kan worden voor beleggers. En dat het tij wel degelijk is gekeerd.
5: En dat zei Jochem Visser van BNR Beurs. Elke avond, elke werkdag om 6:30 s'avonds. Natuurlijk helemaal vast hier op BNR als live-uitzending. Maar ook daarna te beluisteren als podcast in je favoriete podcastspeler. Moet ik nog zeggen welke?
10: Nee, hè? BNR-app?
5: Dat dacht ik. Ja, het WK voetbal is afgelopen, hè, voor het Nederlands elftal.
14: Saibari. Ja. Of toch Verbrugge.
5: Het werd Saibari.
14: Weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
5: Ja, en niet alleen Marokko gaat door, want ook Paraguay gaat door. Want dat verscoorde een andere grote uit het toernooi. Want Duitsland werd eraf gehaald, ook na strafschoppen. Ja, het was niet zo'n hele beste ochtend, geloof ik.
10: Niet als je inderdaad voor Nederland en of Duitsland bent, nee. Maar er wordt ook in grote delen van ons land wel feest gevierd.
5: Ja, natuurlijk. Marokkaanse gemeenschap, ook wel weer aardig, want er zijn 3 spelers die zijn geboren in Nederland die in het Marokkaanse elftal spelen. We gaan naar BNR Sportverslag van Jaap de Groot vanuit het stadion in Monterrey. En daar is het 1 groot rood-groen feest, neem ik aan, Jaap.
15: Ja, het is, we hadden echt heel veel problemen om überhaupt verbinding te krijgen. Ja. Omdat het echt zoveel kabaal is. Ja, is. Ja, niet alleen de Marokkanen, maar ook de Mexicanen vieren feestje. Want een paar jaar geleden, 2014, zijn ze echt nog niet vergeten. We konden de tijdens de wedstrijd ook wel merken. Al vanaf de aftrap was een groot fluitconcert. Het deel van Nederlands deel. Ja. En dat zag je ook na de penalty-serie. Dat Marokkanen en Mexicanen arm in elkaar in de armen vlogen. Ja, een triest lot van Nederland.
5: Ja, het is voorbij, hè. Zag je de bui hangen toen het strafschoppen nemen werd?
15: Nou, wat ik bizar vond was dat Cody Gakpo zich vlak voor tijd liet vervangen. Want dat is normaal gesproken de nummer 1 strafschopnemer.
5: Ja,
15: ja, en je hebt nog 5 minuten te gaan. Dus dat vond ik al vreemd. Ik denk dat het een slecht omen. En ja, dat Virgil van Dijk als aanvoerder zijn verantwoording niet nam. En nu gingen er eigenlijk 2 reservespelers gingen achter de bal staan. Nou, wel moedig van hun.
5: Ja.
15: Maar ja, dan moet je er wel in schieten. En dat, dat deden Timber en Kluivert niet. Ja, nou ja, dan is het... En ik moet je eerlijk zeggen, als objectief... kijk, de emoties vliegen nu alle kanten op. Ik heb iets van een paar honderd appjes al gehad van Nederlanders die diep bedroefd nog een paar uur proberen te slapen. Maar als je gewoon objectief naar de wedstrijd kijkt,
5: ja,
15: was Marokko van begin tot eind eigenlijk de bovenliggende partij.
5: Ja.
15: En ja, nou ja, goed. Nederland heeft geknokt. Maar er waren te veel mensen, 2 sleutelspelers niet in de wedstrijd. Ja, en dan eindigt het zo als het eindigt. En dat is,
5: ja.
15: Ja, jammer, toch een beetje roemloos.
5: Ja, zeker. Nou, en ook roemloos eronder gingen de Duitsers na een nederlaag tegen Paraguay. Dat moet ook in Duitsland moet dat pijn doen.
15: Ja, nee, natuurlijk. Want, hoewel ik moet wel zeggen dat de Duitsers toch al een paar jaar aan het kwakkelen zijn.
5: Mm-hmm.
15: Terwijl Nederland toch ja, bestaat.
5: Ja.
15: Dus we hadden toch wel hoge verwachtingen van Nederland. Dat als ze de draad op zouden pakken en ze zouden in het toernooi groeien, dat ze een heel eind zouden komen.
5: Ja.
15: Maar ja, daar was vanavond geen sprake van. Er waren echt, Van Dijk zat niet in de wedstrijd, Frenkie de Jong zat niet in de wedstrijd. Gakpo tot het doelpunt was, ja, ik vond het gewoon triest. En het was natuurlijk heel bizar geweest voor bondscoach Ronald Koeman om hem uit de wedstrijd te halen. Nee. Maar ja, uiteindelijk scoort hij een goal. En nou ja, je zag de emoties, die vlogen het rond. En ik had zelf op de tribune ook een blok in mijn keel.
5: Ja.
15: Maar goed, het zegt wel iets dat de spelers van wie je het normaal gesproken moet hebben, dat die vanavond niet leverden. En dat je het eigenlijk aan je doelman te danken had.
5: Ja.
15: Dat je nog de penalties hebt gehaald.
5: Ja, absoluut. Ja, hoewel, en ook wel fijn dat de Marokkanen ook tot 2 keer of naast of op de paal schoten. Dus bij de penalty reeks zit. Het waren 5 onvergetelijke slechte minuten voor je hartklep in ieder geval. Dat is wel zo, Jaap.
15: Ja, nee, dat was het absoluut.
5: Ja.
15: Maar ja, het is, ik denk dat je, dit is ook weer het mooie van sport. Je hebt 120 minuten strijd gezien.
5: Ja.
15: Je hebt onrecht en recht vlogen het rond. En uiteindelijk ja, is sport zo als het is.
5: Ja.
15: Je kan je niet verschuilen. Ja, we hebben gezien wat het geworden is.
5: Mm.
15: En helaas voor Nederland niet goed. Al denk ik wel dat het in Amsterdam en in Rotterdam en andere steden
5: ja,
15: ook wel redelijk gevierd. Dat, gevierd wordt
5: dat,
15: op dit moment.
5: Dat denk ik ook. En nu gewoon alle ballen op Marokko. Die gaan we gewoon volgen. Want die gaan tegen Canada. Nou, even nog naar de KNVB. Want die zullen wel balen. We zeiden al een keer, dat heb je toen uitgelegd, dat alleen als we het toernooi zouden winnen, dan zouden we nog winst maken. Maar ja, dat je er in de achtste uitgaat, ja. Oeh.
15: Ja, nee. Kijk, daar komt het. Ze hadden natuurlijk voor de eerste ronde hadden ze een bonus van 9 miljoen ontvangen. Maar ze hadden 10 miljoen aan kosten. Dus ze zaten al na de eerste ronde 1 miljoen in de
5: binnen. Ja, daarom.
15: Ja, en nu voor de tweede ronde, plaats de tweede ronde, leefde maar 2 miljoen op. Dus dat ja, is 11 miljoen.
5: Mm-hmm.
15: Nou, ik denk dat ze tussen de 1 en 2 miljoen verlies leiden.
5: Ja,
15: ja, ik vind toch dat de KNVB wel wat uit te leggen heeft.
5: Want ja,
15: ja, je begint aan een toernooi met een begroting. En dan probeer je toch in die begroting te blijven. En ja, nu is het zo opgesteld, dan ben je zo met de kosten in de weer gegaan, dat je uiteindelijk de finale moest winnen om niet in de rode cijfers te komen.
5: Exact, ja, een beetje gek, hè?
15: Ja. Ik denk dat heel veel luisteraars van BNR denken, wat is hier gebeurd?
5: Ja, wie is daar de CFO? Het juichjek mag wel de kast in, Jaap. Dat is wel duidelijk, hè?
15: Wat zeg je?
5: Het juichjek mag de kast in en de Oranjemars is voorbij. En wat dat betreft, ja, we gaan geen leuke optochten van Nederlanders meer zien.
15: Nee, maar goed, ik denk dat het wel goed is voor de Oranjebus dat hij niet verder hoeft. Want daar die 1800 kilometer, ik begreep dat hij bijna op
5: omvallen stond.
15: Dus ik slaak een zucht van verlichting door zo'n uitlaatpijp.
5: Dat denk ik ook. Nou ja, en wat dat betreft, ja, ook het voor ons bij BNR zit het WK erop. Ontzettend
15: ja,
5: bedankt dat je ons elke dag voorzien hebt van nieuws. En op jouw enthousiaste wijze. En we wachten maar weer gewoon de komende jaren af bij een EK of een WK, Jaap.
15: Oké, Bas en Ivan, jullie ook bedankt. Het was echt een heel aangenaam werk.
5: Vond ik ook. Ik kom heel terug, zou ik zeggen. Dat zou fijn. Dat zou fijn zijn.
10: Ja, te groot was dat, onze sportverslaggever. En inderdaad, in Amsterdam is het feest. Honderden mensen op plein 4045 die feest vieren. In Den Haag in de Schilderswijk, hetzelfde beeld. Gaan we later deze ochtend ongetwijfeld veel beelden van zien. Politiek Den Haag, wat kan je daar vandaag verwachten? Dat hoor je van Michiel Jurjens.
16: Als je te maken hebt met belastingheffing in box 3... let vandaag dan even op wat er in de Eerste Kamer gebeurt. Vanaf 11:15 wordt daar gedebatteerd met staatssecretaris Eelco Eerenberg over de wet werkelijk rendement. De Tweede Kamer nam die wet met daarin de veelbesproken vermogensaanwasbelasting in februari aan. Inmiddels werkt het kabinet aan aanpassingen die de wet in de Eerste Kamer ook aan een meerderheid moeten helpen. Maar of dat genoeg zal zijn, kan nog maanden spannend blijven. Het kabinet hoopt dat de Eerste Kamer tot na Prinsjesdag wacht om over de wet te stemmen en lijkt die tijd te krijgen. Al weet je het, in de steeds politieker wordende Eerste Kamer nooit helemaal zeker. Verderop in de Tweede Kamer gaat de laatste vergaderweek voor het zomerreces van start. Zoals iedere dinsdag gebeurt dat tijdens het vragenuur, gevolgd door stemmingen over wetsvoorstellen, moties en amendementen. Dat en meer vandaag in Den Haag.
5: En dat is geen politiek verstand. We gaan naar de kranten toe, Iwan.
10: We beginnen in het FD. Minder grip Den Haag op exportrelatie China, kopt de krant. Komende week reist Sjoerd Sjoerdsma, de handelsminister, af naar China. En dat bezoek komt op een gevoelig moment, omdat Nederland zich vorige week aansloot bij, je weet toch wel, die chipalliantie, Pax Silica. Een niet-bindende alliantie om de samenwerking op chipgebied met Amerika te versterken. En dat zorgt er voor spanning met China.
5: En dan in de Telegraaf. Nederlanders die een verkeersboete rijden krijgen binnenkort mogelijk een gele brief op de mat. Twee weken voor de laatste betalingsdatum belandt er zo'n brief op de mat. En daarmee wil het CIB mensen beter waarschuwen, zodat de boetes niet te ver oplopen. Want bij een tweede aanmaning betaal je al 3 keer het oorspronkelijk boetebedrag. Dat doet pijn.
10: Het is geen blauwe brief, maar een gele brief.
5: Nee, precies, een gele brief. Je krijgt eerst dus een mooie rode, precies. En daarna komt geel.
10: Okay. In het AD, gevangenissen mogen zelf drones neerhalen, meldt de krant. Vanaf morgen mogen extra beveiligde gevangenissen, zoals de EBI in Vught, zelf drones uit de lucht schieten, als zij een directe bedreiging vormen voor de veiligheid. Op die manier wil justitie en veiligheid voorkomen dat criminelen drugs, wapens of mobiele telefoons via de lucht de gevangenismuren binnengooien, want dat gebeurt steeds vaker.
5: En dan tenslotte nog de Financiële Telegraaf. Tulpentax zorgt voor disproportionele schade, zegt de Financiële Telegraaf. Als het kabinet 21% belasting heft op bloemen en planten, zoals nu van plan is, gaat de helft van de bloemisten failliet, pleit het onderzoek in opdracht van de sector. Eventuele verhoging van de tulpentax wordt direct doorgevoerd naar de klant, waardoor de vraag afneemt en voor de gehele keten zou de omzetdaling uitkomen op 830 miljoen euro, zegt het onderzoek.
10: En dan beren. Ja, machtig mooie dieren, maar liever niet te dichtbij. En ja hoor, we hebben er eentje te pakken. Een man in Colorado die heeft een wel heel opvallende verrassing gehad toen Andy Kerrigan, zo heet die man, de portier van zijn pick-up opende, keek hij recht in de ogen van, inderdaad, een beer die daar op de passagiersstoel zat.
5: Oi.
10: We hebben de beelden gezien van een beveiligingscamera van de buurman trouwens, die laten zien hoe dat beest, ja, een beetje door de auto heen scharrelt, vermoedelijk op zoek naar eten, uiteraard. Nou, die Kerrigan die deinst achteruit, rent eerst om de voorkant van zijn auto, maakt snel een paar foto's. Ja, je moet het toch wel voor je nageslacht nog bewaren, deze ervaring. En daarna probeert hij het beest te verjagen. Bonzen op de motorkap, maar daar trekt de beer zich niets van aan. Hij blijft lekker rond neus in de cabine. En pas als hij een houten plank pakt uit de achterkant van die pick-up en daarmee op die auto slaat en die beer een beetje port, dan kiest hij eieren voor zijn geld en springt via de bestuurskant naar buiten en rent weg. Nou, waarschijnlijk was die beer via een open raam naar binnen geklommen. De pick-up liep trouwens nauwelijks schade op. Dat is best opvallend.
5: Dat hebben we wel eens anders gezien.
10: Want we hebben wel eens beelden gezien van totaal gesloopte auto's. Ja, omdat zo'n beer met zijn klauwen daar dan doorheen gaat en dat niet al te subtiel doet. En ja, toch maar weer die wijze les, die belangrijke les. Zeker als je in een gebied in Amerika met wilde beren bent, ook als toerist bijvoorbeeld, auto afsluiten, geen ramen open laten staan en vooral geen voedsel achterlaten. Want voor je het weet heb je een beer op je bijrijderstoel.
5: De bagageafhandeling van Schiphol gaat op de schop. Het aantal bedrijven wordt nu teruggebracht van 6 naar 3. En vandaag valt de beslissing wie er mag blijven. De vraag is wat dat betekent voor personeel, maar ook voor reizigers. Gaan we het zo over hebben in de reguliere ochtendspits
17: op
5: BNR.
17: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
18: Het is ongekend wat hier gebeurt.
17: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
19: Wij willen niet weg, hè?
20: Nee, en dan willen we
19: laat ik me echt niet voor 120 of 130 of 140 procent uitkopen.
17: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
20: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
21: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
22: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
21: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
26: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
25: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
26: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
27: Thomas van Zijl.
28: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de bewogen week voor chipaandelen en een gesprek met Sekor Lahiri, directeur van UPV Textiel. Ik vraag hem naar kledingbedrijven die voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor hun textielafval. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Verkeer.
30: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorinchem en de A44 bij Sassenheim door werkzaamheden veroorzaken extra drukte op de A2 bij Nabos en de A4 bij Zoeterwoude. Verder staan er nog wat langere files nu op de A2 richting Utrecht, komend vanuit het zuiden tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. 12 kilometer met een half uur vertraging door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. En op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en de afrit Weidewormer. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt op dit moment nog nergens geflitst.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is klaar voor Oranje op het WK. In een meeslepend gevecht zijn we uitgeschakeld door Marokko na strafschoppen. Na 90 minuten en verlenging stond het 1-1... nadat Nederland op voorsprong was gekomen via Cody Gakpo. In de achtste finales neemt Marokko het op tegen Canada. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. 1 op de 8 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie. Als ze medische zorg nodig hebben, kunnen ze in de problemen komen, zegt alarmcentrale Eurocross. Krijg je bijvoorbeeld in Griekenland een scooterongeluk en word je door de hulpdiensten naar een dure privékliniek gebracht, dan lopen de kosten flink op. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het onder andere om een rijke Oekraïense zakenman. Hij en een vrouw zouden er slecht aan toe zijn. En het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
5: Ja, vandaag gaat de bagageafhandeling op Schiphol op de schop. Een aantal bedrijven wordt teruggebracht van 6 naar 3. En vandaag horen die 3 bedrijven dat ze mogen blijven, die andere 3 dus niet. De vraag is wat dat gaat betekenen voor reizigers en voor het personeel op Schiphol. Hoor je zo.
0: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Het is 6:55. We openen het loket, want het is tijd voor een dagje vol met nieuws. Nadat we hier om 3:00 samenkwamen om een voetbalwedstrijd te kijken die we helaas verloren hebben. Maar ja, oké. Okay.
10: Ja, zo kan dat gaan, hè?
5: Ja, volle moet verder. En nu gaan we de Marokkanen volgen, uiteraard. Dat is wel leuk.
10: Zeker.
5: Ja.
10: Die vieren feest vandaag.
5: Zeker.
10: En begrijpelijk.
5: Ja, en ook in Nederland. Ja. Nederlandse Marokkanen ook. Maar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over het nieuws. Wat doen we het komende 30 minuten?
10: Zeker. We hebben het over Nederland en Duitsland die samen de veiligheid van de Baltische Staten gaan bewaken. Hm. Vanaf vandaag ook. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen van onze Duitsland-correspondent. Want de Duitse minister van Defensie die is bij een overdrachtsmoment zo meteen. En we weten, de EU wil vanaf volgend jaar stoppen met Russisch LNG, Russisch gas. Maar de vraag is een beetje, is de Europese gasmarkt daar eigenlijk wel klaar voor? Eerste voorzichtige kritiek op dat voornemen om te stoppen is ook al te horen. Kunnen we dat eigenlijk wel aan? Ook dat bespreken we zometeen.
5: Nou, we gaan eerst naar Schiphol, want dat halveert het aantal bagageafhandelaars op de luchthaven. De 45 miljoen koffers die jaarlijks nog door nu 6 verschillende bedrijven worden weggewerkt, die gaan binnenkort over naar 3 bedrijven. Welke 3 dat zijn, wordt vandaag bekendgemaakt. Niet alleen om die reden spannend, maar het gaat om een aanbesteding voor de komende 7 jaar ter waarde van 2,6 miljard euro. En het was een plan wat al eerder door het laatste kabinet Rutte werd uitgewerkt. Bij ons luchtvaartdeskundige Joris Melkert, verbonden aan de TU Delft. Joris, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
5: Ja, het waarom? Waarom gaat Schiphol dit doen?
8: Nou, er zijn eigenlijk een heleboel redenen waarom ze het doen. Maar wat je eigenlijk de laatste jaren zag gebeuren, dat er toch echt een race to the bottom aan de gang was. Die partijen concurreerden elkaar letterlijk de tent uit. Dat leverde slechte arbeidsomstandigheden op, wel lage kosten voor de passagiers. En er is een speciale regeling waarin de minister mag zeggen, ik mag de concurrentie in de markt beperken. In dit geval tot 3 externe partijen. En daarmee hoopt men dus effectiever te worden, de kwaliteit van het werk beter, ook iets hogere lonen voor de medewerkers. Dus dat is de reden waarom dit gaat gebeuren nu.
5: Ja, en daarmee hoop je dus inderdaad dat die race to the bottom voorbij is. He, van 6-3 terug, zonder al te veel baanverlies. Vakbonden hebben garanties bedongen, maar gaat dat ook lukken, Joris? Wat is jouw indruk?
8: Nee, de garantie die bedongen is dat alle medewerkers die in die grondafhandeling zitten, dus dat betekent mensen die de catering doen, de bagage doen, de vliegtuigen slepen, vliegtuigen betanken en zo, dat die allemaal van een van de nieuwe partijen een aanbod gaan krijgen.
5: Ja.
8: En daarmee dus in feite een baangarantie hebben. Juist. Of ze die baan dan gaan accepteren, moet dan nog blijken.
5: Ja, precies. Maar in ieder geval, we gaan dus wel terug van 6-3 aanbieders. Het aantal handjes aan de koffers, dat blijft dan hetzelfde.
8: Ja. Dat is echt de bedoeling. En dat is echt wel belangrijk, want het is altijd werk dat altijd onder druk staat. Want een vliegtuig dat op de grond staat, ja, dat verdient geen geld. Dus je moet altijd snel. Het is lager schooldwerk, dus mensen lopen ook wat sneller weg over het algemeen. Men hoopt dat nu echt te keren.
5: Ja, nu is wel het effect, dat zeg je al eventjes, er zijn garanties afgesproken en de race to the bottom, die moet voorbij. De minister kon ingrijpen. Dat gaat wel betekenen, zoals je net al zei, iemand gaat het betalen. En dat is de reiziger. Hoeveel duurder wordt vliegen door deze stap?
8: Nou ja, dat moet nog precies gaan blijken. Op welke hoogte precies de aanbieding uitgekomen is. Er wordt nu dus geschat 2,6 miljard voor een periode van 7 jaar. Ja, dat gaat dus gewoon betekenen dat het een beetje duurder gaat worden. Ik verwacht niet dat we praten over tientjes per vlucht. Maar het zal wel iets gaan schelen.
5: Ja, en is daarmee de bagageafhandeling ook betrouwbaarder geworden? En voor die mensen die het doen, minder belastend?
8: Nou, dat is dus wel het doel. Aan de andere kant, we hebben iets vergelijkbaars gezien bij de beveiliging. Dat levert de eerste paar dagen toch wel weer opeens lange rijen op.
5: Ja.
8: Dat is nu wel weer opgelost. Dus ja, als het echt ingaat volgend jaar bij het zomerseizoen, dus eind maart, dan gaan we misschien wat kleine verstoringen zien. Maar ik denk dat het daarna wel weer net zo efficiënt is als nu.
5: Oké, nou hadden we los van de wachtrijen ook nog allerlei juridische procedures destijds, toen die beveiliging werd teruggebracht. Gaat dat nu ook weer gebeuren met van 6 naar 3, dat de bedrijven die afvallen zeggen, ja, ho, wacht eventjes, dat willen we niet zomaar?
8: Ja, ik denk dat wel in de lijn der verwachtingen ligt. Het gaat natuurlijk om ontzettend veel geld.
5: Ja.
8: En als je die aanbiedingen verloren hebt, die aanbesteding verloren hebt, ja, enkele duizenden euro's naar wat advocaten is misschien wel de logische weg. Maar aan de andere kant is bij de beveiliging gebleken dat geen van de mensen die dat aangevochten gelijk gekregen heeft. Dus wat dat betreft de kans op succes niet zo heel erg hoog.
5: Dankjewel, Joris Melker, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
9: De eerste Duits-Nederlandse legereenheid bemant vanaf vandaag officieel het tactisch hoofdkwartier van de NAVO voor de twee Baltische landen Estland en Letland. Er komt een overdrachtsmoment en daar is ook de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius bij aanwezig. We gaan erover praten met onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Nou, een samenwerking dus, een nieuwe commandostructuur daar. Wat houdt die in? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
11: Ja, dit is zeker geen symbolische overhandiging of de start van iets wat een beetje moet sugarcoaten, dat het Duitse leger ook modern kan zijn en moedige beslissingen kan nemen. Dit gaat echt om de permanente installatie van die Duits-Nederlandse legereenheid, waar vandaan vanuit Estland en Letland ze in totaal 50.000 militairen kunnen gaan aansturen. We kennen allemaal de dreiging vanuit Rusland. Nou, dat ligt om de hoek en dit is dan de eerste post die een mogelijke aanval vanuit Rusland zou moeten tegenhouden. En dat die permanente post, dat het menens is, dat is wel duidelijk nu met dat bezoek van de minister van Defensie, die er echt alles aan gelegen is om dit tot een succes te maken.
9: Ja, nou weten we dat Duitsland en Nederland al langer samenwerken als het gaat om legerzaken. Waarom is het logisch dat deze combinatie dan die landen gaat, de boel gaat runnen daar?
11: Nou ja, sinds 21 jaar al, sinds 1995, wisselen Duitsland en Nederland het commando af. Deze legereenheid is normaal gesproken in Münster gelegerd, dus net over de grens. En het is eigenlijk een heel praktische samenwerking geweest altijd. In Duitsland is er meer ruimte om ook te oefenen met de tankenbataljons, maar zo langzamerhand is het ook echt uitgemond in een operatie die als voorbeeld dient voor hoe verschillende landen met verschillende commandostructuren samen kunnen werken. En als je het even heel erg plat moet slaan, dan levert Duitsland de firepower, het materieel, en Nederland de slimme kennis over hoe je bijvoorbeeld met IT omgaat. En die combinatie, ja, die moet ervoor zorgen dat het vanuit deze nieuwe permanente legerpost dan ook veel makkelijker wordt om snel te reageren, waarbij je zowel dus de kracht hebt als ook de slimmigheid.
9: Ja, nou zei je net van ja, het is niet bedoeld als een soort sugarcoat, dat de Duitsers ook wat kunnen. Leeft dat gevoel soms wel een beetje, dat de Duitsers een beetje meeliften op?
11: Ja, zeker. Als je kijkt naar alles wat er tekort schiet en hoe hard de minister van Defensie moet werken om daar überhaupt militairen naartoe te krijgen, dan zou je dat gevoel wel kunnen krijgen. Op IT-gebied loopt Duitsland ook jaren achter. Er is onvoldoende medisch personeel om er naartoe te gaan. Militairen moeten gelokt worden met €3.000 netto per maand extra om überhaupt daar gelegerd te zijn. En eigenlijk het allerbelangrijkste wat er tot nu toe ook ontbreekt, ja, is het zware materieel, de tanks. Want de meest nieuwe tanks die Duitsland heeft, die zijn nu naar Oekraïne en worden daardoor het leger ingezet. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, wat er daar nu is, dat wordt inderdaad de opbouw van een permanente post. Maar het is nog lang niet operationeel zo klaar als dat het soms, zoals ze soms zelf willen doen laten geloven.
9: Ja. En nu dus gezamenlijk het commando daar. Wat valt er dan precies onder het takenpakket? Wat is wel onderdeel daarvan en wat niet?
11: Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat daar heel snel zelfstandig beslissingen kunnen worden genomen. Dus dat er niet eerst overleg hoeft te worden gevoerd met het centrale commando van de NAVO. Of dat er nog vergaderd moet worden in Brussel voordat beslissingen genomen worden. En dat is eigenlijk het grootste voordeel. Dus je zit direct daar op de grens en kunt van daaruit direct beslissingen nemen. Dus met 50.000 militairen die direct onder je commando staat. Het moet ook de landen Letland en Estland zelf helpen om beter voorbereid te zijn op een Russische inval. En dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid formeel die ze nu hebben op papier zou moeten betekenen in de praktijk dat er ook veel sneller en direct gehandeld kan worden. Ja.
9: Nou heeft het natuurlijk alles te maken met Rusland, logisch. Sinds de invasie in Oekraïne door Rusland voelen die Baltische staten zich bedreigd. Duitsland was de afgelopen jaren misschien wel een beetje terughoudend af en toe met Oekraïne steunen. Is dat nu helemaal weg?
11: Ja, die knop is al lang geleden helemaal omgezet. De Zeitenwende nog onder bondskanselier Scholz. Dat begrip, dat kennen we allemaal. Toen werd de knop omgezet. Ja, Duitsers hebben altijd wel eventjes tijd nodig om dan ook dat soort beloften op papier om te zetten in de praktijk. Maar Pistorius zegt in elk geval, er is mij alles aan gelegen om dit nu ook in de praktijk te gaan omzetten. En daar horen niet alleen maar de inzet van militairen bij, maar daar is ook wetgeving in de maak om de bureaucratie bij aanbestedingen, om die uit de weg te ruimen, zodat er echt sneller gehandeld kan worden. Dat gaat natuurlijk ook veel verder dan miljarden toezeggen voor defensie. Dat is uiteindelijk in de praktijk waar het om gaat om echt op te schieten. En Pistorius die heeft daar echt zijn lot aan verbonden. En daarmee dus ook de Duitse geloofwaardigheid. Als dit mislukt, dan is Pistorius ook weg. En zoals we weten, hij is een enorm populaire minister in Duitsland. Die man die heeft echt nog ambities, ook voor de regeerperiode hierna. Dus als dat niet helpt, dan weet ik niet wat nog zou helpen. Duitsland neemt dit uiterst serieus en met de Nederlanders samen vanaf vandaag vanuit die permanente post daar op de grens met Rusland.
9: Dankjewel, Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
5: En dat brengt ons om 14 voor 7 bij Wijnand Zwaan van ANWB met een lange file op de A4. Wijnand, vertel.
30: Ja, de A4 inderdaad, van Den Haag naar Amsterdam, komt niet alleen door de werkzaamheden aan de A44, maar er is ook een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Ippenburg en Hoogmade nu 17 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier extra reistijd. Nou, verder komt de ochtendspits nu snel verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er wordt op dit moment nog nergens geflitst.
12: Luister vandaag, begrijp morgen.
13: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again.
14: De chips zijn moeilijk verkrijgbaar en duur. En in die situatie verkeren we nu alweer bijna een jaar.
15: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
5: Ja, het is natuurlijk hartstikke droger door dat fantastisch mooie weer van de afgelopen tijd. Volgens de weermodellen valt er ook de komende weken weinig regen. En dat betekent dus dat onze natuur aan het uitdrogen is. En dat je ook ervan uit kan gaan dat er een verhoogd risico op natuurbranden is. Kun je je daarop voorbereiden, op dat groeiend risico? Ja, niet roken, barbecue in de natuur, zou je zeggen zo. Maar er zijn nog meer dingen die je kan doen. Edwin Kok is landelijk coördinator natuurbrandbeheersing bij de brandweer. Meneer Kok, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
5: Ja, je denkt aan die grote natuurbranden, de situatie die we in april kenden. Maar dit is anders, hè, zeggen jullie. Waarom? Wat is er anders dan?
16: Ja, er zijn een aantal verschillen met de situatie die we in april hadden. Wat je in april bijvoorbeeld zag, is dat het echt al een langere tijd heel erg droog was.
5: Ja.
16: En nu hebben we toch in de eerste helft van juni, en zeker ook de afgelopen weekend met die onweersbuien, in het hele land wel de nodige neerslag gehad. Daar komt bij dat in april de vegetatie door en droog was. En op dit moment zie je, als je naar buiten kijkt, ook dat bijna alles groen is. Hè. Dus de grassen en die heiden die in april zo hard branden, die zien we nu vooral groen zijn. Dus er zit eigenlijk meer buffer in de natuur, om het zo maar te zeggen.
5: Ja, dat is mooi, maar dit is niettemin betekent dat niet dat je risicoloos de natuur in kan. Want er is toch nog wel een verhoogd risico op natuurbranden. En waar moet je dan aan denken? Waar moet je wegblijven?
16: Nou, wat we nu inderdaad zien is, met name door die warme dagen, dan gaat die verdamping heel erg hard. Hè? Ja. En ook met de verwachting van de komende weken, dan zal dat zich door gaan zetten. Waar moet je dan aan denken? Nou, inderdaad, zoals al gezegd wordt, wees verstandig met wat je in de natuur doet. We hebben ook in bijna heel het land inmiddels fase 2 afgegeven. Mm-hmm. Een verhoogd risico op natuurbranden. Dus wees verstandig wat je doet. Ga niet barbecuen in het bos. Pas op met open vuur en andere dingen die brand kunnen veroorzaken. En let vooral ook heel erg goed op. Als je wat ziet, bel meteen de brandweer.
5: Ja, precies. En hoe kan je je nou voorbereiden? Nou, u als brandweer zich voorbereiden op dit soort situaties? Zijn er protocollen, zijn er scenario's die klaar liggen voor diverse gebieden in ons land?
16: Nee, niet specifiek. De brandweer is altijd voorbereid. Wij rukken niet alleen voor natuurbranden uit, maar voor allerlei soorten incidenten. Ja, dus het is niet zo dat er opeens extra capaciteit beschikbaar is. Mm-hmm. Maar wat wel aan de hand is, is dat er in bepaalde gebieden versterkt uitgerukt zal worden. Dus dan gaan we meteen met meer brandweervoertuigen naar zo'n melding van een natuurbrand toe.
5: Ja, precies. We zagen in april bijvoorbeeld dat we echt gewoon hulp uit het buitenland nodig hadden. Omdat het toen toch een beetje van de gekken werd. We zelfs, sterker nog, er vlogen over mijn tuin vliegtuigen met waterzakken eronder om branden te blussen in het zuiden. Ja. Hebben we al het materiaal nu
16: dat
5: goed
16: en dat
5: voor
16: was een unieke situatie.
5: Ja, dat was een unieke situatie.
16: Ja, nou, dat was een unieke situatie met gelijktijdige natuurbranden. Gelijktijdige hele grote natuurbranden. Ja. Ja, en dat is iets waar op een gegeven moment echt keuzes gemaakt moeten gaan worden. Waar kan je wat nog betekenen?
5: Ja. We weten dat we door de klimaatverandering toch vaker tegen dit soort mogelijke risico's gaan aanlopen. Zijn we daar op voorbereid? Hebben we meer materieel en meer gespecialiseerde teams inmiddels?
16: Ja, we zijn dat aan het ontwikkelen. Maar wat we ook zien is dat die extremen in het klimaat heel snel heel veel extremer worden. Dus vanuit de brandweer zijn we aan het ontwikkelen. Maar ook landelijk wordt het nu echt gericht op een coördinerend ministerie. Het ministerie van LVVN, die dit thema nu echt probeert bij de kop te vatten. Om ook aan de risicobeheersingskant heel veel te gaan doen. Dus de inrichting van natuurgebieden. Ervoor zorgen dat iedere organisatie die in de natuurgebieden zit ook een eigen verantwoordelijkheid daarin neemt. Om ervoor te zorgen dat een brand überhaupt niet zo groot kan worden. Ja, en als zo'n brand dan toch ontstaat, moeten ook wij als brandweer met meer specialistische teams, maar misschien ook gewoon met meer brandweervoertuigen zo'n incident aan kunnen pakken.
5: Precies, maar begint inderdaad bij in de natuur oppassen en niet te zorgen dat je daar een brand laat ontstaan, doordat je een lekker open vuurtje maakt. Dank. Edwin Kok, landencoördinator natuurbrandbeheersing bij de brandweer.
17: Bas van Werven en Ivan Verheeps, BNR.
9: Gaan we naar het voornemen van Brussel om vanaf 1 januari aanstaande nieuwe Russische LNG-contracten te verbieden. Dus geen LNG meer importeren uit Rusland en volledig uitfaseren, ook volgend jaar. Alleen daar komt wat bezwaar tegen van de topman van de Spaanse haven van Bilbao. Die roept de EU nu op om dat verbod op Russisch vloeibaar aardgas uit te stellen. En dat is vrij relevant, want die haven is een van de grootste en belangrijkste LNG-terminals in Europa. Door de onrust in het Midden-Oosten zijn de importen van LNG uit Rusland weer toegenomen. En volgens die topman dreigt Europa zonder Russisch gas te afhankelijk.
18: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Zitten we dat in prijs of beschikbaarheid? Of ja, wat is de issue dan?
6: Nou, inderdaad, het zijn twee dingen. Het is uiteraard eerst de beschikbaarheid. We weten dat er uit Qatar, daar komt de meeste LNG vandaan. En dat kan je dan ook eigenlijk nog op de spotmarkt kopen. Dus als je geen contracten hebt genoeg, dan kun je daar nog wat extra partij kopen. Nou, die Straat van Hormuz, dat lijkt steeds langer een moeilijk probleem te worden. Dus die beschikbaarheid neemt inderdaad af voor Europa. Dat wordt waarschijnlijk een probleem. En dat zal ook tot gevolg hebben dat de prijzen van de geïmporteerde LNG omhoog gaat. Dus ja, ik snap zijn bezorgdheid wel.
5: Ja, en hij zegt ook, Russisch LNG is van goede kwaliteit en meestal ook goedkoper dan uit Amerika. Dus als je met je portemonnee rekent, dan weet je het wel.
6: Ja, als je geen principes hebt of net doet alsof er niks aan de hand is tussen Oekraïne en Rusland, snap ik ook die opmerking. Maar ja, als we straks toch willen gaan onderhandelen, volgens mij heeft Amerika duidelijk gezegd dat wij als Europa toch een beetje de speelbal gaan worden samen met Oekraïne en Rusland om dat conflict te beëindigen, moeten we wel wat troefkaarten in onze handen hebben. En dan zou ik zeggen, nou, een van die troefkaarten zouden moeten zijn dat we dan kunnen zeggen, nou ja, goed, als jullie dan willen gaan ondertekenen, dus willen wij ook afzien van die ban op Russische LNG. Mm-hmm. Maar als we dat nu al weg gaan geven, dan blijft er weinig over, ben ik bang.
5: Ja, voel je wel op zich voor die Baltische staten die zeggen, nou, we moeten versnellen, want elke euro die je overmaakt is inderdaad financiering van die Russische oorlogskas?
6: Nou ja, dat klopt. Er is natuurlijk wel al een uitzondering voor die Baltische Staten gemaakt. Die mogen tot september volgend jaar mogen die nog krijgen. Dus we hebben daar nog wat meer tijd om daar naar te kijken. Maar daar zal ook een oplossing voor komen. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is dat het conflict wat dichterbij nu ligt, dat meer speelt dan de afhankelijkheid die we hebben ten opzichte van Amerika. Want ik denk dat dat in korte termijn een groot probleem is voor ons.
5: Ja. Komt leveringszekerheid in gevaar als wij de Russen de deur wijzen? Of niet?
6: Nou, zoals het altijd gaat, is dat wij zijn natuurlijk best wel een rijk gebied. En wij kunnen altijd meer betalen. En uiteindelijk, als je maar genoeg betaalt, dan komen uit alle gaten en hoeken wel LNG-partijen. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Het kan er wel betekenen dat de LNG-prijs omhoog gaat. Dat is slecht voor onze industrie, bedrijven en onze burgers. Maar ja, ten opzichte van het principe dat we toch iets moeten met die oorlog en liever dat graag snel beëindigen en die oorlogskas proberen te laten schrinken van de Russen, denk ik toch dat we gewoon ons rug moeten rechten door moeten gaan met die band op LNG voor Rusland.
5: Ja, en dan zou het dus per 1 januari klaar zijn met nieuwe contracten. En bestaande contracten die lopen dan volgend jaar vanzelf af.
6: Ja, dat klopt.
5: Dankjewel. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete.
7: En dan gaan we nog eventjes naar nieuws van het voetballen. Want dat is wel leuk om even te weten. Er wordt groot feest gevierd door veel Marokkanen. Een paar honderd supporters van Marokko die hebben zich verzameld in de Schilderswijk in Den Haag. En die zijn daar de winst aan het vieren. Nou gaat dat niet altijd goed. Er wordt natuurlijk wel heel veel getoeterd en met vlaggen rondgereden. Maar ook is er weer vuurwerk gegooid naar de politie. Dat is niet leuk. En de politie had natuurlijk al zich voorbereid. Er waren agenten te paard die rondreden. Agenten op de fiets stonden op straathoeken van de doorgaande weg door de Schilderswijk op de Vijandlaan. En er stond ook al op enkele straathoeken politie. Politiebus, ja, dat is dan ook.
5: Waterkanon is ook al ingezet.
7: Het waterkanon is al ingezet.
5: Dus aanwezig.
7: Ja, gezelligheid. In Amsterdam is het wel gezellig. Plein 4045. Daar wordt echt feest gevierd. Er wordt wel vuurwerk afgestoken. Er wordt ook rondgereden met. Maar met toeters. Er werden rookbommen afgestoken. Maar er is, ondanks het feit dat de politie nog geen waterkanon ingezet in ieder geval. In ieder geval, de Marokkanen vieren feest. En sommigen doen dat een beetje erg enthousiast, zullen we maar zeggen. Dan nog even naar wat wetenschapsnieuws van een grot in Noord-Israël die al in de jaren 70 werd ontdekt. Die blijkt veel eerder bewoond dan wetenschappers aanvankelijk dachten. Destijds was de schatting dat die grot bij de stad Furaidis 200.000 jaar geleden werd bewoond. Maar recent onderzoek toont aan dat die grot al 400.000 jaar geleden, verdubbeld werd bewoond door mensachtigen waarvan we eigenlijk maar weinig weten. Er werd gereedschap van vuursteen gevonden, vuistbijlen, schrapers, messen, kenmerkend voor een groep pre-Neandertalers die toen in de Levant leefden. Het team vond ook botten van dieren zoals damherten en gazellen en sporen van vuur, wat duidt op een groep die daar samen jaagde, woonde en leefde. Maar tot op heden zijn er nog geen menselijke resten gevonden. Hoewel de onderzoekers hebben gezegd, we gaan gewoon door met graven. Maar wat maakt die vondst nou zo bijzonder? Nou, die ontdekking schijnt licht op een relatief onbekende periode aan het eind van het vroege Paleolithicum, vlak voordat Neandertalers

0: Neandertalers en de moderne mens, hè, de Cro-Magnons en de Homo sapiens, dominant werden en zich over vele regio's verspreiden. En deze pre-Neandertalers, ja, die konden dus ook al best een deuk in een pakje boter slaan qua samenleven. Europa blijft qua productiekosten ver achter op China. Zelfs met ingrijpende hervormingen is de concurrentieslag niet meer in te halen. Zometeen het geheel opwekkende verhaal manieus hier op BNR.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
4: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
5: Voetnoten is een podcast van Energeia.
6: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
7: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
10: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
9: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
10: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
9: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Nu in de BNR-app.
13: De Nederlandse industrie groeit weer een stuk sneller bovendien dan in de rest van Europa. Schiphol halveert het aantal bagagebedrijven. Vliegtickets worden daardoor iets duurder. En foto's van de iPhone 18 Pro zijn gelekt op het dark web. En daar zullen ze bij Apple niet blij mee zijn. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
0: En dat brengt ons bij Wijnand Zwaan van de AWB. Wijnand, waar staat het vast nu?
14: Nou, vooral op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. En ja, zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Op de A4 richting Amsterdam is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. 16 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier extra reistijd. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend Noord een kwartier vertraging door een auto met pech, maar de rijbaan is daar wel weer vrij. A27 van Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Er zijn op dit moment nog geen flitsers.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlands elftal is nog steeds niet over het penaltytrauma heen. Op het WK werd na strafschoppen verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2. In de kleedkamer was het stil, zei Jan-Paul van Hekken. Volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te verwijten. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd. Daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dat is duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn die met scooters. Mensen die kanker krijgen blijven steeds langer leven. Uit onderzoek blijkt dat na 5 jaar gemiddeld 70% nog leeft. Operaties zijn steeds nauwkeuriger en ook bestraling en medicatie helpen beter. De hoogste overlevingskans na 5 jaar is voor huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren. En in New York zijn vlakbij vliegveld JFK 2 botsingen geweest in de lucht. Een passagiersvliegtuig werd geraakt door een drone. Het toestel landde veilig en had weinig schade. Later botste een helikopter tegen een groot modelvliegtuig. Ook dat liep goed af. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
0: Maar kijken wij eens even naar de beurzen en we zien dat in de Azië de meeste beurzen in het groen staan. Nikkei 1,6% winst. De Kospi wint 3,1%. Alleen de Hang Seng in Hongkong 1,3% lager. Dan even naar de future. Brent op dit moment $73,32 verspringt net per vat. Betekent weer dat we ietsje tot teruglopen zijn. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En Europa blijft qua productiekosten ver achter op China. Zelfs met ingrijpende hervormingen is de concurrentieslag niet meer te winnen. Zometeen het hele verhaal hier op BNR.
16: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
17: Als ondernemer denk je vooruit, ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
18: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
17: Ontdek hoe op rma.nl.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
19: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
20: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 5:05 op de laatste dag van juni. 30 juni 2026. Het is een dinsdag. We zijn uit het WK gegooid door Marokko, maar desalniettemin, we hebben veel nieuws voor je vanmorgen.
22: Ja, niet daarover. Althans, voor later nog ook nog eventjes Jaap de Groot, onze sportverslaggever die in het stadion is nog. Maar we hebben uiteraard ook ander nieuws. Bijvoorbeeld een keer goed nieuws als het gaat om stikstof. Ook wel eens leuk om te horen. Het kabinet heeft uiteraard plannen bekendgemaakt wat zij willen om Nederland van het stikstofslot te krijgen. Daar zit onder meer bij bufferzones van 500 tot misschien wel een kilometer, 500 meter tot een kilometer, rondom de gevoelige natuurgebieden. Wat blijkt nu? Die stikstofzones, ja, die kunnen misschien op sommige plekken wel kleiner of helemaal weg. Nou, klinkt op zich wel goed. Hoe dat berekend is, hoor je zo meteen. En we praten nog eventjes over de beurzen. Wall Street sloot fors hoger. Dow Jones had weer een record te pakken. Ja, is dit nou het begin van een nieuw beursrelletje? Zien we dat hier? Of is dat optimistisch? Bespreken we zo meteen met Jean-Paul van Uithuizen.
0: Ja, maar we gaan eerst naar dit. Want Europa kan de concurrentieslag met China niet meer op eigen kracht winnen. Meldt het FD vandaag op basis van onderzoek van het adviesbureau McKinsey. In veel sectoren is de productie in Europa namelijk veel duurder dan in China. En daarom kan de kostenkloof met China deels worden gedicht, zelfs wanneer je ambitieuze hervormingen doorvoert. Nou, in het verleden waren concurrentievoordelen wereldwijd meer verdeeld. Landen als China hebben nu een ongewoon groot voordeel. Ja, eigenlijk een ondichtbare kloof dus. We gaan naar onze collega Marijn Jongsma van het FD. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
0: Ja, Marijn, welke aannames liggen onder McKinsey's conclusie dat Europa die kostenkloof maar ten dele kan dichten?
1: Nou ja, goed, ze hebben gedraaid aan een aantal knoppen, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus ze hebben naar hun eigen model gekeken en zeggen, als we nu eens volledig AI omarmen en we weten de productiviteit 30% hoger te krijgen, wat al best een forse sprong is natuurlijk.
0: Ja.
1: En nou ja, we gaan de energiekosten fors naar beneden brengen, dus richting de goedkoopste regio's in China zelf. Dus meer nucleair bijvoorbeeld, nou ja, al dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Wat gebeurt er dan? En dan zeggen ze eigenlijk, ja, dan komen we een heel eind, hè?
0: Ja.
1: Alleen, we zijn er lang niet. Deregulering vergat ik nog in het rijtje, dat is ook mm-hmm. belangrijk.
0: Ja.
1: Dus je kunt die kloof wel deels overbruggen, maar je ziet eigenlijk dat je toch in een situatie blijft waarin je een achterstand houdt, omdat China gewoon een hele agressieve exportstrategie ook volgt, waarbij staatsbedrijven hun capaciteit gigantisch uitbreiden, of ze er nou mee verdienen of niet.
0: Ja. Precies, de staat steunt, hè? Dat maakt niet uit.
1: Ja, dat is absoluut een punt.
0: En dat is een beetje het punt. Dit is dan het hele gunstige scenario wat McKinsey schetst. Alle andere dingen. Zijn er ook alle andere zaken als belangen? En zo meegewogen met het artikel wat je zegt al. Van nou, ze keken ook naar de vestigingsplek. Die moet interessant zijn. De deregulering moet zo goed mogelijk op gang zijn. Het zijn allemaal inderdaad alle knoppen op maximaal gedraaid. Hè? Als je dat nou eens in een wat normaler scenario ziet. Hoe erg is de kloof dan?
1: Nou ja, dan is het eigenlijk de kloof waar we nu zitten, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja.
1: En dan zit je, dat verschilt heel erg qua sector. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kernenergie, dan gaat het echt om 100 tot 200 tot 300% goedkoper in China dan in Frankrijk bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Kijk je naar de chipindustrie, die natuurlijk veel wereldwijder opereert, en batterijen, ja, dan zit je meer rond de 40-50% kostenverschil. Dus het verschilt enorm.
0: Ja.
1: Maar ja, door de bank genomen zijn die verschillen wel heel groot. En dat is wel het aardige van dit onderzoek, vond ik zelf.
0: Ja.
1: Omdat heel veel van die vestigingsplaatsonderzoeken, die kijken gewoon van, ja, heb je goede instituties, is het beleid oké, en dat soort dingen. Dus op lange termijn zijn dat voorwaarden voor groei.
0: Ja.
1: Maar zij zeggen eigenlijk van, ja, de lange termijn, of de trends worden natuurlijk binnen 10 jaar wel heel erg bepaald tot waar zijn die kosten het laagst. En dat hebben ze toch wel heel aardig in kaart gebracht.
0: Ja, en zijn ze onafhankelijk genoeg om dit te kunnen claimen inderdaad, McKinsey?
1: Nou ja, goed punt. Ze hebben natuurlijk zelf ook belangen.
0: Ja.
1: En ik denk dat die belangen in dit geval wat indirecter zijn. Het is niet zo dat ze zeggen van, nou ja, wij adviseren deze spijker te kopen, die hebben wij gemaakt. Zo simpel is het natuurlijk niet. Wat natuurlijk wel zo is, is dat zij ook zeggen, bijvoorbeeld het bedrijfsleven, die zou bepaalde praktijken van de China over kunnen nemen door veel flexibeler te zijn als het gaat om introductieperiodes van elektrische auto's bijvoorbeeld. Het gaat in China veel sneller dan in bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland of de VS.
0: Mm-hmm.
1: En zij zijn natuurlijk bij uitstek ook de partij die bedrijven kan adviseren om dat soort dingen te veranderen. Hè. Dus het is natuurlijk wel zo dat ze altijd bezig ook zijn bij het binnenhalen van opdrachten.
0: Precies.
1: Alleen zo'n onderzoek als dit is natuurlijk ook in de eerste plaats ook bedoeld om te laten zien, kijk, dit hebben we allemaal in huis,
0: dit weten we allemaal.
1: Hier hebben wij ideeën over.
0: Ja. Op zich een goede idee. Het zou kunnen, als je dit even doortrekt, deze conclusies, zou je ook kunnen zeggen, er zijn sectoren straks die gewoon niet meer viable zijn. Daar kan je geen business meer mee maken in Europa. Die gaan weglekken. Ja. Kunnen we dat nu al een beetje inschatten waar we het niet op gaan halen? Waar we die kloof echt nooit meer gaan dichten?
1: Nou, dat vind ik een lastige, maar een voor de hand ligt voorbeeld is natuurlijk de zonnepanelenindustrie. Die zit vrijwel volledig in China. Dan kunnen we zeggen, ja, dat gaan we allemaal zelf alsnog doen. Maar dan zijn we heel veel geld kwijt en dan betalen we er ook veel meer voor, terwijl we heel veel zonnepanelen nodig hebben. Dus je kunt in bepaalde gevallen natuurlijk ook gewoon zeggen, nou, bedankt China dat jullie dit tegen redelijke prijzen allemaal maken. En dan gaan wij ons concentreren op
0: andere dingen.
1: Op andere nieuwe dingen waar we nog wel het verschil kunnen maken. En dat is ook een beetje wat McKinsey in dat rapport zegt van, ja, de overheid zal wel iets aan bescherming moeten doen, anders dan lekt er te veel weg. Alleen richt je vooral op industrieën die nog gaan groeien, waar je nog geld kunt verdienen en niet zozeer het beschermen van industrieën die eigenlijk die slag nooit meer gaan winnen.
0: Ja, waar we nu nog wel eens goed scoren is op onze toegevoegde waarde, innovatiekracht, kennis. Maar ja, ook dat is iets waar de Chinezen razendsnel aan het inlopen zijn, hè?
1: Absoluut, want dat is natuurlijk ook een misverstand. Het hele idee dat van ja, oké, ze zijn allemaal goedkoop, maar allemaal in sectoren waar wij niet willen zitten. Ja, dat is dus niet zo. Nee. Ze zitten ook in high-tech sectoren, zijn ze als een malle bezig die achterstand in te halen als die achterstand er nog is. Want in veel sectoren is die er ook gewoon niet. Ja.
0: Precies. Dankjewel. Marijn Jongsma is onze collega van het FD, auteur van het stuk vandaag in de krant.
21: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
22: Ja, dan zijn de stikstofbufferzones uit de nieuwe kabinetsplannen voor stikstofbeleid die we afgelopen vrijdag hoorden. Ja, die kunnen op sommige plekken kleiner worden dan nu is voorgesteld. Blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Gispoint. GIS, dat staat voor Geografisch Informatiesysteem, waar je dus mee kan rekenen. Wat werd er nou voorgesteld? Nou, afgelopen vrijdag dus rond 15 natuurgebieden. Stikstofarme zones van 1 kilometer, best fors dus. En rond 85 andere natuurgebieden, stikstofarme zones van 500 meter. Verschillen tussen natuurgebieden zijn groot. Provincies krijgen van het kabinet wel ruimte voor maatwerk, maar moeten dan wel snel met eigen analyses komen. En Tom Brouwer zegt dus, het kan een stuk minder. Tom Brouwer is onafhankelijke onderzoeker en senior GIS- en milieumodelarchitect. En nu bij ons. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
22: Ja, die zones kunnen dus kleiner, zegt u. Hoe komt u daarbij?
2: Nou, laat ik dat even in die context plaatsen. Die heb je zelf natuurlijk ook al geschetst. Het kabinet die heeft een plan gemaakt en daar hebben ze zones gedefinieerd. En als je dan het effect van al die zones bij elkaar optelt, dan kom je tot de doelen. En zoals je zelf net ook zei, ze hebben daar instructieregels bij bedacht. Waarbij de provincies de ruimte krijgen om, als ze hetzelfde kunnen bereiken, op een slimmere of efficiënte manier ze daar de ruimte voor krijgen. Mm-hmm. En onze eerste analyses die tonen dat, ja, inderdaad, als je dat bij bepaalde gebieden doet, dan kan je met een stuk kleiner, kan je soms toe.
22: Oh, maar moet ik dan denken aan 10% kleiner of de helft? Of wordt 500 meter dan 50 meter? Of wordt een kilometer 500 meter? Of, wat ziet u dan gebeuren?
2: Nou, dat hangt heel, heel sterk samen met wat voor gebied het is. Hè. Geen twee natuurgebieden zijn hetzelfde. De praktijk is echt heel grillig. En dan zou je bij sommige gebieden zou je dan echt die zone veel kleiner krijgen. Waarbij je dan, als je lokaal maatregelen neemt, dat je daar de pijn dan in een ander deel verzacht. Ja. En bij sommige gebieden zou je misschien net eventjes buiten die zone moeten kijken. Als je daar een grote bron kan wegnemen, dan kan je ook de pijn in de rest van het gebied verzachten.
22: Ja. En hebt u daar voorbeelden van? Het gaat bijvoorbeeld om de Pil in Brabant of de Veluwe in Gelderland. Ja, wat wordt daar dan nu voorgesteld en waar zou dat naartoe kunnen? Of gaat dat niet zo specifiek?
2: Wij hebben 7 gebiedjes uitvoerig onder de loep genomen. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld gaat kijken bij een gebied in Friesland, zoals de Aldevenen, dan zie je dat er bepaalde zones in het gebied, ja, zwaarder overbelast zijn dan andere. En dan is het heel slim om je maatregelen daarin in die hoek van het gebied te richten.
22: Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat, nou ja, als je beleid maakt, dat je misschien duidelijkheid wil, dat je iets praktisch wil inrichten. Ja, maatwerk is ook weer ingewikkeld, want dan moet je dus voor al die gebiedjes gaan bedenken wat daar nodig is. Dus het is een beetje de afweging tussen praktisch en functioneel. Maar dan zou je toch kiezen voor dan maar even wat langer doorrekenen misschien.
2: Nou, dat hoeft helemaal niet zo lang te duren. Waar het om gaat is, wat je zegt, praktisch. Dat betekent van, hoe halen we van voor heel Nederland halen we die doelen. Mm-hmm. En functioneel betekent dat, de hogere overheid, het Rijk, geeft een opdracht aan de provincies mee van, probeer dat op een slimme en efficiënte manier te doen. Ja. En zet de middelen die we je geven op een efficiënte manier in.
22: Ja. Ja. En die provincies kunnen nu dus eigenlijk met uw onderzoek aan de slag. En die kunnen dat gaan berekenen en daarmee naar het Rijk. Om dus ook er zo voor te zorgen dat er bijvoorbeeld minder bedrijven worden getroffen in die zones die anders misschien weg zouden moeten minderen, zouden moeten verhuizen enzovoort.
2: Ja, precies. Dus als je met lokaal maatwerk op een echt efficiëntere manier je doelen kan halen, dan dan kan je met minder inspanning dat doen. En dan heeft dat natuurlijk impact op de boeren.
22: Nou,
2: en als je dat dan ook nog combineert met met andere plannen, zoals bijvoorbeeld een aanbevalsplan Gutto, dan kan je ook nog een soort win-win situaties creëren. Dus gewoon echt lokaal heel slim puzzelen.
22: Ik denk dat op heel het provinciehuizen met interesse meegeluisterd is. Dat jullie ook onderzoek gaan opzoeken. Dank, Tom Brouwer, onafhankelijke onderzoeker en senior GIS- en milieumodelarchitect.
0: We gaan naar Wijnand Zwaan van ABB. Wijnand, een ongeluk op de A27, soort verstemmingen.
14: Ja, A27 bij Utrecht, komend vanuit Almere. Daar staat file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn 4 auto's bij betrokken. De papieren worden even ingevuld. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daar ook flink vast op de A28 vanuit Amersfoort. Tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. En verder zitten we in een normale ochtendspits met vooral drukte door de afgesloten A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim vanwege werk. En die drukte zien we dan terug op de alternatieve routes, zoals de A2 en de A4. Er zijn op dit moment geen flitsers.
12: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, even rondje Midden-Oosten, want wat is het nieuws daar? Nou, de Amerikaanse speciaalgezant Steve Witkoff is onderweg naar Qatar, naar Doha, zo bevestigen 2 bronnen aan CNN. En Iran zegt op zijn beurt dat er in Qatar geen directe onderhandelingsgesprekken zullen gaan plaatsvinden met de Amerikanen. Ze zeggen dat ze alleen een delegatie ook naar Doha sturen om de uitvoering van die wapenstilstandsovereenkomst, die Memorandum of Understanding, om die te controleren. Maar Trump heeft gezegd, nee, Amerika en Iran gaan vandaag wel opnieuw om tafel om vredesonderhandelingen voor te zetten. Nou, u mag zeggen wie u gelooft. Frankrijk en Oman gaan in ieder geval samenwerken om de vaarroute tussen Iran en Oman veiliger te maken. Dat betekent onder meer het verwijderen van mijnen in de straat van Hormuz. Emmanuel Macron, de Franse president, zegt het is een stap in de de-escalatie in het Midden-Oosten. Volgens Iran kan het ontmijnen van de straat van Hormuz alleen door hen zelf gebeuren. En ook zegt Teheran met Oman zelf de straat te willen beheren. Daar zouden de Fransen dus geen rol spelen. Maar Oman, dat tegenover Iran ligt aan de straat van Hormuz, treedt juist op als bemiddelaar tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat dan weer wel. Dat is naast Qatar een ander land wat meedoet met die onderhandelingen. Die geen onderhandelingen zijn. Behalve als je naar Trump kijkt.
22: Ja, dus. Als u het toch begrijpt, ja. Dan mag ik het zeggen. Dan gaan we naar eigen land, want als het kabinet Jette het btw-tarief op bloemen en planten verhoogt naar 21%, dan zou de helft van de bloemisten wel eens failliet kunnen gaan, blijkt uit onderzoek van een economisch onderzoeks- en adviesbureau, Decisio. Het kabinet is van plan om de belasting op bloemen en planten te verhogen van het lage tarief 9% naar het hoge tarief 21%. Wordt wel gemunt de tulpentax. Nou, dat spreekt natuurlijk aan, zo'n term. En die verhoging die wordt doorgevoerd aan de klant. Die gaat dat betalen. En volgens de onderzoekers neemt daar door de vraag af en zorgt dat voor een omzetdaling bij bloemisten, maar ook bij tuincentra en bij andere detailhandel. Onderzoekers denken dat ongeveer 2500 bloemisten in ons land failliet zullen gaan als die tulpentax wordt ingevoerd. En voor de gehele keten komt de omzetdaling dan uit op 830 miljoen euro. Wat moet dat gaan opbrengen, die btw-verhoging? Nou, daarvan denkt het kabinet, becijferen ze dat dat zo'n 320 miljoen zou moeten gaan brengen in het laadje van de staat. En die btw-verhoging zou in 2028 moeten ingaan. Maar de sector zegt dus ja, er blijft maar weinig van over, omdat ook de vraag afneemt. Dus de vraag is een beetje, wat hou je er aan over? Pieter Bootsma is de CEO van Royal Flora Holland, de bloemenveiling. En die hoopt vooral dat het voorstel geen meerderheid vindt in de Tweede Kamer. Dus die is heel erg op zoek naar minderheden eigenlijk, in plaats van meerderheden.
0: Ja.
12: Bas van Werven en Iwan Verrips, BNR.
0: Ja, gisteren weer 16 omhoog. 52.182 punten sloot de Dow Jones. 306 punten boven het slot van de afgelopen vrijdag. En daarmee een nieuw record boven de 52.000 punten. En dat komt onder meer door de afgenomen spanningen tussen Amerika en Iran. En ook tech-aandelen veerden weer stevig op, terwijl beleggers blijven inzetten op die AI-golf. Af en toe dan nemen ze even winst, denken ze even na, kijken ze terug en denken ze, nee, toch gaat het goed. We gaan door. Jean-Paul van Oudheus is bij ons marktanalist bij eToro, oprichter van Marketer Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, is dit meer een relief rally over de lichte ontspanning tussen Amerika en Iran? Hoewel, ja, er wordt ook nog af en toe gebombardeerd, maar toch. Is dat een verklaring of is het toch alle bal op AI?
4: Nee, dat laatste zeker niet. Kijk, een relief rally, dat afnemen van die spanningen, dat heeft wel dat laatste zetje gegeven. Je ziet dat eigenlijk bij alle aandelen indices dat ze wat hoger gaan. Mm-hmm. Maar die Dow Jones Industrial Average, zoals die zo officieel heet, daar zit relatief weinig technologie in. Ja, en precies. Dat is eigenlijk het goede dat die ook op een record staat. Mm-hmm. Ja, omdat dat toch wordt geacht iets meer een afspiegeling te zijn van de echte Amerikaanse economie. En dat is positief.
0: Ja, precies. En Nasdaq moet je echt zijn voor de tech. En dit is inderdaad van treinen, Coca-Cola's en andere dingen. Eigenlijk een beetje de fondsen waar Warren Buffett altijd op inzette. Toch even, die Dow nu op een record. Even zonder gekheid. Is dat nou, zijn die aandelen niet gewoon veel te duur geworden? Of is de sky the limit hier, Jean-Paul? Kunnen we nog verder groeien?
4: Dat zijn wel weer de twee uiterste, Bas. Ja, het is trouwens overigens de ironie dat gisteren op de dag dat dat record werd neergezet, uitgerekend Alphabet in de Dow Jones is gekomen. Dus dat is toch nog wel een beetje technologie wat het laatste zetje heeft gegeven. Aan de andere kant, Google heeft natuurlijk ontzettend veel gebruikers. Nee, als je kijkt naar de waarderingen, we zitten al heel lang te kijken dat aandelen relatief hoog gewaardeerd zijn.
0: Ja.
4: Maar ja. Historisch gezien is het nou nog niet zo dat je zegt, jemig zeg, dit hebben we nog nooit gezien. Wel in bepaalde subsectoren, zeg maar. Mm-hmm,
0: ja.
4: Zoals bijvoorbeeld bij die AI-aandelen, waar beleggers een beetje voorsorteren van, dit zou wel eens de winnaar kunnen zijn, of dit. Maar zoals je zegt, bijvoorbeeld in de Dow Jones zijn het aandelen als Caterpillar en Goldman Sachs.
0: Ja.
4: Dus financials, industrie. Ja, en die zitten gewoon al in een langere uptrend.
0: En hoe komt het? Ja, de economie groeit, hè? Ook in Amerika, dat weten we. Het gaat op zich gaat het niet slecht, ondanks het feit dat er wel wat hoge inflatoren druk is. Maar de arbeidsmarkt ligt er nog steeds goed bij. Nogmaals, is dit iets? Gaan we dit vaker zien? Nieuwe recordstanden voor de Dow?
4: Het is nu de 18e keer dit jaar alweer.
0: Ja.
4: En mensen houden dat altijd bij, daarom noem ik het ook. Maar ja, weet je, als je ooit weer een keer een nieuw record hebt, ja, dan zal je toch weer over de vorige top heen moeten.
0: Ja.
4: Die bedrijven werken er natuurlijk gewoon allemaal aan om met de middelen die ze hebben elke keer weer te groeien.
0: Ja.
4: En dat lukt ze dat toch verdomd goed.
0: Ja, ja, zeker. Nou zien we de wereldolieprijs ook nog op gaan lopen. Een heel klein beetje, hoewel die nu weer wat naar beneden is. Dat heeft wel impact op alle energiebehoeftige bedrijven. We zien dat ook aan de pomp voor de consument, hè, waarvan Trump heeft gezegd, ik ga onderzoeken. Maar in hoeverre heeft dat nog een kan het op langere termijn een klap geven op de inflatie en op het rentebeleid van de Fed? Want ook dat is iets wat uiteindelijk het sentiment van de belegger kan drukken op de Dow.
4: Zeker, die energieprijzen, dat is natuurlijk hoe hoger ze zijn, hoe groter het anker achter de boot, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
4: Ze zijn eigenlijk de afgelopen tijd best al wel heel snel weer naar beneden gekomen. Dus die olieprijzen die schommelen nu zo'n beetje rond de $70 per vat.
0: Ja.
4: Ja, daar hebben we wel een beetje mee leren leven, zeg maar. Het is niet echt waarschijnlijk dat hij nou heel snel terug zal gaan naar 50, wat weer heel goed zou zijn voor, bijvoorbeeld de industriële bedrijven. Maar in Amerika hebben ze in principe nu, zijn ze zelfvoorzienend op het gebied van olie. Dus
0: ja,
4: ze hebben een hoop zelf in de hand. En dat hoeft op zich geen rem te zijn voor nog hogere koers.
0: Ja. Nou is vrijdag aanstaande Wall Street dicht, want dan is het Independence Day, 4th of July. Wat gaan we dus doen nadat er daar wordt feest gevierd, hè, door alle Amerikanen gaan lekker barbecuen. Is het dan nog tijd voor een nieuw rallye naar boven? Zo voor de vierde? Of verwacht je dat het lekker als een nachtkaars uitgaat deze week?
4: Nou, weet je, dat is nog een beetje vroeg op dinsdag. Laten we eerst dat voetballen van vannacht even verwerken.
0: Ja, dat is waar.
4: In principe, kijk, het is altijd zo aan het begin van het tweede halfjaar is een beetje stilte voor de storm. Halverwege juli, dan beginnen we weer aan zo'n kwartaalcijferseizoen.
0: Ja.
4: Gewoon weer meer van hetzelfde, maar de verwachtingen zijn hartstikke hoog gespannen. Er wordt een flinke winstverwachting, niet alleen in de VS, maar ook in Europa verwacht. Ja, en tot die tijd is er niet echt heel veel nieuws, ook niet heel veel macro-nieuws. We hebben deze week nog banencijfers. Dat gaat uiteindelijk het verschil ook niet maken.
0: Nee.
4: Dus we moeten toch uiteindelijk eerst van die allergrootste techbedrijven aan het einde van de maand horen hoe het er nou echt voor staat.
0: Ja, en dat zal best meevallen. Dankjewel. Jan-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere. Daar is hij de oprichter van NS, Marta Lisbeth eToro. De Amerikaanse Supreme Court Hooggerechtshof blokkeert het ontslag van Fed-bestuurder Lisa Cook en komt juist op voor de onafhankelijkheid van de Fed. Maar bij andere zaken, daar heeft Trump wel weer gewonnen. Zometeen BNR's huiseconom Han de Jong.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
6: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
26: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
28: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
29: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
30: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
28: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
31: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
32: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
31: Vijfhart, dat klopt voor jou.
33: De hete zomer, Crayon rolluiken.
34: Geluidsoverlast?
33: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
35: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
36: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
37: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
36: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
37: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
38: BNR Verkeer.
39: Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en die bij Sassenheim op de A44 veroorzaken de meeste vertraging op de alternatieve routes, zoals de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintem en Waardenburg. Daar is de vertraging een half uur. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam of staat het stil. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer, met daar een uur extra reistijd. Verder gebeurde er een ongeluk op de A27... van van Almere naar Gorinchem bij knooppunt Lunette. De vertraging is daar 10 minuten. Het loopt daardoor ook flink vast op de A28 vanuit Amersfoort voor knooppunt Rijnsweerd. Je bent daar vanaf de afrit Den Dolder zo'n 3 kwartier langer onderweg. Er wordt geflitst op de A2 Maastricht richting Luik bij hectometerpaal 268,6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlands elftal is nog steeds niet over het penaltytrauma heen. Op het WK werd na strafschoppen verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2. In de kleedkamer was het stil, zei Jan-Paul van Hekken. Volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te verwijten. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd. Daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dat is duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn die met scooters. Mensen die kanker krijgen blijven steeds langer leven. Uit onderzoek blijkt dat na 5 jaar gemiddeld 70% nog leeft. Operaties zijn steeds nauwkeuriger en ook bestraling en medicatie helpen beter. De hoogste overlevingskans na 5 jaar is voor huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren. En in New York zijn vlakbij vliegveld JFK 2 botsingen geweest in de lucht. Een passagiersvliegtuig werd geraakt door een drone. Het toestel landde veilig en had weinig schade. Later botste een helikopter tegen een groot modelvliegtuig. Ook dat liep goed af. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
2: De Amerikaanse Supreme Court, Hooggerechtshof, blokkeert het ontslag van Fed-bestuurder Lisa Cook. Die moest eruit van Trump. En zo komt het Amerikaanse Hooggerechtshof dus op voor de onafhankelijkheid van de Fed. Nou, Trump is niet blij en die wil toch nog maatregelen. Gaan we zo bespreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
3: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
12: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
13: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het is 7:55 geworden op dinsdag 30 juni 2026. Het is de laatste dag van deze maand. En de laatste dag dat Nederland deelnam aan het WK 2026 in Mexico, Amerika en Canada. Maar dit terzijde. Iwan, wat gaan we allemaal doen de komende half uur?
15: We hebben het zo meteen over box 3. Nog maar eens een keer, want de Eerste Kamer moet daar nog steeds mee instemmen. En Pro komt nu met stevige voorwaarden voor steun. Vandaag is het debat en wat die voorwaarden zijn van Pro. Dat horen we zo meteen van een senator voor die partij. En we hebben zo meteen een tech-update met Joe van Buurik.
2: Maar eerst gaan we naar dit. Van Trump zegt maatregelen te nemen om te voorkomen dat Fed-bestuurder Lisa Cook alsnog beslissingen kan nemen belangrijk voor Amerika. Nou, ze was uiteraard een van de leden van het beleidsbepalend en rentebepalend comité van de Fed en lag onder druk van Trump, die haar zelf ontsloeg, omdat ze niet helder was geweest over een vastgoedtransactie of iets dergelijks. Nou, hij doet dat in reactie, Trump, op een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Het Supreme Court dat heeft geoordeeld dat mevrouw Cook gewoon niet ontslagen moet worden, want dat is iets wat niet behoort tot de competentie van de president. Hof beschermt daarmee de onafhankelijkheid van de Fed. Bij ons huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
5: Bas, goedemorgen.
2: Is dit nou een inhoudelijke of een procedurele beslissing geweest van het Supreme Court?
5: Ja, misschien toch even een kleine correctie. Ja. Hij wilde haar ontslaan, maar dat is dus nog niet gebeurd.
2: Nee,
5: dus zij zit nog gewoon, zij zit nog in dat bestuur.
2: Ja.
5: En die beslissing van het Hoge Rechtshof, nou, dat was kantje boord. Mm-hmm. Want er zijn 9 rechters in dat college. Dat zijn 3 Democraten en 6 Republikeinen. En de stemverhouding was 5-4, dus de kleinst mogelijke meerderheid.
2: Mm-hmm.
5: Die 3 Democraten die waren natuurlijk allemaal tegen dat ontslag. En 2 Republikeinen die stemden ook tegen dat ontslag.
2: Ja.
5: Nou, je geeft al aan, hè, ze wordt er eigenlijk van beschuldigd dat ze fraude heeft gepleegd. Nou, dat is misschien wel een groot woord, hoor. Maar ze heeft bij 5 jaar geleden of zo, bij hypotheekaanvragen voor 2 woningen, heeft ze in beide gevallen aangegeven, althans, dat is de bewering, dat het haar hoofdverblijf zou zijn. Nou, dat kan natuurlijk niet, en dat zou dan fraude zijn. Nu was de vraag die bij het Hoge Rechtshof lag niet of zij daarvan schuldig was,
2: mm-hmm,
5: maar of de president haar mag ontslaan.
2: Juist.
5: En dat Hoge Rechtshof heeft nu dus eigenlijk gezegd, nee, dat mag de president niet. En de reden daarvoor, voor die 2 Republikeinen om ook tegen dat ontslag te stemmen, ja, dat motiveren ze door te zeggen dat de president haar onvoldoende mogelijkheden op verdediging heeft gegeven. Dus het is, de zaak is nog niet helemaal afgedaan.
2: Nee, precies.
5: Maar voorlopig heeft Trump bakzeil moeten halen.
2: Zeker, maar hij heeft meteen gezegd, zo is hij, dat hij maatregelen neemt zodat die beslissing gewoon door kan gaan. Dat ze wel ontslagen gaan worden. Maar wat kan hij doen nu met deze uitspraak van het Hof?
5: Nou ja, dat is natuurlijk zeer de vraag. Ja, ik zou zeggen, als hij van haar af wil, dan moet hij gewoon bewijzen dat zij fraude heeft gepleegd.
2: Ja.
5: En als het erom gaat dat je formulieren niet naar waarheid hebt ingevuld, ja, lijkt mij niet zo moeilijk om dat vast te stellen. Het feit dat nog niet gebeurd is, suggereert een beetje dat ze dat ook gewoon niet gedaan heeft. Ik ben geen jurist en wat voor konijnen Trump en zijn juridische adviseurs nog uit de hoge hut weten te halen, dat weet ik ook niet. Overigens is natuurlijk ook wel interessant dat op dezelfde dag, dus ook gisteren, diende er een andere zaak, of was er een uitspraak ook bij het Hoge Rechtshof in een andere zaak.
2: Mm-hmm.
5: En dat ging om een bestuurslid van de Federal Trade Commission, dat heet bij ons Autoriteit Consument en Markt.
2: Ja.
5: Die had Trump ook ontslagen. En eigenlijk gewoon omdat die mevrouw hem niet zinde. En dat is wel goedgekeurd.
2: Ja.
5: En daar hebben die Republikeinse rechters, die hebben daar allemaal mee ingestemd.
2: Mm-hmm.
5: En daarmee maakt het Hoge Rechtshof dus eigenlijk een onderscheid tussen de Federal Reserve en andere overheidsorganen.
2: Mm-hmm.
5: Nou, dat heeft dus te maken met de onafhankelijkheid van de Fed.
2: Dat is wel een belangrijke uitspraak in die zin, dat je aan heel veel mag komen als president, maar nooit met je fik aan de Fed. Is dat een beetje de bottom line?
5: Ja, dat is de bottom line. Dat was in ieder geval gisteren de bottom line.
2: Ja, zeker. Nou komt in de Portugese stad Sintra, komen de bestuurders van centrale banken en andere kopstukken uit de financiële wereld bij elkaar. Ook Kevin Warsh is daarbij. Nou, wat wordt dat voor bijeenkomst? En daar gaat ongetwijfeld nog over dit verhaal gesproken worden, neem ik aan.
5: Nou, dat zal in de wandelgang. Het staat natuurlijk niet op het programma.
2: Het is
5: gisteravond begonnen met een diner en een speech van Lagarde.
2: Hmm.
5: En Warsh is er inderdaad, althans, hij staat op het programma, dus ik neem aan dat hij wel zal verschijnen. Ja, hij zit morgenmiddag in een panel met andere bazen van centrale banken, de Bank of England, de Bank of Canada, en dan ook natuurlijk met Christine Lagarde. Wat gaat Warsh daar doen? Ik neem aan dat hij eigenlijk zal herhalen wat hij bij zijn verhoor in de Senaat in april, die confirmation hearing. Ja. Wat hij daar allemaal gezegd heeft, dat zal hij wel herhalen. En eerder deze maand heeft hij natuurlijk een persconferentie gegeven na de rentevergadering van de Fed. Daar heeft hij ook diverse dingen gezegd. Ja, ik neem aan dat hij dat allemaal keurig zal herhalen. Maar het wordt niet een heel schokkende speech van Worst, denk ik.
2: Dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong.
0: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
15: In de Senaat stelt de pro strenge voorwaarden aan de steun voor de Box 3-wetgeving. Senator Vert Kroonen is kritisch op de voorgestelde aanpassingen van staatssecretaris Ehrenberg. De eis is dat er geen ongedekte cadeautjes voor hoogvermogenden mogen komen. Onder grote politieke druk kwam Ehrenberg met een menukaart om het bezwaren tegen zijn vermogensaanwasbelasting voor beleggers weg te nemen. Nou, Vert Kroonen ziet daar dus misschien wel iets in. Ik ga erover praten met meneer Kroonen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
15: Ja, allereerst maar even over die vermogensaanwasbelasting. Daar is veel kritiek op. Het belasten van papieren winsten. Beleggersorganisaties, vermogensbeheerders. Edwin Heithuis hier op BNR gehoord, hoogleraar fiscale economie. De Belastingdienst, de Raad van State. Allemaal vonden ze het moeilijk, uitvoerbaar of principieel niet kloppen. En u bent daar wel voorstander van op zich?
6: Nou ja, je merkt dat als er een hele sterke lobbygroep is van mensen, vermogende mensen, dan klinkt dat wel luid door. Maar ze doen ook veel aan misleidende informatie. Want een vermogensaanwasbelasting is eigenlijk niks nieuws. Dat hebben we gehad vanaf 2001. Vanaf 2001 moest je over een fictief rendement van 4% 30% belasting betalen. Dus dat is 1,2%. Dat moest iedereen ieder jaar betalen, ook als je een keer een jaar verlies had. Dan moest je dus 1,2 betalen, plus nog eens een keer je verlies nemen op de beurs. Dus dat is helemaal niks nieuws.
2: Nee, maar dat is een gat gesloten door de Hoge Raad. Hè? Dat is wel het verhaal. Dit kon niet, omdat het fictief kon. Die hoogte was niet goed. Daar hebben we het moest wel gaan over de werkelijke vermogensaanwas, inderdaad. Het andere verhaal is nu, we liggen in een tijd waarin twee rapporten van Letta en Draghi liggen en van Wennink, die zeggen we moeten investeren en innoveren. We moeten als economie, dus ook als beleggers aan de bak om te zorgen dat we Nederland door de zware tijden gaan trekken. Dan moet je eigenlijk start-ups hebben, zorgen dat mensen makkelijker kunnen geld kunnen verdienen die we hard nodig hebben om die agenda te halen. En die moet je dus pas af gaan rekenen op het moment dat die winst maken met hun vermogen, met hun belegd vermogen.
6: Ja, dat is nou, ik haal uit de vele vragen er maar twee uit. Eén, de Hoge Raad heeft gezegd 4% als fictief rendement. Ja. Dat is niet de marktrente of de marktrendement. Nou, dus je moet meer aansluiten op het werkelijk rendement. Daar zijn we ook voor. Dus als je niet 4% rendement maakt, maar 0, hoef je niks te betalen. Ja. Dat is een voordeel. Maar als je 8% of 10% rendement betaalt, dan moet je wat meer betalen.
2: Ja. Maar over,
6: dus
2: over
6: dat
2: geld
6: is wel een eerlijk systeem, want dan heb je ook draagvermogen.
2: Maar over geld wat je betalen. En dat is een groot probleem. Over geld wat je nog niet liquide hebt.
6: Dat zal ik beantwoorden.
2: Ja.
6: Ja, maar iedereen weet toch, je moet een vermogensplanning hebben. Dus je zorgt toch altijd dat je een verdeling hebt over risicodragende aandelen of vermogen. En je hebt natuurlijk vastrentend, je hebt ook nog je eigen inkomen. Ja. Dus in je vermogensplanning zit natuurlijk dat je ook rekening houdt. Ik moet geld hebben om zelf van te leven, maar ik moet ook geld hebben om eventueel belasting te kunnen betalen volgend jaar. Dus maar nogmaals, je betaalt alleen maar meer als je meer verdient. Hè? Dus je hebt het wel verdiend.
15: Dus dan moet je een deel van je huis maar verkopen. Een klein deel daarvan.
2: Ja,
6: nee, er is geen sprake van. Want voor het huis maken we een uitzondering. Voor het huis geldt juist een vast laag rendement. En ga je pas afrekenen als je het huis verkoopt. Dus voor het huis is een uitzondering gemaakt. Voor al het onroerend goed. Voor start-ups wordt een uitzondering gemaakt. Want dat wil ik echt benadrukken. Ja. Het gaat om een kleine groep start-ups. Daar gaan we een uitzondering van maken. En we hebben ook gezegd, daar zullen we aan meewerken. Want wij zijn ook voor start-ups. Ja. Maar het moet niet zo zijn dat gewone werkende mensen dat gaan betalen.
2: Nee.
6: Dus dit is echt een...
2: Ja. Het andere verhaal is... Er zijn heel veel mensen, ZZP'ers hebben er nogal wat van in Nederland. Die hebben geen pensioen opgebouwd, omdat ze dat niet doen bij een pensioenfonds. Omdat ze geen werkgever hebben, want dat zijn ze zelf. Die sparen juist een pensioen in een vermogensdeel. Het is wel zuur als die mensen vermogensaanwasbelasting moeten gaan betalen over geld wat ze nog niet hebben, wat ze sparen als pensioen in hun eigen pensioenpolis. Want dat is ook vermogen in box 3, hè?
6: Ja, maar voor pensioenen geldt voor iedereen. Je hebt de combinatie van pensioenaftrek, dan heb je gewoon belastingaftrek, net als iedereen. Daarnaast kun je persoonlijk sparen voor pensioen. Ja. Veel mensen hebben die combinatie.
2: Precies.
6: En die combinatie geldt ook dat je alleen maar moet betalen als je al geld opbrengst hebt. En als iedereen zegt, ik betaal niet, ja, wie moet het dan betalen? Dus dan geldt toch uiteindelijk, en dat zeggen ook al die hoogleraren, als we dit systeem niet doen, dan gaat dat 22 miljard kosten. Mm-hmm. 22 miljard, dat is nog meer dan we nu voor het hele stikstofpakket uittrekken. Mm-hmm. Maar het verbaast me dat daar zo weinig informatie over wordt gegeven. Want het lijkt net of je gratis geld hebt. Maar als wij vermogenden ontzien, dan moeten de minder vermogenden het betalen. Zo simpel is, want dan ook wij weten, het komt uit de lengte of uit de breedte.
15: Maar u zult er toch mee eens dat die aanwasbelasting dat een suboptimaal ding is en dat je naar die vermogensminderbelasting moet?
2: Ja, dan krijg je het uiteindelijk wat later, maar dan komt het toch.
6: Nee, je krijgt het later, maar dan is het ook minder geld waard. Als ik pas over 10 jaar mijn belasting hoef te betalen, mm-hmm. dan heb ik 10 jaar lang het voordeel dat ik door kan beleggen. De overheid krijgt dan het geld niet. Dus ook de andere belastingbetalers moeten dan 10 jaar lang betalen. Maar die euro's over 10 jaar zijn natuurlijk veel minder waard door inflatie. Dus dan gaat degene die doorbelegt, die belegt op kosten van de andere. Ja, dat kan natuurlijk niet waar zijn.
2: Ja, maar wacht even, die krijgt een winst uitgekeerd die ook onder inflatoren druk heeft gestaan. Dus dat is een beetje verse broekzak.
6: Nee, daar is geen sprake van, want die mensen kunnen intussen doorbeleggen. Ze hebben wel inflatie, maar ze kunnen 10 jaar lang doorbeleggen. Al is het maar rentevrij op 2%. Uh-huh. Dus het principe is, want dat gaat heel eerlijk. En het zou ook economisch heel dom zijn als we tegen mensen zeggen, je moet allemaal zo lang mogelijk in jezelfde aandelen blijven zitten. Dat snap ik ook niet van het VNO, die bepleit dat. Terwijl het principe van de aandelenmarkt is dat je juist naar de best renderende aandelen gaat, want daar zit de innovatie. Ja. Dus we gaan echt een renteniersland worden als we tegen mensen zeggen, hou zoveel mogelijk je geld in jezelfde beleggingen, want dan hoef je pas later belasting te betalen. Dus juist alle economen zeggen, een aanwasbelasting is superieur, want dan kunnen mensen het beste kiezen. En nogmaals, niemand hoeft te betalen wat hij niet heeft. Dus het ministerie uitrekent dat maar 4000 mensen zouden eventueel een liquiditeitsprobleem kunnen komen. 4000 mensen. Oh, nou, laten het 8 of 20.000 mensen zijn. Nou. Die krijgen een betalingsregeling.
2: Ja, nou,
6: dus het is allemaal opgeblazen. De kritiek is enorm opgeblazen. En verrassend genoeg niet door de vermogende mensen. Die hebben natuurlijk opgeblazen, want die zijn gewend. Ik hoef lekker niks te betalen. Nou. Daarom is Musk ook een vooroploper in deze kritiek. Want Musk betaalt geen belasting, dat weten we allemaal.
2: Nu even
6: daarom vindt in Amerika precies dezelfde discussie plaats.
2: Nou, even
6: ook daar willen ze.
2: Ja, in de stemverhouding in de Eerste Kamer, wat gaat u pleidooi te halen? Want als we even kijken hoe de hazen lopen, dan moet u het bakzeil gaan halen, vrees ik.
6: Ik ben heel benieuwd. Dit is aangenomen met 100 stemmen in de Tweede Kamer. Ja. 2/3 meerderheid heeft dit gedaan. Ook CDA, ook VVD, ook D66. Ja. Nu hebben CDA en VVD gezegd, misschien moeten we terug naar de tekentafel. Maar nu komen ze er pas achter dat 22 miljard kost. Mm-hmm. Dan gaat CDA en VVD dat dan afwentelen op de gewone werkende mensen? Of gaan ze dat op een andere manier bij vermogenden terughalen? Bijvoorbeeld bij MKB-bedrijven, dat wil ik hier graag zeggen. De kans is groot dat VVD en CDA zeggen, de hoogvermogenden krijgen, gaan we ontzien. Maar dan gaan we het vennootschapsbelasting verhogen voor de midden- en kleinbedrijven.
15: Wanneer wordt er gestemd?
6: Dat is een van de weinige opties die we hebben.
15: Wanneer wordt er gestemd? Denkt u over dit plan? Voor de zomer nog?
6: Nee, want we gaan echt wachten op die verbetering voor de start-ups. We gaan een verliesrekening komt er, dat is ook nog een voordeel. In het oude stelsel had je geen verliesrekening. In het nieuwe stelsel kun je een verliesjaar compenseren met winstjaren. Dus het is echt een veel beter systeem, zowel voor de individuen als voor de werking van de kapitaalmarkt.
15: Nou, kijk of we
6: dus het is echt bizar dat zo'n kleine groep vermogenden, dat die zo de lobby naar zich toe heeft getrokken. En er blijft trouwens ook nog een hele grote vrijstelling. Hè? Er is nog steeds een vrijstelling van, zoals het nu is, ongeveer 120.000 euro voor partners. Dat gaat zelfs nog iets omhoog. Nou, dus, en het eigen huis zit er niet in. Dus je kunt nog heel veel sparen voor je pensioen voordat je überhaupt aan die grote bedragen toekomt. En dan betaal je slechts een deel van het meerdere.
15: Ik hoor dat
6: dus de lobby. Ik zou iedereen adviseren, blijf beleggen.
15: Ik hoor dat de lobby de andere kant op ook geslaagd is. Ik ben benieuwd of u niet aan een dood paard aan het trekken bent. Want inderdaad, VVD en CDA, die is er maar de vraag of zij ermee verder willen. Dank in ieder geval voor het delen van uw opinie over dit Box 3 dossier. Vert Kroonen, senator voor Pro.
2: We gaan naar ANWB's Wijnand Zwaan. Wijnand, een autobot op de A15 zorgt voor vertraging.
39: Ja, inderdaad, op de A15 Nijmegen richting Gorkum is een auto in brand gevlogen tussen Tiel en Wadenooyen. Er staat nu 7 kilometer stil met 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht voor bluswerkzaamheden. Verder is de ochtendspits redelijk normaal, met de langste file nu op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen. 21 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44. Er wordt geflitst op de A2 van Maastricht naar Luik bij hectometerpaal 268,6.
7: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
8: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again.
16: De chips zijn moeilijk verkrijgbaar en duur. En in die situatie verkeren we alweer bijna een jaar.
17: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process. BNR.
2: Blijf scherp. 10 minuten voor 8, het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau, gaat mensen beter waarschuwen voor verkeersboetes die hoger uitvallen. Vanaf morgen krijgen Nederlanders 2 weken voor de laatste betalingsdatum een soort herinneringsbrief op de mat. En die is geel, meldt de Telegraaf. Nu heb je als ingezetene 8 weken de tijd om een verkeersboete te betalen. Vanaf 1 juli, vanaf morgen dus, verstuurt het CJIB 2 weken voor het verstrijken van die deadline een extra herinnering in de vorm van een gele brief. En zo hopen ze minder aanmaningen te moeten versturen en hogere boetes te voorkomen. Want op jaarbasis worden er zo'n 8 miljoen verkeersboetes verstuurd, waarvan er 1,2 miljoen worden verhoogd. Dat is natuurlijk toch wel een groot contingent. Zo'n procentje of 20. De hoogte van de boetes loopt snel op. Bij de tweede aanmaning betaal je namelijk 3 keer het oorspronkelijk boetebedrag. Als je dus €300 hebt, omdat je hebt zitten bellen in de auto, dat is zelfs meer geloof ik, dan ga je in één keer naar de, ja, keer 3. Dank u. Ja. Zit je op €900 of €1000. Nou, het CJIB is al lang kritisch op extreme verhogingen. Maanden geleden pleitte het incassobureau zelf al om de verhogingen van verkeersboetes met dezelfde snelheid te laten stijgen als die van strafrechtelijke boetes bij overtredingen misdrijven. Want daar is dat niet zo snel als in de verkeersboetes. Hoge Raad buigt zich nu over de vraag of die snelle verhoging van verkeersboetes niet in strijd is met het Europees Mensenrechtenverdrag. Want het wordt een beetje van de gekken. Ik had een stickertje van mijn kenteken bijvoorbeeld voor op mijn auto. €200.
15: Oh.
2: Mag niet. Ik voerde een rechterverdrag, want het wordt een beetje van de gekken. Ik had een stickertje van mijn kenteken bijvoorbeeld voor op mijn auto.

0: Hallo. Ja, de nog niet onthulde iPhone 18 is inmiddels al gewoon zichtbaar. Apple is slachtoffer geworden van een datalek bij Tata. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, foutje bedankt, nieuwe zakenpartner. Want Tata Electronics is nog niet zo heel lang aan het werk met Apple als hele belangrijke klant. Ze mogen daar immers iPhones assembleren en nu gebeurt dit. Dus even de feiten, zoals gemeld door Reuters afgelopen nacht. Beelden die op het dark web zijn beland laten de iPhone 18 Pro zien. Onder meer bij wat we dan noemen een valtest. Hè, dus dat ze kijken van, nou, hoe doet hij het dan als hij een keer stuitert? Waarop het nieuwe toestel min of meer te zien is. Maar minstens zo belangrijk, lijsten met alle onderdelen en alle leveranciers die die onderdelen hebben geleverd. Ook allemaal gelekt. Dat zijn toch wel vrij gevoelige gegevens. Allemaal het gevolg van een cyberaanval op Tata, waarover Reuters vorige week al berichtte. Uh-huh. Uitgevoerd door ransomware groepering WorldLeaks. Die hebben vervolgens 200.000 bestanden gedeeld met al dit soort informatie. Niet alleen van Apple, maar ook van Tesla bijvoorbeeld. En daarin lezen we dan informatie ook weer afkomstig van TSMC, van Qualcomm, allemaal partijen die componenten leveren die in iPhones terechtkomen.
0: Wat valt er nou precies te zien?
2: Heb jij ze gezien?
1: Nee, ik heb ze niet gezien.
2: Ik heb ook gezocht.
1: Je kan ze niet vinden, maar Reuters heeft ze dus wel gezien.
2: Maar publiceren ze die dan niet?
1: Nou ja, het staat op het dark web. Dus
2: ja,
1: dat moet
2: je toch online zetten?
1: Ja, dat zullen we later nog eventjes naar gaan graven. Maar goed,
0: ik heb hier wel hoor. Fotootje.
1: Berichten kunnen zien is een rechthoekig grijs tabletje. Formaat telefoon dus. 3 camera lenzen, Apple logo. En volgens eerdere berichten gaat de iPhone 18 Pro er ook niet heel veel anders uitzien dan zijn voorganger. Dus dan moet je ook goed kijken van, is het nou een nieuw of is het een oude?
0: Maar hij lijkt wat vierkanter. Kan dat?
1: Dat zou kunnen, is niet gemeld in elk geval.
2: Waar zie je die?
1: Maar goed.
0: In elk geval zou
1: de designverandering is subtiel en discreet zijn. Ja, allemaal niet zo leuk natuurlijk. Hè. En volgens een bron die Reuters sprak, zou...
2: De 17.
0: Oh, de 17. Ik heb zelf een 14.
1: Nou ja, maar om aan te geven dat het verschil moeilijk te zien zou zijn. Ja. De zorg zou dus ook echt wel zitten bij die lijsten. Want ja, daarop staan al die onderdelen, al die leveranciers. En dat legt dus weer dingen bloot over Apples onderhandelingspositie. Ja. Hey, dat is van die partijen X, Y en Z. Mm-hmm. En die kunnen dan tegen elkaar uitgespeeld worden of andersom. En dat notabene in de week nadat we vorige week hoorden dat Apple de prijzen van bijna alle andere producten, hè, van Macs tot iPads, flink moest verhogen. Barre tijden dus bij Apple. En dan moet de prijsverhoging van de iPhone, de 18 Pro, als hij daadwerkelijk onthuld gaat worden in september, nog gaan komen. Dan gaat hij ook duurder worden. Dus ja, allemaal niet leuk voor ze in Cupertino.
0: Dan gaan we nog eventjes naar WhatsApp, want daar kun je nu een gebruikersnaam gaan registreren. Waarom moeten we dat doen?
1: Nou, dan hoef je je telefoonnummer niet te delen. Dat is een stukje privacy, want sommige mensen... Ja, ik zie iemand al in stem knikken. Ja. Voor sommige mensen best belangrijk, want als je je nummer gelijk aan iemand geeft, kunnen ze je ook bellen en kwalijker zouden ze je nummer ook kunnen misbruiken. Dat is eigenlijk gewoon een stukje persoonsgegeven. Andere chat-apps bieden deze functie al lang aan. Ik noem Signal, Telegram kan het ook. Nou, Meta volgt nu dus met WhatsApp. Dus als je aan de beurt bent, want dit wordt uitgerold, kun je dus alvast je gebruikersnaam registreren. Alleen in de app, niet de webversie, zijn wat vereisten, hoe lang die moet zijn, wat voor tekens erin. Je kan ervoor kiezen om het gelijk om te koppelen aan Facebook en Instagram. Dan kun je die gebruikersnaam overnemen. Ik zie iemand al ongemakkelijk lachen.
0: Niet doen.
1: Zou het niet doen, want we kennen Meta. Dan weten ze precies wat je overal allemaal ziet en doet. En dan kunnen ze nog gerichtere advertenties op je afvuren. Dus ja, denk daar even goed over na. En die gebruikersnaam heb je dan alleen geclaimd. Pas in de komende maanden kun je hem ook gebruiken. Maar dan kun je dus iemand in de toekomst een berichtje sturen of als contact toevoegen zonder dat daar een nummer bij nodig is. Dus dan kan het ook alleen op basis van dat.
2: En wat als ik nu stiekem Bas van Werven registreer? Hoe bewijs ik dan dat ik Bas van Werven ben? Ja,
1: ik zou het hilarisch vinden als jij nou als gebruikersnaam Bas van Werven neemt.
2: Nee, maar even serieus vragen. Ik kan dus ook een naam kiezen.
1: Ja, dat is het idee met de gebruikersnaam. Ja. Ik denk wel dat je dat zie je vaker kan aanvechten als iemand echt letterlijk jouw naam heeft genomen. Maar ja, dit zagen we natuurlijk met Twitter. Dit zagen we met andere platforms. Die strijd had je altijd. Het is wel zo, om spam te voorkomen kun je ook nog een code erbij doen. Zodat niet iedereen zomaar jou wat kan sturen. Dus als ik zeg, nou, je hebt mijn gebruikersnaam, Jo van Buurik. Maar alleen als je de code weet, kun je mij ook echt iets sturen. Dus, maar goed. Ik zou het wel heel grappig vinden als jij Bas van Werven gelijk even claimt.
2: Dat ga ik niet doen.
1: Nee? Ja, dat is jammer. Had gekund. Nu kan het nog. Snel zijn.
2: Nee, breng mensen op ideeën.
1: Oké, ik heb het niet gezegd.
0: Niet Jo van Buurik.
1: Nee. Ik ga snel
0: registreren. Ivan Verrips. Doe het.
1: Ivan Verrips.
0: Dankjewel.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Van Buurik met 1 U. Na 3 jaar... krimp groeit de Nederlandse industrie. En we doen het zelfs beter dan veel Europese landen. En dat komt met name door, ja zeker, alles rond Eindhoven, de chipindustrie. Zometeen meer in de ochtendspit.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan

0: 500.000 locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de bewogen week voor chipaandelen en een gesprek met Sekor Lahiri, directeur van UPV Textiel. Ik vraag hem naar kledingbedrijven die voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor hun textielafval. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Nu in de BNR-app.
14: Nederlandse industrie groeit weer een stuk sneller bovendien dan in de rest van Europa. Schiphol halveert het aantal bagagebedrijven. Vliegtickets worden daardoor iets duurder. En je hoort het net al bij Joe. Foto's van de iPhone 18 Pro gelekt op het dark web. En daar zullen ze bij Apple niet blij mee zijn. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
15: En dan gaan we naar de AWB. Wellens Zwaan, hoe staat het erbij op de weg?
16: Nou, op zich is het een normale ochtendspits met de meeste files op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum en die op de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste extra reistijd op de alternatieve routes. De files die er nu uitspringen staan in ieder geval op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 24 kilometer met wel een uur extra reistijd. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 15 met daar een half uur vertraging. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Echteld en Wadenoijen een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. Daar is een auto uitgebrand. De rechte rijstrook is dicht. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij hectometerpaal 6,2. En ook op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 57,1.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In veel Nederlandse steden brak vanmorgen een Marokkaans volksfeest uit nadat Marokko op het WK had gewonnen van Oranje. Onder andere in Rotterdam, Tilburg en Utrecht was het feest. In de Haagse Schilderswijk begon het ook leuk. Later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn mensen aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Dat viel niet goed bij de fans, maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder verlenging verloren. Nu werd het 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had gemoeten. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. In Sint-Oederode is gisteravond een appartementencomplex ontruimd omdat er brand was. Volgens Omroep Brabant waren er meerdere brandweerkorpsen nodig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is niet bekend, er zouden geen gewonden zijn. En steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon vergoed worden. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
15: Kijken we even naar de Nikkei, 1,4% hoger. De Kospi staat 2,1% hoger. Alleen de Hang Seng in Hongkong verliest 1,1%. En dan de Future, 73,27 op dit moment voor een vaatje Brent in de toekomst. Al het beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En dan goed nieuws, na 3 jaar krimp groeit de Nederlandse industrie weer. En we doen het beter dan veel andere Europese landen. En hoe komt dat nou? Nou, uiteraard, de chipindustrie speelt een grote rol. Zometeen meer in de Ochtendspits.
9: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
19: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
20: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
15: 8:06 is het geworden op deze dinsdag, de 30ste juni 2026. Laatste dag van deze maand. Morgen begint 1 juli. Er staan nog allerlei leuke fiscale maatregelen weer op de rol. Nou,
14: de vrachtwagenheffing
15: gaat morgen in. Ja, succes. Gaan we het niet over hebben. Wat gaan we wel doen het komende half uur?
14: Nou, toch maar even WK dan.
15: Ja hoor.
14: Ja. Afgelopen nacht, wij zaten er klaar voor hier op kantoor om 3 uur.
15: Ja.
14: En het duurde 1 uur of 3 en toen was de deceptie compleet. Toen wij begonnen met de ochtendspits. Mm-hmm. Nou, we hoeven je niet te vertellen wat het nieuws is, want dat weet je al. Nederland uitgeschakeld, zometeen contact met Jaap de Groot, onze sportsverslaggever in Monterrey. En we hebben nog nieuws, en dat is wel opvallend, uit de bankenwereld. Want er werd vorig jaar meer fraude gepleegd met overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames. Dan zou je toch denken, hoe kan dat nou? Want allerlei veiligheidsmaatregelen in place bij die banken zelf, bij DNB, en toch blijkbaar meer fraude. En ook fors meer, 30% meer fraude in het betalingsverkeer. Nou, hoe dat kan, wat daar precies onder valt en wat niet, bespreken we zometeen met een medewerker van DNB.
15: Maar we gaan eerst naar dit, want de Nederlandse industrie groeit dit jaar weer, na 3 jaar van krimp. Het gaat volgens ING Research om een productiegroei van zo'n 2%, en daarmee scoren we beter dan de rest van de eurozone. En dat komt met name door de investeringsimpuls in defensie en in infrastructuur. Dat komt allemaal door die NAVO-norm, maar er is nog een andere sector heel belangrijk voor de groei, en dat is de chipindustrie in ons land. Volgens ING's sectoreconoom Etse Dantuma heeft dat alles te maken met die kartrekkers die we kennen, hè? De ASML's van deze wereld.
0: Ja, Nederland kent natuurlijk een heel sterk chipcluster. En nu met al die AI-investeringen, die datacentercapaciteit en alle chips die daarvoor nodig zijn voor alle AI-berekeningen, doet Nederland het weer hartstikke goed als het gaat om chipmachineafzet. Vooral buiten Europa, waar de grote producenten van chips zitten.
15: Ja.
0: En daarmee trekt het chipmachinecluster of het chipcluster eigenlijk de hele industrie mee in de kielzog naar hogere groei. Dat is inderdaad niet overal het geval, die hoge groei. Ja. Dus we zien wel een soort tweedeling tussen energie-intensieve industrieën. Ook automotive en toelevering aan Duitse automotive. Die hebben natuurlijk heel erg last van hoge energieprijzen. En automotive van concurrentie uit China. Maar dat zijn meer structurele effecten. En wat nu in de opgaande cyclus van de chipmachines gebeurt, is dat er echt heel veel extra vraag is losgekomen. En dat daar meer productie gaat plaatsvinden bij ASML, ASM en BESI en andere kleinere partijen.
15: Precies, alle toeleveranciers die daaromheen zitten, dat hele omveld. Hartstikke mooi, maar het is wel een beetje, het lijkt een beetje op gok op één paard.
0: Ja, nou, het is wel een heel sterk paard, zou ik kunnen zeggen.
15: Dat is waar.
0: De chipmachinemakers die groeien echt jaar op jaar boven gemiddeld en veel sterker dan we gewend zijn. Ook, je ziet het nu ook weer ten opzichte van Europa, doen we het heel erg goed. Er zit ook deels een voorraadeffect in, door het Hormuz-effect. De spanningen in de golfregio en alle transport en productie die daar zijn stilgelegd. Verwachten dat geleidelijk weer beter gaat. Maar nu heeft dat voor minder concurrentie vanuit Azië gezorgd, die met grote toeleveringsproblemen daar zitten. En waardoor ook partijen meer uit voorzorg voorraden gaan aanleggen om prijsverhogingen voor te zijn. En transportverstoringen voor te zijn. Dus dat biedt extra groei, maar onderliggend zie je vooral het grote verschil met de rest van de eurozone. Mm-hmm. Dat daar de chipcluster aan bijdraagt. En dat, dat bepaalt echt die hoge groei.
15: Ja, duidelijk. Als we kijken naar andere investeringen in de productie, dat zijn er weer traditionele dingen. Daarvan zegt u wel, dat loopt een beetje achter. Maar wat we wel zien, hoorden we gisteren nog met de nieuwe defensienota 2026. Er wordt massaal geïnvesteerd in innovatie op het gebied van defensie. Hè. Onbemenste defensiespullen worden er gemaakt en uitgedacht. En daar wordt in geïnvesteerd. Dat geeft waarschijnlijk dat deel van de industrie ook weer een boost.
0: Ja, zeker. En dat is ook wel, het is allemaal vooral technologisch gedreven maakindustrie die daarvan profiteert. Mm-hmm. Ook dual-use producten, bedrijven die eerder alleen op de civiele markt aanwezig waren, die gaan meer de stap naar de militaire markt zetten. En die kunnen ook profiteren van de toenemende defensieuitgaven. En dat is inderdaad een tweede poot, zeg maar, een tweede pijler onder de groei van de industrie in Nederland. Ja. En dat geldt eigenlijk voor heel Europa ook wel. Hè, maar dat heeft tijd nodig om los te komen. Hè, qua ordering, qua uitgaven door overheden. En orders aan bedrijven. En opschalen van capaciteit. Hè. Dat gaat ook met de nodige hiccups gepaard. Maar dat geeft wel een onderliggende groei. Ja. Die inderdaad de groei breder maakt dan alleen maar de chipmachine industrie.
15: Ja.
0: Alleen je ziet dat nu echt omhoog spurt. En dat de rest wat trager gaat.
15: Hoe moeten we hier naar kijken? Als we even proberen in de toekomst te kijken, meneer Dantuma. Want is dit nou het begin van een nieuwe periode van groei? Of is dit even een tijdelijke opleving? En gaan we uiteindelijk, mochten de AI-groei afzwakken of anders zijn, gaan we dat merken? Hoe ziet u dat? Hoe ziet de toekomst eruit?
0: Nou, dat hangt ook deels van grote investeringen af. Hè. Ja. Kijk ook naar het pakket in Duitsland, 500 miljard. Als die gaat loskomen, dat is tot nu toe heel beperkt gebleven. Ja. Maar ook de defensieuitgaven zijn wel omhoog. Maar die moeten nog verder omhoog, ook in Nederland. Ja. En we willen natuurlijk meer zelf gaan maken van die defensiespullen. Dus uiteindelijk hangt het van tal van factoren af. Ook van investeringen in verduurzaming, vergroening in de energie-intensieve industrie.
15: Ja.
0: Onderliggend ja, staat de industrie natuurlijk in Europa en Nederland gemiddeld genomen onder druk door toenemende concurrentie uit China. Die met lagere energieprijzen te maken hebben, meer op elektrificatie van de auto-industrie bijvoorbeeld hebben ingezet. En ook door invoertarieven in Amerika. Dat zijn inderdaad kanttekeningen die je erbij kan plaatsen voor de lange termijn. Maar dat al met al, de extra investeringen kunnen wel degelijk structureel groei opleveren. En zeker als je kijkt naar de verdiensten, de toegevoegde waarde die we met de technologische industrie genereren. Waaronder de machinefabrikanten en de chipmachinefabrikanten en toeleveranciers. En ook vanuit de elektrificatie worden daar hele innovatieve producten gemaakt. Ja. Is de R&D sterk en daar kunnen we verder op voortbouwen.
15: Zij Etse Dantuma, sector-econoom industrie bij EG Research.
13: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
14: Politieke partijen krijgen 5 jaar de tijd om aan de eisen van een politieke vereniging te voldoen. En pas daarna volgen er sancties, stellen D66 en Pro voor. Waar gaat dit nou over? Dit gaat over die wet die moet regelen dat politieke partijen een ledenvereniging zijn. Dat ze leden hebben dus, met stemrecht. En met een mogelijkheid tot discussie over het partijprogramma. Dat is een wet die is een tijd geleden al ingediend. Daar kwam kritiek op, daar kom ik zo meteen op terug. Werd ook wel gezien als door sommigen de anti-PVV-wet. Want hij is met name gericht om partijen zonder leden, PVV bijvoorbeeld, tegen te kunnen gaan. Nou, Joost Sneller van D66 en Mohamed Mohandes van Pro, die passen dus hun wet nu aan, nadat ook de Raad van State daar kritiek op hadden. Uiteindelijk moet die hele wetgeving worden gecontroleerd door een autoriteit. Die moet worden opgericht nog, dus er komt weer een loketje bij in Den Haag. D66 en Pro die vonden in eerste instantie dat partijen die niet aan die eisen van die wet voldoen, dat die dus zouden moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Dat vond de Raad van State te ver gaan. En daarom willen de partijen nu uitsluiting van verkiezingen nog steeds wel als optie open houden, maar pas na 5 jaar nadat de wet van kracht wordt. Dus de eerste jaren niet en daarna wel. En dan zou je nog kunnen denken, kan je misschien op een andere, op een lichtere manier straffen? Denk aan een boete. Ja, zou misschien kunnen. Maar dat willen die partijen niet, omdat de politieke partijen dan gewoon betalen en op dezelfde voet doorgaan. Nou, de Kamer moet überhaupt nog over het voorstel stemmen, dus het is maar de vraag of er een meerderheid voor komt. En ik zei het al, als het er zou komen, zou het met name gevolgen hebben voor de PVV. Want dat is een partij met maar 1 lid, te weten Geert Wilders en geen andere.
15: Bernd Zwaan van de AWB is bij ons. Wij hebben nog steeds verkeer last van die autobrand op de A15, begrijp ik.
16: Ja, nog steeds op de A15 komend vanuit Nijmegen tussen Echteld en Wadenooyen. 11 kilometer stilstaand verkeer met een 30 minuten vertraging. De brand is inmiddels wel geblust. De auto wordt geborgen. De rechterrijstrook is daarvoor afgesloten. Nou, verder zitten we in een redelijk normale ochtendspits. Maar op sommige plaatsen kijk je toch weer tegen veel vertraging aan. En dat komt door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en op de A44 bij Sassenheim. Op de alternatieve route staan lange files zoals de A2 Den Bosch-Utrecht. Reken op een 30 minuten vertraging bij Waardenburg. En op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Zelfs 25 kilometer file met daar een uur extra reistijd. Er wordt geflitst op de A28 Utrecht-Amersfoort bij hectometerpaal 10,1.
13: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
1: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again.
2: De chips zijn moeilijk verkrijgbaar en duur. En in die situatie verkeren we nu alweer bijna een jaar.
1: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
14: Dan opvallend nieuws. Vorig jaar is er 30% meer fraude gepleegd bij betalingen dan in 2024. 30% meer, blijkt uit cijfers van DNB, de Nederlandse bank. Er waren vorig jaar meer dan 650.000 fraudeleuze betalingen. En om in euro's gaat het dan om gemiddeld zo'n 540.000 euro aan fraude per dag. Dat zijn nogal bedragen. Maar hoe kan het nou, die enorme toename? Gaan we vragen aan Aniet Ogilvie. Zij is beleidsmedewerker statistiek bij DNB. En nu bij ons, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Aniet. Ja.
14: Ja, en het totale bedrag bijna 200 miljoen vorig jaar.
3: Ja.
14: Hoe kan dat nou gebeuren? Want al die banken hebben veiligheidsmaatregelen, worden de hele dag alert opgemaakt. Pas op met malafide overboekingen en dergelijke. En toch een forse stijging in fraudeleuze transacties. Hoe kan dat?
3: Ja, de Nederlandse bank komt vandaag voor het eerst naar buiten met deze cijfers. En we zien inderdaad opvallende stijgingen. En dat wisselt per betaalmethode. Uiteindelijk zagen we de grootste stijgingen bij overschrijvingen. Zo'n 55% hoger dan in 2024. En ook meteen de hoogste waarde van zo'n 120 miljoen euro over het afgelopen jaar. Maar uiteindelijk het grootste aantal fraudegevallen zagen we bij kaartbetalingen. Dus dat is met je pinpas of met je creditcard. Daar zagen we zo'n 500.000 fraudegevallen over het afgelopen jaar.
14: Ja. En het probleem, probleem daar is met name dat het allemaal niet terug te boeken is. Hè? Dus dat, ja, als het weg is, is het weg.
3: Ja, ja, inderdaad. Bij, bij kaartbetalingen zien we inderdaad vaak dat inderdaad gestolen kaartgegevens worden gebruikt voor voornamelijk een stijging bij online kaartbetalingen. Daar kun je met je creditcard gegevens kunnen worden gestolen, maar tegenwoordig ook debitcardgegevens. Of je kan natuurlijk dat een pinpas is gestolen en dat die aan de kassa wordt gebruikt.
14: Ja.
3: Maar ook bij overschrijvingen zien we dat probleem van moeilijk terug te draaien betalingen. Dat is bij zogenoemde instant betalingen. Daar zien we namelijk ook een stijging. Want die zijn dan is je geld binnen 10 seconden overgemaakt. En dan is het lastig om dat weer terug te draaien.
14: Ja, superhandig. Maar ook voor fraudeurs dus. Hoe wordt dat geld nou met name mensen afhandig gemaakt? Is dat de klassieke phishing? Of zijn dat de telefoontjes van goh, met je zoon, ik heb geld nodig, maak even wat over? Of hoe werkt dat?
3: Ja, dat verschilt ook inderdaad per betaalmethode. Die, dat iemand zich voordoet als een familielid of als een kennis, dat zien we voornamelijk bij overschrijvingen. Dus dan word je eigenlijk als betaler misleid. Maar dat kan ook zijn dat iemand zich voordoet als iemand die bij de bank werkt. Als bank, en dat is dan bankhelpfraude. Ja. Maar bij kaartbetalingen zien we ook wel veel gevallen van wat ik zei, met die gestolen gegevens of die gestolen passen. Dus dan gaat het om ongeautoriseerde betalingen.
14: Ja. En je zou toch kunnen zeggen, als je die cijfers ziet, dat blijkbaar die beveiligingsmaatregelen, ja, ik word er wel eens gek van, dat je denkt van, nou, die bank denkt dat ik imbeciel ben, dat al die maatregelen nodig zijn, maar blijkbaar werkt het niet goed genoeg, want het is een gigantische stijging.
3: Ja, we zien inderdaad een stijging. Zoals ik zeg, dat zit hem voornamelijk ook in die kwetsbaarheden met die instantbetalingen. Maar ook bijvoorbeeld met overschrijving naar het buitenland zien we een stijging. Mm-hmm. Want dat is ook vaak lastiger om weer terug te draaien, lastiger om greep op te krijgen. Ja. Maar we adviseren ook wel alle mensen die banken gebruiken om inderdaad op te letten van hoe kun je die berichten herkennen, die misleiding. Mm-hmm. Want die is toch, dat moet je toch echt zelf herkennen. Wij verwijzen ook wel door naar de fraude helpdesk, waar je ook tips kan zien over veilig bankieren en wat je moet doen als het nu toch een keer, toch een keer overkomt. Ja.
14: En naast die tips aan de zijde van de bank en wat ik moet doen als gebruiker van die bank, moet er ook iets gebeuren aan de fundamenten. U zegt die instant betalingen gaat vaak mis. Althans, relatief. Bij die debitcards, daar krijg je dan soms je geld niet terug, daar kan je dat niet terughalen. Moet er ook een systeemverandering plaatsvinden aan die kant?
3: Uiteindelijk zit ik hier als medewerker statistiek, dus ik ben voornamelijk van de cijfers. Maar mijn collega's die gaan ook wel aan de hand van deze cijfers in gesprek met de sector. Dus dat zijn de banken, de elektronische geldinstellingen, met individuele instellingen.
14: Duidelijk.
3: Daar is de Nederlandse Bank ook mee aan de slag.
14: Om dat getal omlaag te krijgen, want dat is hard nodig. Dank, Annette Ogilvy, beleidsmedewerker statistiek bij DNB.
15: Ja, je wordt al 2K voetbal. Nou, dit is de laatste keer die je hoort. Het is, althans in de ochtendspits, het is voorbij.
4: Saibari. Of toch Verbrugge. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
15: Ja, Marokko gaat door. Het werd uiteindelijk strafschoppen. We hebben hier vanaf 3 uur op kantoor zitten kijken. Want het was een mooi feest. Het begon allemaal zo mooi met een geweldige goal van Gakpo. Daarna in de 9e minuut, eerste blessureminuut, scoorde Marokko de 1-1. En uiteindelijk was het naar strafschoppen. Volgens BNR sportverslaggever Jaap de Groot, hij is slecht te verstaan, zet de radio ietsje harder, lagen de emoties hoog in dat stadion in het Mexicaans Monterrey.
5: Ja, niet alleen de Marokkanen, maar ook de Mexicanen vieren het feestje. Want Arjen Robben 2014 zijn ze echt nog niet vergeten. Dat konden we tijdens de wedstrijd ook wel merken. Want vanaf de aftrap was een groot fluitconcert. Het deel van Nederlands deel. Ja. En dat zag je ook na de penalty-serie. Dat Marokkanen en Mexicanen in elkaar in de armen vlogen. Ja, een triest lot van Nederland.
15: Ja, het is voorbij, hè. Zag je de bui hangen toen het strafschoppen nemen werd?
5: Nou, wat ik bizar vond, was dat Cody Gakpo zich vlak voor tijd niet vervangen. Want dat is normaal gesproken de nummer 1 strafschopnemer. Ja, en je hebt nog 5 minuten te gaan. Dus dat vond ik al vreemd. Ik denk dat het een slecht omen. En ja, dat Virgil van Dijk als aanvoerder zijn verantwoording niet nam. En nu gingen er eigenlijk 2 reservespelers gingen achter de bal staan. Nou, wel moedig van hun. Ja. Maar ja, dan moet je er wel in schieten. En dat, dat deed de Timber en Kluivert niet. Ja, nou ja, dan is het... En ik moet je eerlijk zeggen, als objectief... kijk, de emoties vliegen nu alle kanten op. Ik heb iets van een paar honderd appjes al gehad... van Nederlanders die diep bedroefd nog een paar uur proberen te slapen. Maar als je gewoon objectief naar de wedstrijd kijkt... Ja. Was Marokko van begin tot eind eigenlijk de bovenliggende partij.
15: Ja.
5: En... ja, nou ja, goed. Nederland heeft geknokt. Maar er waren te veel mensen, 2 sleutelspelers, niet in de wedstrijd. Ja, en dan eindigt het zo als het eindigt. En dat, ja. Ja, jammer, toch een beetje roemloos.
15: Ja, zeker. Nou, en ook roemloos eronder gingen de Duitsers na een nederlaag tegen Paraguay. Dat moet ook in Duitsland moet dat pijn doen.
5: Ja, nee, natuurlijk. Want, hoewel ik moet wel zeggen dat de Duitsers toch al een paar jaar aan het kwakkelen zijn. Mm-hmm. Terwijl Nederland toch ja. bestaat. Ja. Dus we hadden toch wel hoge verwachtingen van Nederland. Dat als ze de draad op zouden pakken en zouden in het toernooi groeien, dat ze een heel eind zouden komen.
15: Ja.
5: Maar ja, daar was vanavond geen sprake van. Er waren echt Van Dijk zat niet in de wedstrijd. Frenkie de Jong zat niet in de wedstrijd. Gakpo tot het doelpunt was, ja, ik vond het gewoon triest. En het was natuurlijk heel bizar geweest voor bondscoach Ronald Koeman om hem uit de wedstrijd te halen. Maar ja, uiteindelijk scoort hij een goal. En je zag de emoties vlogen het rond. En ik had zelf op de tribune ook een blok in mijn keel.
15: Ja.
5: Maar goed, het zegt wel iets dat de spelers van wie je het normaal gesproken moet hebben, dat die vanavond niet leverden. En dat je het eigenlijk aan je doelman te danken had.
15: Ja.
5: Dat je nog de penalties hebt gehaald.
15: Ja, absoluut. Ja, hoewel, en ook wel fijn dat de Marokkanen ook tot 2 keer of naast of op de paal schoten. Dus bij de penalty reeks zit. Het waren 5 onvergetelijke slechte minuten voor je hartklep in ieder geval. Dat is wel zo, Jaap.
5: Ja, nee, dat was het absoluut. Ja. Maar ja, het is, ik denk dat je... Dit is ook weer het mooie van sport. Je hebt 120 minuten strijd gezien.
15: Ja.
5: Je hebt onrecht en recht vlogen het rond. En uiteindelijk is sport zo zoals het is.
15: Ja.
5: Je kan je niet verschuilen. We hebben gezien wat het geworden is. Mm. En helaas voor Nederland niet goed. Al denk ik wel dat het in Amsterdam en in Rotterdam en andere steden ook wel redelijk gevierd is.
15: Dat denk ik ook. En nu gewoon alle ballen op Marokko. Die gaan we gewoon volgen. Want die gaan tegen Canada. Nou, even nog naar de KNVB. Want die zullen wel balen. We zeiden al een keer, dat heb je toen uitgelegd, dat alleen als we het toernooi zouden winnen, dan zouden we nog winst maken. Maar ja, dat je er in de achtstel uitgaat. Ja, oeh.
5: Ja, nee. Kijk, daar komt het. Ze hadden natuurlijk voor de eerste ronde hadden ze een bonus van 9 miljoen ontvangen. Maar ze hadden 10 miljoen aan kosten. Dus ze zaten al na de eerste ronde 1 miljoen in de
15: binnen. Ja, daarom.
5: Ja, en nu voor de tweede ronde, plaats van de tweede ronde, leefde maar 2 miljoen op. Dus dat is 11 miljoen.
15: Mm-hmm.
5: Nou, ik denk dat ze tussen de 1 en 2 miljoen verlies leiden.
15: Ja.
5: Ja, ik vind toch dat de KNVB wel wat uit te leggen heeft. Want je begint aan een toernooi met een begroting. En dan probeer je toch in die begroting te blijven. En nu is het zo opgesteld, dan ben je zo met de kosten in de weer gegaan, dat je uiteindelijk de finale moest winnen om niet in de rode cijfers te komen.
15: Exact, ja, een beetje gek, hè? Ja.
5: Ik denk dat heel veel luisteraars van BNR denken, wat is hier gebeurd?
15: Ja, wie is daar de CFO? Het juichjek mag wel de kast in, Jaap. Dat is wel duidelijk, hè?
5: Wat zeg je?
15: Het juichjek mag de kast in en de Oranjemars is voorbij. En wat dat betreft, ja, we gaan geen leuke optochten van Nederlanders meer zien.
5: Nee, maar goed, ik denk dat het wel goed is voor de Oranjebus dat hij niet verder hoeft. Want daar die 1800 kilometer, ik begreep dat hij bijna op omvallen stond. Dus ik slaak een zucht van verlichting door zijn uitlaatpijp.
15: PNR Sportverslaggever Jaap de Groot. En je hoorde voor de laatste keer, zoals gezegd, een ochtendspit met veel dank. De bagageafhandeling op Schiphol gaat op de schop. Het aantal bedrijven dat wordt nu nog geëxploiteerd is 6. En het gaat naar 3. Vandaag valt de beslissing wie er mag blijven. Wat die ingreep betekent voor personeel, maar ook voor reizigers, hoor je zo meteen hier op BNR.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
7: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
8: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Vijfhart, dat klopt voor jou.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
26: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
27: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
25: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
28: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
29: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
30: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
29: Voor pallets van 100 kilo?
30: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
31: Tijd voor gesponsorde vacatures.
28: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
32: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
33: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
32: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
34: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
35: BNR Verkeer.
16: Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we alweer gehad. De meeste files staan nog in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de alternatieve routes, zoals de A2 Den Bosch-Utrecht en de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Op die laatste route is de vertraging zelfs een uur. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Waddenooi een kwartier vertraging. Dat komt door een autobrand. Er zijn nog bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op onder meer de A6 Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 62,3.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In veel Nederlandse steden brak vanmorgen een Marokkaans volksfeest uit nadat Marokko op het WK had gewonnen van Oranje. Onder andere in Rotterdam, Tilburg en Utrecht was het feest. In de Haagse Schilderswijk begon het ook leuk. Later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn mensen aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Dat viel niet goed bij de fans, maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder verlenging verloren. Nu werd het 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had gemoeten. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. In Sint-Oederode is gisteravond een appartementencomplex ontruimd omdat er brand was. Volgens Omroep Brabant waren er meerdere brandweerkorpsen nodig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is niet bekend, er zouden geen gewonden zijn. En steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon vergoed worden. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
15: De bagageafhandeling op Schiphol gaat op de schop. Het aantal bedrijven dat dat deed gaat terug van 6 naar 3. En vandaag valt de beslissing wie er mag blijven. Nou, wat betekent dat nou voor het personeel? Wat betekent het voor bagageafhandeling en voor de reiziger dus ook? Gaan we zo meteen verder over praten.
0: Even kijken.
1: Banky. B-E-N-K-E-I. Banky.
0: Banky, dat is toch geen woord?
1: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
2: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
5: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
9: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
12: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
9: Ja, flexibel ticket, hè?
12: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
9: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
14: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
15: Goedemorgen, het is 9:05 op dinsdag 30 juni 2026. Niet zo heel mooi weer vandaag, maar wel lekker dat het eventjes een beetje afkoelt, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Iwan, wat gaan we doen?
19: Zometeen hebben we een vooruitblik op de aankomende beursdag. Ja. Dat doen we met Jos Versteeg van Insinger Gillissen, altijd op dinsdag. Frank Leeman is hier bij ons met een WK-factcheck over hoe het toch kan dat Gianni Infantino van de FIFA ongeveer overal op hetzelfde moment lijkt te zijn. In meerdere stadions tegelijk. Zijn er dubbelgangers of is er iets anders aan de hand? Nou, hij heeft het uitgezocht voor ons. En we hebben zometeen nog contact met Laura Bromet. Zij is Tweede Kamerlid voor Pro. Over de stikstofplannen. Zou je denken, die partij zal het wel weer niet goed genoeg vinden. En allemaal te weinig. Dat vinden ze ook. Maar toch steunen ze het. Hoor je zometeen.
15: Mooi. We gaan eerst naar dit. Want we gaan eerst naar Schiphol. Want daar moeten we natuurlijk mee met vakantie. Als we een beetje gaan vliegen deze zomer. Schiphol halveert het aantal bagageafhandelaars op de luchthaven. Vanaf vandaag. De 45 miljoen koffers die jaarlijks nog door 6 verschillende handlingbedrijven wordt weggewerkt, die gaan binnenkort over naar 3 bedrijven. Welke 3 dat zijn, dat weten ze vandaag pas. En de andere 3 die doen dan niet meer mee. Niet alleen om die reden spannend, want het gaat om een aanbesteding voor de komende 7 jaar ter waarde van €2,6 miljard. Maar Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft, legt uit dat Schiphol meerdere redenen heeft om voor dit model te kiezen. Alles moet er vooral beter op worden.
20: Maar wat je eigenlijk de laatste jaren zag gebeuren, dat er toch echt een race to the bottom aan de gang was. Die partijen concurreerden elkaar letterlijk de tent uit. Dat leverde slechte arbeidsomstandigheden op, wel lage kosten voor de passagiers. Er is een speciale regeling waarin de minister mag zeggen, ik mag de concurrentie in de markt beperken. In dit geval tot 3 externe partijen. En daarmee hoopt men dus effectiever te worden, de kwaliteit van het werk beter, ook iets hogere lonen voor de medewerkers. Dus dat is de reden waarom dit gaat gebeuren nu.
15: Ja, en daarmee hoop je dus inderdaad dat die race to the bottom voorbij is. He, van 6-3 terug, zonder al te veel baanverlies. Vakbonden hebben garanties bedongen, maar gaat dat ook lukken, Joris? Wat is jouw indruk?
20: Nee, de garantie die bedongen is dat alle medewerkers die in die grondafhandeling zitten, dus dat betekent mensen die de catering doen, de bagage doen, de vliegtuigen slepen, vliegtuigen betanken en zo, dat die allemaal van een van de nieuwe partijen een aanbod gaan krijgen.
15: Ja.
20: En daarmee dus in feite een baangarantie hebben. Juist. Of ze die baan dan gaan accepteren, moet dan nog blijken.
15: Ja, precies. Maar in ieder geval, we gaan dus wel terug van 6-3 aanbieders. Het aantal handjes aan de koffers, dat blijft dan hetzelfde.
20: Ja. Dat is echt de bedoeling. En dat is echt wel belangrijk, want het is altijd werk dat altijd onder druk staat. Want een vliegtuig dat op de grond staat, ja, dat verdient geen geld. Dus je moet altijd snel. Het is lager geschoold werk, dus mensen lopen ook wat sneller weg over het algemeen. Men hoopt dat nu echt te keren.
15: Ja, nu is wel het effect, dat zeg je al eventjes, er zijn garanties afgesproken en de race to the bottom, die moet voorbij. De minister kon ingrijpen. Dat gaat wel betekenen, zoals je net al zei, iemand gaat het betalen. En dat is de reiziger. Hoeveel duurder wordt vliegen door deze stap?
20: Nou ja, dat moet nog precies gaan blijken. Op welke hoogte precies de aanbieding uitgekomen is. Er wordt nu dus geschat 2,6 miljard voor een periode van 7 jaar. Ja, dat gaat dus gewoon betekenen dat het een beetje duurder gaat worden. Ik verwacht niet dat we praten over tientjes per vlucht. Maar het zal wel iets gaan schelen.
15: Ja, en is daarmee de bagageafhandeling ook betrouwbaarder geworden? En voor die mensen die het doen, minder belastend?
20: Nou, dat is dus wel het doel. Aan de andere kant, we hebben iets vergelijkbaars gezien bij de beveiliging. Dat levert de eerste paar dagen toch wel weer opeens lange rijen op.
15: Ja.
20: Dat is nu wel weer opgelost. Dus ja, als het echt ingaat volgend jaar bij het zomerseizoen, dus eind maart, dan gaan we misschien wat kleine verstoringen zien. Maar ik denk dat het daarna wel weer net zo efficiënt is als nu.
15: Oké, nou hadden we heel los van de wachtrijen ook nog allerlei juridische procedures destijds, toen die beveiliging werd teruggebracht. Gaat dat nu ook weer gebeuren met van 6-3... dat de bedrijven die afvallen zeggen, ja, ho, wacht eventjes, dat willen we niet zomaar.
20: Ja, ik denk dat wel in de lijn der verwachtingen ligt. Het gaat natuurlijk om ontzettend veel geld.
15: Ja.
20: En als je die aanbiedingen verloren hebt, die aanbesteding verloren hebt, ja, wel enkele duizenden euro's naar wat advocaten is misschien wel de logische weg. Maar aan de andere kant is bij de beveiliging gebleken dat geen van de mensen die dat aangevochten gelijk gekregen heeft. Dus wat dat betreft de kans op succes niet zo heel erg hoog.
15: Zij luchtvaartdeskundige Joris Melkert, verbonden aan de TU Delft.
35: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
19: En dan naar pro-progressief Nederland. Stelt een duidelijke eis aan de steun voor het stikstofpakket van het kabinet. Want ja, die steun komt er, maar alleen als het pakket niet verder wordt afgezwakt. De partij heeft flink bestudeerd de plannen en zegt het is een stap in de goede richting, maar het had ook wel ambitieuzer gemogen. We gaan erover praten met pro-Kamerlid Laura Bromet. Mevrouw Bromet, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
19: Het had ambitieuzer gemogen, maar toch steunt u het. Hoe kan dat?
6: Ja, we hebben de afgelopen 7 jaar eigenlijk tientallen plannen om de stikstofcrisis op te lossen voorbij zien gaan. Maar er is eigenlijk weinig gehandeld. En wij vinden het tijd dat er nu een keer de schouders ondergezet wordt. Er zijn goede aanzetten gemaakt in het plan van dit minderheidskabinet. Om ze aan de meerderheid te helpen en daadwerkelijk aan de slag te gaan, hebben wij gezegd, nou, daar doen we graag aan mee. Maar we willen niet dat het plan verder afgezwakt wordt. En we willen ook van het Planbureau voor de Leefomgeving weten of dit genoeg is. Als het niet genoeg is, willen we dat er aanvullende maatregelen genomen worden.
19: Ja, moet dus doorgerekend worden, vindt u. En uw partij is relevant uiteraard in ieder geval de Tweede Kamer, en ook in de Eerste als het gaat om de stemverhoudingen. Maar vreest u dan afzwakking? Want als u dat zo duidelijk als voorwaarde stelt, dan blijkbaar ziet u dat aankomen in een onderhandeling of iets dergelijks.
6: Ja, dat is wel een patroon in het stikstofdossier. Dus je ziet elke keer dat er maatregelen aangekondigd worden en dat er vervolgens allerlei protest op gang komt en er afzwakkingen plaatsvinden. Daar doen wij niet meer aan mee. Dus wij hebben gezegd, dit is het. We willen onze medewerking verlenen. Maar als jullie er wat van afhalen onder druk van protesten of onder druk van politieke partijen die zich willen profileren op dit dossier, dan zijn ze ons kwijt.
19: Ja, nou spraken wij vanochtend een onderzoeker die had berekend op die stikstofbufferzone. En die zei, nou, die kunnen eigenlijk wel wat minder hebben. We hebben bufferzones van 1 kilometer, ook bufferzones van 500 meter. Die zei, je moet daar maatwerk gaan toepassen. Misschien is de ene bufferzone, ja, is daar veel minder nodig. Maar dat is dus allemaal no-go voor u.
6: Ja, inderdaad. Dit zijn reflexen die ik herken uit de afgelopen jaren. Het perfecte plan bestaat niet. Het kan altijd beter, het kan altijd anders. Er is altijd twijfel. Maar we moeten nu gewoon een keer aan de slag gaan. En er zijn ook deskundigen die zeggen de bufferzones zijn te klein. Anderen zeggen ze zijn te groot. Laten we nou maar gewoon een keertje gaan handelen en kijken waar we uitkomen.
19: Ja, gaat u nog proberen om een en ander te amenderen en te verbeteren aan die wet? Want die verbeteringen ziet u dus wel degelijk.
6: Ja, het is zo dat wij morgen debatteren over het hele pakket. Dat moet allemaal uitmonden in wetgeving in het najaar. En die wetten zullen wij allemaal kritisch bestuderen zoals we dat altijd doen. En als we vinden dat het niet goed genoeg is, zullen we met amendementen komen.
19: Ja, en hebben ze dan ook goede hoop dat we inderdaad van het stikstofslot kunnen komen als land? En dat we dit dossier misschien niet achter ons kunnen laten, maar in ieder geval wel voorlopig even een beetje kunnen sluiten?
6: Ik hoop het wel. Ik denk niet dat het in alle gebieden in Nederland even snel zal gaan. Maar in het belang van de woningzoekenden en de economie en natuurlijk de natuur zelf ook, is het wel echt cruciaal dat we nu snel aan de slag gaan. En ik hoop inderdaad dat we niet weer jaren doormodderen met dit dossier.
19: Aan de slag. Waar ken ik dat die slogan toch van? Dank. Pro-Tweede Kamerlid Laura Bromet.
15: Ja, en dan vanaf morgen moet je misschien een aparte importheffing betalen als je een pakketje bestelt vanuit China bijvoorbeeld, van buiten de Europese Unie. Het gevolg van de nieuwe pakketjesbelasting, want die gaat morgen in. Daarover schrijft de Telegraaf, en dan gaat het om welgeteld 3 euro per product. Bijvoorbeeld een paraplu, paar sokken en een t-shirt, waar je normaal gesproken, als je bij Ali koopt, een eurotje of 12 kwijt bent. Dan moet je ineens
19: 3 euro per product, dus dat
15: euro,
19: is dan 9 euro erbij.
15: Daarbij, ja.
19: Zo.
15: Dan wordt het een duur dingetje. Extra heffing geldt voor producten met een waarde onder de 150 euro. En dat betekent voor vervoerders als PostNL dat er extra invorderingswerk bij komt. Want die invoerheffing die wordt door de vervoerder geïnd namens de douane. Het ligt eraan of de webshop de heffing al heeft verrekend bij de aankoop of niet. En dat zie je nu veel gebeuren. Als je iets bestelt bij de Chinese webshop, dan krijg je daar automatisch een stukje douaneafhandeling bij. Bijberekend, dan is het klaar, dan betaal je wat meer. Nou, PostNL voorziet in ieder geval geen chaos, ondanks de extra handelingen. Het bedrijf heeft al een proces om de vergoeding te innen. En ook pakketbezorger DHL denkt dat dat soepel verloopt. Totale opbrengst voor de douane wordt geschat op 183 miljoen euro per jaar. Maar ja, wat het PostNL kost, dat weten we nog niet helemaal. Wijnand Zwaan van de ABB, 9:15. Het begint wat rustiger te worden. Maar er ligt weer glas op de weg op de A35. Wat is daar gebeurd?
7: Ja, dat veroorzaakt dan toch weer veel extra reistijd. Naar aanleiding van een aanrijding ligt inderdaad glas op de weg op de A35 Enschede richting Almelo. Bij Hengelo-Zuid, 5 kilometer file staat er nu. De linkerrijstrook is dicht. Ze zijn het nu aan het opvegen. Maar goed, je bent toch zo'n 20 minuten langer onderweg. Nou, de ochtendspits lost inderdaad geleidelijk aan op. Op de A4 gaat dat erg moeizaam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep maar liefst een uur extra reistijd in 25 kilometer file door de werkzaamheden aan de A44. Er staat een flitser op de A6, Lelystad richting Muiden, bij hectometerpaal 62,3.
35: Blik op de beurs.
15: Ja, we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeuren gaat met die beurs vandaag. En dat doen we onder leiding van niemand minder dan Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bas.
15: Nou, wat zegt de future op dit moment?
8: Nou, die opent duidelijk hoger, 0,7% hoger. Oh. Dus de markt is optimistisch vandaag.
15: Ja, nou waren we gisteren, zagen we de Dow Jones door een record heen gaan, door de 52.000 punten. We zien Azië mooi terugkomen. Waar ligt dat nou aan?
8: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met een aankondiging uit Korea maandagochtend al. Mm-hmm. Dat SK Hynix en Samsung, de producenten van geheugenchips, die afgelopen maanden al fors zijn gestegen vanwege de grote tekorten die er zijn en de enorme prijsstijgingen. Mm-hmm. Dat die flink gaan investeren. En dat is ook niet niks. Ze hebben het over investeringen voor de komende jaren van bijna 600 miljard dollar. En ja, dat is natuurlijk ook goed voor de semiconductor equipment bedrijven zoals ASM en ASML. Die zag je gisteren ook al hoog gegaan. Ja. En gisteren in Amerika zag ik ook Applied Material, KLA, flink omhoog gaan. Dus dat is denk ik wel de reden erachter.
15: Zijn er nog aandelen waar we op moeten gaan letten binnen de AIX vandaag?
8: Ja, je kan even kijken naar AXO. Mm. Daar zag ik wat koersdoelverhogingen. Deutsche Bank gisteren hoger naar 59. En Jefferies vanmorgen ook hoger naar 63, dacht ik. Of nee, die ging ook naar 59, allebei. Mm. Nou, de koers van AXO, die staat ietsjes hoger. Dus
15: daarom.
8: men is over het algemeen niet zo heel erg enthousiast over AXO Nobel. Hè. Kijk, 5 augustus wordt er gestemd over die overname of die fusie met Axalta. Ja, een beetje defensieve
10: move. En ja, kijk, weet je, ik zat net nog even naar mijn aantekeningen te kijken van wat eerder. En daar zag ik dat Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar. Dus
15: succes.
10: Ik snap wel dat mensen er niet zo enthousiast over zijn.
15: Nee, precies. Andere dingen, macro nog die we in de gaten moeten houden.
10: Ja, vanochtend goede cijfers uit China. De inkoopmanagersindices uit China. Daar zagen we dat het eigenlijk allemaal wat hoger was. Manufacturing steeg naar 50,3. Non-manufacturing 50,2. En de composite naar 50,6. Allemaal net iets hoger dan verwacht. Ja, je ziet dat in China toch wat herstel is. Maar het is nou niet echt heel erg enthousiast, moet ik zeggen. En ja, de meeste economen verwachten ook niet dat dit nou moet gaan leiden tot flinke stimuleringsactiviteiten. Het lijkt een beetje alsof dat een beetje doorrotzooit. Zo zou je het ook kunnen uitdrukken, ja.
15: Dankjewel.
10: Gaat niet echt lekker daar.
15: Nee, nou, wij zijn uitgerotzooid. Dankjewel, Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. En we gaan straks weg van 1065.3 punten.
19: Ons land is niet opgewassen tegen een nieuwe pandemie, tegen klimaatverandering, tegen desinformatie en resistente ziekteverwekkers. Dat zijn de grootste dreigingen voor de Nederlandse volksgezondheid, blijkt uit nieuw RIVM-onderzoek waar NRC over schrijft.
15: We gaan allemaal dood, is het verhaal.
19: Dat is zo, de toch? Korte conclusie. Ja, dat klopt.
15: Ja.
19: Zullen we het daar maar laten?
15: Nee.
19: Verder vertellen?
15: Zeg maar even. Okay.
19: Ja, nee, ook waarschuwen
15: ik ben benieuwd.
19: Voor de reële kans dat meerdere crisis tegelijk toeslaan, elkaar verergeren en we inderdaad allemaal doodgaan tegelijk. De grootste dreiging is ziekteverwekkers, die wereldwijd steeds vaker resistent worden tegen medicijnen. Daardoor werken antibiotica niet meer, we weten hoe dat werkt. Als tweede noemt het RIVM dus de gevolgen van klimaatverandering, zoals meer hitte, andere vormen van extreem weer. En dus waarschuwen ze dat een infectieziekte zomaar weer kan opduiken. Wat kan uitmonden in een pandemie? Waar kennen we het van? Nieuw in het rijtje is de toename van des- en misinformatie. Best interessant dat dat bij het RIVM vandaan komt, deze zorg. Want dat kan de Nederlandse gezondheid schaden. Net als de afbrokkelende internationale samenwerking op dat gebied. Ja, als mensen allerlei dingen gaan toedienen zichzelf, wat ze via TikTok gehoord hebben, en vervolgens in het ziekenhuis belanden, niet zo handig. En volgens het RIVM kunnen we meer doen en kunnen instanties en ministeries beter met elkaar samenwerken om dat tegen te gaan. En toch blijft het een belangrijke vraag wat het kabinet met het rapport gaat doen. Het RIVM waarschuwt, ik zie het al in een la schuiven, dat het Nederlandse overheid zich vaak nog reactief opstelt en er pas maatregelen worden genomen nadat risico's zich hebben voorgedaan. Ja, inderdaad, echt leiderschap is dat je dat daarvoor doet, maar dan moet je dat wel voor elkaar zien te krijgen. Zorgen bij het RIVM erover.
11: Factgoeroes.
15: Ja, en dan is het 8:50, dinsdag. En dan zit inderdaad in de studio Frank Leeman. Frank, goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen.
15: En we gaan het hebben over, nou, niet jouw favoriete sport, voetbal.
21: Voetbal, ja.
15: Fact-check voetbal.
21: Voetbal fact-check. En ik ben denk ik wel de minst voetbal geëngageerde man van Nederland.
19: Je hebt niet gekeken vannacht?
21: Goed gezelschap zijn.
19: Je hebt niet gekeken vannacht?
21: Ik heb ook niet gekeken.
19: Ja, wij wel hier op kantoor.
21: Ja, dat is waar.
15: We zien er waardeloos uit, hè.
21: Ja, je ziet er slecht uit, ja.
15: Moe. Ja, zijn we ook.
21: Goed, het kan echt van alles gebeuren in die voetbalwereld zonder ik het door heb, maar jij stuurde me iets op, Ivan, over FIFA-baas Gianni Infantino. Want blijkbaar zit die man bij bijna elke WK-wedstrijd op de tribune. Heb je hem zien zitten? Vannacht ook?
19: Vannacht ook. En ik zag op Twitter inderdaad allerlei mensen die voorbij, die twitteren dan plaatjes met Infantino op het ene stadion en in het andere stadion. Wedstrijden die tegelijkertijd worden gespeeld op andere plekken. En dan zie je daar Infantino zitten. Dat je denkt, het kan niet. Dus er gaat hier of iets mis, of er is een complot, of het klopt niet, of wat is er aan de hand? Dus
21: precies.
19: Ik ga Frank inschakelen.
21: Een soort omgekeerde waar is Wally eigenlijk. Je wil hem niet zien, maar je ziet hem toch weer. En het is natuurlijk opmerkelijk, want in Qatar was dit ook zo, maar er lagen die stadions heel dicht bij elkaar en hier zitten duizenden kilometers tussen. En hij draagt ook altijd hetzelfde pak.
15: Ja,
21: dus ze vragen zich ook af, zijn het dan misschien gewoon instartjes waar we naar zitten te kijken? Of zijn er dubbelgangers? Er zijn zelfs analyses van wenkbrauwen en oorlelletjes op internet te vinden.
15: Maar, wacht eventjes. We zijn er achter. Heeft iemand het gevraagd aan de man zelf of zo, of niet?
21: Nou goed, je kan natuurlijk vragen. Hebben een aantal partijen ook geprobeerd.
15: Ja?
21: Maar dan kregen ze van de FIFA een beetje een half antwoord. Dat er met vliegtuigen gewerkt wordt. En soms met low-cost carriers. Of met private charters, afhankelijk van de goedkoopste is. Ja, en dit is dan wel weer zo'n voorbeeld van, het internet is eigenlijk een vreselijke plek. Hm. Maar ook een fantastisch recherchebureau. Want er zijn dus complete online gemeenschappen samengekomen.
15: Die kijken waar die man is.
21: Die hebben zich op deze vraag gestort. Met openbare gegevens en publieke beschikbare foto's. En dat is uiteindelijk heel coherent opgeschreven door de BBC. BBC.
15: Oké, maar ze hebben allemaal gegevens gehaald. Onder meer van hoe die zich verplaatst, geloof ik.
21: Precies, die van zijn privéjet. Dat vliegtuig zendt, net als de meeste vliegtuigen, een signaal uit. Waardoor je het via bijvoorbeeld Flight Radar live kan volgen. A7CGG is een toestelcode, mocht je zelf ook nog willen kijken. Dus ja, je ziet dan om 2:30 bij wijze van spreken, landt hij in Dallas. Ja, dan is hij er waarschijnlijk in Dallas, zou je dan denken.
15: Ja, maar wacht eventjes. Dat zijn vliegtuig er staat wil niet zeggen dat hij ook aan boord zat, hè?
21: Dat is natuurlijk ook waar. En dat had internet ook bedacht. Dus ja, wellicht zit er dan zijn look-alike erin. Dus ze zijn gaan kijken. En dat is hierbij dus het mooie. Je hebt dus je hoeft niet maar op één bron af te gaan. Dus stel, om 2:55 verschijnt er een Getty persfoto waarop Infantino op een tribune te zien is in New York. Mm-hmm. En vervolgens zie je dat zijn Gulfstream een uur later opstijgt. En daarna datzelfde toestel een paar uur later belandt in de volgende speelstad. En hij duikt dan weer op in een live-uitzending van een wedstrijd. Mm. Ja, dan leg je die dingen naast elkaar. En dan kan je op die manier samen met het speelschema een tijdlijn maken. En ja, dat maakt dan die kans op die dubbelganger wel heel erg klein.
15: Maar als je dit kijkt, want dan, hoeveel wedstrijden heeft hij op de tribune gezeten tot nu toe?
21: Nou, de beste man is inderdaad wel absurd veel gereisd. Ja? 24 wedstrijden in 17 dagen.
15: Hallo.
21: 27 vluchten toen de BBC schreef. Inmiddels zijn het er iets meer dan 30. Meer, nou, de beste man is inderdaad wel absurd veel gereisd. Ja? 24 wedstrijden in 17 dagen.
15: Hallo.

0: vannacht gespeeld werd. En staat nu weer in Dallas. Ja, dus, en volgens de reconstructie bracht hij zelfs meer tijd door de lucht dan uiteindelijk op de tribune.
1: Maar waarom doet hij dat, weten we dat? Want ik zag ook ergens een soort complotje met... Ja, hij is wettelijk verplicht om bij elke wedstrijd te zijn, anders mag het niet doorgaan.
0: Ja, nou dat schijnt dus niet zo te zijn. Oh. En dat hebben ze ook aan de FIFA gevraagd. En de FIFA zegt, ja, bedoel geen uitspraken over de inhouden van zijn contract. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat je verplicht bent om daar overal bij te zijn. Schijnt niet zo te zijn, toch?
2: Hij spaart misschien geen airmiles, maar wat hij wel spaart is carbon footprint.
0: Precies.
2: Het is niet weinig.
0: En de BBC maakt zich hier ook druk om. Dus die hebben al die vluchten van zijn 70 miljoen kostende privéjet uitgerekend. Ongeveer 516 ton CO2-equivalent uitgestoten. Dat is ongeveer zoveel als 80 wereldburgers in een heel jaar. Ja. En voor het hele WK, waar iedereen natuurlijk ook rondgevlogen wordt continu, gaat het om 9 miljoen ton CO2. Dat is ongeveer de jaarlijkse uitstoot van 1,5 miljoen burgers. Het geloof het meest vervuilende, qua CO2 dan, World Championship ooit.
2: Sport verbroedert, alleen voetbal dat
1: vervuilt.
2: Ja, vervuilt als een gek. Maar even één ding, er zijn geen mannen met witte pakken die maskers hebben, rubbermaskers.
0: Rubbermaskers,
2: Johnny Infantino. Nou, dat kan heel goed, want het is een soort rubbermasker, Johnny Infantino.
1: Ook makkelijk. Ja.
0: Dit moeten we op Reddit plaatsen, dan heb je meteen een nieuw draadje erbij. Mooi. En ik geloof dus ook nooit zo in dubbelgangers. Ik heb wel eens gezocht naar bevestigde dubbelgangers. Zijn er bijna niet te vinden, alleen van Beyoncé, en die lijkt er eigenlijk niet eens zo heel erg op. Maar goed, waarschijnlijk geen teleportatie of dubbelgangers, maar gewoon heel erg veel kerosine. De heer Infantino lijkt wel echt bij heel veel wedstrijden zelf te zijn, en ook geen dubbelganger nodig te hebben dankzij zijn prachtige jet. Het is in ieder geval wel een hele kostbare vorm van FOMO. FIFA-FOMO.
1: En waarom? Kies er een paar uit.
2: Heel belangrijk. Nee, maar je moet overal bij zijn.
1: In Qatar is hij letterlijk bij alle wedstrijden geweest.
0: Ja, maar die lagen natuurlijk wel dichter bij elkaar. Dat was natuurlijk wel goed te halen.
1: Ja, maar dat had hij ook wel eens dat hij bij de ene de eerste helft ging en dan vloog hij tussendoor naar de andere en ging hij naar de andere helft uit.
0: Ja. Hij maakt wel mijn niet-geëngageerdheid goed in liefhebberschap, zullen we maar zeggen.
2: Dat dan weer wel, ja. En als je nou, Sepp Blatter, zijn voorganger wat, waarvan we zeggen, god, wat verspeelt hij me al veel.
1: Foute man, ja.
2: Gianni Infantino, die kan er wat van. Jij hebt het van de beste geleerd. Dankjewel, Frank Leeman, onze fact guru. Ja, en dan beren. Hele mooie beesten, maar liever niet te dichtbij. We kennen allemaal filmpjes van internet van mannen die... Ik heb een keer zo'n film gezien van een politieagent die op afstand aan een touwtje een achterdeur opendoet van een BMW X5. Mm-hmm. Want daar heeft zich een beer in verscholen. Ja, nou, die beer die had daar huis gehouden. Die heeft geprobeerd weg te komen en dat ging niet helemaal goed.
1: Kan afgeschreven worden.
2: Hij heeft de hele auto van binnen afgekrapt met zijn grote nagels. Maar nu in Colorado, Andy Kerrigan, die loopt naar zijn grote pick-up truck. Die heeft zo'n hele grote, lekkere, dikke Dodge Ram. Die trekt de stoel van de passagier open. En wie zit er op de stoel? Een beer, dank u, hup, deur dicht. En je denkt, wat gaan we nou doen? Nou, man loopt achter naar zijn pick-up toe. Haalt daar een plank uit. Eerst gaat hij een beetje voor dat ding staan. En slaat hij een paar keer op de motorkap. Beest blijft gewoon lekker zitten, niks aan de hand.
1: Babybeer was het,
2: dus een klein beertje. Ja. Is een beetje in de auto aan het scharrelen, waarschijnlijk op zoek naar eten. Nou, de meneer gaat uiteindelijk naar de voorkant, maakt een paar foto's. En dan bonst hij op de motorkap. Nou, beer nog steeds niet weg. Uiteindelijk denkt hij, weet je wat ik doe? Ik trek toch die deur open. Met een houten plank probeer ik hem weg te poren. Nou, eerst tegen de zijkant van de auto geslagen. Werkt niet. Totdat hij die beer inderdaad even een poor geeft. Die springt eruit, loopt om de auto heen. En hij kan, nou, wat dat betreft, met de schrik vrij. Zowel de beer als de man. En, belangrijk, ook de auto. Want die ziet er compleet ongeschonden uit. Dat is best knap. Het was dan ook een klein beertje. Waarschijnlijk een open raam. Helaas laten openstaan. Dat is niet handig. Eén grote les als je in het gebied bent met beren. Je rijdt in een pick-up truck en je hebt eten aan boord. Doe je ramen altijd dicht. Europa blijft qua productiekosten ver achter op China. Zelfs met ingrijpende hervormingen is die concurrentieslag gewoon niet meer te winnen. Hoe dat zit hoor je zo meteen in de ochtendspit.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis...

0: is vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
3: Thomas van Zijl.
4: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de bewogen week voor chipaandelen en een gesprek met Sekor Lahiri, directeur van UPV Textiel. Ik vraag hem naar kledingbedrijven die voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor hun textielafval. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
7: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
10: Nu in de BNR-app.
11: De Nederlandse Bank meldt 30% meer betaalfraude in Nederland. Europa verliest de kostenoorlog met China, becijfert McKinsey. En treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland toch tot donderdagavond ernstig ontregeld door brand in een kabelgoot. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
12: En hoe het ervoor staat op de weg weet Wijnand Zwaan van de ANWB.
13: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. De meeste staan nog op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De afsluitingen van de A27 en de A44 veroorzaken extra reistijd op de alternatieve routes. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is een half uur, 2 rijstroken zijn dicht. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen het Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. Er wordt geflitst op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij hectometerpaal 6,2. En op de A28 Utrecht Amersfoort bij 10,0.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft in Rotterdam ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg en gooiden flessen naar de politie. Er zijn 4 mensen aangehouden. Ook in Den Haag greep de politie in en werden opnieuw mensen opgepakt. Dat gebeurde eerder vanmorgen ook al. Nederland werd na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld op het WK door Marokko. Virgil van Dijk nam geen strafschop. Hij had kramp. Somerville had ook kramp en hij miste vanaf 11 meter. Marokko miste minder vaak en is naar de volgende ronde. Volgens de Marokkaanse bondscoach zijn ze niet te stoppen als ze zo blijven spelen. In het Gelderse Zevenaar is voor de 2e keer in een week iets ontploft bij een pilatenstudio, meldt de regionale omroep. Dit keer werd ook 3 keer betalen op het pand gespoten. Afgelopen woensdag ontstond er ook brand en verspreidde de politie het signalement van een man die zou zijn weggerend. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. En het OM wil dat crypto-platform Knaken failliet wordt verklaard. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen en is gestopt. Volgens het OM kunnen klanten niet meer bij hun cryptomunten en is dat zorgelijk. Een faillissement moet ervoor zorgen dat de afwikkeling fatsoenlijk gebeurt. Knaken zegt dat het allemaal netjes gaat. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
12: En dan kijken we even naar de opening van de beurs. 0,8% hoger is de AEX op weg op 1073,5 punt. En eigenlijk hadden we het al kunnen voorzien. Alle semiconductors, alle chipbedrijven die doen het beter. ASML leidt thans 3,7% hoger. BESI 3,6% en ASMI 2,2% hoger. Gevolgd door Prozis 1,7% erbij. En aan de andere kant zien we de dalers. Heineken levert 1,3% in. Magnum 1,1%. Relix 1,0% en Wolters Kluwer 0,9%. Tot zover de AX. Kijken we even naar Brent Crude. Op dit moment 73,44. Ook daar staat de prijs weer wat verder onder druk. Maar alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzending en in de BNR-app. En over een kwartiertje alweer gaan we nog even kijken naar wat Jos Versteeg van Insinger Gillissen daar straks voor beurs zei. Europa blijft qua productiekosten ver achter op China. En die kloof wordt steeds groter. Nou, stel nou dat we ons gaan hervormen. Wat dan? Is dan die concurrentieslag nog in te halen? Kunnen we die kloof dichten? Helaas, zometeen in de ochtendspits.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
16: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
18: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
12: Het is 6:09, het laatste uurtje van deze ochtendspits begint. En Iwan die weet precies wat we allemaal gaan doen. We gaan het straks hebben over de tulpentax.
20: Ja, dat is denk ik een term die gemunt is of door de Telegraaf of door de sector zelf.
12: Ja?
20: Inderdaad, de verhoging van de BTW op bloemen en planten. De sector die slaat daar alarm vanwege en zeggen, ja, dan gaan allerlei bedrijven failliet als dat gaat gebeuren. En sterker nog, de meer opbrengsten van die BTW die worden totaal teniet gedaan door het economische potentieel dat daardoor verloren gaat. Nou, bespreken we allemaal zo meteen. En we hebben contact met TNO over een innovatie daar, want zij bouwen in een joint venture aan met Destinus, een technologiebedrijf, aan radarzoekers voor de onderschepping van raketten en drones. Wat dat dan precies is, voor wie dat is enzovoorts, bespreken we zo meteen.
12: Maar we gaan eerst naar China, want Europa kan de concurrentieslag met China niet meer op eigen krachten winnen. Meldt het FD op basis van onderzoek van adviesbureau McKinsey. In veel sectoren is de productie in Europa namelijk veel duurder dan in China, en daarom kan de kostenkloof met China maar deels worden gedicht, zelfs wanneer je allerlei ambitieuze hervormingen doorvoert. In het verleden waren concurrentievoordelen wereldwijd meer verdeeld, maar ja, landen als China hebben inmiddels een ongewoon groot voordeel. Onze collega van het FD, Marijn Jongsma, die ook een stuk schreef vandaag in de krant, die legt uit waarom Europa volgens dit onderzoek van McKinsey de achterstand met China waarschijnlijk nooit meer gaat inhalen.
21: Ze hebben gedraaid aan een aantal knoppen, zou je kunnen zeggen. Dus ze hebben naar hun eigen model gekeken en zeggen, als we nu eens volledig AI omarmen en we weten de productiviteit 30% hoger te krijgen, wat al best een forse sprong is natuurlijk.
12: Ja.
21: En we gaan de energiekosten fors naar beneden brengen. Dus richting de goedkoopste regio's in China zelf. Dus meer nucleair bijvoorbeeld. Nou ja, al dat soort dingen. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan? En dan zeggen ze eigenlijk, ja, dan komen we een heel eind. Hè?
12: Ja.
21: Alleen, we zijn er lang niet. Deregulering vergat ik nog in het rijtje, dat is ook belangrijk. Ja. Dus je kunt die kloof wel deels overbruggen, maar je ziet eigenlijk dat je toch in een situatie blijft waarin je een achterstand houdt, omdat China gewoon een hele agressieve exportstrategie ook volgt, waarbij staatsbedrijven hun capaciteit gigantisch uitbreiden, of ze er nou mee verdienen of niet.
12: Ja. Precies, de staat steunt, hè? Dat maakt niet uit.
21: Ja, dat is absoluut een punt.
12: En dat is een beetje een punt. Dit is dan het hele gunstige scenario wat McKinsey schetst. Alle andere dingen. Zijn er ook alle andere zaken als belangen? En zo meegewogen met het artikel wat je zegt al. Van nou, ze keken ook naar de vestigingsplek. Die moet interessant zijn. De deregulering moet zo goed mogelijk op gang zijn. Het zijn allemaal inderdaad alle knoppen op maximaal gedraaid. Hè? Als je dat nou eens in een een normaler scenario ziet. Hoe erg is de kloof dan?
21: Nou ja, dan is het eigenlijk de kloof waar we nu zitten, zou je kunnen zeggen. Ja. En dan zit je, dat verschilt heel erg qua sector. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kernenergie, dan gaat het echt om 100 tot 200 tot 300% goedkoper in China dan in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. Kijk je naar de chipindustrie, die natuurlijk veel wereldwijder opereert, en batterijen, ja, dan zit je meer rond de 40-50% kostenverschil. Dus het verschilt enorm.
12: Ja.
21: Maar door de bank genomen zijn die verschillen wel heel groot. En dat is wel het aardige van dit onderzoek, vond ik zelf. Ja. Omdat heel veel van die vestigingsplaatsonderzoeken, die kijken gewoon van, ja, heb je goede instituties, is het beleid oké, dat soort dingen. Dus op lange termijn zijn dat voorwaarden voor groei.
12: Ja.
21: Maar zij zeggen eigenlijk van ja, de lange termijn of de trends worden natuurlijk binnen 10 jaar wel heel erg bepaald tot waar zijn die kosten het laagst. En dat hebben ze toch wel heel aardig in kaart gebracht.
12: Ja, en zijn ze onafhankelijk genoeg om dit te kunnen claimen inderdaad, McKinsey?
21: Nou ja, goed punt. Ze hebben natuurlijk zelf ook belangen.
12: Ja.
21: En ik denk dat die belangen in dit geval wat indirecter zijn. Het is niet zo dat ze zeggen van, nou ja, wij adviseren deze spijker te kopen, die hebben wij gemaakt. Zo simpel is het natuurlijk niet. Wat natuurlijk wel zo is, is dat zij ook zeggen, bijvoorbeeld het bedrijfsleven, die zou bepaalde praktijken van China over kunnen nemen door veel flexibeler te zijn als het gaat om introductieperiodes van elektrische auto's bijvoorbeeld. Het gaat in China veel sneller dan in bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland of de VS. Mm-hmm. En zij zijn natuurlijk bij uitstek ook de partij die bedrijven kan adviseren om dat soort dingen te veranderen. En dus het is natuurlijk wel zo dat ze altijd bezig ook zijn bij het binnenhalen van opdrachten. Alleen zo'n onderzoek als dit is natuurlijk ook in de eerste plaats ook bedoeld om te laten zien, kijk, dit hebben we allemaal in huis, dit weten we allemaal.
12: Dit weten we.
21: Hier hebben wij ideeën over.
12: Ja. Op zich een goede idee. Het zou kunnen, als je dit even doortrekt, deze conclusies, zou je ook kunnen zeggen, er zijn sectoren straks die gewoon niet meer viable zijn. Daar kan je geen business meer mee maken in Europa. Die gaan weglekken. Ja. Kunnen we dat nu al een beetje inschatten waar we het niet op gaan halen? Waar we die kloof echt nooit meer gaan dichten?
21: Nou, dat vind ik een lastige, maar een voor de hand ligt voorbeeld is natuurlijk de zonnepanelenindustrie. Die zit vrijwel volledig in China. Dan kunnen we zeggen, ja, dat gaan we allemaal zelf alsnog doen. Maar dan zijn we heel veel geld kwijt en dan betalen we er ook veel meer voor, terwijl we heel veel zonnepanelen nodig hebben. Dus je kunt in bepaalde gevallen natuurlijk ook gewoon zeggen, nou, bedankt China dat jullie dit tegen redelijke prijzen allemaal maken. En dan gaan wij ons concentreren op
12: andere dingen.
21: Op andere nieuwe dingen waar we nog wel het verschil kunnen maken. En dat is ook een beetje wat McKinsey in dat rapport zegt van, ja, de overheid zal wel iets aan bescherming moeten doen, anders dan lekt er te veel weg. Alleen richt je vooral op industrieën die nog gaan groeien, waar je nog geld kunt verdienen en niet zozeer beschermen van industrieën die eigenlijk die slag nooit meer gaan winnen.
12: Ja, waar we nu nog wel eens goed scoren is op onze toegevoegde waarde, innovatiekracht, kennis. Maar ja, ook dat is iets waar de Chinezen razendsnel aan het inlopen zijn, hè?
21: Absoluut, want dat is natuurlijk ook een misverstand. Het hele idee dat van ja, oké, ze zijn allemaal goedkoop, maar allemaal in sectoren waar wij niet willen zitten. Ja, dat is dus niet zo. Ze zitten ook in high-tech sectoren, zijn ze als een malle bezig die achterstand in te halen als die achterstand er nog is. Want in veel sectoren is die er ook gewoon niet meer.
12: Zei onze collega Marije Jongsma van het FD. En nogmaals, het stuk van zijn hand staat vandaag in de krant.
0: Nieuwsradio, de ochtendspits.
20: Ja, wat is er leuker dan een bloemetje geven of krijgen met een verjaardag? Staat altijd leuk, gezellig, ja, zeker. Mm-hmm. Maar wordt misschien wel een stukje duurder. Het kabinet is van plan om de BTW op bloemen en planten over anderhalf jaar te gaan verhogen van 9% naar 21% van het lage naar het hoge tarief. Dat wordt in de sector inmiddels de tulpentax genoemd. Beetje in de frame, maar nou ja, werkt misschien wel. Kan de staatskas honderden miljoenen opleveren, maar levert het bedrijfsleven misschien honderden miljoenen verlies op? Uit nieuw onderzoek van een onderzoeksbureau, de Cisio, blijkt dat de helft van de bloemisten, zo'n 2500, hier aan onderdoor gaat. Nou, we gaan erover praten met de sectorbankier Agrarisch Jan de Ruiter. Meneer de Ruiter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
20: En u bent van ABN AMRO. Ja, blijkt nou inderdaad dat als dit gebeurt, dan wordt een beetje een boeketje bloemen, wordt een paar euro duurder, hè?
2: Ja, nee, absoluut. Die prijs, die btw-verhoging wordt natuurlijk gewoon bovenop op het huidige prijsniveau neergelegd. En dan zal het boeketje duurder worden.
20: Ja. En met tot gevolg dat er dus omzet gaat verdwijnen. Want zo zegt de sector, mensen gaan dan minder bloemen kopen. Er gaan banen verdwijnen, er gaan hele bedrijven verdwijnen. 2500, er gaat, zoals denkt de sector, geloof ik, 800 miljoen aan omzet verloren. Nou, dat zijn nogal bedragen. Is dat allemaal meegerekend?
2: Ja, nee, dat zijn inderdaad hele indrukwekkende en hoge bedragen. En dan krijg je natuurlijk meteen het negatieve effect dat ook de belastinginkomsten voor de overheid daardoor natuurlijk zullen dalen. Mm-hmm. En dat hebben we ook gezien in de leisuresector met de prijsstijgingen voor hotels en vakantieparken. Mm-hmm. Dus dan verwacht je aan de ene kant vanuit de overheid hogere belastinginkomsten, maar doordat bedrijven daardoor niet meer kunnen bolwerken, dat ook effect heeft op de inkomsten van de overheid.
20: Ja, want de staat had bedacht dat dit dan zo'n hoeveel? 300 miljoen geloof ik aan extra opbrengsten gaat opleveren bij de BTW. Maar als u het eens doorberekent op een bierveeltje, waar komt u dan op uit?
2: Nou, wij hebben dat niet echt doorgerekend. Je ziet verschillende onderzoeksbureaus en ook de branchesector of de brancheorganisatie zelf die daaraan gerekend hebben. Maar dat gaat wel om dat soort bedragen. En dan kan je natuurlijk voorstellen dat ondernemers die in die sector zitten daar direct de gevolgen van ondervinden. En sommigen zullen dat dan ook niet kunnen bolwerken. Dus dat is zeer verontrustend. Terwijl aan de andere kant natuurlijk we volop roepen dat we graag een groene omgeving willen. Want dat geldt niet alleen voor de snijbloemen, maar ook voor de planten en de potplanten in de kamer. De kamerplanten, maar ook voor de buitenplanten, de bomen. Dus ja, dat heeft heel veel impact ook op dat soort omstandigheden. En we zien juist dat zeker als andere prijzen ook omhoog gaan, dat hebben we in eerdere crisissen ook gezien, dat de prijzen van voedsel of energie omhoog gaan, dat mensen dan graag hun eigen omgeving wel willen opfleuren. Ja. Dus het geeft ook nog een extra impuls voor de gemoedstoestand van mensen. Ja. En dat ontnemen ze hiermee ook natuurlijk.
12: Ja, maar het was altijd een beetje het verhaal van ja, weet je, we moesten het wat goedkoper maken, maar het blijkt allemaal een luxe product te zijn voor de hoogvermogenden, want die kopen bloemen, daar kan je nu wat weg gaan halen. Maar even.
2: Nou, dat is echt een misvatting, hè? Want
12: wel terug uit de politiek, hè, af en toe.
2: Ja, nee, maar kijk, misschien een snijbloem kan wel eens een luxe product zijn, maar kijk, waar we het net over hadden, tuinplanten, kamerplanten, er zijn heel veel mensen die het gewoon ook natuurlijk graag willen geven. Het maakt heel veel mensen blij, zorgt voor heel veel goede gevoelens in de omgeving. Dus dat heeft echt wel impact op de gemoedsrust van mensen. Ja. Dus het is niet alleen de rijken die een bloemetje kunnen kopen, maar juist heel veel mensen willen juist zelf, gaan niet op vakantie, kunnen geen grote uitgaven doen, maar willen hun eigen omgeving.
12: Maken de tuin leuker, precies. Even meneer de Ruiter, als je nou zegt, het kabinet rekent natuurlijk met hele andere dingen. Die zeggen, nou, staatskas wint hier een paar honderd miljoen mee. En anderzijds komt nu de branche zelf en die zegt, ja, dat is hartstikke goed, maar daarmee haal je 830 miljoen euro omzet weg. Betekent dus dat je als staat jezelf ongelooflijk in je voet schiet als je deze BTW-verhoging doorvoert. Klopt dat, die berekening?
2: Ja, ja. Nee, dat heb ik net al aangaf. En we zien daar andere voorbeelden ook van. Hè. Dus bijvoorbeeld vanuit Spanje, waar ze de CITO-producten hebben trachten te verhogen. Dat is eigenlijk weer teruggedraaid. Net als in, in de lesjesector, hotels en...
12: En huisjes, allemaal duurder geworden.
2: Vakantiehuizen, ik hoorde sommige projecten dat 40% minder bezetting is. Maar dan krijg je dus meteen minder inkomsten en meteen minder belasting.
4: Ja.
2: Dus daar, ja, het is natuurlijk een beetje een vicieuze cirkel. Dus er moet goed nagedacht worden of dit wel een effectieve maatregel is die het gewenste effect heeft.
20: Ja, dus zou je dan zeggen, niet doen, beter van niet?
2: Nou ja, wat ik zeg, goed nadenken van wat de gevolgen kunnen zijn. En het is een sector die een goede maatschappelijke functie heeft. Ook wat ik aangeef, het is veel breder dan alleen de snijbloemen. Want veel per tax, dit lijkt alsof dat alleen over snijbloemen gaat. Maar ook de buitenplanten, de bomen, kamerplanten. Nou, en die hebben absoluut een goede functie in de maatschappij. Om mensen daar
12: blijer
2: te maken in moeilijke omstandigheden. Waar sommigen in zitten door andere kosten die behoorlijk zijn.
20: Dat is ook wat waard. Dank, sectorbankier agrarisch Jan de Ruiter van ABN AMRO.
12: Wijnand Zwaan van AWB is bij ons probleem op de A50... en het komt door een ongeluk, Wijnand.
5: Ja, op de A50 is inderdaad een ongeluk gebeurd met veel vertraging. Er zijn meerdere personenwagens bij betrokken. De A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein... nu 7 kilometer stilstaand verkeer met ruim een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook vrij. Dat merk je ook meteen aan de andere kant, vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 14 kilometer file... met daar een half uur extra reistijd. Verder zitten we nog met de restanten van de ochtendspits... en die zien we eigenlijk vooral terug op de alternatieve routes voor de afgesloten A27 en de A44 vanwege werkzaamheden. Het is erg druk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen is de vertraging een half uur. En op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Roelof Arendsveen 3 kwartier extra reistijd. Er is een flitser bijgekomen op de A16 Antwerpen-Breda bij hectometerpaal 71,7.
22: Blik op de beurs.
12: Een goede oplossing geloof ik voor dit probleem met die planten.
20: Nou, ook voor de sector. Misschien moet je iedereen een Tweede Kamerplant cadeau geven.
12: Met 9%.
20: Met 9%.
12: Heel goed plan.
20: Of 21.
12: We gaan eens even kijken naar de beurs. De beurs staat op 1070,9 punten AX. 0,5% erbij. En dat komt allemaal door de chipfronsen. Want ASML staat 3,3% hoger. BESI 2,2. ASMI 1,6. En dat is meteen het rijtje van de drie grootste stijgers. Gevolgd door Alberts 1,1. Nou, sinds een week op de beurs toch wel lekker dat ze nog even stijgen. En aan de andere kant zien we wat dalers. Heineken 1,3 lager, Wolters Kluwer 1% lager, Magnum 0,9% lager. Ja, en dan zien we AkzoNobel op 0 staan. Dat is op zich wel aardig. We hebben een nieuwe aanbeveling gekregen van Jefferies. Zoals u weet, aanstaande augustus wordt de fusie met Exalta een feit, als het een beetje mee zit. En ze hebben Akzo op een koersstoel van 59 gezet. Het is nu 59,10, een dubbeltje hoger. Dus de belegger denkt, even niet aankomen, je weet maar nooit waar het heen gaat. Dat is het belangrijkste nieuws op dit moment als het gaat om de beurzen.
20: En als het gaat om het Midden-Oosten is het belangrijkste nieuws dat Steve Witkoff, de Amerikaans speciaal gezant, onderweg is naar Qatar, melden twee bronnen aan CNN. En toch blijft Iran zeggen dat er in Qatar geen directe onderhandelingsgesprekken plaatsvinden met Amerika. Er gaat wel een Iraanse delegatie naar Doha om de uitvoering van de wapenstilstandovereenkomst te controleren. Volgens president Trump gaan Amerika en Iran vandaag wel opnieuw om tafel om de vredesonderhandelingen voor te zetten. Nou, wie het weet mag het zeggen. Iedereen verklaart wat anders, maar er wordt heel wat afgevlogen. De vraag is, wordt er ook gesproken? Waar wel gesproken wordt, is tussen Frankrijk en Oman. Want die landen gaan samenwerken om de vaarroutes tussen Iran en Oman veilig te maken. Betekent onder meer het ontmijnen van de straat van Hormuz. Volgens de Franse president Macron een stap in de de-escalatie in het Midden-Oosten. Volgens Iran kan dat ontmijnen alleen door hen zelf gebeuren. En ook zegt Teheran dat ze met Oman de zeestraat willen beheren. En Oman zegt dat ze optreden als bemiddelaar tussen Iran en Amerika. Dus dat ze eigenlijk overal met hun vingers in zitten. En nu ook samen met Frankrijk gaan werken om die vaarroute dus veilig te maken.
22: Bas van Werven en Ivan Verheeps, BNR.
12: Ja, gisteren presenteerde mevrouw Jezegus van Defensie en de staatssecretaris Boswijk van hetzelfde departement hun nieuwe visie, een Defensienota 2026. En daar werd breed ingezet op het verhaal: we gaan veel meer onbemenste systemen steunen, maken en innoveren. Nou, dat is heel erg aardig, want in dat verband, TNO kondigt nu een samenwerking aan met een Zwitsers-Spaans bedrijf, dat heet Destinus. En die twee bedrijven die gaan, althans ons onderzoeksinstituut en dat Zwitsers-Spaanse bedrijf, gaan radarzoekers ontwikkelen die raketten en drones kunnen onderscheppen, ook tijdens slecht weer. Wat dat is mooi, want dan zie je ze normaal gesproken niet. Zij denken dat ze iets kunnen ontwikkelen wat dat wel kan. We gaan erover praten met Hendrik-Jan van Veen, Managing Director van de Unit Defense and Security, dus Defensie en Veiligheid bij TNO. Meneer van Veen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
12: Een radarzoeker, het is een ding dat richt je op het zwerk, en dan zie je ook door de wolken heen waar de drones vliegen.
4: Exact, dat is het mooie van radar. Die is nauwelijks tot niet afhankelijk van weersomstandigheden. Mm-hmm. En kun je dus in alle omstandigheden eigenlijk zien wat zich afspeelt in de lucht.
12: Ja, ook, ja. Ook raketten kan je ook op afstand volgen of zien?
4: Zeker. Het gaat natuurlijk altijd over welke afstand, hoe snel vliegt iets.
12: Ja,
4: dat is altijd de mix. En als u kijkt naar de Nederlandse marineschepen, er staan fantastische radars op die gebouwd zijn door de firma Thales in Nederland. Ja. En dat zijn hele grote radars. Mm-hmm. Waar wij het over hebben nu zijn kleine radars.
12: Oké, okay, klein is, waar moeten we dan aan denken? Pak melk?
4: Kleiner. Denk aan een bierviltje van een paar centimeter dik.
12: Hey. En hoe gebruik je die dingen dan? Vliegen die of gooi je die ergens neer? Of hoe moet je dat? Hoe gaan we dat toepassen?
4: Ja, wat wij nu in het nieuws hebben gebracht is een ontwikkeling samen met de firma Destinus. En dat gaat over interceptors. Dat zijn vaak drones, kunnen ook andere dingen zijn die andere drones onderscheppen in de lucht. Ja. En daar moeten ze dus op meevliegen om goed te kunnen zien waar ga ik op af.
12: Ja,
4: en het doel te kunnen vinden.
12: Dit is een sensor eigenlijk die inderdaad zichtbaar maakt waar die dingen zijn. Als je dat aan een bestrijdingsdrone hangt, kan je de drone die je aanvalt uit de lucht halen. Dat is het idee.
4: Dat is het idee, ja. Dat je er beter naartoe kunt vliegen. Ja. En ja, met zo'n radar kun je dat gewoon veel beter vinden. Ook in de winter. Hè. Even als we denken aan Oekraïnse omstandigheden. Mm-hmm. Die gaan straks het winterseizoen in. Waarin het weer zo slecht is dat je met camera's weinig opschiet.
12: Ja, nou hebben we tegenwoordig ook een nieuwe ontwikkeling. Hè. Dat zijn die drones met een draadje eraan. Die worden weer gebruikt in het Midden-Oosten volgens mij. Dat zijn draden van een kilometer of drie. Uit een soort busje wat erachter zit. Die zijn moeilijk op te sporen, omdat ze geen radiosignaal ontvangen of uitzenden. Kan je die ook met die sensoriek eruit pikken? Ja.
4: Ja, dat maakt voor die radar helemaal niks uit. Die radar kijkt gewoon, eigenlijk zweeft er iets in de lucht. Ja. Vleermuizen bijvoorbeeld, die vangen hun prooien door geluid uit te sturen en te luisteren waar het zit. Radar is precies hetzelfde techniek.
12: Precies. Wat is nou de rol van TNO en wat doet Destinus in dit samenwerkingsverband?
4: Ja, het is vrij makkelijk. TNO is een R&D-lab. Ja. Wij doen research en development. En Destinus is gewoon een fabrikant. Zij leveren spullen. Ze zijn een industriële partij. Een heel snel groeiende partij. Ja. Een heel bewegelijke partij. En wij hebben elkaar gevonden. Dus wij ontwikkelen technologie.
12: Ja.
4: En brengen dat met hen samen naar een product wat zij vervolgens weer kunnen verkopen.
12: Ja. En dit is ook iets wat straks past in het plaatje. Hè? Wat ik net al gisteren zei van die defensienota die gisteren gepresenteerd werd. Waar ook de overheid een actieve rol gaat spelen. Een soort DARPA, wat we uit Amerika kennen, gaat opzetten. Wat mee gaat werken met dit soort partijen. Krijgt u daar nog wat van mee?
4: Zeker, daar zitten we ook middenin. Hè. Een paar weken terug hebben we ook met Defensie, met staatssecretaris Boswijk ondertekenmoment gehad om deze samenwerking op te starten. Kijk. Juist om ons ook te stimuleren om met bedrijven samen dingen op te bouwen. Het is gewoon de tijd waarin dat nodig is.
12: Ja, dat is duidelijk. Wanneer gaan de eerste...
4: En dat past ook goed.
12: Wanneer komen de eerste hockeypuck-sensors op de markt, meneer Van Veen?
4: Nou, dat ga ik u wel vertellen als ze er helemaal zijn. Ik denk dat dat beter is. Sommige dingen moet je ook niet te veel precies vertellen.
12: Nee, precies.
4: Dat gaat geen jaren duren natuurlijk.
12: Nee, dat is veel sneller. Moet snel. En dit is een product wat we ook in het buitenland kunnen gaan uitventen, hè?
4: Natuurlijk, ja. Kijk, de Defensie-producten die worden ook gewoon breed verkocht. Ja. Anders is het ook gewoon niet betaalbaar.
12: Ja.
4: En zeker in Oekraïne is op dit moment gewoon heel veel behoefte aan dit soort systemen.
12: Ja.
4: Om als verdedigend systeem, hè, dat is nog wel even een belangrijk punt te maken, om uiteindelijk ook een agressor van het lijf te houden.
12: Zeker. Even nog, wat kost zo'n dingetje?
4: Het moet goedkoop.
12: Ja, dat weet ik. Dat
4: drones
12: vraag ik.
4: Goed. Nee, maar goed. Ja. Kijk, dus oké, waar u aan moet denken is eerder 1000 euro dan 10.000 euro.
12: Kijk eens, dat is betaalbaar.
4: En dat is best moeilijk, want het is high-tech. Ja. Het moet ook nog geproduceerd worden in grote aantallen. Mm-hmm. Maar de drones waarmee gevlogen wordt in zo'n, bijvoorbeeld in Oekraïne, maar niet alleen daar, om andere dingen uit de lucht te schieten, die moeten natuurlijk goedkoop zijn.
12: Ja, die moeten niks kosten. Precies.
4: Kleine aantallen die niks kosten, maar veel kunnen.
12: Dat
4: is ons vak aan het worden.
12: Ja, mooi toch? Dank. Hendrik-Jan van Veen is Managing Director van de Unit Defensie en Veiligheid bij TNO. Donald Trump mag Lisa Cook, de bestuurder van de Amerikaanse centrale bank Fed, niet ontslaan, maar krijgt wel meer zeggenschap over andere onafhankelijke toezichthouders. Zo maakte het Amerikaans Supreme Court gisteren bekend. En Donald Trump, die komt nu met maatregelen, want die heeft het natuurlijk weer helemaal hiermee gehaald. Zometeen huiseconoom Han de Jong.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè?
23: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
26: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
28: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
29: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
30: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
31: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
30: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
32: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
33: In de Friday Move gaat het over tv.
34: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
33: Politiek.
35: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
33: En ik ben er ook.
34: Dat is toch heerlijk.
33: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
36: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
37: BNR Verkeer.
5: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. De afsluitingen van de A27 en de A44 veroorzaken veel extra reistijd op de alternatieve routes. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade ook ruim een half uur extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. De weg is daar nu helemaal dicht. Het verkeer kan vanaf Den Bosch omrijden via de A2 en de A15. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, aan de overkant van het ongeluk tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven, nu een half uur extra reistijd. Er staan diverse flitsers, onder meer op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 230,2 en op de A28 Groningen-Zwolle bij 122,0.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De politie heeft in Rotterdam ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg en gooiden flessen naar de politie. Er zijn 4 mensen aangehouden. Ook in Den Haag greep de politie in en werden opnieuw mensen opgepakt. Dat gebeurde eerder vanmorgen ook al. Nederland werd na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld op het WK door Marokko. Virgil van Dijk nam geen strafschop. Hij had kramp. Somerville had ook kramp en hij miste vanaf 11 meter. Marokko miste minder vaak en is naar de volgende ronde. Volgens de Marokkaanse bondscoach zijn ze niet te stoppen als ze zo blijven spelen. In het Gelderse Zevenaar is voor de 2e keer in een week iets ontploft bij een pilatenstudio, meldt de regionale omroep. Dit keer werd ook 3 keer betalen op het pand gespoten. Afgelopen woensdag ontstond er ook brand en verspreidde de politie het signalement van een man die zou zijn weggerend. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. En het OM wil dat crypto-platform Knaken failliet wordt verklaard. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen en is gestopt. Volgens het OM kunnen klanten niet meer bij hun crypto munten en is dat zorgelijk. Een faillissement moet ervoor zorgen dat de afwikkeling fatsoenlijk gebeurt. Knaken zegt dat het allemaal netjes gaat. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
0: Ja, dan het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft het ontslag van FED-bestuurder Lisa Cook geblokkeerd. En nou, je mag 3 keer raden wie er niet blij mee is. Donald Trump, inderdaad. We gaan het zo hebben over de onafhankelijkheid van de FED. Want ja, daar heeft de Supreme Court dus wel een hele belangrijke uitspraak over gedaan. Han de Jong is zo meteen bij ons.
1: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
2: Benky, dat is toch geen woord?
1: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
3: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
8: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
9: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
10: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: B-E-N-K-E-Y, Benky, steengoed in vermogen.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
16: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes!
37: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 9:55. Het laatste half uurtje van deze ochtendspits alweer. En daarna worden we losgelaten op de wereld.
17: Het is een beetje gaap, hè?
0: Het is een beetje gaap, ja.
17: Het is een vroegertje.
0: Ja, we waren om 2 uur bed uit en om 3 uur zaten we achter de televisie.
17: Ja.
0: Om Nederland te zien verliezen.
17: Dat is ook geen succes, maar goed.
0: Nee, jammer. Kan gebeuren. Nu moeten alle ballen maar naar Marokko.
17: Ja, precies. Dat gaan we volgen.
0: Ja, is toch mooi? Ja. Die moeten zaterdag tegen Canada.
17: Om 7:00 s'avonds, een beetje normaal tijd.
0: Normaal, hè?
17: Ja, ook wel fijn.
0: Hadden we het niet eerder kunnen doen? Ja. wat gaan we doen zo meteen?
17: Gelukkig hebben we over 4 jaar pas weer een WK. Dus ja, dan hoeven wij weer te kijken naar voetbal. Zometeen hebben we het over het NAVO-grondgebied. Want Nederland en Duitsland die gaan samen de veiligheid van de Baltische Staten bewaken. Althans, ze gaan daar het commando overnemen. Gaat later vandaag gebeuren. En daar is ook de Duitse minister van Defensie bij. En daar praten we zo meteen over met Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent, over 5 minuten.
0: Maar eerst gaan we naar dit. Want Trump zegt dat hij maatregelen gaat nemen om te voorkomen dat FED-bestuurder Lisa Cook alsnog beslissingen kan nemen die belangrijk zijn voor de VS. Nou moet je weten dat Lisa Cook is onderdeel van de Fed en die zou worden ontslagen door Trump. Nou, daar is een rechtszaak op gekomen, een uitspraak bij het Hoge Rechtshof inmiddels, en dat heeft geoordeeld dat mevrouw Cook niet mag worden ontslagen. Trump is dus niet blij. Nou, het Hof beschermt daarmee de onafhankelijkheid van de Fed. En huiseconoom Han de Jong die ligt toe dat het besluit toch nog best beide kanten op had kunnen vallen.
18: En die beslissing van het Hoge Rechtshof, nou, dat was kantje boord. Mm-hmm. Want er zijn 9 rechters in dat college. Dat zijn 3 democraten en 6 republikeinen. En de stemverhouding was 5-4. Dus okay. De kleinst mogelijke meerderheid. Mm-hmm. Die 3 democraten die waren natuurlijk allemaal tegen dat ontslag. En 2 republikeinen die stemden ook tegen dat ontslag. Nou, je geeft al aan, hè, ze wordt er eigenlijk van beschuldigd dat ze Dat ze fraude heeft gepleegd. Nou, dat is misschien wel een groot woord, hoor. Maar ze heeft bij, dat is een 5 jaar geleden of zo, bij hypotheekaanvragen voor 2 woningen... heeft ze in beide gevallen aangegeven, althans, dat is de bewering, dat het haar hoofdverblijf zou zijn. Nou, dat kan natuurlijk niet, dat zou dan fraude zijn. Nu was de vraag die bij het Hooggerechtshof lag niet of zij daarvan schuldig was, maar of de president haar
0: mocht.
18: Mag ontslaan.
0: Juist.
18: En dat Hooggerechtshof heeft nu dus eigenlijk gezegd, nee, dat mag de president niet. En de reden daarvoor, voor die 2 Republikeinen... om ook tegen dat ontslag te stemmen, ja, dat motiveren ze door te zeggen dat de president haar onvoldoende mogelijkheden op verdediging heeft gegeven. Dus het is, de zaak is nog niet helemaal afgedaan.
0: Nee, precies.
18: Maar voorlopig heeft Trump bakzeil moeten halen.
0: Zeker, maar hij heeft meteen gezegd, zo is hij, dat hij maatregelen neemt, zodat die beslissing gewoon door kan gaan. Dat ze wel ontslagen gaan worden. Maar wat kan hij doen nu met deze uitspraak van het Hof?
18: Nou ja, dat is natuurlijk zeer de vraag. Ja, ik zou zeggen, als hij van haar af wil, dan moet hij gewoon bewijzen dat zij fraude heeft gepleegd.
0: Ja.
18: En ja, als het erom gaat dat je formulieren niet naar waarheid hebt ingevuld, ja, lijkt mij niet zo moeilijk om dat vast te stellen. Het feit dat dat nog niet gebeurd is, suggereert een beetje dat ze dat ook gewoon niet gedaan heeft. Wat voor, kijk, ik ben geen jurist en wat voor konijnen Trump of en zijn juridische adviseurs nog uit de hoge hoed weten te halen, dat weet ik ook niet. Overigens is natuurlijk ook wel interessant dat op dezelfde dag, dus ook gisteren, diende er een andere zaak, of was er een uitspraak ook bij het Hooggerechtshof in een andere zaak. Mm-hmm. En dat ging om een bestuurslid van de Federal Trade Commission, dat heet bij ons Autoriteit Consument en Markt.
0: Ja.
18: Die had Trump ook ontslagen. En eigenlijk gewoon omdat die mevrouw hem niet zinde. En dat is wel goedgekeurd. Ja. En daar hebben die Republikeinse rechters, die hebben daar allemaal mee ingestemd. En daarmee maakt het Hoge Rechtshof dus eigenlijk een onderscheid tussen de Federal Reserve en andere overheidsorganen. En dat heeft dus te maken met de onafhankelijkheid van de Fed.
0: Dat is wel een belangrijke uitspraak in die zin, dat je aan heel veel mag komen als president, maar nooit met je fik aan de Fed. Is dat een beetje de bottom line?
18: Ja, dat is de bottom line. Dat was in ieder geval gisteren de bottom line.
0: Ja, zeker. Nou komt in de Portugese stad Sintra komen de bestuurders van centrale banken en andere kopstukken uit de financiële wereld bij elkaar. Ook Kevin Warsh is daarbij. Nou, wat wordt dat voor bijeenkomst? En daar gaat ongetwijfeld nog over dit verhaal gesproken worden, neem ik aan.
18: Nou, dat zal in de wandelgang. Het staat natuurlijk niet op het programma. Nee, het is gisteravond begonnen met een diner en een speech van Lagarde. En Warsh is er inderdaad, althans, hij staat op het programma, dus ik neem aan dat hij wel zal verschijnen. Ja, hij zit morgenmiddag in een panel met andere bazen van centrale banken, de Bank of England, de Bank of Canada, en dan ook natuurlijk met Christine Lagarde. Wat gaat Warsh daar doen? Ik neem aan dat hij eigenlijk zal herhalen wat hij bij zijn verhoor in de Senaat in april, die confirmation hearing, wat hij daar allemaal gezegd heeft, dat zal hij wel herhalen. En eerder deze maand heeft hij natuurlijk een persconferentie gegeven na de rentevergadering van de Fed. Daar heeft hij ook diverse dingen gezegd. Ja, ik neem aan dat hij dat allemaal keurig zal herhalen. Maar het wordt niet een heel schokkende speech van Warsh, denk ik.
0: En dat zei huiseconoom Han de Jong.
37: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Het is 10:50.
17: En vanaf vandaag bemant de eerste Duits-Nederlandse legereenheid officieel het tactisch hoofdkwartier van de NAVO. Althans, voor de 2 Baltische landen Estland en Letland. Er komt ook een heus overdrachtsmomentje. En daar is ook de Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, bij aanwezig. Ja, wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Dat vragen we aan Duitslands correspondent Dirk Marseille.
2: Dit is zeker geen symbolische overhandiging of de start van iets wat een beetje moet sugarcoaten, dat het Duitse leger ook modern kan zijn en moedige beslissingen beslissingen kan nemen. Dit gaat echt om de permanente installatie van die Duits-Nederlandse legereenheid, waar vandaan vanuit Estland en Letland ze in totaal 50.000 militairen kunnen gaan aansturen. We kennen allemaal de dreiging vanuit Rusland. Nou, dat ligt om de hoek. En dit is dan de eerste post die een mogelijke aanval vanuit Rusland zou moeten tegenhouden. En dat die permanente post, dat het menens is, dat is wel duidelijk nu met dat bezoek van de minister van Defensie, die er echt alles aan gelegen is om dit tot een succes te maken.
17: Ja, nou weten we dat Duitsland en Nederland al langer samenwerken als het gaat om legerzaken. Waarom is het logisch dat deze combinatie dan die landen gaat, de boel gaat runnen daar?
2: Nou ja, sinds 21 jaar al, sinds 1995, wisselen Duitsland en Nederland het commando af. Deze legereenheid is normaal gesproken in Münster gelegerd, dus net over de grens. En het is eigenlijk een heel praktische samenwerking geweest altijd. In Duitsland is er meer ruimte om ook te oefenen met de tankenbataljons. Maar zo langzamerhand is het ook echt uitgemond in een operatie die als voorbeeld dient voor hoe verschillende landen met verschillende commandostructuren samen kunnen werken. En als je het even heel erg plat moet slaan, dan levert Duitsland de firepower, het materieel, en Nederland de slimme kennis over hoe je bijvoorbeeld met IT omgaat. En die combinatie, die moet ervoor zorgen dat het vanuit deze nieuwe permanente legerpost dan ook veel makkelijker wordt om snel te reageren, waarbij je zowel dus de kracht hebt als ook de slimmigheid.
17: Ja, nou zei je net van het is niet bedoeld als een soort sugarcoat, dat de Duitsers ook wat kunnen. Leeft dat gevoel soms wel een beetje, dat de Duitsers een beetje meeliften op?
2: Ja, zeker. Als je kijkt naar alles wat er tekort schiet en hoe hard de minister van Defensie moet werken om daar überhaupt militairen naartoe te krijgen, dan zou je dat gevoel wel kunnen krijgen. Op IT-gebied loopt Duitsland ook jaren achter. Er is onvoldoende medisch personeel om er naartoe te gaan. Militairen moeten gelokt worden met €3.000 netto per maand extra om überhaupt daar gelegerd te zijn. En eigenlijk het allerbelangrijkste wat er tot nu toe ook ontbreekt, is het zware materieel, de tanks. Want de meest nieuwe tanks die Duitsland heeft, die zijn nu naar Oekraïne en worden daardoor het leger ingezet. Dus je zou ook kunnen zeggen, wat er daar nu is, dat wordt inderdaad de opbouw van een permanente post. Maar het is nog lang niet operationeel zo klaar als dat het soms, zoals ze soms zelf willen doen laten geloven.
17: Ja. En nu dus gezamenlijk het commando daar. Wat valt er dan precies onder het takenpakket? Wat is wel onderdeel daarvan en wat niet?
2: Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat daar heel snel zelfstandig beslissingen kunnen worden genomen. Dus dat er niet eerst overleg hoeft te worden gevoerd met het centrale commando van de NAVO. Of dat er nog vergaderd moet worden in Brussel voordat beslissingen genomen worden. En dat is eigenlijk het grootste voordeel. Dus je zit direct daar op de grens en kunt van daaruit direct beslissingen nemen. Dus met 50.000 militairen die direct onder je commando staat. Het moet ook de landen Letland en Estland zelf helpen om beter voorbereid te zijn op een Russische inval. En dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid formeel die ze nu hebben op papier zou moeten betekenen in de praktijk dat er ook veel sneller en direct gehandeld kan worden.
17: Ja. Nou heeft het natuurlijk alles te maken met Rusland, logisch. Sinds de invasie in Oekraïne door Rusland voelen die Baltische staten zich bedreigd. Duitsland was de afgelopen jaren misschien wel een beetje terughoudend af en toe met Oekraïne steunen. Is dat nu helemaal weg?
2: Ja, die knop is al lang geleden helemaal omgezet. De Zeitenwende nog onder bondskanselier Scholz. Dat begrip, dat kennen we allemaal. Toen werd de knop omgezet. Ja, Duitsers hebben altijd wel eventjes tijd nodig om dan ook dat soort beloften op papier om te zetten in de praktijk. Maar Pistorius zegt in elk geval, er is mij alles aan gelegen om dit nu ook in de praktijk te gaan omzetten. En daar horen niet alleen maar de inzet van militairen bij, maar daar is ook wetgeving in de maak om de bureaucratie bij aanbestedingen om die uit de weg te ruimen, zodat er echt sneller gehandeld kan worden. Dat gaat natuurlijk ook veel verder dan miljarden toezeggen voor Defensie. Dat is uiteindelijk in de praktijk waar het om gaat om echt op te schieten. En Pistorius die heeft daar echt zijn lot aan verbonden. En daarmee dus ook de Duitse geloofwaardigheid. Als dit mislukt, dan is Pistorius ook weg. En zoals we weten, hij is een enorm populaire minister in Duitsland. Die man die heeft echt nog ambities, ook voor de regeerperiode hierna. Dus als dat niet helpt, dan weet ik niet wat nog zou helpen. Duitsland neemt dit uiterst serieus en met de Nederlanders samen vanaf vandaag vanuit die permanente post daar op de grens met Rusland.
17: En dat zei Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
0: Wijnand Zwaan, die is bij ons en die weet alles over het ongeluk op de A50. Heeft dat nog steeds gevolgen, Wijnand?
5: Ja, op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, daar is een ongeluk gebeurd met meerdere personenwagens bij Ravenstein. Ja, en het gevolg is dat de weg nu helemaal dicht is. Daar staat het stil vanaf Nistelrode en de vertraging is ruim 3 kwartier. Het verkeer vanuit Den Bosch kan het beste omrijden via de Betuwe over de A2 en de A15. Het is niet helemaal duidelijk hoe lang dat nog gaat duren. De A50 de andere kant op, daar staat ook file vanuit Arnhem tussen knooppunt Valburgen en knooppunt Paalgraven. 12 kilometer met een half uur vertraging. Verder lost de ochtendspits snel op. Behalve dan op de plekken die gelden of die dienen als omleidingsroute voor de afgesloten A27 en A44. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Afritkerk-Driel en knooppunt Everdingen. Een half uur vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude. Ruim 20 minuten extra reistijd. Nou, dan kijken we eventjes vooruit naar de avondspits van vandaag. Dan zullen we ook vanmiddag en vanavond weer zien dat de spits behoorlijk druk gaat verlopen. Dat komt simpelweg omdat het dinsdag is. De meeste drukte zien we op de wegen in het midden van het land en in de Randstad. De afsluiting van de A27 Utrecht-Gorkum veroorzaakt de meeste vertraging. De afsluiting van wegenwerkzaamheden tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. Het is daardoor extra druk op de A2. Terug naar de flitsers van dit moment. Het zijn er behoorlijk wat. Ik noem de A9 Alkmaar richting Amstelveen. De hectometerpaal 61,0. De A16 Breda-Rotterdam bij 59,1. En op de A28 wordt gecontroleerd van Utrecht naar Amersfoort bij 9,8.
37: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
7: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
12: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
37: BNR.
0: Ja, dat kan altijd, want dan moet je gewoon luisteren. Om 10 uur naar BNR's Big Five blijf je hartstikke scherp. Naast me staat Art Rooijakkers.
19: Goedemorgen.
0: Die leidt de dans vandaag weer. Ah. En die heeft een mooie gast. Het gaat over Oekraïne.
19: Het gaat over Oekraïne.
0: Dat zijn we een beetje vergeten.
19: Precies, de padstelling in Oekraïne wordt ook al genoemd. Gisteren sprak ik Mart de Kruijf, die ons uitlegde dat het front echt vast zit. Je hebt er een killzone. Hij vergeleek het met de Eerste Wereldoorlog. Ja. Toen was het met loopgraven, nu met drones. Maar verder is eigenlijk het effect hetzelfde. Het zit daar vast. Je kan geen stap zetten zonder dat je aangevallen of uitgeschakeld wordt.
0: En het enige wat hij gisteren over vertelde, die Russen die daar liggen, gewond.
19: Ja, en niet afgevoerd worden.
0: Niet afgevoerd, ja, dan gaan gewoon dood.
19: Ja, vandaag gaan we kijken naar de Russische kant. Mm. Met Hubert Smeets, Ruslandkenner, oud-correspondent daar van Raam op Rusland is hij nu. Ik wil het met hem heel graag hebben over hoe Poetin nou naar deze oorlog kijkt. Wil hij er ook niet vanaf? Want die brandstof is inmiddels op rantsoen in Rusland. Moskou wordt aangevallen door drones. Ja. Hij heeft moeite met de recrutering, legde Marten Kruijf uit. Je zou denken, misschien wil hij er dan ook wel vanaf van die oorlog die inmiddels langer dan de Eerste Wereldoorlog doet. Laten we dat ook niet vergeten.
0: Ja.
19: Hoe kan Poetin nog uit deze oorlog komen?
0: Mooi onderwerp om te bespreken. Zometeen in BNR's Big Five om 10 uur met Art Rooijakkers.
17: Meestal als je een brief krijgt van de overheid is het slecht nieuws. Een blauwe brief van de Belastingdienst wil je niet. Zo'n Bordeaux-waarse brief uit Leeuwarden wil je ook niet.
0: Nee.
17: En binnenkort kan je ook een gele brief uit Leeuwarden krijgen van het Centraal Justitieel Incassobureau. Want zij gaan mensen beter waarschuwen voor verkeersboetes die hoger uitvallen. Want vanaf morgen krijgen Nederlanders 2 weken voor de laatste mogelijke betalingsdatum een gele waarschuwingsbrief op de mat, meldt de Telegraaf. Nu heb je 8 weken de tijd om een verkeersboete te betalen. En vanaf 1 juli verstuurt het CIB dus 2 weken voor het einde van die 8 weken een soort extra herinnering in de vorm van een gele brief. Geen idee waarom geel gekozen is. Ze hebben vast onderzoek gedaan, iets met attentiewaarde. Misschien BNR-kleur geel, dat ze dachten, nou ja, dat zorgt ervoor dat mensen alert zijn. Ik weet het niet. Met die betalingsherinneringen hoopt het CIB minder aanmaningen te hoeven versturen en daarmee hogere boetes te voorkomen. Nou, er wordt nogal flink wat boete gereden. Op jaarbasis zo'n 8 miljoen keer, waarvan er 1,2 miljoen worden verhoogd. 1 op de 8 boetes die heeft dus te maken met een verhoging. En de hoogte van die boetes loopt snel op. Bij de tweede aanmaning betaal je nu 3 keer het oorspronkelijke boetebedrag. Ja, dat kan dus heel snel gaan. En het is wel opvallend, want het CIB zelf is daar best kritisch op die extreme verhogingen. Ja. Zij kiezen daar niet voor, zij stellen die bedragen niet vast. Maanden geleden pleit het incassobureau er al voor, zeg maar even het staatsincassobureau, om de verhoging...
0: Verlagen, ja.
17: Ja, om de precies te verlagen. Of in ieder geval om de verkeersboetes met dezelfde snelheid te laten stijgen als die van strafrechtelijke boetes bij overtreding. ontvoeringen en misdrijven. Nou, ook de Hoge Raad buigt zich nu over die vraag of dat nou wel helemaal in orde is, die enorme stijgingen. En tot die tijd zeggen zij dus, wij gaan proberen mensen iets alerter te krijgen door dus een gele brief te sturen.
14: Tech-update.
0: Ja, en het laatste technisch bespreken met Joe van Buurik.
20: Dag, nou, Bas en Iwan.
0: Hij was al een tijdje de luis in de pels van Donald Trump, Gavin Newsom, de democratische gouverneur van Californië. Maar nu heeft hij weer iets gevonden om te zorgen dat de hartkleppen van Trump wat extra gaan reutelen. Terwijl de Amerikaanse regering het aan de stok heeft met Anthropic, heeft Newsom een deal gesloten met Anthropic.
20: Ja, typisch Gavin Newsom zou je zeggen. Ja. Hè? Die doet ook wat Trump zou doen, maar dan toch helemaal anders.
0: Ja.
20: Veel meer kijken naar de inhoud. Hè. Kijk alleen als naar zijn X-account, waar hij ook heel schreeuwerig en vaak lollig probeert over te komen. Maar dan positief bedoeld en met succes of zo. Dus nou, heel wonderlijk. Het nieuws vanochtend is dat alle overheidstakken van de staat Californië Claude kunnen gaan gebruiken. Mm-hmm. Het AI-systeem van Anthropic. En dan heeft hij ook nog eens even een gunstig tariefje onderhandeld. De democratische dealmaker, zullen we maar zo noemen. 50% korting staat gewoon doodleuk in het persbericht van de staat Californië. En is dat even lekker? Juist in de tijd dat de prijzen voor AI-gebruik de pan uitreizen. Omdat Anthropic en ook OpenAI bijvoorbeeld besloten hebben, nou, al die gebruikers moeten maar eens gaan betalen naar gebruik in plaats van dat we het boel gaan subsidiëren. Ja. Nou goed, los daarvan, dit sluit ook aan bij het beleid dat we kennen van Newsom op het gebied van AI. Dat is tweeledig. Enerzijds heeft hij de afgelopen tijd best wat regels en wetten aangenomen dat AI meer aan banden wordt gelegd, veiligheidsnormeringen opgelegd. Maar, en dat zegt hij ook met dit persbericht, de overheid, in zijn geval die van Californië, moet efficiënter gaan werken. En daar gaan we meer AI bij gebruiken, waarvan akte. Hij zegt ook, we gaan geen mensen vervangen, maar ze moeten wel sneller problemen oplossen, effectiever, betere resultaten voor de staat boeken. Nou, dat is interessant. En natuurlijk ook nog even een sneer naar Washington. Want hij zegt, daar wordt alleen maar beleid bedacht en dingen gedaan om mensen te verdrukken, terwijl wij kijken, wat kunnen we wel doen? En daarmee verwijst hij natuurlijk naar de ruzie met het Pentagon bedacht en dingen gedaan om mensen te verdrukken, terwijl wij kijken, wat kunnen we wel doen?

0: Ja, wij zorgen precies. voor jullie.
1: Wij zijn lief. Nog een vrij stuitend verhaal over Meta. En daar kennen we er velen van uiteraard. Maar ditmaal gaat het om externe medewerkers die zich voordeden als kinderen om AI-systemen van concurrenten op de proef te stellen. Wacht even, dus Meta huurt mensen van buiten in om te zeggen, nu ben jij 12 en nu ga je AI-systemen van de concurrentie even op proef stellen.
0: Ja, dan doe je alsof je 12 bent en dan ga je met ChatGPT of Gemini praten over seks en over eetstoornissen en over zelfmoord en allerlei vreselijk moeilijke en gevoelige topics.
1: Ja.
0: Afbeeldingen sturen van pillen en wapens en stroppen, gewoon om te zien wat er gebeurt. Nou, dit is dus wat er gebeurd is bij een extern bedrijf genaamd Covelen. Tot afgelopen april, onder een projectnaam genaamd Can, de Franse badplaats dus, honderden mensen die dus in opdracht van Meta de hele dag bezig waren met niks anders doen dan dit. Dus doen alsof ze 12 zijn, hele gekke dingen roepen tegen chatbots. In een maand tijd 45.000 prompts. En dat werd dan allemaal gecopy-paste in een spreadsheet. Gewoon heel oud.
1: Kijk wat gebeurt.
0: Wat nou werken met AI? Dit schrijft Wired. Vrij ontluisterend verhaal dus. Hele rare taferelen ook. 13-jarige zei, ja, ik ben zwanger gemaakt door de buurman. Wat moet ik nu doen? Dat soort dingen. Is het normaal om de kinderen van mijn buren op te eten? Allemaal dingen waarvan je denkt, bedenkt een kind dit überhaupt ooit? Dit is industry benchmarking, zeggen externe experts. Oftewel, een bedrijf met AI wil kijken, wat doen andere bedrijven met AI? En hoe verhouden wij ons daar?
1: Ik kan mij niet voorstellen dat Meta hier alleen in is.
0: Nee, daar vrees ik ook een beetje voor. Maar toch is het ook wel weer typisch dat juist Meta dan in het nieuws komt hierover.
1: Dat is waar.
0: Dus laten we het daar maar op.
2: En wat doen ze met die kennis dan? Hun eigen systemen weer aanpassen?
0: Dan weten ze hoe zij erbij staan en of ze iets anders zouden moeten doen en of ze nog iets meer risico moeten gaan lopen of dat het wel goed is zo. Of dat ze misschien iemand erbij kunnen lappen. Dat zou je ook kunnen bedenken.
2: Het is een merkwaardig spreadsheet.
0: Uiterst merkwaardig, uiterst pervers. En ik denk, ga iets nuttigs doen. Ga fatsoenlijk AI ontwikkelen als dat dan toch zo nodig moet.
1: Dankjewel, Jo van Buurik.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, dat was de ochtendspit weer voor vandaag. Zometeen op BNR, BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne, als Art Royakker zo meteen spreekt met Hubert Smeets, historicus, journalist, door de bril uiteraard van Rusland gekeken naar hoe dat conflict zich daar heeft ontwikkeld. Het duurde, dat zei hij net, vond ik wel mooi, al langer dan de Eerste Wereldoorlog. Nou, hij is mede-oprichter van de Raam op Rusland, Hubert Smeets. En wij zijn er gewoon morgen weer om 6:00.
2: Ja, zonder wedstrijden dan, gelukkig.
4: Hij komt naar Nederland, Bruno Mars. Daarom, aanstaande donderdag,
5: de hele dag,
4: lekker veel Bruno Mars
5: op Business Beats.
4: Don't believe me, just mine. Al zijn hits

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
4: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen

0: Zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Het blijft een bizar percentage. 1/3 van al ons voedsel belandt direct in de vuilnisbak. Doodzonde en peperduur. Henrike Langbroek van OneThird wil deze gigantische verspilling tegengaan met slimme technologie. Alleen, hoe bouw je daar nou een winstgevend businessmodel omheen? Dat antwoord hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
4: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
5: Nu in de BNR-app.
6: De Nederlandse Bank meldt 30% meer betaalfraude in Nederland. Europa verliest de kostenoorlog met China, becijfert McKinsey. En treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land nog zeker tot donderdagavond ernstig ontregeld door brand in een kabelgoot. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
7: Nou, dat brengt ons bij de AWB. Wijnand Zwaan, staat het nog ergens vast?
8: Ja, op sommige plaatsen staat het verkeer nog vast. En dat komt door ongelukken of werkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk bij Ravenstein. De weg was daar een tijdje helemaal dicht. Nou, inmiddels zijn de rijstroken weer open. Daar staat het nog stil vanaf Os-Oost met zo'n 3 kwartier vertraging. De andere kant op van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verder loopt het vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en door Woude, 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44. Dan wordt er geflitst op de A22 Beverwijk-Velzenbeek, de meterpaal 10,4. En ook op de A28 van Groningen naar Zwolle bij 122,3.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam en Den Haag zijn mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Het feest begon gezellig, maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld, onder meer met stenen. In Rotterdam luisterden Marokkaanse fans niet naar de politie. Op steeds meer plaatsen lopen ratten en muizen rond. De Telegraaf heeft dat uitgezocht. Mensen gooien dingen op straat en ratten knagen ook vuilniszakken open. Vooral dichtbebouwde gebieden zijn aantrekkelijk voor de dieren, omdat ze er veel schuilplaatsen hebben. Het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast te verminderen. Producten van Chinese webshops zijn vaak van slechte kwaliteit en daarom mag er in Frankrijk geen reclame meer voor worden gemaakt. Wat mensen er kopen wordt snel weggegooid en dat is slecht voor het milieu. Als de nieuwe wet volgend jaar ingaat, mogen influencers in Frankrijk ook niks meer aanprijzen van sites als AliExpress en Temu. Er is steeds meer fraude bij zaken die je via je bank regelt. De Nederlandse Bank heeft dat uitgezocht. Het gaat om iets meer dan 500.000 euro per dag dat wordt weggesluist. Er is steeds vaker identiteitsfraude door bijvoorbeeld phishing, waarbij hackers bank- of creditcardgegevens stelen. En Nederlanders houden bij het boeken van een vakantie steeds vaker rekening met het weer. Veel mensen willen niet naar een plek waar vaak bosbranden of hittegolven zijn, of waar veel regen valt. Dan kiezen we liever voor een andere bestemming. Of we gaan op een ander moment in het jaar op vakantie, als het weer minder extreem is. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen zonnig, later is het op meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
10: Oekraïne richt zijn aanvallen steeds vaker op de Russische olie-industrie. Hoeveel pijn doet dat het Kremlin nou echt en voelt de gemiddelde Rus daar iets van? De gast is Hubert Smeets, Rusland-deskundige en NRC-columnist. En BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
10: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht in het Westen te verslappen. Daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland nou in een uitzichtloze padstelling? Of komt een diplomatieke oplossing misschien wel langzaam dichterbij? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken. BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag een mooie gast. Hubert Smeets, historicus, schrijver, journalist, columnist bij NRC. Hij was correspondent in de Sovjet-Unie en Rusland van 1990 tot 1993. Bleef het land sindsdien nauwgezet volgen. Is ook een van de oprichters van het kennis- en analyseplatform Raam op Rusland, Oekraïne, Belarus. Welkom.
19: Dank je zeer.
10: We gaan het hebben over de interne situatie in Rusland. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, in een van de columns die je schreef voor NRC, en nu citeer ik, schrijf je: de rentrée van president Trump, die Oekraïne snel na zijn inauguratie de rug toekeerde, heeft het continent Europa wel gewekt, maar niet uit bed gekregen. Wat krijgt ons wel uit bed, behalve het Nederlands elftal?
19: Nou, tot nu toe is eigenlijk Europa wel solidair gebleven met Oekraïne. Heeft ook wel de steun aan Oekraïne opgevoerd in financiële zin. Maar echt stappen heeft Europa nog steeds niet gezet. En dat komt, is mijn vermoeden, omdat Europa ontzettend bang is om het zonder Amerika te moeten doen. En ook bang is om te laten zien dat het zonder Amerika verder wil. Kijk naar secretaris-generaal Rutte.
10: Ja, voor wie zijn we bang dan? Voor Amerika of voor Rusland?
19: En voor onszelf, want we zijn niet klaar. En we hebben altijd lange termijn plannen. Dus ja. Wij moeten in 2030 moeten we een beetje klaar zijn. In 2035 wat meer klaar.
10: Ja, dat
19: maar
10: nu
19: echt in het diepe springen, ja, dat durven we niet. En een goed voorbeeld is eigenlijk, vind ik, de nieuwe Duitse regering van kanselier Merz. Die heeft zich duidelijk uitgesproken voor voortgezette solidariteit met Oekraïne. Mm-hmm. Niet onbelangrijk, omdat Duitsland eigenlijk altijd de sleutel partner was van Rusland, niet van Oekraïne, maar van Poetin. Dus dat was op zich heel positief. Merz, de bondskanselier, zei ook dat hij lange afstandsraketten zou gaan leveren aan Oekraïne. En dat laatste is nog steeds niet gebeurd. Nee. En die Merz zit er al meer dan een jaar. Ja. Dus er is ergens een soort van diepe angst in Europa om op eigen benen te staan. Om zonder handen te fietsen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Sorry.
10: Met losse handen.
19: Met losse handen, ja.
10: Precies. Ja. De tweede vraag, je bent medeoprichter van Raam op Rusland. Dat ja. Inmiddels Raam op Rusland Oekraïne Belarus heet.
19: Ja.
10: Het was nodig, die verbreding.
19: Ja, absoluut. Omdat steeds vaker. Kijk, toen wij begonnen met Raam op Rusland, toen gebruikten we. Toen was Rusland eigenlijk de kern van onze aandacht. En Oekraïne was ons tweede thema. Maar die oorlog heeft de verhoudingen zo gekanteld, zo omgekeerd, dat met die oude naam wij met name in Belarus en Oekraïne niet meer voor de dag konden komen. Zeiden ze, ja, Raam op Rusland, hoezo eigenlijk?
10: Je kreeg dan minder mensen te spreken.
19: Ja, dat is 1. 2, we moesten steeds iets uitleggen. En 3, en dat hadden we al eerder wel een beetje door, maar dat hebben we niet in onze naamgeving toen verdisconteerd. Een naam is ook natuurlijk ontzettend ingewikkeld. En je bent altijd op het laatste moment ben je bezig om de knoop door te hakken. En dan ben je nog niet tevreden. Dus dat geldt ook voor Raam op Rusland of Raam op Rusland, Oekraïne, Belarus.
10: Ja.
19: Maar een van de grote problemen, en daarom hebben we dat veranderd in het Westen, met name ook in Nederland, is dat wij alle voormalige Sovjet-republieken, die 15 stuks die er waren, Rusland, Oekraïne en nog 13 andere, dat we die beschouwen als voormalige Sovjet-Unie.
10: Ja.
19: Maar inmiddels 35 jaar na de ondergang van de Sovjet-Unie, 1991, hebben al die landen een eigen identiteit gekregen. Dus als je Oekraïne een voormalige Sovjet-republiek noemt, dan doe je Oekraïne tekort. Ja. Zelfs Belarus doe je inmiddels tekort met die naam. Dus toen dachten we, maar ja, mond vol, maar alles achter elkaar.
10: Ja, afkorting Raam op Rob.
19: Ja.
10: Rusland,
19: ja,
10: Oekraïne,
19: ja.
10: Belarus.
19: Goed, ja, we gaan het kunnen, over... ja, top, bedankt. Ja.
10: We gaan het over Oekraïne hebben. Er is een nieuwe tactiek. Nou ja, zo nieuw ook niet meer. Maar je ziet dat Oekraïne probeert de oorlog naar Rusland te brengen. Aanvallen op Russische olieraffinaderijen, op wapenfabrieken. Dat heeft tot gevolg dat Poetin zich daar afgelopen weekend voor het eerst eigenlijk heeft over uitgelaten op zijn partijcongres van de Partij Verenigd Rusland. Hij zegt, Rusland maakt een moeilijke tijd door. Het heeft dus impact, die andere tactiek van Oekraïne.
19: Ja, absoluut. Poetin zegt in zijn uitspraken over die energiecrisis, die benzinecrisis die er in Rusland is losgebarst, allemaal tegenstrijdige dingen. Hij zegt dat het moeilijk is. Hij zegt dat er rijen langs de snelwegen staat voor de benzinepompen. En tegelijkertijd zegt hij dat maar 4% van de benzineproductie verstoord is.
10: En twee werkelijkheden.
19: Dat zijn twee werkelijkheden. Hij zegt dat alles in juli, dus deze maand, volgende maand, ja, volgende maand, zal zijn opgelost. Maar ook meldt hij dan dat alle herstelwerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden in gewone, kleinere benzineraffinaderijen uitgesteld moeten worden, omdat er anders onvoldoende benzine is. Dus hij spreekt zichzelf op verschillende punten eigenlijk indirect tegen. Maar dat hij iets zegt, betekent dat de oorlog, door die naar Moskou te brengen met name, ik denk dat dat wel een cruciaal moment is geweest, 10 dagen geleden, in dat weekend, waarbij de grootste olieraffinaderij rond Moskou werd geraakt en vermoedelijk tot eind van dit jaar uit de running is. Een olieraffinaderij die 40% van de benzine in Moskou verzorgt. Mm. En 70% in de provincie Moskou. En de provincie Moskou is net zo groot als heel Nederland. Moskou dus nu betrokken is bij de oorlog, geraakt is ook door die Oekraïnse aanvallen, dat heeft denk ik Poetin wel gedwongen tot deze stappen.
10: Ja. En brandstof voor brandsoen nu? Indirect?
19: Ja, indirect. Ja. Ja,
10: je mag volgens mij nog maar 20 liter tanken.
19: Hangt per provincie af van het aanbod en van de lokale bestuurders. Het hangt ook een beetje af van de olieraffinaderijen. Maar kort gezegd, is het gemiddelde is 20, 30 liter jerrycans niet mogen vullen. En dat is een beetje de algemene norm in Rusland. Een land waar je met 300 kilometer niet heel ver komt. Hè? En dat is toch zeg maar 30 liter.
10: Ja. Nou zou je dus denken, dat heeft effect ook op hoe mensen naar Poetin kijken als die oorlog dus naar Moskou wordt gebracht. Nou kwam ik een uitspraak van jou tegen. Een jaar geleden, Bureau Buitenland, zei je dat 80% van de Russen de oorlog min of meer steunt. Is er eigenlijk iets bekend over of dat een jaar later nog steeds
19: is? Ja, dat is bekend. Het is, ik moet een enorme slag om de arm houden rondom de vraag, hoe serieus kun je die uitslagen van die opiniepeilingen nemen? Het is een politiestaat, Rusland. Mensen zijn bang om zich uit te spreken. Vertrouwen vaak die peilbureaus ook niet. Dus er zijn andere manieren om die steun te toetsen zonder dat de mensen meteen bunzig worden en afhaken. En dan zie je dat de afgelopen maanden het billiken, het goedkeuren van het beleid van de president, ik kan aannemen als die vraag gesteld wordt dat daar ook de oorlog bij is, dat is afgenomen. Dat is afgenomen naar ongeveer 70%. Misschien zelfs minder. Want een van de Russische peilbureaus, nauw verbonden met het Kremlin, is sinds april opgehouden met de ratings, de goedkeuringspercentages van het beleid van de president te publiceren.
10: Dat is niet louter toeval.
19: Nee, dat is al een paar maanden structureel het geval nu. Ja. En bronnen beweren dat daar de populariteit van Poetin tot onder de 60% is gedaald. Mm-hmm. Je ziet het ook aan andere punten. En dat is eigenlijk misschien een betere indicatie. Het peilbureau Levada, dat is een onafhankelijk peilbureau, is niet verbonden met het Kremlin, moet zich ook een buitenlandse agent noemen, peilt bijvoorbeeld de vraag, vindt u dat de oorlog moet worden beëindigd via onderhandelingen, of dat er doorgevochten moet worden? En in de laatste peiling van vorige week maandag, zag je dat in mei, en dan moest de aanval op Moskou nog komen, dat 60% van de Russen in het algemeen vindt dat de oorlog te einde moet komen via onderhandelingen en dat er niet moet worden doorgevochten. En dat geeft wel aan dat de steun voor die oorlog afneemt en dat zij die wegkijken, en dat is de norm in Rusland, hè, vooral je niet bemoeien met politiek, dat zij die wegkijken toch ook heel sceptisch beginnen te worden over een goede afloop.
10: Ja, maar toch een grote meerderheid is nog steeds staat achter het beleid van Poetin, kun je ook concluderen. 60, 70%.
19: Ja, dat kun je concluderen. Alleen dat is heel weinig in een politiestaat. Want dat zijn niet echt actieve burgers die de straat opkomen voor de president. Dat is sowieso de afgelopen 4 jaar niet gebeurd. Hè. Er is eigenlijk, behalve wat potsierlijke demonstraties, nooit een manifestatie, een betogingen geweest van spontane burgers die zeggen van hartstikke goed, we gaan die Oekraïners een lesje leren en we pakken het Westen erbij. Dat is eigenlijk nooit gebeurd. Er is altijd een enorme passieve steun geweest. En dat hoort heel erg bij de Russische samenleving. Dat zit heel erg in de geschiedenis van dat land. Vooral je niet bemoeien met de politiek. Hè. Wegblijven, andere kant op kijken als iets gevraagd wordt. Maar dat is ook een houding die natuurlijk niet echt leidt tot actieve politieke actie. En dat is een houding die heel snel kan omslaan. Hè. De Russen zijn net mensen. Morgen, als die oorlog slecht afloopt voor Rusland, dan zijn ze overmorgen ineens allemaal heel erg tegen die oorlog geweest, hoor, de afgelopen 4 jaar. Zo gaat het in Nederland ook.
14: De Big Five. Art Rooijakkers.
10: Vandaag de gast Hubert Smeets, Rusland-deskundige, NRC-columnist en oprichter van RAAM. RAAM op Rusland, Oekraïne, Belarus dus nu. We spraken elkaar 2 jaar geleden voor het laatst in dit programma. En ik zat nog even terug te kijken. Toen was een belangrijke uitspraak voor jou, in ieder geval belangrijk voor ons genoeg, om dat als kop boven het artikel te zetten. Hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer het in het voordeel van Vladimir Poetin is. Is dat nog steeds zo?
19: Nee, dat heb ik verkeerd gezien. Toen, in 2024, leek alles erop dat Rusland de langste adem had. Dat de mobilisatie van soldaten via speciale contracten niet eindeloos, maar heel lang door kon gaan.
10: De macht van het aantal.
19: De macht van het aantal, de macht ook van het achterland. Hè, dat enorme Rusland tegen dat toch geografisch gezien veel kleinere Oekraïne. Toen dacht ik ook dat de Oekraïnse innovatie kracht veel minder groot zou zijn dan die nu blijkt te zijn. Daar komen we straks misschien nog op. Dus je kan niet meer zeggen dat hoe langer het duurt, hoe meer dat in het voordeel is van Poetin. Maar nog steeds geldt wel dat Poetin een langere adem heeft dan Zelensky.
10: Ja?
19: Dat Rusland, zolang het niet raakt aan het dagelijks leven van gewone burgers in Rusland, en met name in de grote steden, en dan vooral Moskou, zolang die Russische burger passief kan blijven, weg kan kijken, dat Poetin voordeel heeft van de tijd. En blijf ik zeggen dat Oekraïne meer haast heeft. Maar ik zou het nooit meer zo zeggen als 2 jaar geleden. Er is echt iets gebeurd de afgelopen 6 maanden eigenlijk pas.
10: Ja, en dat is die ommekeer in Oekraïne hebben we het dan over.
19: Ja, de ommekeer van de Oekraïnse strategie die niet meer gericht is op het vasthouden van de frontlijnen, die ook niet meer erop gericht is om grondgebied te heroveren op de Russische bezetter, maar die vooral erop gericht is om de oorlog naar Rusland te brengen. Dat is vorig jaar zomer begonnen met hele spectaculaire droneaanvallen op een aantal strategische vliegvelden in het Verre Oosten, bij Irkutsk in de buurt. Dat is, bij China.
10: We hebben die vliegtuigen uitgeschakeld.
19: Waarbij die strategische bommenwerpers werden uitgeschakeld. En ook bij de Poolcirkel. Dat was een operatie die vanuit Rusland zelf werd uitgevoerd, aangestuurd door Kiev. En dat is eigenlijk het begin geweest van een hele nieuwe drone-tactiek van de Oekraïners, waarbij de Oekraïners heel bewust erop op gespitst zijn om Russische doelen, hoe dieper hoe beter in Rusland. Eigenlijk is dat vanaf dat moment begonnen. En dat is succesvol, want ik weet niet precies of die percentages helemaal kloppen, maar volgens persbureau Reuters is nu bijna 50% van de Russische olieproductie op een of andere manier geraakt door Oekraïnse droneaanvallen.
10: En dat terwijl die olie- en gasprijzen de lucht in gingen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus dat zou ook tot hogere inkomsten van de Russische schatkist hebben moeten leiden.
19: En dat is ook wel een beetje gebeurd, maar veel minder dan de stijgende olieprijs zou doen vermoeden.
10: Ja.
19: Dat is allemaal dankzij die nieuwe Oekraïnse tactiek.
10: Ja, als je naar de begroting kijkt, ik zie dan cijfers voorbij komen. 40% van de Russische begroting gaat naar de krijgsmacht. Is ook nog eens 1/3 van de Russische begroting is geheim. Die inkomsten van olie en gas nemen dus af. Je denkt dan, Rusland raakt langzaam verzekerd verzeild in een economische recessie. Poetin kan niet langer doen alsof dat niet zo is. Je ziet hem afgelopen weekend ook die uitspraken doen. Dat moet gevolgen hebben dan toch?
19: Ja, maar de olieprijs is wel gestegen dankzij de oorlog van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran. En dat heeft toch ook wel weer een beetje lucht gegeven aan de Russische begroting. Maar het allerbelangrijkste is dat de Russische economie volledig gemilitariseerd is.
10: Ja.
19: Dus de defensieindustrie houdt die economie drijvende. En die wordt gefinancierd vanuit het binnenland. En dankzij de sancties is de Russische economie naar binnen gekeerd geraakt, gedwongen. Russische oligarchen die toch tot rijkste ter wereld behoorden. Russische bedrijven, zo kan je het ook zeggen. Die heel veel vet op de botten hadden voordat de oorlog begon. Die konden hun geld niet meer investeren buiten Rusland. Dus die zijn gedwongen geweest de afgelopen jaren om in Rusland te investeren. Dat heeft de kapitaalmarkt drijvende gehouden. Maar op dit moment zien we dat de Russische economie vooral draait op het feit dat de Russische staat schulden en schulden en schulden blijft maken. En op die manier inderdaad...
10: Schulden bij wie?
19: Ja, dat is een hele goede vraag. Niet bij individuele burgers, want die obligaties die nu worden in verhoogde mate en versneld worden uitgegeven, die worden vooral aan de banken verkocht.
10: Okay.
19: En je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een vorm van de geldpers laten draaien. Ja. De banken die kopen die obligaties en daar krijgen ze geld voor van de centrale banken. Die kunnen ze uitzetten in de economie. En op een gegeven moment als de ballon doorgeprikt wordt, dan gaan we het merken in de inflatie, dan gaan we het merken in de überhaupt de duurzaamheid van de economische basis die de afgelopen 4 jaar zo gemilitariseerd is. Ja. Maar op dit moment, dankzij die autarkische positie, dankzij die op zichzelf gekeerde, in zichzelf gekeerde economische basis, redt de regering het nog net.
10: Ondanks die inflatie die dus ook aan het oplopen is, toch?
19: Ja, nou dat wordt ook een beetje verdoezeld door de cijfers die gepresenteerd worden door de Russische Centraal Bureau voor Statistiek. Die beweren dat het maar 6% is. Onderzoeken, zelfs van Kremlin-getrouwe onderzoeksbureaus wijzen uit dat de burger een inflatiepercentage van bijna 16% ervaart. Dus die inflatie is een soort van staatsgeheim aan het worden. Is geen goed teken, uiteraard, voor de betrouwbaarheid van de statistieken in Rusland. Steeds meer statistieken blijven ook geheim in Rusland. Dus je bent aan het gissen over hoe het precies staat met de Russische economie. Maar in het algemeen kunnen we zeggen dat de Russische economie op dit moment het nog net redt. Dankzij die bankbiljettenpers die draait. Maar dat de Russische economie op middellange termijn grote problemen tegemoet gaat.
10: Ja, want hoe lang kan zo'n begrotingstekort oplopen?
19: Nou, het begrotingstekort, strikt genomen, als je naar de cijfers kijkt, is vergelijkbaar met het Nederlands.
10: Ja, ja, okay.
19: En het tekort van de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product is ook vergelijkbaar met Nederland. Je ziet het in andere dingen. Je ziet het aan het feit dat het niet meer in onderwijs geïnvesteerd wordt. Je ziet het aan het feit dat de pensioenen niet meer geïndexeerd worden aan de inflatie. Maar dat eerste cijfer, dat het onderwijs zo bekijkt ervan afkomt in de begroting, betekent dat op afzienbare termijn de Russische economie de slag om de AI-economie die nu gevoerd wordt in Amerika, Europa en China, dat Rusland die niet kan bijbenen.
10: Nee, er gaan ook verhalen dat, er is een grote pensioenkas, heb ik begrepen, dat daar wel eens een greep in gedaan kan gaan worden.
19: Ja, dat is het gerucht, dat er is een pensioenkas, dat ze hebben net als Noorwegen dat hebben, ze hebben een deel van hun opbrengsten uit de export van olie en gas. De afgelopen 30 jaar hebben ze opgepot in een sovereign wealth fund. Een spaarpot die door de staat beheerd wordt. En die voor een deel gebruikt wordt om de pensioenuitkeringen te garanderen. Mm. Het verhaal gaat dat daar nu 40 miljoen uitgeplukt gaat worden om de begroting.
10: 40 miljoen?
19: Een miljard, sorry. Ja, ja, ja. 40 miljard euro, hè? Niet de roebel. Uitgepikt gaat worden om de begroting drijvende te houden. Want dit jaar zal de Russische regering absoluut niet uitkomen op het begrotingstekort wat men voorspeld had. Mm-hmm. Bij het begin, bij het opstellen van het budget, maar veel hoger. En op deze manier wil men proberen om dat cijfer toch nog een beetje acceptabel te houden.
10: Dat heeft impact, want het is een vergrijzende maatschappij, Rusland. Dat zijn best wel mensen die van pensioen leven.
19: Ja, dat gaat zeker impact hebben. Het vervelende is alleen dat mensen die een pensioen hebben over het algemeen natuurlijk niet zo makkelijk de straat opkomen om het Kremlin te bestormen, om het maar even heel plastisch te zeggen. Ze denken denk ik in Moskou dat ze met die gepensioneerde
10: docile groep te pakken hebben.
19: De groep die altijd op Poetin stemde, want het valt niet te ontkennen. Sinds Poetin aan de macht kwam in 2000 zijn de pensioenen enorm omhoog gegaan. Dus de bejaarden, om maar even zo te zeggen, de ouderen, zijn buitengewoon tevreden. Mm-hmm. Om materiële redenen met Poetin. Ik denk dat ze de hoop hebben dat ze die een beetje kunnen uitknijpen. En weten dat deze groep fysiek en mentaal niet in staat is om het Kremlin uit te dagen met actie op straat. Of wat voor dissidentie dan ook.
10: Met alles wat wij nu benoemen, hè, dus die inflatie oploopt, pensioenen waar mogelijk een greep in gedaan wordt, die militarisering van de begroting, 40% die daaraan opgaat, de aanvallen van Oekraïne op Moskou, zou je in een land als het ons, een democratie, denken, er komt een afrekening bij de verkiezingen. Dan gaan mensen stemmen en die gaan eens nadenken over welke leider we willen. Dat werkt in Rusland niet zo.
19: Nee, dat komt omdat de verkiezingen georganiseerd worden volgens het principe van de geleide democratie. En de geleide democratie, of de soevereine democratie, zoals het in Rusland ook wel genoemd is, dat betekent dat het Kremlin eigenlijk de uitslag bepaalt. Kort gezegd komt het erop neer bij verkiezingen van de afgelopen jaren dat het Kremlin zei, dat is een van de belangrijkste ambtenaren van het Kremlin, Kirienko, voormalig premier onder Yeltsin nog, maar die is helemaal afgedwaald en nu een hele trouwe bondgenoot van Poetin. Die zegt dan tegen de lokale bestuurders, de gouverneurs van de meer dan 80 provincies, de uitslag is als volgt. 75% van de stemmen voor de eenheidskandidaat. En dan wordt zogenaamd geen naam genoemd. Maar dan hebben we het over Poetin. Of dan hebben we het over de parlementariërs die voor Poetin in de Duma moeten komen. Bij een opkomst van 75%. En zie maar dat je het regelt.
10: Ja.
19: En als je dat niet regelt als gouverneur van de provincie Omsk of Tomsk, dan heb je een probleem. En dat, dan wordt er dus aan de knoppen gedraaid door mensen te ontslaan, door ze geen geld te geven, want heel veel Russische provincies verdienen geen geld, maar leven op de donaties uit Moskou. Dan heb je een probleem, want dan kan je je eigen onderwijsvoorzieningen, je eigen culturele voorzieningen niet meer betalen. Dus nee. Gouverneurs zijn maar al te genegen om dat te doen, ja.
10: Ja, ja, ja. Dus daar zal het niet van komen. Dus je zegt, en dan heb je dus een bevolking in Rusland die zich vooral afzijdig houdt van politiek. Dus die verandering, waar wij soms wel eens van denken, nou ja, als druk maar opgevoerd wordt, dan zal dat op een gegeven moment wel gebeuren, die zie je niet snel.
19: Niet van onderop. Ik zie de verandering eerder komen binnen het systeem. Toen de Sovjet-Unie in 1991 ten onder ging, door de strijd tussen toenmalig president van de Sovjet-Unie Gorbatsjov en de nieuwe president van Rusland Yeltsin, toen dachten wij ook dat bij een mislukte staatsgreep in augustus 1991, dat daar Moskou massaal de straat op was gekomen om Yeltsin te steunen. Dat viel eigenlijk enorm mee. Het ging om 100.000 mensen op een stad van 15 miljoen, niet heel veel. En achteraf, als je terugkijkt, denk je, dat was eigenlijk ook een verandering, een soort van paleiscoup eigenlijk. Het was een wisseling van de macht binnen de elite. Dat verwacht ik eerder op dit moment ook dan een verandering van onderop. Er is geen infrastructuur. Er is geen burgerlijke samenleving, geen civil society in Rusland. Wij hebben nu problemen met het levend houden van de voetbalclubs, hè, en het draaiende houden van de kantinediensten in de sportvereniging. In Rusland heb je helemaal geen sportverenigingen die gedraaid worden door de burgers. Dat zijn allemaal staatsinstellingen. Dat wil zeggen dat de mensen eigenlijk helemaal niet gewend zijn om hun eigen zaakjes te doppen. Ze kijken naar de staat als een patroon. Als de Sinterklaas die het goede doet. En als hij het verkeerde doet, ja, dan kan je kanker aan de keukentafel. Maar je keert je daar niet tegen. Laat staan dat je een alternatief formuleert. En dat is eigenlijk de afgelopen 25 jaar, je zou kunnen zeggen, tot een absoluut dieptepunt heeft zich dat ontwikkeld. De Russische burgerlijke samenleving die is dood als een pier. En de Russische elite is ook niet meer in staat en bereid om initiatief te nemen. Dus die Moskouse toplagen, dat zijn een miljoen mensen misschien, hogere ambtenaren, bedrijfsleven, et cetera, dat zijn mensen die eigenlijk altijd naar de mond praten van het Kremlin. Die kunnen wel ontevreden worden. En als die onderling bondjes sluiten, dan kan er iets veranderen. Maar dat is meer een wisseling van de macht binnen het systeem.
10: De Russische verliezen op het slagveld die lopen steeds verder op. Daar gaan we het zo over hebben. Hoe lukt het nou het Kremlin om de onvrede van nabestaanden te dempen? Met geld bijvoorbeeld, met cadeautjes. Straks praat ik verder met Hubert Smeets, Rusland-deskundige en NRC-columnist. Ook over de vraag hoe Rusland uit die oorlog zou kunnen komen of willen komen daar in Oekraïne. Blijf luisteren.
20: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
21: Geen beurs,
20: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
21: Geen nieuws,
20: maar non-stop muziek.
21: Muziek die helpt
20: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
21: Luister
20: via de BNR-app, bnr.nl
21: en DAB+.
22: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
23: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water.
0: Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
22: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
23: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
24: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
23: Ja, flexibel ticket, hè?
24: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
23: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
25: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
26: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
27: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
28: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
29: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
30: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
31: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
32: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
33: BNR Verkeer.
34: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Watenooien 6 met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden. De A16 van Breda naar Rotterdam was even helemaal dicht bij de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. Nou, inmiddels is de rijbaan weer vrij, maar de vertraging is nog wel zo'n 3 kwartier. Er wordt geflitst op de A12 Den Haag Utrecht bij hectometerpaal 9,6.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Den Haag zijn mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Het feest begon gezellig, maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld, onder meer met stenen. In Rotterdam luisterden Marokkaanse fans niet naar de politie. Op steeds meer plaatsen lopen ratten en muizen rond. De Telegraaf heeft dat uitgezocht. Mensen gooien dingen op straat en ratten knagen ook vuilniszakken open. Vooral dichtbebouwde gebieden zijn aantrekkelijk voor de dieren, omdat ze er veel schuilplaatsen hebben. Het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast te verminderen. Producten van Chinese webshops zijn vaak van slechte kwaliteit en daarom mag er in Frankrijk geen reclame meer voor worden gemaakt. Wat mensen er kopen wordt snel weggegooid en dat is slecht voor het milieu. Als de nieuwe wet volgend jaar ingaat, mogen influencers in Frankrijk ook niks meer aanprijzen van sites als AliExpress en Temu. Er is steeds meer fraude bij zaken die je via je bank regelt. De Nederlandse Bank heeft dat uitgezocht. Het gaat om iets meer dan 500.000 euro per dag dat wordt weggesluist. Er is steeds vaker identiteitsfraude door bijvoorbeeld phishing, waarbij hackers bank- of creditcardgegevens stelen. En Nederlanders houden bij het boeken van een vakantie steeds vaker rekening met het weer. Veel mensen willen niet naar een plek waar vaak bosbranden of hittegolven zijn, of waar veel regen valt. Dan kiezen we liever voor een andere bestemming. Of we gaan op een ander moment in het jaar op vakantie, als het weer minder extreem is. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen zonnig, later is het op meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wat is er voor nodig om Vladimir Poetin aan de onderhandelingstafel te krijgen? Zou de toenemende druk op de Krim daarbij het verschil kunnen maken? Hubert Smeets, Rusland-deskundige en NRC-columnist, gaat het zo beantwoorden. BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: 1, 2, 3, 4. Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
8: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
3: Welkom bij tweede half uur. 5 kopstukken deze week over de padstelling in Oekraïne. Later deze week bijvoorbeeld Julia Soldatjuk. Soldatjuk Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal... over hoe realistisch het is dat Oekraïne onderdeel van de EU wordt. Vandaag de gast Hubert Smeets, Rusland-deskundige, NRC-columnist. 2 onderwerpen, ik nog wel veel meer die ik zou willen bespreken, Hubert. Maar in ieder geval 2, hoe Poetin naar die onderhandelingstafel zou kunnen gedwongen worden... en de enorme verliezen die de Russen leiden op het slagveld. Als we daarmee beginnen, 1,2 miljoen Russen naar schatting... gedood, vermist, zwaar gewond sinds het begin van de oorlog... Het zijn nog 140 miljoen Russen, hè? Dus je zou kunnen denken... ja, dat staat misschien, het is voor hun ook weer niet zoveel als voor ons klinkt... maar toch zijn heel veel families die hiervoor door geraakt worden.
12: Ja, de Russische beroepsbevolking is 75 miljoen.
3: Ja.
12: Dus dan wordt het al een stuk meer. Dan is het ruim, dan is het bijna 2% zeg maar van de Russische beroepsbevolking... Mm-hmm. die nu uitgeschakeld is voor de arbeidsmarkt. Het zijn krankzinnige hoeveelheden. En het gaat ontzettend veel consequenties hebben uiteraard... voor de Russische samenleving. Want zij die terugkomen met een PTSS of invalide... dat zijn niet alleen invaliden, maar dat zijn ook gevaren. Hè. Dat zou je zeggen, dat kunnen lopende tijdbommen zijn... Mm-hmm. of rollende tijdbommen. Dus dat zijn krankzinnige aantallen. En je ziet ook dat op dit moment de Russen echt steeds meer moeite hebben... om te mobiliseren.
3: Ja, Martin Kruij vertelde gisteren dat het ook te maken heeft... met de verhalen die terugkomen van het front... waar Russische gewonde soldaten niet meer opgehaald worden.
12: Ja, dat is voor een deel om een hele materialistische, perverse reden. Namelijk, als je niet gevonden wordt... hoeft de staat ook geen uitkering te betalen aan nabestaanden.
3: Want die zijn er wel als je gesneuveld bent.
12: Ja, dan moet je...
3: Gewond raakt natuurlijk.
12: Ja, als je gewond raakt, ja, dan heb je allerhande privileges... waar je aanspraak kan maken. Dus soldaten die terugkomen van het front, al dan niet gewond... die hoeven bijvoorbeeld geen toelatingsexamen te doen... voor een hogeschool of een universiteit. En dat is echt heel bijzonder in Rusland... omdat die toelatingsexamens in Rusland een enorme rol spelen... in het onderwijssysteem.
3: Maar het is zo dat je een schadevergoeding krijgt als familie... als je zoon is omgekomen daar, maar als hij vermist is... omdat
12: dan is hij vermist. Dus dan staat niet vast dat hij omgekomen is. En dan kan de staat zeggen van, ja, wij weten van niks. We moeten rustig afwachten totdat hij weer boven water komt. En dan gaan we ze aan een uitkering denken. Dus dat speelt ook een rol in de onvrede die er gaat ontstaan.
3: Ik zag ook bij Lubach een fragment dat iemand... een moeder van een overleden soldaat een gehaktmolen cadeau kreeg.
12: Ja, dat... Dat is echt gebeurd. Dat is van een cynisme waar je verstand bij stilstaat.
3: Dankt de Poetin er wel voor te houden.
12: Ja, zeker. Dat is eigenlijk de paradox. Omdat ook in Rusland gehaktmolen een ander woord is... voor dienst aan het front. De New York Times heeft laatst uitgerekend... op basis van allerhande bronnen die ze hebben geraadpleegd... dat een soldaat die naar Oekraïne wordt gestuurd... kans van overleven heeft van maximaal 2 weken. Of overleven, of normaal verder door het leven kunnen gaan. Ja. En dat betekent dat de mobilisatiekracht van het Russische leger enorm afneemt. En
3: Want dit soort verhalen, dit soort cijfers, dit soort gruwelijke verhalen verspreidt zich ook in het achterland in Rusland.
12: Ja, en dat is precies het probleem. Dit is de kern van de zaak. Achterland, dat woord wat je gebruikt. Want veel van die soldaten, en ook dus veel van de gesneuvelde en de vermiste en de invalide geraakte soldaten, die komen niet uit Moskou. Of uit Petersburg, zelfs niet uit Kazan of Yekaterinburg. Die komen uit Buryatije, die komen uit Dagestan, die komen uit Bashkirië. Om een cijfer te noemen, ik baseer me nu op een onderzoeksgroep, Mediazona heet die, die probeert om de namen van de soldaten, die echt vast te stellen welke soldaten er echt gesneuveld zijn. Dus niet vaag statistische methodes erop los te laten, maar naam, toenaam, geboorteplaats, et cetera. En die komen tot 230.000 gesneuveld als soldaten. En ze schatten dat het er 350.000 zijn. En die weten dus ook waar ze vandaan komen, die soldaten. En dan zie je dat in Moskou, om maar een voorbeeld te noemen, er aanzienlijk minder soldaten gesneuveld zijn de afgelopen 4 jaar dan gemiddeld in heel Rusland. En in dat achterland dat je noemde, juist aanzienlijk veel meer soldaten dan gemiddeld zijn gesneuveld. En dat zijn precies de landen, de gebieden, de provincies, de regio's in het achterland die economisch ook achtergesteld zijn. Dus die met hoge soldij, met hoge nabestaande uitkeringen tevreden zijn. Mm-hmm. En dat is dat beeld wat die gehaktmolen die overhandigd werd aan een nabestaande van een gesneuvelde soldaat is daar het meest pijnlijke voorbeeld van. Maar je ziet het ook met als mensen een witte Lada krijgen omdat hun zoon is gesneuveld. Dan zijn ze blij met de auto. Ja. In plaats van dat ze boos zijn over de dood van hun zoon.
3: Ja. Dus want je zou denken, als er zoveel slachtoffers zijn, dat moeders, vaders, vrouwen, kinderen van dode soldaten op een gegeven moment misschien gaan demonstreren.
12: Ja, en dat is eigenlijk een van de raadsels van deze oorlog. In de vorige oorlogen die de Sovjet-Unie en Rusland voerden, en dan denk ik aan de oorlog in Afghanistan tussen 1979 en 1989, maar ook de Russische pacificatie, zoals het formeel zou moeten noemen, van Tsjetsjenië in de jaren 90, waar een Russische deelrepubliek in opstand kwam tegen Moskou. Dat is ook een oorlog geweest met tienduizenden doden. Daar hebben toen de soldatenmoeders zich verenigd in comité's. En die stelden eisen aan de lokale bestuurders eerst en vervolgens aan een nationale regering. En dat gebeurt nu niet. En dat heeft iets te maken met de dictatuur die daar gevestigd is. Het heeft iets te maken met het verwoesten van de burgersamenleving die Poetin op zijn geweten heeft. En het heeft iets te maken met de enorme getruktheid van dat Kremlin-regime. Wat het Kremlin doet is wanneer er ergens een beetje onrust ontstaat onder nabestaanden, onder moeders of verloofden of echtgenotes van soldaten. En die willen ze gaan verenigen, dan organiseren ze zelf een soldatenmoederscomité. Die loyaal is aan het systeem, maar tegelijkertijd een paar kleinere eisen stelt die wel ingewilligd kunnen worden. Dus wordt
3: ingekapseld.
12: Ingekapseld of wordt weggeconcurreerd door de overheid aangestuurde organisatie. Dat doen ze ook zo in het bedrijfsleven. Als jij een innovatief bedrijf hebt, dan kopen ze je op of ze zetten naast je in de straat eenzelfde soort winkel om jou kapot te maken. Dat doen ze ook met de burgerlijke samenleving voor zover die zich ontwikkelt.
3: Nou heeft Rusland de macht van het aantal, maar toch, die frontlinie zit muurvast. Je zei al, het gaat Rusland om land, om dat gebied dat we willen veroveren. Als ze dat willen doen, zullen ze daar mensen voor nodig hebben. Ja. Loopt die mobilisatie op dit moment nog volgens de planning?
12: Nee, die loopt niet volgens de planning. En dat blijkt uit het feit dat al enige tijd er heel veel soldaten worden geronseld in andere landen. Noord-Korea, ja, Afrika. Ja. Heel pijnlijk, vind ik, voor een trots land als Rusland. En recent zijn er ook aanwijzingen dat die mobilisatie niet goed lukt. Er is geen formele mobilisatie in Rusland. Het is allemaal vrijwillig. Mm-hmm. Dat is wel belangrijk, want Poetin heeft geprobeerd in 2022, in het najaar, een mobilisatie te realiseren. En dat heeft ertoe geleid dat 500.000 tot 1 miljoen Russische jongeren gevlucht zijn in een weekend om te ontkomen aan die mobilisatie. Dus dat wilde hij niet nog een keer meemaken. Nee. Dat waren vaak ook de hoger opgeleide jongeren. En nu zijn er signalen dat er ook razzia's zijn in provinciesteden om jongeren van straat te plukken die bij wijze van spreken door het rode licht zijn gelopen, want dan heb je een overtreding begaan.
3: Ja, en studenten dan, die onder druk worden gezet.
12: En die studenten
3: ook,
12: die onder druk gezet worden. En probeer dan maar eens niet te tekenen.
3: Ja.
12: Want dan vinden ze altijd iets waar ze je voor kunnen opsluiten. En dan zit je in de gevangenis en dan krijg je weer dat papiertje onder je snuffert.
3: Mm-hmm.
12: Dus op deze manier probeert men nu die cijfers een beetje op peil te houden. Maar het wijst erop dat er problemen zijn, dat dat krap is. En ook omdat ze in Afrika niet meer zo makkelijk soldaten overhalen. Omdat daar die verhalen ook rondgaan.
3: Mm-hmm.
12: Je gaat naar Rusland voor een studie, maar je eindigt aan het front in Oekraïne. Dat horen ze in de Sahel ook.
3: Zometeen praat ik verder met Hubert Smeets, Ruslanddeskundige, NRC-columnist. Eerst naar Thomas van Zijl. Ziet er wakker uit.
0: Jawel, het is gelukt.
3: Je bent blijven slapen? Of je bent,
0: nee, ik ben natuurlijk niet blijven slapen. Ik ben blijven kijken. Kijk, die verlenging, dat was er net te veel aan. Ik dacht om 5 uur.
3: Ben je wel geslapen?
0: Nee. Oh. Nou ja, met het oog op wat ik aan vragen van jou mocht verwachten. Natuurlijk, ja. Want jij hebt hier gisteren al op vooruit geblikt dat het vandaag allemaal niks zou worden.
3: Ja, precies. Verwacht weinig van je vandaag. Ja. Maar wat ga je doen?
0: Ik heb toevallig Hubert gisteren ook gesproken.
3: Oh, nou hier.
0: En toen hebben we ook besproken of jij vannacht wakker zou blijven of niet, Hubert. Dus ik ben wel benieuwd.
12: Nee, ik ben halverwege, half opgestaan, zeg maar.
0: Half opgestaan.
12: Dus ik heb het drama zich zien voltrekken.
3: Ja. Ja.
0: Ik ga praten over iets anders. Dat kan ook, want we liggen eruit. Ja, nou, niet helemaal, want het gaat over textiel.
3: Oh.
0: Het is namelijk al een tijdje zo dat textielproducenten verantwoordelijk zijn voor hun eigen afvalberg. Daar moet iets mee gebeuren. Mm-hmm. Maar de textiel is van steeds mindere kwaliteit.
3: Dus je kan er niet zoveel
0: je
3: mee.
0: Je kan niet zoveel mee. En de kosten om er dan toch nog iets van te maken, ja, die lopen wel op. Dus die branche, die zit in de problemen. Ik ga erover praten met de directeur van de stichting die gaat over die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, jawel. Gaat gewoon allemaal nog goed. En het beleggerspanel meldt zich ook onder andere over de nieuwe plannen van de opvolger van Warren Buffett. Ze hebben daar een enorme berg met geld, dat is nauwelijks meer voor te stellen. Daar gebeurt al jaren niks mee. Maar er is enige beweging. En waar gaat dat geld dan naartoe? En wat zegt dat?
3: Ja.
0: Ik zou zeggen, oh ja, nee, ik heb nog iets belangrijks. Arnold Boot gaat op de valreep de hele box 3 problematiek oplossen.
3: Nou, dat is wel helemaal fijn. Ja.
0: Hij doet het gewoon zo meteen. In BNR Zaken doen.
3: Je staat er echt kip lekker bij. Ik heb buitengewoon veel respect voor je.
0: Ja, nou ja,
3: karakter.
0: Goed. Ja, en nu kan ik weer 4 jaar gewoon lekker slapen.
3: Ja.
0: Doei.
3: Okay.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
3: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Vita Kovalenko. Ze is Nederlands-Oekraïense activist, gemeenteraadslid voor D66 in Dordrecht. Gaat bijvoorbeeld over hoe Rusland propaganda en desinformatie inzet om de oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Vandaag de gast Hubert Smeets, Ruslanddeskundige en NRC-columnist. Ik wil even terug met je naar gisteren. Toen had ik Mart de Kruijf te gast. En hij had een kettingvraag voor je, die ik aan het zoeken ben. Maar ik heb hem hier helaas niet als audio, dus ik ga hem aan je voorlezen. De vraag is, Hubert, zijn we niet al in oorlog met de Russen? Vraagt Mart de Kruijf aan jou. En dan bedoel ik de informatieoorlog. Want als ik kijk naar Europa, als ik kijk naar Reform UK, naar Frankrijk, de AfD in Duitsland, rechts in Nederland, hebben veel vermoedens dat we een bewuste strategie zien van de Russen tegen ons. Een informatieoorlog die erop gericht is om ons te ontregelen. En dan zegt hij ook nog, kijk naar ons fantastisch eigen land. We zijn een fantastisch mooi land, we hebben het nog nooit zo goed gehad. En we klagen ons helemaal rot. Waar komt dat vandaan? Zijn we al in oorlog? Is de vraag van Marten Kruijf.
12: Ja, ik ben het half met hem eens. Het tweede deel van zijn vraag zou ik niet willen onderschrijven. Ik denk niet dat die onvrede die er in de Nederlandse samenleving is wordt aangewakkerd en opgestookt vanuit Rusland. Nee, ik vind dat we op dat punt echt de hand in eigen boezem moeten steken. En niet moeten doen alsof alles wat fout gaat in Nederland vanuit het Kremlin wordt uitgedokterd. Maar we zijn wel in een ideologische oorlog, eigenlijk al 12 jaar... sinds de annexatie van de Krim in 2014... voert Rusland een soort van ideologische oorlog tegen het Westen.
3: Mm-hmm.
12: Ik noem het ideologisch, niet alleen een communicatieoorlog, omdat Rusland zich presenteert in de hele wereld en ook in Europa als het alternatief voor het decadente Westen. Mm-hmm. En wij zijn helemaal woken geworden, zoals in Rusland wordt gezegd. Hè. Wij zijn niet meer christelijk. Wij waarderen niet meer de basiswaarden van onze samenleving. Hè. Dat man en vrouw samen kinderen krijgen. Ja. Dat homoseksualiteit taboe is. Dat doen wij allemaal niet meer in Europa. En Rusland presenteert zich als
3: een alternatief.
12: Het derde Rome.
3: Ja.
12: En na Rome en Jeruzalem is Moskou nu eigenlijk het centrum van het ware christendom.
3: Hm.
12: En onderschat dat niet. Ik denk dat idee, Het idee dat Rusland een missie heeft om de rest van Europa te bevrijden van de decadentie, dat echt geloofd wordt in Rusland, en zeker door Poetin. Ja, en die oorlog voert hij.
3: Ja, dat brengt me dan meteen bij de vraag die ik met jou wil onderzoeken in het laatste deel, namelijk, dat zei Marten Cruijff ook, en voormalig commandant de landstrijdkrachten, voor alle duidelijkheid, we moeten hier in het Westen Poetin een eervolle weg uit de oorlog bieden. Er moet een onderhandeling komen, maar ja, kan dat als iemand die denktrand heeft die je net beschrijft, kun je dan, waar zou Poetin mee akkoord kunnen gaan?
12: Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Iemand die ideologische redenen heeft om een oorlog te voeren, die is zo overtuigd van zijn eigen gelijk dat hij niet meer zo gevoelig is voor rationele argumenten als die van Marten Cruijff. Dus ik ben sceptisch over de mogelijkheden om Poetin en zijn omgeving in het Kremlin bij zinnen te brengen. Als je kijkt naar, je kan zeggen dat is een spel, dat is een toneelspeler. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft het gewoon over Nederland en over West-Europa als vertegenwoordigers van Satan. Wij zijn duivelse krachten. Dat verwacht je niet van de minister van Buitenlandse Zaken. Dat is iemand die eigenlijk altijd tot het laatst in gesprek moet willen blijven. Ook al is dat keihard, ook al is dat compromisloos, je gaat je tegenstander niet de duivel noemen. Dat deed je met Hitler, maar niet met in de huidige situatie. Maar dat doen ze in Rusland wel. Wij zijn hebben bijna Hitleriaanse proporties gekregen in het Westen. Dus dat maakt het ongelooflijk moeilijk. Het kan alleen vanuit een positie van kracht. En dat is wat Oekraïne nu aantoont.
3: Maar toch, als ik je mag onderbreken, die positie van kracht. Wat Oekraïne dus aantoont, zoals je het zegt, of in ieder geval probeert te bewerkstelligen, is de prijs verhogen van deze oorlog in Rusland
12: zelf.
3: In Moskou met name.
12: Ja.
3: Met als doel Poetin onder druk zetten. Met als doel Poetin uiteindelijk aan de onderhandelingstafel krijgen. Alleen, gaat dat dan lukken met iemand die er zo ideologisch in zit?
12: Er is Rusland is een politiestaat, maar het is geen totalitair land in de zin dat alle neuzen één kant op staan. Poetin wordt omringd door twee groepen mensen, zou je kunnen zeggen. Nu, ik chargeer natuurlijk heel erg, ja. Er zijn veel meer grijs tinten. Maar je hebt de geheime dienstvleugel, de militaire vleugel, mensen die een uniform dragen. Onderschat dat niet, hè. 1 op de 18 Russische burgers
3: draagt een uniform.
12: Draagt een uniform. 1 op de 18. Dat is net zoveel als er in de Sovjet-tijd een uniform droeg. Mm-hmm. Dat is een zwaar gemilitariseerde samenleving. Dus dat is een hele sterke groep. Maar je hebt ook een groep die het geld moet verdienen. De ondernemers. En de mensen die in het Kremlin die ondernemers proberen van dienst te zijn. De ondernemers in de staalsector, oliesector, et cetera. En die gaat het om geld. En die hebben nu al 4 jaar lang geen mogelijkheid om geld het land uit te krijgen. Die moeten nu zien hoe hun geld verdampt in de inflatie. En die kunnen wel eens een beetje ontevreden worden.
3: Moet de verandering vandaan komen?
12: De verandering kan bewerkstelligd worden als die spanning tussen die twee kampen, ik noem het maar het militaire kamp,
3: ja,
12: en het burgerlijke kamp, als die spanning groter en groter wordt en Poetin eigenlijk niet meer in staat is om ze tegen elkaar uit te spelen en de lieve vrede te bewaren.
3: Maar hoe kun je een land waar de economie voor 40% een oorlogseconomie is, om militaire zaken draait, hoe kun je dat in een andere groef krijgen?
12: Door die oorlogsindustrie aan te pakken. Dat doet Oekraïne nu. En door het kroonjuweel,
3: ja,
12: het ideologische kroonjuweel van dit regime, de Krim, te bedreigen.
3: Ja, dat is wat Oekraïne nu doet. Voeren de druk op de Krim. De bruggen worden aangevallen. Vanuit zee worden er aanvallen gepleegd.
12: Ja, en daarmee de stemming te creëren binnen de elite in Rusland en vooral in Moskou van die ideologische strijd. Wat kopen we daar nog voor? Kunnen we daarvan onze kinderen nog in Frankrijk laten studeren? Aan de universiteit, de Sorbonne. Ja. Want dat gebeurt, hè? Die elite is zo hypocriet als de pest. En ze zijn tegen het Westen, wij zijn de duivel. Maar hun eigen kinderen die studeren aan westerse universiteiten en ze hebben vakantiehuizen aan de Côte d'Azur. Door die groepen aan te pakken en te denken van die ideologie die Poetin ons heeft opgedrongen inmiddels,
3: ja,
12: die levert niks meer op.
3: Nee. Weet Poetin alles wat jij nu beschrijft, die oplopende inflatie, de moeilijkheden met de mobilisatie, alle zaken waarvan je zegt, ja, daar wordt het steeds moeilijker, die economie die draait. Weet Poetin er overal van of wordt die informatie bij hem weggehouden?
12: Er zijn aanwijzingen dat de geheime diensten hem niet meer helemaal informeren, dat ze dus naar de leider toewerken in hun communicatie. En dat ze hem proberen gerust te stellen door niet te veel negatief nieuws aan hem te presenteren. Dat is heel gevaarlijk, want dat betekent dat Poetin in een bubbel leeft. Mm. En dat hij soms misschien beslissingen gaat nemen waarvan hij de reikwijd niet kan overzien, omdat hij niet alle informatie voorhanden heeft.
3: En dan gaan er ook nog geruchten rond dat Poetin ziek zou zijn, paranoïde.
12: Nou, dat laatste, ik ben geen psychiater, maar dat lijkt me heel wel denkbaar.
3: Ja, maar dat hij zich daar, afgelopen weekend was hij dan zichtbaar, maar dat een van de redenen is waarom je hem zo weinig ziet?
12: Ja, vaststaat wel eigenlijk dat de coronapandemie ook in Rusland hem enorm veranderd heeft. Toen heeft hij zich opgesloten. En dat heeft geleid tot die krankzinnige lange tafels waar hij dan aan vergadert, zodat hij 2 meter afstand heeft tot zijn dichtstbijzijnde gesprekspartner. Dus die coronapandemie heeft hem enorm veranderd. Maar er gaan ook geruchten bijvoorbeeld dat hij een ander journaal krijgt te zien dan de gewone Rus.
3: Oh ja?
12: Ja. Dat het 8 uur journaal...
3: Voor hem wordt aangepast?
12: Voor hem wordt aangepast, ja. En als dat zo is, het komt uit niet heel betrouwbare bronnen.
3: Nee, het is wel een goed verhaal.
12: Dan zou dat heel ernstig zijn. Want iemand die niet weet wat de omstandigheden zijn waarin hij opereert, die kan hele gekke dingen doen.
3: Ja, maar kan ook lang doorgaan omdat hij niet weet wat er speelt in het land. Ja. Ik wil nog 1 ding snel met je bespreken. Want gisteren zei Mart de Kruijf, we hadden het over die druk die wordt opgevoerd. Maar ja, het is een nucleaire macht, Rusland. Is het dan denkbaar dat Poetin een nucleair wapen inzet? Mart de Kruijf zei, nee, dat mag je niet van China. Is het inderdaad zo? Dat China aan de knoppen zit wat dat betreft?
12: Dat denk ik wel. Ik denk dat Rusland inmiddels een soort van politieke kolonie is van China. En daar is ook aan...
3: Knoppen zit wat dat betreft?
12: Dat denk ik wel. Ik denk dat Rusland inmiddels een soort van politieke kolonie is van China.

0: tijd van Belarus. Hetgeen betekent dat de Chinezen ook niet willen dat Rusland en Belarus gaan fuseren. Ja. Een van de ideeën die Poetin eigenlijk al jaren heeft.
1: Ja. Dus daarom is China inderdaad wat dat betreft ook bepalend. Er zijn nog zoveel dingen die ik met je zou willen bespreken. Maar wat we zeker moeten doen is de kettingvraag. Wonderlijk genoeg mag je die stellen aan Jeroen Ketting. Dat is dan wel een leuke bijkomstigheid van Lifeline Ukraine. Je mag hem een vraag stellen.
0: Ja, Jeroen Ketting heeft decennia lang in Rusland gewerkt als ondernemer, als economisch consulent, investeringsadviseur. En is in 2022... van de ene op de andere dag vertrokken uit Rusland en is nu heel actief in Oekraïne. In humanitaire projecten, daar wou ik hem geen vraag over stellen. Ik wou hem een vraag stellen als econoom. Hij heeft gezien hoe in Rusland die economie zich de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld. En hij heeft gezien dat die Russische economie heel erg gericht was op het voeren van oorlog. Hij is nu actief in een land dat ook oorlog voert. Dat per definitie natuurlijk een oorlogsindustrie heeft, die heel succesvol is. Ziet hij ook andere perspectieven voor de Oekraïnse economie na een eventueel bestand die Oekraïne tot een welvarend land kunnen maken dan alleen die krankzinnige drone-innovaties en andere militaire vernieuwingen die ze daar hebben gerealiseerd? Is er in Oekraïne een fundamentele basis voor succes, economisch succes?
1: Dat is een mooie vraag. Morgen ga ik hem stellen doorpassen dus naar Jeroen Ketting, oprichter van Lifeline Ukraine. Hubert Smeet, dank voor alle inzichten het afgelopen uur. Het was een mooi gesprek. Ruslanddeskundige, NRC-columnist en oprichter van Raam op Rusland, Oekraïne, Belarus. Dank voor de komst vandaag. Onze aflevering zit terug te luisteren als podcast in onze app of ook nog op andere plekken. Doe dat vooral. Ik zou ook blijven luisteren naar Thomas van Zijl, want die is me toch al een partij uren wakker. Dus die staat echt te springen en op scherp om er vandaag wel iets van te maken, in tegenstelling tot het Nederlands elftal vannacht. Tot morgen.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
2: In de BNR-app.

0: Er is hoop voor boeren rond natuurgebieden. Stikstofbuffers kunnen op veel plekken kleiner. De topman van de haven van Bilbao wil een EU-verbod op Russisch LNG uitstellen. En ziekenhuizen zien vergiftigingen door afslankpillen verdubbelen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg?
1: Nou, over het algemeen wel goed. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu door. Toch zien we nog wel wat uitzonderingen. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 6 kilometer verder met daar zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A15 en de A2. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 8 kilometer verder met zo'n 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A6, Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 62,4. A20 naar Gouda bij 40,0. En op de A28 Zwolle-Groningen bij 101,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Twee van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag schoten met hun pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten agenten niet. Daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden omdat ze van Oranje wonnen op het WK. In totaal zijn 13 mensen opgepakt. Na bijna 24 jaar is er alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niks op, maar nu was er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft voorlopig vastzitten. Bij een bedrijf in Genemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. De Consumentenbond vindt het heel slecht nieuws dat er steeds meer betalingsfraude is. Ook al zijn er veel campagnes geweest om mensen te waarschuwen. Het gaat bijvoorbeeld om hackers die mensen verleiden op een link in een e-mail te drukken. Banken moeten meer doen om klanten te beschermen, vindt de Consumentenbond. En Orgel Joke had alles klaarstaan om morgen naar Amerika te vliegen voor het WK, maar dat hoeft niet meer. Ze was gevraagd om op te treden als Nederland een ronde verder zou komen, maar we liggen eruit. Joke is heel dankbaar voor de uitnodiging, maar baalt enorm. Ze was eigenlijk al voor vandaag gevraagd, maar dat werd afgezegd. Het weer van Weer Online? Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nadat de chipmarkt het begin vorige week mocht ontgelden, bracht Micron weer wat leven in de brouwerij. Is de rust nu wedergekeerd of niet? Straks het beleggerspanel in BNR Zaken doen.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
7: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
6: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
7: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
6: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
7: Op BNR en ons podcast.
8: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt
11: en of waarom?
10: In de BNR-app
11: lees je ook de laatste artikelen.
10: Download de BNR-app
11: en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de cijfers van het chipbedrijf Micron in het beleggerspanel. Om 12 uur Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws. En om 12:30 een gesprek met Sekor Lahiri, directeur van de stichting UPV Textiel, over wat kledingbedrijven zelf moeten doen om hun textielberg te verkleinen. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van de dag. En dat gaat over het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer. Dat is vorig jaar met 30% toegenomen, blijkt uit een rapport van de Nederlandse Bank. Vorig jaar waren er meer dan 650.000 frauduleuze betalingen. En in euro's gaat het gemiddeld om let op, 540.000 euro fraude per dag. Mijn collega's in de ochtendspits vroegen een beleidsmedewerker statistiek bij de Nederlandse Bank waar die stijging precies vandaan komt.
12: Uiteindelijk zagen we de grootste stijgingen bij overschrijvingen. Zo'n 55% hoger dan in 2024. En ook meteen de hoogste waarde van zo'n 120 miljoen euro over het afgelopen jaar. Maar uiteindelijk het grootste aantal fraudegevallen zagen we bij kaartbetalingen. Dus dat is met je pinpas of met je creditcard. Daar zagen we zo'n 500.000 fraudegevallen over het afgelopen jaar.
0: Aniette Ogilvie constateert dat criminelen steeds vaker toeslaan op verschillende manieren.
12: Ja, dat iemand zich voordoet als een familielid of als een kennis, dat zien we voornamelijk bij overschrijvingen. Dus dan word je eigenlijk als betaler misleid. Maar dat kan ook zijn dat iemand zich voordoet als iemand die bij de bank werkt. Als bank, en dat is dan bankhelpfraude. Ja. Maar bij kaartbetalingen zien we ook wel veel gevallen van wat ik zei, met die gestolen gegevens of die gestolen passen. Dus dan gaat het om ongeautoriseerde betalingen.
0: Al met al worden slachtoffers volgens DNB dus steeds vaker zo gemanipuleerd dat ze sneller geld overboeken. En daarbij gaat het ook nog eens om transacties die lastig terug te draaien zijn. Op de site van de Nederlandse Bank staan tips hoe je misleiding en phishing beter kunt herkennen. Ik kijk nog even naar een ander scherm, namelijk naar de stand van de AEX. 1071 punten, hij staat daarmee 0,6% in de plus. Om 1 uur meer van onze beursnerd.
2: Beleggerspanel.
0: De Bank for International Settlements constateert dat het er niet stabieler op geworden is als je kijkt naar de financiële markten. En chipbedrijven hadden nogal een volatiele week achter de rug. Een logische correctie of het begin van een diepere dip. Dat en meer bespreek ik met de leden van de beleggerspanel. Karel Merks is hier van Beleggersbelangen. Karel, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Thomas.
0: Na een heftig nachtje, want jij bent een kijker van Nederland-Marokko.
13: Klopt. Ik zou oorspronkelijk niet gaan kijken. Ik werd even voor 3 uur wakker. Waarschijnlijk toch wel de spanning. Ik heb gekeken en sindsdien wakker en opvallend wel goed gehumeurd nog.
0: Ja, nog wel, maar we hangen vooral aan de lippen van iemand die niet gekeken heeft, want die is nog scherp, Ralf Wessels.
14: Ik moest jullie net nog wakker maken, want die lagen snurk in de hoek. Dus,
0: Hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO, een voormalig sportliefhebber. Ja. Net op tijd afgehaakt.
14: Dus jammer voor het Nederlands elftal, maar weer focus op andere dingen en een mooie zomer.
0: Zo, en de Tour de France begint. Of sla je ook over?
14: Geen koningin in de rit, dat is wel gaaf.
0: Het was een bewogen week voor chipbedrijven op de beurs. Het begon met een daling, maar door goede cijfers van Micron leek de rust weer terug te keren. Toch was dat feestje van korte duur, want op vrijdag daalden de chipaandelen. Zien we barstjes in de bubbel of is het een correctie? Ik vraag het allereerst maar aan Karel. Wat denk jij?
13: Barstjes in de bubbel, met als hoofdreden dat de investeringen in AI toch wel de spuigaten uitlopen. Dus je kijkt naar de 4 grootste investeerders, de Google, de Meta's, de Amazons, et cetera. Die gaan dit jaar 700 miljard in datacenters uitgeven. Dit kunnen ze niet volledig zelf ophoesten, want ze geven nieuwe aandelen uit en obligaties. En de vraag is een beetje, kan dit spel nog veel verder gaan? Ik denk persoonlijk van niet.
0: Want op wanneer stelde je voor het eerst die vraag? Want dit verhaal horen we natuurlijk ook al een tijdje. Dat
13: ik denk misschien in de vorige aflevering, toen ik in jou vertelde dat ik mijn aandelen Micron verkocht had.
0: Oh ja, wil je daar naar terugluisteren? Want dat hebben we natuurlijk speciaal voor de gelegenheid geknipt. Let op.
13: Ik heb Micron verkocht omdat het bedrijf maal 8 is gegaan in aandelenkoers in de afgelopen jaar. Ik heb hem gedumpt uit mijn portefeuille.
0: 26 mei, Karel Merks.
13: Klopt, en de reden waarom ik het zo stellig nu zeg is van vorige keer, of 2 jaar geleden of 3 jaar geleden, hadden we Meta. Die investeerde ook veel te veel op dat moment. Ja, toen ze stopten met investeren of wat minder ging, schoot die koers weer omhoog. Dus uiteindelijk, als die aandelenkoersen van die hyperscalers dalen, en die dalen best hard. Ik geloof dat Microsoft zijn slechtste maand had sinds weet ik hoe lang. Dus ik denk, barstjes. Ik zeg niet dat die geknapt is, wel barstjes.
0: Wat is jouw diagnose?
14: Hij wordt nog verder opgepompt en dat gaat nog wel even door. Dus, want als we ook. Ik ben het overigens wel mee eens. Als je gewoon, we zitten in een bubbel en die wordt. Het begin van de bubbelvorming hebben we achter ons gelaten. Maar we krijgen nog een behoorlijk stuk. We zijn pas net begonnen aan de hele emissies. Of het nu IPO's zijn of gewoon dat er geld en schuld wordt opgehaald. Maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld die vrije kaststromen. Ja, die gaan omlaag.
13: Hard.
14: Maar, ja, heel hard. Laat. Maar. De nieuwste verwachtingen zijn dat die vanaf 28. Knijterhard weer omhoog gaan. En dat dus daarmee het AI-verdienmodel op de rit begint te komen. En dan komen die van de hyperscalers is de verwachting dat die cashflows veel hoger uitkomen dan dat ze de afgelopen jaren op die hele hoge niveaus waren.
0: Dus het is nog anderhalf jaar uitzitten?
14: Nou, kijk, op een gegeven moment... je begint nu te merken dat ook met die IPO's... en die gaan dan nog versterken, dat die waarderingen verder omhoog gaan. We worden een beetje losgezogen van de fundamentele waarden. Maar dat kan nog zo ver doorgaan. Ik denk zelf dat je nog gewoon een jaar, twee jaar... gewoon de gekte aan kan houden. Alleen wat het wel is met een bubbel die opgeblazen wordt. Juist omdat je de fundamentals een beetje loslaat... gaat de bewegelijkheid toenemen. Dus als je dan jouw vraag van... en je kijkt ook naar die chip of de SOX-index, dus de chipbedrijven... ja, die doet in een paar weken 100%. Ja, iets wat verticaal omhoog gaat, stabiliseert niet. Dat corrigeert wat harder, maar dat verliest niet al zo'n 100%... en gaat daarna waarschijnlijk meestal weer
0: dus
14: door.
0: Dus wen er maar aan. Dit hoort er dan bij.
14: Nou ja, met een bubbel gaat de bewegelijkheid toenemen. Dus we gaan eraan wennen dat je af en toe min 15, min 20 doet. Dat wil niet zeggen dat het meteen voorbij is.
13: Voor de uitzending had ik met Ralf erover.
0: Dat heb je voor de uitzending weer geweldige dingen gezegd?
13: Ja, zeker weten. Want ik had
14: we waren heel scherp.
13: We waren heel scherp. Ik had naar de Outlook gekeken voor de tweede helft van dit jaar. En er is één punt waar Ralf en zijn team heel erg afwijkt van consensus. En dat is renteverlagingen. Dus ik bedoel, de financiële markt denkt nu dat er een grote kans is in de Verenigde Staten op een renteverhoging in oktober en bijna zeker in december. Kijk, ja, Ralf en zijn team gaan uit van een verlaging.
0: Kijk, maar dat betekent of tech-aandelen in meer of mindere mate daardoor geraakt worden? Of
13: nou ja,
0: wat bedoel
13: op
0: je dan precies?
13: Als je de rente verlaagt, dan neemt de waarde toe van toekomstige kaststromen en wordt dus technologie aantrekkelijker. Kijk, en ik denk dat de inflatie wat gaat toenemen, dat de rente wat gaat toenemen. En dat
14: heb je de olieprijs gezien de afgelopen weken? Dus al die verwachtingen van hogere inflatie beginnen langzaam weer terug te keren.
13: Zeker. Straat van Hormuz is volgens mij nog steeds niet volledig open. We missen 1 biljoen vaten olie. Als je dan kijkt naar de termijnmarkten, voor elke dollar aan olie dat er verkocht wordt, wordt er voor $73 gespeculeerd in papieren oliecontracten. Dus ik denk dat die olieprijs nog wat gaat stijgen. Helemaal nu in Europa en in de Verenigde Staten. Driving season is begonnen. Miljoenen mensen gaan op vakantie. Het is een kwartaal met de hoogste olievraag van het hele jaar. Dus ik zie die prijs wat oplopen. En ook de renteverwachting. Ik denk dat het grootste verschil is van ons inzicht, is dat Ralf uitgaat van de centrale bank in de Verenigde Staten. Die gaat verlagen en ik aan het eind van het jaar van verhogen. Als het zo
0: is erbij, dus het lijkt me gepast om een reactie te vragen.
14: Nou ja, ik weet niet of de discussie over zeg maar, de tech heel erg met centraal bankbeleid te maken heeft. Anders dan dat rentes waarderingen bepalen. Wij zitten natuurlijk meer gewoon op het inflatieverhaal. En denken dat zeker nu olie weer wat omlaag is gekomen voor de Fed. Dat ruimte geeft omdat die eigenlijk nog steeds in een verkrappingsmodus zitten. Dat de rente daar, zeker als die inflatie niet verder oploopt, weer wat naar beneden kan. Wat veel belangrijker is vanuit een beleggingsoptiek. Ik geloof heel erg in cycli, hoe de markt bewegen. En als je nu de presidentiële cyclus in Amerika kent, 4 jaar. De 2 slechtste kwartalen in die 4 jaar zijn het 2e en 3e kwartaal van hun in het jaar van de tussentijdse verkiezingen. Dat is dit jaar. Maar, en dan komt een hele grote maar, de 3 beste kwartalen volgen daarna. Dus zeg maar, mensen die denken dat de bubbel bijna op knap staat, dan denk ik van nou, krijg je misschien aan het eind van de zomer wat bewegelijkheid, maar ik zou dat als een zeer interessante instapmoment zien.
0: Maar en historisch gezien is er een verklaring voor dat het dan deze kwartalen zijn die min laten zien?
14: Je kan ook zeggen dat het aantal keren dat gebeurt, dat nog niet significant is. Dus N is pas 19 en dat moet naar de 40. Sinds 1950 is dat nu natuurlijk pas. Wat je wel over het algemeen ziet en waar het op aansluit in mijn optiek, is dat, nou ja, als je kijkt naar de ontwikkelingen van AI, het gaat gewoon ontzettend goed met bedrijven. Dubbelcijferige winstgroei voor alle regio's voor dit en volgend jaar. Recordmarges. De verwachting is, de marges in Amerika, maar zelfs in Europa en Amerika, zitten bijna op de 16%. En de verwachting is dat er nog gewoon aankomend jaar 100 basispunten bij komt. Terwijl er dit jaar ook al 100 basispunten.
13: Dat is wel een heel punt wat ik eigenlijk al 30 jaar aan het volgen ben. Want als je dan kijkt naar de marges van de S&P 500 sinds 1990 tot nu, is dat bijna 1 rechte lijn van linksonder naar rechtsboven.
14: Dat is absoluut niet zo.
13: Die grafiek ga ik delen met je.
14: Nou, ik heb hem ook. Ik toon hem bij elke presentatie.
0: Ik heb hem niet.
14: Maar goed, wat daar in ieder geval wel grappig aan is, historisch gezien, vanaf 1950 toen de S&P in zijn huidige weging kwam, is het maar 1 keer voorgekomen. Dat was geloof ik met de energiecrisis in de jaren 70-80. Over het algemeen pieken marges eerst voordat een aandelenmarkt piekt. Nou, als je nu nog gewoon marge-expansie hebt, ja, denk
0: dan
14: ik dat
0: die markt erachteraan.
14: Nou, nee, dan duurt het. Dus eerst moeten de marges gaan dalen en daarna komt de markt pas. Dus ja, als je nu nog in marge-expansie zit, dan lijkt me dat je het erg vroeg bent om al voorzichtig op aandelen te worden.
13: Ja, ik ben wat meer van hoge marges zorgen voor concurrentie. Volgens mij zijn de marges, zoals Ralf volgt voor mij in, sowieso wel historisch hoog. Gezien. Het is een van de datapunten die historisch altijd mean reverting is. Het gaat weer terug naar het gemiddelde. Weet je, kijk, en op het moment dat ik het had over Micron kopen het op 100, had niemand het erover. En nu is het stomste wat ik gedaan heb, verkopen op 800, want we gaan naar 2000.
0: Dat vind je zelf wat minder stom?
13: Nou ja, dat weten we over een aantal jaren. Kijk, weet je, ik ben een Buffett-fan. Dus ik koop heel graag van de angsthazen en ik verkoop aan de hebzuchtigen. Alleen, de geschiedenis heeft wel geleerd, als de tijd is dat de hebzuchtigen kopen, dan duurt het nog wel eventjes. Maar ik ben liever te vroeg dan te laat met dat soort dingen.
14: Ik ben geen expert op micro, maar je hoort in de analyses wel dat zeg maar dat bedrijf nu staat waar Nvidia anderhalf jaar geleden stond. Dus ja, er is een enorme run geweest. Maar als je die redenatie volgt, dan zit er nog ook wel een run in.
0: Ja. Klopt het nou dat er ook nog relatief veel misbaksels uit de fabriek van Micron komen? Dat er toch nog wel wat fout gaat?
13: Klopt, iets meer dan de helft. Dus op het moment dat jij geheugenchips bouwt, gewoon de standaard jongens, dan gaat 95% van de chips die je maakt zijn goed. Bij Micron mislukt iets minder dan de helft. Duizenden mensen van Micron, Samsung en SK Hynix zijn bezig om de yield, zoals het officieel heet, te verbeteren. Stel dat ze het krijgen naar 75, dan heb je in één keer 50% extra chips. Dus ik denk dat het heel erg cyclisch is. Dat het een soort grondstof is. Dus Micron had een jaar geleden hadden ze een marge, netto winstmarge van 29%. Het is nu 69. En alles van prijzen die zo hard stijgen als geheugenchips, dat komt een keertje naar beneden op het moment dat de één chip te veel is voor de hele markt. Want dan stort het gewoon
14: erin. Daar zit nou het probleem. Wat mij verbaast, dat vorig jaar iedereen sprak over ASML, een moeilijke markt. En vanaf januari is die koers geëxplodeerd. En opeens is er tekort in de chipmarkt. Ik ben niet een expert. Ik snap daar helemaal niks van dat we dat vorig jaar niet zagen aankomen. Maar ik lees deze week, dat was het Apple en volgens mij nog een van de grote jongens, hun prijzen moeten verhogen omdat het tekort is aan chips. Nou, als er iets goed is voor belegger, als er veel vraag is en weinig aanbod, en ik hoor ook dat als je een chipfabriek wil bouwen in Europa, omdat we onafhankelijk moeten worden, dat we 10, 15 jaar bezig zijn. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat er volgend jaar op een overschot aan chips is.
13: Nou ja, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Kijk, het komt van de spannendste uitspraken van dit panel. We gaan snel door naar deel 2.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
0: De Buffett-fans moeten ook nog aan hun trekken komen. Staat nog op het programma met Karel Merks en Ralf Wessels. Maar eerst naar de laatste transactie van Ralf.
14: We hebben goud wat afgebouwd. Omdat dat qua ontwikkeling tegenviel en de correlatie de verkeerde kant op ging. En tegelijkertijd hebben we wat winst genomen op emerging markets en zijn nog meer de AI-bet gaan spelen. We waren wel enthousiast op IT, maar we hebben ook de regio, de VS, verder aangezet.
13: Diamondback Energy.
0: Dat begint met een D, maar het is niet Duolingo.
13: Nee, zeker niet.
0: Ik denk altijd maar dat je alleen maar Duolingo koopt.
13: Nee hoor, ik bedoel, ik heb twee keer gekocht. En we verkopen niet en we kopen ook niet bij. Want het maximale bedrag dat ik heb willen investeren zit erin. Diamondback Energy, de leidende olieproducent uit Texas. Niemand kan goedkoper olie uit de grond halen dan dat zij. En ik verwacht nog steeds dat ik een kwartiertje geleden zei, nog steeds een oliespike in de komende maanden. Dus daar heb ik wat extra geld naar geallockeerd.
0: Logisch. Vanuit jouw perspectief dan dus. Met de spike die eraan zit te komen. Berkshire Hathaway dan. Ontwaakt uit zijn winterslaap, kopte het FD afgelopen zaterdag. En Greg Abel wordt sowieso goed in de gaten gehouden als de opvolger van Warren Buffett. Dat is namelijk de investeringsmaatschappij van Buffett, hè, Berkshire Hathaway. Daar zwaait Abel nu de scepter. Zit ook op een berg met geld. Lijkt daar nu toch iets mee te gaan doen. En voert hij dan dezelfde koers als Buffett of niet? Hij is ook nog eens Amerikaan geworden tussendoor. Niet onbelangrijk, hè? Geboren Canadees, maar hij mag zich nu Amerikaans staatsburger noemen. Gaat hij het anders doen? Zijn er al tekenen van, Karel?
13: Zeker. Ik bedoel, Buffett was er altijd heel erg trots op dat hij zei, sommige bedrijven heb ik nog nooit gezien. En Abel lijkt wel elke dag in het vliegtuig te zitten om ergens naartoe te vliegen.
0: Ja, die meldt zich bij de hoofdkantoren.
13: Klopt, met de voeten op de werkvloer. Kijk, en voor de rest is volgens mij het belangrijkste verschil, als er al een verschil zou zijn, is die grote cashpositie die nog steeds hartstikke groot is. Dus waarschijnlijk denkt hij net als Buffett, nou ja, als er een 2008 voorbij komt, dan mag Bank of America mij bellen, mag Goldman Sachs mij bellen en dan doe ik echt een fantastische deal. Het is niet dat hij in rap tempo die paar honderd miljard cash aan het afbouwen is. Dus wat dat betreft...
0: Ja, we hebben wel meegedaan aan die uitgifte van obligaties van Alphabet. Hè? 85 miljard doen zij voor 10 miljard aan mee.
13: Klopt.
14: Het waren aandelen.
0: Oh, pardon.
13: Ja, 80 miljard aandelen. Hyperscalers hebben geld nodig. Kijk, en Buffett had natuurlijk al Alphabet gekocht, volgens mij. Het was wel in zijn tijd. 10 miljard erbij. Maar ik geloof dat Abel ook weer Japanse, hoe noem je dat, handelshuizen gekocht heeft. Door middel van uitgifte van yen. En dat is ook een Buffett-strategie. Dus volgens mij lijkt hij er wel heel erg op.
0: Want ja. Buffett is ook nog voorzitter en adviseur. Hij is bepaald niet weg.
14: Nee.
0: Dus het gaat er niet in één keer heel erg anders uitzien.
14: Ik denk dat je als... kijk, uiteindelijk Buffett en Charlie zijn natuurlijk heel lang anti-tech geweest. Toen eerst al een stap in Apple. Je ziet ze kleine stappen maken. Of nou ja, dat gaat om heel veel miljarden, maar relatief kleine stappen. Nou, dit is er weer zo één. Je kan wel zeggen dat hij misschien iets strakker op de bal gaat zitten. Dat zich iets meer naar synergieën gaat zoeken tussen al die bedrijven. Aan de andere kant, hij is nieuw. Dus het is ook niet zo raar dat hij overal eens even zijn gezicht laat zien, zou ik zeggen. Ik zou me meer ongerust gaan maken als hij in een redelijk snel tempo die hele cashpositie gaat inzetten. Dan kan je wel gaan zeggen dat er een andere koers gaat varen. Maar dat zou heel raar zijn, omdat hij toch wel voorzichtig is gekozen om zeg maar het idee van Buffett voor te zetten. Ja. Ik zou dat vreemd
0: maar
14: vinden.
0: Is die berg met geld ook op te vatten als een waarschuwing? Namelijk, wij doen nu niks, want wij verwachten dat het binnenkort mis zal gaan?
14: Nou, binnenkort is het heel lastig, maar wat zij wel zeggen, en dat is natuurlijk als je naar de Cape kijkt, dus dat is de Shiller PE over 10 jaar, maar als je ook gewoon naar de Buffett-indicator zelf kijkt, die zeg maar waarin gewoon de aandelenmarkt nu 2 keer zo groot is als de Amerikaanse economie en op recordniveaus staat, nou noem maar op, price to sales, koers-winstverhoudingen staan hoog, kan allemaal nog veel hoger. Maar ja, dat is wel een indicatie dat zij vinden dat de markt te duur is en dat er weinig koopjes zijn. Alleen, je moet niet vergeten, als die bubbel nog verder gaat, of de boelmarkt gaat verder. Als je de boelmarkt in 10 gelijke stukken hakt, dan haal je aan het begin en het eind het meeste rendement. En als je dat laatste stukje dus mist, dan is dat wel voor zeg maar de gewone belegger zeer pijnlijk voor je lange termijn verwachte rendementen. Die ga je namelijk niet halen.
0: Dan mis je dus.
14: Dan mis je dus. Nou, zij zitten wel, maar ze hebben cash. Alleen, wat natuurlijk waarom Buffett jarenlang die S&P wel heeft kunnen verslaan. Vanwege, kijk, als het slecht gaat, is cash king. En als je dan, wat Karel net zei, inderdaad leningen aan Bank of America en Goldman Sachs ten tijde van de bankencrisis kan geven voor tegen 12%. Eigenlijk in de ideale theorie is het zo dat als het slecht gaat, dan leen je geld om extra te beleggen. En dat is eigenlijk in essentie wat Buffett altijd deed. Dus je moet het wel enigszins in je achterhoofd houden dat Berkshire een goede cashpositie heeft. Dat de markt dus duur is.
0: Slotwoorden voor de Buffett-liefhebber hier.
13: Ik blijf belegd in Buffett. Een van de eerste aandelen die ik kocht, Berkshire. En zolang Abel nog het stokje zo doorgaat, dan blijf ik hierin belegd. Ik verkoop nooit mijn pensioenpotje.
0: Koop ook eigen aandelen in. Dus ze hebben wel vertrouwen in zichzelf, geloof ik, hè?
13: Ja, zeker. Wel meer dan dat ze vroeger zeiden. Want ik bedoel, Buffett heeft ooit een keertje gezegd, ik koop alleen eigen aandelen in wanneer de boekwaarde 1,2% is van de aandelenkoers, of 120%.
0: Maar hij heeft dit jaar gedaan. Of hij niet. Berkshire Hathaway heeft het gedaan.
13: Klopt. Dus ze nemen stapje bij stapje afscheid van hoe het echt vroeger was. Maar dat moet ook. Want aandelen zijn ook structureel duurder via boekwaardesmethode. We natuurlijk ook heel veel immateriale activa hebben die we vroeger nog niet hadden als merken en zo. Dus het is prima.
0: Het ging net al heel eventjes in de bijzin over 2008. De Bank for International Settlements, de BIS, de centrale bank der centrale banken, waarschuwt ook voor verregaande instabiliteit. Het gaat over hedgefondsen, het gaat over staatsobligaties. Dat vraagt om een korte toelichting. Wat is volgens de BIS het kardinale probleem?
13: Te veel schulden in de wereld. En die schulden van overheden zijn niet meer bij wereldwijde landen als Japan of bijvoorbeeld China, maar bij hedgefondsen. Dus gewoon flitskapitaal mag je dat ook wel noemen. In 2023 hadden hedgefondsen 4,5% van alle Amerikaanse staatsobligaties in handen. Nu is het verdubbeld naar 9%.
0: Dus dan komt geleend geld weer in het vizier, er komen grote hefbomen in het vizier.
13: Nou ja, wat bij mij in het vizier komt, is op het moment dat er volatiliteit op de beurs ontstaat, dan denken hedgefondsen, geen positie is ook een positie. En dan is de vraag, wie gaan al die procenten van de Amerikaanse schuld opkopen die recent is gestegen tot 39.000 keer een miljard.
0: Ja, en als je antwoord geeft op die vraag?
13: Centrale banken. Maar dat is pas bij de volgende crisis.
0: Hoe alarmistisch moeten we zijn? is het ook een beetje de taak van de BIS om voor dit soort zaken te waarschuwen?
14: Ja, maar het vreemde is natuurlijk, het is niet helemaal preken voor eigen parochie, maar het is natuurlijk wel raar dat sinds de bankencrisis de markt verslaafd is geraakt aan het feit dat als de shit hits the fan, dat het slecht gaat, dat centrale banken te hulp komen. Dus als je dan zeg maar daarover gaat klagen dat andere hedge funds, ja, daar dan dat wat losser nemen en denken, nou, we gaan volle bak risico. Als het goed gaat, dan maken we winst. En als het slecht gaat, komt centrale bank ons helpen. Ja, sorry, maar dan
0: maar
14: moet
0: dat
14: je
0: zeggen ze zelf ook. Dit liedje kan je blijvend afspelen, want wij gaan weer redden. Dan doen ze het weer.
14: Maar dat is natuurlijk het rare, dat als het slecht gaat en de liquiditeit droogt op in financiële markten, dan zijn het juist de banken die in de problemen komen. En daarmee, je wil geen bankruns, want dan staat er zeg maar het financiële systeem als de liquiditeit opdroogt. Dus dan is het wel weer de taak van de BIS om daarvoor te waarschuwen. Maar het is een soort van, ik vind het heel moeilijk dit uit te leggen of te analyseren. In de zin van, het is een soort cirkel waar we in zitten. Terwijl in essentie zou je moeten zeggen, de centrale bank moet daarmee stoppen. En we moeten gewoon af en toe keer de pijn weer nemen. Maar dat gaat dan ook betekenen dat we een kans hebben dat, en dat willen we niet, dat een keer een bank opvalt. En dat kan een domino effect gaan hebben.
0: Maar de centrale bank moet waarschuwen, maar eigenlijk nu zijn poot even terugtrekken. Moet dus niet meer reddend optreden.
14: Nou, dat kan je niet zo zeggen. Want als het zeg maar financiële stelsel instort, hebben we een veel groter probleem. Maar even los daarvan, en dat heeft natuurlijk met politieke klimaat wereldwijd te maken, overheden geven geen prioriteit aan het feit dat de schulden oplopen. En misschien zouden we gewoon eens wat saaier moeten worden.
0: Maar dat is dezelfde als de waarschuwing die op dit verhaal neerkomt, toch? Overheden, probeer je
14: Uiteindelijk burgers van vertellen een vervelende boodschap dat we te veel op de pof leven en dat we gewoon weer even de broek erin moeten aantrekken. En dat de overheid er niet is om bij elk wisselwasje met lagere accijns lagere accijns te komen.
13: Maar uiteindelijk gaat het zich ook vanzelf oplossen. Want we leven nu voor het eerst sinds mijn leven echt met een verhoogd percentage aan inflatie jaarlijks. Dus als je tegen al die 39.000 miljard schuld in de Verenigde Staten quantitative easing gaat aangooien. Ik bedoel, dan schiet de inflatie omhoog.
14: Ja, het tekort in de VS gaat nu zo verschrikkelijk hard dat daar kan zelfs de inflatie bij wijze van spreken niet tegen op. Ondanks dat ik het wel met je eens ben, dat het natuurlijk wordt weggeïnfleerd. Maar als jij 5-6% tekort hebt, terwijl het economisch relatief behoorlijk solide gaat, of je zit op trend groeien,
0: dan eet zelfs de inflatie dat niet helemaal op.
14: Nee,
0: schuld.
14: Ja, en als je dat maar jaar achter jaar blijft doen, dan is het onhoudbaar op een gegeven moment.
13: Ja, en dan gooi je de QE in en dan schiet het omhoog. Dat hebben we natuurlijk gezien in 2000.
14: Ja, maar dan komen we juist op het probleem waar de BIS zeg voor waarschuwt, dan zeg ik, je moet dus niet aan QE gaan beginnen.
13: We moeten eigenlijk gewoon door een periode, als het klopt wat jij zegt, als de jaren 30, dus creative destruction. Hey,
0: luister, we zijn al uitgeschakeld op het WK. En dan is dit de boodschap voor de komende jaren.
13: Ja, maar het zal niet gebeuren. Want ik bedoel, overheden zijn zo verslaafd aan geld uitgeven. Dus ik bedoel, op het eerste de beste tekenen dat de Amerikaanse economie mogelijk in de recessie gaat, dan wordt er weer geld tegen de balk gesmeten.
14: Dat houdt een keer op. Dat kan niet tot in de eeuwigheid doorgaan en dan hebben we wel een probleem.
0: Dat zijn mooie laatste woorden voor een panel. Het houdt een keer op. Ralf Westels was hier, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Karel Merks van Beleggersbelangen. Tot een volgende keer weer.
14: Dank je.
0: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Het Openbaar Ministerie vraagt het faillissement aan van het crypto-platform Knaken en doet ook nog eens onderzoek naar mogelijk strafbare feiten. Straks de curator.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
17: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
18: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
19: In mijn logistieke proces, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
21: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
22: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
23: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
24: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
25: BNR Verkeer.
1: Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens wel 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 9 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A28 Utrecht-Amersfoort bij hectometerpaal 9,7. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Twee van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag schoten met een pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten agenten niet. Daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden omdat ze van Oranje wonnen op het WK. In totaal zijn 13 mensen opgepakt. Na bijna 24 jaar is er alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niks op, maar nu was er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft voorlopig vastzitten. Bij een bedrijf in Genemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. De Consumentenbond vindt het heel slecht nieuws dat er steeds meer betalingsfraude is. Ook al zijn er veel campagnes geweest om mensen te waarschuwen. Het gaat bijvoorbeeld om hackers die mensen verleiden op een link in een e-mail te drukken. Banken moeten meer doen om klanten te beschermen, vindt de Consumentenbond. En Orgel Joke had alles klaarstaan om morgen naar Amerika te vliegen voor het WK, maar dat hoeft niet meer. Ze was gevraagd om op te treden als Nederland een ronde verder zou komen, maar we liggen eruit. Joke is heel dankbaar voor de uitnodiging, maar baalt enorm. Ze was eigenlijk al voor vandaag gevraagd, maar dat werd afgezegd. Het weer van Weer Online? Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het Openbaar Ministerie vraagt het faillissement aan van crypto-platform Knaken. En vanaf morgen wordt rijden met een vrachtwagen duurder. Gaat de nieuwe heffing ondernemers ook nog eens helpen met verduurzamen, of is het alleen een stijgende kostenpost? Straks meer in BNR Zaken doen.
26: Daar zit Sophie.
27: Hi.
26: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
27: Met Sophie.
26: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
28: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
26: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
28: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Blijf scherp.
4: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het Openbaar Ministerie vraagt de rechtbank in Rotterdam om cryptoplatform Knaken failliet te verklaren. Knaken stopte op 29 mei met alle activiteiten naar eigen zeggen, omdat het geen MiCA-vergunning zou krijgen. Sindsdien kan er niet meer gehandeld worden en klanten zitten dus al 4 weken in onzekerheid over hun geld op het platform. De AFM, de toezichthouder, spreekt van een zeer zorgwekkende situatie en de Field is gisteren binnengevallen. Contact met Rocco Mulder, partnercurator bij Pot Jonker Advocaten, ook eerder te gast geweest in onze serie Onder Curatoren. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Knaken stopte met de activiteiten en zei voor 1 juli, dat is morgen dus, te kunnen beginnen met een afwikkelplan. Denk je dat er een kans is dat een bedrijf dit nog zelf kan oplossen?
5: Nou, het wordt natuurlijk wel steeds lastiger, hè, als het faillissement is aangevraagd en de Field is binnengevallen en de AFM zich zorgen maakt. Ja, dan wordt de manoeuvreerruimte voor het bestuur wel steeds kleiner.
0: Ja, ik begrijp dat jij niet alle ins en outs kent, maar de AFM noemt die situatie zorgwekkend. Het gaat over een correcte afwikkeling van zaken. Verloopt het allemaal wel netjes? Wat zou daarmee bedoeld kunnen worden?
5: Ja, dat is speculeren van mijn kant. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze zich afvragen, hè, of alle crypto wel netjes bewaard worden. En of de eigendomsrechten van de diverse klanten, of die gewaarborgd kunnen worden. En als er iets gebeurt, of dat wel zo gaat, dat alle schuldeisers daar netjes worden behandeld.
0: Ja, en is het ook nog zo dat het OM een belangrijke speler is in deze zaak? Heeft namelijk het faillissement aangevraagd met het oog op het publieke belang. Dat komt denk ik niet zo vaak voor.
5: Nee, dat is wel bijzonder. Dat komt heel weinig voor. En normaal vraagt ofwel het bedrijf zelf het faillissement aan, of dat gebeurt door schuldeisers. Maar dat het OM dat doet, dat is wel bijzonder. En het OM moet dan ook aantonen dat er een publiek belang mee gemoeid is. En daar moet de rechtbank dan ook echt uitspraken over doen.
0: En wat zou dat publiek belang kunnen zijn?
5: Nou, dat kan zijn dat het gaat om heel veel klanten. Dat het om veel geld gaat, maar dan ook met name dat er iets bij moet komen. En dat kan zijn dat er zorgen zijn, ja, door die aangifte die is gedaan bijvoorbeeld, dat er zorgen zijn op dat vlak, op strafrechtelijke vlak. Maar daar zal, denk ik, het OM wel iets van moeten aantonen dat die zorgen terecht zijn.
0: Ja, en de zorgen zouden er ook op kunnen duiden dat niet alle crypto netjes bewaard is gebleven. Je hebt enige ervaring, je hebt wel eens een partij bitcoins teruggevonden rond een ander faillissement. Stel dat er inderdaad reden is aan te nemen dat klantengelden zijn verdwenen, ergens staan waar wij niet weten waar het dan precies is. Hoe moeilijk is het om dat te traceren?
5: Ja, dat is natuurlijk speculeren, maar dat kan best lastig zijn. Want dan moet je het spoor natuurlijk weten te vinden, waar dat dan naartoe is gegaan. Als curator is dat niet altijd even eenvoudig om dat spoor te volgen. Dat wordt wat eenvoudiger als je de hulp hebt van het Openbaar Ministerie. Maar nogmaals, dan moet er ook een strafrechtelijk onderzoek lopen. Ja, dus dat is even speculeren. Maar nogmaals, ik heb dat inderdaad ervaren, dat dat lastig is. Want je kan allerlei hobbels tegenkomen. En dan is maar de vraag of je die kan overwinnen.
0: Ja, maar over strafbare feiten gesproken. De Field doet al onderzoek. Er zijn doorzoekingen geweest gisteren waarbij gegevens, het vermogen van een bedrijf ook in beslag is genomen. Stel dat de klanten allemaal crediteuren worden. Hoe gaat de curator dat dan afhandelen met de Field? Want het belang van de curator is altijd zoveel mogelijk uit te keren.
5: Ja, nou ja, de curator, als die wordt, dus als het faillissement wordt uitgesproken en als er een curator wordt aangesteld, die zal eerst de zaak gaan inventariseren, kijken wat er is. Zal zeker, denk ik, contact zoeken met het OM en met de AFM. En als eerste met het bestuur gaan overleggen. En misschien dat er dan wel heel veel kan worden opgehelderd. Maar als er vragen zijn en daar komt tegenwerking of onvoldoende antwoorden, dan zou ook de hulp kunnen worden ingeroepen van het OM. Als er doorzoekingen zijn gedaan, misschien zijn er wel beslagen her en der gelegd. Er kunnen informatieverzoeken worden gedaan aan buitenlandse partijen. Dan moet je stap voor stap verder proberen te komen.
0: Rocco Mulder, partner en curator bij Pot Jonker Advocaten. Dank voor dit gesprek.
4: Ongevraagd advies.
0: We blijven in de juridische hoek. Advocatenkantoren zien hun AI-kosten flink stijgen, schreef het FD gisteren. Ze betalen niet langer een vast bedrag per maand, maar ze gaan betalen voor de rekenkracht die ze daadwerkelijk gebruiken. En verwacht wordt dat de kosten daardoor 2 tot zelfs 3 keer hoger zullen uitvallen. Hoe kunnen advocatenkantoren daar het beste mee omgaan? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan de Nederlandse advocatenbranche. Dat komt van Joris van den Berg, trainer, adviseur bij de Moshi & Bakker. Welkom.
6: Goedemorgen.
0: Zelf denk ik niet echt professioneel gebruiken van AI, of schat ik het verkeerd in?
6: Niet echt professioneel gebruiken, maar wel een soort van pleziergebruiker. En in de trainingen die ik geef, komt het onderwerp best wel vaak langs. Dat mensen vragen, wat vind je van AI? Lekker breed. Maar soms ook dat mensen zelf al met AI bezig zijn en daar met elkaar over in gesprek gaan.
0: Dus... Ja. En hoe vind je dat werkgevers daarmee om moeten gaan? Want we komen zo meteen wat uitgebreider te spreken over die oplopende kosten bij advocatenkantoren. Maar dat heeft er ook mee te maken dat waarschijnlijk die medewerkers op rand toe moeten gaan.
6: Ja, dat is zeker. En ik vind het ook wel goed dat... Het is natuurlijk heel mooi dat bedrijven medewerkers de ruimte geven om daarmee te experimenteren. En dat ze het niet meteen zien als iets van help, dit moet niet, hier moeten we niet mee werken. Maar juist van oké, laten we kijken wat het ons kan opleveren en ga je gang. Alleen denk ik ook wel dat het belangrijk is dat bedrijven daar ook wel een soort van goede vangrails omheen bouwen. En dat ze wel ook mensen ook opleiden in wat je er wel of niet mee zou mogen of kunnen doen.
0: Maar dan niet per se met het bonnetje in de achterzak, maar meer vanuit moreel oogpunt.
6: Ja, of gewoon qua informatie oogpunt. Ik had laatst, was ik bij een training en daar vertelde iemand erover dat hij was bezig met een soort van met iets te schrijven over een... Die was manager en die was bezig met gewoon jaarverslag, of noem dat, de jaarbespreking van hoe het ging met een collega. En die was daar, had er een opzet van gemaakt en dacht, nou, laat AI dat even lekker opschrijven. En toen had die collega eigenlijk per ongeluk, omdat hij een ander verzoek had aan AI, kwam er informatie die in dat stuk stond, kwam naar boven. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk.
0: Ja,
6: en dat had voorkomen kunnen worden.
0: Ja. Nou, overigens is er volgens mij, nu we het toch over die advocaten hebben en AI gebruik, ook al een waarschuwing geweest van de Nederlandse Orde van Advocaten. En is er ook in de rechtszaal zelfs al gewaarschuwd voor zaken die terecht zijn gekomen in verslagen die daar helemaal niet horen. Beroep gedaan op arresten die niet van toepassing waren. Dus los van de kosten, let op uw zaak.
6: Ja, precies. En blijf kritisch op wat eruit komt. En laat je niet verblinden door die mooi geformuleerde zinnen en die prachtige onderbouwde argumenten. Maar ga ook zelf kijken van wat staat hier nou eigenlijk? Ben ik het ermee eens? En klopt dit ook
0: wel? Ja. Nou, dat is het eerste. Maar het tweede is, het moet ook betaald worden.
6: Precies.
0: Hoe komt het precies dat die rekening niet verdubbelt, maar zelfs kan verdrievoudigen? Waar zit hem dat in?
6: Ja, omdat heel veel advocatenkantoren natuurlijk zeg maar superveel dossiers of stukken hebben die ze willen laten lezen door AI. En die grote hoeveelheid stukken die bevraagd moet worden of waar doorheen gebladerd moet worden, dat kost gewoon enorm veel denkkracht. En voor die denkkracht gaan ze nu betalen.
0: Ja, en die modellen die hebben zich blijkbaar ook altijd iets goedkoper gepresenteerd dan ze daadwerkelijk zijn.
6: Ja, zo.
0: Dat komt vaker voor.
6: Ja, precies. Dat mag toch niet verrassend zijn dat bedrijven zich goedkoper in de markt zetten dan mensen binnenhalen en dan op het moment dat ze geld moeten gaan verdienen, ineens zeggen we die prijs gaat omhoog. En op dat moment zijn de gebruikers al een soort van, verslaafd is misschien een beetje groot term, maar in ieder geval verknocht aan het product.
0: Ja, maar dat rolt dan verder de keten in, want dit wordt duurder, dan worden advocaten duurder. Zouden die dat zomaar kunnen doorberekenen aan hun klant? Of moeten ze daar een communicatieplan voor opstellen?
6: Nou ja, daar lopen ze volgens mij nu een beetje tegenaan. Want ze zitten van maar het wordt nu best wel veel duurder. Ook meteen niet een paar kwartjes, maar meteen drie keer duurder. En die hadden juist bedacht van dit gaat zorgen dat we meer geld kunnen verdienen, omdat we meer overhouden. En surprise, surprise, nu gaat het product dat wij gebruiken ook ongeveer uurtje factuurtje rekenen, net als wij doen. En dat is dan een soort van shock. Dus dat is natuurlijk wel balen voor ze. Maar
0: je staat het om een glimlachen te vertellen.
6: Nou, ik vind het ergens ook wel ironisch natuurlijk dat advocaten gaan zeggen dat een product zeg maar gaat vragen dat zeg maar de tijd die ze erin steken terug willen in geld. Ja, dat is natuurlijk ergens ook bepaalde ironie. En het is ook wel naïef om te denken dat een goedkoop product altijd maar goedkoop blijft in een tijd dat we weten dat al deze bedrijven producten goedkoop in de markt zetten om mensen binnen te halen.
0: En natuurlijk zelf aankondigen dat ze weer eens tientallen miljarden gaan investeren om bij te kunnen blijven. Dat moet ook ergens worden terugverdiend.
6: Precies, het moet gewoon terugverdiend. En dat had je toch wel enigszins kunnen voorspellen.
0: Dit zien we nu in de juridische wereld gebeuren, bij die advocatenkantoren. Maar dit kan een olievlek worden, want er zijn zat bedrijven die iets doen met AI of al vergevorderd zijn. Die gaan dit allemaal meemaken.
6: Ja, precies. Want in de angst om zeg maar de boot te missen, laat elk bedrijf zich verblinden door alle mogelijkheden en oplossingen die AI biedt. En alle kansen die het zou bieden. En versnelling en efficiëntie. Dus iedereen denkt, help, we willen hierin mee. En ze zien vervolgens ook dat het iets doet. En halen daar ook wel een voordeel uit. Advocatenkantoren, ja, die kunnen ineens sneller al die dossiers lezen. Met alle gevolgen misschien. Met sommige gevolgen van dien.
0: Nee, alle gevolgen.
6: Alle gevolgen van dien. Dus er is natuurlijk wel. Ik snap ook wel dat bedrijven dat willen. Maar ze laten zich ook wel lekker in meeleuren door echt die best wel geslaagde communicatie van al die AI-bedrijven.
0: Tot zover het complimentje. Dan nu het ongevraagde advies.
6: Ja, aan advocatenkantoren die nu tegen die kostenpost oplopen, zou ik zeggen van, ga nou eens even eerst op zoek naar wat is het probleem dat we hier met AI proberen op te lossen. In plaats van dat je denkt, mooie oplossing, we gaan met die oplossing aan de gang en dan wordt alles efficiënter. Wat een soort van grootste abstractie
0: is. Ja,
6: er
0: is natuurlijk vaak genoeg gezegd, ook door mensen hier in deze studio, ja, al dat eindeloze doorakkeren van paparazzen, terwijl je daar gewoon een modelletje op los kunt laten en niet meer allemaal mensen aan het werk hoeft te zetten in donkere kamers. Dat is winst.
6: Ja, maar was het tot nu toe ook. Wat gebeurde er nu, zeg maar, wat je probeert op te lossen? Ging dat fout? Kostte dat te veel geld? Er zit een soort van algemeen idee in van veel tijd er niet steken is per definitie fout. AI kan het oplossen, klaar. Terwijl ik denk dat het goed is om te ontdekken van wat zien we nu eigenlijk gebeuren waarvan we de hele tijd denken, hier willen we een oplossing voor. In plaats van, wat een mooie oplossing, we plakken het probleem er wel een keertje onder.
0: Alle gebaren, alle grote handbewegingen moeten de luisteraars erbij denken. Ik heb ervan genoten. Joris van den Berg van de Moshi en Bakker, dank voor jouw ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
7: Zaken doen over de grens.
0: Iedere dinsdag praat ik op dit tijdstip over zaken doen over de grens met een van onze vaste experts, Esther Jansen van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Thomas. Uit Groningen vandaag.
0: Ja, er lijkt zelfs enige vertraging op de lijn
8: uit
0: te zitten.
8: Niet over de grens, maar er gaat niets boven Groningen.
0: Ja, we hebben een beetje vertraging, maar we gaan het toch proberen goed voor elkaar te krijgen. Want Okay. Het onderwerp van gesprek is de moeite waard om wat uitgebreider te bespreken. Namelijk onbenut arbeidspotentieel in de vorm van statushouders.
8: Ja, van statushouders in Nederland. Want die willen heel graag werken. Maar niet iedereen is aan het werk. Hè. We hebben in Nederland 263.000 erkende vluchtelingen. Waarvan 123.000 Oekraïners. Maar het aantal werkende statushouders stijgt gaandeweg. Na ongeveer 3 maanden is 13% van nieuwe statushouders aan het werk. Na 3 jaar 1/3 van de mensen. En na 8 jaar ongeveer de helft. Mensen willen dus graag werken, maar ook als je nog geen statushouder bent, dan mag dat pas na 6 maanden, met uitzondering van de Oekraïners. Maar daarvoor moet een werkgever wel een zogeheten tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV. Voor statushouders is dat niet nodig, die kunnen zonder die vergunning aan het werk.
0: We laten dus wat arbeidspotentieel liggen. Je zegt die mensen willen ook graag aan de slag. Waarom gebeurt dat nu nog niet?
8: Nou ja, dat ligt behalve dus ook soms aan beperkende regels, ook aan een soms gebrekkige opleiding. Of een opleiding die niet helemaal goed aansluit op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar er zijn dus ook heel veel vakmensen onder statushouders en ook hoger opgeleide. Alleen zijn die diploma's vaak niet 1-op-1 geldig hier. En dat betekent dat mensen soms ver onder hun niveau moeten werken. Ik hoorde gisteren nog van een Syrische tandarts die eigenlijk wordt verteld, ga maar schoonmaken. Terwijl wij hier een groot tekort hebben aan tandartsen. Dus ja, daar valt volgens mij denk ik nog wel iets te verbeteren, ook in onze eigen regelgeving. Maar daarnaast speelt ook de taalbarrière een grote rol. In veel internationaal actieve bedrijven met kennismigranten is eigenlijk Engels de voertaal op de werkvloer. Maar bij lokale organisaties en kleinere bedrijven is dat veel minder het geval. En dan moet je dus, als je daar wil werken, Nederlands spreken. Nou krijgen statushouders ook verplicht Nederlandse les. Dus dat is op zich heel gunstig. Maar ja, dat heb je ook niet 1, 2, 3 geleerd. Dus daar zit ook een vertragende factor in. Ja, en tenslotte, Thomas, is er gewoon een flinke culturele afstand ook met sommige culturen, of met vrij veel culturen. En dat maakt dat mensen niet goed begrijpen wat er op de Nederlandse werkvloer van hen wordt verwacht. En vice versa.
0: Daar kom jij natuurlijk om de hoek kijken. Jouw bedrijf heet niet zomaar Culture Inc. Kun je wat voorbeelden geven?
8: Ja, wat ik veel tegenkom is het verschil in hiërarchie. We hebben in Nederland een platte organisatie. Maar als je uit een hiërarchische cultuur komt, dan heb je geleerd dat je je manager niet moet tegenspreken, want dat is disrespectful. Verwachten mensen dat de manager eigenlijk instructiever is in zijn leidinggevende stijl. Dus je verwacht instructies te krijgen. Als je niet weet wat je moet doen, dan ben je ook niet gewoon om daar snel hulp voor te vragen, want je wil ook geen fouten maken. Dus ja, dan zit iemand eigenlijk toch een beetje zelf te klooien zonder goede begeleiding. Dat staat uiteindelijk ook weer slecht natuurlijk wanneer je een functioneringsgesprek hebt. Andere aspecten zijn bijvoorbeeld een feedback, zoals bij een functioneringsgesprek. Wij focussen op verbeterpunten. We willen graag iemand laten groeien. En die verbeterpunten aanreiken, ontwikkelpunten. Maar nieuwkomers die niet gewend zijn aan een meer directe feedbackstijl, die denken dat zij persoonlijk falen. En dat ze gezichtsverlies lijden of dat de manager hen niet goed gezind is. Dus daar kan het ook al toch uit elkaar lopen. En wat ik zelf ook wel een hele belangrijke vind, is dat en dat is volgens mij een hele grote uitdaging in het algemeen. Als het gaat om de positie van statushouders, wij verwachten van mensen in Nederland dat iedereen meedoet. En dat je een bijdrage levert. Ook bijvoorbeeld in een overleg actief mee te denken. Maar als je uit een hiërarchische cultuur komt en je wacht netjes af totdat jij erom wordt gevraagd, want je wil niet brutaal zijn, dan interpreteren wij dat weer als passiviteit, of we gaan denken dat iemand geen inbreng heeft, of zelfs niet geïnteresseerd is. En dat zijn allemaal van die mismatches in de verwachtingen over en weer. En dat is echt doodzonde. Ja,
0: maar zo kun je ons niet achterlaten. Er moet een oplossing zijn, althans dat hoop ik dan maar. En dan van beide kanten, werkgevers en werknemers, hoe kunnen die elkaar beter leren begrijpen?
8: Ja, dankjewel. Ik denk dat je echt met een goede onboardingprogramma binnen bedrijven, zo werken wij hier in dit bedrijf, is altijd een goed idee. Maar ik denk dat je nog even wat verder moet gaan dan alleen een lijstje do's en don'ts aanreiken. Want niet al die do's en don'ts, die make sense voor nieuwkomers. Die begrijp je dan. Het is belangrijk om ook de vertaalslag te maken vanuit de culturele achtergrond van de nieuwkomers. En dan te zien van, nou, waar zit dan de uitdaging en welke beweging moet je maken? En daarvoor hebben we ook een speciaal programma ontwikkeld, Thuis in Nederland. En dat is echt een verbindende schakel tussen bestaande integratieprogramma's en de werkvloer. En verder adviseren wij om mensen echt in het begin veel meer extra begeleiding te geven. Door de manager zelf, die moet er toch even wat meer over de schouder meekijken en vragen hoe het met mensen gaat. Of je stelt een buddy aan in het bedrijf. Want vaak vallen mensen eigenlijk toch na een aantal maanden uit, omdat ze dan niet tussen haakjes zouden voldoen. Maar als ik dan doorvraag, dan gaat het veel meer om de onbekendheid over en weer van wat er wordt verwacht. En onbegrip. En nogmaals, dat is echt doodzonde. Zowel voor de nieuwkomer als voor het bedrijf. Want die heeft ook geïnvesteerd in mensen. Je wil graag dat mensen blijven en goed functioneren. En als ik hem iets breder mag trekken nog, voor de samenleving als geheel is het superbelangrijk dat de integratie slaagt en dat mensen zich hier beter gaan thuis voelen. Ik denk dat dat voor iedereen veel prettiger is. Dan kunnen we daar gewoon op. Dus dat is het goede nieuws, Thomas.
0: Esther Jansen van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Tot over 2 weken.
9: Het MKB praat mee.
0: Vanaf morgen betalen eigenaren van vrachtwagens een heffing per gereden kilometer op bijna alle snelwegen in Nederland. Hoe schoner en lichter het voertuig, hoe minder je betaalt. Contact met Jacob Vonk, directeur-eigenaar van de logistiekdienstverlener LCW Groningen. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen Thomas.
0: Heb je al een rekensom gemaakt? Hoe zeer gaan die kosten oplopen bij jullie?
10: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen hoeveel dat precies is. We hebben daar een hele studie op losgelaten. Daar zijn we al maanden mee bezig, zeg maar, omdat we gewoon ook wel dat goed willen doen. Het is nogal ingewikkeld. Als je door Nederland rijdt, zeg maar, dan zijn niet alle wegen tolplichtig. Zelfs alle snelwegen niet. Het is zo dat als je lange afstanden rijdt, dan is de verhouding tolkosten veel hoger dan korte afstanden. Ja, en zo heb je heel veel verschillende variabelen. Dus je kunt heel moeilijk zeggen van het is gemiddeld zoveel. Want als je heel veel afwijkt, dan zit je al gauw aan de verkeerde kant.
0: Ja, maar je moet wel een bedrijf runnen. Je hebt er een maandenlange studie op zitten. Dus je hebt, neem ik aan, wel een voorzichtige inschatting van waar je de komende periode rekening mee moet houden.
10: Ja, dat klopt. We hebben het per klant bekeken en per werksoort. En uiteindelijk komen wij eigenlijk zelf tussen de 4% en 12% uit, zeg maar. Waarbij 12% zijn gewoon lange afstanden. En dat is nogal schokkend, zeg maar.
0: Wat vind je van die maatregel? Want het komt feitelijk neer op rekeningrijden, maar dan alleen voor vrachtwagens.
10: Ja, dat klopt. Op zich is het een goede regel, zeg maar, dat de gebruiker betaalt. Hè? Dus als de auto stilstaat, was het voorheen zo dat je de motorrijtuigenbelasting en de euro-VR nog moet betalen. Nu betaal je eigenlijk alleen als je rijdt. Dat is op zich goed. Alleen, wat je dan extra moet betalen, is wel fors meer dan de motorrijtuigenbelasting en de euro-VR, die je dan eigenlijk voor een deel niet meer hoeft te betalen.
0: Jullie hebben het per klant bekeken, dus dan kun je ook per klant bekijken wat je doorrekent.
10: Precies, dat klopt. En dat hangt af per klant, zeg maar, tussen de 5% tot 8-9% zeg maar, impact.
0: Het idee is dat die heffing in een pot komt die verduurzaming teweeg brengt.
10: Tot 8-9% zeg maar, impact.
0: Het idee is dat die heffing.

0: al vrij snel beginnen met voorbereidingen. Ja, hoe ziet de wereld er over een paar jaar uit? Daar zijn we natuurlijk altijd mee bezig. Dus wij zijn een paar jaar bezig om ons voor te bereiden op schone transport. En dan is de elektrische vrachtwagen is wel een voorbeeld van schone transport.
1: Ja, toch noemde je net in je eerste antwoord de percentages, de stijging die je tegemoet ziet. Schokkend. Dus ben je daar als bedrijf dan goed op toegerust?
0: Je probeert door de juiste investeringen te doen, zeg maar, in het duurzaam transport, probeer je te kijken of je het in de toekomst die kosten kunt minder laten stijgen, zeg maar. Want uiteindelijk, dit kan niet zo door blijven gaan.
1: Maar een elektrische vrachtwagen is in aanschaf natuurlijk veel duurder. Gaat wel twee keer over de kop.
0: Dat klopt. Alleen je ziet nu dat doordat je dus voor een diesel gewoon fors meer betaalt op een weg. En voor een elektrische auto toch iets minder. Hè. De verschillen zijn 4 tot 20%. Hè. 20% voor diesel en 4% voor 4 cent voor een elektrische auto en 20 cent voor een diesel. Dat is al een behoorlijk verschil. En je ziet nou ook de dieselprijs is de afgelopen jaren maanden ook fors gestegen. En die zal waarschijnlijk vast niet heel goedkoop meer worden. Daardoor zie je gewoon dat de kostencomponenten langzamerhand naar elkaar toe gaan bewegen. En dan dat we uiteindelijk, ondanks dat die elektrische auto duurder is, dat het per kilometer de total cost of ownership gewoon lager zal zijn. En dan is het de bedoeling dat je de energieprijs gewoon zoveel mogelijk drukt. En dat je daar zelf door op eigen laadtreinen te gaan laden, daar meer invloed op kan uitoefenen.
1: Jacob Vonk, directeur en eigenaar van LCW Groningen. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Blijf luisteren.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom, aanstaande donderdag.
5: De hele dag.
4: Lekker veel Bruno Mars.
5: Op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
7: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze

0: slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Nu in de BNR-app.
2: Tankstations in Moskou van Gazprom Neft en Lukoil beperken de verkoop van brandstof. Tesla test cybercab zonder stuur of pedalen in het verkeer. En ziekenhuizen zien de vergiftigingen door afslankprikken verdubbelen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Rijn Baartman zit bij de ANWB. Hoe stopt de weg?
3: Er staat op dit moment weinig file. Wel is het wat drukker op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Velperbroek doe je er 10 minuten langer over door een kapotte vrachtauto. En ook op de A76 is het druk. Duitsland richting Geleen. Tussen Nut en Geleen is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog een paar flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting België bij hectometerpaal 268,6. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam bij 6,2. En de A15 Gorkum richting Nijmegen, daar staan ze bij 154,9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan val je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen de rust terug te brengen. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. Zeker 11 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Genemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Dat werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. Het Nederlandse leger blijft 2 jaar langer in Litouwen, tot december 2028. Verschillende eenheden gaan elkaar afwisselen en dat wil Litouwen eigenlijk niet. Duitsland levert een vaste eenheid en Litouwen zou dat ook graag zien van ons land. Hoeveel militairen er worden gestationeerd is niet bekend. En Russische spionnen proberen in te breken bij berichtendienst Signal om gesprekken te stelen. Signal zou beter omgaan met privacy dan andere apps. Daarom gebruiken bijvoorbeeld het leger en journalisten het. Maar als je op een phishinglinkje klikt, kunnen ze toch je gesprekken downloaden. En dat lukt volgens de AIVD behoorlijk goed. Het weer van Weer Online? Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
2: Bedrijven zijn al een tijdje zelf verantwoordelijk voor hun textielafval. Maar werkt het of blijft ultra-fast fashion leiden tot steeds grotere afvalbergen en steeds hogere kosten? En het is misschien wat laat, maar Arnoud Boot heeft dé oplossing voor box 3. Straks hoor je hem zelfs in BNR Zaken doen.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: Kozijnen. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: heb je ook altijd en overal breaking news.
11: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Sekor Lahiri, directeur van de stichting UPV Textiel. Dan gaat het over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Maar nu eerst.
1: Macro, dit boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws. Toegelicht door iemand die zich weer opmaakt voor een stortvloed aan mails. Kritiek, misschien her en der een compliment. Arno Boot, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas.
2: Jij zet je tanden niet voor het eerst in box 3.
12: Ja, vandaag is het weer onderdeel van besprekingen in Den Haag. In de Eerste Kamer.
2: Ja.
12: Ik vrees dat we over, als we hier over 10 jaar staan, Thomas. Dus als je volwassen bent tegen die tijd, hè. En ik dat nog ouder.
2: Ja,
12: dat we hetzelfde onderwerp weer om handen hebben. Het is een never ending story.
2: Ik heb dan nog steeds niks in box 3 en jij een hele hoop.
12: Dat klopt. Maar dat heeft ook iets met leeftijd te maken natuurlijk.
2: Nee, ik zeg het even.
12: Kijk, het is... De luisteraar wordt bijna alweer helemaal vermoeid door dit onderwerp. Maar het is wel een heel cruciaal onderwerp. Als je alleen al kijkt afgelopen week hoe het in het nieuws kwam, box 3. Aan de ene kant plannen in Brussel om beleggen over de grens makkelijker te maken. Uiteindelijk komt erop neer, met oog op dat het goed voor bedrijven zou zijn. Dat zou onze box 3 aantasten.
2: Ja, daarvan zegt Wopke Hoekstra, die daar als commissaris verantwoordelijk voor is, het zal reuze meevallen.
12: Het zal reuze meevallen. En dan moet je de gelegenheidsargumenten op dit dossier, Thomas, daar erg ik me zo geweldig aan, gelegenheidsargumenten. Laten we alsjeblieft nou even die middellange termijn in de gaten houden en niet elke keer met een antwoord komen waar we 30 seconden mee wegkomen. En Wopke Hoekstra komt met dit antwoord misschien 15 seconden weg, hoewel jij het onthouden hebt. Zijn argument was, je moet daarvoor een BV oprichten, want dat heeft met box 2 te maken.
2: Kost geld.
12: En dat kost geld, dat zullen de meeste mensen niet doen. En waarom is het gelegenheidsargument? Als je het hebt over het belastingssysteem, heb je het over rechtvaardigheid. Dus wat doet iedereen met veel vermogen? Die kan het makkelijk oprichten, want die kosten zijn vaste kosten, dat loopt weg. En mensen met relatief weinig geld kunnen het niet. Dus je bent hier een volstrekt... Dit antwoord, daarmee ontken je eigenlijk het rechtvaardigheidsgevoel wat cruciaal is voor een belastingssysteem. En dat komt dan van Wopke Hoekstra. Maar het is omdat het gelegenheidsargument is. Hij heeft daar niet over nagedacht. Nou, even het volgende. Het andere wat vorige week speelde. En dan heb je een beetje, dan snap je ook waarom deze problematiek zich eigenlijk niet oplost. Heeft allemaal met vertrouwen te maken. Als het box 3-probleem over de afgelopen 20 jaar, als daar geconstateerd is door de Hoge Raad dat in strijd is met, wat was het? Met eigendomsrechten, in strijd met het mensenrechtenakkoord. Wat was het? De hele naam van het geval?
2: Weet ik ook niet meer precies.
12: Jawel, jawel.
2: Nou, jij weet het. Helemaal het goed papier.
12: Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is daarmee in strijd. Hoe de wijze waarop wij box 3 hebben geheven over forfaitair rendement, wat niet gemaakt werd. En je gaat dan als kabinet bekrachtigt nog de een of andere Nederlandse rechtbank die de overheid schijnbaar ten dienste wil zijn, zeggen dat als je geen bezwaar hebt aangetekend, dan zit je vast aan een heffing die in strijd is met het Europees Verdrag van Recht van de Mens.
2: Een rechtbank die de overheid ten dienste wil zijn, denk je dat het zo in elkaar
12: zit? Die de overheid wel uit de wind helpt, uit de wind zet, omdat dat waarschijnlijk te veel heisa zou geven.
2: Ik dacht dat we daar scheiding hadden, strikte scheiding.
12: Die hebben we, maar op zichzelf is natuurlijk dat een rechtbank rekening had, hè, als er een juridische geitenpaadje is, om even met Rutte te spreken, een geitenpaadje is om te besluiten en er is een bepaalde mate van complexiteit en onmogelijkheid om het op te lossen, waar de rechtbank dan weer allerlei onoverkomelijke problemen ziet, dan kan een rechtbank al dus besluiten. Maar voor iedereen die een rechtvaardig belastingssysteem voor ogen staat en zich rechtvaardig behandeld wil zien, is dit natuurlijk funest.
2: Ja.
12: En dat is wat er gebeurd is.
2: Oké, maar dit is allemaal het verleden. Het heden is dat er vandaag over gesproken wordt in de Eerste Kamer. En dan gaat het ook over cruciale elementen en begrippen in deze zaak, vermogensaanwas of vermogenswinst. Wat er dan superieur is. Sommige economen, Bas Jacobs is de meest prominente, zegt vermogensaanwas is superieur ten opzichte van het belasten van gerealiseerde winst. Je krijgt geen trucs om het later te betalen wanneer het je uitkomt. Wat zeg jij dan?
12: Kijk, puur klinisch bezien, dan hoef je het niet over gevoelens van rechtvaardig te hebben, want hebben klinisch, puur technisch, is het belasten van je rijkdom en aanwas van rijkdom in een bepaald jaar is geen wat je moet belasten. En dat komt in de buurt van die vermogensaanwas. Belasting. En niet vermogenswinst, want dat kun je uitstellen, dat is op een ander moment. Maar we leven niet in een klinische wereld. We leven in een wereld waar mensen gevoelens hebben over, is het redelijk dat ik vandaag belasting moet betalen over iets waarvan ik het voordeel pas over 5 jaar heb? Is dat redelijk? En dat is dus het onderscheid tussen vermogensaanwas en vermogenswinst.
2: Dus we gaan wetten baseren op gevoelens van wat redelijk is of wat niet?
12: Redelijkheid is een cruciaal element van overheidsbeleid. Als je puur en alleen technocratische, economische argumenten volgt, en dat is niet de nadeel van Bas Jacobs, helemaal niet. Hè. Ik vind het cruciaal dat we vanuit een economisch perspectief, waar we juist geen rekening houden met allerlei factoren die ook van belang zijn voor het landsbestuur, dat wij zeggen hoe het technocratisch zou moeten zitten, en dan moet je met goede argumenten komen om daarvan af te wijken. Ja, dus de discussie is uitermate legitiem. Nou, het gevoel van rechtvaardigheid dicteert eigenlijk dat je gaat belasten op het moment dat het genoten wordt. En dat is vermogenswinstbelasting. Het gevoel van rechtvaardigheid binnen een Europese context betekent ook dat je niet te ver wil afwijken van andere landen. En wat hebben andere landen? Vermogenswinstbelasting. En geen vermogensaanwasbelasting. Dus hier zitten wij als Nederland. Dus we dreigen iets een pad op te gaan. Nu onder oneigenlijke druk. Want de druk die nu ontstaat gaat niet meer over inhoud. Dat gaat, we moeten snel beslissen. En we lopen belastingopbrengsten mis in die we niet doen. Dat zijn argumenten die horen niet in deze discussie even. Want deze discussie moet helder zijn. Wat werkt voor draagvlak van het belastingssysteem? En dan zeg ik, moeten we dichter naar vermogenswinstbelasting? En om uitstelgedrag te vermijden, het cruciale argument van economen, namelijk dat je belasting die je vandaag niet hoeft te betalen, in de ideale wereld zou je dat wel doen, vermogensaanwasbelasting zou je meteen betalen, betekent dat je rendement kunt maken over dat geld over de tijd. En je blijft dus uitstellen om dat rendement te optimaliseren. Ja. En erger nog, Thomas, straks ga je lobbyen om de erfenisbelasting af te schaffen, want dan kan het bij je
2: kinderen. Maar je wil nog meer mailtjes, je wil ook even de erfenisbelasting noemen.
12: Dat is mijn favoriete thema onder mijn luisteraars. Dus ik verwacht weer 50 mailtjes daarover. De oplossing is er. En eigenlijk, Bas Jacobs heeft een aantal jaren geleden ook aangedragen. En die oplossing is, je gaat naar vermogenswinstbelasting. Dat is realiseren op het moment dat je het realiseert. Maar je voert een voorheffing in. En die voorheffing die lijkt dan heel veel op eigenlijk het forfaitaire wat we hadden. Een laag percentage wat je nu moet betalen. Daarmee haal je belastingontvangsten naar nu toe. Dat lost het gat in de belastingheffing op. En het maakt het minder attractief om te gaan uitstellen. Dus ik stel voor, jongens, kijk even op die middellange termijn. Voorkom de gelegenheidsargumenten vandaag in de Eerste Kamer van Wopke Hoekstra. Ga niet die doodlopende weg op. Kijk even rustig en kijk hoe je dit fatsoenlijk kunt invoeren.
2: Ja, maar je zegt zelf wel, het is jaren geleden ook al eens gesuggereerd. Waarom heeft dit geen vast plekje gekregen in de plannen en de discussies?
12: Thomas, de politiek volgend en beleidsdossiers volgend. En ik heb vaak aan tafel gezeten met allerlei plannen. Tunnelvisie, het verstrikt raken in het technisch pad, waardoor je niet meer bereid bent één stapje terug te doen en even om je heen te kijken, is des politieks, des mens. En dat is wat nu gebeurt in Den Haag. Iedereen heeft zich ingegraven in zijn eigen tunnel.
2: Maar jij sleurt ze eruit.
12: Hopelijk.
2: Arnoud Boot, dank je wel en tot later deze week.
13: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van mijn collega BNR-redacteur Bavo Oost. Bavo, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Thomas.
2: Gisteren presenteerde Nederland de nieuwe koers van Defensie. Vandaag gaat het Verenigd Koninkrijk er nog eens dwars overheen met ook grote plannen.
14: Ja, zeker.
2: Hoe zien die eruit?
14: Zeker. Vanmiddag worden ze gepresenteerd door nu nog premier Keir Starmer. Het heet het Defense Investment Plan. Plannen om de komende jaren de krijgsmacht te vernieuwen, maar ook om te voldoen aan de nieuwe NAVO-norm van 3,5%. Voor Keir Starmer is het een van zijn laatste kunstjes. Het is ook wel een flinke kluif meteen, want hier is maanden aan gewerkt. Er is ook maanden vertraging opgelopen. Maar vanmiddag is hij er. En we hebben ook al wat details. Die zijn al gelekt. Ze zijn ook al in de Britse media. De Britse krijgsmacht wil zich vooral gaan klaarmaken voor het nieuwe oorlogsvoeren. Daar zijn ze dan mee bezig. En het idee volgens het ministerie van Defensie is dat er lessen getrokken moeten worden uit de oorlogen in Oekraïne en Iran. En dat betekent in de praktijk goedkopere wapensystemen die dan duur materieel kunnen vernietigen en heel snel opnieuw kunnen innoveren.
2: Moet ik lang zoeken naar drones?
14: Nee. Die zijn er. Die komen overal die terug. De komende jaren wordt er 5 miljard pond geïnvesteerd om drones een integraal onderdeel te maken van het Britse leger. En dat betekent ook dat ze in elk onderdeel centraal komen te staan. Dus denk je aan luchtmacht, landmacht en de marine. Ook hier kijken ze naar Oekraïne. Daar worden maandelijks 200.000 drones ingezet en dan weer vernieuwd. Dat willen ze in het Verenigd Koninkrijk ook kunnen doen. Dus ze werken de komende jaren aan een drone testing centrum. Dat is een plek waar nieuwe drones worden ontwikkeld en ook geproduceerd. Dus dat moet het leger ook makkelijker maken om zowel te produceren als te innoveren. Dat is natuurlijk ook iets wat ze in Oekraïne al jaren goed onder de knie hebben daar.
15: Je noemde net in een tussenzin de marine. Ja. Die vloot, dat is historisch gezien natuurlijk al eeuwenlang het paradepaardje van de Britse krijgsmacht. Hoe gaat die er in de toekomst uitzien?
14: Die gaat er wel echt anders uitzien. Kijk, als je aan de vloot denkt, dan denk je aan de grote megaschepen. Dan denk je aan destroyers en fregatten en dat soort dingen. Er werd ook de afgelopen jaren altijd wel flink in geïnvesteerd. En meerdere van die oorlogsschepen in het VK, die zijn inmiddels ook verouderd. Moeten de komende jaren vernieuwd worden. Ja, daar gaat dus in sommige plannen een flinke streep doorheen. Want ze willen toe naar een hybride vloot. En het idee is dan dat ze niet per se de grotere schepen gaan ontwikkelen. Maar ook juist de kleinere. En dan heb ik het ook over onbemande schepen die dan naast die grotere schepen blijven bestaan. En het idee hierachter is, komt ook uit Oekraïne. Omdat hebben we ook de afgelopen jaren gezien. Dat Oekraïne zonder een noemenswaardige vloot toch in de Zwarte Zee de Russische vloot heeft weten te verdrijven. Met vooral drones, zijn ze weer. En daarin zie je ook wel een beetje de rode draad door dit plan. Grote, logge en dure wapensystemen die wij in Europa hebben, die gaan de komende jaren afleggen tegen de kleine wendbare systemen waar je gewoon heel veel capaciteit in hebt. Dus dat zie je in de vloot, zie je dat terug. Maar ook in de luchtmacht, want daar wordt ook de komende jaren ingezet op meer autonome gevechtsvliegtuigen.
15: En de Britten willen die vloot gaan opbouwen, werd een paar dagen geleden dit weekend nog bekendgemaakt, ja. Met Nederland samen. Hoe past dat in de plannen?
14: Ja, er moet inderdaad ook een gezamenlijke vloot komen. En dan gaat het in dit geval vooral om de amfibische transportschepen. Daarmee kan je troepen en materieel van het water op het land brengen. Ook al is er geen haven. Daar wordt de komende tijd aan gewerkt. Zal in aanloop ook naar die NAVO-top volgende week in Ankara ook meer duidelijk over moeten worden. En sowieso zie je ook wel de overeenkomst tussen de plannen. Hè. Dus gisteren kwam de Nederlandse Defensie met de plannen. Daar ging het ook wendbaarheid boven grootte. En dat zie je nu ook in het VK ook terugkomen.
15: Ja, maar dit defensieplan. Dat ligt al op straat, wordt officieel gepresenteerd. Het kwam er niet onder slag of stoot.
14: Nee, en dan dat is echt maanden vertraging opgelopen. Er is ook een defensieminister opgestapt deze maand nog. En dat ging vooral om de financiering. Dus om hier voldoende geld voor op te halen. Want dit kost natuurlijk miljarden ponden. John Healey, dat was de voormalige defensieminister, die stapte afgelopen maand op omdat hij het ook niet eens kon worden met het kabinet over deze investeringen. Hij vond het investeringsplan toen te karig, te weinig. Ook gevaarlijk voor het VK. Er is nu de opvolger. Die is net een paar weekjes bezig. Dan Jarvis. Is ook een voormalig officier in het Britse leger. Veiligheidsminister. Ja. Het is hem wel gelukt om wat meer geld bij de minister van Financiën op te halen. Ongeveer 1,5 miljard pond. En daarmee kan hij dus ook weer extra investering in die drone technologie uitvoeren.
15: Keir Starmer staat zo meteen achter het spreekgestoelte.
14: Ja.
15: Mag het nog presenteren. Zijn opvolger staat wel ongeveer vast. Andy Burnham.
14: Ja.
15: Moet hij er alleen een strik omheen doen en het vervolgens een politiek leven geven? Of wordt het nog lastig?
14: Hij krijgt dit wel gewoon op zijn bordje neergelegd. We gaan dit maar uitvoeren. Want dit is wel gewoon het plan wat de komende jaren staat voor defensie. Is voor hem ook wel lastiger voor Andy Burnham. Want hij is nu natuurlijk bezig om zijn plannen uit te rollen. Hij wil zelf een identiteit brengen als nieuwe premier. Heeft ook zijn eigen agenda. En dan gaat het over hele andere dingen.
15: Ja, dat is niet per se defensie.
14: Nee, dat gaat over het decentraliseren van de overheid. Over woningbouw, een nieuwe industrie, nieuwe economie. Noem maar op. Ja, het is wel mooi dat natuurlijk meer geld voor defensie is opgehaald door deze defensieminister. Dat geld komt wel ergens vandaan. En dat zijn discussies die ook Andy Burnham de komende tijd moet gaan voeren op Downing Street.
15: PNR-redacteur Bavo Oost, dank voor jouw blik op de wereld. Terugblik op de wereld, dat kan. Abonneer je op de podcast. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Sekor Lahiri, hij is directeur van de stichting UPV Textiel. En UPV staat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Koen Bender is er ook van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Koen, goedemiddag.
16: Thomas, hallo.
15: We reizen af naar Portugal. Daar is traditiegetrouw een ECB-conferentie gaande in Sintra. Daar komen ze allemaal samen. Kevin Warsh is volgens mij ook uitgenodigd, hè, van de Fed.
16: Ja, meestal komen ook wel buitenlandse centrale bankiers naar Europa toe. En dan eind augustus hebben we natuurlijk Jackson Hole, de Amerikaanse equivalent, waar dan de ECB-vertegenwoordiging naartoe stuurt. Maar het is natuurlijk ook een moment waarop al die leden van de centrale bank hun visie kunnen geven, kunnen spreken over wat ze verwachten. Dus iedereen kijkt daar toch ook wel naar uit. Wat is nou wat is de verwachting die uitgesproken
15: wordt. Wat verwacht jij wat ze verwachten?
16: Nou, dat is niet meer relevant, want ze hebben het al uitgesproken. En wat we horen is dat de inflatie die ze graag op 2% willen hebben, die weliswaar aan het dalen is, maar nog steeds rond de 3% hangt, daar blijft die voorlopig. Het is sticky inflation. En de argumenten die ze noemen zijn vooral van, nou, we moeten zien hoe die energieprijzen, of die inderdaad verder gaan dalen. Het blijft nog heel onzeker hoe het in de straat van Hormuz is. Dus dat zijn argumenten die we zelf natuurlijk ook al hadden kunnen zien. En wat erbij is gekomen eigenlijk de afgelopen paar dagen tot anderhalve week, is dat we zien dat heel veel belangrijke componenten die wij in het dagelijks leven gebruiken, eens in zoveel jaar vervangen, die in het verleden eigenlijk altijd elk jaar wel sneller werden zonder dat ze duurder werden.
15: Pak je telefoon er even bij.
16: Ja, bijvoorbeeld dat je echt chipflation begint te krijgen. Die chips, alles wat chips in zit, wordt gewoon duurder als je ze al kan krijgen. Want een bedrijf als Apple, dat vorige week die waarschuwing gaf, prijzen worden 20% hoger van telefoons en van MacBooks. Ja, Apple kan zich, die kan nu nog aan die chips komen. Dat is natuurlijk zo'n grote partij.
15: En de Apple heeft ook alle reden om de prijzen met dergelijke percentages te verhogen. Of nemen ze de gelegenheid om er toch een toefje extra aan toe te voegen?
16: Ik denk niet. Laat ik het zo zeggen, Apple heeft geen historie dat ze die prijzen onnodig verhogen, omdat ze al pricing power in zichzelf hebben. En dus ik denk niet dat ze dit nu aangrijpen om de winstmarge nog eens op te rekken. Ook omdat ze de grenzen van de prijselasticiteit aan het opzoeken zijn.
15: Als je zegt het is sticky, het is onzeker. Jij hebt hier ook regelmatig gestaan met een havik aan je zijde, Edi Mujagic. En die zegt dan, nou, het instrument is bekend. Als de ECB zegt, die inflatie blijft langdurig boven de 2%, zelfs 3%, dan moet je het niet bij één verhoging houden. Dan moet je stevig optreden. Is daar al iets over gezegd?
16: Nou, de verwachting. Het zijn allemaal individuele leden van de ECB die tot nu toe hebben gesproken, waaronder ook Sijpen. Eigenlijk allemaal geven ze aan van, ja, we worden toch wel verrast. We willen het nog even aankijken, maar we denken wel dat het langer hoger zal blijven. Nou, dat betekent dat je inderdaad moet gaan voorsorteren op een renteverhoging. En dat in zichzelf zorgt ook weer voor extra inflatie. Want alles waar wij financiering voor nodig hebben, onroerend goed op de eerste plaats, ja, gaat dus op enig moment duurder worden.
15: We gaan, Secor, goed dat je er bent.
17: Dankjewel.
15: Naar een rapport van McKinsey. Je heeft internationale verschillen in investeringen onderzocht. Onder andere gekeken naar het grote gat tussen China en de rest van de wereld, Europa, Nederland. Wat is de conclusie?
17: Nou, eigenlijk een negatieve conclusie dat in hoeverre eigenlijk is de vraag of de EU nog kan bijbenen. En de antwoord daarop is nee. Ook al zou de EU maximaal inzetten op allerlei innovatieve technologieën, waaronder AI. En dat voor specifieke sectoren eigenlijk China de boventoon zal blijven voeren. En dat is toch wel een negatief verrassing, moet ik zeggen.
15: Ja, McKinsey wijst naar de overheid. Als je niet wil dat dit gierend uit de hand loopt, grijp in, doe iets.
17: Ja.
15: Wat zou dat zijn? Wat is de actieagenda?
17: Nou, ik denk dat dat inderdaad een hele goede vraag is. Ik denk zelf aan het rapport van Draghi van enige jaren terug, en ook van onze eigen Wenning wat korter geleden, om met de oproep om ook vanuit de EU, maar ook in Nederland, om gericht te gaan investeren in bepaalde regio's, in bepaalde sectoren, zodat je ook dat gat kan dichtlopen.
15: Ja, maar het heeft ook te maken met zaken die niet puur en alleen innovatie zijn, maar met wat verdienen mensen hier? De loonkloof onder andere. En dat gat valt niet zomaar te dichten als de overheid bepaalde andere accenten gaat leggen, toch?
17: We hebben net ook we hebben dat net ook de vorige spreker horen zeggen. Ook het punt van energiekosten, maar ook dat wat jij net noemt, Thomas, de loonkosten. Ja, dat zijn natuurlijk punten waarop je heel moeilijk op kan inlopen in de huidige constellatie. Dus dat is een lastige kluif. Tegelijkertijd ben ik wel van mening dat de overheid toch gerichter moet gaan investeren. En ook dat wat fermer moet gaan uitspreken.
15: We gaan naar een andere constellatie, namelijk de beursgang van, daar zijn we weer, SpaceX. Daar waren nogal wat zakenbanken bij betrokken.
16: 23.
15: En die hebben allemaal kunnen profiteren, of zitten ze op de blaar inmiddels? Koen, wat is de stand van zaken?
16: We hebben natuurlijk, dit was zeg maar tot nu toe de grootste IPO die van meest besproken, en hoe snel het ging en de wetten werden veranderd daarvoor. Dus en een succes. succes. Hè? In een recordtempo, in die moeilijke omstandigheden. Super goede IPO, goed ontvangen, de green shoes geplaatst, et cetera, et cetera. En nu komt er een verhaal naar boven dat toch wel op zijn minst heel opmerkelijk is. Thomas, 23 partijen inderdaad betrokken in het consortium. Dat zijn partijen waar je dus naartoe kan gaan en waar je kan inschrijven voor aandelen SpaceX. En dan zitten er een aantal in het opper shutteltje van de raket. En die verdelen dan datgene wat er ingeschreven is. En dat wordt ook, daar zijn hele procedures voor. Dat begint met, we sturen een, we polsen de animo. Hè? Dus we kijken hoeveel moeten we ongeveer gaan plaatsen. Wat zou jij willen? Wat zou jij willen aan inschrijving? Een Koreaanse partij, dus er zou enige spraakverwarring kunnen zijn geweest in het hele proces. Mirae Securities, die had ook die mail, die zat in het consortium. Een van die 23 partijen kreeg die mail. Ze gezegd, doe ons maar voor 1,1 miljard dollar aan aandelen en SpaceX voor onze klanten.
14: Tot zover gaat het
16: dus,
14: goed.
16: Tot zover ging het goed. Wat de volgende stap was, dit was gewoon een testing. Wat wil je ongeveer? Waar zit je? Die Koreanen dachten, we zijn klaar. En we hebben ingeschreven. En vervolgens het hele proces. En zij deden niet meer mee met de officiële intekening. In New York waren ze ook niet echt wakker.
14: In de veronderstelling dat ze die intekening al achter de rug hadden.
16: Inderdaad,
14: natuurlijk.
16: Zij dachten, wij hebben voor maar 1 miljard voor onze klanten ingeschreven. Dus dan ben je klant bij dat Mirae Securities. Je hebt ontzettend je best gedaan om in het consortium te komen. Vervolgens heb je je klanten uitgenodigd om hun indicatie. En geef je dat door. In New York hebben ze natuurlijk ook zitten slapen. Hè? Want als je 23 partijen hebt en 22 schrijven erin, maar van eentje krijg je 0. Dan zou ik denken, waag je er een telefoontje aan. Maar dat alles is niet gebeurd. Met als gevolg al die Koreaanse de klanten van die Koreaanse bank. 0 toewijzen.
14: Ja, maar die dus, laten het hier vermoedelijk iets minder snel bij zitten.
16: Ik denk dat er is in ieder geval een onderzoekje gestart door de Koreaanse equivalent van de toezichthouder. Die is naar dit verhaal aan het kijken. Er zijn hele diepe verontschuldigende buigingen gemaakt over en weer.
14: Ja,
16: om te zeggen,
14: het
16: is vervelend. Maar 1,1 miljard ingeschreven. Ja, we weten wat voor succes het is geweest, die IPO. Op enig moment 50% stijging. Dan praat je over een slordige $550 miljoen. Wat daar aan potentiële winst. Dus en ga dan nu die stukken maar in de markt terugkopen. Dat
14: Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en van beleggingspotjes.nl. Dankjewel. De AEX staat bijna 1% in de plus. Dat betekent 1075 punten. Straks meer om 1 uur van onze beursnerd Jochem Visser. Zometeen, we danken honderden miljoenen kilo's kleding af en het systeem dat het moet opruimen, dat dreigt te bezwijken. Is er een oplossing? Misschien wel.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
20: Het is ongekend wat hier gebeurt.
19: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
21: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
19: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
18: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
22: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
23: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
24: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
23: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
24: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
25: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
5: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
3: En ik ben er ook.
4: Dat is toch heerlijk.
3: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: BNR Verkeer.
26: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Maasbracht en Roermond-Oost 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Nog een wegafsluiting, dat is de 207 richting Alphen aan de Rijn. Die is gesloten tussen afrit Abbenes en de aansluiting met de A44 door een ongeluk. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting Antwerpen bij hectometerpaal 235,2. En de A6 Joure richting Lelystad bij 282,5.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
28: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan vooi je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen de rust terug te brengen. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. 14 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Genemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Dat werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. Het Nederlandse leger blijft 2 jaar langer in Litouwen, tot december 2028... Verschillende eenheden gaan elkaar afwisselen en dat wil Litouwen eigenlijk niet. Duitsland levert een vaste eenheid en Litouwen zou dat ook graag zien van ons land. Hoeveel militairen er worden gestationeerd is niet bekend. De Russische spionnen proberen in te breken bij berichtendienst Signal om gesprekken te stelen. Signal zou beter omgaan met privacy dan andere apps. Daarom gebruiken bijvoorbeeld het leger en journalisten het. Maar als je op een phishinglinkje klikt, kunnen ze toch je gesprekken downloaden. En dat lukt volgens de AIVD behoorlijk goed. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
29: Hoe dichtbij is het einde van ultra-fast fashion en het begin van een wereld waarin hergebruikte kleding de norm is? Straks meer in BNR Zaken doen.
30: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
31: Yes!
32: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
31: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
32: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
31: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
32: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app... en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
33: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
30: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
31: Yes!
34: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
35: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Blijf scherp.
36: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
29: Nederland dankt elk jaar zo'n 305 miljoen kilo extra textiel af. Van die afgedankte kleding belandt nog altijd de helft bij het restafval en eindigt uiteindelijk in de verbrandingsoven. Om een tijd te keren voerde de overheid in 2023 de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de UPV, in. En sindsdien zijn producenten en importeurs zelf verantwoordelijk voor het inzamelen, hergebruiken en recyclen van textiel dat ze op de Nederlandse markt brengen. De gast is Sekor Lahiri, directeur van de stichting UPV Textiel. Welkom.
17: Dankjewel.
29: Hoe vaak breng jij zelf een vuilniszak met, laat ik zeggen, oude kleding weg?
17: Gemiddeld zo'n 3 keer per jaar. afgesloten, droog en vaak in de bak op straat of bij de kringloopwinkel over het algemeen.
29: Precies zoals het moet.
17: Ja, nou ja, dat heb ik ook wel geleerd de afgelopen periode dat ik hier zit.
29: Ik had nooit gedacht dat ik met jou zou gaan praten over wat jij met je oude kleren zou gaan doen. We kennen elkaar, we hebben elkaar 3 jaar geleden gesproken. Toen ging het nog over heffingen, over energieprijzen, over metaal. Je werkt ook voor Metaal Nederland.
17: Zeker.
29: Wat is er gebeurd?
17: Nou ja, ik heb een switch gemaakt. Circulariteit was voor metaal natuurlijk hartstikke belangrijk. En een beetje in die lijn ben ik verder gegaan. Maar dan voor textiel, hè. Net wat je terecht zegt, Thomas. 1,5 jaar geleden zijn we live gegaan voor het UPV-systeem textiel. Nou, wat wij concreet doen is dat wij namens de bij ons aangesloten producenten en importeurs van bedrijfstextiel, huishoudelijk textiel en kleding werken aan meer en betere inzameling, sortering en uiteindelijk recycling van bijvoorbeeld het t-shirt wat jij aan hebt.
29: Gaat toch heel lang mee?
17: Gaat heel lang.
29: Kan ik je zeggen.
17: Exact, en dat is alleen maar goed. Maar eigenlijk is het doel uiteindelijk om bijvoorbeeld dat t-shirt, als je dat morgen zou inleveren op de juiste manier, dat het weer terugkomt te hangen in een tweedehandswinkel. Dus hergebruik.
29: Ja, en als komt het niet op kan, die manier terug? Of kun je het op andere manieren toch ook nog een tweede leven geven?
17: Zeker. Dus hergebruik is denk ik het allermooiste. Maar als dat niet lukt, omdat er bijvoorbeeld gaten in jouw t-shirt zitten, nou, dan in ieder geval in de vorm van vervezeling, recycling, zodanig dat het de grondstof, hè, want textiel is ook weer grondstof in onze ogen, dat het weer terugkomt in een nieuw t-shirt.
29: En het is geen kwestie van mogen, maar een kwestie van moeten.
17: Zeker.
29: Je moet hier dus iets mee als je actief bent in deze branche. Je kunt je aansluiten bij de stichting. Mag je het als bedrijf, als kledingbedrijf, ook op eigen houtje proberen te organiseren?
17: Zeker. Op dit moment is het zo dat sprake is van Nederlandse wetgeving, nationale wetgeving. Er komt EU-wetgeving aan, wat we ook van harte toejuichen, omdat je dan veel meer spreekt van een gelijk speelveld en ook een betere concurrentiepositie voor onze ondernemers. Desalniettemin, op dit moment inderdaad, moet je stap voor stap werken aan die meer hergebruik en meer recycling. En dat kan op verschillende manieren. Ene manier is door je aan te sluiten bij een producentenorganisatie. Wij zijn 1 van de 3. En een andere mogelijkheid is dat je jezelf meldt als ondernemer bij de overheid.
29: En waarom zijn dat er 3? Want dit is een maatschappelijke opgave. Het komt voort uit een verplichting. Waarom zijn er dan verschillende collectieven waar je als bedrijf bij kunt aansluiten?
17: Dat is een goede vraag. De wetgever heeft gemeend dat er sprake moet zijn van concurrentie op dit vlak. Wat mij persoonlijk betreft een beetje een gekke is. Want je hebt met z'n allen een collectieve opgave, namelijk die maatschappelijke opgave, om circulariteit te bevorderen.
29: De ACM heeft geoordeeld dat keuzevrijheid belangrijk is, toch?
17: Eens. Ja, daar sluiten we ons ook helemaal bij aan. Het is gegeven op dit moment concurreren met 2 andere producentenorganisaties. Tegelijkertijd vragen wij wel aandacht bij de overheid voor eigenlijk een 3-tal verbeteringen in de huidige wetgeving. 1 daarvan is bijvoorbeeld, kom met criteria, toelatingscriteria voor producentenorganisaties. Die bestaan nu helemaal niet. Wij zijn bijvoorbeeld een producentenorganisatie zonder winstoogmerk. En 1 van onze concurrenten heeft wel een winstoogmerk. Wij werken bijvoorbeeld ook zelf met transparante data.
29: En is een winstoogmerk per definitie iets wat af te keuren is?
17: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, als je het hebt over een maatschappelijke opgave zoals deze, dat je alle middelen die je ophaalt bij de ondernemers, dat je die ook volledig ook inzet voor die circulaire doelen. En dat je daar eigenlijk gewoon geen greep uit de ruif wil doen. Dat is denk ik een principiële kwestie. Een ander punt wat we ook heel erg belangrijk vinden aan die producentencriteria uiteindelijk, is dat je ook moet werken aan een bepaalde minimumkwaliteit aan data, zodat je ook een aantal zaken kunt vergelijken onderling.
29: Dus jij zegt dat jullie eigenlijk van die 3 aanbieders verreweg de beste zijn?
17: Nou ja, we zijn trots op het systeem wat we hebben opgetuigd inderdaad.
29: Want ik las die berichtgeving van de ACM, belang voor keuzevrijheid, maar ook toch benadrukken zij dat je eerlijk moet zijn over de tarieven. En toen werden jullie genoemd.
17: Nou ja, we zijn transparant over de tarieven. Die kun je ook gewoon terugvinden op onze website.
29: Maar dat is verbeterd blijkbaar dan, want de ACM komt toch niet zomaar tot dat oordeel?
17: Nee, de ACM heeft ons op een matje geroepen. En na een goed gesprek hebben ze ons ook gewoon weer het pand laten verlaten. Dus dat is allemaal goed gekomen. Maar wat belangrijk is te benadrukken is dat we in lijn ook met ACM ook ondernemers de vrijheid bieden om ook te wisselen van producentenorganisatie. En dat doen we ook.
29: Waarom zou je wisselen? Want ik kan me voorstellen dat die producenten denken, nou, dit moet dan. Dan ga ik toch eens kijken waar ik dat het goedkoopste voor elkaar kan boksen. Wordt er vooral geconcurreerd op prijs?
17: Nou, je raakt daar een belangrijk punt, Thomas. En dat is een beetje tegen ons zere been. Wat ons betreft moet je, en ook andere partijen in de keten, is dat je eigenlijk moet gaan concurreren. Dat is ook volgens mij de bedoeling geweest van de wetgever toen die deze wetgeving schreef. Is dat je elkaar aanjaagt als het gaat om circulaire doelen. En wat er nu gebeurt, op dit moment as we speak, is dat je eigenlijk ziet dat producenten en importeurs gaan kiezen op basis van de bijdrage die ze moeten afgeven. En dat er dus met name op prijs wordt geconcurreerd.
29: Ja, want toch nog eventjes hoe dat dan in elkaar zit. Je kunt je aansluiten bijvoorbeeld bij jullie en dan zeggen jullie tegen vergoeding X zorgen wij dat jij aan je plicht voldoet.
17: Exact.
29: En die vergoeding, wordt die afgegeven per kilo kleding? Zit het anders in elkaar?
17: Even heel simpel gezegd, en dat is ook een ander verbeterpunt dat we zien. Als je hebt over de doelstelling voor 2025... dan is het zo dat een producent-importeur moet opgeven bij ons.
29: De doelstelling van 2025. Dus ja, nou, we praten over een doelstelling van vorig jaar.
17: Ja, daar heb ik het even over. Nou, om het even simpel te zeggen. Dus iemand wil vorig jaar bij ons voldoen aan de doelstelling. Wat ze dan concreet moeten doorgeven is de hoeveelheid op de markt gebracht materiaal in het voorliggende jaar. En na vanand zorgen wij er dan voor dat die doelstellingen worden gehaald. Maar dan is het inderdaad gebaseerd op kilo, op gewicht.
29: En wat is nu het tere punt? Want je zei dat ik iets gevoelig aanraak.
17: Het punt is hier dat de overheid die meetmethodiek in onze ogen zou moeten aanpassen. Want wat je net zegt, terecht, hè, dat shirt gaat langer mee dan één jaar. En hier zit eigenlijk een soort een aanname in vastgebakken dat wat in 2024 op de markt is gebracht, dat in 2025 alweer van de markt af wordt gehaald. Terwijl de levensduur van kleding veel langer is dan gemiddeld één jaar.
29: Nou, ook door levensverlengende operaties via Marktplaats of Vinted.
17: Ja, daar kom ik zo nog even op.
29: Oh, daar kom je nog op, oké.
17: Ja, zeker. Maar je ziet dus hier dat wij zeggen, grijp gewoon aan bij de hoeveelheid ingeleverd textiel die gewoon beschikbaar is voor inzameling in de bakken, in de kringloopwinkel, in de bak op bij winkels, et cetera, et cetera. En dat is een veel beter aangrijppunt dan de hoeveelheid op de markt gebracht van het voorgaande jaar. Nog even over Vinted en Marktplaats gesproken. Dat is ook denk ik een belangrijk verbeterpunt. Kijk, als je ziet dat de afgelopen jaren de hoeveelheid tweedehands kleding die verhandeld wordt via deze online platforms, die hoeveelheid is enorm gestegen. Enorm toegenomen. En volgens de huidige wetgeving is dat allemaal out of scope. Wordt niet meegerekend, omdat het officieel volgens de wetgever zich allemaal bevindt in de gebruiksfase en niet in de zogenaamde afvalfase. Dus als je dat shirtje aan mij zou verkopen, Thomas, via Vinted, dan
29: ik merk een sterke interesse in mijn shirtje, maar misschien valt er over te onderhandelen.
17: Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Dan telt het niet mee voor de circulaire doelstelling, maar als jij het morgen aflevert bij de kringloopwinkel en vervolgens koop ik het een dag later bij dezelfde kringloopwinkel hetzelfde shirtje. Ja, dan telt het in één keer mee wel mee voor de toekomst.
29: En hoe zou jij het willen categoriseren?
17: Nou, ik denk dat het goed is om daar wel als wetgever naar te kijken. En dat je dus die online platforms, bijvoorbeeld een Vinted, bijvoorbeeld een Marktplaats, juist wel meeneemt voor die doelstelling. Ja. Want ja, uiteindelijk draagt het allemaal wel bij aan de meer circulaire textiel.
29: Maar het verandert ook iets aan de afvalstroom. Want op Vinted en op Marktplaats vinden we kleding die nog de moeite waard is. Die wordt eruit gevist, die wordt verkocht. En wat er dan overblijft in ja, jullie bakken of de bakken die onderdeel zijn van het systeem, dat is troep. Dat is blijkbaar in de optiek van de gebruiker van een andere orde.
17: Ja, nou, wat je ziet in de afvalketen, dus onze inzamelaars, sorteerders en recyclers, die opereren al op een hoog niveau als je het vergelijkt met andere landen. We doen het eigenlijk heel erg goed. Tegelijkertijd zie je dus dat er een financiële spanning staat op die sector. Dat heeft een aantal oorzaken. Eén is bijvoorbeeld het Oekraïne-conflict. Rusland kan men dus niet meer als afzetmarkt gebruiken. Afrika de afgelopen jaren.
29: Heel even. Ik had niet gedacht dat we het in dit gesprek ook nog over de Oekraïne-oorlog zouden hebben. Waarom?
17: Nou ja, omdat Rusland van oudsher de afgelopen, laten we zeggen, 20 jaar een hele belangrijke afzetmarkt was voor bijvoorbeeld tweedehands textiel afkomstig uit Nederland. Nou, dat is één. Twee is dat Afrika in de afgelopen jaren minder vraag toont naar Europees afgedankt textiel en zelf online meer koopt.
29: Dat is misschien een goed teken.
17: Ja, dat is een goed teken wellicht op een bepaald vlak. Maar voor deze sector waar we het nu over hebben, de inzamelaars, sorteerders en recyclers, die staan dus mede daardoor onder druk. De hogere loonkosten en energiekosten waar we net al even over hebben gehad. De toename van ultra-fast fashion. En als laatste inderdaad weer terug te komen bij die platforms. Ja, Vinted en Marktplaats zorgen ervoor door de toenemende populariteit dat de hoeveelheid goede kwaliteit in die bak waar je het over hebt, op straat, in de kringloopwinkel, bij bijvoorbeeld een van onze ondernemers in de winkel, winkelstraat, ja, dat die minder vol zitten met goede stukken kleding. Want die worden verhandeld online.
29: Ja, maar vindt het een marktplaats verlengen de gebruiksduur? Dus dat is toch ook een vorm van circulariteit?
17: Exact. Alleen er wordt helaas niet erkend en herkend volgens de huidige wetgeving. En dat zou wat ons betreft echt anders moeten.
29: Al die knelpunten die kun je bespreken met betrokken partijen. En dan kom je samen in de textieltafel.
17: Zeker.
29: Zeer recent is er een rapport verschenen met een advies. Ook met jullie handtekening eronder. Maar ik citeer even uit dat rapport.
17: Ja.
29: Zet je schrap, komt ook een einde aan, maar het duurt even. Het ontbreken van een gezamenlijke visie, regie en duidelijke verantwoordelijkheid belemmert de transitie in de textielsector. Daarnaast wordt de UPV, waar jij hiervoor staat, nog onvoldoende ingezet als transitie-instrument. Dat komt onder andere omdat de wet op bepaalde aspecten onvoldoende scherp en multi-interpretabel is. Bovendien is de samenwerking in de keten beperkt en ontbreekt een korte termijnkader, waardoor acute financieringsproblemen ontstaan en essentiële inzamel, sorteer en recyclingcapaciteit onder druk staat.
17: Hele mond vol.
29: Maar hier ben jij mede verantwoordelijk voor. Dit is een lijstje met problemen dat niet zomaar morgen opgelost is.
17: Nee, twee dingen denk ik hierover heel kort. Wij hebben met plezier aan die gesprekken deelgenomen aan de textieltafel, omdat wij ook van mening zijn dat door samenwerking richting die doelen kunnen bewegen.
29: Maar je trekt je niet terug.
17: Nee, zeker niet. Maar het twee is denk ik dat inderdaad, wat ik dan net al zei, we zien ook een aantal belangrijke verbeterpunten in het huidige stelsel. En die hebben we ook besproken tijdens die textieltafelgesprekken. Wat we wel onderkennen is inderdaad die financiële druk op die inzamelaars, sorteerders en recyclers. Dat is één. En twee, en dat komt ook terug in de recente Kamerbrief van de minister afgelopen vrijdag over het specifieke onderwerp, is dat het verdienmodel van de textielafvalsector dat nog onduidelijk is. En daar juichen we ook toe dat daar nader onderzoek naar wordt gepleegd. Want dat is op dit moment nog wat diffuus. Van hoe gaat die sector zich de komende jaren verder ontwikkelen zodanig dat ze ook goed geëquipeerd zijn om die doelstelling
29: te halen. Maar waarom is dat nu nog zo troebel dan? Want blijkbaar weten we dat nog niet.
17: Nou ja, de enkele redenen die ik net even aandroeg, die hebben een enorme impact gehad. Geopolitieke redenen, de energiekosten, et cetera, op de financiële situatie in die sector. Maar hoe zich dat verder vertaalt richting de toekomst in combinatie met die circulaire doelen, ja, daar zit nog wat onduidelijkheid wat de minister betreft.
29: Maar goed, ik verdeel de zin nu in stukjes. In dat rapport staat dus ook, de samenwerking in de keten is beperkt en het ontbreekt aan een korte termijn kader. Welke samenwerking zou er in een ideale wereld wel tot stand komen die nu nog op zijn best in de kinderschoenen staat?
17: Vooropgesteld, wat wij hebben gedaan de afgelopen jaren is eigenlijk een samenwerking optuigen met verschillende koepels die ook die afvalsector vertegenwoordigen. Dus dat is één. Dus wat ons betreft hebben wij stap voor stap ook concrete stappen gezet richting meer samenwerking. Waar hier met name op wordt gedoeld is de samenwerking tussen de concurrerende producentenorganisaties. En ACM heeft inmiddels ook dat laten blijken via de brieven van de minister afgelopen vrijdag gepubliceerd. Dat er ook echt wel ruimte is, ondanks het mededingingsrecht, om ook verder te gaan samenwerken als pro's onderling.
29: Ja.
17: En dat is ook iets wat wij nu aan het verkennen zijn.
29: En moet er nog iets uit de weg worden geruimd of niet? Tussen jullie? Of gaat dat eigenlijk in pijs en vree?
17: Nou, je moet wel zeggen dat wij met enige regelmaat inmiddels in gesprek zijn met de producenten.
29: Maar je noemde net bijvoorbeeld een concurrent die een winstoogmerk heeft.
17: Ja.
29: Dat vind jij problematisch?
17: Nou, dat vind ik ook problematisch vanuit de optiek van het zo efficiënt mogelijk behalen van die doelen. Omdat ik omdat wij van mening zijn dat je alle middelen moet inzetten voor die doelen. Laat onverlet dat wij op bepaalde terreinen zeker mogelijkheden zien om samen te werken met onze concurrenten.
29: Nou,
17: absoluut.
29: Nog één keer terug naar die textieltafel en dat rapport, minder lang citaat. Mm-hmm. De centrale oproep komt tot een samenhangend publiek-privaat transitieprogramma voor circulair textiel met duidelijke keuzes en verdeling van verantwoordelijkheden tussen de markt en overheden, voorspelbaar beleid en nauwe Europese afstemming. Daaruit maak ik op dat op dit moment nog niet helemaal duidelijk is wat nu aan de markt kan worden overgelaten en waar de overheid aan zet is.
17: Ja, nou ja, de minister heeft heel duidelijk gezegd in dezelfde brief dat zij zich niet wil mengen in de markt zelf. Dus dat die rol die wil zij niet oppakken als ministerie. Wat ze wel wil doen is een helder kader schetsen. En dat juichen we toe. Dus wat ons betreft gaat de minister aan de slag met de drie weeffouten die wij hebben benoemd. 1, dat meetpunt waar ik het over had. 2, die criteria voor die producentenorganisaties. En 3, dat is denk ik belangrijk, wat je net ook even benoemd, Thomas, is ook aansluiting vinden op het EU-traject. De EU komt eraan vanuit Brussel met nieuwe wetgeving binnen nu en 2 jaar. En zorg ervoor dat je ook deze, laat ik zeggen, bevindingen die we uit de praktijk hebben opgehaald de afgelopen 1,5 jaar, dat je die gelijk ook meeneemt in die evaluatie van de huidige wetgeving. Doe dat alsjeblieft en laat die kans alsjeblieft niet onbenut.
29: Ik noteer Brussel, ik noteer samenwerking tussen de partijen, de minister, en er komt een gezant.
17: Ja, wat
29: jullie hebben Johan Remkes al gebeld.
17: Nou, wat ons betreft komt er wel een onafhankelijke gezant die dit proces ook gaat begeleiden.
29: Is dat niet
17: ook
29: een beetje een profet van onvermogen? Jullie zijn nu met elkaar bezig geweest, jullie hebben om de tafel gezeten, jullie zijn al een paar jaar live, 1,5 jaar live. En nu moet een gezant het tootje nog eens gaan organiseren.
17: Nou, ik denk dat dat iets anders geframed moet worden. Ik denk dat die gezant, met alle respect, Thomas, voor jouw scherpe vraag.
29: Ik frame helemaal wezenloos hier.
17: Maar lang verhaal kort. Die gezant zou wat ons betreft heel snel net moeten ophalen bij alle partijen in die keten. Wat gaat goed, wat gaat minder goed en wat kan beter? En dat ook vertolken richting de minister, die wat ons betreft ook daarmee met haar ministerie aan zet is.
29: Ja, wat beter kan is misschien toch überhaupt de kennis over die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Want de inspectie voor de leefomgeving en de transport heeft geconstateerd dat heel veel bedrijven überhaupt niet weten dat die bestaat. Laat staan dat ze weten dat ze eronder vallen.
17: Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat deze wetgeving relatief nieuw is. We zien nog steeds bedrijven zich aanmelden bij ons. Dus ik erken ook wel dat een aantal ondernemers nog steeds niet bekend is met de wetgeving en of er freeriders zijn. Maar wat we wel zien is dat
29: freeriders zijn in dit verband dan?
17: Freeriders zijn dus ondernemers die onder de wetgeving vallen, maar ze die niet hebben aangesloten, die doen niks.
29: Maar ja, je hoeft je niet per se aan te sluiten, je zou het ook zelf kunnen doen, toch?
17: Exact.
29: Ja, maar dan ben je geen freerider.
17: Dan ben je geen freerider. Dus wat ons betreft doet iedereen mee. Want hoe meer middelen beschikbaar worden gesteld, hoe sneller je kunt toebewegen richting de doelstelling. En ik denk ook dat het heel erg goed is dat de ILT ook regelmatig handhaaft.
29: Bij wie ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid om dat kennisniveau op te krikken?
17: Nou, ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Enerzijds vanuit de wetgever. De toezichthouder doet ook een duit in het zakje. Dus door regelmatig ook ondernemers te bezoeken en ook hen te wijzen op de wetgeving. En dat doen wij zelf ook. Dus wij proberen ook bij tijd en wijle ook bekendheid te creëren rondom de wetgeving. En wat ik ook zie in gesprekken met onze ondernemers, dat zij zich ook storen aan het feit dat bepaalde collega-ondernemers zich niet houden aan de wet. En ze proberen dan ook op die manier hen daarop te wijzen.
29: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Dat betekent kiezen en achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
29: UPV Textiel kan de textielberg in Nederland drastisch verkleinen. Of als we de toestroom van goedkope kleding uit het buitenland niet kunnen stoppen, is het dweilen met de kraan open.
17: Dat eerste.
29: Sekor Lahiri is hier, directeur van de stichting UPV Textiel. Dat laat onverlet dat er wellicht een probleem is met alles wat er bijvoorbeeld vanuit China deze kant op komt.
17: Nou, dat is zeker een issue, want hoe slechter de kwaliteit in de inzamelbakken, hoe minder wij ermee kunnen doen. Dus voor hergebruik en recycling krijg je dan toch echt wel uitdagingen te verwerken. En daarbij, de kosten om het allemaal te verwerken met slechter textiel, die lopen ook alleen maar verder op dan.
29: Ja. Hoe kun je daar nog proberen toch een uitweg in te vinden? Want dit is ook vastgesteld door die eerder genoemde inspectie. Het ondermijnt de doelen dat er zoveel goedkope kleding voor een prikkie deze kant op komt. Ja, wat doe je eraan?
17: Nou ja, je hebt een aantal oplossingen daarvoor. Enerzijds via het beleid, wat ons betreft via de EU. En de minister beaamt dat ook onlangs in haar Kamerbrief. Dat op EU-niveau hier een oplossing voor moet worden gevonden. Dus hoe pak je ultra-fast fashion aan? Dat is 1. 2, wat wij zelf doen.
29: Wanneer was je laatste aankoop waarvan je zelf ook denkt,
17: Ik koop zelf heel weinig.
29: Ja. Nou goed.
17: Dit shirt gaat al 3 jaar mee.
29: Dat
17: Thomas.
29: Begin je ook te zien.
17: Nee. dankjewel. Nee, zonder gekheid. En wat je ook ziet is dat waar we ook aan bij kunnen dragen, dat doen we zelf ook. Door eigenlijk een extra inzamelkanaal toe te voegen aan de kringloopwinkel, de bak op straat en de bak bij de winkel in de winkelstraat, is dat wij samen met in dit geval een partij die samenwerkt met de PostNL-netwerk ook de warme overdracht van textiel eigenlijk willen bevorderen. Met andere woorden, niet anoniem om 11 uur 's avonds in het donker. En waarom zeg ik dat expliciet? Omdat eigenlijk de warme overdracht, terwijl iedereen naar je kijkt in een zak, in een winkel, dat eigenlijk bijdraagt aan meer hergebruik. Want vaak is het dan netjes opgevouwen, schoon en zit in een afgesloten zak en is het droog. En is de kans op hergebruik en dus ook uiteindelijk een betere recycling als het betreft een kapotte onderbroek of een kapotte vaatdoek, is dan ook in de navenant groter.
29: Ja, dus op die manier kun je onderbroek ook ingeleverd?
17: Ja, dat kan beter. Want dat is ook denk ik een veronderstelling die bij de consumenten leeft, bij de gemiddelde Nederlander, mag het nou wel of niet in de bak? Nou, daarvoor hebben we ook een actie ondernomen. We zijn begonnen afgelopen najaar met een consumentenactie om ook stap voor stap ook de gemiddelde Nederlander bij te brengen waar ze het kwijt kunnen en op welke manier.
29: Ja. Nog even terug naar dat ultra fast fashion model. Want je ziet dat er landen zijn die alvast een been bijtrekken. En die zeggen, dit gaan we extra belasten. Ik geloof dat het in Frankrijk aan de orde van de dag is.
17: Dat zagen we gisteren, ja.
29: Ja. Waarom kan het in Frankrijk wel en gebeurt het in Nederland niet of nog niet?
17: Nou ja, ik zie het wel. Wat hoopvol is, is dat het signaal van de minister is als volgt luidt. Dat zij eigenlijk willen kijken naar hoe Frankrijk het nu oppakt. Maar let op dat ze dat ook gelijk op EU-niveau willen implementeren. En ik denk wel dat dat een belangrijke toevoeging is. En daar ben ik het ook mee eens vanuit de stichting. Dat we eigenlijk vanuit de EU een brede aanpak moeten hebben op onder andere ultra-fast fashion.
29: Future Up zat ook aan tafel bij die textieltafel. Daar hebben ze gepleit, volgens mij, een paar weken geleden, 3 weken geleden, in één vandaag, een reclameverbod voor de Shein's van deze wereld, de Temu's. Vind je dat je ook daarnaar zou moeten kijken? Of in één vandaag een reclameverbod voor de Shein's van deze wereld, de

0: Hoe je het went of keert, het valt onder de productcategorie die we zien. Zeker.
1: Ik had gisteren nog in dit programma een gesprek over statiegeld. En of er bijvoorbeeld zuivelpakken ook zouden moeten worden ingeleverd. Daar gaat het al heel snel over inzamelpunten en hoe die het beste georganiseerd kunnen worden, gescheiden systemen. Vind je dat de inzameling wel op orde is? Of moet de drempel voor consumenten ook nog weer eens omlaag?
0: Nou, je noemde net al, Thomas, in je introductie, de helft gemiddeld gezien verdwijnt in de vuilniszak en gaat dus rechtstreeks naar verbranding. Dus het antwoord daarop is, gaat het goed? Nou ja, plus min zou ik zeggen. Dat kan alleen maar beter en dat moet ook beter. Vandaar ook die consumentenbewustwordingscampagne die we langjarig gaan uitrollen de komende periode. Daarbij komt
1: maar
0: dat
1: als jij zelf zegt plus min, waar geef je jezelf een plusje en waar geef je jezelf een minnetje? Nou ja, als directeur van de stichting?
0: Nou ja, ik denk dat wij samen met onze partners nog meer effort moeten stoppen in die consumentencampagne. Dat is één. En twee, wat ik daaraan toe wil voegen, is dat wij, waar wij een plusje verdienen, denk ik, is dat wij een extra inzamelkanaal hebben toegevoegd onlangs. Zodat je ook beter kunt werken aan hergebruik en inzameling en dus ook aan recycling uiteindelijk.
1: Tekola Hering was hier. 3 zakken per jaar brengt hij weg aan oude kleding. Directeur van de stichting IPV Textiel. Wel, dankjewel.
0: Dankjewel, Thomas.
1: Meer gesprekken met de top van het bedrijfsleven vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland. Onder andere het gesprek dat ik gisteren had met Richard Plugge, de CEO van Team Visma Leasebike, over de jacht naar geld, een nieuwe sponsor, en de jacht natuurlijk naar het geel in de Tour de France die dit weekend begint. Zometeen hoor je meer over de stand op de financiële markten van onze beursnerd Jochem Visser.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
10: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
3: Nu in de BNR-app.
1: Een miljoen migranten vragen een Spaanse verblijfsvergunning aan. De topman van de haven van Bilbao wil een EU-verbod op Russisch LNG uitstellen. En TNO ontwikkelt een goedkoop radarsysteem om drones te onderscheppen. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Rijn Baartman zit bij de ANWB. Files, opmerkelijke zaken. Je mag het zeggen.
11: Nou, het valt mee. 25 kilometer file in totaal. Het rijdt langzaam op de A2 richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De A20 richting Gouda, ook daar rijdt het langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot slot nog een wegafsluiting op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Er is een ernstig ongeluk gebeurd tussen afrit Abbenes en Leimuiden. En daarom is de weg dicht. Enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5. En de A17, Rozenau richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,8.
2: Dit is

0: BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn en een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is, de wedstrijd of de analyse van Merz. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
2: Elektrisch infrastructuurbedrijf Alf heeft toch een opvolger bekendgemaakt van de onlangs gisteren nog vertrokken financieel directeur. Straks meer in BNR Zaken doen.
3: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
6: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En er hoort natuurlijk ook een analyse van de financiële markten bij.
11: Beursnerd.
2: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, Jochem Visser.
12: Goedemiddag.
2: Economie-redacteur, presentator van BNR Beurs.
12: Oh ja, een reorganisatie, hè? Economie-redacteur is de eerste keer dat ik dat hoor, ja.
2: Mag ik je best wel noemen, toch?
12: Jazeker, jazeker.
2: En daar mag ik dan toch ook van veronderstellen dat hij de stand van de AEX moeiteloos oplepelt.
12: Nou, laat ik dat eens even doen. 1075,5 punt op dit moment. Mooi procentje in de plus, zo na dit eerste half jaar. En ik vind het leuk, want de VEB zeurde gisteren nog van ja, we worden een AI-index, die AEX. Nou, dat zijn we al heel erg lang natuurlijk, wat dat betreft. En dat komt alleen maar omdat de klandizie van die chipbedrijven daar nou eenmaal naar uitgaat. Maar Maar ja, dank ze maar. Want ASML staat nu 4% als grootste stijger in de plus.
2: Nou, dan hebben we die procent al bijna gehad.
12: Ja, ja, exact. Trek natuurlijk 15% van dat van die hele index mooi omhoog. En dan ook Besi 2,5% erbij. ASM 2,5% erbij. Software gaat natuurlijk weer ietsjes omlaag op dit moment. En dat is, ja, het is verder geen factor trade, hoor. Ik bedoel, de huisjes op Wall Street hebben gewoon software omlaag gegooid en chips omhoog. Dat is een beetje het eerste half jaar ook eigenlijk. En Heineken, dat klaar voor een beetje snijden in overtollig vrees onder de leiding van een non-Nederlandse topman. Grootste daler met 1,5% eraf. Toch wel een beetje gewelddadig half jaar geweest.
2: Geen geweldig jaar, maar gewelddadig jaar.
12: Ja, ik vind het wel zeker, want alleen deze laatste maand is er al $2,300 miljard van de hele Magnificent Seven afgeschoren, Thomas. Alsof de hele Nederlandse pensioensector er even uitstapte, zeg maar. Dit terwijl de chipindex, de SOX, gewoon 90% plus is gestegen.
2: Dat is het afgelopen half jaar. Als je wat verder uitzoomt en kijkt naar wat er dan... Een projectie durf jij misschien wel te wagen en te maken voor de komende jaren zelfs.
12: Nou ja, de mensen in de Bloomberg Terminal die daar die consensuscijfertjes maken, die durven dat zeker. En dat is een beetje de hamvraag. Want we tegenwoordig dat roteren uit de Magnificent Seven, daar staan bizarre projecties tegenover. Want als je daar de consensus voor de komende jaren uit downloadt en in een grafiek zet, dan zie je dat de vrije kaststroom van het allitererende rijtje Alphabet, Amazon, Meta en Microsoft gewoon keer 3 gaat.
2: Ja.
12: In 2030 versus 2024.
2: Ja, maar dat is in 2030. Ja. Die kaststromen die staan nu toch onder druk.
12: Ja, exact. Dus dat is mooi ook. Je ziet nu inderdaad
2: een pijltje naar beneden, maar het gaat omhoog.
12: Je ziet vanaf 2024 een pijltje naar beneden, maar daarna explodeert het opeens. Dus dit zou dan echt een temporary blip zijn, hè, om het zo maar te zeggen. En daarom kiezen ze ook versus 2024, want dat is het laatste jaar voordat die bizarre bedragen in dat chipvastgoed gingen. Dus nogmaals, als je dan in 2030 verwacht dat de vrije kaststroom van die vier Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, gewoon keer 3 gaat. Ja, dat vind ik nogal wat. Want als je mij had verteld dat je met z'n allen all-in gaat op een nieuwe technologie en elkaar waarschijnlijk de tent uit gaat vechten middels die technologie zelfs, en dat de vrije kaststromen dan nog eens een keertje keer 3 gaan, dat is dan een bijzondere conclusie. Zeker met het oog op het feit dat Alphabet vorig jaar nog een totale loser was op de markt met een koers-winstverhouding van 17 versus die 30 waar het altijd op stond. En Microsoft dat dit jaar opeens een loser is geworden, want software, samen met Meta ook eigenlijk wel een beetje. En andersom, hè, als we dan naar die chippers kijken, specifiek geheugenchips, dan kan ik daar projecties van onderzoeksreus Bernstein vinden en gewoon van Samsung en SK Hynix zelf. En dan zie je dat de winst per aandeel daar heel 2027 nog veel verder de lucht in gaat knallen, want tekort aan geheugenchips, bla bla bla. En direct daarna, in het eerste kwartaal van 2028, gaat die volgens Bernstein en de bedrijven zelf juist alweer door de helft die winst per aandeel. Als de capaciteit er een keertje is om die geheugenchips te maken en er, God forbid, niet een of andere Chinees een nieuwe geheugenchipfabriek heeft gemaakt.
2: Kan ook nog. Ja.
12: En dus dat zie je maar weer dat, weet je wel, how times can change als je vooruitkijkt. Want de hele markt heeft dus net $2,300 miljard uit die Magnificent Seven zitten trekken, terwijl ze verwachten dat de vrije kaststromen letterlijk de lucht ingaan in 2030. En de chips is precies andersom, terwijl die nu helemaal de winnaar zijn met nogmaals die SOX 90% erbij in het eerste half jaar. Dit allemaal overigens, terwijl Nvidia, de grote voorganger van dit hele stel, te koop is voor 13 keer de voorwaartse winst. Als je diezelfde projecties in de terminal tot je neemt en even beseft dat ze toch altijd de verwachtingen wel verslaan, want anders is het net 15. Maar dat maakt het bijna een goedkoop aandeel, hè? Nvidia. Terwijl het net de beste cijfers in zijn bestaan en ook de grootste dividenden en buybacks ooit heeft aangekondigd in zijn bestaan. Dus met oog op wat er dit eerste half jaar dus allemaal is gebeurd in dit gewelddadige half jaar voor de beurs, zijn dat wel bijzondere verwachtingen allemaal.
2: We gaan even naar een wat minder goedkope lunch.
12: Ja.
2: Ongetwijfeld, want het ECB-bestuur en alle gasten, genodigden, hebben zich teruggetrokken in het Portugese Sintra. Dat doen ze 1 keer per jaar, geloof ik.
12: Ja, zeker.
2: Zou je
12: er
2: nou graag bij zijn of niet?
12: Nou, ik vind het altijd geinig als je dan met van die FD-redacteuren, die economie-redacteuren spreekt.
2: Niet
12: nog maar een zeker economenpanel-lid, Marijn.
2: Jongsma, precies.
12: Die komen dan altijd met zo'n uitgestreken gezicht terug en zeggen, ik heb bij de lunch eventjes met mevrouw Lagarde gepraat, weet je al. Dus dat lijkt me nog wel eens leuk, maar dat is vooral om te kunnen zeggen dat je er was. En kijk, over 5 minuten beginnen ze aan de lunch. Vandaag praten ze allemaal over AI. Isabel Schnabel, de ECB-prominent, die was voorzitter van een panel omtrent dat onderwerp. Want ja, hoe moe je ook bent van die term, de Bank of International Settlements, oftewel Bank der Centrale Banken, heeft gisteren nog gewaarschuwd voor AI en al die investeringen. Nou ja, als die vrije kaststromen er komen, hoeven ze zich geen enkele zorgen te maken, Thomas. Maar goed, je ziet dat het ook wel eens misgaat. Ja.
2: Gisteren hebben we het overigens ook gehad op deze plek over Alphen. Laadpalen, infrastructuur, ook bekend van de transformatorhuisjes. Leiden in last, financieel directeur Plot plotseling vertrokken. Geen opvolger bekend. Hoe anders is het 24 uur later?
12: 24 uur later is er gewoon een opvolger, Thomas. En de analisten schreven allemaal van verbazingwekkende gang van zaken. Aandeel omlaag gisteren tot echt wel 6%. Sloot 2,5% lager. Veel speculatie. Waarom ging dit nou zo? En nu is er opeens Bart Meusen, een nieuwe interim financieel directeur, die dan weer aan is gesteld op weg naar de permanente bezetting van de rol, want die is er kennelijk nog steeds niet. Hij was tot maart financieel topman bij bouwgroep BAM en is overigens ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Eindhoven, dat je het maar even weet. En dit is dus de nieuwe man die Alphen naar de verdere voorspoed moet leiden.
2: Zeg dat dan niet na een nachtje slapen. Doe het meteen.
12: Ja, dat dacht de hele markt ook. Maar de markt nam het toch dankbaar aan. 5% erbij voor Alphen op dit moment. Dus dat het kan verkeren.
2: Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel.
11: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je je maar het beste abonneren op de podcast Beursnerd. Daar staan alle afleveringen.
0: Macro, met Boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws. Toegelicht door iemand die zich weer opmaakt voor een stortvloed aan mails. Kritiek, misschien her en der een compliment. Arno Boot, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Thomas.
2: Jij zet je tanden niet voor het eerst in box 3.
13: Ja, vandaag is het weer onderdeel van besprekingen in Den Haag. In de Eerste Kamer.
2: Ja.
13: Ik vrees dat we over, als we hier over 10 jaar staan, Thomas. Dus als je volwassen bent tegen die tijd, hè. En ik nog ouder. Dat we hetzelfde onderwerp weer om handen hebben. Het is een never ending story.
2: Ik heb dan nog steeds niks in box 3 en jij een hele hoop.
13: Dat klopt. Wel. Dat klopt, maar dat heeft ook iets met leeftijd te maken.
2: Nee, ik zeg het even.
13: Kijk, het is. De luisteraar wordt bijna alweer helemaal vermoeid door dit onderwerp. Maar het is wel een heel cruciaal onderwerp. Als je alleen al kijkt de afgelopen week, hoe het in het nieuws kwam, box 3. Aan de ene kant plannen in Brussel om beleggen over de grens makkelijker te maken. Uiteindelijk komt erop neer, met oog op dat het goed voor bedrijven zou zijn. Dat zou onze box 3 aantasten.
2: Zegt Wopke Hoekstra, die daar als commissaris verantwoordelijk voor is, het zal reuze meevallen.
13: Het zal reuze meevallen. En dan moet je de gelegenheidsargumenten op dit dossier, Thomas, daar erg ik me zo geweldig aan, gelegenheidsargumenten. Laten we alsjeblieft nou even die middellange termijn in de gaten houden en niet elke keer met een antwoord komen waar we 30 seconden mee wegkomen. En Wopke Hoekstra komt met dit antwoord misschien 15 seconden weg, hoewel jij het onthouden hebt. Zijn argument was, je moet daarvoor een BV oprichten, want dat heeft met box 2 te maken.
2: Kost geld.
13: En dat kost geld, dat zullen de meeste mensen niet doen. En waarom is het een gelegenheidsargument? Als je het hebt over het belastingssysteem, heb je het over rechtvaardigheid. Dus wat doet iedereen met veel vermogen? Die kan het makkelijk oprichten, want die kosten zijn vaste kosten, dat loopt weg. En mensen met relatief weinig geld kunnen het niet. Dus je bent hier een volstrekt. Dit antwoord, daarmee ontken je eigenlijk het rechtvaardigheidsgevoel wat cruciaal is voor een belastingssysteem. En dat komt dan van Wopke Hoekstra. Maar het is omdat het een gelegenheidsargument is. Hij heeft daar niet over nagedacht. Nou, even het volgende. Het andere wat vorige week speelde. En dan heb je een beetje, dan snap je ook waarom deze problematiek zich eigenlijk niet oplost. Heeft allemaal met vertrouwen te maken. Als het box 3-probleem over de afgelopen 20 jaar, als daar geconstateerd is door de Hoge Raad dat in strijd is met, wat was het? Met eigendomsrechten, in strijd met het mensenrechtenakkoord, wat was het? De hele naam van het geval?
2: Weet ik ook niet meer precies.
13: Jawel.
2: Nou, jij weet het helemaal het goed.
13: Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is daarmee in strijd. Hoe de wijze waarop wij box 3 hebben geheven over forfaitair rendement, wat niet gemaakt werd. En je gaat dan als kabinet bekrachtigt nog de een of andere Nederlandse rechtbank die de overheid schijnbaar ten dienste wil zijn, zeggen dat als je geen bezwaar hebt aangetekend, dan zit je vast aan een heffing die in strijd is met het Europees Verdrag van Recht van de Mens.
2: Een rechtbank die de overheid ten dienste wil zijn, denk je dat het zo in elkaar
13: die de overheid wel uit de wind helpt, uit de wind zet, omdat dat waarschijnlijk te veel heisa zou geven.
2: Ik dacht dat we daar scheiding hadden, strikte scheiding.
13: Die hebben, maar op zichzelf is natuurlijk dat de rechtbank rekening had, hè, als er een juridische geitenpaadje is, om even met Rutte te spreken, een geitenpaadje is om te besluiten en er is een bepaalde mate van complexiteit en onmogelijkheid om het op te lossen, waar de rechtbank dan weer allerlei onoverkomelijke problemen ziet, dan kan een rechtbank al dus besluiten. Maar voor iedereen die een rechtvaardig belastingssysteem voor ogen staat en zich rechtvaardig behandeld wil zien, is dit natuurlijk funest. Ja. En dat is wat er gebeurd is.
14: Oké, maar dit is allemaal het verleden. Het heden is dat er vandaag over gesproken wordt in de Eerste Kamer. En dan gaat het ook over cruciale elementen en begrippen in deze zaak, vermogensaanwas of vermogenswinst. Wat er dan superieur is, sommige economen, Bas Jacobs is de meest prominente, zegt vermogensaanwas is superieur ten opzichte van het belasten van gerealiseerde winst. Je krijgt geen trucs om het later te betalen wanneer het je uitkomt. Wat zeg jij dan?
13: Kijk, puur klinisch bezien, dan hoef je niet over gevoelens van rechtvaardigheid te hebben, want hebben klinisch, puur technisch, is het belasten van je rijkdom en aanwas van rijkdom in een bepaald jaar is geen wat je moet belasten. En dat komt in de buurt van die vermogensaanwas. Belasting. En niet vermogenswinst, want dat kun je uitstellen, dat is op een ander moment. Maar we leven niet in een klinische wereld. We leven in een wereld waar mensen gevoelens hebben over, is het redelijk dat ik vandaag belasting moet betalen over iets waarvan ik het voordeel pas over 5 jaar heb? Is dat redelijk? En dat is dus het onderscheid tussen vermogensaanwas en vermogenswinst.
14: Dus we gaan wetten baseren op gevoelens van wat redelijk is of wat niet?
13: Redelijkheid is een cruciaal element van overheidsbeleid. Als je puur en alleen technocratische economische argumenten volgt, en dat is niet de nadeel van Bas Jacobs, helemaal niet. Hè. Ik vind het cruciaal dat we vanuit een economisch perspectief, waar we juist geen rekening houden met allerlei factoren die ook van belang zijn voor het landsbestuur, dat wij zeggen hoe het technocratisch zou moeten zitten, en dan moet je met goede argumenten komen om daarvan af te wijken. Ja, dus de discussie is uitermate legitiem. Nou, het gevoel van rechtvaardigheid dicteert eigenlijk dat je gaat belasten op het moment dat het genoten wordt. En dat is vermogenswinstbelasting. Het gevoel van rechtvaardigheid binnen een Europese context betekent ook dat je niet te ver wil afwijken van andere landen. En wat hebben andere landen? Vermogenswinstbelasting. En geen vermogensaanwasbelasting. Dus hier zitten wij als Nederland. Dus we dreigen iets een pad op te gaan. Nu onder oneigenlijke druk. Want de druk die nu ontstaat gaat niet meer over inhoud. Dat gaat, we moeten snel beslissen. En we lopen belastingopbrengsten mis in die we niet doen. Dat zijn argumenten die horen niet in deze discussie even. Want deze discussie moet helder zijn. Wat werkt voor draagvlak van het belastingssysteem? En dan zeg ik, moeten we dichter naar vermogenswinstbelasting? En om uitstelgedrag te vermijden, het cruciale argument van economen, namelijk dat je belasting die je vandaag niet hoeft te betalen, in de ideale wereld zou je dat wel doen, vermogensaanwasbelasting zou je meteen betalen, betekent dat je rendement kunt maken over dat geld over de tijd. En je blijft dus uitstellen om dat rendement te optimaliseren. Ja. En erger nog, Thomas, straks ga je lobbyen om de erfenisbelasting af te schaffen, want dan kan het bij je
14: kinderen. Oh, jij wil nog meer mailtjes, je wil ook even de erfenisbelasting noemen.
13: Dat is mijn favoriete thema onder mijn luisteraars. Dus ik verwacht weer 50 mailtjes daarover. De oplossing is er. En eigenlijk, Bas Jacobs heeft een aantal jaren geleden ook aangedragen. En die oplossing is, je gaat naar vermogenswinstbelasting. Dat is realiseren op het moment dat je het realiseert. Maar je voert een voorheffing in. En die voorheffing die lijkt dan heel veel op eigenlijk het forfaitaire wat we hadden. Een laag percentage wat je nu moet betalen. Daarmee haal je belastingontvangsten naar nu toe. Dat lost het gat in de belastingheffing op. En het maakt het minder attractief om te gaan uitstellen. Dus ik stel voor, jongens, kijk even op die middellange termijn. Voorkom de gelegenheidsargumenten vandaag in de Eerste Kamer van Wopke Hoekstra. Ga niet die doodlopende weg op. Kijk even rustig en kijk hoe je dit fatsoenlijk kunt invoeren.
14: Ja, maar je zegt zelf wel, het is jaren geleden ook al eens gesuggereerd. Waarom heeft dit geen vast plekje gekregen in de plannen en de discussies?
13: Thomas, de politiek volgend en beleidsdossiers volgend. En ik heb vaak aan tafel gezeten met allerlei plannen. Tunnelvisie, het verstrikt raken in een technisch pad, waardoor je niet meer bereid bent 1 stapje terug te doen en even om je heen te kijken, is des politieks, des mens. En dat is wat nu gebeurt in Den Haag. Iedereen heeft zich ingegraven in zijn eigen tunnel.
14: Maar jij sleurt ze eruit.
13: Hopelijk.
14: Arno Boot, dankjewel en tot later deze week.
0: Blik op de wereld.
14: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van mijn collega BNR-redacteur Bavo Oost. Bavo, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Thomas.
14: Gisteren presenteerde Nederland de nieuwe koers van Defensie. Vandaag gaat het Verenigd Koninkrijk er nog eens dwars overheen met ook grote plannen?
15: Ja, zeker.
14: Hoe zien die eruit?
15: Zeker. Vanmiddag worden ze gepresenteerd door nu nog premier Keir Starmer. Het heet het Defense Investment Plan. Plannen om de komende jaren de krijgsmacht te vernieuwen. Maar ook om te voldoen aan de nieuwe NAVO-norm van 3,5%. Voor Keir Starmer is het een van zijn laatste kunstjes. Het is ook wel een flinke kluif meteen, want hier is maanden aan gewerkt. Er is ook maanden vertraging opgelopen. Maar vanmiddag is hij er. En we hebben ook al wat details. Die zijn al gelekt, staan ook al in de Britse media. De Britse krijgsmacht wil zich vooral gaan klaarmaken voor het nieuwe oorlogsvoeren. Daar zijn ze dan mee bezig. En het idee volgens het ministerie van Defensie is dat er lessen getrokken moeten worden uit de oorlogen in Oekraïne en Iran. En dat betekent in de praktijk goedkopere wapensystemen die dan duur materieel kunnen vernietigen en heel snel opnieuw kunnen innoveren.
14: Moet ik lang zoeken naar drones?
15: Nee. Die zijn er. Die komen overal komen die terug. De komende jaren wordt er 5 miljard pond geïnvesteerd om drones een integraal onderdeel te maken van het Britse leger. En dat betekent ook dat ze in elk onderdeel centraal komen te staan. Dus denk je aan luchtmacht, landmacht en de marine. Ook hier kijken ze naar Oekraïne. Daar worden maandelijks 200.000 drones ingezet en dan weer vernieuwd. Dat willen ze in het Verenigd Koninkrijk ook kunnen doen. Dus ze werken de komende jaren aan een drone-testing-centrum. Dat is een plek waar nieuwe drones worden ontwikkeld en ook geproduceerd. Dus dat moet het leger ook makkelijker maken om zowel te produceren als te innoveren. Dat is natuurlijk ook iets wat ze in Oekraïne al jaren goed onder de knie hebben daar.
14: Je noemde net in een tussenzin de marine. Ja. Die vloot, dat is historisch gezien natuurlijk al eeuwenlang het paradepaardje van de Britse krijgsmacht. Hoe gaat die er in de toekomst uitzien?
15: Die gaat er wel echt anders uitzien. Kijk, als je aan een vloot denkt, dan denk je aan de grote megaschepen. Dan denk je aan destroyers en fregatten en dat soort dingen. Er werd ook de afgelopen jaren altijd wel flink in geïnvesteerd. En meerdere van die oorlogsschepen in het VK, die zijn inmiddels ook verouderd. Moeten de komende jaren vernieuwd worden. Ja, daar gaat dus in sommige plannen een flinke streep doorheen. Want ze willen toe naar een hybride vloot. En het idee is dan dat ze niet per se de grotere schepen gaan ontwikkelen. Maar ook juist de kleinere. En dan heb ik het ook over onbemande schepen die dan naast die grotere schepen blijven bestaan. En het idee hierachter is, komt ook uit Oekraïne. Omdat hebben we ook de afgelopen jaren gezien, dat Oekraïne zonder een noemenswaardige vloot toch in de Zwarte Zee de Russische vloot heeft weten te verdrijven met vooral drones, zijn ze weer. En daarin zie je toch ook wel een beetje de rode draad door dit plan. Hè. Grote, logge en dure wapensystemen die wij in Europa hebben, die gaan de komende jaren afleggen tegen de kleine wendbare systemen waar je gewoon heel veel capaciteit in hebt. Dus dat zie je in de vloot, zie je dat terug. Maar ook in de luchtmacht, want daar wordt ook de komende jaren ingezet op meer autonome gevechtsvliegtuigen.
14: En de Britten willen die vloot gaan opbouwen, werd een paar dagen geleden dit weekend nog bekendgemaakt, ja. Met Nederland samen. Hoe past dat in de plannen?
15: Ja, er moet inderdaad ook een gezamenlijke vloot komen. En dan gaat het in dit geval vooral om de amfibische transportschepen. Daarmee kan je troepen en materieel van het water op het land brengen. Ook al is er geen haven. Daar wordt de komende tijd aan gewerkt. Zal in aanloop ook naar die NAVO-top volgende week in Ankara ook meer duidelijk over moeten worden. En sowieso zie je ook wel de overeenkomst tussen de plannen. Hè. Dus gisteren kwam de Nederlandse Defensie met de plannen. Daar ging het ook wendbaarheid boven grootte. En dat zie je nu ook in het VK ook terugkomen. Ja.
14: Maar dit defensieplan, dat ligt al op straat, wordt officieel gepresenteerd. Het kwam er niet onder slag of stoot.
15: Nee, en dan dat is echt maanden vertraging opgelopen. Er is ook een defensieminister opgestapt deze maand nog. En dat ging vooral om de financiering. Dus om hier voldoende geld voor op te halen. Want dit kost natuurlijk miljarden ponden. John Healey, dat was de voormalige defensieminister, die stapte afgelopen maand op, omdat hij het ook niet eens kon worden met het kabinet over deze investeringen. Hij vond het investeringsplan toen te karig, te weinig, ook gevaarlijk voor het VK. Er is nu de opvolger, die is net een paar weekjes bezig. Dan Jarvis, of ook een voormalig officier in het Britse leger, veiligheidsminister. Ja. Het is hem wel gelukt om wat meer geld bij de minister van Financiën op te halen. Ongeveer 1,5 miljard pond. En daarmee kan hij dus ook weer extra investering in die drone-technologie uitvoeren.
14: Keir Starmer staat zo meteen achter het spreekgestoelte.
15: Ja.
14: Mag het nog presenteren. Zijn opvolger staat wel ongeveer vast, hè, Andy Burnham.
15: Ja.
14: Moet hij er alleen een strik omheen doen en het vervolgens een politiek leven geven? Of wordt het nog lastig?
15: Hij krijgt dit wel gewoon op zijn bordje neergelegd van gaan dit maar uitvoeren. Want dit is wel gewoon het plan wat de komende jaren staat voor defensie. Is voor hem ook wel lastiger voor Andy Burnham, want hij is nu natuurlijk bezig om zijn plannen uit te rollen. Hij wil zelf een identiteit brengen als nieuwe premier. Heeft ook zijn eigen agenda en dan gaat het over hele andere dingen.
14: Ja, dat is niet per se defensie.
15: Nee, dat gaat over decentraliseren van de overheid, over woningbouw, nieuwe industrie, nieuwe economie, noem maar op. Ja, het is wel mooi dat natuurlijk meer geld voor defensie is opgehaald door deze defensieminister. Dat geld komt wel ergens vandaan. En dat zijn discussies die ook Andy Burnham de komende tijd moet gaan voeren op Downing Street.
14: PNR-redacteur Bavo Oost, dank voor jouw blik op de wereld. Terugblik op de wereld, dat kan. Abonneer je op de podcast. Liesbeth en Niels staan hier, presentatoren van de avondspits. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
14: En ja, Niels kijkt toch het meest vastberaden in zijn bloknootje, dus jij mag beginnen.
17: Ja, interessante onderwerpen. Het cryptobedrijf Knaken, daarvan wil het OM dat het failliet wordt verklaard. Ze vermoeden geloof ik ook fraude bij dat bedrijf, maar wij horen dat er nu ook een club is opgericht, de Club Knaken, die een tegenbeweging wil organiseren. En daar hebben we straks meer nieuws over. In Frankrijk een advertentieverbod voor fast fashion.
16: Ja, ultra fast fashion mag niet meer te zien en te horen zijn. En ook niet via influencers het Franse publiek bereiken. Het gaat over Shein en Temu en dat soort concerns. En jij hebt net gesproken.
14: Ja, vond het toch nog iets te ver gaan. De man die verantwoordelijk was voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zou het liever Europees aanvliegen. Maar het Franse voorbeeld wordt in Nederland gevolgd. Dus in ieder geval met interesse gevolgd.
16: Daar gaan wij over doorpraten. En het belangrijkste onderwerp is natuurlijk, hoe neem je een penalty?
17: Kennelijk moeten we dat nog een keer uitleggen.
16: Dat is typisch BNR, dat snap je.
14: Ja, en dus hoe stop je hem dan ook de tweede keer goed? Want hebben jullie gezien hoe dat via de hak van Met Verbrugge toch nog weer misging?
17: Ja, dat hebben we gezien. Het was dus eigenlijk een eigen doelpunt, hè, na penalty. Ja.
16: Maar goed, over die druk is natuurlijk heel veel te zeggen. En we denken natuurlijk ook aan de arme horeca, die net al die leuke nachtelijke wedstrijden hadden opgetuigd. Raampjes dicht, ook bij de bloedhitte. En met z'n allen voetbal kijken. Ja, die missen denk ik toch een behoorlijke aanloop.
14: Ja, toch wat minder fanatiek naar Canada tegen Marokko kijken.
16: Maar ik word wel voor Marokko. Ik ben nu voor Marokko.
14: Oh. Ik moet daar nog een keer een goed nachtje over slapen. Dat was niet vanaf.
17: Ja, eerst is goed slaap. Ja.
14: Liesbeth en Niels, veel plezier zo meteen om 4:00. Ik ben er morgen weer. Dan is Stan Verhoeven mijn gast, een van de oprichters van Etrias. Daar hebben ze onder andere het failliete Vonk overgenomen. Het waarom, dat hoor je morgen. En zo meteen hoor je alvast na de nieuwsupdate Boekestein en De Wijk. Veel plezier. Tot morgen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws, maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen en de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl en DAB+.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Onlineveilingmeester.nl.
21: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
22: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
23: Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes!
24: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
1: Het blijft een bizar percentage. 1/3 van al ons voedsel belandt direct in de vuilnisbak. Doodzonde en peperduur. Henrike Langbroek van One Third wil deze gigantische verspilling tegengaan met slimme technologie. Alleen, hoe bouw je daar nou een winstgevend businessmodel omheen? Dat antwoord hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
3: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20 hoek van Holland richting Gouda. 5 tot 10 minuten extra tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Ook op de A27 is het druk richting Gorkum. Dat is al heel de week zo. Bij knooppunt Gorkum zijn ze bezig aan de weg. Ook hier heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. De A29, berg op Zoom richting Rotterdam. Daar staat op de Haringvlietbrug de brug open. 25 minuten vertraging. En tot slot nog de N343, Oldenzaal richting Slagharen. Tussen Terbergen en Geesteren doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam, bij hectometerpaal 6,2. De A12, Utrecht richting Arnhem, bij hectometerpaal 124,7. En de A15, Rotterdam richting Europoort, bij 46,0.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
25: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn en een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is, de wedstrijd of de analyse van Merz. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
26: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
27: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
28: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
29: Rook?
28: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
29: Nee, rook. Uit de meterkast.
27: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
28: Zo, koffie?
27: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
30: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
31: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
30: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Maandag 29 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Het gaat niet zo lekker met het staakt het vuren tussen de VS en Iran. Zaterdag nam de VS Iran onder vuur vanwege die aanval op een schip in de straat van Hormuz die we vrijdag al noemden. Zondag reageerde Iran met raketten op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. Iran dreigde ook weg te lopen bij de onderhandelingen en Trump dreigde op zijn beurt dat hij de klus dan wel met militaire middelen zou afmaken. Het gaat allemaal om de controle over de straat van Hormuz in de toekomst. Dat zat ook bij de raamwerkovereenkomst. Ja, zat er wat licht bij tussen wat Trump erover zei, hè, en wat de Iraniërs zeiden. Als onderdeel van de overeenkomst mogen nu schepen langs de kust van Oman in- en uitvaren. En die route die werd afgelopen week verbreed. Maar dat gebeurde zonder overleg met Iran. En dat was voor Iran de reden om donderdag en zaterdag opnieuw schepen aan te vallen. Rob, wij horen jou als het goed is wel, maar we zien je niet. Hoe heb jij het allemaal? En dat komt, zeg ik er even bij, omdat je in Frankrijk wat problemen met de verbinding hebt, zoals dat in Frankrijk wel eens kan gebeuren.
7: Ja, dat klopt.
8: Ja, dat is echt problematisch. En er is een enorm onweer geweest en er is kennelijk weer wat kapot gegaan. Nou, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Ik denk dat het grote punt van Iran is dat zij op deze manier toch kunnen proberen om invloed te hebben op het hele vredesproces. Hè. Dus zij moeten op een of andere manier die straat van Hormuz onder controle krijgen. Want als ze dat verliezen, die controle, dan hebben ze eigenlijk geen poot meer op te staan. Ik denk dat dat verklaart waarom Iran dit aan het doen is. De Amerikaanse president die heeft gezegd van als dit zo doorgaat, dan moet ik aanvallen en dan blijft er van Iran niks meer over. Dat is wel typisch Trump natuurlijk wat hier is gezegd. Maar ja, ik heb het gevoel dat wat er gebeurd is de afgelopen week, door het eigenlijk zuidelijker laten lopen van die route door de straat van Hormuz, waarbij Oman en de Internationale Maritieme Organisatie het voortouw hebben genomen, dat is echt Iran totaal in het verkeerde keel zat geschoten. Want daardoor raken ze controle kwijt. En terwijl dus het MOU zegt dat zij samen, de Iraniërs, met Oman, maar eigenlijk ook met de Golfstaten, moeten proberen om een oplossing te vinden. Nou, die oplossing kan alleen maar één ding betekenen, namelijk dat Iran daarbij eigenlijk de bovenliggende partij is en bepalend wordt.
10: Weet je wat ik zo droevig vind? Vance zit dan bij Bill Mayer in dat programma. En zegt van, ja, wij winnen eigenlijk altijd. Hè? Want als er geen final deal komt over het nucleaire programma, dan is het nog steeds wel door ons vernietigd. En dus met andere woorden, winnen we altijd. Wat natuurlijk gewoon totale onzin is.
7: Ja, totale onzin. Ja, ook die
10: ook die Amerikaanse aanval op Iran, dat is natuurlijk ook niet beslissend of zo. Dus het is een totale kloof tussen datgene wat Trump aan werkelijkheid aan ons brengt en wat er echt gebeurt. Mm-hmm. En ik hoorde Sullivan spreken in de podcast van GPS, dus met Fareed Zakaria. Die zei van, nou, Iran heeft alle papieren. En die gaat dus gewoon nu weer een beetje toegeven, dan weer een beetje terugtrekken. En de Iraniërs hebben de tijd en Trump heeft het niet. Terwijl Trump dus nou doet of het allemaal geweldig is wat hier gebeurt. Maar het is helemaal niet geweldig wat er gebeurt. Want als Iran het dus niet bevalt, die route langs Oman, als ze willen de route langs de Iraanse kust, dan doen ze dus dit. Het is echt treurig wat hier gebeurt.
7: Nee, eigenlijk vind ik dat het enige echte resultaat van het MOU en die afspraken die er zijn gemaakt, dat het een soort staakt het vuren is dat continu geschonden wordt. En voor de rest is er niks bereikt.
6: Er is helemaal niks opgelost.
7: Helemaal niks opgelost.
6: Ja. Nou, het is in elk geval, heb ik begrepen, nu Axios zei dat, Amerikaanse nieuwswebsite, dat de VS en Iran hebben afgesproken om nu eventjes weer te stoppen met schieten.
10: Ja.
6: En volgens Trump wordt er dinsdag verder gepraat. Maar dit was ook weer een tijdje vrij onduidelijk, zoals dat eerder ging, dat Trump zegt, ja hoor, we gaan gewoon weer praten. En dat Iran dat dan weer ontkent. Dus mogelijk wordt er dinsdag verder gepraat. Zeker is niks hierin. En dan heb je natuurlijk ook nog de kwestie Libanon. Iran houdt ook vast aan die eis, stond ook in die raamwerkovereenkomst, dat de oorlog ook daar moet stoppen en dat Israël zich dient terug te trekken. Nou, dat gaan ze voorlopig niet doen. Er is wel, en dat is toch wel bijzonder, denk ik, een overeenkomst gesloten vrijdag in Washington tussen Israël en Libanon.
10: Ja, het was een 14 punten framework agreement. Hè? Ja. Maar sinds die tijd heeft Israël weer aangevallen. Dus ja, ja. Wat moeten we daar nou mee?
8: Ja, Hezbollah ook.
10: En Hezbollah ook.
6: Hezbollah heeft ook gezegd, ja, wij zaten hier niet aan tafel. Nee. Dus wij hebben niks gelijk te maken.
8: Ja. Dat klopt ook wel, ja. Dat valt niet te ontkennen. Nee, Qassem, dus de secretaris-generaal van Hezbollah, die heeft gezegd, ja, we zijn vernederd met dit akkoord. Het is schandelijk. Ja. En het is schadelijk. Hiermee is het initiatief in Israëlische handen komen liggen. En dit bestendigt alleen maar de annexatie van Israël van het zuiden van Libanon. Libanon die zegt bij monden van premier Aoun, nee, het is een eerste stap, dus we kunnen nu verder gaan onderhandelen. Ja, en tegelijkertijd zie je dat Israël roept van, we zullen toch echt een veiligheidszone houden in het zuiden van Libanon. Het enige positieve is dat er twee zones zijn waaruit Israël zich nu ten noorden en ten zuiden van de Litani-rivier terugtrekt. En dan vindt de backfill plaats. En backfill wil zeggen dat de Libanese strijdkrachten dan de opengevallen plekken van de Israëlische soldaten innemen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dat is denk ik het enige wat een beetje hoopgevend is. En je ziet dus nu ook dat in het zuiden van Beirut, maar ook heel voorzichtig wat verder naar het zuiden, het zuiden van Beirut is trouwens hartland Hezbollah, dat daar de mensen weer terugkomen, dat daar het leven weer enigszins normaal gaat worden. Maar ja, die moeten wel constateren dat, de grote vraag is natuurlijk hoe lang dit gaat duren.
6: Ja. Maar kan je toch niet zeggen dat het wel, toch misschien een ding op zichzelf is, dat Israël en Libanon tot iets gekomen zijn, ja, met elkaar. Die twee zijn formeel, volgens mij hebben ze elkaar nooit erkend, toch?
8: En, absoluut.
6: En ze kunnen zich misschien op een gedeeld belang, namelijk het terugdringen van Hezbollah, kunnen ze misschien toch iets bereiken.
10: Maar Hezbollah denkt er anders over, Hugo.
6: Ja, Hezbollah denkt er anders over, dat. Ja. Nou ja.
8: Het is wel handig om uiteindelijk ook met Hezbollah aan tafel te gaan zitten. Maar dat zal waarschijnlijk Iran blokkeren. Want als dat namelijk gebeurt, dan is Iran ook weer een hefboom kwijt om het hele proces te ontregelen. Omdat Iran een koppeling legt met het Memorandum of Understanding wat met de Amerikanen is ondertekend. Dus Iran die speelt hier gewoon een dubbelspel. Dat is een ding dat zeker is. En dat doen ze behoorlijk behendig, moet ik zeggen.
10: Ja. En Iran zegt ook, luister, wij hebben gewoon controle over de staat van Hormuz en niemand anders. Dat is trouwens een klap in het gezicht van Oman natuurlijk, want die wilde dat ook een beetje hebben. Nee, ik vind dat de kaarten liggen nu heel duidelijk bij Iran.
8: Ja, maar Iran die speelt ook een slecht spel. Hè? Hoe het ook went of keert, ze houden zich gewoon niet aan het Memorandum of Understanding.
10: Dat klopt.
8: Arashi die heeft ook gezegd, wij zijn alleen als Iran, en Arashi is dus de minister van Buitenlandse Zaken, wij zijn alleen verantwoordelijk voor de straat. Punt uit. Ja. Nou, dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon niet de afspraak. De grote vraag is alleen, wat kan je eraan doen? Dat is iedere keer het geval. Want Trump die wil geen nieuwe oorlog. Eigenlijk wil Iran dat ook niet. Maar Iran heeft meer vrijheid van handelen om de boel te ontregelen aan Amerika. Daar komt het feitelijk op neer.
6: Ja. Je kunt er misschien wel als les uittrekken dat wanneer Trump een deal sluit met Iran waar Israël bij betrokken wordt zonder dat Israël aan tafel zit, en dat Israël als met Libanon praat zonder Hezbollah, dat het misschien niet zo handig is om vredesovereenkomsten te sluiten zonder dat je vijand aan tafel zit. Dat
10: exact.
6: Dan de boel een beetje in de soep loopt.
8: Volstrekt mee eens, maar dat is volgens mij altijd zo. Bij elk vredesoverleg is het wel handig als de vijand ook aan tafel zit. Want anders zit je natuurlijk te leuteren en dan weet je gewoon dat je een directe spoiler, dus iemand die het hele proces bederft, hebt gecreëerd. Nou, dat gebeurt hier dus op twee verschillende manieren.
6: Ja, net als Trump die met Poetin wel van alles kan verzinnen over Oekraïne, maar als Oekraïne daar niet over meepraat, dan heb je er niet zoveel aan. En daarom zitten we ook nog steeds met die oorlog.
7: achterlijkheid, Hugo, van de wijze waarop er tegenwoordig onderhandeld wordt. En dat heeft te maken met het idee, might is right. Dus ik ben machtig. Dus ik kan jou opleggen wat jij gaat doen. Nou, zo werkt het dus gewoon niet. En het grappige is dat Trump daar nog steeds niet van overtuigd is dat het inderdaad niet zo werkt. Ja. Dat vind ik het totale krankzinnige van wat hier aan de hand is.
9: Ja. Gaan we door naar Oekraïne. Dat heeft dit weekend opnieuw twee olieraffinaderijen getroffen in Rusland. Regio's Jaroslavl en Krasnodar. Die laatste was een enorme brand te zien op verschillende video's online, die ook vandaag nog doorwoeden. In Volgograd troffen Oekraïnse Flamingo-kruisraketten een grote wapenfabriek die onder meer raketlanceerinstallaties produceert. Tot woede overigens van de Z-blogger-community zag ik. Die vinden dat een vernedering, omdat bij Volgograd, toen dat nog Stalingrad heette, de Duitsers werden gekeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de bezette Krim en in Luhansk werden spoorbruggen getroffen. En op de Krim nog heel wat ander spul ook. Door Russische aanvallen zijn vandaag 5 doden en 21 gewonden gemeld bij ballistische raketaanval op de Dnipro. En 3 slachtoffers in een minibusje getroffen door drones in Zaporizhia. Op de grond wat Russische treinwinst gemeld bij Kupiansk. Ik zag ook weer wat berichtjes onduidelijk allemaal over die Kinburn Spit waar we het vrijdag over hadden. Ook weer van die Russische bloggers die zich zorgen maakten over Oekraïnse special forces activiteit in die buurt. Dat is wat ik had, Rob, maar jij had nog wat meer.
7: Ik wil er even snel doorheen lopen. Dus inderdaad, terreinwinst Rusland Kupiansk. Dat ligt dus in het noorden. Dus wat Rusland daar probeert te doen is die beroemde, beruchte Oskilde-rivier over te steken. Als je dat doet, dan kun je dus aanval inzetten op het noordelijke Donetsk-oblast. En dat is natuurlijk bedoeld om de laatste resten van de Donbass onder controle te krijgen. Er zijn wat vorderingen gemaakt aan de oost- en de zuidoostkant van Kupiansk. Daar heeft inderdaad Oekraïne wat nederzettingen moeten prijsgeven. Wat je dus ziet is dat nu ook, en ja, dat maakt ook wel duidelijk dat die Russen niet heel erg makkelijk enorme vorderingen kunnen maken. Die moeten nu first-person view drones inzetten voor de logistieke ondersteuning van de voorwaarts gestationeerde militairen. Ja, weet je, en dat zijn hele kleine drones. Die komen bij wijze van spreken uit de speelgoedwinkel. Nou overdrijf ik een beetje.
9: Je hebt ook maar, iets grotere.
7: Je hebt ook iets grotere, maar dat zijn dus geen hele grote transportdrones. Dat betekent dus dat je voor één militair moet je meerdere vluchten maken. Dus het is echt heel erg problematisch op dit ogenblik wat daar gebeurt. Dat betekent volgens mij ook dat je nooit in staat bent om een enorme vordering te maken rond die stad. Maar goed, het is wel knap dat ze het toch voor elkaar hebben gekregen om iets voor elkaar te krijgen. Bij Konstantinivka, daar hebben we het ook vaak over gehad, 90% van de infiltranten, hè, typisch voor Konstantinivka, is die continue infiltratieoperatie. Ja. 90% van de infiltranten wordt gewoon gedood. Ja. Die richting Konstantinivka gaan. Ik wil,
9: Donetsk is dat, hè?
7: Ja, Donetsk, ja. Kramatorsk. Daar zien we eigenlijk hetzelfde. Steeds meer zweefwolken. Ja, exact. Ja. Zweefwolken. Dat zijn dus die gefortificeerde steden waarvan Oekraïne ze absoluut niet kwijt kan raken. Die zweefbommen die worden daar ingezet om eigenlijk een slagveld voor te bereiden voor grote slagenwisselingen. Maar ja, aan de andere kant zien we natuurlijk ook enorme voorbereidingen en de uitvoering van droneaanvallen op de stad zelf door Rusland. Ja, dan Pokrovsk, dat is helemaal een chaos. Ja, dat ligt verder naar het zuiden. Dat is de plek waar ik dichtbij in de buurt ben geweest. Daar zie je dus ook dat er vorderingen worden gemaakt door Rusland met het voorwaarts plaatsen van bijvoorbeeld antennes om de drones verder te kunnen laten vliegen. De aantallen verliezen zijn gigantisch rond Pokrovsk. Toen ik daar was, toen werd er gezegd, het is 10 Russen op 1 Oekraïner. Het zou mij niet verbazen dat dat zo is. Dus die Russen, ja, die zijn ook gewoon niet in staat om manoeuvre te herstellen wat ze zo graag willen. Dus het kunnen vechten met grote gemechaniseerde eenheden, dat lukt dus niet, want ze zijn gewoon compleet vastgelopen op die Oekraïnse droomverdediging. En de verliezen zijn nogmaals immens.
10: En Poetin was op de Russische tv. Dan zegt hij van ja, ik erken dat er dus brandstoftekorten zijn. Maar het is niet kritisch hoor. Want we gaan gewoon de luchtverdediging gaan we verbeteren. En we gaan het allemaal heel snel herstellen. En we gaan olie per schip ook brengen naar de Krim. Dus hij ontkent eigenlijk alles wat er gebeurt. En wat hij ook zegt, is ook zo interessant. Nou, ik verwacht de Amerikaanse onderhandelaars, die komen snel naar Moskou weer. Hè? Ja. Maar die moeten nu even praten over Iran. Maar dan komen zij wil dus absoluut niet dat Europa daar een rol gaat spelen. Ik hoor trouwens ook even niks van Europa. Hè? Hij probeert het allemaal een beetje naar zijn kant te laten leiden. Maar het slaat nergens op.
9: Ja. Hij zei ook, dat was ergens anders bij mijn los interview zag ik, dat Oekraïne een voorstel zou hebben gedaan om de lange afstandsaanvallen over en weer te staken. Dus nog wel op de grond aan door te gaan, maar dus een gedeeltelijke wapenstilstand. Hij zei iets alsof hij dat in overweging nam, hoewel hij er dan bij zei dat hij dat in groter voordeel van de Oekraïners dan van Rusland achtte.
10: Hij heeft het afgewezen, zegt hij ook. Hij heeft het voorstel afgewezen.
9: Oh, dat heb ik al.
10: En volgens mij heeft Oekraïne dat voorstel helemaal niet gedaan.
7: Dat is allemaal heel interessant zijn. Hoe kom je daarmee? Nou,
9: dat zal
7: wel.
9: Het zal wel. Ja, het zou wel heel erg van deze tijd zijn als een niet gedaan voorstel is afgewezen. Nou, kunnen we dan denk ik naar Amerikaans nieuws, Arjan?
10: Ja, er is weer van allerlei dingen gebeurd. Ik moet het een beetje netjes zeggen. Wat ik wel ontzettend leuk vond, jongens, dat kan ik niet nalaten om het even te vertellen. Je hebt dus een bisschop van Canterbury in Engeland. Hè? Dat is Rowan Williams, die ken ik een beetje van het programma Newsnight. En die heeft dus een recensie gemaakt van het boek van fans over communion. Dat is een heel... Hij zegt als van, hoe heb ik mijn weg teruggevonden naar het geloof? Nou, zegt hij allemaal mooie dingen, zegt fans in dat boek, hè. Maar dan het laatste zinnetje dus van Rowan Williams in die recensie in The Guardian is natuurlijk van, ja, het is allemaal mooi dat je dat vindt. Hè? Je vindt dus bevrijding in schuld en zo. En je praat over gratie. Maar waarom ga je dan om met corrupte leiders? Dus dat is even een klein probleempje. Verder is er wat wel belangrijk is. Die Liza Cook was de gouverneur uit mijn hoofd van de Amerikaanse Centrale Bank, weet je nog?
9: Ja.
10: Nu heeft het Supreme Court gezegd, die mag je niet ontslaan. Dus dat was een goede beslissing. De foute beslissing is dat de Supreme Court ook heeft gezegd van, als er een onafhankelijk instituut is en de president vindt dat die persoon daar ontslagen moet worden, dan kan dat. En dat wordt nu door bijvoorbeeld Kenneth Manusama, die vaak bij ons in de podcast is, gezien als een hele kwalijke ondermijning van de scheiding der machten. Dus weer een heel erg complex beeld, hè?
9: Ik zag ook nog wat losse berichten. Dat volgens mij noemden we dat vrijdag, dat het Hoge Rechtshof de beschermde status voor allerlei vluchtelingen heeft opgeheven.
10: Ja,
9: dat je dat dus nu terugziet in allerlei wijken.
10: Ja, die leeg zijn. Die leeg zijn bang.
9: Waar dus mensen de staat niet meer op durven. Ja.
10: Dat is trouwens wel heftig hoor. Vrij ernstig. Ja.
7: Mag ik nog iets zeggen over de Verenigde Staten?
9: Ja. Mm-hmm.
7: Interessant dat dus een grote deal is gemaakt tussen de Verenigde Staten en de Kazachstan. En dat gaat over tungsten in het Engels. Wolframen is dat volgens mij.
9: Ja, het is heel hard metaal.
7: Ja, dat heb je dus echt nodig voor het fabriceren van high-tech zaken, maar ook voor...
9: Wapens ook?
7: Voor wapens, absoluut. Chips, et cetera. Dus het is echt essentieel. Het is een van die kritieke mineralen, grondstoffen die je nodig hebt voor de high-tech industrie. Er is een enorme deal gemaakt. China die domineerde eigenlijk die hele grondstoffenvoorraad op dit gebied. Maar er is nu een enorme deal gemaakt tussen een nieuwe partij in de Verenigde Staten, die grappig genoeg gevestigd is in de Trump Tower in New York. Dan voel je hem al wel. Dus hier zit gewoon ook weer de zonen van Trump. Die zitten hier weer volop bij. Ja, het is echt onvoorstelbaar. En tegelijkertijd worden er ook andere afspraken gemaakt met de Verenigde Staten. 17 miljard voor Amazon. Die biedt ook satellietdiensten aan. Nvidia-chips, een cloud uit Amerika. AI Data Lab. Nou, ga zo maar door. Dus die Kazachstani, die zijn behoorlijk bezig. Het interessante vind ik wel, Wat je hier ziet is dat die Tokayev, dat is de president, die interesseert het gewoon helemaal niet meer met wie die zaken doet. Het is een beetje vergelijkbaar met wat we hebben gezien in Saoedi-Arabië toen Aadjan en ik daar waren. Maar ook nu wat je ziet met de Golfstaten. Ze kijken, ze gaan selectief winkelen in de wereld. Ja. En ze willen niet meer afhankelijk zijn van de Russen, waar ze nog steeds deals mee hebben. Sterker nog, Kazachstan valt ook onder eigenlijk een soort Russische NAVO. Collectieve verdedigingsorganisatie, maar ook er is ook nog een soort equivalent van de Europese Unie. Dat is een economisch samenwerkingsorgaan van Rusland met de oude Sovjet-staten. Maar dus je ziet dus dat die Tokayev bezig is gewoon om totaal te diversificeren. Die wil nergens meer afhankelijk van worden en die wil overal mee praten. Dus er zijn afspraken gemaakt met de Verenigde Staten, ook met Nederland, Zwitserland, de Europese Unie in algemene zin, Turkije, landen in het Midden-Oosten. Het is echt heel interessant wat hier gebeurt. Ik denk eerlijk gezegd, daarom sta ik er toch even bij stil, dat dit een model is voor de toekomst. Zeker. Hier zie je dus gewoon dat landen zich niet meer willen ophangen aan oost, west, zuid. Het maakt allemaal niet uit. Je wil gewoon diversificeren en zo onafhankelijk mogelijk.
9: Maar als een oud-Sovjet-republiek dat doet, is dat vooral een verlies voor Poetin, lijkt me.
7: Maar natuurlijk, daar heeft hij geen controle meer op. Absoluut, ja.
10: Maar het is ook een verlies voor Trump in de Golfstaten. Die Golfstaten denken ook van, ja, met het beleid van Trump gaan we het ook niet redden. Hè? Vandaag was Iran Arachi op bezoek bij Irak. Hè? Irak is natuurlijk heel duidelijk een soort provincie van Iran aan het worden. Vanwege de Sjiïtische connectie. Maar ook Oman, die denkt ook van, ja, laat ik het dan maar zelf een beetje gaan doen. Hè?
7: Nou ja, wat er in Irak is gebeurd, is natuurlijk dat Trump druk heeft geoefend op de nieuwe regering om juist die banden losser te maken. Ja. En om ervoor te zorgen dat er in Irak is gebeurd, is natuurlijk dat Trump druk heeft geoefend op de nieuwe regering om

0: podcast app.
1: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom aanstaande donderdag.
2: De hele dag.
1: Lekker veel Bruno Mars.
2: Op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
6: kozijnen. Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
7: Hemingway boordevaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
8: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
9: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
10: BNR Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Vanaf Rotterdam Prins Alexander staat het vast en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A27 richting Gorkum zijn ze al heel de week bezig aan de weg. Bij knooppunt Gorkum heb je daarom 5 tot 10 minuten vertraging. De A270, Helmond richting Eindhoven, daar rijdt het langzaam tussen Helmond en Eindhoven. 6 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot slot nog een wegafsluiting op de N207 richting Alphen aan de Rijn. Er is een ernstig ongeluk gebeurd tussen afrit Abbenes en de aansluiting met de A44. En hierdoor is de weg afgesloten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,8. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,1. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staan ze te flitsen bij 187,2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM eist 8 weken cel tegen een man die 5 jaar geleden het 14-jarige meisje Tamar doodreed in Zuiderwoude aan het Markermeer. Ze werd gevonden langs de weg. De man dacht dat hij een dier had geraakt en reed door. Volgens het OM is bewezen dat hij onvoldoende voor zich heeft gekeken. Twee mannen die werden verdacht van het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein zijn vrijgesproken. Een van de twee werkte bij de politie. Ze zouden het meisje hebben misbruikt op een parkeerplaats. Ze zou dronken zijn geweest. De rechter zegt dat er toen geen sprake was van een bijzonder kwetsbare positie. Het kabinet wil de tussentijdse toets voor het rijexamen verplichten. Het is een soort proefexamen om te kijken hoe ver je bent. De examinator geeft na afloop tips. Het plan hoort bij een voorstel dat de kwaliteit van rijlessen moet verbeteren. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om in te grijpen bij rijscholen die het slecht doen. Verzekeraar

0: ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. En er zijn zoveel mensen die de volgende WK-wedstrijd van Kaapverdië willen zien in de bioscoop dat er een tweede zaal bij komt. De wedstrijd tegen Argentinië is vrijdag te zien in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers komen er vandaan. Gisteren crashte de website waar de kaartjes op werden verkocht. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen is het grijs, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo meteen hebben we het over een nieuw voorstel van de Europese Commissie dat ondernemen in de Europese Unie makkelijker moet maken. Onder de noemer EU Inc. is er straks 1 bedrijfsvorm die in alle lidstaten gelijk is. Zijn ondernemers echt gebaat bij dit plan of wordt het een 27-koppig monster? Dat hoor je zo meteen.
2: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
3: Benky, dat is toch geen woord?
2: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
4: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
6: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
5: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
7: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
5: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: B-E-N-K-E-Y, Benky, steengoed in vermogen.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
12: Dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou,
13: ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen.
12: In Beijing en in de VS beven ze van angst van, ja, nu komt Europa eraan, want EU Inc. is er.
13: Een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU, maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
14: Men denkt nog wel eens dat we problemen zoeken, dat is niet zo. Wij lossen ze op.
15: Dan bewijs het maar eens dan.
13: Ja, precies.
1: Stel, je bent een Nederlandse start-up en je krijgt een klant in bijvoorbeeld Frankrijk. Dan is dat goed nieuws, want je gaat groeien. Maar met groeien komen natuurlijk ook zorgen. Je gaat een salespersoon inhuren ter plaatse, want misschien is die markt wel groter. Hoe doe je dat dan met salaris? Hoe zit het met de lokale regels? Wat kan er wel en wat kan er niet? En die Franse advocaat die legt het ook allemaal zo ingewikkeld uit. Kortom, je snelle start-up verandert langzaam in een traag bedrijf. Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen. Te complex, te gefragmenteerd en te langzaam voor een economie waarin bedrijven snel willen starten, groeien en opschalen. En als je die diagnose wat beter bekijkt, dan zie je telkens hetzelfde patroon. Bedrijven beginnen hier, groeien een beetje, trekken de eerste investeerders aan en op het moment dat ze echt willen knallen, gaan ze naar de Verenigde Staten, waar opschalen eenvoudiger en voorspelbaarder is. En dus zoekt Europa naar een behandeling voor hun aandoening en die heet, wat de Europese Commissie betreft, EU Inc. Dat is een nieuwe Europese rechtsvorm die het eenvoudiger moet maken om bedrijven op te richten in meerdere EU-landen, zonder dat je telkens door nationale procedures heen moet. En vaak wordt erbij gekeken naar de Verenigde Staten en specifiek naar de staat Delaware, waar 1 duidelijk en gestandaardiseerd juridisch kader ervoor zorgt dat veel bedrijven zich daar vestigen. Sterker nog, Delaware heeft meer geregistreerde bedrijven dan mensen. Nou, het idee is prachtig, maar gaat dat ook lukken in de Europese Unie? Wat staat er nou in die stukken van de commissie en gaat dat bedrijven echt helpen? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
13: Dag Rens.
1: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
3: Dag Rens, dankjewel.
1: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over de EU-INC. Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese vennootschap. Edin, dit klinkt als iets voor juristen. Waarom gaan economen zich er ook bij bemoeien?
3: Omdat het over geld gaat en de economie gaat over geld. Ja. Dus dit past uitstekend bij Het Grote Plaatje, lijkt mij zo.
1: Is het, Han, nodig dat wij met elkaar kijken hoe kunnen we Europa aantrekkelijker maken voor bedrijven?
13: Nou ja, dat lijkt me wel. Hè. Kijk, we willen natuurlijk heel graag de groeidynamiek van de Europese economie vergroten. En dan moet je natuurlijk kijken naar alles wat die dynamiek beperkt. De fragmentering van de Europese markt, maar ook wat betreft al die rechtsvormen, dat is daar een voorbeeld van. Ja. Dus het is logisch dat we hier naar kijken.
1: 18 maart, dus best recent, is dit plan door de Europese Commissie gepresenteerd. Edin, is dit een serieus poging om Europa aantrekkelijker te maken? Of zeg jij, nou, het is misschien een beetje politieke marketing?
3: Het is een poging, maar noem mij cynisch. Ik ben toch wel een beetje sceptisch. En dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou, in Beijing en in de VS beven ze van angst. Van ja, nu komt Europa eraan, want EU-INC is er. Ik zie het, Rens, eerlijk gezegd, vooral als een soort een afleiding om weer eens geen lastige, impopulaire keuzes te maken, maar wel om te kunnen zeggen, nou, we hebben wel iets gedaan, we hebben iets geprobeerd.
1: Han, hoe kijk jij naar dit plan?
13: Ja, dat vind ik wel veel te cynisch, wat Edin daar zegt. En dan wil ik inhaken, hè. Hij heeft het over Beijing. En dan wil ik een oud Chinees spreekwoord aanhalen, dat ook een hele lange reis begint met een enkele stap. Dus zo zou ik het willen zien.
1: Ja, mooi. Wat willen wij weten, Han? Want we hebben een gast die er goed naar heeft gekeken. Wat willen wij weten van dit plan?
13: Nou ja, ik ben natuurlijk geen jurist onze gast wel. Dus is dit een zegen of is dit nou eigenlijk een vloek? Er is nogal wat kritiek op het voorstel. Maar is dat voorstel nog te redden? Moeten we niet de nadruk leggen op de positieve punten in plaats van wat er allemaal mis mee is? Dat soort vragen hoop ik dat we kunnen adresseren vandaag.
1: Edin, wat wil jij weten?
3: Hoe zou je van zo'n idee wat erop gericht is om inderdaad in ieder geval die eerste stap te zetten waar Han het over had, op een hele lange reis, denk ik. Hoe zou je dan wel moeten inrichten om kans van slagen te vergroten?
1: Oké. Onze gast van vandaag is Manon Kremers, partner en notaris ondernemingsrecht bij Stibbe. Manon, van harte welkom.
16: Hartelijk dank. Leuk om hier te zijn.
1: Leuk je te zien. Manon, juristen hebben nog wel eens de neiging om te zeggen waarom iets niet kan. Je beschreef in het Financieel Dagblad dit hele plan als een 27-koppig monster. Zie jij er nog positieve punten aan of is het alleen maar kommer en kwel?
16: Het is leuk dat je het zegt. De oorspronkelijke kop was, is het een 27-koppig monster of is het de unicorn?
1: Ja.
16: Dat is natuurlijk de vraag die hier centraal staat. Het FD heeft dat afgekort tot de probleemstelling die je net noemt.
1: Was helemaal niet jouw kop.
16: Nee, koppen die zijn niet door auteurs worden ze gemaakt, maar door de krant. Ik heb me daar graag bij neergelegd. En het prikkelt de lezer, begrijp ik, om vooral het artikel te lezen. En dat stemt mij natuurlijk. Dat vind ik heel prettig.
1: Ja, precies. Nou, het greep onze aandacht wel. Maar ik vind het ook wel weer grappig hoe dat werkt dan bij een krant. Zeg maar. Dat je denkt, oh ja, ik lever iets anders aan. Maar oké. Okay. Dus bij jou in het artikel was het de vraag, is het een 27-koppig monster? Is dat het of niet?
16: Ja, of is het inderdaad, het Eureka, is het de oplossing? Zoals het voorstel nu luidt, is het een 27-koppig monster. Maar goed, hoop doet leven.
1: Ja.
16: Dus wellicht wordt het toch de unicorn.
1: Ja, ja. We willen ondernemen in Europa makkelijker maken. Nou ben jij notaris ondernemingsrecht, dus jij komt vast en zeker ook heel wat, zeg maar, Europese bedrijven tegen, die tegen dingen aanlopen. Is het nodig dat wij op een of andere manier minder gefragmenteerd zijn in Europa?
16: Dat zou op zich heel prettig zijn. Ik denk dat je dan wel moet sleutelen aan de basis van Europa. He, waar willen we als landen over gaan en wat laten we over aan Europa? Als je kijkt naar Nederlandse ondernemers, die zijn eigenlijk verwend, wat mij betreft. Dus ik denk dat je in Nederland heel flexibel makkelijk, duidelijk een BV kunt oprichten. De BV is al zo aantrekkelijk dat ook ondernemers elsewhere, dus bijvoorbeeld uit Italië, waar het allemaal wat stroperiger gaat en minder flexibel is, juist naar Nederland komen voor die Nederlandse BV of zelfs ook NV.
17: Ah, oké, dus wij zijn verwend. Bij ons kan je met weinig kapitaal heel snel een BV oprichten.
16: Zo is het. 48 uur, daar draaien wij onze hand niet voor om. Wil jij een BV, dan kun je meekomen en heb je vanmiddag een BV.
17: Ja, en is dat dan in de rest van Europa zoveel moeilijker?
16: Dat ligt eraan. Je ziet in Duitsland ook wel reacties op het voorstel die een beetje gelijkluidend zijn. Namelijk, wat is nou eigenlijk het probleem? Mm-hmm. Geen enkel land zal zeggen dat zijn vennootschapsrecht traag is en onduidelijk. Maar er zijn landen waarbij het lastiger is.
17: Ja, beetje landen waar je zegt, oh, dat is zoveel. Italië
16: is een voorbeeld.
17: Ja.
3: Wat mij een beetje stoort in deze hele discussie is dat er een soort beeld neergezet wordt als wij al die verschillende BV-vormen in heel Europa hebben, ja, dat maakt het onmogelijk om goed te zijn. Hoe kan het dan zijn dat Nederlandse bedrijven al 50 jaar heel concurrerend zijn, terwijl ze exact met dezelfde omgeving te maken hebben? Dus daar ligt het echt niet aan.
17: Nee.
3: Het zijn andere zaken, niet alleen dit.
17: Ja, ja. Even over die rechtsvorm, hè, want dat is wel de kern van dit hele voorstel. Dus naast die van de BV of NV hebben we, en dat noemen we dan het 28e regime. En dan hoef je dus niet meer in iedere lidstaat waarin je opereert een dochteronderneming op te zetten, als je dat zou willen doen. Even, waarom noemen we het eigenlijk het 28e regime?
16: Het is een soort metafoor voor een supranationaal regime. Hè. We hebben 27 lidstaten, 27 rechtsstelsels. En de EU Inc. is onderdeel van het 28e regime, met het doel om één Europese rechtsvorm te creëren. Mm-hmm. En dat lijkt heel eenduidig. Maar als je even wat verder kijkt, zie je dat het stiekem toch weer 27 EU Inc. zijn.
17: Ja, ja, precies. Even, want ik zei in de inleiding, het lijkt heel erg op wat ze in Amerika met Delaware hebben gedaan. Is het een soort copy-paste van Delaware, dit, of niet?
16: Nou ja, wel wat betreft de naam. Hè. Er is ook wel, sommigen vinden de EU Inc. echt prachtig. Want die denken, hè, dat is lekker stevig, EU en dan ook Inc. Hè. Anderen zeggen, waar is Europa gebleven? Europa kent helemaal geen EU, hè, geen Inc. Mm-hmm. Maar de vergelijking met Delaware komt denk ik neer op, we willen een krachtig vennootschapsrecht, waarbij je gemakkelijk kunt ondernemen. He, daarom, ik ben het ook heel erg eens met Edin, die zegt, we moeten het ondernemen gemakkelijk maken. En waar zit hem dat nou juist in? Dus ga eens kijken naar dat probleem. Als je vergelijkt met Delaware, dan is een van de opvallende zaken, dat is niet supranationaal, dat is Delaware.
17: Ja.
16: Wat maakt Delaware aantrekkelijk? Nou, dat zou je aan ondernemers moeten vragen, maar vanuit mijn perspectief is het een heel bekende rechtsvorm met eenduidige regels en ook veel mensen die, rechters, juristen, ondernemers, die begrijpen wat de Delaware Inc. inhoudt.
17: Ja.
16: En doordat het zoveel gebruikt wordt, is ook de rechtspraak heel voorspelbaar. En ook dat is voor een ondernemer, lijkt me, heel aantrekkelijk.
17: Han, wat wil jij zeggen?
13: Ja, daar wil ik graag op inhaken, want ik begrijp uit de kritiek die jij in het FD hebt geschreven, Manon, en ook anderen trouwens, dat een van de problemen met die EU Inc. is dat als je toch meningsverschillen hebt en je wil naar een rechter gaan, dat je dan toch naar je nationale rechter moet gaan en dat er niet dus een Europese rechter aan te pas komt. Is dat dan bij Delaware anders?
16: Ja, want net zoals dat je bij een Nederlandse BV naar de Nederlandse rechter gaat, ga je in Delaware naar de lokale rechter in Delaware. Dus ja, dat is anders. Dat is één rechter die beslist. En dat heeft grotere kans op eenzelfde uitleg.
17: Ja, ja, en bij de EU Inc. is het nog steeds dat als er iets in Italië gebeurt met je EU Inc., dan moet je naar de Italiaanse rechter. Zit dat dan zo of niet?
16: Als je een Italiaanse Inc. hebt, dan moet je naar de Italiaanse rechter.
3: Maar je hebt dus, we hebben het over het oprichten van een vorm, EU Inc. in dit geval, wat overkoepelend is. Maar we hebben het over bedrijven. Dus we hebben het ook over hele gangbare zaken waar een bedrijf mee te maken heeft. Arbeidsrecht, vakantiedagen, pensioenen, veiligheid op het werk, weet ik veel wat allemaal. Voor al dat soort zaken, dus als er oneenigheid is, en we weten daar is altijd oneenigheid over, dan ga je dan naar de nationale rechters. Dit is hetzelfde als dat je tegen Limburg zou zeggen, je mag je eigen Limburgse BV oprichten. Ja, wat schiet je daarmee op als je nog steeds onder een andere wetgeving valt?
15: Even, maar Han, heb jij voldoende antwoord op jouw vraag over Delaware en het verschil tussen EU Inc. of niet?
13: Ja, voorlopig wel. Maar ik kom zo ook nog wel op een aantal aspecten terug.
15: Ik zat nog even te kijken van wat is er wel. Hè? Een aantal dingen die in deze EU-INC worden geregeld is... je hebt weinig startkapitaal nodig. Bedrijven kunnen verschillende soorten aandelen uitgeven. Stemrecht versus economisch recht kunnen ze scheiden. Ze kunnen preferente aandelen hebben, et cetera. Nou, dat soort dingen. En ze hebben aandelenopties voor werknemers. Die kunnen ze regelen. En dat wordt pas belast als je die, als je die opties verkoopt. En ze doen kunnen meedoen aan SAFE's. Dit is wel een beetje ingewikkeld, maar Simple Agreements for Future Equity. Dat zijn contracten als, waar investeerders nu geld geven en later krijgen ze aandelen terug bij de volgende financieringsronde. En dat scheelt heel veel gedoe over waardering. Kortom, er wordt iets geprobeerd, Madon.
14: Ja, dat is heel mooi. Ik herken veel van de BV hierin, dus ik ben voor.
15: Ja, ja.
14: Voor flexibiliteit.
15: Ja.
3: Ja. Ja, maar in je intro, Rens, heb jij gezegd, en ik citeer jou, want dat moet wel goed zijn natuurlijk. Je zegt, Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen, te complex. Op dit moment, nadat alles wat ik hierover heb gehoord en gelezen, lijkt dit mij nog dat complexe nog complexer te gaan maken, eerlijk gezegd. En niet simpeler.
15: Zouden we beter af zijn als je dus tegen iedereen gewoon zegt, joh, als je het zo in simpel wil hebben, het ondernemersrecht in Nederland is best wel oké. Vestig gewoon een Nederlandse BV, hoor ik je dat zeggen, Manon?
14: Op dit moment is er nog geen EU-INC. Nee. En zoals het voorstel nu laat, is het weinig aantrekkelijk. Zeker niet voor Nederlandse ondernemers. Nee. Dan ligt de BV voor de hand. Op zich denk ik dat wij als ondernemingsgezind land gebaat zijn bij een uniform Europa. Dus in die zin alles wat te maken heeft met het meer uniform maken, daar ben ik voor. Maar ik denk wel dat voordat je helemaal gaat inzoomen op het voorstel, je eerst even een stap terug moet doen en moet bedenken, wat is nou eigenlijk het probleem voor ondernemers? Hè? Want Europa moet concurrerender worden. Wat is het probleem? En hoe zijn ondernemers geholpen?
15: Ja, oké, laten we dat doen. Dat vind ik eigenlijk een goeie. Dus we zoomen even uit, we pakken het probleem erbij. Edin, wat is het probleem?
3: Ik durf me niet eens voor te stellen hoeveel manuren en mensen zich hiermee in loop der tijd hebben beziggehouden. En dan zou ik zeggen, als het je gaat om Europese economie toekomstbestendig te maken, productiever te maken, concurrerender te maken, inderdaad, allemaal zaken waar wij als Nederland ook heel veel aan hebben, dan had je die tijd en al die mensen in mijn optiek beter kunnen gebruiken om wat andere dingen aan te pakken waar bedrijven echt elke dag mee te maken hebben, last van hebben. Zoals, ik noem maar een paar dingen, het automatisch erkennen van elkaars diploma's scheelt heel veel. We hebben niet zo lang geleden een prachtig onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds gekregen, waarin de auteurs hebben gezegd, nou, als we al die interne belemmeringen, administratieve obstakels, et cetera, binnen de EU, als we die proberen weer te geven in, stel dat we die vervangen door een interne heffing, dan hebben we het over 111% aan de dienstenkant en 44% aan de goederenkant. Had daar iets aan gedaan, maar in plaats van EU Inc. gaan oprichten.
15: Okay. Maar kun je daar dan nog concreter, misschien Han, ik weet het verhaal van Draghi, die zegt, we leggen ons eigenlijk een intern tarief op, maar waar bestaat dat dan uit? Waar maken we het onszelf dan lastig?
3: Zorg is een sector waarvan we weten, in alle EU-landen is er heel veel vraag naar en heel weinig, of in ieder geval te weinig mensen die daarin werken. Dus alleen als je nu een zorgmedewerker bent in Nederland met een Nederlandse diploma en je wilt, ik noem maar wat, verhuizen naar Spanje om daar in de zorg te gaan werken, nog even afgezien van de taal en zo. Ja. Maar je diploma wordt gewoon niet erkend.
15: Oké, dus de diploma is een ding. Okay. Andere dingen die we in Europa slecht hebben geregeld dan? Of waar ondernemers tegenaan lopen?
13: Ja, nou ja, misschien even een heel kort commentaar op wat Edin zegt. Die heeft natuurlijk helemaal gelijk, maar het is natuurlijk niet zo. Het is niet een kwestie of. En je kunt natuurlijk dingen tegelijk aanpakken. Ik denk dat een van de vragen die we natuurlijk zowel in het Draghi-rapport als ook in het Wenning-rapport aan de orde stellen, of die aan de orde worden gesteld, is. een bedrijf starten, dat gaat nog wel. Maar er komt op een gegeven moment een groeifase in de levenscyclus van een bedrijf. En dan blijkt dat heel veel Europese, veelbelovende bedrijven naar de Verenigde Staten verhuizen. En er wordt dan gezegd, dat heeft dan vooral te maken met de financiering. Dus daarom moeten we kapitaalmarktunie of een bankenunie, of hoe je dat ook wilt noemen, tot stand brengen. Ja, ik zou zeggen, er is in Europa ook eigenlijk excessieve regelgeving. Ja. Iets wat we natuurlijk ook wel eens vergeten, dat is het waarderingsniveau van bedrijven op de beurs in de Verenigde Staten, of eigenlijk in Noord-Amerika moet ik zeggen, is hoger dan in Europa. Dus als je denkt dat je je bedrijf op een gegeven moment wil verkopen, dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk verkopen. En dan is het logisch dat je dat in Noord-Amerika gaat doen. Want daar is het meer waard.
15: En waarom is die waardering zo hoog dan? Ik heb wel eens gelezen, dat ligt onder andere aan faillissementswetgeving, die bij ons wat versplinterd is. En dat je in Amerika helderder hebt, dit is als het misgaat. Nou, dan, dus dat we een soort deduction hebben, een soort korting hebben op de waardering, ja, omdat dat onduidelijk is.
13: Nou, dat weet ik niet precies. Dat zou kunnen. Dan lijkt me toch dit initiatief om één ondernemingsvorm te creëren, of een gemeenschappelijke ondernemingsvorm te creëren, ja, lijkt me op zich niet zo'n heel gekke poging. En als ik dan bijvoorbeeld dat opiniestuk van Manon en een collega van haar in het FD van 2 maanden geleden of zo lees, dan zie ik dat daar onder andere in staat dat de arbeidswetgeving blijft nu eenmaal nationaal, fiscaliteit blijft nationaal. Kijk, als je erop gaat zitten wachten tot we dat geharmoniseerd hebben, dan dat wordt een hele lange wacht, vrees ik.
15: Ja, dus dus jouw punt is, je kunt wel de kritiek op hebben, maar als je het voor perfectie gaat, dan hebben we het nooit.
13: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hè. En Manon geeft natuurlijk ook al aan, hè, dat wat we in Europa heel vaak hebben, dat is oplossingen die op zoek zijn naar een probleem. Moet ook zeggen, ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen. Toen heb ik een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU. Een prachtig rapport, mag ik zeggen. Maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
15: Oké, maar hebben wij voldoende gecoverd wat het probleem dan voor ondernemers is in Europa? Misschien, Manon, kun jij daar nog iets over zeggen? Dat je zegt, ja, welk probleem proberen we hier op te lossen? Of welk probleem hebben we eigenlijk, die stap terug?
16: Nou, in het Draghi-rapport is gezegd, moet concurrerende ondernemers ondervinden problemen met de regelgeving. Mm-hmm. EU-INC. Ik ben geen ondernemer, maar ik vraag me dat af. Ik denk dat het veel meer zit in financiering. En als je dan een eenduidige, eenvormige rechtsvorm gaat maken, ben daar dan ook zo consequent mogelijk in waar dat kan. Hè. Dus ik denk dat binnen het huidige voorstel er echt nog wel wat verbeterd kan worden, waardoor het aantrekkelijker wordt. Kijk, je moet niet vergeten, er is al een Europese vennootschap. Hè? Al best wel lang. Het heeft lang geduurd voordat die tot stand kwam. Ik geloof dat eind...
15: Begin deze eeuw, volgens mij.
16: Zelfs al langer geleden zijn, meer dan 150 jaar geleden.
12: Dus eigenlijk is dit het 29e regime.
15: het heet SE, begrijp ik. Europese vennootschap, ja. Opgericht in 2001. Uiteindelijk Airbus is het, Allianz is het, Porsche is het.
16: Ja.
12: Zo'n beetje.
15: Ja, er is dus ik kwam een lijstje van 20 bedrijven ongeveer tegen. Helpt dat dan niet, of is dat niet voldoende dan?
16: Nou, mijn vraag is dan, waarom is dat niet succesvol? Er zijn er maar heel weinig. Als je in Nederland kijkt, zijn het vooral Europese vennootschappen opgericht door juristen die dachten, dat is leuk. Maar nog weinig gebruikt. Dus wat is het dan wat ondernemers ervan weerhoudt om die Europese vennootschap te gebruiken? Kijk daar eerst even goed naar, voordat je iets nieuws gaat bedenken.
15: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken om dit grote plaatje helemaal rond te krijgen. Helaas, op de radio zit onze tijd erop. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan Manon Kremers, partner en notaris bij Stibbe. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week.
18: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws.
19: maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen en de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl en
20: DAB+. Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
21: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
20: Ja, flexibel ticket, hè?
21: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
20: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
24: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
22: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Oorlog hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
26: I ended 7 wars. Never happened before.
27: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
28: The war in Ukraine for Europe's future.
25: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
29: BNR Verkeer.
30: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 40 kilometer file in het land, maar ik begin met een wegafsluiting. De N207 richting Alphen aan de Rijn. Die is dicht tussen afrit Abbenes en de aansluiting met de A44... door een ernstig ongeluk. De A15 richting Gorkum, daar is het druk tussen Meteren en afrit Leerdam. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Je hebt ook 5 tot 10 minuten vertraging op de A20... Hoek van Holland richting Gouda. Dat is tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De A27 richting Gorkum, want ze zijn bezig aan de weg bij knooppunt Gorkum. Hier is je vertraging 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 98,2. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,6. En de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM eist 8 weken cel tegen een man die 5 jaar geleden het 14-jarige meisje Tamar doodreed in Zuiderwoude aan het Markermeer. Ze werd gevonden langs de weg. De man dacht dat hij een dier had geraakt en reed door. Volgens het OM is bewezen dat hij onvoldoende voor zich heeft gekeken. 2 mannen die werden verdacht van het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein zijn vrijgesproken. 1 van de 2 werkte bij de politie. Ze zouden het meisje hebben misbruikt op een parkeerplaats. Ze zou dronken zijn geweest. De rechter zegt dat er toen geen sprake was van een bijzonder kwetsbare positie. Het kabinet wil de tussentijdse toets voor het rijexamen verplichten. Het is een soort proefexamen om te kijken hoe ver je bent. De examinator geeft na afloop tips. Het plan hoort bij een voorstel dat de kwaliteit van rijlessen moet verbeteren. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om in te grijpen bij rijscholen die het slecht doen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. En er zijn zoveel mensen die de volgende WK-wedstrijd van Kaapverdië willen zien in de bioscoop dat er een 2e zaal bij komt. De wedstrijd tegen Argentinië is vrijdag te zien in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers komen er vandaan. Gisteren crashte de website waar de kaartjes op werden verkocht. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen is het grijs, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd voor het crypto-platform Knaken. En de gevolgen daarvan, dat bespreken we zo uitgebreid in de CryptoCast hier op BNR.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
2: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
7: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen... en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen... met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
31: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
1: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over de Ethereum Foundation... waar hele grote veranderingen hebben plaatsgevonden. En wat betekent dat dan voor de toekomst van dat op één na grootste crypto-netwerk? En we bespreken de situatie rondom het Nederlandse crypto-platform Knaken. Dit is CryptoCast 436 en ik heb een co-host, Raoul Wesseboom. Welkom.
10: Dank u.
1: Oprichter van CryptoTakis, content specialist bij Blocks... Oud voetballer, maar je hebt geen voetbal gekeken.
10: Nee, ja, de afgelopen periode, ik zei het al tegen je, heb ik het zo druk gehad. Dus ik dacht, weet je wat, ja. Kijk lekker die herhaling om 9:00.
1: Ik kan uit ervaring vertellen, Roel, je hebt helemaal niets gemist.
10: Ja, dus, pijnlijk, hè?
1: We gaan het lekker over crypto hebben. En dan vooral het nieuws van deze week. Want de Ethereum Foundation, de drijvende kracht achter het op één na grootste crypto-netwerk, heeft grote veranderingen aangekondigd. Een vijfde van het personeel is ontslagen. De begroting is met 40% geslonken. En de foundation geeft een deel van de macht rondom Ethereum uit handen. Grote veranderingen dus, Raoul. Vitalik Buterin, dat is dan de grote baas bij Ethereum, kondigde al eerder al aan dat het kleiner, zuiniger en minder bepalend moest worden. Maar waarom dan?
10: Ja, nou, het was in mei, hè, dat hij dat aankondigde. Dat was al met een heel mooi bericht op Twitter. En ja, eigenlijk spelen er een soort van drie dingen tegelijk. En ik denk dat het goed is om ze even te scheiden. Dus dat heb ik ook gedaan.
1: Ja.
10: Maar ten eerste gaat het dus echt om een financiële herziening. Wat je eigenlijk net al oppert. In elk geval voor het eerste jaar willen ze een 40% reductie. Maar die foundation die wil dus dat budget echt gaan verlagen dit jaar. En ja, dat gaat waarschijnlijk ook leiden tot 54 ontslagen. Dus mensen die hun baan gaan verliezen. Maar waarom? Nou, de Ethereum Foundation die stapt dus over van een model... waarin het jaarlijks zo'n 15% van hun treasury uitgaf... naar een endowment model. Nou, en als het goed is, kennen mensen dat endowment model wel. Maar ik ga het toch even uitleggen. Dus voor het geval dat je denkt, hey, wat is dat? Nou, dat is dus een model waarbij een organisatie een groot vermogen beheert. Ja. En dat doen ze dan om op de lange termijn alsnog inkomsten te kunnen genereren met dat vermogen. Nou, en dit is dus een model dat vaak wordt gebruikt door grote universiteiten, maar ook stichtingen. En een van de universiteiten die dat al een tijdje doet en dat toevallig ook met crypto doet, is... Harvard,
1: ja, zeker. Ja.
10: Nou, en Harvard is dus zo'n voorbeeld van zo'n organisatie. En nou, die hebben dan een kapitaalpot, de endowment. En dat vermogen, dat wordt dan niet zomaar uitgegeven. Hè, zoals ze dat normaal gesproken doen in de crypto-industrie. Dan verkopen ze die treasury. Maar wat ze juist met die endowment willen doen, is dat ze... dat vermogen gaan gebruiken, het geld aan het werk zetten. Dus elk jaar willen ze er dan voor zorgen... dat ze wat rendement kunnen gaan genereren... en dat vervolgens gaan gebruiken om hun activiteiten te financieren. En ja, dit doen ze dan terwijl het oorspronkelijke vermogen... zoveel mogelijk behouden blijft.
1: En voor de duidelijkheid, Ethereum heeft een hele grote zeg maar pot met geld... afstammend uit de initial coin offering die ze destijds hebben gedaan... in 2014 uit mijn hoofd, ja, dus al 12 jaar geleden. Ze zitten al op een hele grote pot met geld. Hebben ze jaarlijks flink wat van uitgegeven. Nou ja, nu wordt het groter en nu kiezen ze dus voor... we willen niet meer die treasury enorm doen slinken. We gaan minder uitgeven en alleen het rendement eigenlijk spenderen. Op die treasury.
10: We willen het geld houden. Maar er is ook nog een tweede reden. Hè? Want ik had gezegd, het zijn er drie.
1: Ja,
10: En dit heeft iets meer te maken met de filosofie van Vitalik. En dat is wel leuk als je hem door de tijd heen volgt. Hij publiceert ook regelmatig inhoudelijke blogs. Zowel technisch als filosofisch. En is wel leuk, want hij laat dat nu echt terugkomen. Hoe hij denkt over Ethereum. En vooral ook hoe het publiek zou moeten kijken naar Ethereum. Nou, dus wat hij eerder deelde, en dat was dus in mei. Was dat hij aangaf dat de Ethereum Foundation veel meer gezien zou moeten worden als een node. Dus een controlerende partij als onderdeel van een collectief.
1: Precies, niet een soort grote overzienende organisatie, maar onderdeel van het netwerk eigenlijk.
10: Exact, ja. En dan echt met een gedefinieerd doel naast die andere nodes. Nou, en dat dus in plaats van dat centrum te zijn en het bestuur, dat moet dan volgens Vitalik decentraler zijn. Nou, en in maart 2026 legde de Ethereum Foundation dan ook een soort nieuw mandaat vast. Ja. Nou, en dit is een document van 38 pagina's. Ik kan je vertellen, het is best wat stoffig. Ik ben er niet helemaal doorheen gegaan.
1: Waarschijnlijk nog minder leuk dan Nederland-Marokko.
10: Ja, echt. Oh, dit was zo vreselijk. Maar dit dient als een soort van grondwet en ook een beetje een manifest. En daarin herpositioneert de foundation zichzelf van Ethereum een soort van primaire bewaker richting een van die meerdere bewakers. Ja, dus.
1: En die derde keuze, heel kort toch, die derde reden?
10: Daar ga ik even naartoe. Dat is eigenlijk gewoon strategisch. Dat die zegt van, nou, we kiezen voor longevity.
1: Ja.
10: Ja, dus dat we zo lang mogelijk blijven bestaan. Liever lang meegaan met een scherpe focus dan dat we alles tegelijk willen doen.
1: Kan je mij eens uitleggen, voor we nog dieper dieper die verandering induiken, wat deed de Ethereum Foundation allemaal voor Ethereum? We weten dat netwerken super belangrijk geworden eigenlijk in de cryptowereld. Het op één na grootste cryptonetwerk op dit moment. En die foundation speelde daar echt een essentiële rol in. Maar wat deden ze allemaal met dat geld?
10: Ja, je kan ze dus een beetje zien als een soort van de hoofdaannemer van een stad. Hè, die nog gebouwd moet worden. Nou, die werd toen gebouwd en ze waren niet de eigenaar ervan, maar wel de partij die de bouwtekeningen maakte. En ook ervoor zorgde dat de vaklui aan het werk gingen. Die betaalden zij dan ook. Maar ze organiseerden dan ook het grootste jaarcongres. Dat iedereen bij elkaar kon komen en kon laten zien. Hey, kijk, dit hebben we met de stad gedaan. Dus heel concreet, ze zorgden voor financiering van het protocolonderzoek. Het ondersteunen van de client teams die de software draaien. Ja. Zorgde ook voor grote grantprogramma's waarin er geld beschikbaar werd gemaakt voor ontwikkelaars. En organiseerde dus DevCon. En dat is dat grote ontwikkelaarscongres. Maar wat wel belangrijk is dat ze ook met de Ethereum Foundation echt een soort van gespecialiseerde onderzoekseenheden hadden opgezet. Die echt een focus hadden op dat privacy en zero knowledge aspect. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is die nog vermeld moet worden. En daar gaat ook een grote verandering plaatsvinden.
1: Precies. En als ik het dan nu plat sla, is het eigenlijk dat zij van grote leidende organisatie gaan ze naar één van de organisaties die een deel uitmaken van het Ethereum-netwerk. Hè? Dat is een beetje de conclusie die we eruit kunnen trekken.
10: Ja,
1: ja, goed. We hadden het net al even over Vitalik Buterin. Dat hij een aantal maanden geleden was dat volgens mij dus de groot aankondigde van we gaan een andere weg inslaan met deze foundation waar hij natuurlijk aan het hoofd van staat. Kan jij een beetje schetsen hoe de sfeer rond Ethereum op dit moment is? Want als ik naar de koers kijk, ik bedoel, de hele cryptomarkt is niet geweldig. Gaan we het zo over hebben. Maar Ethereum in het bijzonder, die hebben het echt zwaar, hè?
10: Ja, ik had dit opgeschreven, want ik dacht van wat moeten we hier nou van vinden? Ja. Want ik ben niet zo thuis in de Ethereum-wereld. Maar je ziet wel online dat er wat wrijving ontstaat. Onlangs bij, volgens mij was het een van de founders van Bankless die had aangegeven dat hij zijn Ethereum had verkocht. Ja. Nou, dan zie je dit weer terugkomen bij Ether. Ja,
1: Bankless, voor de duidelijkheid, een heel belangrijke podcast in dat ecosysteem. En die zeiden eigenlijk van, ik vind Ethereum best wel gaaf nog steeds, maar ik zie geen reden om de munt ETH nog vast te houden.
10: Ja, met andere woorden, eigenlijk ik short eat.
1: Ja, dat is wel pijnlijk als je een van de grootste mediamakers in die space bent.
10: Nou, en dan zie je dus van, dat zorgt voor wrijving. Maar zoals ze zeggen in Nederland, zonder wrijving geen glans. Maar er moet nog echt flink worden gewreven op dat Ethereum-logo. want die koers die glimt echt nog niet. Als je kijkt, vandaag staat Ethereum rond de $1500 dollar. Dat is ongeveer $900 lager dan een jaar geleden. En dat is echt grofweg 45% omlaag als we kijken naar year-to-date. En ruim 65% onder die all-time high van bijna $5000.
1: Maar eigenlijk
10: dollar.
1: Zie ik al jaren, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik zie een munt, een netwerk, dat eigenlijk zoekende is. Dat met zichzelf bijna in gevecht is. Dat de gemeenschap met zichzelf in gevecht is. Wat ze nou precies willen zijn. En waar precies de waarde moet worden gevangen van dat netwerk. Dat is natuurlijk wel een bijzondere situatie. Waar ze ook niet echt uit lijken te komen? Of is dat deze stap dan wel heel belangrijk daarin?
10: Ja, ik denk dat die stap wel heel belangrijk is. Want dat zie je ook in dat mandaat. En dat eventjes een quoteje uit dat mandaat. Want ze zeggen ook, to be a part of the EF, our own team must remember that Ethereum must, above all, remain censorship resistant, open source, private and secure. En dat noemen ze de crops. Dus echt die filosofie die willen ze in stand houden. Maar dan sluiten ze het af met, they must never be traded away for convenience. Without them, we have nothing. Nou, dat is denk ik wel een heel serieus bericht.
1: Dus de ideologie zit er zeker nog in. Maar we kunnen ook wel zeggen, dit is echt wel een tik voor het ecosysteem binnen Ethereum. Is het nou dat deze klap gaat worden opgevangen door allerlei andere organisaties? Hoe moet ik dat zien?
10: Ik denk niet per se dat het een klap is die moet worden opgevangen door andere organisaties. Mm-hmm. Want er is ook een roadmap getekend.
1: Ja.
10: En als je daarnaar kijkt, dan zie je, er is wel minder budget nu. Maar die ambitie die is nog steeds hetzelfde. Dus ik denk dat ze het niet halverwege gaan dichttimmeren en in paniek andere partijen moeten gaan zoeken. Nee, ze blijven wel vasthouden aan dit plan. En zorgen ervoor dat ze tegen 2030 dat budget omlaag hebben gekregen. Maar wel dat ze zichzelf kunnen blijven financieren.
1: Goed, de toekomst van Ethereum gaan we ook zeker terugzien op de cryptomarkt. Want daar gaan we nu naar kijken. Dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Dag Tim.
3: Hallo Daniel.
1: Ja, we zijn toch weer een beetje terug bij af op $60,000 per bitcoin. Nog ietsje lager zelfs. Afgelopen dagen daalden we zelfs naar het laagste punt. Deze bear market, $58,000. Het sentiment staat op extreme fear. Hangt de cryptomarkt nou aan een zijde draadje, Tim? Of zie jij iets anders?
3: Ja, zonder al te veel angst te zaaien. Je zou wel kunnen spreken van een zijden draadje. Maar niet meer dan op andere momenten in de afgelopen jaren. De drawdown momenteel is nu 53%. Dus dat is het verschil tussen de top van deze cyclus en waar we dus nu staan. En bijvoorbeeld in 2022 was dat 77%. Met andere woorden, in de vorige cyclus ging Bitcoin nog veel harder onderuit zonder helemaal kopje onder te gaan. Want het bestaat natuurlijk nog. Hier kun je wel uit concluderen dat we nog lager kunnen dan dit. En dat sluit ik ook absoluut niet uit. Want we staan nu wel echt op het allerlaagste punt. Dus je kan nog wel iets lager. Maar dat zegt verder niks over het bestaansrecht van Bitcoin of de relevantie van de markt of wat voor een potentiële vraag er nog zou kunnen gaan komen. Ik hoorde jou ook al de extreme fear noemen. Ja, die fear and greed index die kennen we allemaal. Heel veel analisten die zeggen dat je echt altijd moet gaan kopen op extreme fear. Met kwantitatieve analyse heb ik weinig voorspellende waarde in deze metric gevonden. Men claimt altijd dat je hier moet kopen, maar die periodes van extreme fear die kunnen heel erg lang duren. Dus uiteindelijk is het vaak verstandiger om te wachten op het moment waarop sentiment weer een beetje opkrabbelt. Dat moment komt heus wel weer.
1: Ja, maar zie jij op dit moment concreet lichtpuntjes voor de weg naar boven, of is het echt even uitzitten deze periode?
3: Nou, het zou vooral heel erg veel helpen als, het is een beetje een kip en ei verhaal natuurlijk. Maar als de prijs weer lichtelijk omhoog gaat, dan worden toch weer handelaren een stukje positiever. Dan hebben toch wel de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de cryptomarkt, want die zijn er op zich nog best wel veel. Die hebben dan ineens veel meer positieve effecten op de prijs ook daadwerkelijk. Dus laat nog wel echt even op zich wachten.
1: Precies, voorlopig zitten we dus nog echt volop in die bear market. Moeten we ook even kijken naar een aantal andere grafieken waar we eigenlijk best vaak naar kijken. Die namelijk van MicroStrategy, het aandeel. Strategy moeten we eigenlijk zeggen. En een van de financiële producten van dat bedrijf. Dat is dan Stretch, STRC. Ja, die hebben het allebei best zwaar. Herstelde wel aardig toen Michael Saylor aankondigde gisteren Bitcoin te verkopen. Dat moet je ons even uitleggen, Tim.
3: Ja, het zware weer bij Bitcoin heeft natuurlijk superveel effect op die bedrijven die Bitcoin op de balans hebben. Of partijen wiens omzet gelinkt is aan de Bitcoinprijs. Strategy is er zeker wel één van. Door de immense hoeveelheid Bitcoin op hun balans fungeert het aandeel van zo'n Strategy in feite als een soort hefboom op de cryptomarkt. In goede tijden gaat het een stuk beter. En in slechte tijden gaat het echt nog wel een stuk slechter. Momenteel zitten we dus in een slechte periode, want het aandeel Strategy ging 23% ongeveer onderuit afgelopen week. En Strategy gaat dus nu ook gebukt onder dat nieuwste financiële product wat ze hebben gelanceerd, genaamd Stretch. En die holders van het Stretch-product, die moeten ze twee keer per maand een dividend van 12% betalen. 12% per jaar. Dat is gewoon best wel heel erg veel. En als Bitcoin onderuit gaat, dan kom je toch best wel in het nauw als je toch wel die betalingsverplichtingen hebt. Dus logischerwijs zijn er heel veel aandeelhouders van Strategy die toch wel hun twijfels hebben bij de haalbaarheid van deze betaalverplichtingen als Bitcoin ook nog verder daalt. Dus dan heb je een soort van negatieve spiraal. Deze week hebben ze dus inderdaad de Bitcoin aankopen gepauzeerd. En introduceren ze dat BTC monetization program. Wat niet anders inhoudt dan dat ze potentieel gedeeltes van hun Bitcoin gaan verkopen om dividenden uit te keren en hun aandelen weer terug te kopen. En ja, dat zorgt ook wel onder investeerders voor enige twijfel over of zij wel aan hun beloftes gaan blijven voldoen, dat zij toch altijd Bitcoin gaan blijven kopen.
4: Ja.
3: Het staat echt onder druk daar zo.
4: Ja, precies. We hebben het afgelopen jaren eigenlijk het businessmodel de andere kant op gezien. Namelijk aandelen uitgeven om Bitcoin mee te kopen. Dat was het grotendeels. Of dat nou van MicroStrategy zelf was of van een van die afgeleiden, namelijk Stretch. En nu ervaren we eigenlijk de andere kant. Hè? Bitcoin verkopen om aandelen terug te kunnen kopen. Dat is wat hier gebeurt.
3: Precies, maar dit kan natuurlijk ook wel de financiële gezondheid van Strategy ten goede komen. Ze moeten natuurlijk niet hals over kop alleen maar Bitcoin blijven doorkopen en dat op een hele roekeloze manier in te steken. Ja, dat moeten ze gewoon vooral niet doen. Dus ik heb wel het idee dat ze enigszins grip hebben op de situatie.
4: Ja, dat bleek ook uit de aandelenkoers, hè? Want MicroStrategy, het aandeel steeg de afgelopen maandag met ruim 10%. Dus ja. Goed, als we even uitzoomen. Goud en zilver hebben het ook behoorlijk zwaar. De aandelenmarkten doen het ook niet super als we uitschieters even negeren. Is dat een tijdelijk dipje of is er echt fundamenteel iets aan de hand?
3: Ja, alles beweegt min of meer met elkaar mee. Jammer genoeg is dat omlaag. En sterker nog, olie zag ik ook omlaag gaan. En dat is eigenlijk wel een gekke. Want ja, dat zou betekenen dat de kopzorgen rondom de situatie in het Midden-Oosten voorbij zou moeten zijn. En dat de inflatie in ieder geval op zou houden hier zo. Die was wel een beetje aan het oplopen rondom die situatie natuurlijk. Maar ja, markten zijn dus duidelijk nog niet ervan overtuigd dat die inflatie voorbij is. En die denken zelfs dat dat nog wel op de economie blijft drukken. Kijk, mijn verwachting is dat het hier om een tijdelijk dipje gaat. Dat men eerst moet zien en dan geloven. Dus eerst moet die inflatie weer rustig afkomen. En pas dan gaan andere financiële markten weer omhoog. En dan valt het nog te bezien of de cryptomarkt daarin meegaat.
4: Ja, precies. En als je inflatie zegt, dan moet ik ook direct denken aan het beleid van de centrale bank. En dan vooral de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Nieuwe voorzitter zit er natuurlijk. Hoe kijken die naar de markt? Is dat al een beetje duidelijk?
3: Nou, dat is een leuke, want dat weet eigenlijk niemand precies. Kevin Warsh heeft dus nu Jerome Powell opgevolgd als voorzitter van de Fed. En hij heeft expliciet gezegd dat ze bij de Fed minder forward guidance willen gaan geven. En dat betekent dat ze minder gaan doorschemeren hoe zij zelf naar economische data kijken, maar zich vooral laten leiden door wat de markt zegt. Om op die manier zo min mogelijk invloed uit te oefenen op de markt. Dus eigenlijk wat zij zeggen is precies wat de markt al laat zien. En ja, wat ik al zei, de markt gaat ervan uit dat er geen renteverlagingen meer komen. Integendeel, renteverhogingen worden zelfs nu ingeprijsd, omdat ze toch echt wel allemaal bang zijn voor die inflatie. Dus ja, ik denk dat de conclusie is dat de Federal Reserve op dezelfde manier naar de markt kijkt. En dat wij helaas toch wat minder geleid kunnen gaan worden door wat Kevin Warsh over de markt zegt.
4: Ja, Jerome Powell is altijd een meester in zich heel voorzichtig uitdrukken, zodat de financiële markten niet in paniek raken. En dat is denk ik dan nu verleden tijd. Goed, dat betekent misschien ietsje meer onzekerheid inderdaad. Dat gaan we allemaal blijven volgen. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. En Raoul, dan moeten wij het hebben over de Nederlandse crypto-exchange Knaken. Want die staat er al een maand op zwart. Dat verrast je uiteraard niet. Maar die heeft naar eigen zeggen de bedrijfsactiviteiten gestaakt, omdat het niet door kan gaan zonder de vereiste MiCAR-vergunning. De Europese cryptowet hebben we het dan over. Nou, bezorgde klanten hebben inmiddels een collectief opgezet. En vanochtend kwam er dan ook nog nieuws dat het Openbaar Ministerie een faillissement heeft aangevraagd voor deze partij. Dus dat is wel even een plotwist.
11: Ja, en dat zelfs ook de Fiat hierbij betrokken is. Ja, dit is echt een heel verhaal geworden. En wat ik heb opgeschreven is dat ik dat eventjes zo
4: vat het even voor ons samen.
11: Objectief mogelijk wil benaderen. Maar dat is heel vervelend voor de ondernemerskant als voor de klantkant. Maar het is wel echt een typisch crypto-verhaal. Knaken, dus dat Rotterdamse bedrijf, opgericht in 2017... Ja. Groeide naar zo'n 45 medewerkers toe met ongeveer 30.000 klanten. Maar in 2026 komt daar dus een einde aan. Want ja, op 1 juni, als we dan terugkijken, ging alles op zwart.
4: Ja.
11: En ik weet nog dat ik toen, ik was zelf ook aan het werk. En nou, dan krijg je dat binnen en dan zie je, hey, de app, het klantportaal, het handel, alles ging op slot. Nou ja, ik ben toevallig geen klant, maar ik hoorde dat wel van mensen. Nou, en vanaf dat moment konden mensen geen stortingen en opnames meer doen. Dus, nou, ik dacht, ik ga eventjes die website bekijken. Nou, en wat zag je dan staan? Knaken Cryptohandel heeft haar bedrijfsactiviteiten gestaakt. Omdat Knaken haar crypto-activa-diensten zonder vereiste MiCA-vergunning niet kan voortzetten, zijn handel, stortingen, opnames en overboeking op dit moment niet mogelijk. Maar, nu vanochtend.
4: Ja.
11: Om 6 uur, Daniel. Deelde de NOS dus een bericht waarin het aangaf dat het Openbaar Ministerie faillissement heeft aangevraagd voor dit cryptobedrijf. Niet het cryptobedrijf zelf, maar het Openbaar Ministerie. Nou, en dan, ja, als je het hebt over faillissementen, dan is het dus vaak zo dat een onderneming dat, ja, zelf gaat aanvragen. Ja. Dat is best wel normaal. Maar Kraken, die gaf op hun website het volgende aan.
4: Kraken, voor de zekerheid.
11: Knaken, sorry.
4: Ja, ja.
11: Kraken, die gaf dit aan op hun website. Want ja, al die klanten die hadden allemaal vragen. Dus die veelgestelde vragen hadden ze hierbij staan. Is Kraken failliet? Nee, Kraken, Cryptohandel BV, is niet failliet. De bedrijfsactiviteiten zijn wel gestaakt en de huidige werkzaamheden zijn gericht op een zorgvuldige afhandeling. Nou, en dan kom je natuurlijk in dat juridische stuk te zitten, hè? Want het kan zo zijn dat ze niet failliet zijn, maar dat het OM wel faillissement heeft aangevraagd om een specifieke reden. Ja, en dat heeft denk ik dan te maken met een uitzonderlijke situatie die de maatschappij treft. Ja, en ik denk dat dit wel iets bijzonders is.
4: Het OM zegt ook in het persbericht dat het echt bezorgd is, echt reden tot zorg heeft over de afwikkeling, over hoe dit gaat. Die zorgen kwamen niet terug op de website van Knaken zelf. Nou, je zei al, de field is betrokken. Er zijn ook maandag, dus dat is gisteren op het moment van opname, is er doorzoekingen geweest van panden, laptops, gegevensdragers in beslag genomen.
11: Ja,
4: ja, dat riekt toch wel een beetje naar foute boel.
11: Ja, dat.
4: We moeten
11: niet op de zaken vooruitlopen. Maar wel als we kijken naar wat er eerder is gecommuniceerd. En dat was dat Knaken bezig was met een soort van vrijwillige afwikkeling van dit proces. Ja. Ze wilde zelf die regie houden en dat zonder dat toezicht doen. Maar ja, wat je nu dus ziet, is dat het OM zegt, nou, dat willen wij niet.
4: Ja.
11: Wij willen inzicht hebben en wij willen ervoor zorgen dat wij gaan helpen bij die afwikkeling.
4: En we kunnen dus wel al vaststellen, Knaken zei zelf namelijk, iets nadat ze daadwerkelijk bezwart gingen, zeiden ze dat als reden dat het te maken had dat de MiCA-vergunning niet gehaald was, dat ze er niet aan de eisen konden voldoen. Ja, dat kunnen we dus nu al samenvatten. Dat is dus gewoon een leugen. Want de AFM die kan een hoop doen, maar die wil er niet voor zorgen dat er een platform gewoon met 30.000 klanten op zwart gaat en dat niemand dan meer wat van ze hoort.
11: Nee, de AFM die is er om de klanten te beschermen. Dus inderdaad.
4: Dat zou het laatste wat ze doen.
11: Precies. Dus, en dan is de vraag dan, ja, ligt Knaken dan? Nou, waarschijnlijk niet, want ze kregen die MiCA-vergunning niet. Maar dat komt natuurlijk als je proces niet op orde hebt.
4: Ja. Je kan zeggen, Knaken ligt niet. Maar je kan ook zeggen, dit heeft in ieder geval niets te maken met dat ze de MiCA-vergunning. Ze zijn niet op zwart gegaan omdat de MiCA-vergunning niet gehaald kon worden. Dat bedoel ik meer.
11: Nee,
4: daar kunnen we wel zeggen dat nu het OM en de field betrokken zijn, dat Knaken wel heeft gelogen. Vind het ook lastig omdat Knaken als partij in een overgangsperiode zat. Die zat in de blessuretijd van de AFM. De AFM is heel lang coulant geweest. Je zou dan nu ook misschien wel kunnen zeggen een beetje te coulant. Want
11: ja, want in 2024 had Knaken al aangegeven dat ze toch wel wat krap zaten met de financiën. En dat ze problemen hadden met dat businessmodel.
4: Ja.
11: Dus ja, ik weet niet zo goed of ze eerder hulp hebben gezocht van buitenaf en met partijen hebben gesproken om ervoor te zorgen dat ze dat op orde konden krijgen. Maar dan ook dat stuk van die klantgelden. Want dat is natuurlijk waar wij denk ik het meest op aangaan als we kijken naar alle voorgaande zaken in de crypto-industrie, waarbij iedere keer hetzelfde weer is misgegaan.
4: Ja,
11: ja, daar gaan toch wel de alarmbellen rinkelen.
4: Ja, en misschien is de AFM dus ook wel te coulant geweest in deze zaak. We hebben dan ook nog het Knaken Collectief. Die heb ik net even aan de telefoon gesproken. Het lukte niet om ze in deze uitzending te krijgen, maar niet getreurd. In de BNR Nieuws Vandaag podcast staat, als je dit luistert, waarschijnlijk staat hij al online. Ik zal hem ook in de feed van de Cryptocast even publiceren. Het gesprek met Fred Wickel van het Knaken Collectief, die wat gaat zeggen, die ook ja, kunnen we al zeggen, enigszins verrast was dat het OM en de Field nu ook betrokken zijn bij deze zaak, die ook contact heeft met Knaken zelf. Dus ja, we kunnen eigenlijk concluderen, Raoul, dat dit verhaal nog een staartje krijgt.
11: Ja, een hele lange.
4: Een heel lang staartje met ja, wellicht toch wat vervelende gevolgen, zonder op de zaken vooruit te lopen. Maar 30.000 Nederlandse klanten, ja. Ik weet niet of veel mensen hun geld nog gaan terugzien. Dat,
11: ja, en dat is het met name. Dat is het vervelende hiervan. Dat de klanten, als het zo verkeerd afloopt, de dupe zijn. En dat is iets wat we niet moeten willen. Dus wat dat betreft, ja, natuurlijk die vergunningsplicht doet pijn. Het brengt wat kosten met zich mee. Maar hopelijk redt het ook klanten in de toekomst.
4: Ja, precies. Goed. Meer informatie in de BNR Nieuws Vandaag podcast bij de avondspits. En Raoul, tot slot, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben en wie hebben we te gast?
11: Ja, we spreken Daniel van der Waals. Dat is een filmmaker van de film Momentum. En nou, je raadt al waar die film over gaat. Het is dus over een crypto-startup.
4: Ja.
11: Over Momentum gesproken.
4: Ja, precies. Nou, dat wordt een hele leuke aflevering, want hij zit midden in de crowdfunding voor die korte film over zijn avonturen. En ja, hij heeft het een en ander meegemaakt. Laten we het zomaar samenvatten in 2021. Die korte film over zijn avonturen. En ja, hij heeft het een en ander meegemaakt.

0: Kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
0: Straks om 4:00 in de avondspits.
7: Het RIVM waarschuwt voor de volksgezondheid, want het instituut ziet een polycrisis op ons afkomen. De inflatie in Frankrijk is terug op 2%. Een enorme daling in een maand tijd. Wat is het geheim? En we moeten het natuurlijk over penalties hebben. Al was het maar voor de verwerking. Waar gaat het mis? Dat en meer straks in de avondspits. Met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats, om 4:00 hier op BNR. BNR Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 75 kilometer file op de Nederlandse wegen. Maar eerst een wegafsluiting, dat is de A4 richting Amsterdam. Daar is een Schipholtunnel dicht vanwege een te hoog voertuig. En daar in de buurt op de A5 richting Hoofddorp sta je in de file tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is er dicht. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A27 richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum ook 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de A28 richting Zwolle, want daar staat een kapotte vrachtauto tussen Wezep en Zwolle Centrum. 6 kilometer, 10 minuten extra en de rechterrijstrook is er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,4. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 103,5.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een relschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna 1,5 jaar de cel in. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. 6 jaar geleden werd Tamar, een meisje uit Marken, doodgereden en justitie eist nu 8 weken cel voor de man die dat deed. Kan zijn dat Tamar al op de weg lag. Er zijn geen sporen aan de voorkant van de auto gevonden, wel eronder. In ieder geval heeft hij niet goed opgelet, zegt het OM. Ook reed hij door. In Athene is een appartementengebouw van 4 verdiepingen ingestort. 4 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. Schiphol heeft 3 bedrijven gekozen die komende jaren de bagage afhandelen. Het waren er 6 en het ministerie van Infrastructuur vond dat er te veel concurrentie was. Door het halveren moet er meer aandacht komen voor arbeidsomstandigheden en kwaliteit. De afhandelaars van KLM, de Nata en Vigo blijven over. En de ANWB heeft het door de hitte vorige week veel drukker gehad met pechmeldingen in het buitenland. Met name in België, Duitsland en

0: Frankrijk. Auto's hadden kapotte accu's en elektronische problemen. Vooral elektrische auto's zijn kwetsbaar door de hitte, zegt de ANWB. Ze kunnen dan niet goed koelen. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
6: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
5: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
6: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
5: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
6: Op BNR en ons podcast.
7: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
10: Als je hem in de koker deed van er moeten eitjes gestolen zijn, dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger en dan verwijderen we takken. Ja, zeg het maar.
11: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
12: Dankjewel, Wout.
11: Even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, je zat net al een beetje te spieken in het draaiboek, maar ik ga het je toch nog even vragen. Ben jij een beetje een vogelmens?
12: Nee, echt totaal
11: Nee, je houdt niet van vogels?
12: Nou, kijk, ik hou het niet van vogels. Kijk, ik vind dus bijvoorbeeld dode vogels doodeng. Ik vind ze iets engs hebben, iets smerigs hebben. Als er dus bij mij in de tuin een dode duif gelegen was, dat volgens mij. Ja, die kan ik dus niet opruimen. Dat kan mijn geest niet aan. Nee, echt, ja, dat is gewoon een soort
11: maar
12: ding.
11: Maar je hebt een soort Birds, Alfred Hitchcock-achtige.
12: Ja, ik denk het inderdaad.
11: Waar komt dat vandaan?
12: Ja, dat zal wel trauma uit mijn jeugd zijn.
11: Kan je je voor laten behandelen?
12: Ja, nou goed, ik ga het met mijn therapeut over hebben. en levende vogels. Ja, kijk, ik kan net een duif van een mus onder.
11: Ik haat duiven.
12: Oh, oké, okay, nou vertel het. Ja, nee, waar komt dat vandaan?
11: Ja, ik weet niet. Ik vind duiven echt, dat vind ik vliegende ratten. Dat is een vreselijke beest. Verder vind ik alle vogels echt wel leuk.
12: Maar ik was laatst met mijn jongste kinderen was ik in Artis. Of nee, met al mijn kinderen trouwens was ik in Artis. En heb je daar die grote vogelkooi met die roofvogels.
11: Die gieren.
12: Ja. Jezus, hè, dat zijn beesten. Ja. Dus, en dan vind ik ze eigenlijk ook doodeng.
11: Ja, dus, u hoort hem al. Want bij ons in de studio aangeschoven vandaag is advocaat Tom Nieuwburg. Welkom, Tom.
13: Dank.
11: En jij bent eigenlijk al jarenlang strafadvocaat. Ja. Hè? Ja. Maar even je doopcel. Waar ben je begonnen?
13: 20 jaar geleden bij Moskowitz begonnen, Bram.
11: Oh, wauw. Jij mag Bram zeggen?
13: Ja. Daar denk ik een jaar of 4, 5 gezeten. Toen ben ik bij Fiek Advocaten terechtgekomen. Ik denk daar ook 3, 4, 5 jaar gezeten.
11: Toen jij daar zat, Chris?
13: Nee. Net daarvoor.
12: Daarvoor.
13: Toen wij weggingen, we zijn met z'n drieën daar weggegaan. Goed weggegaan.
11: Samen met twee andere advocaten.
13: Met twee andere advocaten. En toen,
12: daar is één advocaat voor teruggekomen.
13: Juist, dat was die de capaciteit had om dat alle dat drie te vervangen.
11: Ja, ja. Ja, ja.
13: Het omzetkanon. Ja.
11: En nu altijd lang gewoon voor jezelf.
13: Voor mezelf bezig. Aangesloten bij JKR Advocaat heb ik het heel erg naar mijn zin. Maar dan een beetje je eigen winkel.
11: We gaan even naar de zaak van vandaag. Ja. Want dat is er nog wel even eentje. Een man en een vrouw fokken samen haviken. Want ze zitten in de verkoop van vogels. Vooral de witte havik is exclusief en daardoor duur. De dieren worden voor zo'n 10.000 tot 20.000 euro per stuk verkocht. Op enig moment wordt tijdens bloedonderzoek ontdekt dat er geen verwantschap is tussen de jonkies en de haviken die zijn opgegeven als hun ouders. Waar een gemiddelde havik zo'n 1 tot 5 eieren legt, komen op deze fokkerij uit 3 nestjes wel 31 jonkies. Het stel wordt ervan verdacht 's nachts eieren uit nestjes te stelen om zo de jonge haviken zelf op te kunnen voeden en ze vervolgens te verkopen. En daarnaast wordt het stel vervolgd voor valsheid in geschriften. Ze zouden de zogenaamde CITES-verklaring die nodig is om te laten zien dat een beschermd dier legaal is, gefokt en verkocht mag worden, hebben vervalst. Nou, wat is dit een zaak, Tom? Wat vind jij van vogels?
10: Ja, ik ben gek op vogels.
11: Ja, ja. Wij vragen altijd aan onze gasten, welke zaak is je altijd bijgebleven?
12: Waarom dacht jij, ik kies voor de vogels?
11: De haviken.
10: Ja, eigenlijk omdat ja, winkeldiefstallen, woningenbraken, drugszaken, ze komen eigenlijk allemaal wel voorbij. Ja. En dit was eigenlijk ook wel een zaak waar een uitdaging in zat. Wat je al zei, er was geen verwantschap aangetoond. Dat stond ook vast.
11: Tussen die havikjes.
10: Juist, dus je hebt een oude paar. En als je een CITES-verklaring wil hebben, we hadden het net over artes. Alle dieren daar zijn in gevangenschap geboren. Die mag je hebben of je kan een dier kopen wat in gevangenschap is geboren. En om aan te tonen dat je deze haviken mag hebben, moet je de verwantschap met het oude paar wat al in die foyer zit, moet je kunnen aantonen.
11: Even voor mijn beeld, waarom is zo'n CITES-verklaring is dat belangrijk bij dieren?
10: Ja, het gaat eigenlijk om de bescherming van planten, dieren, de illegale handel tegen te gaan. En ik denk ook wel om het een beetje te kunnen reguleren, dat beschermde diersoorten, dat die op de goede wijze worden behandeld.
11: Ja, het is ook eigenlijk natuurlijk dat je weet van als ik een pandabeer zie in de dierentuin, dan is die in gevangenschap geboren en dan hebben ze hem niet gevangen ergens in een bamboebos in China.
10: Juist.
11: En op de boot gezet en in artes neergegooid.
12: Nou ja, en je moet even realiseren dat zeg maar om ik heb niet zoveel met vogels, maar
11: wel met pandaberen.
12: Wel met
10: gifkikkers.
12: En koalabeertjes.
11: Ja.
12: Rondom dat hele, zeker als het beschermde diersoorten betreft, net zoals hier haviken, daar zit een hele wet en regelgeving achter. He, dus je hebt de Flora en Fauna Wet, dat is de Nederlandse wet, maar je hebt ook allemaal EU-richtlijnen en regelgeving. En dat zijn eigenlijk, we hebben het al vaak hier inderdaad over moord, doodslag, verkrachting, dat soort dingen. Dat is communestrafrecht. Maar alles wat om dieren gaat, om flora en fauna gaat, dat noemen we het bijzonder strafrecht. En dan heb je dus te maken met allerlei regelgeving op allerlei gebieden die wel een link hebben met het strafrecht, maar die het ook wel weer complex maken, omdat we er eigenlijk allemaal vrij weinig van weten.
11: Laten we eens even beginnen bij het begin, Tom. Ja. Hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
10: Ja, eigenlijk is hij gewoon bij kantoor destijds terechtgekomen.
11: Dat was Moscovici.
10: Nee, dat was bij Moscovici.
11: En die mensen hadden gezegd, wij willen Bram.
10: Ja, en dan doe je een intake en meestal deed je dat samen. En zo gaandeweg krijg je een klik met die mensen. Dan verdwijnt Bram wat naar de achtergrond. En dan spar je natuurlijk nog wel steeds over zo'n zaak. Maar dan trek je zo'n zaak ook een beetje naar je toe.
11: Wat vertelden die mensen jou of jullie bij die intake?
10: Die zeiden, wij zijn dierenliefhebbers en zijn ons van geen kwaad bewust. En het lastige vond ik wel een beetje, wat Chris ook zegt, is dat dit, je hebt te maken met gespecialiseerde ambtenaren die hier onderzoek naar doen. En eigenlijk als je normaal een verdachte consulteert, dan weten wij van de hoed in de rand in de standaardzaken. Dan weet je wat juridisch voor vragen je gaat krijgen, juridisch. Hoe ziet een verhoorplan eruit? En hier wist ik dat eigenlijk niet. En maar dat maakte het ook wel spannend.
11: Het Openbaar Ministerie die heeft besloten dit echtpaar te vervolgen. Ja. Hoe waren ze eigenlijk bij hun terechtgekomen?
10: Je hebt om een CITES-verklaring te krijgen, moeten we dat verwantschapsonderzoek wordt gedaan. Gewoon een DNA-test, bloed van papa, bloed van mama. En dan heb je een nest en komen die nakomelingen overeen, ja of nee. En als die overeenkomen, geboren in gevangenschap. En dan blijkt in 2007 dat er een test wordt gedaan. En dan uit dat bureau, wat is aangedragen voor de CITES-verklaringen, die zegt, hé, dit zijn geen nakomelingen, dit klopt niet. En die doen een melding en dan gaan ze verder terug in de tijd. En dan zien ze, hé, in 2005 was er een nestje van 15. In 2006 was er een nestje van 9. En dan begint die zaak te rollen.
11: Ja, want eigenlijk zeg je dan dus van, hé, er zijn dus eitjes ergens anders vandaan gehaald. Ja. Die zijn er eigenlijk een soort koekoesjongen, noem je dat geloof ik.
10: Juist.
12: Eventjes voor mij, een hele domme vraag hoor, verjaarsvraag, Tom.
10: Ja.
12: leefde er in Nederland havik in het wild, zeg maar.
10: Ja, en ze vonden bij deze mensen...
5: Echt geen vogelman, hè?
10: Nee. Ze vliegen zelfs over de A2.
12: Ja, echt waar? Ja, nooit gezien. Ja. Nee, en ze rolden op de telefoon.
10: En het Openbaar Ministerie, zoals je al zei, die zei van... dit kan dus niet gekweekt
5: dit klopt
10: zijn.
5: Niet. Nee.
10: Die moeten ergens anders vandaan komen.
5: Oké, en dan gebeurt dit. En dan zegt het Openbaar Ministerie... nou, hier klopt iets niet, laat ik het zo maar zeggen. En ze hebben die ook een inval bij hun gedaan? Zijn ze opgepakt? Wat is er met hun gebeurd?
10: Ja, dus ze zijn daar ter plaatse gegaan. Ook om daar gewoon te kijken... wat zijn de omstandigheden waar dan deze kweek zou plaatsvinden.
5: Want die mensen hadden een fokkerij.
10: Die hadden eigenlijk een fokkerij.
5: Ja.
10: Ja. En dan komen ze daar. En dat is natuurlijk best wel... En dan komen we, het zijn er niet twee die daar binnenvallen. Ja. Er komt een mannetje of 10, 12 binnen. Best wel intimiderend. En dan word je gebeld. Dat je zegt, er is een inval geweest. We willen graag langskomen. Dan heb je natuurlijk nog niet alle informatie. En gaandeweg blijkt dan dat je denkt... ja, dat ziet er aan het begin niet zo heel fraai uit.
5: Dan heb jij zo'n gesprek met die twee mensen. Met dat echtpaar. Samen met Bram zit er ook bij. Wat voor mensen waren dit?
10: Ja, een beetje Noord-in-Wolking-achtige mensen. Gewoon wel van die
5: outdoor-typjes.
10: Outdoor-typjes, maar wel, dat proefde je wel echt. Die waren ook wel van een stuk gebracht. Die zeiden, wij doen dit met de beste bedoelingen. En wij leven wet en regelgeving na.
5: En dan is natuurlijk een van de eerste vragen die jij en Bram dan stellen. Van, hebben jullie eitjes ergens vandaan gehaald en bij die nestjes gelegd?
10: Klopt.
5: En wat zeiden ze daarop?
10: Dat hebben wij niet gedaan. En dan was het wel wat wij gaandeweg hoorden. Dat er attributen waren gevonden waarmee je dat... als je die redenering zou willen volgen, zou kunnen doen.
5: En wat voor attributen moet ik dan zeggen?
10: Dat waren klimsporen. Waarmee je eenvoudig de bomen in kon gaan. Die werden gevonden tijdens de doorzoek.
12: Okay. Aha. Mag ik even iets op een rij zetten? Want ik ben zelf een klein beetje niezing kwijt. Of ik ben niet kwijt. Maar ik het even helemaal scherp
5: Chris gaat er even in vogelvlucht doorheen.
12: Precies. Ja. Deze mensen, allereerst, die fokken dus haviken. Ja. Waarom fokken zij haviken? Voor wat is dat?
10: Je hebt mensen die hebben als beroep valkenier. En die hebben een getrainde valk nodig om vuilstortplaatsen, vliegtuigen veilig te laten vliegen. Dus daar zou je een deel van die haviken voor kunnen gebruiken. En het is, wat een beetje bij de intro werd gezegd, het is denk ik ook gewoon, net zoals met hondenfokken, er kan geld in verdiend worden.
12: Ja, dat is big business wel, hè? Ja. 10 tot 20.000.
10: Ja. Maar dan heb je wel over een exclusief exemplaar, maar gewoon het hele... trainen van zo'n havik, voeding, foyer. Het is een kostbaar proces.
5: Ja, ja, want in Saoedi-Arabië is een roofvogel... dan zie je die sheiks, die zie je daar staan met zo'n handschoen aan... en die hebben dan van die roofvogels. En ja, die gaan dan jagen daarmee. En dat is echt een heel prestige ding daar. Hè?
12: En als ze dan wit zijn, dat is de top de bil qua vogel.
10: Ja, heb je een 6 gegooid.
12: Ja,
5: Oh, dat zit ook nog een gradatie in welke vogel?
10: Ja, die witte, maar dat is natuurlijk ook wel weer het leuke van die zaak... dat je... gaandeweg leer je andere dingen waarvan je zou zeggen van... bijvoorbeeld wat de officier zegt van het zijn maar weinig. Normaal 1 tot 5 nakomelingen. Ja, daarvan zag je wel dat je zegt... is dat nou een feit van algemene bekendheid? Of hoe moeten we daar onderzoek naar doen?
5: Zij fokte die witte?
10: Ja, nee, ze fokte gewoon haviken. En als er een witte tussen zat...
5: Jackpot.
10: Juist, was je gelukkig.
12: Ja. En hoeveel haviken hadden ze dan zeg maar die kindjes kregen? Kleine havikjes.
10: Dat is ook wel een beetje een plot twist.
12: Nee, dat ook. Ja, nee, maar goed, maar in zijn algemeenheid.
5: Oké. Jij bent volgens mij niet een valkenier, Tom.
10: Nee.
5: Je weet meer van vogels dan Chris, maar daar is niet zo heel veel voor nodig.
12: Nee, heel weinig.
5: Maar jij gaat dan dus je verdiepen in
10: de flora, de faunawet en in de havik. Ik ben daar ook ter plekke gegaan.
5: Naar hun fokkerij.
10: Ja, om gewoon eens... Je wil toch ook wel, als je bij de rechtbank aankomt... of tijdens zo'n verhoor, ik heb gewoon een kennisachterstand. Ik wist niks van die EG. Ik wist niet eens wat een CITES-verklaring was. Dus daar duik je in. En je wil dat ook voor jezelf een beetje beeldend maken.
12: Maar kun je dan uitleggen, ook voor de luisteraar even... zeg maar, hoe dat juridisch, wat is dan de regelgeving? Even in het kort.
10: Kijk, eigenlijk komt het erop neer als je een... Er zijn verbodsbepalingen dat je gewoon bepaalde dieren mag je niet hebben.
12: Nee.
10: Tenzij je een vergunning hebt eigenlijk, een CITES-verklaring. En die CITES-verklaring zegt, het wordt gedoogd dat jij dat dier hebt... omdat het een gevangenschap gefokt dier is. Dat is eigenlijk gewoon de kern.
12: Ja.
10: En als je dat kan aantonen, dan mag je dus die nakomelingen hebben.
12: En je mag ze ook verkopen.
13: En je mag ze dus ook verkopen.
12: Ja, maar je moet dus altijd eigenlijk twee haviken hebben. Een mannetjeshavik en een vrouwtjeshavik.
11: Zo werkt dat, Chris.
12: Ja, nee, precies. Ook in de natuur werkt dat zo. Ja.
11: Als je jonkies wil, dan moet je een mannetjeshavik en een vrouwtjeshavik.
12: Ja, nou, niet anders dan bij pinguïns misschien. Maar goed.
13: Of wormen.
12: Ja, of wormen.
11: die
12: moeten allebei in gevangenschap zitten eigenlijk.
13: Ja.
12: En die kunnen kindjes krijgen in gevangenschap. En die mag je verkopen. Maar je mag geen haviken van buiten halen. Kleine havikjes, babyhavikjes, noem ze maar even.
13: Ja,
12: ik klink heel lullig, maar ik heb er echt geen stand van. En die zeg maar uit het wild halen en die verkopen. Daar komt het eigenlijk op.
13: Daar komt het op.
11: Dat mag dus niet.
12: En dan moet je dus aantonen dat de jonge haviken die jij verkoopt, dat die een DNA-verwantschap hebben met de twee haviken die jij in je vogelfokkerij hebt rondfladderen.
11: Ja. Eigenlijk zijn het allemaal gedetineerde haviken.
12: En ze kwamen er dus achter. Ja, dan pellet even helemaal. Ja. Ze kwamen erachter. Er zitten daar jonge haviken. En die hebben geen verwantschap met een van de grotere haviken. Dat stond vast.
13: Ook voor ons.
12: Ja.
13: Ja.
11: Dan ga je naar die fokkerij. En dan ben ik ook benieuwd wat je zegt al. Mijn cliënten, dat waren een beetje van die outdoor types. Een havik, dat is natuurlijk ook gewoon een volle roofvogel.
13: Ja.
11: Hoe ziet zo'n fokkerij eruit?
13: Ja. Reusachtig eigenlijk. Want die kooien zijn groot. Ze eten allemaal levende muizen, ratten. Dus fabriek doe ik het misschien te kort. Maar het is gewoon wel een heel proces wat je daar ziet. Schoon, verzorgd. Dat zie je natuurlijk ook wel eens die beelden op tv, dat de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit ergens binnenkomen en dat het uitwerpselen en een bende is. Dit zag er verzorgd en mooi uit. En eigenlijk best wel indrukwekkend.
12: Ja. Maar goed, deze mensen, jij gaat met hun spreken.
13: Ja.
12: Het staat vast dat er jonge haviken zijn die geen verwantschap hebben met de grotere haviken, om het zo maar te zeggen.
13: Klopt.
12: Zij zeggen maar, wij hebben niet haviken van buiten gehaald.
13: Ja.
12: Maar er zijn wel goederen gevonden, klimsporen. Ja. Waardoor je mogelijk in een boom kan klimmen en haviseieren kan pakken. Wat was hun verklaring dan naar jou toe van wat hier gebeurd zou kunnen
13: zijn? Zij zeiden, wij zijn naar een bureau gegaan. Of een DNA-lab, laten we het zo noemen. Wat is aangedragen door het CITES-bureau. Die zeggen, dit is een gecertificeerde organisatie. Daar moet jij je bloed laten testen. Dan komen zij daar, dan in 2005 en 2006 wordt die verwantschap afgegeven. Dan voor het eerst in 2007 blijkt dat er geen verwantschap is. Dat geen van die nakomelingen matcht. Als zij dat toen hadden geweten, zeiden zij, dan hadden we hadden meerdere vogels in die foyer en wij deden dan egg pooling. Dus als er een ei werd gelegd, haalden we die gelijk weg en die legden we in een broedmachine. Dan hadden we een andere moeder kunnen opgeven. Of eigenlijk een andere vader kunnen opgeven, om te kunnen zeggen, hey, was het dan misschien wel dit de vader van de haviken? Maar omdat dat zo laat uitkwam, konden wij wel aantonen dat er meerdere haviken waren, maar je kon niet een hernieuwd bloedonderzoek doen, want die beesten waren letterlijk gevlogen.
12: Welke beesten?
13: Die ouderparen en die jonkies.
12: Ja, dus zij zeiden eigenlijk, ja, ik probeer het echt goed te volgen, Tom. Want ze hadden zeg maar een mannetjes- en een vrouwtjeshavik die in principe dit deden.
13: Ja.
12: Maar we hebben meer mannetjes- en vrouwtjeshaviken hier rond fladderen, om het zo maar te zeggen. En er is wel mogelijk geen verwantschap tussen de babyhavik en die twee die wij opgegeven hebben. Maar mogelijk is er wel verwantschap met die andere die we daar hebben.
13: Zeker. En dan werd het, en zij deden dan ook nog, om het nog wat ingewikkelder te maken, ook aan kunstmatige inseminatie. Dus zij kochten bijvoorbeeld in Engeland bij een andere havik fokker kochten zij sperma.
11: Vogelzaad.
13: En dat werd dan vervolgens ingebracht met een pipet. Dat konden zij zeer gedetailleerd verklaren hoe dat ging. Alleen die meneer in Engeland, die zei dat klopt, ik heb sperma opgestuurd. Maar let wel, die vogels van mij, die zijn nooit Engeland verlaten. Maar er was een dierenarts, die had bloed afgenomen en die had het ringnummer van die havik gecontroleerd met het bloed. En die zei, kan niet anders dan dat die havik wel in Nederland is geweest. Dus er zaten ook.
12: Maar hoezo, dat kan ik niet volgen. Hoezo kan dat niet anders?
13: Omdat hij zei, ik heb zelf fysiek het bloed bij deze havik met dit ringnummer heb ik afgenomen. En dat ringnummer correspondeerde met een unieke havik in Engeland. En die havikman in Engeland, die zei, dat beest heeft Engeland nooit verlaten, maar ik heb wel sperma opgestuurd.
12: Maar juridisch, hè, eventjes, mag je vogelzaad uit Engeland halen van een havik.
13: Ja.
12: Dan hier in een vrouwtjeshavik insemineren.
13: Ja.
12: En dan komt daar een nakomeling uit. Dat is een verwantschap zeg maar met de moeder. Ja, ook met die vader. Maar die vader zit niet in hetzelfde gevangenschap. Maar dat mag wel.
13: Dat mag wel. Want dat
11: maar,
13: was een...
11: Als je maar geboren en opgegroeid is in gevangenschap.
13: Juist.
11: En... Waar dat is, maakt niet uit. We gaan even terug naar de volière. Jij staat daar bij die mensen.
13: Ja.
11: Vind je het een indrukwekkende vogel, een havik?
13: Ja. Ze kijken je met van die priemende ogen aan. Het is ook echt een roofvogel. Ik heb ook gezien hoe ze muizen opeten. Die verslinden elkaar ook. En dat was bijvoorbeeld ook een reden waarom ze zeiden... wij gaan voor kunstmatige inseminatie. Omdat ook bij het paringsritueel wordt er gestoeid.
11: Ja, dus eigenlijk vertellen zij daar... jij komt daar op bezoek en zij gaan gewoon uitleggen... hoe gaat dat fokken? Want Precies. Dat wil jij natuurlijk weten.
13: Ja. Juist.
11: En wat vertelden ze jij nou daarover? Want kijk, ik denk gewoon... je gooit een heleboel vogels in zo'n volière. Die gaan met elkaar knuffelen. En dan op een gegeven moment zijn er eitjes.
13: Ja.
11: Nou, dan heb je jonkies en die kun je verkopen. En of dan kun je weer, die kun je ook weer doorfokken. En dat moet je wel allemaal net administreren. Maar dat is denk ik een te simpele voorstelling van zaken. Leg jij eens uit, hoe gaat dat fokken nou in zo'n
13: Kijk, je ziet dat denk ik ook gewoon... in dierentuinen, dat je een panda en een panda bij elkaar hebt.
11: Ja, die zijn heel moeilijk.
13: Die zijn moeilijk.
11: Het is heel lastig.
13: Maar er zijn meer dieren, denk ik. Dus zij zeiden, de kans op nakomelingen is groter met kunstmatige inseminatie. De kans op letsel bij beide dieren, dat voorkomen wordt, is ook groter.
11: Al want het minnenspel verloopt nogal ruig.
13: Verloopt nogal ruig,
11: oh ja, okay.
13: Juist. En zij hebben gezegd, als we de kans willen vergroten op nakomelingen... en op een veilige manier, dan doen we dat op deze manier. En dat gaat letterlijk dat je dat inbrengt met een pipet bij de vrouwtjeshaving.
11: Dus daarvoor heb je dat zaad van de vogels die in je eigen volière rondfladderen. Maar halen ze dat zaad ook nog elders vandaan?
13: Ja, dat haalden ze dus ook uit Engeland. En okay. dat bevestigde die havik fokker uit Engeland ook. Die zei dat zaad... is naar Nederland toegekomen.
11: Oké, wat je dus hebt is, je hebt in die volière heb je Nederlandse vogels... die worden geïnsemineerd met buitenlands zaad. Maakt dat uit voor de administratie? Dat administreer je neem ik aan ook allemaal, toch?
13: Juist.
11: Dus waarom is dat relevant?
13: Omdat die CITES-verklaring heeft een uniek nummer... maar ook de vogelring heeft een uniek nummer... Ja. Om gewoon aan te kunnen tonen... dit is ook een in gevangenschap... opgegroeide vogel en daarmee mag je fokken.
11: Ja, dus het is zo, kan ik me voorstellen. Daar zit zo'n kuiken, zo'n havikkuiken. Daar wordt bloed van afgenomen. Dat wordt getest met bloed of DNA van de moeder en van de vader.
13: Juist.
11: Is het daarvoor noodzakelijk dat beide vogels aanwezig zijn... dus de ouders, als die test plaats heeft?
13: Ja, die dierenarts die heeft gezegd... ik ben daar ter plaatse gegaan... Ja. Ik heb van die jonkies 15 buisjes van het eerste nestje afgenomen met 15 afzonderlijke spuiten. Ik heb van papa bloed afgenomen, van mama bloed afgenomen, naar dat lab gestuurd. En het bleek een match te zijn.
11: Van alle kuikens?
13: Juist.
11: Oké, en dan op enig moment is die match er niet meer?
13: Nee, dan blijkt het een ondeugdelijke onderzoeksmethode.
11: Oké.
13: Dus geen van de 31 nakomelingen had verwantschap met het door mijn cliënten opgegeven ouderpaar.
11: Graag, hè, Chris?
12: Wat ik me dan een beetje afvraag. Als jouw cliënten zijnde, als jij zaad haalt uit het buitenland... Hè, en dus niet een vogel die je zelf hebt... en je bevrucht daar een van jouw vrouwtjes haviken mee... dan weet je toch als jouw cliënten zijnde van... ik moet nu andere vogels gaan opgeven voor die test, voor die CITES-verklaring.
13: Ja, alleen was het zo dat het een ondeugdelijke onderzoeksmethode was... bleek pas in 2007. En die nestjes waren uit 2005 en uit 2006. En die waren allemaal verkocht.
12: Ja.
13: Dus er was geen havik meer. En zij hebben gewoon steeds gezegd... als jij in 2005 had gezegd... dit is niet het oude koppel... dan testen we een andere oude koppel... alles wat bij ons in de foyer heeft gezeten.
14: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
15: Geen beurs,
14: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
15: Geen nieuws,
14: maar non-stop muziek.
15: Muziek die helpt
14: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
15: Luister
14: via de BNR-app, bnr.nl
15: en DAB+.
16: Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
20: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
21: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
22: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
21: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
22: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
21: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app... en luister elke woensdag om 2:00 naar BNR.
23: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
24: Straks om 4:00 in de avondspits...
25: Het RIVM waarschuwt voor de volksgezondheid, want het instituut ziet een polycrisis op ons afkomen. De inflatie in Frankrijk is terug op 2%. Een enorme daling in een maand tijd. Wat is het geheim? En we moeten het natuurlijk over penalties hebben, al was het maar voor de verwerking. Waar gaat het mis? Dat en meer straks in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats, om 4:00 hier op BNR.
26: BNR Verkeer.
27: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden. De meeste files staan in Zuid-Holland door pechgevallen. En ook in Utrecht staan veel files door werkzaamheden. Er staat nu 225 kilometer in totaal. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat het vast tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto en de linkerrijstrook is er dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer met 15 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Het is druk bij Utrecht vanwege de wegwerkzaamheden op de A27. 20 minuten extra. En de A50 Arnhem richting Os. Daar sta je vast tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. Reken hier op 10 minuten extra. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Diemen richting Alkmaar bij hectometerpaal 28,2. En de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,1.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
0: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een relschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna 1,5 jaar de cel in. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. 6 jaar geleden werd Tamar, een meisje uit Marken, doodgereden... en justitie eist nu 8 weken cel voor de man die dat deed. Kan zijn dat Tamar al op de weg lag. Er zijn geen sporen aan de voorkant van de auto gevonden, wel eronder. In ieder geval heeft hij niet goed opgelet, zegt het OM. Ook reed hij door. In Athene is een appartementengebouw van 4 verdiepingen ingestort. 4 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. Schiphol heeft 3 bedrijven gekozen die komende jaren de bagage afhandelen. Het waren er 6 en het ministerie van Infrastructuur vond dat er te veel concurrentie was. Door het halveren moet er meer aandacht komen voor arbeidsomstandigheden en kwaliteit. De afhandelaars van KLM, de Nata en Fego blijven over. En de ANWB heeft het door de hitte vorige week veel drukker gehad met pechmeldingen in het buitenland. Met name in België, Duitsland en Frankrijk. Auto's hadden kapotte accu's en elektronische problemen. Vooral elektrische auto's zijn kwetsbaar door de hitte, zegt de ANWB. Ze kunnen dan niet goed koelen. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP nieuws.
1: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
2: Benki, dat is toch geen woord?
1: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
4: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
6: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
4: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
7: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: AI is hot, maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
9: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
11: Tom, ik was op middelbare school echt stinkberoerd in biologie. Leg mij eens even uit hoe de biologie van een havik in elkaar zit. Hoeveel jonkies kan zo'n stel nou precies krijgen?
13: Dat is misschien ook een beetje het lastige. Daarom ben ik daar ook veel met die mensen gesproken, om je een beetje in te lezen. Dat was voor mij natuurlijk ook abracadabra.
11: Ja, ja, wat weet jij van havik?
13: Niets.
11: Ik bedoel, dat is nogal niche. De biologie van een havik, ja. Hè? Daar heb jij natuurlijk heel erg in verdiept. Hoeveel nakomelingen kan een havik echt maar krijgen? Wist jij dat?
13: Nee, wist ik niet. Ik heb natuurlijk gewoon openbare bronnen geraadpleegd. En daar kom je tussen de 1 en de 5, tussen de 1 en de 6. En dat is wel de max. En hier waren eigenlijk drie dubbele cijfers bij het eerste nestje.
12: Ja, daar zit natuurlijk ook het initiële verwijt dan in. He, dus het initiële verwijt zit natuurlijk dan in het feit dat het Openbaar Ministerie zegt, hey, je hebt hier een havik-echtpaar, om het zo maar te zeggen. Die hebben wel hoeveel kinderen gekregen.
13: 31 in totaal.
11: Een broedfabriek.
12: Dat kan feitelijk niet. En dat had je moeten weten dat het niet feitelijk. Dat is dan het verwijt wat gemaakt wordt.
13: Klopt. Alleen hier waren dan argumenten dat de fokker zei, ja, maar door de kunstmatige inseminatie en de juiste voeding, die beesten moeten jagen en roven. En wij voeden ze zo dat de productie hoger kan zijn.
11: Aha, ze zeggen eigenlijk, bij ons in die volière waren de leefomstandigheden veel zo beter. Ideaal, dat dus die hogere nakomelingencijfers, dat verklaarbaar is.
13: Juist.
11: Ja. Wauw, het lijkt mij, weet je Chris, het lijkt me zo moeilijk om als advocaat, kijk, ik heb het als journalist, maak je dit ook wel mee, dat je dat je materie moet gaan verdiepen waarvan je eigenlijk niks begrijpt. En ik ben dan altijd heel erg bezorgd dat je fouten gaat maken.
12: Klopt. Ja, maar het is ook super lachen natuurlijk. He, als advocaat, ik kan me voorstellen dat het ook heel erg leuk is. Dat je al die regelgeving induikt. Want het zijn natuurlijk twee dingen. Enerzijds heb je de regelgeving, daar moet je induiken. En anderzijds heb je de feitelijke situatie van het vogelfokken, havikenfokken. Waar je ook niks van weet. En dat moet je bij elkaar zien te brengen. Op een manier dat je vrijsprekende verweren gaat creëren voor jezelf.
13: En dat je dus ook een beetje de regie op zitting kan houden. Ja. Dat je kan corrigeren of kan inspringen. Dat je een beetje boven de materie staat.
12: En dat je
13: staat.
12: Je cliënten nog snapt wat ze zeggen.
13: Juist.
11: Hoe was jij goed in biologie op de middelbare school?
13: Nee, die puzzel met je hebt een gestipte kip en een zwarte kip. En wat komt eruit? Daar faalde
11: een kip
13: ik voor.
11: Ja. Ja. Een kip komt eruit.
13: Nee, dus ik ben wel ouderwets terug naar de studiebanken gegaan. Om je wil natuurlijk naar je cliënten goed beslagen ten ijs komen. Je wil bij die vorige verbalisanten. Wil je ook in ieder geval dat zij het gevoel hebben dat je kennis van zaken hebt. En veel belangrijker nog, dat je op de zitting, dat je weet wat je zegt.
11: In de voorbereiding op die zitting. Hè? Want dus jouw cliënten die zeggen, nou ja, wij hebben gewoon optimaal eigenlijk die havikken gefokt. We hebben eigenlijk de beste omstandigheden gecreëerd. We hebben zaad uit het buitenland gehaald. Ja, wij weten eigenlijk ook niet hoe het zit. Dan ben ik naar één ding benieuwd. Wat hadden zij gezegd over die klimspullen? Waarmee je toch die bomen in kon duiken. En,
2: om daar eitjes weg te halen.
11: Ja.
13: Die zeiden dat is gewoon om te snoeien. Oh. Dus dat is gewoon takken weghalen. Kijk, zij woonden ook landelijk. Hè? Dus die zo'n foyer die zit niet in een volkswijkje.
11: Nee, was daar heb je die duiven.
13: Ja, daar heb je die duiven. Dus zij woonden landelijk. Dus hadden zij ook een... Als je hem in de koker deed van... Er moeten eitjes gestolen zijn. Dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen. Komen we een treetje hoger. En dan verwijderen we takken.
2: Ja,
13: zeg het maar.
2: Dit soort feiten, ik heb ook geen flauw idee. Nee. Ik heb nog nooit iets met vogels gedaan. Zijn het nou strafbare feiten? We hadden meteen lachen. Zijn het nou strafbare feiten waar hoge strafbedreigingen op staan?
13: Ja.
2: In zijn algemeenheid?
13: Ja, en je ziet ook gewoon dat het gaat ook om de bescherming van dieren. Ja. En je ziet ook dat er wordt geld mee verdiend. Dus er zit een financiële component, kun je opgelegd krijgen. Maar je kunt ook
2: gewoon tegen... heel veel mee kan verdienen.
13: Juist. Ja. En je kunt ook gewoon tegen aanzienlijke gevangenisstraffen aanlopen.
11: Oh, echt?
13: Ja.
11: Oh, wauw.
13: Ja.
11: Wat weet je, kan jij je nog herinneren van de zitting?
13: Ik weet dat we hadden twee zittingsdagen. En cliënten hebben zich tijdens die zittingsdagen verklarend opgesteld. En,
11: die gingen praten.
13: Die gingen praten. Die
11: dat
13: gingen,
11: was ook jouw advies, neem ik aan. Van ja, joh, als je het aan mij allemaal uit kan leggen.
13: Er zaten elementen in die gewoon schreeuwden om een verklaring. Dat je zegt, hoe kan het nou? Jij zegt, dit is het oude paar en het is nul keer raak.
2: Had je nou het idee dat die rechters de materie snapten?
13: Ik denk wel dat zij het ook een interessante zaak vonden. Gewoon echt eens wat anders. Goed ingelezen waren. Maar er was zo nu en dan bij cliënten zulke specialistische kennis over hoe gaat dat insemineren. He, bijvoorbeeld als je bij je hebt doorgereden naar een ongeluk en je zegt nee, ik ben gestopt en ik heb nog gereanimeerd. Doe eens reanimeren voor. En je zakt daarvoor, is het een ondernemelijk verhaal. En hier was het natuurlijk ook dat die rechters oprecht geïnteresseerd waren in de lezing van cliënten. Maar ook wel op heel erg detailniveau zaten. Hoe gaat dat dan? En hoe doe je dat? En wanneer doe je dat? En onder welke omstandigheden? En dat was voor mij spannend. Maar het was voor mij ook dat je daar zo nu en dan zat. Dat je niet wist van welke kant gaat het op. Omdat je natuurlijk ook niet alles wist.
11: Ja, dat lijkt me dus inderdaad spannend. Je hebt natuurlijk ergens zit je ook in een soort Bermuda-driehoek van kennis over de havik.
13: Ja, je bent een procesbewaker. Maar soms komt er een zijslag dat je denkt, willen we die kant op gaan, ja of nee?
11: Eigenlijk had je gewoon twee van die haviken mee moeten nemen. Daar zit ik zo. Mag dat eigenlijk, als je dat wil?
13: Je mag voorwerpen meenemen.
2: Kunstmatig laten bevruchten.
11: Ja, nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Gewoon eens,
2: ik heb hier een pipetje. En
11: zo
2: gaan
11: werkt
2: we er
11: het
2: nu insteken. Ja.
13: Ja, ja. Of een YouTube-filmpje kunnen laten zien.
2: Ja. Mag ik nog heel even een beetje juridisch opstijgen? Ja. Want ik snap het verwijt van het Openbaar Ministerie. Ja. Die zeggen, wij denken eigenlijk dat u eieren van buiten heeft genomen en daar jonge haviken uit laten broeden en heeft verkocht.
11: Gewoon echt klassiek koekoekswerk. Dus je zet een ei uit een nest, dat leg je erbij en hopsakee.
2: Ze hebben natuurlijk een fors probleem, want dat verwantschapsonderzoek niet deugt.
13: Nee.
2: Hè, en daar blijkt niks uit. Ze hebben een soort verhaal over. Hè. We hebben vogelzaten uit Engeland laten komen. Even los van je pleidooi. Maar wat is nou het kernverdedigingspunt dan voor jou?
13: Dat is eigenlijk dat er moest een alternatief zijn. Want niet ter discussie stond dat er geen verwantschap was. En dat moet verklaard worden.
2: Ja.
13: En dat kon er op één manier verklaard worden. Dat ofwel we moesten een second opinion doen van dat verwantschapsonderzoek. Maar dat ging niet meer, want dat bloed was niet meer voorhanden. Nee. Dus dan moest het zo zijn dat er andere mannetjes, haviken, in die foyer aanwezig waren. En die paper trail moesten wij inzichtelijk maken. Want de enkele stelling, ik heb daar nog twee mannetjes, zaten daar,
2: dat is natuurlijk volstrekt
13: onvoldoende.
2: Ja.
13: Dus wij hebben getuigen meegenomen naar de zitting. Die heeft verklaard, ik werk hier ook. Ik kom hier veel.
2: Een werknemer.
13: En ik weet dat hier meerdere haviken hebben gezeten. En door dat bloedonderzoek van die huisarts van die havik uit Groot-Brittannië, konden we ook vaststellen, die moest in Nederland zijn geweest.
11: Ja, want heel even terug. Er was dus zaad uit het buitenland gehaald. Was dat bloed van die havik, was dat ook getest?
13: Ja.
11: Want daarvoor moet die havik die dat zaad levert, moet fysiek aanwezig zijn in Nederland.
13: Precies.
11: Toch? Was dat gebeurd?
13: Ja, en er was een dierenarts die had dat bloed afgenomen.
11: Ja.
13: En die had gekeken naar het ringnummer en die zegt, deze havik is die havik. En die havik verbleef feitelijk in Engeland, maar die verbleef ook in Nederland. Want anders had hij dat bloed niet kunnen afnemen.
2: Ja, precies.
11: En wat zei die Engelse fokker daar dan over?
13: Die heb ik niet als getuige opgeroepen. Ik was gewoon blij met een vaststelling van een dierenarts die zegt, ik heb het gecontroleerd en het klopt, dat beest moet hier geweest zijn. Ja. Dus ik heb dat gelaten en gewoon gezegd, ja, wat de motieven van deze fokker ook zijn. Het kan niet kloppen met de vaststelling van de dierenarts.
12: Nee, kijk, dat is het mooie. Kijk, als we los zijn van de vogels. Als het gaat om een alternatief scenario wat je moet brengen, als verdachte in zo'n zaak of in wat voor strafzaak dan ook, dat scenario moet je aannemelijk maken. Je hoeft het niet wettig en overtuigd te bewijzen. Als het maar een aannemelijke verklaring is, een alternatieve verklaring is, hè, voor de feiten die het Openbaar Ministerie juist in belastende zin uitlegt. Kan je me volgen? Dus ja, je hoeft het niet helemaal rond te krijgen.
13: Niet dicht
12: te
13: timmeren.
12: Als het maar aannemelijk wordt. Ja. Op een manier waardoor een rechter uiteindelijk er niet zomaar even omheen kan zeggen, nou, vinden we niet geloofwaardig.
13: En ja, dat vind ik ook wel gewoon een van de leukste dingen in ons vak. Dat je belastende puzzelelementen hebt, maar dat jij die puzzel kan leggen. Dat er een ander scenario mogelijk is dan de belastende puzzel van het OM.
12: Geloofde jij je cliënten?
13: Gaandeweg, ja. In het begin dacht
3: ik... Ja, want ik zou ook denken, nou, er klopt helemaal niks. Van jullie hebben die stijgbeugels en dan gaan jullie mee die bomen in.
13: En
3: ja,
13: ik vond dat ook nog wel
3: kan ook een ladder gebruiken.
13: Avontuurlijk, hè? Ja, ja. Dat ik dacht van, ja, dat zou goed kunnen. Maar doordat je op een gegeven moment interactie hebt met je cliënt, je dat ter plaatse komt en zij de toets der kritiek eigenlijk konden doorstaan, ja, heb ik ze geloofd, ja.
3: Had het feit dat zij werden aangeklaagd in deze zaak, had dat gevolgen voor hen? Deed dat iets met hen?
13: Zeker, omdat vergunningstechnisch moet je natuurlijk die CITES-verklaring moet je hebben, maar je zult ook je papieren op orde moeten hebben om die beesten in gevangenschap te mogen houden. En dit was wel een behoorlijke smet op de fokkersreputatie.
12: Ja, op hun business gewoon.
13: Ja, ja. Ja.
12: En had je nou het idee dat je gedurende dat proces, hè, want ze hebben natuurlijk ook verklaringen afgelegd eerder, ook tijd, dat je het Openbaar Ministerie een beetje meekreeg in
13: het
12: verhaal?
13: Oh, nul, echt. Nul. Ja. Nee. Ja. Nee. Die is. En ik denk ook dat misschien ook wel een gemiste kans is. Die hebben gewoon eigenlijk gezegd nee. Maar die nee niet verder onderbouwd of gezegd, oké, u komt nu met iets, daar willen we de onderste steen boven hebben. Dat hebben zij nagelaten.
3: Wat eist het Openbaar Ministerie?
13: 15 maanden, 5 voorwaardelijk. Echt? En een boete die opliep in de duizenden.
3: Mijn god, maar dat is echt ook gewoon een gevangenisstraf.
13: Is gewoon naar binnen.
3: Maar dat vind ik best wel een hoge straf.
13: Ja.
3: En wel een strafeis. Wat
12: maar ik denk dat te maken heeft met het feit, hè, dat je dus met deze business zoveel geld kan verdienen. Ja, los natuurlijk van de bescherming van een beschermde diersoort. Maar ja, als je een havik kan verkopen voor, wat was het, 10 tot 20.000 euro. Ja, dan is het gewoon big business. Kijk, heel simpel gezegd, hoe meer, dan in de oven, Openbaar Ministerie, hoe meer crimineel geld jij verkrijgt, hoe ernstiger dat delict eigenlijk op
13: wordt. En misschien ook wel als je het zou bekijken naar 31 havikjongen, en je zou dat een beetje isoleren, en zou zeggen, hey, dat zijn dus 31 afzonderlijke strafbare feiten,
12: ja,
13: dan kan het op optellen.
3: Ja, maar ik vind zeg maar 31 havikjongen. Kijk,
13: ik had ook gedacht, taakstraffen werkt.
12: Ja,
13: dus dat is ook wel weer lastig. Hè? We hebben natuurlijk die LOVS-richtlijnen of OM-richtlijnen.
12: Ja, nou, leg maar uit.
3: De LOVS-richtlijnen.
13: Ja, dat zijn richtlijnen tussen rechtbank en hoven. Dat als je in Assen een woninginbraak pleegt, dat je het ongeveer hetzelfde krijgt als dat je die in Rotterdam pleegt. Want anders krijg je gewoon rechtsongelijkheid.
12: Ja, kijk, nu weet je in het commune strafrecht. Kijk, als jij een poging doodslag hebt, of een doodslag, of een moord, of een diefstal, of een winkeldiefstal, dan kun je je cliënt een beetje voorbereiden van dit zal wel de strafeis worden.
13: Een bandbreedte.
12: Ja. Ik kan me zo voorstellen dat jij had natuurlijk ook nog zo'n vogelzaak gedaan. Dat je denkt, 15 malen waarvan 5. Kijk, mijn hemel.
13: En wij zeggen altijd wel, garanties krijg je bij de ijskast, slechte advocaten beloven, maar je cliënten willen natuurlijk wel een indicatie hebben. En ik kan hem niet meer helemaal precies terughalen, maar dit had ik niet zien aankomen. Dan krijg je wel even zweetoksels onder je toga.
3: Ja. Ja, ja. En hoe reageerden je cliënten daar dan op?
13: Ook heel erg geschrokken. Omdat zij voelden zich ook geen criminelen. En gewoon echt naar binnen is gewoon...
12: Die baan is
13: niet niks. Nee. En het was ook funest geweest. Dat hadden zij natuurlijk in hun hoofd voor hun bedrijf en voor de bedrijfsvoering.
3: Ja. Jij hebt daarna natuurlijk de blaar op je tong gepleit. Kun je nog eens ons eens meenemen naar je verweer?
13: Kijk, wij hebben van meet af aan gezegd, er is geen opzet, ook niet in voorwaardelijke vorm, dat zij deze... Ze hebben een bureau gebruikt wat wordt aangedragen door de autoriteiten. Zij wisten het niet. Als ze het hadden geweten, hadden ze een ander oude koppel naar voren gebracht. Een pijnpunt wel een beetje in deze zaak was dat de man die dat verwantschapsonderzoek deed, eigenlijk de dokter.
5: De dierendokter, ja.
13: Die was ook gehoord als getuige. En die had gezegd, die zijn hier geweest, ik heb die onderzoeken gedaan. Dan wordt hij vervolgens nog een keer gehoord en dan zegt hij, trouwens, ik heb nog 2 gespreksverslagen. En in het eerste gespreksverslag staat dat hij wist dat de test ondeugelijk was. En in het tweede gespreksverslag van een week later zegt hij tegen mij, zou je alsnog niet die oude test kunnen gebruiken? Want dan krijg ik mijn verwantschap voor het nieuwe nestje wel.
2: Dus hadden jouw cliënten tegen hem gezegd?
13: Ja, dat was best lelijk om terug te lezen.
2: Ja, want daarmee zou je kunnen vaststellen, zij wisten
13: dat het wel wisten.
2: Dat het onderzoek niet deugde.
13: En dat was ook wat het Openbaar Ministerie zei. Wij hebben deze man bij de rechtercommissaris gehoord. En in het verhoor bij de Algemene Inspectiedienst zegt hij, ik weet niet of ik gespreksverslagen heb opgemaakt. En dan rept hij met geen enkel woord over deze 2 best wel belastende, maar ook misschien wel als je dat werk doet, dan is dat natuurlijk wat je bijblijft. Ja. Dan zeg je, hey, dit stinkt, dit is gezegd, dit is toen gezegd.
2: Ja, dus initieel had hij dat niet gezegd?
13: Nee, met geen woord over gerept. En dan wordt hij bij de rechtercommissaris gehoord en dan zegt hij ook nog, die gespreksverslagen heb ik een uur nadat ik dat gesprek met hun heb gevoerd, dus vrij betrouwbaar, heb ik dat allemaal opgeschreven. Terwijl die, als hij gehoord wordt door de AID, zegt, ik weet niet of er gespreksverslagen zijn gemaakt.
3: Wat is de AID?
13: De Algemene Inspectiedienst.
3: Ah, ja.
13: En die valt nu onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die is daarin opgegaan. Maar dat waren eigenlijk de specialisten die toezicht hielden op de naleving van de Flora- en Faunawet.
3: Chris, als rechters een toch ook, als je kan vermoeden van, nou, die hebben misschien niet alle kennis op een rijtje over deze haviken. Is dat een kans of voor de verdediging, of is dat juist extra lastig?
2: Er zit wel een kans in, maar tegelijkertijd, kijk, als je deze zaak helemaal afbelt, dan kom je eigenlijk gewoon weer bij de juridische vragen die je altijd hebt.
13: Ja.
2: He, en dat komt hier, kijk, dat er geen verwantschap was, dat was helder. De vraag is meer, hadden zij opzet, hadden zij wetenschap, of hebben ze het voorwaardelijk opzet, ze hebben ze willens en wetens dan meer kans aanvaard dat die verwantschap er niet was. Dat is gewoon een rechtsvraag die je in elke strafzaken terugziet. Dus in die zin, het kan een kans zijn, maar tegelijkertijd, juridisch gezien, is het afbelt, maakt het ook niet meer zo heel veel uit. En zit je dus met een verklaring van een onderzoeksman, die eigenlijk in feite zegt, ze wisten donders goed dat het niet deugde.
13: Klopt, alleen die in de chronologie der dingen was dat raar.
2: Ja.
13: En ik heb mij ook wel afgevraagd, hoe kan het nou dat dat nu oppopt? Terwijl dat is eigenlijk als iemand daar komt en neemt dat bloed af, en dan is het natuurlijk iets wat je bijblijft als iemand zegt, kun je dat even onder de oude methode doen?
2: Ja.
13: Want dan slaagt het wel. En trouwens, ik wist dat dit niet deugde, want ik heb jou een keer nepbloed gegeven. En toen kreeg ik mijn verwantschap ook.
2: Ja.
13: Dat zijn natuurlijk dingen, als je daarnaar wordt gevraagd, of althans, dat zou ik vinden, zo belangwekkend dat je dat noemt.
2: Ja.
13: Maar dat was niet gebeurd.
2: Los van het feit, waarom werk je daaraan mee, als je dat weet?
13: Juist. Ja. Dus, en daar zat misschien dus ook wel een element, dat hij dacht, hey, hoe moet ik hier nu mee omgaan als blijkt, stel nou dat mijn cliënt had gezegd, hij zat in het complot.
2: Ja.
13: Dus die zat denk ik ook wel in een spagaat met zichzelf mogelijk, maar dat is gissen. Het was wonderlijk dat het een
2: ezel. Maar hoe ben je daar in pleidooi mee omgegaan dan?
13: Ik heb gewoon de tijdslijn gezegd, toen niet, toen gehoord door verbalisanten. Daarna, en hij zegt, er zijn geen gespreksverslagen. En daarna draait het 180 graden en komt dat wel naar boven. En ik heb bepleit, die verklaring is daarmee onbetrouwbaar. En in ieder geval niet betrouwbaar genoeg om als bewijsmiddel te kunnen worden gebruikt in deze zaak. En dat was, ik denk, het lelijkste, of het was in ieder geval een pijler, een belangrijke pijler van het Openbaar Ministerie, om te zeggen, daar kun je als rechtbank de wetenschap van deze cliënt aan ophangen.
3: Ja. Wat werd het uiteindelijk?
13: Ja, dat was een beetje lastig. Het werd voor het overgrootste gedeelte een vrijspraak. Er waren wat knalpatronen gevonden. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden in de strafmaat, omdat ze waren een keer eerder voor een boete veroordeeld voor dat gaspistool, en waren die patronen toen meegenomen, was het op niets uitgekomen. Maar in het, eigenlijk meer het bestuursrechtelijke traject, hadden ze gezegd, die CITES-verklaringen waren met terugwerkende kracht, hadden nooit verleend mogen worden. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld. Omdat er werd gezegd, hey, die verklaring had je, maar die is later ingetrokken. En dat is een intrekking ex tunc met terugwerkende kracht. Dus die CITES-verklaring is er nooit geweest. En dat was ook ten laste gelegd. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld.
2: Maar voor het kernverwijt?
13: Vrijgesproken.
2: Vrijgesproken.
13: Ja.
2: En hoe is de rechtbank dan omgegaan met die belangrijke getuigen die bij de RC had verklaard? Deze mensen wisten donders goed dat er geen verwantschap was.
13: Ja, daarvan heeft de rechtbank, eigenlijk het verweer gevolgd. En die hebben ook naast elkaar gezet hoe de chronologie der feiten was. En die hebben gezegd, als we dat naast elkaar leggen, hebben we eigenlijk twee tegenstrijdige verklaringen, of eigenlijk innerlijk tegenstrijdige verklaringen van één bron, namelijk deze meneer, en die gaan we niet gebruiken.
3: Aha.
2: Dus mooie staat.
13: En die werd eigenlijk gewoon als bewijsmiddel weggestreept.
3: Aha.
13: En dat was
3: het belangrijkste bewijsmiddel.
13: Het belangrijkste bewijsmiddel. En dat is natuurlijk, soms is zwijgen goud, maar niet in dit geval, ook meegegaan in de zeer gedetailleerde verklaringen van cliënten, hoe het zover had kunnen komen.
3: Waren je cliënten opgelucht?
13: Ja.
2: Jij vloog de rechtbank uit.
13: Ik kreeg vleugels. Zonder Red Bull.
3: Zonder haven. Ja. Heb je daarna nog wel eens contact gehad met deze cliënt?
13: Ik ben nog wel eens een keer terug geweest ook. Ik vond het ook een fascinerend... een fascinerend bedrijf ook wel. En ook wel eens dat je soms zo'n aha-erlevenis hebt. Dat je, wat ik net zei, over de A2 vliegt en je ziet een roofvogel. Of het nou een havik is of een valk. Dat onderscheid zou ik niet direct meer kunnen maken. Maar dat je dan denkt, oh ja, wat was dat mooi. Want er zaten elementen.
3: Denk je dan ook altijd weer aan die zaak als je zo'n vogel ziet?
13: Ja,
3: wat grappig.
13: Ja. En misschien niet bij iedere vogel, maar wel eens in de zoveel tijd. En daarom popte deze ook wel op als een die me echt is bijgebleven. Want er zaten elementen in waarbij je zou kunnen zeggen, we volgen het Openbaar Ministerie, maar er zaten ook elementen in, de verdediging heeft gelijk, of de cliënten hebben gelijk.
3: Tom Nieuwburg, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
13: Graag gedaan.
3: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lomans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn te volgen via Instagram ook daarnaast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
10: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
14: En ik denk ook vaak bij Trump, het is niet eens zozeer de filosofie, maar de manier waarop hij het presenteert. Met al die spijkerharde woorden en uitdrukkingen. En ja, als je hoort hoe hij over Somalië tekeer ging, dat noemt hij dan tuig. Hoe kan je dat nou zo van zijn heel ver?
15: De shithole country.
14: Dat zou wel politiek niet correct zijn, maar hupske. Dus het is, dat is heel apart. Ook een vaste luisteraar, Tijl Verkamer, die vroeg, hoe wordt zo'n document nou eigenlijk opgesteld? Hoe groot achten jullie de kans dat de president alle 33 pagina's zelf heeft gelezen? Vind ik ook wel geestig.
15: Ja. Oh, dat vind ik echt een goede vraag, zeg. Ja. Want we weten het natuurlijk niet helemaal. Wat mij wel altijd opvalt met dat soort dingen. Trump die zegt, heel veel van de dingen die Trump zegt, die komen dan terug in dit soort documenten. Dus je denkt dan bij jezelf van, hij heeft al die dingetjes, veel van die dingetjes heeft hij alles gezegd. En dan lijkt het wel alsof iemand er dan één verhaal van maakt. Dat was in 2016, toen met de campagne was Steve Bannon die persoon, die eigenlijk al die losse Trump dingetjes samenbracht tot één filosofie. Ik heb het gevoel dat een Steven Miller, iemand die ook veel over immigratie, daar een hele sterke mening over heeft, dat dat zo iemand is die misschien deze documenten dan, of al die uitspraken dan een beetje bij elkaar heeft gelegd. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jij denkt, Bernard, want ondertussen weten we ook, J.D. Vance, die had het begin dit jaar ook eigenlijk al over deze dingen.
14: Ja.
15: En dat was eigenlijk de eerste brenger van deze boodschap. Is dat misschien ook iemand die hier invloed op heeft?
14: Het zou kunnen. In afval, hij had die boodschap in februari, meen ik, op de veiligheidsconferentie in, was dat München, denk het?
15: Duitsland, ja.
14: Dat was inderdaad een heel bitter verhaal over Europa en het wegzakken van de cultuur. En eigenlijk hetzelfde verhaal, een beetje harder nog, en dat is min of meer copy-paste terechtgekomen in deze 33 pagina's. Dus je kunt ook zeggen, wij hebben het toen niet serieus genoeg genomen. Want denken, die man is maar de vicepresident. Maar dit is, denk ik, het gedachtegoed dat ze met z'n tweeën hebben. En dan denk je ook, ja, die Trump is zelf het kind en het kleinkind van immigranten. Dus hoe verklaart hij dat allemaal? Maar dat zit er ook achter. Nou ja, wat ze bedoelen en niet hardop zeggen. Het gaat gewoon om moslims.
26: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast. In de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
28: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom, aanstaande donderdag.
16: De hele dag.
28: Lekker veel Bruno Mars.
16: Op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing, juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf.

0: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
1: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
3: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
2: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: Nu in de BNR-app.
7: Pro waarschuwt, MKB-bedrijven dreigen de rekening te betalen voor de Box 3-aanpassingen. Oekraïense drones vallen doelwitten bij Moskou aan. En het kabinet rekent zich rijk aan de tulpentax, maar bloemisten zijn bang voor een zware klap. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
8: Rijn Baartmans is bij de ANWB. Rijn, het is dinsdag, een traditionele drukke dag op de weg.
9: Goedemiddag, ja zeker, want we kruipen richting de 400 kilometer. Het begint echt wel drukker te worden. De meeste files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ook loopt het verkeer vertraging op door de werkzaamheden tussen Gorinchem en Utrecht. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 richting Den Bosch, tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Nou, daar is het ook druk. In de richting van Gorinchem, tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen, 9 kilometer met een kwartier vertraging. De A73 tot slot richting Maasbracht, want een ongeluk zorgt daar voor een file. Tussen Roermond-Oost en knooppunt Het Vonderen, 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 ook maar richting Amstelveen, bij hectometerpaal 56,6. De A15 Nijmegen richting Gorinchem bij 103,5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort, daar staan ze bij 59,5.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers van de NS. Tot eind augustus kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen door Nederland buiten de daluren. Normaal kost zo'n abonnement bijna 130 euro. Het Centrum Seksueel Geweld krijgt steeds meer meldingen binnen. Afgelopen jaar is het met 20% gestegen, dat is het derde jaar op rij. Het centrum denkt dat het komt doordat meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulpverlening. Tegelijk zijn ze bang dat het nog steeds maar het topje van de ijsberg is. 3 jaar cel en een beroepsverbod voor een gevangenisbewaarder in Niebersluis die een vrouwelijke gevangene verkrachtte. Dat deed hij 16 jaar geleden in haar cel toen andere gevangenen aan het luchten waren. De zaak duurde zo lang omdat justitie de man eerst niet wilde vervolgen. Het gebeurde pas na een klacht bij het gerechtshof. Een relschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna 1,5 jaar de cel in. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. En er komen strenge regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat de blusmiddelen vlakbij moeten staan. Ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dan naar de beurs. De AEX staat 1,3% in de plus op 1080 punten. Grootste stijger ASML, 6,9% omhoog. KPN is de grootste daler vanmiddag, 1,9% in de min. En de Dow Jones geopend 0,1% in de plus.
7: Ja, en dadelijk in de BNR-avondspits. Het Openbaar Ministerie eist het faillissement van crypto-platform Knaken.

0: Die van gedupeerden wist van niks. En we moeten het natuurlijk hebben over Oranje. Het misgaan van het nemen van de penalties. Terwijl je hier als voetbalclub gewoon op kunt voorbereiden. En als voetballer toch ook. Ja. En moet tussen de latten, mensen. Dat en meer de komende 2,5 uur.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Thomas van Zijl.
4: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over moderne lobbyinstrumenten van tabaksfabrikanten en een gesprek met Stan Verhoeven, medeoprichter van de online speciaalzaak Etrias. Ik vraag hem waarom hij stond te popelen om het failliete Vonk over te nemen. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app
8: heb je ook altijd en overal breaking news.
9: Download de BNR-app. En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
10: Goed dat je luistert. Het is dinsdag 30 juni. The day after misschien wel. En dit is het nieuws om mee thuis te komen. We gaan kijken naar cryptobedrijf Knaken. Het OM wil dat de rechter het bedrijf failliet verklaart. Er zou gehandeld zijn zonder vergunning. En er zijn zorgen over mogelijk strafbare feiten. In Frankrijk wordt reclame voor ultra-fast fashion verboden. Dus geen billboards meer of online advertenties voor Shein of Temu. En ook influencers mogen de spullen niet meer tegen betaling promoten. En Niels, wat ging er toch mis bij de penalties? Ja, ben jij er al achter?
0: Nou kijk, je moet mij daar ook niet neerzetten. Maar van onze profs mogen we toch wel iets meer verwachten.
10: Ja, we gaan het allemaal bespreken, maar we beginnen met Knaken.
0: Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank in Rotterdam gevraagd het crypto-platform Knaken en de daaraan verbonden stichting failliet te verklaren. De OM neemt die stap nadat het signaal ontving van een zeer zorgwekkende situatie door de AFM. Fiat deed gisteren ook doorzoekingen waar laptops en andere spullen in beslag zijn genomen. 4 weken geleden ging Knaken ineens op zwart, waardoor gebruikers niet meer bij hun beleggingen kunnen. Er is ook een meldpunt voor gedupeerden, dat heet Collectief Knaken, en daar is Fred Wickel de woordvoerder van. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Of de oprichter zelfs. U bent dus de vertegenwoordiger van zo'n 3 tot 4.500 gedupeerden in deze knakenzaak. Maar wist u dat dit eraan zat te komen?
11: Correct. Ik wist niet dat dit eraan zat te komen. Lag niet in de lijn van de verwachting. Maar dingen gebeuren.
0: Ja, dus u bent erdoor overvallen. Wat vindt u van de stap van het OM? Het OM vraagt dus faillissement aan.
11: Ja, daar zullen zij een reden voor hebben. De vraag is of zo'n stap uiteindelijk zin heeft en of zij er iets mee kunnen doorzetten. En afwachting daarvan gaan wij ook gewoon door met de contacten tot een oplossing en afhandeling met Knaken.
0: Oh, dus u heeft wel contact met Knaken?
11: We hebben zeker contact met Knaken en dat verloopt erg positief en plezierig. Waarbij we duidelijk constateren dat de intenties van Knaken erg positief zijn om dingen op te lossen en af te handelen.
0: Ja, de intenties zijn misschien positief, maar de Fiat heeft vermoedens van strafbare feiten.
11: Ja, daar kan ik geen oordeel over geven. Dat zullen ze dan waar moeten maken en dan moeten wij dat ook voorlopig afwachten. Maar dat laat onverlet dat wij dus doorgaan met kijken naar mogelijke oplossing tot nette afhandeling, waarvan wij denken dat die zeker in de lucht zitten.
10: Maar was u dan nooit iets opgevallen in het contact met Knaken of in het gebruik van de diensten?
11: Wij hebben sinds 3 juni hebben wij contact met Knaken. Wij maken zelf geen gebruik van diensten van Knaken. Maar,
0: hoe bedoelt u wij? Want u bent toch van, het collectief?
11: Als organisatie van het collectief. En daarmee doelend op, wij zijn redelijk en billijk BV. En zijn de organisatie die uiteindelijk Knaken collectief heeft opgestart. Waarin dan deelnemers aan Knaken.
0: Ja, u bedoelt, u heeft zelf geen belang in dat Knaken. Maar u komt wel op voor de mogelijk gedupeerden.
11: Dat is volledig correct, ja.
0: Ja,
10: maar bij die gedupeerden, hoorde u daar dan geen verhalen over? Nou ja, dingen die al niet klopten misschien, of die raar verliepen?
11: Zeker niet. Daar hebben wij niets van gehoord. Er is ook niets van medegedeeld, nog mondeling, nog schriftelijk.
0: Hoe gaat dit nu verder? Want die gedupeerden, dus de aangesloten mensen, die kunnen niet bij hun belegging.
11: Nee, dat is correct. Dat is gebleken. En wij denken door de onderhandelingen die wij nu op het ogenblik voeren met het bestuur van Knaken, dat er oplossingen gaan komen. Hm? En in de zin van dat mensen dan in ieder geval een uitkering zullen gaan krijgen van hun tegoeden. En hoe hoog, hoeveel dat zal zijn, hoe dat gaat, dat kunnen wij nu nog niet beoordelen.
0: Betrokkenheid van de FIOD suggereert toch wel dat de Belastingdienst ook denkt een vordering te hebben op dit bedrijf. Het OM wil dat het failliet wordt verklaard. Dan zou het toch ook een hele rare situatie zijn als dit bestuur, dat mogelijk straks wordt vervangen door een curator, nog even snel dat geld zou uitkeren? Of vul ik nu te veel in?
11: Als er inderdaad, er is een faillissement door het OM aangevraagd, dat is duidelijk. Mocht dat uiteindelijk zijn beslag vinden, oftewel dat een rechter dat als definitief oordeelt, dan zal er een curator komen. En een curator is dan degene die de boedel beheert en waar wij dan vervolgens verdere contacten ook mee zullen hebben, gewoon in het vervolg van wat we nu al het bestuur van Knaken doen.
0: Maar dan staat u wel achteraan.
11: Wij denken niet dat we achteraan staan, want het Knaken collectief wordt ongeveer per uur groter momenteel. Het is nog maar een paar dagen online. En we denken dat we daarmee een hele sterke proef hebben. Omdat er dadelijk veel mensen vertegenwoordigd zullen zijn in het collectief.
10: En u zegt, er waren geen signalen van mogelijke misstanden. U noemt het contact nu met Knaken constructief en positief. Heeft u het idee dat Knaken eerlijk dan is tegen u?
11: Ik heb het idee dat ze positief gemotiveerd zijn om zaken op te lossen. Ik denk dat ze integer eerlijk zijn tegenover ons. En op basis van de senioriteit en de ervaring die bij ons ligt, hebben we dat gevoel heel sterk.
0: Oké, dank u wel, oprichter van het meldpunt voor gedupeerde collectief Knaken, Fred Wickel.
9: BNR Nieuwsradio.
10: Europees nieuws dan. Duitsland eist dat de meerjarenbegroting van de Europese Commissie met zo'n 20% wordt verlaagd. Dat meldt persbureau Reuters. De voorgestelde begroting voor de periode van 2028 tot 2034 bedraagt 2000 miljard euro. En daar moet wat Duitsland betreft zo'n 400 miljard vanaf. Bij ons Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Welkom.
3: Hallo, goedemiddag.
10: Ja, 400 miljard eraf. Waarom is Duitsland ontevreden?
3: Ja, ze vinden het gewoon veel te veel geld. Dit is een voorstel van de Europese Commissie. Nou, de lidstaten die mogen daar wat van vinden. Die moeten daar zelfs wat van vinden. Die moeten het erover eens worden. En daarna moet het parlement er ook nog wat over zeggen. En ja, dat leidt traditiegetrouw tot wat oneenigheden. Eerder wees Duitsland de meerjarenbegroting al af. Bondskanselier Merz die wijst vooral naar de verhoging ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting. Die is 1300 miljard euro. Mm. En ja, daar komt nu dan, als het aan de commissie ligt, 700 miljard bij. Ik weet niet, maar dat is toch best wel veel geld. Duitsland die is de grootste netto-betaler. Dus die zeggen, ja, dan moeten wij jaarlijks 50 miljard euro gaan betalen. En daar hebben we geen zin in. Dat is nog niet wat wij willen.
10: Maar zo'n meerjarenbegroting vanuit Brussel, die wordt toch echt nooit met applaus ontvangen?
3: Nee, eigenlijk niet. Er zijn, ik zei al, ze moeten het erover eens worden. Het moet unanimiteit. Dus alle 27 lidstaten, die moeten de meerjarenbegroting goedkeuren. En het er dus een beetje mee eens zijn. Dit, er is altijd hevige strijd. En dit felle verzet van Duitsland, die duidt wel weer op een zware strijd die in het verschiet gaat liggen.
10: Nederland ook, toch?
3: Nederland ook. Nederland is er ook niet mee eens. Die zeggen ook, ja, dit vinden we een beetje te gortig, dit bedrag. En ja, dat is altijd. Er is een strijd tussen de zuinige en de wat minder zuinige landen. Ook nu pleiten bijvoorbeeld landen als Polen, Tsjechië, Hongarije, maar ook wat zuidelijke lidstaten voor een wat ruimere begroting.
10: Ja, meer.
3: Juist meer geld. Ook het parlement zegt, wij willen er nog 200 miljard bij.
0: Zit er dan ook wel een inhoudelijke redenering achter? Of is dit puur op de kassa afgerekend?
3: Nee, er zit ook een inhoudelijke redenering achter. Er zijn altijd natuurlijk verschillende belangen in alle lidstaten. Men is het er niet eens waar het geld ook heen mag gaan. Landen als Nederland en Duitsland vinden dit keer dat de nieuwe begroting vooral gefocust moet zijn op defensie, op concurrentiekracht. Maar de Zuid-Europese landen willen juist het landbouwbeleid gaan hervormen. Dus dit soort accentverschillen zijn er altijd. En die zullen ook nog wel komende tijd weer aan het licht komen. Waarschijnlijk komt het ergens in het midden uit. Maar het laatste woord is zeker nog niet over de meerjarenbegroting gezegd.
10: En dan, de EU en de Verenigde Staten liggen met elkaar in de clinch. Nou, waar gaat het deze keer over?
3: Ja.
10: Importheffingen?
3: Nee, geen importheffingen. Het gaat eventjes niet over de NAVO, maar het gaat over Bosnië. Het gaat over de hoogste internationale gezant in Bosnië. Vandaag komen diplomaten daar bijeen in Sarajevo, de Bosnische hoofdstad. En dat heeft te maken met het verdrag van Dayton uit 1995.
10: Na de oorlog?
3: Ja, na de oorlog daar. En er is een toezichthouder gekomen die over de uitvoering van dat akkoord gaat. En zij komen dus vandaag met een nieuwe hoge vertegenwoordiger. En Trump die vindt dat de huidige gezant, de Duitse politicus Christian Schmidt, zo snel als mogelijk moet vertrekken. En men is het er niet over eens wie dan die nieuwe persoon moet gaan worden. Amerika en Italië die steunen een Italiaanse diplomaat. Hij heet Antonio Landi. En andere EU-lidstaten willen juist een Fransman op de post hebben die beter zou aansluiten bij de mogelijke toetreding van Bosnië tot de Europese Unie.
0: Ja, dat is wel apart. Dus de Verenigde Staten en Italië schuiven die Italiaanse kandidaat, steunen ze eigenlijk. Hè?
3: Ja.
0: En wie is dat dan, die Landi? En waarom moet hij het worden?
3: Nou, hij heeft eigenlijk niet heel veel ervaring met Bosnië en schijnt ook niet over relevante kennis te beschikken. Dus dat zou je wel verwachten als gezant. Maar er is het vermoeden dat dat te maken heeft met een deal rond een gaspijpleiding ter waarde van $1 miljard. Dat is toegekend, die aanlegging van de gaspijpleiding aan een bedrijf dat bevriend is met Trump. En die deal is eigenlijk gekomen zonder tender, zonder aanbesteding. En deze meneer Zanardi Landi, die heeft al aangekondigd dat hij zich niet hiermee gaat bemoeien.
10: Aha.
3: Dus dat is naar verluid de reden. En dat sluit heel erg aan bij de strategie eigenlijk van Trump in die regio. Hij wil graag dat alles wat er in de westelijke Balkan gebeurt, of überhaupt in de Balkan gebeurt, volgens wil Trump dat dat leidt tot rendement voor Amerikaanse bedrijven. We zagen laatst ook al die flamingo-protesten
10: in
3: Albanië.
10: Ja.
3: Waar de familie Trump ook weer een vinger in de pap had en een resort wilde gaan bouwen. Nou ja,
0: die protesten waren daar tegen.
3: Precies. Maar dit past dus een beetje in wat de familie Trump nu aan het doen
10: is. Ja, want ik zat me inderdaad net af te vragen, wat kan het Trump schelen, plat gezegd?
3: Ja, geld dus weer.
10: Ja, van welke nationaliteit de nieuwe gezant is.
3: Maar dat heeft er dus vooral gewoon mee te maken dat deze persoon blijkbaar zich er niet mee gaat bemoeien. De Europese landen en critici zeggen dat dit de vrede gaat ondermijnen die daar al 30 jaar is. Zij willen gewoon iemand die wat beter zich bekommert om de vrede in Bosnië en het stand te houden daarvan.
10: Want Bosnië heeft ook nog steeds plannen om toe te treden tot de EU. Hoe staat het daarmee? Moet er nog een lang traject door?
3: Daar wordt altijd over gepraat. Ook een paar weken geleden was er weer een westelijke Balkantop. Er zitten daar wel meer landen in de wachtkamer. Ook daar is er weer oneenigheid over. Bijvoorbeeld Nederland, die is huiverig voor het te veel uitbreiden van de Europese Unie. Dus ze willen. Er zijn landen die vinden dat die landen die willen toetreden echt aan die criteria moeten voldoen. En dat echt goed moet gaan, want anders krijg je misschien wat onoverzichtelijke Unie.
0: Dankjewel, Michal.
10: Ik dacht dat jij nog een vraag had. Maar
0: nee, ik krijg net door dat we doorgaan naar het volgende onderwerp.
10: Precies. Dankjewel. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
0: BNR. Ja, het zal je niet ontgaan zijn. Nederland speelde vannacht de 16e finale van het WK voetbal tegen Marokko. En dat eindigde zo.
12: Het is aan Ismaël Saibari om Nederland uit het toernooi te kegelen. Saibari. Of toch Verbrugge.
10: Oh. Ja,
12: het Nederland
10: een beetje pijn.
12: Weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks.
0: Nee,
12: Marokko gaat door.
0: Duidelijk veel Marokkaanse fans in het stadion, kun je wel horen. Wedstrijden eindigden in de officiële speeltijd, althans met de verlenging dan erbij, in 1-1. Dus dat werd beslist met strafschoppen. Heel het land keek mee, maar ook in het buitenland.
10: Sommige mensen lagen op 1-0.
0: Die inderdaad hadden de ogen dicht. In het buitenland echter waren wel wat ogen ook op Oranje gericht. Even een round-up van wat buitenlandse media berichten over Oranje.
10: Ja, we beginnen in België. De Belgische Sportza legt de nadruk op het penalty-probleem van Nederland. Quote, weer gaat het fout vanaf de stip, luidt de kop. Nederland en penalties, het blijft een moeilijk huwelijk. Na de trauma's van vorige toernooien wilden Koeman en de zijnen hun complex van zich afschudden.
0: In Duitsland kopt de Bild met, oh nee, Oranje. Ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. En daarmee refereert de krant aan Duitsland, dat vannacht ook werd uitgeschakeld door een strafschopserie tegen Paraguay. Dus het is werkelijk een soort ziekte, denk ik.
10: West-Europese
0: ziekte. Ook die wel strooit zout in de wonden. Na Duitsland is met Nederland het volgende topland al vroeg uitgeschakeld. Weer wordt een strafschoppenreeks Nederland fataal.
10: Nou, de Italiaanse media die kiezen voor hardere woorden. Zo stelt La Gazzetta dello Sport dat de houding van Oranje vanaf het begin onderdanig is en laf. Nou ja, van het land dat zelf niet meedoet, hè? Zeg ik dan maar.
0: Nee,
10: even.
0: Maar
10: zit erbij.
0: Henk Spaans had het ermee eens. En die gaf een 4 in het parool voor Ronald Koeman. Om gelijke redenen. En ook in Frankrijk was het commentaar niet mals. Koeman maakt een twijfelachtige keuze, schrijft L'Équipe. Dit kan Koeman volgens de Franse krant zijn baan zelfs kosten. Oh ja, dat wordt natuurlijk de volgende vraag.
10: Nou, daar wordt hier al op de redactie druk over gespeculeerd. Niet vandaag, dan toch wel deze week.
0: Precies, we houden dat scherp in de gaten.
10: En dan nog even de Verenigde Staten. Bij ESPN waren ze vooral gecharmeerd van Marokko. Het geweldige Marokko legde Koemans gebrek aan lef bloot, schrijft de site. De Nederlandse voetballegende Johan Cruijff zou wellicht een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En bij Fox Sports zat oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic. Ook hij haalt uit naar Koeman. Deze nederlaag is de schuld van Koeman, zei hij na de wedstrijd. Ik herkende dit elftal niet. Koeman leek vandaag wel een Italiaanse coach. Die speelde om niet te verliezen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, gelukkig hebben we in Nederland twee spitsen die er wel toe doen. Die wel scoren.
10: Namelijk?
0: De ochtend- en de avondspits.
10: Oké, die schrijf ik op, Niels. Ja. Ultra fast fashion dan. Bedrijven mogen vanaf 1 januari geen reclame meer maken in Frankrijk. Het land nam vandaag een wet aan die dat helemaal gaat verbieden. Ook influencers mogen vanaf dan geen reclame meer maken voor bijvoorbeeld Temu, Shein en AliExpress. Anders wachten hen ook fikse boetes. Bij ons is Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijenrode Business Universiteit. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
10: Ja, heel even bij het begin beginnen. Dit gaat dus om ultra fast fashion. Voor wie dat verbod geldt, weten we welke bedrijven daar precies mee worden bedoeld en welke niet?
13: Ja, dat zijn vooral de Chinese bedrijven. Je noemde ze al, hè? Shein, Temu, AliExpress. De Franse en ook de Europese bedrijven worden expliciet uitgesloten.
10: Ah, dus maar kijk, je zou ook kunnen zeggen, Zara of H&M is ook fast fashion.
13: Klopt, dat is fast fashion, maar geen ultra fast fashion.
10: En wat is dan het verschil?
13: Bij het om. Nou, Zara en H&M, die hebben zeg maar 6 tot 8 collecties per jaar. En deze partijen, als je het over wegwerpmode hebt, daar gaat het nog veel sneller. Dus dat, vergeleken bij hen is het slow fashion.
10: Ja, oké. Okay. Ja, heel relatief, ja. Frankrijk verbiedt dus reclame, ook online en bij influencers. Gaat dat die bedrijven ook echt raken?
13: Het gaat ze natuurlijk altijd raken. Maar niet volledig. Kijk, het doel van dit soort wetgeving is oneerlijke concurrentie weg te halen. Hè, omdat die partijen dingen doen die Europese bedrijven niet mogen. En het gaat ze natuurlijk enigszins raken. Adverteren met via apps die werken op gamification. Het bevorderen van enorme overconsumptie. Mm. En daarmee ook afvalstroom. Minder verantwoord geproduceerde producten bijvoorbeeld. En ze hebben reclame ook nodig. Maar je haalt daar maar een deel van de omzet mee weg. En het is ook alleen in Frankrijk, hè? Want op Europees niveau is er nog niet zo'n initiatief. En het lijkt er ook niet op dat andere landen snel zullen volgen. Nee. Dus het raakt ze wel, maar niet zoveel als je zou willen.
10: Ja, op de schaal van de wereld is Frankrijk natuurlijk niet een hele grote speler voor Temu en AliExpress, et cetera.
13: Nee, dat klopt. Maar Frankrijk is natuurlijk wel het land van de mode, hè? Dus dat doet pijn daar.
10: Ja, en Frankrijk is ook heel trots op eigen ontwerpers en eigen industrie, ook in andere sectoren. Dus is het misschien sneller daar mogelijk, zo'n verbod, dan in Nederland?
13: Dat denk ik wel. Wij zijn natuurlijk in Nederland heel erg bezig met het verhinderen van dark patterns, misbruik van data, privacy van mensen. Daar zijn we heel erg mee bezig, maar niet per se gericht op één categorie.
10: Nee. Jij bent trouwens nu we jou spreken, op een conferentie van Zalando. Ja, Zalando.
13: Dat klopt.
10: Ja, daar zijn heel veel merken natuurlijk te koop. Is dit een onderwerp daar?
13: Nou, dit is een tech and policy event. Dus,
10: wat betekent dat?
13: Dat het over waar het eigenlijk om gaat is hoe Europa leidend kan blijven op het gebied van technologie en hoe je je voordeel kan doen met het versterken van de interne markt. En ik heb met ze hierover gesproken en zij zeggen dus dat ze deze ambitie toejuichen. Het raakt ze niet. Ze zitten natuurlijk niet in datzelfde segment. Mm. Ze zeggen het haalt ook wat risico weg bij multibrand retailers, maar het is onvoldoende. Ze zeggen er zijn nog veel loopholes, geitenpaadjes, waardoor deze partijen toch een voordeel kunnen halen. Dus zij pleiten voor Europese wetgeving. Hmm. Zijn wel heel erg bezig met deze oneerlijke concurrentie.
10: Ja, en nog heel even over die fast fashion of ultra fast fashion bedrijven. Kijk, ik denk altijd als ik iets op Temu zou bestellen, dan weet ik niet of dat shirtje met dezelfde veiligheidsvoorschriften bijvoorbeeld alleen al is geproduceerd dan een Zara shirtje, om maar iets te noemen. Of vergis ik me daarin? Alles wat Europa binnenkomt.
13: Dat klopt. Dat weet je niet. Kijk, het zou kunnen, maar je hebt die zekerheid niet. Omdat zij toch Temu zich niet aan de wetgeving hoeft te houden waar Europese partijen zich aan moeten houden. Dus wat dat betreft hebben zij een voordeel. En wij als consument verkeren in onzekerheid daarover.
10: Ja, nu met andere verboden, we praten hier heel vaak over het social media verbod voor kinderen. Daar zie je toch dat de lijst steeds langer wordt, omdat de schadelijke effecten ook steeds duidelijker worden. Denk jij dat andere Europese landen en misschien wel EU-breed dit voorbeeld gaan volgen van Frankrijk?
13: Ja, kijk, het kan, maar wij zijn, zoals ik zei, niet echt gericht op bepaalde categorieën producten. Hè. Wij proberen toch in te steken vanuit het effect van bepaalde apps op de mentale gezondheid van jonge mensen, van kwetsbare mensen, op het misbruik van data. En nou zijn deze partijen, hè, Shein, Temu, AliExpress, zijn natuurlijk heel erg groot en goede voorbeelden daarvan. Maar het is het ligt niet voor de hand dat wij ons op bepaalde categorieën producten, zoals ultra fast fashion, gaan richten. Wij steken dat wat generieker in. Maar ook hier worden de regels steeds strenger.
10: Ja.
14: Even voor de goede orde, consumentenproducten die op de Europese markt worden verkocht moeten volgens mij wel voldoen aan Europese normen. Maar bij de controle gaat het vaak mis. Hè? Ja. Want dan zetten ze zo'n merkje erop van CE, geloof ik. Ja. Hè? Maar ja.
10: Dat kun je ook printen.
14: Ja, dat kunnen ze heel handig printen.
10: Ja, en het gaat volgens mij ook steekproefsgewijs.
14: Ja,
10: en
14: exact.
10: Er komen natuurlijk miljoenen pakketjes langs.
14: Ja.
10: Dankjewel, Kitty Koenemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijenrode Business Universiteit.
14: De AIVD en de NBVD waarschuwen opnieuw voor Russische hackers die kunnen misbruik maken van Signal, de communicatie-app. Meer erover over een paar minuten.
15: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
16: Het is ongekend wat hier gebeurt.
15: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
17: Wij willen niet weg, hè?
18: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
15: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
19: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
22: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
23: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
24: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
23: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
24: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
22: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
25: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
26: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
27: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
28: En Arjan Elbers.
29: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
25: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
29: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
30: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
31: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega, ego, diva, donna, bella, bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro, everyone is an investor, baby.
32: BNR Verkeer.
33: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. En ook loopt het verkeer vertraging op door de werkzaamheden op de A27. Het is al druk, 540 kilometer in totaal. Dat zien we op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. Op de A4 richting Rotterdam staat de dagelijkse file tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Die is inmiddels ruim 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. Op de A15 richting Gorkum heeft het verkeer last van de wegwerkzaamheden op de A27. Bij Hardingsveld-Giessendam beland je in de file 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De A73 dan richting Maasbracht, want tussen Roermond-Oost en knooppunt het Vonderen is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn zowel de Roer als de Zwalmentunnel dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,8. En de A28 Assen richting Zwolle bij 165,1.
34: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
35: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers van de NS. Tot eind augustus kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen door Nederland buiten de daluren. Normaal kost zo'n abonnement bijna €130. Het Centrum Seksueel Geweld krijgt steeds meer meldingen binnen. Afgelopen jaar is het met 20% gestegen, dat is het derde jaar op rij. Het centrum denkt dat het komt doordat meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulpverlening. Tegelijk zijn ze bang dat het nog steeds maar het topje van de ijsberg is. 3 jaar cel en een beroepsverbod voor een gevangenisbewaarder in Niebersluis die een vrouwelijke gevangene verkrachtte. Dat deed hij 16 jaar geleden in haar cel toen andere gevangenen aan het luchten waren. De zaak duurde zo lang omdat justitie de man eerst niet wilde vervolgen. Het gebeurde pas na een klacht bij het gerechtshof. Een relschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna 1,5 jaar de cel in. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. En er komen strenge regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat de blusmiddelen vlakbij moeten staan. Ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, wij praten de afgelopen weken vaak over de oplopende inflatie door stijgende energiekosten onder andere. Maar in Frankrijk, in Duitsland, is die trend gekeerd. Inflatie is onverwacht gedaald. Hoe kan dat? Bespreken we zo hier op BNR.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
8: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
9: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
9: En weer faalde het Nederlands elftal bij het nemen van beslissende penalties. 3 missers deden Oranje de das om. Marokkanen deden trouwens nauwelijks beter, maar toch, het lijkt wel traditie. We nemen het er zo meteen nog 1 keer door. Hoe moet het wel? Jaap de Groot en een zelfbenoemde penalty-professor die vertellen het ons zo meteen.
0: Oh, ik dacht dat je ging zeggen, Niels en Lisbeth, leg het nog 1 keer uit.
9: Ja, Niels en Lisbeth, leg het nog 1 keer uit, inderdaad. Straks de tech-update ook met die nieuwe waarschuwing van de AIVD voor Signal-gebruikers. Eerst gaan we naar de inflatie in Europese landen.
0: Want de inflatie in Frankrijk en Duitsland is onverwacht gedaald. In Frankrijk daalde de inflatie enorm van 2,8% vorige maand naar 2%. In Duitsland bedroeg de inflatie in juni 2,3% en in mei was dat nog 2,6%.
9: Keurig.
0: Opvallend ook, want de afgelopen maanden steeg de inflatie in landen wereldwijd juist flink door de opgelopen energiekosten. We gaan erover praten met Karsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland. Goedemiddag.
10: Hallo, goedemiddag.
0: Laten we in Duitsland beginnen. Waarom is de inflatie zo succesvol gedaald?
10: Ja, nou, gelukkig hoeven we hier niet over het nemen van penalties te praten. Dus waarom is die inflatie gedaald? Een aantal redenen. 1, de energieprijzen zijn in juni een klein beetje teruggelopen. Maar er is nog meer aan de hand geweest dan de energieprijzen. We zagen ook dat bijvoorbeeld voor goederen, voor diensten, zelfs voor voedsel, de prijzen in de maandvergelijking, dus ten opzichte van mei, echt gewoon daadwerkelijk gingen dalen. En daarmee ook die inflatie dus in de jaarvergelijking een stukje terug is gelopen. En dat is best opvallend.
0: Ja, en dat die prijzen voor voedsel en dergelijke dalen, komt dat ook door de lagere energiekosten?
10: Nee, ik denk eigenlijk niet. Ik denk dat het eerder te maken heeft met 1, toch minder vraag. 2, bij goederen kan je denken, nou, juni was misschien ook een moment waar al die salesseizoen begon,
0: ja.
10: in de retail. Dus ik denk dat dat veel meer de verklaring is, want normaal gesproken duurt het toch een tijdje voordat de energieprijzen worden doorgerekend in andere sectoren.
0: Ja, Frankrijk spant helemaal de kroon van 2,8 naar 2 in een maand. Wat is het Franse geheim?
10: Nou, hier is het echt de solde, zoals het heet.
0: Ja.
10: Dus de verkoopseizoen in juni, waar de prijzen echt flink terugliepen. En dan toch ook bij de energieprijzen duidelijk vergeleken met een jaar geleden. Dus niet meer zo'n sterke stijging. heeft toch ook te maken met een andere energiemix. Toch veel meer kernenergie, dus minder afhankelijk van geïmporteerde energie dan Duitsland bijvoorbeeld.
0: Ja, maar als die solden en de saldi en de sale zo'n grote rol spelen, dan is het natuurlijk heel tijdelijk.
10: Dan is dat zeker tijdelijk. Nou, in het geval van Duitsland krijg je nu zeker een maand waar je heel veel merch van die mannschaft voor een goedkope prijs gaat krijgen. Dit gaat ook weer teruglopen. Het opvallende aan deze cijfers is echt, want we zagen in maart met het begin van de oorlog dat echt de energieprijs omhoog ging. Nou, iedereen begon zich zorgen te maken over het doorrekenen dan van deze hogere energieprijzen in andere sectoren. Nou, denk je onmiddellijk aan de transportsector. Denk je dan natuurlijk ook aan voedselprijzen. Denk je ook aan andere goederen. En stand nu is dat we daarvan eigenlijk helemaal niks zien. Het tegenovergestelde is het geval dat zelfs in een aantal van die sectoren die prijzen teruglopen. En dat is toch echt opmerkelijk.
0: Ja, nou hebben centrale banken in heel Europa juist onlangs de beleidsrente verhoogd. Of ze staan op het punt om dat te doen. Of dat is misschien de verwachting. Juist om die inflatie wat naar beneden te krijgen. Kan dat scenario dan de prullenbak in?
10: Ja, een klein beetje wel. Tenzij natuurlijk sommige centrale banken zullen zeker zeggen, nou, dat komt juist vanwege ons. Nou, dat is denk ik te veel eer voor de centrale banken dat dit al is gebeurd. Want de ECB begon nu pas in juni met een renteverhoging. Het is inderdaad, als je naar de ECB kijkt, nou, die zijn toch enorm opgejaagd geweest door die herinneringen van 2022. Enorm sterk oplopende inflatie. Een centrale bank die veel te laat was met het reageren. Nou, dat wilden ze zeker deze keer voorkomen, geleerd van 2022. En inderdaad, ik denk dat ze misschien te vroegtijdig zijn begonnen. En in ieder geval als we naar die cijfers van nu kijken, toch een heel grote kans is dat het alleen een eenmalige, heel korttijdige inflatiegolf is, die nu eigenlijk bijna weer verdwijnt.
0: Ja, laten we dan ook nog eventjes inzoomen op Nederland. Wij waren sowieso aan de hoge kant. De inflatie steeg nog tot 3,5% op jaarbasis vorige maand. Kunnen wij dan aan eind juni ervan uitgaan dat onze inflatie over deze maand toch ook wel gedaald gaat zijn?
10: Daar lijkt het op, hè, want toch ook in Nederland de energieprijzen in juni dan een klein beetje weer terugliepen. Dus ik denk daar zit een grote kans in dat de inflatie in juni niet zo hard is gestegen als in mei.
0: Ja, er is wel een probleem trouwens met de Nederlandse cijfers. Eigenlijk zou de publicatie over onze inflatiecijfers over juni morgenochtend komen. Maar er is een storing bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daardoor kunnen de berekeningen niet worden gemaakt die voor zo'n eerste raming nodig zouden zijn. De deadline morgen 6:30, morgenochtend, is niet haalbaar. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zegt tegen BNR dat dit niet heel vaak voorkomt. En hij noemt het erg onfortuinlijk. Dus dat weten we nog niet. Daar moeten we nog even op wachten. Dank voor de toelichting, Karsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland.
9: Rijn Baartmans volgt de verkeerssituatie vanuit de cockpit van de ANWB. Afsluiting van de Roertunnel en de Zwalbentunnel. Dat is daar de A 73, wat is het ook?
33: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is de A73 richting Maasbracht. Er zijn in de Zwalmentunnel technische problemen. En om files te voorkomen sluiten ze nu ook de Roertunnel af. Het verkeer kan richting Maastricht via de N273 en de A2. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Utrecht bij 75,1. De A16 Breda richting België bij hectometerpaal 68,1. En de A28 richting Zwolle bij 165,1.
34: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
11: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
12: Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
13: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
9: Nederland wordt geen wereldkampioen, dat weten we nu wel. Want het ging weer mis na penalties. Het is toch een drama dat we al decennia lang met ons meeslepen.
14: Nu mag Ronald de Boer niet meer missen, anders is het gedaan. En het is afgelopen. Brazilië klopt Nederland opnieuw.
15: Oef, oh, wat hoog en wat over. Nou. Dit kan niet anders meer dan dat Nederland is uitgeschakeld, zou je zeggen. Het is nog niet echt gebeurd, maar dit zijn twee strafschoppen helemaal naar de Filistijnen.
16: Vlaag voor de Netherlands. Saved by Romero.
17: Timber. Oh, nee.
16: nee. Afschuwelijk slecht genomen. Ja,
17: het is echt
0: wat is
17: pijnlijk,
0: dit voor therapie, hè?
17: Ja, dit is wel een soort traumabehandeling. Jemig. Ja. We hoorden hier om te beginnen een verslag van de wedstrijd tegen Brazilië in 1998. Ronald de Boer aan de bal. Maar niet goed. En Jaap Stam 2000 tegen Italië was dat. Ron Vlaar 2014 Argentinië. Ik kan nog wel even doorgaan. Hoe overkomen we deze nationale Achilleshiel? Laten we het daar eens even over hebben. Met professor Penalty, zo noemt hij zichzelf, schrijver van het boek De Strafschop, kraakt de penaltycode, Kyuri Vergouw. En Jaap de Groot live vanuit Monterrey, Mexico, waar gisteravond die onvoortuidelijke wedstrijd was. Goedemiddag beiden. Welkom.
18: Goedemiddag. Goedemiddag.
17: Jaap, hoe is het met je?
18: Ja, een korte nacht. Dus ja. Anderhalf uur geslapen. Oef. Want het was natuurlijk een desillusie afloop. En de Marokkanen en Mexicanen waren hand in hand zo aan het feesten dat het een hele tijd heeft geduurd voordat ik überhaupt het stadion uit kon.
17: Oh, maar even over de teleurstelling van de wedstrijd. Wat is de afdronk onder de mensen die jij nog hebt gesproken misschien?
18: Ook desillusie. En met name ook de spelers die voor wie een beetje het einde van de carrière is. Hè, Virgil van Dijk en Wout Weghorst. Ja, die zaten er helemaal doorheen. En het was ook een heel trieste aftocht op deze manier.
17: En wat dacht Kyuri Vergouw, de penaltyprofessor, aan het eind van de wedstrijd?
19: Ja, dat het een soort wederkerend iets is, hè. Ik ben er al 26 jaar mee bezig. En het blijft maar terugkeren, dat probleem. Dus ja, altijd hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten, dat is natuurlijk een definitie voor gekte. Dus we moeten het echt anders gaan aanpakken.
17: Ja, waarom bent u er al 26 jaar mee bezig eigenlijk?
19: Nou, in het jaar 2000 bracht ik voor het eerst De Strafschop uit, een van mijn boeken. Mm-hmm. En daar beschreef ik in hoe je de ultieme penalty zou kunnen nemen. Want dat was toen ook al een probleem voor Nederland. Ja. En niet alleen voor het Nederlands elftal, maar ook voor Ajax bijvoorbeeld. Het ging steeds maar fout. Dus ik ging onderzoeken, hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen?
0: Nou, wat kunnen we eraan doen?
17: Nou, laten we beginnen met hoe het komt.
19: Nou ja, ik word altijd gebeld als het kalf verdronken is. En je moet natuurlijk. Het is elke keer raak. Elke twee jaar zit ik gewoon weer klaar op een.
17: Oh, je verwacht een telefoontje al.
19: Ja, ik zat er helemaal klaar voor. En ik had ook een hele andere lijst met penaltynemers dan Koeman bijvoorbeeld. In de laatste druk van mijn boek, pas een maand geleden verschenen. Ja, daar staat inderdaad wel Weghorst en Koopmeiners. Maar Kluivert of Summerfield staan daar niet tussen.
0: En Gakpo?
19: Gakpo vind ik een twijfelgeval, omdat je heel duidelijk kan zien aan zijn aanloop waar de bal naartoe gaat. Dus er zijn heel veel tips en tricks te duiden en voor keepers en voor tegenstanders. En als je dat serieus neemt en daar echt goed op traint, dan kom je dus wel verder. Maar ja, 3 van de 5 strafschoppen missen, dat is natuurlijk beneden alle. Ja, dat is gewoon een garantie op verlies.
17: Beneden alle pijl.
19: Een garantie op verlies.
17: Ja,
19: beneden alle pijl en een garantie.
0: Maar zonder dat Koeman misschien uw boek gelezen heeft, je zou toch kunnen denken van, die strafschoppen, dat is best simpel te trainen. Want daar heb je niet hele ingewikkelde spelcombinaties voor nodig om te simuleren.
19: Nou ja, Jaap de Groot zal het kunnen beamen. Johan Cruijff zei altijd, strafschoppen hebben niets met voetbal te maken, omdat het een 1-tegen-1 situatie is. En het is eigenlijk heel simpel, want de bal ligt altijd op dezelfde afstand, het doel heeft dezelfde afmetingen. Het is een strijd tussen 2 personen. En ja, wat kan je daaraan trainen? Dan kan je bijvoorbeeld de aanloop trainen. Wat je wel ziet is dat ze meer concentratie namen voorafgaand aan de strafschop. Mm. In het verleden, u noemde al Jaap Stam, zag je dat het fluitje ging en ze meteen gingen aanlopen. Ja, dat is een garantie op missen. Omdat daaruit blijkt dat die spelers eigenlijk niet goed voorbereid zijn op de taak die voor hen ligt. Dus ja, ze weten een paar dingen inmiddels wel. Maar ja, als je spelers neemt die toch zeggen, ik neem hem wel eventjes. Maar, en daarop selecteert, dat is de foute selectiemethode.
17: Maar Jaap, dat is toch onbestaanbaar dat je daar niet op traint en geen plan voor hebt. Dus elke keer draait het uit op penalties.
18: Nou ja, dat is ook het hele curieuze. Je praat over topvoetbal op mondiaal niveau. En ja, dan krijg je dus de combinatie van techniek en de mindset. Nou, en ik weet toevallig, ik heb een keer een aardige anekdote met de schaatser Mark Tuitert gehad voor de Olympische Spelen in 2010 in Vancouver. En toen had ik een opname met hem een week voor de wedstrijd. En die won uiteindelijk de goud op de 1500 meter. Maar een week van tevoren ging hij voor camera exact zijn race voorvertellen, als het ware.
17: Ja.
18: Het was ongelooflijk. Het klopte aan detail. Hij kon het zo sterk visualiseren dat elke slag die hij deed zat al in zijn kop. Nou, en als je dan in staat bent om je zo te concentreren dat je helemaal afsluit van de buitenwacht en dan ontstaat er zoiets. En dat moet dus voor voetballers dus ook kunnen. Hm. Dat je op een gegeven moment weet wie de keeper is, wat zijn goede en zijn slechte kwaliteiten zijn. Hm. Dan heb je een soort plande campagne. En daar ga je dus je op visualiseren. Nou ja, precies wat Jury net zegt. Er zijn er jongens bij die gaan gewoon staan, die gaan schieten. Nou, ja. En gisteren zaten toen met Quinten Timber. Daar zie je gewoon dat de basisregels van het penalty nemen al niet kloppen. Kijk alleen maar naar zijn aanloop.
17: Ja.
18: Zijn aanloop, die had geloof ik 2 stappen. Het was duidelijk welke kant hij op ging. En hij kon technisch zich niet meer corrigeren, omdat hij maar na 2 stappen. En het dusdanig stond, dus hij met 2 stappen zat hij al op de bal. En dan kon hij 1 kant op. En toen raakte hij ook nog eens een keer de bal verkeerd. Ja, dan gaat hij gewoon een stuk naast.
17: Ja, maar dit weten we eigenlijk al wel langer. Hè? Dus wat zit er nou in het brein van de mensen bij de KNVB die er hierover gaan? De bondscoaches en noem ze maar op, de assistenten. Dat er niet uit wil, Jury.
19: Ja. Nou ja, het is natuurlijk heel interessant dat ik deze strijd al 26 jaar voer. Want je denkt, het is allemaal vrij duidelijk. De bewijzen zijn er. Jaap zegt de aanloop. Ja, daar weten we heel veel van. We weten van de concentratie, van de mindset, van het plaatje. Maar het gaat om een cultuur waarin een generatie van trainers zegt, ja, je kan er niet op trainen, het is een loterij. Je moet 40 meter naar die stip lopen. Maar die 40 meter naar die stip lopen Tsjechen ook. En die scoren 100% normaliter. En Duitsers, tot voor kort, deden dat ook. Dus er is iets anders aan de hand. Het gaat om onze Nederlandse cultuur. We zijn niet dodelijk genoeg. We vinden het allemaal maar.
0: Ah, de zesjescultuur.
19: Nou ja, we willen eigenlijk dat het doelpunt wordt gescoord door Bergkamp vanaf de zijkant. Ja. Of met een omhaal. Strafschoppen, dat vinden we eigenlijk te min. Maar het is bepalend voor een wereldtitel.
0: Ja, maar
19: titel op dit moment is gewonnen na strafschoppen.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je als bondscoach denkt, ja, strafschoppen, dat gebeurt alleen als je na de verlenging nog gelijk staat. Dus je moet eerst wel niet verliezen. Dus dat is ook heel belangrijk.
17: Ik wil daar niet aan denken. Dat
19: Op de drie wedstrijden bij een WK gaat naar strafschoppen in de knock-outfase. 1 op de 3. En we moeten 5 wedstrijden tot de finale.
0: Ja.
19: Nou, de kans dat je dus een keer strafschoppen moet nemen is levensgroot.
17: Ja.
19: Dus waarom bereid je daar dan niet
18: heel
19: goed op voor?
18: Omdat, het is ook heel curieus, omdat Ronald Koeman was natuurlijk een bij uitstek een specialist. En dat het hem onder zijn leiding is overkomen. Maar in de eerste plaats begint het natuurlijk met, dat gaf ik net al aan met het voorbeeld van Mark Tuitert, het begint bij de voetballer zelf.
17: Ja.
18: Van daar train je op, ben je er klaar voor? Je gaat, precies wat Jury aangeeft, 1 op de 3 wedstrijden op een WK wordt beslist door strafschoppen. Dus het hoort onderdeel van je wedstrijdvoorbereiding te zijn. En ik denk, ik kan me niet voorstellen dat Ronald Koeman dat niet gedaan heeft. Maar dan zit er dan toch in die mindset van die spelers. Hè. Ja. Wat er gisteren gebeurde natuurlijk, wat onverwachte dingen. Want normaal gesproken neemt Van Dijk, Virgil van Dijk neemt er een. Normaal gesproken neemt Cody Gakpo er eentje. Ja, en nu gingen er ineens 2 reserves staken de vinger op om die penalty te nemen. Nou, ja. dat precies wat Jury aangaf, die waren misschien technisch wel voorbereid, maar duidelijk niet mentaal.
17: Nee.
18: En gingen dus gewoon beginnersfouten maken bij het nemen van de strafschop.
17: Maar even ter verdediging, maar het is kennelijk ook een beetje een ziekte. Want Duitsland en eerlijk gezegd Marokko had er ook wel een beetje last van, toch? Kuren Vergaal?
19: Ja, nou kijk, het is een feit, statistisch gezien alleen al, dat strafschoppen in een strafschopserie, dat die iets lastiger zijn dan tijdens gewone wedstrijd. Dus tijdens de wedstrijd scoort gemiddeld een national speler zoals, nou ja, noem ze maar op, de echte toppers, Kane, die scoort 90%. In een strafschopserie daalt dat naar 78%. Dus er is sprake van stress. Maar je kan spelers daar natuurlijk wel op voorbereiden. Ja. En als je een selectie maakt voor de shootout, ja, dan moet je dat niet doen nog na de wedstrijd. Van zit je lekker in je vel en heb je er zin in? Voel je je zeker? Ja, ik zou zeggen, juist spelers die zich heel zeker voelen, niet opstellen, want die nemen de taak niet serieus genoeg. Kijk, ik had bijvoorbeeld Koopmeiners, Weghorst, zeker. Maar ik had ook De Roon bijvoorbeeld genomen. Gewoon jongens die heel stabiel zijn.
17: Ja.
19: Geen gekke dingen gaan doen, geen gekke aanloop. Gewoon die bal in de hoek schieten. Een goede aanloop, 5 meter. We weten allemaal dat dat beter is dan een korte aanloop. Ik zie het niet terug. Nee. Dus Koeman, ja, die was zelf er heel goed in. Hij zei ook, ja, ik had er zelf nooit zoveel moeite mee. Maar je bent coach. Een coach leert mensen wat. Je traint mensen. Maar als je zegt, ja, ik had er geen moeite mee, dus waarom hebben mijn spelers er wel moeite mee? Dat is toch geen coach?
17: Nee.
19: Wat doe je dan als coach?
0: Ja. Moet je nog een boek schrijven?
17: Nou, ik zou in elk geval de bestaande boeken even verspreiden onder de toekomstige selectie. He?
0: Richting Zeist.
19: Ja, nou ja, ik heb 5 keer brieven gestuurd naar de KNVB. Hè, naar coaches in de jaren nul. Rijkaard, Van Gaal, noem ze maar op. Nooit een reactie gekregen.
17: Nee.
19: Boeken gestuurd, artikelen geschreven, open brief geschreven voor Ronald Koeman. Allemaal terug te vinden op managementsite bijvoorbeeld.nl. En ja, die artikelen worden goed gelezen, maar alleen niet door de bondscoach.
17: Nee, kennelijk.
19: En dat is natuurlijk heel droevig, nou, want de kennis is er. De kennis is er.
17: Ik denk dat we elkaar over 2 jaar weer spreken bij het EK dan.
19: Ja, ik zit al te blokken in mijn agenda.
17: Ja, heel fijn. Dan kunnen we tenminste op u rekenen. Jaap, jij ook bedankt vanuit Monterrey. Blijf heel je daar nog gedaan. Of vlieg je terug en ga je het
18: vanaf? Nee. In belang van BNR blijf ik nog even. Want die zie ik qua geld, economie en zeker politiek nog heel veel te beleven.
17: Tot later dan. Jaap de Groot in Mexico.
1: Tech Update.
0: De AIVD en de MIVD waarschuwen opnieuw voor Russische hackers. Die hebben een nieuwe methode om je Signal te hacken. Tech-redacteur Stijn Goossens is bij ons van de tech-redactie. Ha, Stijn.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wij zitten met de hele redactie op Signal in een appgroep.
2: Ja, en ik weet het nog, de vorige keer in maart, toen kwam dit nieuws ook al naar buiten van de AIVD en de MIVD. Die waarschuwden hier ook al voor. Toen hebben we onze hele Signal-groep nog doorgelicht. Zitten er onbekende mensen in?
0: Ja,
2: was toen
0: inderdaad.
2: Niet het geval. Ja, ja. Inderdaad. Want het gevaar is dat Russische staatshackers wereldwijd proberen om toegang te krijgen tot zowel Signal als WhatsApp-accounts. En dan vooral getarget op ambtenaren, militairen en dus ook journalisten. En dat gebeurt ook in Nederland, zo zeggen dus de AIVD en de MIVD. En nu waarschuwen de inlichtingendiensten dus opnieuw, omdat de hackers nog altijd op grote schaal actief zijn, met inmiddels ook weer een nieuwe techniek. En de Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen daar een paar dagen geleden al over naar buiten met die waarschuwing. En daar sluiten de Nederlandse autoriteiten zich daar dus nu ook bij aan, nadat ze dus eigen onderzoek gedaan hebben.
0: Maar het gaat dus nog steeds om mensen die zich voordoen als lid van de BNR-redactie of ik heb ook een buurtapp die op Signal draait. Een buurtbewoner en die dan eigenlijk een hacker of spion zijn?
2: Nou, het zit eigenlijk iets anders. Wat ze eigenlijk doen is, die hackers die proberen een verificatiecode in eerste instantie te bemachtigen. Dat was wat ze in maart al deden. En daarmee kunnen ze meekijken met jouw account. Mm-hmm. Dus dan zit jij in die groep. En dan kunnen die hackers in principe meekijken zonder dat je dat doorhebt. En nu is er dus een nieuwe techniek waarbij ze weer op nieuwe codes uit zijn. Namelijk backup recovery codes. Dat zijn speciale codes waarmee jij bij je backup kan van 45 dagen.
0: Maar dat is zo'n hele lange code.
2: Ja, hele lange rits codes. En wat ze dan doen, is dat doen ze met phishing. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Ze doen zich voor als Signal support team. Ze sturen jou een berichtje en zeggen, er is heel veel urgentie, we hebben die codes nodig, anders zal je account geblokkeerd worden bijvoorbeeld. En als je dan die code stuurt, dan kunnen ze dus bij jouw hele backup geschiedenis van 45 dagen, met documenten en foto's, maar dus ook bij al je gesprekken die je dus hebt met mensen, zonder dat je het door hebt. Enige manier om dat weer tegen te gaan is door om een nieuwe code weer aan te maken. Dan wordt het oude code geblokkeerd. Je moet gewoon scherp zijn, want dat is waar dit eigenlijk allemaal op draait. Het is niet een gekke of een lek in Signal waar ze gebruik van maken. Het is een lek in mensen. Ja. Namelijk mensen die geloven dat zij echt van Signal support zijn. En daar kan Signal weinig aan doen, zeggen ze zelf ook. En de MIVD waarschuwt dus, blijf vooral scherp en zorg ervoor dat je niet vertrouwelijke informatie deelt op zowel Signal als WhatsApp, ook al lijkt Signal soms extra veilig.
0: Oké, maar dus het advies is dan nu sowieso die hele lange code
2: niet delen met mensen.
0: Nee, ja, dat sowieso niet, maar die vernieuwen.
2: Dat zou je sowieso kunnen doen als je hem gedeeld hebt met mensen. Want in principe is het, als Signal Support jou niet benaderd heeft, dan heb je het waarschijnlijk niet gedeeld met mensen. Maar veilig opslaan.
3: Ik heb ooit wel eens te maken gehad met die lange code natuurlijk, sinds ik op Signal zit.
2: Ja, maar dan zou je hem dus, je moet hem goed opslaan en niet met anderen delen.
3: Oké. Dan, streamingsdiensten met abonnementen hebben in Nederland voor het eerst meer geld opgebracht dan tv-abonnementen.
2: Ja, dus Netflix wint eigenlijk als het ware van Ziggo. Tenminste, als het gaat over kwartaalomzet in de hele markt. Dus dat is een onderzoeksbureau, Telecom Paper, heeft dat uitgezocht. En wat hem betreft komt dat vooral door recente prijsverhogingen van Netflix. Speelt ook mee dat tv als medium gewoon blijft krimpen. Dus het aantal mensen dat lineair een tv-abonnement heeft, dat neemt af. Terwijl het aantal mensen dat een streamingdienst heeft, soms zelfs meerdere, dat neemt toe.
3: Dat heb ik ook.
2: Ja, en als je dan kijkt naar die omzet van die streamers in Nederland, dan is in het eerste kwartaal van 2026 is dat gegroeid voor streamingdiensten naar 301 miljoen euro. In het eerste kwartaal 10% meer dan het jaar ervoor. En bij tv-pakketten is die omzet juist met 3,5% gedaald naar 291 miljoen. Daarmee hebben ze elkaar dus gepasseerd. En Netflix blijft dan wel de concurrent, de grootste in de markt. Maar Videoland en HBO Max die komen daar ook rap achteraan. En je ziet ook wel dat tv-abonnementen proberen juist met streamers weer samen te werken. Dus je krijgt een Netflix-abonnement als je bij Ziggo een abonnement neemt, bijvoorbeeld. En dat toch wel om een abonnementsleden toch een beetje te hoog te houden.
3: Dankjewel, Stijn.
2: En dat toch wel om een abonnementsleden

0: Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
0: kozijnen. Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
4: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek. Ja.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Het is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: Nu in de BNR-app.
11: Opnieuw een storing bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatiecijfers laten op zich wachten en komen mogelijk niet morgenochtend al. De Japanse yen staat op het laagste niveau in 40 jaar tijd. En het kabinet rekent zich rijk aan de tulpentax, maar bloemisten zijn bang voor een zware klap. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
12: Ongeluk op de A2, Rijn Maatmans bij de ANWB.
13: Ja, dat klopt. Op de A2 richting Den Bosch, tussen Utrecht, Papendorp en Beest, 22 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de A2 richting Den Bosch, daar staat het ook vast op afrit Everdingen. 13 kilometer door wegwerkzaamheden op de A27. En richting Gorkum op die A27 is het dan weer druk tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 15 kilometer met 40 minuten vertraging. Tot slot nog de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein doe je er 40 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,6. En de A12 Utrecht richting Den Haag, daar staan ze bij 5,0.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bijna 200.000 mensen hebben gebruik gemaakt van het speciale zomerabonnement van de NS om voor €49 per maand onbeperkt te reizen buiten de spits. Maar verreweg de meeste zijn mensen die al een abonnement hadden. Zij krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is een nieuwe abonnee. In de rechtszaak over het ongeluk bij Marken, waar de 14-jarige Tamar werd doodgereden, is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Hij reed over haar heen terwijl ze al op de weg lag, zegt het OM. Hoe ze daar terecht is gekomen, blijft de vraag. Het OM wilde er geen zaak van maken. Tamar's ouders hebben het afgedwongen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt terreurbestrijder NCTV. Door de Iraanoorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog. Dat blijft 4 op een schaal van 5. Er komen strengere regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat de blusmiddelen vlakbij moeten staan. Ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. En het Binnenhof in Den Haag wordt nu grondig gerenoveerd. Straks ook de bekende Ridderzaal. En de Tweede Kamer wil dat die daarna open gaat voor het publiek. Bijvoorbeeld als bezoekerscentrum. De Ridderzaal is vooral bekend van de troonrede die de koning daar op Prinsjesdag voorleest. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24.

0: 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: De AEX staat 1,4% in de plus, 1080 punten. Op dit moment is de grootste stijger ASML met 7,4% erbij. En KPN is de grootste daler, 2,5%, 2,5% gaat er van dat aandeel af op dit moment ten opzichte van de opening of de slot van gisteren. Dow Jones staat 0,1% in de plus.
2: En zometeen in de avondspits. Het Verenigd Koninkrijk wil 300 miljard pond in defensie gaan investeren. Dat is een idee van de huidige premier, Keir Starmer. Maar zit zijn beoogde opvolger Andy Burnham daar ook op te wachten? Dat hoor je zo van Lia van Beckhoven.
3: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Staatssecretaris Ehrenberg verdedigt de plannen voor een vermogensaanwasbelasting in de Eerste Kamer. Maar het voorstel heeft het moeilijk. Ehrenberg moet met een novelle komen. De details zometeen in Studio Den Haag. 4 op de 10 Nederlanders houdt bij de keuze voor de vakantiebestemming rekening met extreem weer. Al meer dan eerst. Overigens blijft het de favorieten top 3 wel gelijk. Dus Frankrijk, Italië, Spanje. Duitsland.
2: Ja, ik dacht dat Duitsland ook in die top 3 altijd stond.
1: Ja, maar nu haal ik er misschien een paar door elkaar, maar daar gaan ook veel mensen naartoe. Inderdaad. Maar goed, wel geborgen voor extreem weer. Eerst gaan we naar Defensie in het Verenigd Koninkrijk.
2: Want het Verenigd Koninkrijk wil de komende jaren 300 miljard pond, dat is ongeveer 350 miljard euro, investeren in hun defensie. Dat heeft premier Keir Starmer op weg naar de uitgang bekendgemaakt.
11: Now we are already delivering the biggest sustained increase in defence spending since the 1980s. £270 billion. And I can announce today that under the Defence Investment Plan, we are increasing this by a further £15 billion, setting a new record of spending almost £300 billion over the next 4 years to back our armed forces and strengthen our national security.
2: Ja, eerder stapte de minister van Defensie, John Healey, nog op omdat hij vond dat het te weinig was voor Defensie. Bij ons is WK-correspondent Lia van Beckhoven. Goedemiddag, Lia.
12: Goedemiddag, Liesbeth.
2: Ja, nu komt er dus een herziene versie van die defensieinvestering. Is deze nieuwe versie dan wel voldoende?
12: Nee, in ieder geval niet volgens de meeste mensen die ik erover gehoord heb. Er komt een extra 15 miljard pond bij. He, op een bedrag, zoals je zegt, van 300 miljard... Mm-hmm. En op de lange termijn 400 miljard, is dat niet echt veel. Het ministerie van Defensie wilde veel meer nog. Maar Keir Starmer, die er destijds snel bij was... trouwens om andere NAVO-landen aan te sporen... defensiebegrotingen op te trekken naar 3,5%. 3% van de totale begroting. En op den duur zelfs naar 5%. Diezelfde Britten die zitten nu tegen de 2,7% aan. Ja. Sorry voor de aantallen, voor de cijfers. Maar kortom, het is gewoon te weinig, te laat. Ja. Dat zeggen de critici. En dat is ook het verwijt. Hoe serieus neemt het Verenigd Koninkrijk de Russische dreiging? Dat hoor je van alle kanten hier. En is het echt doorgedrongen dat het vredesdividend voorbij is en dat de Britten toch echt veel, veel dieper in de zak moeten tasten?
2: En dan even op de inhoud, die 300 miljard pond, dat voorstel dus nu. Waar wordt dat dan aan besteed?
12: Nou, 300 miljard pond, dat lag er al. Dit gaat over de lange termijn en waar dat nieuwe bedrag vandaan komt. En dat geld gaat naar nieuwe kernwapens. Kernwapens lokken een heel groot deel op van de Britse defensiebegroting. Kleine kwart. Londen gelooft dat om een grootmacht te zijn je kernwapens nu eenmaal nodig hebt, dus vandaar. Maar verder gaat er ruim 5 miljard naar drones. Mm. Ik denk dat zoals andere NAVO-landen de Britten ook geleerd hebben van hoe Oekraïne de oorlog voert tegen Rusland. Ja. Maar het is niet alleen een kwestie van bedragen. En dit is ook echt een punt wat hier voortdurend besproken wordt. Het is ook een kwestie van hoe het wordt besteed. Kijk, het Britse ministerie van Defensie heeft een reputatie als het gaat om mislukte aankopen. He, als het gaat om de miljarden die in het verleden besteed zijn aan pakweg gepantserde verkenningsvoertuigen. Mm. Die AX-aankopen, dat was echt een schandaal. Niet alleen hadden die voertuigen bijna 10 jaar geleden moeten arriveren, ze zijn ook veel duurder dan oorspronkelijk beraamd. En nu ze er zijn, zijn ze eigenlijk niet meer nodig. Ja. Dus dat verklaart ook waarom er heel lang zo geaarzeld is over het optrekken van de defensiebegroting hier.
2: Ja, en dat extra geld, is dan ook al duidelijk waar dat vandaan moet komen? Wordt er dan bezuinigd bijvoorbeeld?
12: Nou, waar het vandaan komt is dat grote projecten die al in de wacht stonden om uitgevoerd te worden op de lange termijn, wegenbouw, energieprojecten, huizenbouw, dat is allemaal of geschrapt of opgeschort. Ja, okay. Bijvoorbeeld, er was een plan om tienduizenden huizen voor Britse beroepsmilitairen om die op te knappen, wat heel hard nodig was. Dat zou 10 miljard kosten, over de komende 10 jaar uitgesmeerd. En dat is op de lange baan geschoven nu. De nog langere baan.
2: En ik zei het al, dit plan komt uit de koker van de vertrekkende premier, Starmer. En die zou hoogstwaarschijnlijk opgevolgd worden door partijgenoot Andy Burnham. Gaat Burnham akkoord met dit plan?
12: Dat is onduidelijk. Starmer zei wel dat hij waarschuwde geen geld te lenen om de defensiebegroting op te krikken. Want Burnham zou overwegen om defensie te verhogen met obligaties, met specifieke defensieobligaties. Nou, Starmer is er fel tegen, want dat zou niet goed zijn voor de Britse economie, omdat het de rente omhoog zou halen. Maar van de andere kant, nogmaals, er is echt blijvende kritiek, Lisbeth, op Britse defensieuitgaven van alle kanten. Want ook ondanks die extra miljarden die vandaag gevonden zijn, zou het, is de algemene mening, nog steeds onvoldoende zijn om het Verenigd Koninkrijk te beschermen tegen een aanval uit Rusland.
2: Dus zou er ooit een plan kunnen zijn dat wel op applaus kan rekenen?
12: Nou, als er veel en veel meer miljarden bij komen, zodat het Verenigd Koninkrijk veel sneller die beloofde 3,5% aan NAVO-landen beloofd haalt dan er nu uitziet, ik denk dat men daar dan heel erg blij mee is. Maar daar ziet het dus niet naar uit. En de vraag is of Andy Burnham dat wel kan doen.
2: Dankjewel, VK-correspondent Lia van Beckhoven.
13: Studio Den Haag.
1: De Eerste Kamer gaat na de zomer stemmen over de wet werkelijk rendement box 3. Zo krijgt staatssecretaris Eelco Eerenberg van Fiscaliteit de tijd om voor Prinsjesdag zijn novelle bij het wetsvoorstel uit te werken. Novelle, ik zeg maar even kort. De Eerste Kamer mag geen wetten aanpassen, dus dan moet er een klein wetje weer achteraan worden gestuurd. Met de aanpassingen hoopt het kabinet voldoende steun te vergaren in de Senaat voor die nieuwe box 3-wet met die omstreden vermogensaanwasbelasting.
2: Ik zit net te denken, misschien moeten we een box 3 jingle inmiddels hebben. Ja, praten we zo vaak over.
1: Ik ga er een maken. Ja. Dat is een leuke weekendklus. Politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ja, ja, Lisbeth, we praten daar veel over. En ik werk nu 4,5 jaar voor BNR.
2: Ja.
13: En het kerstarrest waar dit allemaal mee begonnen is... Dat stamt van 4,5 jaar geleden. En al 4,5 jaar zijn wij met elkaar aan het praten over box 3... zonder dat het echt daadwerkelijk opgelost is. Want tot op heden, zoals wij dan hier zeggen... is box 3 gedeeltelijk nog steeds... kapot.
1: Ja, en dat kerstarresten ging natuurlijk over dat fictief rendement niet deugde, hè, waarmee tot op dat moment werd
13: en dan vooral voor spaarders, ja, hè, want spaarders die betaalden dus een rendement, en het rendement was er niet, want dat was er niet op spaargeld. Zij zijn naar de rechter gegaan, en de Hoge Raad heeft toen uiteindelijk gezegd, je kan natuurlijk geen belasting gaan betalen op rendement, en als er helemaal geen rendement is.
1: Nee.
13: Zo is het allemaal begonnen.
2: Dus we kunnen ook nog in jouw jingle dit weekend kerstbelletjes.
1: Ja, leuk. Daar kan niet heel lang mee. Ja, nee, maar goed. Vandaag dus wel een voorstel in de Eerste Kamer. Het is dus al aangenomen in de Tweede Kamer voor die vermogensaanwasbelasting. Er is ook al veel om te doen, want dan betaal je dus eigenlijk belasting over de groei van je vermogen, zonder dat dat al in poen is omgezet. Nu heeft Ehrenberg gezegd...
13: Ja, Ehrenberg, dat klopt inderdaad wat je zegt. Want nu ligt de wet werkelijk rendement box 3 ligt voor. En daar was veel politiek gesteggel was daarover. En Ehrenberg heeft gezegd, wacht nou nog heel eventjes. Ook Senaat met stemmen, want in de Tweede Kamer is het wel aangenomen. Want ik ga met een novelle, dus met een aanpassing op de wet komen... En als die aanpassing op de wet er is, ga dan pas stemmen. Maar ik kom daarmee rond Prinsjesdag. En het was dus lang onduidelijk of de Senaat zou zeggen... wij gaan ook daadwerkelijk wachten met stemmen over die wet tot na de zomer. Maar nu is duidelijk, ja, dat gaan ze doen. CDA, VVD, D66, de coalitie, wil daarmee wachten. Plus pro... ChristenUnie en een afsplitser van Partij voor de Dieren. En dan is er een meerderheid om te zeggen... we wachten nog eventjes met die stemming. En zodoende heeft Ehrenberg dus de tijd om te komen met zijn novelle... om inderdaad tegemoet te komen aan die bezwaren. Want jij noemde het al, de bezwaren vooral vanuit rechtse partijen... op de vermogensaanwasbelasting voor beleggers. Want dit gaat dan om het beleggersdeel. En dat gaat dus om het papieren... rendement. Dus rendement dat je gemaakt hebt op papier. En waar willen zij naartoe? Zij willen naar een vermogenswinstbelasting toe. En dan willen ze toe naar het rendement dat daadwerkelijk is gerealiseerd. Dus op het moment dat je het verkocht hebt.
1: Ja, maar nu, dat is wel opmerkelijk. Ze hebben niet gezegd van we zijn hier tegen, we stemmen het meteen weg.
13: Nee, dat klopt. Dat hebben ze nu niet gezegd. En dat komt omdat namelijk, als je het nu zou wegstemmen, want er is namelijk een, als je nu het op de stemming laat komen in de Senaat, dan is er een meerderheid. En die meerderheid zegt, ja, zonder novellen, zonder aanpassingen, willen we hier niet aan. Maar waarom hebben ze nou aanpassingen nodig? En dat is ook belangrijk voor de coalitie. Omdat als je het wegstemt, gaat het ontzettend veel geld kosten. Want dan hou je namelijk de huidige wet, de tegenbewijsregelingen. En daar wordt toch wel met fictief rendement gewerkt. En dan ligt het eraan over welk beleggingsdeel je het hebt. Maar dat kan gaan tot 7,78% rendement. En daar moet je dan 36% belasting over betalen.
1: Oh.
13: Maar, ja, maar goed... op het moment dat je veel meer rendementen hebt... betaal je over het deel boven, nou laten we hem even afronden, die 8%... betaal je dus geen belasting meer. En dat kost, naar schatting, de schatkist per jaar 2,4 miljard euro.
1: Oh, dat scheelt heel veel inkomsten.
13: Dat scheelt heel veel inkomsten. En dan heeft de coalitie een probleem. En waarom zeggen linkse partijen... Nou, we willen eigenlijk ook niet dat het weggestemd wordt... omdat dat een cadeautje zou zijn voor de mensen met vermogen. Dus ook zij hebben er een belang bij om de wet zoals die er nu voor ligt... voordat er nog een andere wet komt... want dit wordt dan toch nog gezien als een tussenoplossing... om te zeggen, wij gaan toch voor die wet stemmen... want anders halen we veel te weinig geld op en betalen... en dat is dan voor de coalitie en voor linkse partijen... dan betalen mensen met vermogen veel te weinig belasting.
2: Ja, en er was toch ook nog een senator van Pro... ik weet even niet wie, die zei... ja, MKB-bedrijven, die gaan vooral de rekening betalen.
13: Ja, dat is kronen is dat. En dat is wel een angst bij meerdere senatoren en bij meerdere partijen. Omdat er namelijk gezocht moet worden voor dekking. Er moet zowel gezocht worden voor dekking op het moment dat de novelle van Ehrenberg wordt aangenomen. Want hij heeft zeg maar een menukaart gemaakt en hij moet komen tot een aanpassingsvoorstel. En daar zit bijvoorbeeld de achterwaartse verliesrekening zit daarin.
2: Wat is dat?
13: Heel technisch, ja, heel technisch
1: verhaal. Ja, ik wil even gedetailleerd weten hoe dit zit.
13: Nou, ik kan dat wel vertellen. Zoals dat nu in de vermogensaanwasbelasting en zoals die in de wet zit, op het moment dat je een verliesjaar hebt, mag je dat alleen maar verrekenen op het moment dat je winst in de toekomst maakt. Maar die wet gaat natuurlijk op een gegeven moment in en met winsten uit het verleden mag je niet verrekenen. Nou, nu stoppen ze erin dat je 1 jaar, dus als het ingaat, mag je 1 jaar terug. Om uiteindelijk toch nog verliezen te verrekenen. Dat kost, naar schatting, de schatkist in miljard. Een andere is bijvoorbeeld dat start-ups en scale-ups, dat zij voor een deel uit de vermogensaanwasbelasting gehaald worden.
1: Omdat ja, want die bedrijven willen graag hun werknemers betalen in aandelen. En dan gaat het niet lukken om daar dan belasting over te betalen.
13: En ze willen ook graag die start-ups en skill-ups kunnen blijven investeren. Maar dat zijn twee van die voorstellen, maar dat kost allemaal geld. Ja. En de vraag is nu, hoe gaat dat gedekt worden? En de wens is om dat binnen het brede vermogensdomein te doen. Maar dan, ja, als je dat weer neerlegt in box 3, dan wordt het broekzak-vestzak verhaal. Dus waar ga je het dan zoeken? Nou, bij de hypotheekrente kan het niet. Erfenschenkbelasting is niet heel erg populair. Daarbij zou het niet genoeg opleveren. In box 1, en daar komt Prodes om de hoek kijken, zeggen ze, ja, we gaan het natuurlijk niet laten betalen door de werkenden. Door de belastingschijven in box 1 te gaan verhogen. En dan kom je al heel snel uit bij de VPB. En die betalen we heel vaak VPB, dat zijn bedrijven, dus die MKB'ers. Dus zodoende kan Kronen van Pro bij de MKB'ers terecht. Zij zullen uiteindelijk de rekening moeten gaan betalen. Ja, ja. En ook dat is een opdracht voor Ehrenberg deze zomer, om te kijken waar haal ik dan dekking vandaan. En dat gaat wel echt een hele lastige vraag gaat dat worden.
1: God, het is toch wel, maar het is ideologisch ook wel interessant. Want wat ze dus eigenlijk doen, want als je nu de vermogensbelasting, of nee, de vennootschapsbelasting gaat verhogen, waar dus de MKB'ers eigenlijk voor betalen. Ja, ik luister toch naar, dat zijn wel mensen die echt werken voor dat geld, hè? Terwijl
13: uiteraard,
1: een belegger niet.
13: Iedereen denkt daar weer anders over, hè? Maar,
2: ja, maar daarom is het politiek.
1: Ja.
13: Ja, dit is heel erg politiek. En wat het nog veel politieker maakt, is dat bijvoorbeeld een partij als Pro of de SP, ja, die zien in vermogensaanwasbelasting, zien ze het beste uit de slechtste opties zoals ze nu voorliggen. Want zij willen eigenlijk naar een platte vermogensbelasting. Gewoon over al het vermogen betaal je 1, 2, 3, 4, 5 procent. Het hangt er een beetje vanaf welke partij je het vraagt. Hè. Bij de SP is dat echt heel hoog. De ChristenUnie bijvoorbeeld stelt nu voor, voorlopig, om het dan op 1,2 te zetten, totdat er een beter voorstel ligt. Op het moment dat ze zeggen, nou, wij vinden dit niet goed genoeg en we vinden dat de novelle van Ehrenberg te veel mensen met vermogen tegemoet komt, dus we stemmen het weg, ja, dan zit je weer met de tegenbewijsregeling. En dat willen ze ook niet.
1: Oh,
13: dus
1: ja,
13: ze zitten in een spagaat van, we moeten kiezen uit twee kwaden, zal ik het maar eventjes noemen. En op het moment dat we het wegstemmen, zitten we met de oude regeling. En dat komt alleen maar beleggers ten goede. En dat willen we ook niet.
1: Oké, dus we krijgen, deze wet komt er nu nog even niet. Hij blijft liggen. Hij wordt nog een beetje aangepast met die wensen die jij hebt beschreven. En dan gaan ze daarna Prinsjesdag over stemmen. Is dat dan op tijd voor 2027, voor het belastingjaar 2027?
13: Ja, het moet voor een deel in het belastingplan 27, maar de wet staat voor 28. Maar je moet het wel dit jaar allemaal geregeld hebben. En wat de VVD vandaag, want dat kwam ook nog eventjes als een duveltje uit een doosje, nou niet helemaal, maar de VVD kwam toch met een eis richting en staatssecretaris Ehrenberg. Want zij zeggen, ja, als wij zometeen instemmen met de vermogensaanwasbelasting, zoals het nu voor ligt in de wet, op beleggingen, en we gaan akkoord met uw novelle. Niets is zo permanent als een tijdelijke regeling. Ja. Wij willen er een einddatum bij hebben van u. Wij willen precies van u weten wanneer u met daadwerkelijk vermogenswinstbelasting gaat komen. Met een voorstel daarvoor in box 3. En dat is toch weer een extra opdracht aan staatssecretaris Ehrenberg, waarmee die aan de slag moet gaan. Want we hebben de afgelopen jaren gezien dat in box 3 hervormen, dat het helemaal niet zo makkelijk is. En die rechtse partijen die willen van Ehrenberg wel horen. Ja, we willen op zijn laatst dat in 2032 wordt ingevoerd. Zo niet, dan duurt dat ons te lang. Dus hij zou ook moeten laten zien, een roadmap moeten maken naar 2032... om uiteindelijk naar vermogenswinstbelasting te komen. Ja, al met al, Niels en Lisbeth, richting Prinsjesdag wordt dat voor staatssecretaris Ehrenberg, maar ook voor minister Heijnen, nog een hele kluif. Ten eerste om een novelle te maken. Een novelle aantrekkelijk genoeg voor een merendeel van de Senaat om uiteindelijk toch nog maar eventjes de wet en voor de wet te stemmen zoals die er nu ligt, met die aanpassingen erbij. Maar ook om te komen tot dekking, waar de Senaat, maar ook de Tweede Kamer achter kan gaan staan. En dan moet er nog een tijdpad komen naar het wetsvoorstel waarin daadwerkelijk de vermogenswinstbelasting.
1: Dus de verloven zijn ingetrokken, kunnen we wel zeggen.
13: Ik heb gehoord dat bij Kamerleden in de Tweede Kamer al echt gepeld is, wanneer ben jij met vakantie? Oh. De Kamerleden die fiscaliteit in hun portefeuille hebben, zitten, wanneer ben jij op vakantie? Ben jij in augustus beschikbaar?
1: In plaats van vakantie, lekker buigen over fiscaliteit. Je geeft wat je te doen. We gaan nog meer van je horen. Dank je wel voor je uitleg, Leendert Beekman, politiek verslaggever.
14: Radio, de avondspits.
2: De vakantieplannen, daar gaan we over praten. Nederlanders letten steeds vaker op het weer bij het kiezen van een vakantiebestemming. Ja, ik dacht dat dat altijd wel een factor was, maar dit blijkt uit een nieuw rapport van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. 42% geeft aan dat de extreme weersomstandigheden, zoals hitte van de afgelopen tijd, de keuze beïnvloeden. Andere factoren zijn bosbranden of juist heftige regenval. Bij ons is Yvonne Nassar, directeur van de MBTC. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
2: Ja, geen ticket to the tropics dus, of althans minder. Naar welke landen gaan Nederlanders nu dan graag op vakantie?
15: Ja, het klopt inderdaad dat Nederlandse vakantiegangers steeds bewuster omgaan met de risico's van extreem weer, wat je net ook benoemde. Ze passen daar hun bestemming op aan. We zien dus enerzijds een lichte daling dat ze van plan zijn om naar Griekenland en Portugal te gaan. Terwijl die nog wel in de top 5 van de vakantiebestemmingen van Nederland zit. Waar ze dan wel naartoe gaan is steeds meer dichter bij huis op vakantie. Dit gaat om vakanties in eigen land, maar ook om landen dicht bij Nederland. Ja. Dus van de Nederlandse vakantiegangers geeft bijna 1 op de 3 aan in eigen land op vakantie te gaan. En dit zijn dit jaar vooral Gelderland, Noord-Holland en Limburg als populaire vakantiebestemmingen. En het is vooral onder bepaalde groepen Nederlanders dat we een toename zien van het aantal vakanties in eigen land. Hè. Dus we zien dat bijvoorbeeld bij solo-reizigers en vriendengroepen zien we dat die steeds vaker kiezen voor een vakantie in Nederland dan voorheen.
2: Ja, want hier is ook warm, hier schijnt ook de zon.
15: Nou, dat ook. En we zien ook dat meer Nederlanders op vakantie naar Duitsland gaan. Dus Duitsland staat daarmee op de 2e plek van populaire vakantiebestemmingen, achter Spanje en Frankrijk.
1: Italië, zoals je net zei, die doet niet mee in die top 3.
15: Nou, dat zijn toch wel traditionele Nederlandse vakantiebestemmingen. Italië, Frankrijk en Spanje. En die blijven onverminderd populair. Maar we zien wel dat er veel meer rekening gehouden wordt met het weer en ook met de tijd eigenlijk.
2: Over het weer, die snap ik heel goed. Maar heeft dit niet ook te maken met geopolitieke ontwikkelingen? Dat je minder snel een vakantiebestemming uitkiest als je daarvoor over het Midden-Oosten moet vliegen, bijvoorbeeld?
15: Dat ook. Dus die weersomstandigheden, geopolitiek, al dat soort zaken, dat zie je daar ook eigenlijk in terug. Ja.
2: En in het rapport staat ook dat Nederlanders vaker met de auto op vakantie gaan, dus het vliegtuig dan minder pakken. Hoe komt dat?
15: Ja, je ziet dat dat vooral bij gezinnen aan de orde is. Hè. Die stappen vaker in de auto voor hun vakantie in Europa. En dit kan te maken hebben met de stijgende prijzen van vliegtickets. Ja, het is voor een gezin bijvoorbeeld goedkoper om met de auto te reizen dan om voor iedereen een vliegticket te kopen. En wat daarnaast ook mee kan spelen is het gevoel van zekerheid.
2: Ja.
15: Je ziet dat daar die onverwachte omstandigheden, hè, wat je net ook noemt, die geopolitiek, maar ook extreem weer. Met de auto heb je veel meer regie over je reis, dus dat speelt daar ook in mee.
2: En kunnen we nog wat tips krijgen eigenlijk voor goede bestemmingen, voor mensen die nog geen plan hebben?
15: Ja, ons eigen land is natuurlijk een prachtige bestemming. Hè. Dus we hebben een diversiteit aan natuur. Waar je in de zomer natuurlijk heerlijk van kunt genieten. Denk aan de kust in Zeeland, maar ook de bossen in de grensregio's, zoals Noord-Brabant en Drenthe. Dus dat zijn hele mooie tips en heerlijk om een warme zomerdag door te brengen.
2: Ja,
15: je hoeft daar niet ver voor te reizen. Lekker in je eigen land.
2: Lekker weg in eigen land. Dat was ooit een programma. Dank, Yvonne Nasser.
1: De RIVM waarschuwt dat de komende jaren een ophoping van allerlei crisis kunnen komen. De allergrootste crisis kan dan ontstaan. Hoe kunnen we daarop ons voorbereiden? Dat heeft ook weer met de opwarming te maken, overigens, maar ook met nieuwe virussen bijvoorbeeld. Dat bespreken we over een paar minuten op BNR.
16: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2:00 naar BNR.
17: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
18: Benki, dat is toch geen woord?
17: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
19: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Benkei, Benki, steengoed in vermogen.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
23: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
26: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
27: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
28: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuil van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
29: Het blijft een bizar percentage. 1/3 van al ons voedsel belandt direct in de vuilnisbak. Doodzonde en peperduur. Henrike Langbroek van One Third wil deze gigantische verspilling tegengaan met slimme technologie. Alleen, hoe bouw je daar nou een winstgevend businessmodel omheen? Dat antwoord hoor je in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
30: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
31: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
0: BNR Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is drukker dan normaal. We zien bijna 700 kilometer file. Dat is naar waarschijnlijkheid een gevolg van de hitte van vorige week. Meer mensen hebben toen thuis gewerkt en zijn nu dus onderweg. De meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen staat 20 kilometer file met meer dan een half uur vertraging. De A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp 20 kilometer met een half uur oponthoud door de werkzaamheden op de A44. En op de A4 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 11 kilometer met 20 minuten extra. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot slot nog de A27 richting Gorkum, want bij knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen zijn ze aan de weg bezig. Hier heb je 40 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 ook maar richting Amstelveen bij hectometerpaal 58,4. En de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bijna 200.000 mensen hebben gebruik gemaakt van het speciale zomerabonnement van de NS om voor 49 euro per maand onbeperkt te reizen buiten de spits. Maar verreweg de meeste zijn mensen die al een abonnement hadden. Zij krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is een nieuwe abonnee. In de rechtszaak over het ongeluk bij Marken, waar de 14-jarige Tamar werd doodgereden, is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Hij reed over haar heen terwijl ze al op de weg lag, zegt het OM. Hoe ze daar terecht is gekomen blijft de vraag. Het OM wilde er geen zaak van maken. Tamar's ouders hebben het afgedwongen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt terreurbestrijder NCTV. Door de Iraanoorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog. Het blijft 4 op een schaal van 5. Er komen strengere regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat de blusmiddelen vlakbij moeten staan. Ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. En het Binnenhof in Den Haag wordt nu grondig gerenoveerd. Straks ook de bekende Ridderzaal. En de Tweede Kamer wil dat die daarna open gaat voor het publiek. Bijvoorbeeld als bezoekerscentrum. De Ridderzaal is vooral bekend van de troonrede die de koning daar op Prinsjesdag voorleest. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: We kijken naar de beurs. De AEX staat 1,2% in de plus op 1079 punten. Maar we gaan ook nog eventjes naar de coming-up.
6: Ja, zeker. En dan wil je van mij weten wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk. Nou, het RIVM waarschuwt dus voor grote problemen. Hè? Samenkomst van allerlei ontwikkelingen. Zeker. Crisis. Een
2: polycrisis, noemen ze het.
6: Ja. Waarbij dus opwarming van de aarde, klimaatproblemen, maar ook bijvoorbeeld een nieuw
2: desinformatie
6: samenkomen. En dan is de shit on. Maar het hoeft ook niet te gebeuren, toch? Nee. Nou, dat horen we zo meteen.
7: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: kozijnen. Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
1: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
13: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
14: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
1: Vijfhart, dat klopt voor jou.
15: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Goedemiddag.
16: Hi.
2: Een polycrisis, zo zou je de ontwikkelingen in de wereld kunnen samenvatten volgens het RIVM. Veel verschillende problemen tegelijkertijd. En dat fenomeen, ja, een soort meerkoppige draak zie ik dan meteen voor me, is een risico voor onze gezondheid. Zometeen meer over die draak, eerst naar de beurs.
6: Ja, nog even en dan sluit de AEX de luiken na een groene dag. Het was vooral ASML die de kar trok vandaag. We willen natuurlijk weten hoe dat nou weer komt. Aangeschoven Milou Brandt van BNR Beurs.
2: Hoi.
6: Hi. Ja, echt een Nederlandse winnaar. Van Nederlandse bodem,
2: ja,
6: hè?
2: Toch nog. Ja. Ja, het lukt Oranje niet vannacht op het veld. Maar ASML, Nederlands trots, ja, die zorgt toch nog even voor die nodige Hollandse glorie. Krijgt er vandaag 7,4% bij. Ik zat even te kijken, hoe komt dat nou? En ja, het lijkt toch op dat toch een adviesbureautje is geweest dat het koersdoel even nogal heeft verhoogd. Van 1325 euro naar, hou je vast, 2100 euro. Nou, en dat zal beleggers misschien aanspreken. Dat is het leuke ook met koersdoelen, hè? Dan kun je gewoon die paaltjes lekker blijven verschuiven. Hadden ze ook wel wat aangehad, denk ik, het Nederlands elftal gisteren.
6: Ik werd vandaag op de fiets ingehaald door iemand.
2: Van ja, doelpaaltjes, ja.
6: Ja, precies. Nou, het helpt dus om een doel te hebben.
2: Dat sowieso.
6: Ja.
2: In het leven en ja, verder
6: zeker,
2: buiten.
6: Maar. Ja.
2: Ja. Maar een andere verklaring is er ook nog wel, voordat ASML het zo lekker doet. Want het kan ermee te maken hebben dat het zware weer waar tech vorige week doorheen moest, daar ook nog iets mee te maken heeft. Concerns.
6: Sorry?
2: Ja, nou, ik dacht van misschien heeft dat zware weer wat ze hebben moeten doorstaan, had ik een klein terugblikje van klaargezet. Van dat we even weten wat daar allemaal voor geweld is losgebarst.
6: Gaan we dan naar luisteren.
17: Concerns over the rising cost of artificial intelligence. It led to a major tech stock sell-off that dragged down the S&P and Nasdaq, which fell more than 500 points. The Dow finishing down 45 points.
2: Ja. Nou. Dus dat ging er hevig aan toe.
6: Ja, maar hoezo is dat dan een verklaring dat het nu weer heel goed gaat?
2: Nou, Magnificent Seven aandelen bijvoorbeeld, nou, daar verdampt in totaal zo'n $2,3 biljoen aan waarde onder die 7 bedrijven de afgelopen maand. Dat wijst er dan op, ja, er zijn er toch wel wat zorgen, hè, onderuit bij beleggers. Wijzen verschillende media ook op. En Microsoft dan had het met name lastig. Het aandeel verloor 20%. En het zou kunnen dat ook ASML, ook een techbedrijf natuurlijk, ook een beetje die, ja, als daar wat gewoon onrust is in die sector, dan worden beleggers vaak dat golft een beetje door. Het is een ripple effect.
6: Ja.
2: Dus het zou kunnen dat er nu dat is bijgetrokken, dat ook ASML daar nog een extra windje van in de rug heeft gekregen.
6: Even naar dat verhaal uit Frankrijk. We hadden het daar eerder over in de uitzending. Er komt een verbod op reclame voor ultra fast fashion. Dus echt van die mode die wegwerp. Wegwerp.
2: Klopt, supersnelle mode. Ja.
6: Supersnelle mode. Wat doet dat?
2: Ja, het is niet alleen een verbod op reclame, maar ze willen ook een toeslag gaan invoeren op producten van die super fast fashion bedrijven. Dus dan hebben we het over Temu en Shein en AliExpress en zo. Die met hun spotgoedkope kleding milieu en markt bevuilen. Want het is echt gericht op die specifieke bedrijven. Dat zijn de boosdoeners voor de Franse handelsminister. Europese merken als Zara en H&M, die blijven gespaard. Maar die toeslag komt er dus op, hè, op elk product. Dus waarvan de hoogte dan wordt vastgesteld op basis van hoeveel het kost om dat kledingstuk te repareren in vergelijking met de verkoopprijs. En ook op basis van hoeveel kleren verkopers aanbieden. En dan inderdaad ook, hè, dat adverteren, dat mag niet. Ook influencers mogen die troep niet meer gaan promoten in die nieuwe wet. Shein is daar niet blij mee. Natuurlijk. Stelt dat het in strijd is met Europese wetgeving. En ja, zij reageren. Mode is voor iedereen niet een privilege voor rijke mensen. Maar daar denken ze in het land van de haute couture natuurlijk anders over. En ja, ik zou ook zeggen vive la France in dit opzicht.
6: Je hebt nog een spannend smokkelverhaal voor ons, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja. Met in de hoofdrol Supermicro. Dat is het techbedrijf dat complete serverkasten in elkaar schroeft. Met daarin ook chips van
16: Nvidia. En het is ook het techbedrijf waarvan de boekhouding al wel vaker in twijfel is getrokken. En het techbedrijf waarvan de oprichters mogelijk de bak in gaan. Omdat ze betrokken zouden zijn bij de smokkel van die Nvidia-chips in die serverkasten dus naar China.
6: Oh, dat mag niet, hè?
16: Nee, want dat is classified allemaal, die chips. Als China die in handen krijgt, dan kunnen ze alle vette dingen die wij doen. Dus ja, in het kader van het laatste staat Supermicro nu weer in de spotlight. Want de autoriteiten in Taiwan die hebben dus een inval gedaan in een kantoor daar van Supermicro. Om te zoeken naar dat bewijs dus voor de smokkel van die chips. Waarschijnlijk in opdracht van Washington. Zelf zegt Supermicro, ja, het kan dat die servers nadat wij ze hebben verkocht weer doorverkocht worden en zo in China belanden. Nou ja, beleggers hadden er in ieder geval geen boodschap aan. Die zetten het aandeel halverwege de beursdag in de Verenigde Staten met 8% onderuit.
6: Vind je toch ook smokkelen in een metalen serverkast of met glas ervoor? Iets minder romantisch dan in boter in een knapzak over de Belgische grens smokkelen.
16: Klopt, maar ja, het werkt.
6: Ja. Dankjewel.
16: Ja, zal ik nog de slot van doen?
6: Ja, vooruit.
16: Plus 1,4% voor de AX.
2: We gaan naar de weg naar Rijn Baardmans bij de AWB. Jij ziet een drukkere dinsdag dan normaal?
3: Ja, dat klopt inderdaad. We doken net even boven de 700 kilometer in totaal. En normaal blijven we net onder die 500 steken. Het is druk vanwege de afsluiting op de A27. Dat is natuurlijk echt een knelpunt. En er gebeuren wat ongelukken. En dat zien we onder andere op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en je doet er 20 minuten langer over. Je kunt omrijden, neem dan de A9 en de A2. En dan heb ik nog 2 flitsers gemaild door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. En de A9 ook maar richting Amstelveen bij 56,6.
18: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
19: En in januari 2021 raakte de overheid zijn bevolking kwijt.
20: De Axalta zwaar in de Duitse auto-industrie zit. Nou, dat gaat ook niet echt lekker daar, dus...
21: Hoe meer belastinggeld, hoe meer miljarden er naar Defensie toe gaan, hoe scherper ook de controle vanuit ons, vanuit de Kamer zou moeten zijn.
2: Blijf scherp. Een nieuwe waarschuwing vandaag van het RIVM. Er komt een polycrisis op ons af. Nou, wat is dat, denk je dan? De komende jaren vormen een combinatie van grote problemen een risico voor de volksgezondheid. Klimaatverandering, daar kun je nog iets bij voorstellen. Nieuwe virussen, daarbij ook. Maar het gaat ook om de invloed van desinformatie bijvoorbeeld. Het RIVM heeft daar een nieuwe studie naar gedaan. En wat is er dan nodig om voorbereid te zijn op zo'n polycrisis? Henk Hildering is bij ons, hij is de leider van het onderzoek. En Menno van Duin, lector crisisbeheersing bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Welkom allebei.
22: Ja, goedemiddag.
2: Henk Hildering, een polycrisis, is dat zoiets als een veelkoppig monster, dat het niet genoeg is om alleen één crisis te bestrijden?
22: Nou, het RIVM heeft in kaart gebracht wat de belangrijkste dreigingen zijn, internationale dreigingen voor de volksgezondheid in Nederland. En daarvan kwamen we al vrij snel. We hebben de 34 op die manier uitgevraagd. En we kregen al vrij snel in de gaten dat heel veel van die dreigingen samenhangen. Er zijn, wat u net al zei, er zijn wat bekende dreigingen, zoals klimaatveranderingen, infectieziekten, antibiotica-resistentie. Maar daar zijn nieuwe bijgekomen, en zoals des- en misinformatie, maar ook de druk op internationale samenwerking. En we zien eigenlijk dat die nieuwe dreigingen, die oude dreigingen, die bekende dreigingen, vergroten. Dus dan de combinatie van de dreiging is misschien wel de grootste dreiging. Ja. En dan heb je een polycrisis.
2: En die samenhangen die u noemt, ja, desinformatie, dat is niet het eerste probleem waar ik aan denk als ik aan volksgezondheid denk. Maar hoe beïnvloedt die desinformatie dan de volksgezondheid?
22: Nou, de desinformatie, dat hebben wij bij experts nagevraagd. En u zou kunnen denken van met des- en misinformatie zien we dat de bereidheid om mee te doen aan vaccinatie- en screeningsprogramma's achteruit gaat.
2: Vandaag nog in het nieuws, hè?
22: Ja.
2: Baby's en kleuters worden minder vaak ingeënt.
22: Nou, daar kunt u aan denken. Maar eergisteren was in het nieuws dat de tabaksindustrie gebruik maakt van des- en misinformatie om de EU-regelgeving te beïnvloeden. Aha. Dus je ziet het op diverse punten dat des- en misinformatie misschien niet heel direct impact heeft op volksgezondheid, maar zeker wel indirect.
2: Ja, en op welke termijn zien jullie zo'n polycrisis zich dan aandienen?
22: Nou, we zeggen niet zozeer in van wanneer die precies gaat. We hebben gekeken naar de dreiging voor de komende 10 jaar. En we zien dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. De snelheid waarmee geopolitieke veranderingen zich voordoen, dat heeft eigenlijk iedereen wel verbaasd en verrast. Dus we zien dat de complexiteit veel meer toeneemt in de wereld en dat daarmee ook die dreigingen elkaar steeds meer gaan versterken.
2: Menno van Duin, lector crisisbeheersing. Ja, een polycrisis. Wat zegt u dat?
0: Een nieuw woord. Tenminste, ik hoor het al wel vaker. We hadden heel lang geleden al noemen compound disaster, samenstelde rampen. Hebben wij spreken de tsunami die vervolgens een kernramp veroorzaakt. De Fukushima, dat is zo'n samenstelde ramp of crisis. Mm-hmm. En eigenlijk is dit ook in die lijn met het enige relevante nieuw of aanvullen natuurlijk dat die koppeling direct naar die volksgezondheid wordt gemaakt. Ja. Maar in de rampliteratuur, de crisisliteratuur, is het niet op iets heel nieuws. Hè, door Arjen Boyne had een mooie oratie, hoogleraar in Leiden, waar hij het had over grensoverschrijdende crisis. En dat grensoverschrijdend, dat is niet alleen in fysiek, maar dat is ook verschillende beleidsterreinen die geraakt worden. Ik bedoel, de coronacrisis is bij uitstek zo'n grensoverschrijdende of een polycrisis zou je kunnen doen, die alles raakt. De hele samenleving, of het nou onderwijs is, of zorg, economie, vul maar in. En de koppelingen die net gelegd werden, dat is herkenbaar. En ik geloof zeker dat meer gaat toenemen. Zeker de desinformatie, et cetera, maakt dat het eigenlijk alleen maar moeilijker wordt om dergelijke dreigende en echte crisissen goed aan te pakken.
2: Henk Hildrink, ja, de resistentie voor antibiotica noemde u net ook al eventjes. Dat is al een tijd bekend, hè? Dat wij dat medicijnen gewoon niet meer werken bij hele veel voorkomende ziekten. Heeft het RIVM dat en dan met jullie de buitenlandse instituten dat goed in kaart om welke ziekte en medicijnen het dan gaat?
22: Nou, we zien dat die antimicrobiële resistentie toeneemt. We hebben niet zozeer in kaart gebracht van wat er allemaal gebeurt. Maar we zien bijvoorbeeld met het conflict in de Oekraïne dat je allerlei mensenstromen krijgt die een ander niveau, een hoog niveau van resistentie hebben, die ook in Nederland behandeld moeten worden. Dus dat levert allemaal problemen voor de volksgezondheid op als je kijkt naar welke zorg we ze kunnen bieden. Dus we kijken niet zozeer van welke ziekten dat allemaal specifiek zijn, maar we zien dat het risico rond antimicrobiële resistentie alleen maar eigenlijk complexer aan het worden is.
2: En worden er dan tegelijkertijd niet andere medicijnen ontwikkeld?
22: De ontwikkeling van nieuwe antibiotica is natuurlijk wel een aandachtspunt. En is met name ook op EU-niveau dat daar aandacht voor is. Maar dat gaat niet zo heel snel. Dus dat is nog wel een aandachtspunt.
6: Het klinkt plausibel natuurlijk wat u zegt, hè? En dat is allemaal onderbouwd. Maar wat moeten wij er mee? In die zin, moeten we hier ons op voorbereiden, ook als individuele burger? Wat stelt u voor?
22: Nou, onze primaire doelgroep is dat wij de Nederlandse overheid hiermee willen bedienen. Dat zij beter voorbereid zijn op wat er mogelijk staat te gebeuren. Maar de overheid kan ook niet alles, dus de samenleving als geheel is ook aan zet. En dan kunt u denken bijvoorbeeld aan vergroting van de digitale weerbaarheid. Ik noemde net al die des- en misinformatie. Dat is niet alleen de overheid die aan zet is om daar wat tegen te doen, maar ik denk als samenleving kun je ook de digitale weerbaarheid versterken.
6: Kun je zelf ook doen als burger, hè? Gewoon meerdere bronnen raadplegen.
2: Ja. Lekker naar BNR luisteren, bijvoorbeeld.
0: Maar, dat kunnen we wel, maar dat doen we steeds minder natuurlijk. Hè. We zitten steeds meer in diezelfde bubbel. We worden steeds meer geleid naar datgene wat we aantrekkelijk vinden of wat we goed vinden. Waardoor het dus steeds lastiger wordt. In wezen die techbedrijven een bijdrage leveren aan de verdere polarisatie in die samenleving.
2: Ja. Ironisch genoeg, Menno van Duin, vinden nu deze weken de corona-verhoren plaats van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ja, daar horen we nu precies waarop we niet voorbereid waren, welke maatregelen we hebben genomen die niet achteraf bezien niet goed waren of niet effectief waren. Hebben we er iets van geleerd? Zijn we nu beter voorbereid op de problemen die we net onder andere genoemd hebben?
0: Nou ja, ik denk dat het antwoord voor een belangrijke mate ook nee is. We zijn natuurlijk op een aantal punten nog niet heel veel verder dan toen. Niet voor niks. Volgens mij was het slot van van de bijdrage van de burgemeester van Amsterdam, die ook nog aangaf van ja, we zullen toch wel een aantal dingen moeten doen. Toen was er, waren er problemen met bedden en weet ik veel. En allerlei IC-bedden, van die zaken.
16: Ja.
0: Waarvan in eerste instantie, volgens mij was het 300 miljoen door de Rijksbegroting vastgelegd voor pandemische voorbereiding, pandemic preparedness. Maar ja, vervolgens ging er ook alweer een deel aan streep. Eerst was het helemaal weg en toen kwam er weer een beetje terug. Met andere woorden, we weten heel goed wat het probleem is, maar we zijn niet altijd even goed om er vervolgens ook nog maatregelen op te nemen.
16: Henk Hildering, hoe kun je je voorbereiden op zo'n grote combinatie van bedreigingen?
22: Nou, dat is ook een van de aanbevelingen die we doen. Dat de overheid wat minder reactief moet zijn, wat meer proactief. En waar Nederland bijvoorbeeld heel goed in is, is het doen van toekomstverkenningen. We hebben het Centraal Planbureau, we hebben andere planbureaus, maar ook het RIVM doet allerlei toekomstverkenningen. En die zou je wat meer kunnen gebruiken om beter te snappen van wat zijn nu de onzekere ontwikkelingen waar we mee te maken hebben en hoe zouden we ons daarop kunnen voorbereiden. We zijn namelijk heel goed voorbereid op de crisis van gisteren, maar we moeten beter voorbereid zijn op de crisis van morgen.
16: Dat is een mooie aanbeveling. Dank voor dit gesprek, Henk Hildering en Menno van Duin.
18: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
6: Waar ze zich proberen voor te bereiden op een deel van die crisis van de toekomst is natuurlijk bij Defensie. De helft van alle militaire missies moet in de toekomst door onbemande systemen worden uitgevoerd. Dat zei minister Jessogus van Defensie gisteren nog in haar Defensienota. Vandaag liet de marine zien wat onbemande systemen in dat terrein allemaal kunnen. Ook in de veeleisende omgeving als de woelebaren van de Noordzee. Martijn de Rijk, jij was erbij, ben je niet zeeziek geworden?
4: Nee joh, het was hartstikke vlak. Het was de wind stil zo'n beetje op de Maxeetje. Veel reuze mee. Ja.
6: Maar de marine heeft dat niet allemaal sinds gisteren bedacht natuurlijk.
4: Ze hebben eigenlijk zelfs een lange traditie van onbemande vaartuigen. Denk aan mijnenjager, dat deden ze met van die afstand bestuurde onderzeebootjes. Dus op zich valt de appel niet ver van de bomen. Ze waren ook al een tijd lang bezig met deze systemen. Het is niet zo dat ze daar gisteren op dat idee gekomen zijn. Ze hebben de afgelopen maand uitgebreid geoefend met die systemen. En ik sprak met kapitein ter zee Sjoerd Veenstra, die uitlegt wat de marine nou hoopt te winnen met dat onbemand varen en vliegen enzovoort.
5: Het grote voordeel van onbemande systemen is dat wij daarmee de mens weghalen uit de drie elementen, namelijk dangerous, difficult en dull. Mensenleven zijn natuurlijk gewoon hartstikke kostbaar. Het meest kostbare wat we hebben.
4: Nog los van het feit dat het niet zo makkelijk is om voldoende mensen binnen te halen natuurlijk.
5: Klopt, dat is inderdaad ook een element. Hè. Maar we willen dus vooral de mensen uit de gevarenzone halen. We willen vervolgens het moeilijke werk en het complexe werk, wat onder andere ontstaat door de enorme toename van de hoeveelheid informatie die er is. Dat willen we dus ook voornamelijk door dergelijke autonome en geautomatiseerde systemen laten doen. En een aantal van die aspecten, routinematig werk, dat vraagt best wel veel van de mens als het gaat over concentratie. Terwijl een geautomatiseerd systeem,
4: die verveelt zich niet.
5: Die verveelt zich inderdaad niet.
4: Nee, ze hebben de afgelopen maand hebben ze er uitgebreid mee geëxperimenteerd met die systemen en om ze ook samen te laten werken.
6: Wat heb je vandaag gezien voor de kust van Den Helder?
4: Nou, samenwerking dus, hè? Formatievaren heet dat dan. Varen in lijn of mooi. Varen in kruis. En, mooi zeker. Maar ook uiteindelijk best wel belangrijk, omdat je daar heel veel onderlinge afstemming voor nodig hebt. Luister eventjes naar marineman Wouter. Heeft wel een achternaam, maar die mag je niet noemen.
8: Waar we nu naar kijken is een moederschip en twee onbemande bootjes die zich ten opzichte van het moederschip aan het positioneren zijn. Dus zojuist zagen ze nog in één lijn achter het moederschip liggen. Nu hebben ze de formatie doorgekregen dat ze nu schuin voor het moederschip moeten gaan liggen. Het gaat om 12 meter unmanned surface vehicles, zoals het in vakjargon heet. En in dit geval zijn we enkel en alleen gefocust op het voor een stuk formatievaren. De software die daarvoor ontwikkeld is en hoe zich dat uittest, hoe zich dat bewijst.
4: Druk op de knop.
8: Druk op de knop en de formatie gaat van start.
4: Ja, behalve die unmanned bootjes waren er ook nog drones. Je hoorde ze misschien ook van verschillende types die daar rondkachelden door de lucht. En uiteindelijk heb ik ook nog een onbemande duikboot gezien. Eigenlijk gewoon een soort torpedo die zeg maar autonoom zijn weg ook weet te vinden onder water.
6: Dus onder, op en boven het water.
4: Zo is dat, ja.
6: Wat is er in simpele mensentaal technisch nodig om die drones te laten samenwerken?
4: Nou, ze hebben een systeem gemaakt wat je eigenlijk alleen maar een missie meegeeft. Dus je zegt, ga patrouilleren in dit gebied en zorg ervoor dat we alles weten wat daar gebeurt. Of check wat dit Russische schip daarbij die kabel gedaan heeft. Dat zijn voorbeelden uit het leven gegrepen. En ja, dan gaat dat systeem zelf aan de slag. Ik heb ook eventjes met de system integrator, weer zonder achternaam, Ferdinand gesproken. En die kan vertellen wat daar voor software voor nodig is.
7: We gaan een gebied doorzoeken en we hebben drie vliegende systemen beschikbaar. Dan geven wij aan het systeem alleen maar, ga dit gebied doorzoeken. En dan zal die plannen met de drie beschikbare systemen. Stel je voor, tijdens het opstartprocedure start er één niet op. Er gaan er maar twee in de lucht. Dan zal het systeem gewoon gelijk zichzelf aanpassen en het gebied herverdelen over de twee systemen.
11: Je kunt natuurlijk dat ding niet alles zelf laten bedenken, toch?
7: Absoluut. We laten die systemen voor ons werken, maar niet voor ons denken. Dus wij bepalen altijd zelf wat er gebeurt en welke voorwaarden en hoe het dan wordt uitgevoerd. Dus als er subtaakjes ontstaan, bijvoorbeeld het verdelen van het gebied, dat zou automatisch kunnen en dat gebeurt nu ook.
4: Ja, en wat ook best wel uniek is in Nederland, is dat we een soort softwarelaag gemaakt hebben waardoor al die apparatuur met elkaar kan praten, dus informatie kan uitwisselen. En dat hebben ze niet overal in de wereld.
6: Martijn de Rijk, dank je wel.
2: Ja, Niels, we moeten er nog even doorheen. Zie het maar als verwerking.
6: Oh, krijgen we nog meer?
12: Saibari. Of toch Verbrugge.
2: Ja, niet Verbrugge.
12: Nederland weet het. Of toch Verbrugge.

0: Food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu in de BNR-app.
11: Opnieuw een storing bij het CBS. De inflatiecijfers laten op zich wachten en komen mogelijk niet morgenochtend. Het Hoge Rechtshof blokkeert Trumps plan om automatisch staatsburgerschap in te perken. En TNO ontwikkelt een goedkoop radarsysteem om drones te onderscheppen. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
12: Rijn Baartmans bij de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4.
13: Dat klopt. Een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer sta je daarom 30 minuten in de file. 3 rijstroken zijn dicht. Wil je omrijden, dan kan dat over de A9 en de A2. Dan de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen doe je er 25 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En door de wegwerkzaamheden op de A44 staat er file op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp is je vertraging daarom een half uur. Tot slot nog de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Want tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Den Haag-Zuid sta je ook 25 minuten in de file. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 44,5. En de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald door een wens van president Trump over geboorterecht. Hij wil dat kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren niet automatisch Amerikaan worden. Dat gebeurt nu ook als de ouders maar even in de VS zijn geweest of illegaal zijn. Staat in de grondwet. Er is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging voor de man die 2 jaar geleden Lisanne van 23 doodstak in het Gelderse Hoog Keppel. Hij is bekend, maar deed het in een psychose, zei hij. Hij was verliefd op Lisanne.

0: maar zij niet op hem. Het is onduidelijk of hij haar daarom heeft vermoord. Een wet die het onderwijs veiliger moest maken is door de Tweede Kamer afgewezen. Het voorstel van de minderheidscoalitie kreeg te weinig steun. Stond in dat scholen alle incidenten moeten registreren en een vertrouwenspersoon moeten aanstellen van buiten. De Kamer vindt het te veel regeldruk voor de scholen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt terreurbestrijder NCTV. Door de Iran-oorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog. Dat blijft 4 op een schaal van 5. En een Nederlander van Marokkaanse komaf, die hier nog een celstraf moest uitzitten, is vrijwillig teruggekomen uit Marokko. Hij is op Schiphol gearresteerd. Justitie denkt dat hij eieren voor zijn geld koos, omdat het is afgesproken dat Marokko vaker strafzaken van Nederland overneemt. Uitleveren doet Marokko niet. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Op 1080 punten is de AEX gesloten. Dat is 1,4% in de plus. ASML de grootste stijger vandaag, 6,8% omhoog. En KPN de grootste daler, 2,6% in de min. En de Dow Jones nog steeds 0,1% in het groen.
2: Duizenden Zuid-Afrikanen zijn de straat op gegaan met anti-immigratieprotesten. Men wil alle ongedocumenteerden het land uit hebben. Het zorgt voor veel onrust en angst onder die migranten. Daar hoor je zo meteen over een paar minuten meer over van onze correspondent.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Thomas van Zijl.
9: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over moderne lobby-instrumenten van tabaksfabrikanten en een gesprek met Stan Verhoeven, medeoprichter van de online speciaalzaak Etrias. Ik vraag hem waarom hij stond te popelen om het failliete Vonk over te nemen. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
7: Yes!
11: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
12: Wil je weten wat er speelt
13: en of waarom?
12: In de BNR-app
13: lees je ook de laatste artikelen.
12: Download de BNR-app
13: en blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
1: Goedenavond, dinsdag 30 juni is het. En dit is het laatste half uur van de Avondspits. Ja, we gaan het toch nog even hebben over de uitschakeling van Oranje. Want ook voor supermarkten is dat een streep door de rekening. Wat moet er met al die WK-kamerjassen bijvoorbeeld? En het juichjek.
2: De shredder in.
1: De shredder in, ja.
2: Denk ik, precies. Of iets nieuws van maken, dat doen ze tegenwoordig. Maar wat?
1: Ja, nou, gaan we vragen. Ja. Dan is er onze NAVO-serie op weg naar de top in Ankara. Die krijg je te horen. En Europese bedrijven zouden inlopen op de VS als het gaat om de inzet van AI. Gaan we allemaal horen. We beginnen in Zuid-Afrika.
2: Er is onrust in Zuid-Afrika. Duizenden mensen hebben zich aangesloten bij anti-immigratieprotesten. Autoriteiten zijn bang voor geweld. Demonstranten willen alle ongedocumenteerden het land uit hebben. De deadline die actievoerders aanhouden verloopt vandaag. Inwoners van het land sluiten zich aan bij die protesten. We praten erover met Sophie van Leeuwen, Afrika-correspondent. Sophie, veel Zuid-Afrikanen gingen de straat op. Hoe groot is de onrust precies?
5: Ja, Niels, dit is al weken het gesprek van de dag in Zuid-Afrika. En de angst voor geweld is enorm groot. Ik heb ook mensen gesproken die echt doodsbang zijn. En gezien hoe ze op de vlucht zijn geslagen. Omdat hun huizen worden vernield, in brand gestoken. Mensen uit Malawi, Zimbabwe, Mozambique. Die zeggen, ja, we worden in elkaar geslagen. En zelfs vermoord. En die mensen zijn er natuurlijk op zoek naar werk. Mm-hmm. Ze willen heel graag in Zuid-Afrika blijven. Maar nu zeggen ze, ik ga naar huis. Ik vrees voor het leven van mijn kinderen. En dat beheerst echt het debat hier. En ook vandaag de demonstraties. Hoe gaat dit aflopen?
2: Waar komt die onvrede vandaan?
5: Ja, Zuid-Afrika heeft enorme sociaal-economische problemen. Het is het meest ongelijke land ter wereld. Grote armoede, een werkloosheid van meer dan 30%. En mensen kunnen gewoon geen huizen vinden. De ziekenhuizen zitten vol, de scholen zitten vol. Er is dus geen werk. En aan wie geven ze dan de schuld? Aan migranten. Nou, dat zie je vaker natuurlijk.
2: Ja, dat is dus kennelijk geen uitsluitend Europese probleem.
5: Ja, het is eigenlijk het debat van deze tijd.
2: Ja.
5: En het is ook een politiek debat, want er zijn ook lokale verkiezingen dit jaar in Zuid-Afrika, dit najaar. En dan zie je ook dat politieke partijen dit natuurlijk gebruiken. Hè? Want migratie is een heel geliefd thema. We hebben problemen, er is corruptie in Zuid-Afrika, maar we geven de schuld aan die arbeidsmigranten die Zuid-Afrika overspoelen. En dat zijn er veel. En er is geen werk, dus de zorgen zijn ook deels wel te begrijpen.
2: Ja, maar het verbaast me ook wel een beetje. Zuid-Afrika is een van de BRICS-landen. Ja, inmiddels zitten er veel meer bij, maar een opkomend land, een regionale grootmacht. Gaat het zo slecht met de economie dan?
5: Zuid-Afrika heeft eigenlijk alles. Hè. Het is dé economie van Afrika.
2: Ja.
5: Dus heel divers, landbouw, grootschalig, mijnbouw, heel veel goud, toerisme. Nou ja, eigenlijk zou je denken, waarom gaat het zo slecht met het land? Maar we hebben natuurlijk een verleden van corruptie in Zuid-Afrika gezien, maar ook de erfenis van de apartheid, waardoor de meeste mensen in Zuid-Afrika heel, heel, heel slecht af zijn.
2: Mm.
5: Weinig verdienen, nauwelijks kunnen overleven. En de kleine minderheid is steenrijk. Dus het land moet gewoon beter bestuurd worden. Dat is eigenlijk het probleem.
2: Ja, dus de winst uit die economische groei die gaat niet naar iedereen toe. Dus wat je al zegt is ongelijk verdeeld, erg.
5: Zoals veel landen in Afrika, de economie groeit. En de goudprijs stijgt, dus die grondstoffen, dat is natuurlijk big business. Maar een kleine elite profiteert daarvan. Steekt het vaak in zijn eigen zakken. En de gewone man en vrouw, die krijgen er weinig van mee. En die zijn gefrustreerd, die zijn boos, die gaan vandaag de straat op.
2: En hoe wordt er door de overheid gereageerd?
5: Nou, die hebben het land volledig gemilitariseerd. De politie op grote schaal ingezet. Het leger staat klaar. Zelfs private beveiligingsbedrijven. Om te voorkomen dat dit uit de hand loopt. Want dat is eerder ook al gebeurd in Zuid-Afrika. Er is een verleden van extreem geweld. Dus de president Ramaphosa, die probeert iedereen ook te sussen. Van joh, hou het nou rustig. We zullen ze ook naar huis sturen met bussen. Dat hebben we de afgelopen week gezien. En we gaan ook werkgevers beboeten als ze illegale laten werken. Nou, dat is een belofte van de politiek. Het moeten we nog maar zien of ze die echt na gaan komen. Of mensen daar ook genoegen mee gaan nemen in het verkiezingsjaar.
2: Dankjewel, Afrika-correspondent Sophie van Leeuwen.
12: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Een domper voor Donald Trump. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof blokkeert namelijk zijn poging om automatische toekenning van de Amerikaanse nationaliteit te beperken. Die nationaliteit wordt namelijk automatisch toegekend aan kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren. In de Verenigde Staten wordt dat het birthright citizenship genoemd. Voor Trump is dit een grote nederlaag, volgens Amerika-correspondent Jan Postma.
7: Deze uitspraak van het Hoge Trump heeft het al sinds zijn eerste campagne in 2015 over het inperken van het geboorterecht. Toen hij gekozen werd, tekende hij binnen een paar uur het decreet wat nu door het Hoge Rechtshof is afgewezen. Trump zegt dat door de huidige regels, waarmee een kind dat op Amerikaans grondgebied wordt geboren ook automatisch Amerikaans staatsburger is, zorgt voor misbruik. Als het Hoge Rechtshof hem vandaag gelijk had gegeven, had het grote gevolgen gehad voor tot wel miljoenen Amerikanen. De enige manier om nu nog het geboorterecht in te perken is door de grondwet aan te passen. En dat is politiek gezien vrijwel onmogelijk.
1: Trump heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.
2: Er staat een nieuwe aflevering van BNR Doorgelicht klaar. Deze keer duiken Jim en Nina in de wereld van Garmin.
8: Meten is weten en ja, dat gaat zeker op voor Garmin. Hoe hoog is mijn hartslag? Hoeveel kilometer liep ik en met welke snelheid? Of hoe staat de wind op de volgende hol? En wat is het hoogteverschil bij golf? De geavanceerde sporthorloges van marktleider Garmin voorzien je van al dit soort data en doen de gemiddelde smartwatch verbleken. Ook de koersprestaties, die liegen er niet om. Het aandeel steeg bijna 500% in de afgelopen 10 jaar dankzij prachtige winstcijfers en indrukwekkende marges. Gelijktijdig is het lastig om terugkerende inkomsten uit hardware te realiseren en de autotak voor navigatie en infotainment, die heeft het lastig bij Garmin.
2: Ja, verbaast me niet helemaal. Maar goed, daarover meer dus in Doorgelicht. Nu al te vinden in de BNR-app en morgen op de radio op BNR.
14: Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
1: Ja, voor wie nog een kater heeft van vannacht. Oranje verloor, licht eruit. Ook supermarkten hebben het moeilijk. Die hebben namelijk massaal geïnvesteerd in oranje marketing. Ze lopen nu miljoenen mis doordat Nederland eruit ligt. Bij ons is retaildeskundige Paul Moers. Goedenavond.
15: Ja, goedenavond.
1: Ja, miljoenen, is dat een beetje onderaan de streep wat het de supermarkten kost?
15: Ja, zeker. Dat kost heel veel omzet. Je moet bedenken dat bij zo'n wedstrijd iedereen verzamelt zich. Buurt, familie, vrienden, bedenk het maar. Ja, en dan wordt er fors bier aangeschaft, kaas, worst, zoutjes. En je kunt het zo gek allemaal niet bedenken. Dus dat betekent dat zo'n wedstrijd, als die eenmaal begint, dan moet je al gauw zo of zo 10, 12 miljoen extra omzet rekenen. En naarmate die wedstrijden verder vorderen, loopt dat eigenlijk steeds meer op. En dat iedereen steeds meer enthousiast wordt. Dus had Nederland de finale gehaald, dan zou je misschien wel kunnen praten over zo'n 80, 90 miljoen omzet.
1: Per wedstrijd?
15: Wat ze uiteindelijk mislopen. Nee, in totaal mislopen.
1: Oh, oké, ja.
15: Nee, over alle wedstrijden die Nederland speelt. Dus ja, logisch dat de supermarkten met tranen in de ogen gisteravond hebben zitten kijken, net zoals veel supporters, denk ik.
1: Ja, nou, we hebben het al gehad over de WK-maarjassen, hè? En het juichjack van Jumbo onder andere. Maar er zijn ook supermarkten die helemaal niet meededen aan die oranje merch. Dirk en de Lidl.
15: En de Lidl, precies.
1: Ja, wat betekent het voor hen?
15: Nou, ook voor hen betekent dit dat ze minder geld hebben uitgegeven aan al die spullen, zoals juichjeks of een badmantel, waarvan je ook moest zeggen van het was niet echt origineel dit jaar. Maar dat geld hebben ze niet uitgegeven. Ze hebben gezegd, joh, dat houden wij gewoon in de lage prijzen. En op die manier hebben ze geprobeerd extra consumenten naar hun winkels te lokken. En dat hebben ze goed gedaan.
1: Ja. Ja. Maar goed, en nou moet de supermarkten die wel aan die merch deden en heel veel inzet op de marketing daarvoor, die houden natuurlijk ook rekening met het scenario dat Nederland er al heel snel uitvliegt.
15: Want dat betekent dat je meteen heel veel in gang moet zetten. Ja, de commercials, dat heeft al geen zin meer, hè. Daar liggen allemaal draaiboeken voor klaar. Maar denk ook aan de abris. Die moet je eigenlijk dezelfde dag zien te verwijderen. Nou, degene die digitaal zijn, dat lukt meteen. Als het met het plakken de strip gaat, dan wordt het wel ingewikkelder. Maar ook binnen 2 dagen is dat allemaal weg. Ja, en dan zou je eigenlijk zeggen, nu is het de tijd voor inhakers, hè. Dus je kunt je voorstellen dat een belastingadvieskantoor zegt bijvoorbeeld, nou, wij maken wel de juiste keuzes. En dan een foto van de trainer Koeman op de achtergrond, of een loterij, bij ons kun je tenminste wel winnen. En dus daar is dan nu weer ruimte voor. Ja. En dat zou natuurlijk wel aardig zijn om daarmee bezig te gaan. Dan is er tenminste nog iets te lachen na dit drama van gisteren.
1: En die al die kamerjassen, juichjacks en andere plastic rommel?
15: Ja, daar kun je echt helemaal niks. Nee, daar kun je echt niks mee. Je kunt het ook niet naar Afrikaanse landen steunen. Dat helpt allemaal niet. Het is allemaal goedkope rotzooi. Dus ja, dat gaat vernietigd worden. En daar heb je de volgende keer bij een volgend WK of EK helemaal niks meer aan.
1: Nee.
15: Moet je gewoon afschrijven.
1: Ja.
15: En daar houden supermarkten natuurlijk ook rekening mee. Dat is hartstikke zonde, uiteraard.
1: Al die materialen?
15: Over materialen.
1: Over fast
15: fashion
1: gesproken,
15: niet goed.
1: Deze uitzending over gehad. Dat dit is natuurlijk wegwerpmode.
15: Ja. Ja. Wegwerpmode van heb ik jou daar. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend jammer.
1: Ja.
15: Dat spreekt voor zich.
1: Je kunt natuurlijk ook nog heel snel alles omkatten tot Marokkaanse merchandise, bijvoorbeeld.
15: Ja, dat zou je bijna zeggen. Van, dan krijg je tenminste nog Marokkanen naar je winkel. Maar nee, dat is allemaal veel te kostbaar, veel te ingewikkeld.
1: Ja.
15: Je hebt ingezet op het massale publiek. En je moet dan sportief zijn en je verlies nemen. En dat is uiteindelijk voor de supermarkten wat het is. Maar het geldt overigens ook voor de cafés, hè, die zich ook enorm hebben uitgesloofd. En hele tafels buiten hebben gezet, tenten, grote schermen.
1: Ja.
15: Daar is eigenlijk nog veel triester voor, hè, want het supermarkt, die overleeft het wel. Maar voor die cafés, hè, die zitten ook met enorme kosten. En daar is het eigenlijk heel, heel triest en heel tragisch voor.
1: We nemen allemaal ons verlies, Paul. Dankjewel.
2: Kort even naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Wat kun je nog melden?
16: Nou, vooral de A27, daar zijn ze aan de weg bezig. En het is erg druk richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met 30 minuten vertraging. En dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9, ook maar richting Amstelveen. Daar staan ze te flitsen bij 56,6.
17: Make Europe great again.
2: NAVO-chef Mark Rutte die noemde de top in Den Haag vorig jaar historisch. NAVO-bondgenoten maakten onder die Amerikaanse druk nieuwe afspraken over defensieuitgaven. Gingen naar 5% van het BBP. Volgende week is de NAVO-top in Ankara. Wat staat er dit jaar op het spel? Wat is de rol van de gastheer? Daar praat ik nu over met Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Want je neemt ons deze hele week mee langs een aantal belangrijke punten voor die top. De Turkse rol binnen de NAVO. Hè?
18: Hoe staat het daarmee? die Turkse rol binnen de NAVO is eigenlijk vrij bescheiden. Ze hebben een groot leger. Ik schetste het gisteren al eventjes. Een grote industrie ook. Ze hebben het tweede grootste leger van de NAVO. Na Amerika dus. Maar ze hebben wel een aparte rol binnen het bondgenootschap. Ze zijn belangrijk voor de NAVO. Omdat Turkije de NAVO beschermt tegen dreigingen uit het zuiden. Bijvoorbeeld tegen terroristische dreigingen. Ze hebben een hele strategische ligging aan de Middellandse Zee. De Zwarte Zee, de Bosporus. En tussen Europa en het Midden-Oosten. Dus het is logisch dat de NAVO ze graag erbij wilde hebben. Maar de Turkse rechtsstaat en democratie die staan onder grote druk. Een deel van de oppositie zit inmiddels gevangen. En Ron Keller had ik te gast in mijn podcast In het Defensief. En volgens hem snijdt Turkije zich daarmee een beetje in de vingers.
19: Na 1990, toen we dachten dat de wereld zich zou verenigen, globaliseren, allemaal Fukuyama, allemaal de markt en democratie en zo. Maar in werkelijkheid zijn landen uit elkaar gegroeid. En wij zijn ook, denk ik, als Europa en als ook binnen die NAVO. Je ziet het dus niet omdat Turkije zo onzichtbaar is in zekere zin. En ook niet controversieel is. Maar we zijn wel degelijk uit elkaar gegroeid. En er is heel weinig steun of goodwill, ook hier weer, denk ik. Het gaat vooral op het gevoel dat je hebt van, laten we Turkije eens in orde gunnen. Kijk, als je Erdogan dus ziet en hoort, en ook als je ziet wat hij doet, bijvoorbeeld met de oppositie, dan zeg je, maar dat zijn geen Europese normen en waarden. Dus zo heeft Turkije zichzelf ook een beetje op een zijpad gezet.
2: Ja, op een zijpad, zegt Ron Keller. Maar gebeurt dat ook? Want we hebben Turkije dus nodig binnen de NAVO.
18: Ja, maar ze hebben wel een relatief kleine rol binnen de NAVO in vergelijking met bijvoorbeeld Europa, die nu heel veel doet aan hun defensieuitgaven. Het blijft een beetje lastig. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die had in april een speech waarin ze zei dat Europa niet onder Russische, Chinese of Turkse invloed moest komen te staan. Nou, daar kreeg ze veel kritiek op, veel diplomatieke irritatie. Het is inmiddels wel rechtgezet. Maar iets anders belangrijks, rondom de oorlog in Syrië kocht Turkije geen Amerikaanse, maar Russische luchtafweer. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze uit het F-35-programma zijn gezet door Amerika. Dat speelt ook nog eens een keer mee. Dus dat is ook een beetje wat hen een buitenbeentje maakt. Turkije zou die banden met Amerika wel heel graag weer hersteld zien. Maar dat zorgt er wel voor dat ze niet alleen geografisch aan de zijkant zitten, maar ook een beetje aan de zijlijn van de NAVO staan.
2: Ja, precies. En wat maakt Turkije?
18: Ja, dat brengt mij inderdaad, goed dat je het zegt, bij de industrie. Zij hebben een hele brede industrie. Niet alleen om de redenen die ik net noemde, maar ook omdat ze door hun geschiedenis heel erg gebrand zijn op strategische autonomie. Mm. Ze hebben een geschiedenis van een heel groot rijk, het Ottomaanse Rijk. Ze hebben Atatürk, die ook een militair was. Dus het is een land wat sowieso al wel militair georiënteerd is. Ze maken veel dingen, maar ze hebben een focus op drones en andere luchtdingen, zoals bijvoorbeeld vliegtuigen.
2: Dus we, de rest van de NAVO, of eigenlijk de Europese landen binnen de NAVO en Canada, willen Turkije er wel graag bij houden. Maar bijna zeggen we ook, je kunt geen volwaardig lid zijn als je ook Russische spullen blijft kopen.
18: Nee, dat doen ze nu niet meer zo erg. Ze exporteren nog steeds, we drijven nog steeds niet zoveel handel met ze. Ze exporteren vooral naar bijvoorbeeld Pakistan, landen zoals Pakistan. Oh ja. En ook wel wat landen binnen Europa. Spanje, Italië, Duitsland. En daar ga ik morgen nog verder op in.
2: Juist, dan gaan we dat dan van je horen. Dankjewel, Michaël van der Toorn.
20: Tech Update. Ja, we praten hier vaak op BNR over de achterstand die Europa heeft op het gebied van AI ten opzichte van de Verenigde Staten. Maar er is ander nieuws nu. Stijn Goossens, welkom.
21: Ja, toch wel positief nieuws.
20: Ja, Europese bedrijven zouden inlopen op de Verenigde Staten. Ja,
21: ik moet wel waarschuwen, het is niet alleen maar positief nieuws. Dit komt uit een onderzoek van Accenture, de AI Progress Barometer. Die deden onderzoek bij zo'n 3000 bedrijven wereldwijd, waarbij de mate vergeleken werd waarop de organisaties de AI waardevol inzetten in het bedrijf. Dus dan gaat het over, heb je genoeg datakwaliteit? Heb je beschikbaarheid van talenten in je bedrijf die met AI kunnen werken? En hoe richt je dat in je processen? Nou, daar blijkt vooral dat de grootste Europese bedrijven, dus mensen, bedrijven die 10 miljard omzet of meer draaien, dat die echt de kar trekken in Europa. Die wisten de afgelopen 6 maanden harder te groeien met AI dan de concurrenten in de VS.
20: Okay.
21: Maar dan heb je ook nog die kloof die er is met de kleinere bedrijven, want die lopen juist heel erg achter in Europa. En dat ziet Accenture nu in deze barometer. En zij zeggen, ja, juist die kloof tussen die kleine en die grote bedrijven in Europa maakt dat ze juist de versnelling hier in Europa tegen lijkt te vallen.
20: Maar het is dus wel nog steeds zo dat de grootste AI-producenten, ja, die wonen in Amerika.
21: Ja, zeker. Maar dan gaat het dus hier in deze barometer over hoeveel gebruik, positief gebruik maak je van AI als bedrijf. En dan lopen de Amerikaanse bedrijven nog steeds voorop. Maar we lopen in als Europa. Het is in ieder geval als het gaat over de.
20: En de kleinere bedrijven moeten een tandje bijzetten.
21: Ja, dat is wat Accenture hier eigenlijk probeert te zeggen. Daar moet de aandacht liggen. Die kleine bedrijven moeten daar dus meer uitzien te halen qua waarde.
20: Dan nieuws over de iPhone. Die gaat vaker software-updates krijgen. En dat is de schuld van AI. Hoe zit dat?
21: Ja, dat komt omdat de AI-ontwikkelingen zorgen dat cybercriminelen sneller kunnen werken als er een veiligheidslek is. Apple zegt het daarom dat het genoodzaakt is om sneller veiligheidsupdates uit te voeren. Normaal hebben ze dat met de grotere updates. Dus je hebt 26.5 iOS. Binnenkort komt 26.6. Maar nu, gisteren, hebben ze dus 26.5.2 uitgebracht met beveiligings. Lekken die ze daarmee dichten. En wat zeggen ze tegen Reuters? Ze zeggen, ja, dit gaan we vaker doen. We gaan eerder dit soort updates uitbrengen dan normaal, omdat we gewoon niet kunnen garanderen dat die veiligheidslekken niet eerder gevonden worden door AI en daarmee ook sneller gebruikt kunnen worden door cybercriminelen. Dus Apple moet hier toch van strategie gaan wisselen. En dat is eigenlijk het nieuws. Om dus die hackers voor te blijven. En dat allemaal met dank aan AI. En ik denk dat ze zelf ook wel een beetje AI, aka mythos gebruiken om ook die lekken weer te vinden en te kunnen dichten zo snel.
20: Ja.
21: Dus zo is het een rat race.
20: Ik vraag me nu af in mijn hoofd in welke iOS ik ben beland. Of ik
21: ik raad je in ieder geval aan, zorg dat je update. Want dit soort updates zorgen ervoor dat je ook gewoon veilig blijft. Heel veel mensen twijfelen, moet ik updaten? Nou, zeker bij die kleinere updates zijn vaak beveiligingsupdates. Doe het wel.
2: Ja, niet per se helemaal naar die volgende generatie.
21: 27 kan je in september naartoe gaan. En dat hoeft niet per se. Maar ze hebben dan vaak dus ook 26.5.2. En die moet je wel hebben.
20: Dankjewel, Stijn.
22: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Zometeen BNR Beurs met Maxime van Meel en Milou Brandt.
20: Fijne avond.
23: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
24: Het is ongekend wat hier gebeurt.
23: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
25: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
23: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
26: Hij komt naar Nederland, Bruno Mars. Daarom, aanstaande
0: aan de donderdag.
3: De hele dag.
0: Lekker veel.

0: niet? Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
8: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
7: Ja, flexibel ticket, hè?
8: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
7: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
10: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
13: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog ruim 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is nog steeds drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad. In Noord-Brabant is het druk, maar ook in Gelderland is het veelvuldig file rijden. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Everdingen. 12 kilometer file door de werkzaamheden daar. Half uur tijdsverlies. Half uur vertraging ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door 17 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 dicht is in noordelijke richting. A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer nog eens een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Je kan er makkelijk omrijden over de A9 en de A2 richting Amsterdam. A4 Amsterdam-Rotterdam, dus naar het zuiden. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file. Vanaf Zoeterwoude-Dorp duurt ruim een half uur langer over. En die vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. File rijden tussen Utrecht-Noord en Everdingen over 14 kilometer.
0: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald door een wens van president Trump over geboorterecht. Hij wil dat kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren niet automatisch Amerikaan worden. Dat gebeurt nu ook als de ouders maar even in de VS zijn geweest of illegaal zijn. Staat in de grondwet. Er is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging voor de man die 2 jaar geleden Lisanne van 23 doodstak in het Gelderse Hoogkeppel. Hij is bekend, maar deed het in een psychose, zei hij. Hij was verliefd op Lisanne, maar zij niet op hem. Het is onduidelijk of hij haar daarom heeft vermoord. Een wet die het onderwijs veiliger moest maken is door de Tweede Kamer afgewezen. Het voorstel van de minderheidscoalitie kreeg te weinig steun. Stond in dat scholen alle incidenten moeten registreren en een vertrouwenspersoon moeten aanstellen van buiten. De Kamer vindt het te veel regeldruk voor de scholen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt terreurbestrijder NCTV. Door de Iran-oorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog. Dat blijft 4 op een schaal van 5. En een Nederlander van Marokkaanse komaf, die hier nog een celstraf moest uitzitten, is vrijwillig teruggekomen uit Marokko. Hij is op Schiphol gearresteerd. Justitie denkt dat hij eieren voor zijn geld koos, omdat het is afgesproken dat Marokko vaker strafzaken van Nederland overneemt. Uitleveren doet Marokko niet. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Zometeen een nieuwe BNR-beurs. En we kijken de hele aflevering vooruit naar het aankomende cijferseizoen, de torenhoge verwachtingen en naar een nieuw tijdperk zonder handelsspanningen tussen de VS en de EU. En we kijken er ook naar uit dat jij erbij bent. Blijf luisteren dus.
20: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
21: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
22: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
21: Vijfhart, dat klopt voor jou.
23: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
24: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
26: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
24: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
29: Maxime van Meel en Milou Brandt.
30: Goed dat je erbij bent. Dinsdag 30 juni is het, de laatste beursdag van de maand en ook van een bewogen kwartaal.
31: Asian stocks climb into the half-year finish, on track for their best quarter since 2009.
32: We just are potentially poised for the biggest monthly gain on the S&P going back to 2020. On the Nasdaq, we're looking at quarterly gains of some 23%.
30: We kijken deze aflevering vooruit naar het cijferseizoen dat voor de deur staat en of dat ook wel aan de hoge verwachtingen kan gaan voldoen.
19: En het is ook de laatste dag van de handelsoorlog tussen de VS en de EU.
33: The European Parliament has backed the implementation of a tariff deal with the United States, paving the way for the EU to cut duties on many American imports. The vote marks the final political step needed to implement an agreement reached July last year.
19: Morgen komt er dan toch echt een einde aan. Wat is de schade na ruim een jaar? En hoe stabiel is de deal? Ook dat hoor je straks.
30: En er is zowaar een land in de EU waar de inflatie daalt.
19: De Amsterdamse beurs sloot 1,4% hoger. Grootste stijger is ASML met 6,8%. Beurzen in de VS die kleuren ook unaniem groen. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Mike Mulders van ING Investment Office. Dag Mike.
1: Dag, niet over voetbal praten maar.
19: Nou, wij dachten van niet. Nee.
30: Inderdaad, laten we het over de beurs hebben. Welkom, fijn dat je er bent. Ik wil gelijk even beginnen door terug te gaan naar vorige week, toen de techsector in duigen lag.
2: Concerns over the rising cost of artificial intelligence. It led to a major tech stock sell-off that dragged down the S&P and Nasdaq, which fell more than 500 points. The Dow finishing down 45 points.
30: Ja, het ging er hevig aan toe. En tech, ja, dat betekent dat er ook klappen vielen onder de Magnificent Seven aandelen. En hoe? $2.3 biljoen aan waarde verdampte er onder die 7 bedrijven de afgelopen maand. Een teken dat er toch weer wat onderhuidse zorgen bij beleggers zijn. Daar wijzen verschillende media op. Vooral Microsoft had het trouwens lastig deze juni. Dat aandeel verloor 20%. Opvallend is wel dat de halfgeleiderindustrie juist wel nog goed doet. Want namen als TSMC en ASML die eindigen afgelopen maand toch echt in de plus. Wat denk jij, Mike? Er wordt al meteen weer, het woord zeepbel wordt meteen weer naar boven gebracht. Is het weer zover? Is het weer de tijd van het jaar?
3: Het is weer de tijd van het jaar om erover te praten. Want we kijken weer een kwartaaltje terug. Nee, ik denk als we kijken naar die IT-sector, dan is het eigenlijk wel een hele interessante sector. Want je ziet eigenlijk twee verschillende dingen gebeuren. Je ziet echt die semiconductors. Nou, die gaan als een speer. En aan de andere kant zie je de software. En dat wordt een beetje als een AI-loser gezien. Daar zie je dat eigenlijk de koersen heel erg onder druk staan. Terwijl de winstverwachtingen, die blijven eigenlijk stabiel. Dus er gebeurt heel veel in die sector. Dus ik sluit niet uit dat we het nog veel meer over deze sector gaan hebben. Ook met komend kwartaalcijferseizoen. Maar er gebeurt genoeg daar.
30: Daar gaan we het straks nog zeker even over hebben. Nog even die onrust onder beleggers de afgelopen weken. Het ging echt flink op en neer. Heeft dat nog effect op die bedrijven zelf? Gaan die hun investeringen daar misschien dan eindelijk op aanpassen?
3: Nou, ik denk zeker als je het echt over de geheugenchipfabrikanten hebt. Dus over de SK Hynix en de Samsungs en zo. Die hebben volgens mij gisteren aangekondigd dat ze juist extra gaan investeren in nieuwe fabrieken. Die markt hebben we echt een tekort. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de hyperscalers. Dus dan heb je het over de bedrijven die echt fors aan het investeren zijn in al die datacenters. Dus denk aan een Google, denk aan een Microsoft. Ja, die zullen waarschijnlijk nog wel even door blijven investeren. Aan de andere kant, ze hebben ook gewoon de cashflow om te blijven investeren. En ze hebben laten zien dat ze op de markt ook gewoon geld op kunnen halen om die investeringen te doen. Dus ik geloof dat dat nog wel even zo doorgaat.
19: Dan een kleine kledingcrisis. En dan heb ik het niet over een crisis die Maxime elke ochtend heeft voordat hij naar BNR komt.
30: Dat is wel weer.
19: Maar over Frankrijk. Dat trekt namelijk ten strijde tegen ultra-fast fashionbedrijven.
4: France is planning to introduce an anti-fast fashion law, which in addition to establishing a legal definition of the business model, will also introduce fines and even an outright ban on advertising for fast fashion.
19: Ja, Temu, Shein en AliExpress, de Chinese webwinkels dus, dat zijn de grootste boosdoeners, al dus de Franse handelsminister. Europese merken als Zara en H&M, die blijven gespaard. Een paar van de maatregelen zijn, er komt een toeslag waarvan de hoogte wordt vastgesteld op basis van hoeveel kleren verkopers aanbieden, hoe duur het is om een kledingstuk te repareren in vergelijking met de verkoopprijs. En de wet gaat ook advertenties verbieden. Ook influencers bijvoorbeeld, die mogen die troep niet meer promoten. Shein is natuurlijk niet blij. Stelt dat het in strijd is met Europese regels. Reageert, mode is voor iedereen, niet een privilege voor rijke mensen. Nou, daar denken ze in het land van de haute couture natuurlijk anders over. Ik zeg vive la France.
30: Dan kan ik nog zeggen, ja, jij zegt misschien wel mode is voor iedereen, maar ja, dat heb jij duidelijk ook niet begrepen. Goed, we gaan nog even door in het altijd zonnige Frankrijk, waar ook deze zomer wat goed nieuws vandaan komt. Wie hem krijgt, kan hem terugverwachten, toch?
19: Ja, daar
30: kwam namelijk het laatste inflatiecijfer naar buiten. En dat valt voor een keer eens goed mee. Want de inflatie in Frankrijk die daalde zowaar. 2%, daar kwam die op uit. Waar die vorige maand nog op 2,8% uitkwam. En de verwachting was voor nu 2,3%. Dus echt beter dan gedacht. Dalende energieprijzen, die waren de aanjager. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat de ECB te vroeg heeft ingegrepen met een renteverhoging, zegt Karsten Brzeski, jouw ING-collega Mike.
5: Ik denk dat ze misschien te vroegtijdig zijn begonnen. En in ieder geval als we naar die cijfers van nu kijken, er toch een heel grote kans is dat het alleen een eenmalige, heel korttijdige inflatiegolf is, die nu eigenlijk bijna weer verdwijnt.
30: Ja, wat denk jij, Mike? Is de ECB wat trigger-happy geweest in dit geval?
3: Ik durf natuurlijk niet tegen mijn collega in.
30: Nee, dat zou
3: in
30: ik ook zeggen.
3: Nee, maar ik denk, ik wil wel een klein beetje nuanceren. Kijk, achteraf kan je natuurlijk zeggen van, nou, misschien zijn we te snel geweest. Aan de andere kant, je wil ook niet te laat zijn. Dus ja, ik begrijp waarom die beslissing op dat moment genomen is. Achteraf kan je misschien zeggen dat het misschien niet nodig was geweest. Had natuurlijk ook niet verwacht dat die olieprijs zo snel naar beneden zou komen als dat die nu gaat. Dus ja, achteraf gezien misschien wel, maar nogmaals begrijp op dat moment waarom het gedaan is.
30: Is het erg als ze wat te vroeg zijn geweest uiteindelijk? Of is het better safe than sorry in dit geval?
3: Ja, ik denk dat je better safe than sorry moet zijn.
0: Het is een beetje net hetzelfde als met alle Nederlanders die vinden dat de bondscoach verkeerd gehandeld
30: heeft. Jongens, laten we ophouden over dit voetbal. We gaan door.
0: Ging het nou weer over voetbal? Nou goed, dan nog goed nieuws voor iedereen die zijn nieuwsgierigheid naar de nieuwste iPhone niet kan bedwingen. Kijk even op het dark web. Daar vind je nu de gelekte beelden van de iPhone 18 Pro. Ook lijsten trouwens met welke bedrijven welke onderdelen daarvan maken en namen van die onderdelen. Dat meldt Reuters. De gevoelige informatie is gestolen bij een cyberaanval op Tata Electronics. Dat is de Indiaanse fabrikant die veel onderdelen maakt voor Apple. En Apple, ja, dat gaat toch altijd te werk als een goochelaar die nooit zijn trucs verraadt. Niemand mag zien welk konijntje uit welke hoed komt. Nou, nu liggen die kaarten dus gewoon op tafel. Kunnen alle concurrenten en namakers makkelijk meekijken. Apple is not amused. Het werkt samen met Tata om de afhankelijkheid van China te verminderen. Kwart van de iPhones moet dit jaar uit India komen. Maar ja, die relatie die zal nu wel een deukje zijn opgelopen.
30: Straks hebben we het over vrede, ja, tussen de VS en de EU. Ze laten de handelsoorlog eindelijk achter zich.
0: En je hoort over een inval bij een Wall Street bedrijf.
30: Maar eerst alvast naar het cijferseizoen. Het afwachten is begonnen nu de eerste jaarhelft voorbij is en de verwachtingen die zijn torenhoog.
6: Really led by the semiconductors, a real turn under the surface in the tech trade. Taiwanese stocks here headed for its best quarter since 2001, while the Kospi headed for its best since 1998.
30: Ja, oorlog in het Midden-Oosten, maar de beurzen doen alsof er niks aan de hand is. Een recordkwartaal dus voor Aziatische markten als Zuid-Korea en Taiwan. De Dow Jones lijkt zijn beste jaarhelft in 5 jaar tijd af te gaan sluiten straks. En de S&P 500 pluste sinds april 17% erbij. Een magische paar maanden als je zo naar de cijfers kijkt, Mike. Maar betekent dat misschien ook wel dat het dan voor dit jaar ook klaar is met al die stijging?
3: Ja, dat is een hele terechte vraag daar. Kijk, we zien natuurlijk dat het hard opgelopen is. Eind maart hadden we een dipje, dus we hadden nog wat goed te maken al daar. Ik denk inderdaad dat als je kijkt naar het hele AI-thema, laten we hem zo even samenvatten, dan zijn inderdaad de verwachtingen vrij hoog gespannen. En is daar niet heel veel ruimte voor tegenvallers. Aan de andere kant kunnen we ook constateren dat ze tot nu toe wel gewoon waargemaakt worden. Ik denk ook dat we hebben natuurlijk een klein beetje opluchting nu in ieder geval die olieprijs aan het dalen is. Dat, ja, die grote angst van gaan we een heel veel hogere inflatie krijgen. Dat lijkt nu wel weer wat terug te komen. En de vraag is natuurlijk hoe ligt die economie erbij? Dan kregen we volgens mij 2-3 uurtjes geleden kregen wat cijfers uit Amerika over de job openings. Dat ziet er eigenlijk allemaal best wel goed uit. Dus ja, de verwachtingen zijn hoog. Zeker als je kijkt aan de AI-kant. Aan de andere kant, als die economie in Amerika natuurlijk goed blijft, de consument blijft goed, nou ja, dan kan ik nog wel wat ruimte zien voor verhoging van de winstverwachtingen. En als je naar de waarderingen kijkt, dan zitten we voor de waarderingen in Amerika ongeveer op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Is dit afgelopen kwartaal wel wat opgelopen, maar ja, dus nog niet mega hoog. Daar zou ook nog wel wat ruimte in kunnen zitten. Daar wil ik wel weer bij zeggen dat de renteverwachtingen, daar is natuurlijk echt wel wat mee gebeurd. Begin van dit kwartaal zagen we dat er nog een mogelijkheid voor een rentedaling in Amerika ingeprijsd werd. Nu wordt er een renteverhoging ingeprijsd. Hogere rentes, dan ben je natuurlijk wat minder bereid om meer te betalen voor aandelen. Maar goed, vooralsnog zie je niet dat dat een heel groot probleem is. En gaat het echt om die economie? Blijft die sterk? Zit er misschien ook in de waardering nog wel een stukje ruimte omhoog?
30: Toch een soort klein wondertje dat alles daar toch, die hele economie toch goed er doorheen gekomen is. Ik kan me herinneren dat we hier een paar maanden terug stonden en dachten, nou, dit kan nog wel eens helemaal in elkaar donderen, toch?
3: Ja, ik denk, daar kunnen we heel lang over praten, maar laten we even kort samenvatten in het feit dat eigenlijk draait het om die olieprijs.
30: Ja.
3: Die is niet zo hard gestegen als dat we gevreesd hadden. En die komt nu veel sneller weer omlaag.
30: Veel sneller teruggekomen.
3: Ja, precies. En daar zitten natuurlijk een aantal zaken achter. Nou ja, dat is een hele waslijst, heel even kort. China die heeft natuurlijk zijn reserves ingezet. Mm-hmm. Amerika heeft wat meegeholpen. Er is misschien linksom of rechtsom is er ook nog wat door de straat of van Hormuz heen gegaan. En We hebben nu ook voor gezorgd dat we wat minder olie verbruikt hebben, zeker in Zuidoost-Azië. Dus wat dat er gaat ten opzichte van het punt waar jij het over had, zijn we er eigenlijk een stuk beter uitgekomen. En daardoor kunnen we nu dus ook weer wat meer vooruit gaan kijken.
30: Ja, de echte uitschieter waren die Aziatische markten. Die beleefden een recordkwartaal, met name dus Zuid-Korea. Samsung en SK Hynix zijn daar zo ongeveer de helft van die index. Dus dat verklaart wel een hoop. Ondanks de uitverkoop van vorige week staan ze nog steeds op een stijging van 70% dit jaar. Is dat nog realistisch?
3: Ja, voor nu wel. Kijk, het is natuurlijk wat je zegt terecht. Het is een heel specifiek verhaal over SK Hynix en over Samsung. Het gaat over die geheugenmarkt. En wat we daar nu zien, er is heel veel vraag naar. Normaal gesproken, zo'n geheugenmarkt, dat is eigenlijk een soort van commodity. Een soort van iedereen kan het maken. Op het moment dat er veel vraag is, gaan heel veel mensen bijbouwen. En dan krijg je zo'n varkenscyclus. Dat lijkt nu, voor nu, wel echt anders te zijn. Er zijn een paar bedrijven die dit kunnen. Die kunnen dat heel goed. Die gaan nu dus ook extra capaciteit bijzetten. Maar met de nieuwe fabriek heb je het pas over 3 tot 5 jaar... voordat er echt werkbare chips van die band afrollen. Zolang de hyperscalers blijven investeren, houdt die vraag aan en kan dit dus ook. Ook als je kijkt naar die onderliggende bedrijven, die zijn niet heel hoog gewaardeerd. Je hebt het over een koers-winstverhouding van tussen de 4 tot 8 keer. Dat betekent dat als dit verhaal maar een aantal jaar voort kan blijven bestaan, dat we dus die hoge prijzen hebben en toch nog een beetje krapte op die markt. Ja, dan kan je deze waarderingen echt wel waarmaken en zit er misschien nog wat ruimte naar boven in.
30: Goed, het wordt dus nog een spannend cijferseizoen. Is het ook die techsector die alweer nog steeds het meeste in de spotlight staat, ook bij jou, in de komende weken?
3: Ja, zeker die techsector. Aan de ene kant natuurlijk de semis, aan de andere kant de softwarebedrijven. Die staan natuurlijk flink onder druk. Hè. Ik denk aan de andere kant, als we hem even iets breder trekken. Ik had het net al over de renteverwachtingen die zijn gewijzigd in Amerika. En we willen weten hoe het er nou voor staat met die Amerikaanse economie. Nou, dan gaan we natuurlijk kijken naar de Amerikaanse banken. Daar zijn wij ook positief over. En waar ik ook op ga letten, dat is de healthcare sector. Healthcare sector heeft het eigenlijk dit jaar helemaal niet zo goed gedaan. Blijft echt wel achter ten opzichte van andere sectoren. Maar ik denk dat daar juist ruimte is voor AI om kosten te besparen. En je ziet ook wel dat het momentum en het sentiment in die sector een beetje aan het draaien is. Dus misschien dat we daar positief verrast kunnen worden.
30: Ja, dus dan hebben we het over de Philipsen en dergelijke, die toch weer dan techsector worden.
3: Nou ja, de Eli Lilly is natuurlijk en de Novo Nordisk. Dus die sector is echt wel breder dan alleen maar dat.
30: Goed, dan die techbedrijven, die verwachtingen zijn altijd enorm hoog. Ja. Wat als ze die verwachtingen niet waar kunnen maken met hun cijfers?
3: Ja, dan zal je echt wel wat teleurstelling zien.
30: Al helemaal zeg maar met afgelopen weken in gedachten, flinke dalingen. Is het nu zover afgekomen dat die verwachtingen toch wel weer wat realistischer zijn? Of kan het echt nog wel verder naar beneden?
3: Ja, je ziet dat de koersen die zijn wat afgekomen, maar de winstverwachtingen die zijn niet zozeer gedaald. Ja. En ik denk dat het nog wel even volatiel blijft. Je gaat hier of daar ga je natuurlijk wel één tegenvaller krijgen. Nou, dat zal best afgestraft worden. Maar ik denk die lange termijn trend waar we het net over hadden, dat één AI wordt flink geïnvesteerd en tekort in die geheugenchip, dat houdt nog wel even aan. Dus dat, ik denk dat op een gegeven moment als het een aandeel of de subsector heel erg terugvalt, dan zijn er ook nog wel genoeg mensen die willen kopen.
28: BNR Beurs.
30: Dan door naar het einde van een tijdperk. Het einde namelijk van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.
0: En dat einde wordt ingeleid door Europa, dat na vandaag de handelswapens tegen de VS neerlegt.
33: Under the deal, the EU will remove tariffs on many American industrial goods and expand access for US pharma products.
0: Importheffingen op industriële goederen uit de VS worden dus verlaagd. En Amerikaanse vissers en boeren moeten makkelijker met Europa kunnen handelen. Oh ja, dan is er ook nog de verlenging van het heffingvrije invoeren van kreeften. Mike, straks die kreeften en die veranderingen. Eerst even terugkijken. We zitten een jaar en 3 maanden na Liberation Day nu. Wat is onderaan de streep nou de schade die de EU en de VS hebben opgelopen in dit hele debakel?
3: Je zou bijna vergeten zijn dat we inderdaad Liberation Day hebben gehad met alles wat er gebeurt. Maar nee, dat heeft ook zeker zijn impact gehad, ook op de financiële markten natuurlijk. Ik denk als je naar beide kanten kijkt, dan zie je echt wel schade in het feit. Eén, je hebt natuurlijk hogere kosten. Hè. Het is eigenlijk gewoon een soort van extra belasting, die importheffingen. Je ziet natuurlijk ook zeker als je naar Duitsland kijkt, dat verkoop van Duitse auto's aan Amerika, die is echt wel ingezakt. Ook veel gespecialiseerde halffabrikaten uit Duitsland, dat is wel een stukje minder geworden. worden. Maar ik denk dat ook, en die laat zich misschien wat lastiger meten, op het moment dat de situatie nog onduidelijk is en je niet weet wat er gebeurt, dan wacht jij ook even met je langetermijn investeringen. Dus ik denk dat er daarom, omdat ook veel ondernemers en bedrijven een soort van op de stopknop hebben gedrukt, even afwachten. Dat kost natuurlijk ook gewoon economische groei. Dus schade is er aan beide kanten.
0: Ja, dus dat is een lange termijn schade die we dan nog moeten gaan zien ook in de toekomst. Maar wat zou je nu zeggen van wat we nu zien? Wie is hier nou als winnaar uit de wedstrijd gekomen?
3: Ja, ik denk als ik er toch eentje moet kiezen, dan denk ik dat het Amerika is.
30: Toch wel?
3: Toch wel. Simpel gezegd, de importheffingen die Amerika op Europese goederen heft, die is hoger dan voor Liberation Day. En de importheffingen die Europa op Amerikaanse goederen heft, die is nu dus bijna volledig weg. Aan de andere kant denk ik ook, zeker als je natuurlijk naar het bredere geopolitieke landschap kijkt, dat Europa toch een beetje een soort van eieren voor zijn geld heeft gekozen. We zijn natuurlijk best afhankelijk van Amerika voor een aantal zaken. Denk bijvoorbeeld aan LNG. We hebben natuurlijk inval van Oekraïne door Rusland. Ja. Daardoor zijn we veel afhankelijk geworden eerst van Qatar en van Amerika. Nou ja, Qatar hadden natuurlijk het Midden-Oosten. Dus ik denk op zich dat de EU hier ook wel goed gehandeld heeft door duidelijkheid te creëren en schade te beperken. Maar goed, ja, als er één winnaar is, dan toch wat VS.
0: En hoe stabiel is die deal die er nu ligt, nu, schat jij in?
30: Als de VS al helemaal eigenlijk de winnaar in deze deal is, dan kan ik me best voorstellen dat ze misschien nog een keer, zeg maar, weten wat ze nu kunnen en dat nog wel een keer aandurven.
0: Een doorstart maken.
3: Ja, hoe stabiel is een deal met Donald Trump? Ik denk dat je dat in het Midden-Oosten kan vragen. Ja, we kennen natuurlijk de persoon. Ik denk,
30: daar krijgt hij niet heel veel deals gedaan, geloof ik. Dat is het hele probleem. Ja.
3: Precies. Maar goed, ik denk, kijk, als je natuurlijk kijkt naar het Europese component, dan zijn er nog wel bepaalde uitwegen op het moment dat Amerika zich niet aan bepaalde regels houdt. Dan kan het allemaal weer getrokken worden. En er zit natuurlijk ook gewoon een houdbaarheidsdatum op die deal tot eind 2029. Ja, dan maar eens kijken wie er dan president is in Amerika en hoe de verhoudingen dan zullen gaan.
28: BNR Beurs.
30: Gaan we eens de gebruikelijke ronde over Wall Street doen. Het staat daar allemaal in het groen. De Dow Jones 0,4% erbij. De S&P 500 0,8% erbij. En de Nasdaq 1,5% erbij zelfs.
0: En misschien even beginnen buiten Wall Street. Bij de Federal Reserve. Het Hoge Rechtshof heeft namelijk besloten dat bestuurder Lisa Cook mag blijven. In een jury van 9 mensen waren er 5 van mening dat Cook haar werk moet kunnen blijven doen bij de Fed. Omdat de centrale bank een onafhankelijke organisatie is, mag Trump haar niet zomaar ontslaan. Bovendien zou Lisa Cook ook onvoldoende ruimte hebben gekregen om zich te verdedigen. Nou ja, de onafhankelijkheid van de Fed, die lives dus to die another day. Lisa Cook ook, al is het gevaar nog niet helemaal geweken.
7: What that does do is leave open that possibility for Trump to return and try to remove Lisa Cook in another way. Maybe there's something else that ends up back before the courts, but it's important to keep in mind that this was a fairly narrow decision. So I don't think this is necessarily the end of the story, but certainly obviously good news for Lisa Cook right now.
0: Ja, met andere woorden, niet raar opkijken als er toch nog een poging van Trump komt om haar eruit te bonjouren.
30: Spannend verhaal heb ik dan nog over Supermicro Computer. Dat is het techbedrijf dat complete serverkasten in elkaar schroeft. Met daarin ook chips van Nvidia. Ook het techbedrijf waarvan de boekhouding al wat vaker in twijfel is getrokken. En het techbedrijf waarvan de oprichters mogelijk de bak in gaan. Omdat ze betrokken zouden zijn bij de smokkel van die Nvidia-chips naar China. In navolging van dat laatste staat Supermicro nu weer in de spotlight. Autoriteiten in Taiwan hebben namelijk een inval gedaan in hun kantoor daar om te zoeken naar bewijs voor die smokkel van die chips. Waarschijnlijk in opdracht van Washington. Zelf zegt Supermicro, het kan zijn dat die servers nadat wij ze hebben verkocht weer doorverkocht worden en zo in China belanden. Maar daar hadden beleggers geen boodschap aan. Het aandeel donderde halverwege de beursdag van gisteren in de VS toen dit nieuws naar buiten kwam met 8% naar beneden. Dus flink pijnlijk dus. Ja. Ander aandeel nog dat er tussen uitspringt is dat van Arrow. Environment, dat is een dronemaker. Drones voor defensie, om precies te zijn. Het is echt een soort ultra-Amerikaans bedrijf. Die topman is super trots dat hij oorlog mag voeren en dat hij daar zijn steentje aan bij mag dragen. En dat is echt hele goede business de laatste tijd. Ze komen nu met de kwartaalcijfers en de omzet die verdubbelde in vergelijking met een jaar terug. Ver boven de verwachting ook nog eens. En beleggers, die zijn daar zelf ook niet vies van. Want het aandeel dat staat vandaag 17% in de plus.
0: Nou, ten strijde. Tot zover de laatste dag van juni en die van het tweede kwartaal. Kijken we nog even wat er morgen op de agenda staat.
19: Een nieuwe maand, een nieuw kwartaal. Maar op de eerste dag daarvan nog geen kwartaalcijfers. Wel een hele trits aan inkoopmanager-indices van over de hele wereld. De VS, China, Japan, maar ook een hoop Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, ook Nederland. En die cijfers die fungeren een beetje als graadmeter voor het vertrouwen in de industrie en de verkoopcijfers. Het lijkt er heel behoorlijk uit te gaan zien. Maar dat kan ook te maken hebben met dat er in juni nog een beetje gehamsterd is vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Dus dat kan die cijfers zomaar een beetje opblazen. En ook de Fed laat morgen van zich horen. Ze publiceren de notulen van de vergadering 2 weken geleden. Geeft toch altijd een extra inzichtje in het rentebesluit van toen. Wie twijfelde en wie niet. We kunnen het allemaal teruglezen in de notulen.
30: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 30 juni. We sloten de beursmaand af, we sloten het kwartaal af. En onze sleutel naar het succes was Mike Mulders, die net zei dat hij nog wel een half uurtje door kon. Dus Mike, take the stage.
19: Doen we buiten de studio.
30: Van ING Investment Office, dankjewel weer.
19: Ja, en jij natuurlijk bedankt voor het luisteren en kijken. Kijken kan namelijk op YouTube. Zoek ons daarop. Of luisteren in je podcast-app. In Spotify kan je ook nog reageren. En ons laten weten wat je ervan vindt. En ook als je vragen hebt, kan je daar terecht. Of als je ook een betoog wil afsteken.
30: Ja, of als je nog iets over Milou der kledingkeuze wil zeggen, dan mag je ook op Spotify of op YouTube.
19: Ik zou eerst op YouTube kijken en dan reageren. Inderdaad, wel een geïnformeerde mening alsjeblieft. En dan mag alles gezegd worden wat mij betreft. Morgen zijn we er weer, hè, Maxime?
30: Ja, tot dan.
19: Doei.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedondernemingen

0: brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
3: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
2: Ontdek hoe op rma.nl.
4: Even kijken.
2: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
5: Banky, dat is toch geen woord?
2: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
6: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
7: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
8: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
9: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn end. Nog 66 kilometer file in het land. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Zoeterwoude-dorp als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden daar. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel na een ongeluk. Vanaf Oorschot 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Ieder kind dat in Amerika wordt geboren is Amerikaan en dat blijft zo. Dat zegt het Hoge Rechtshof tegen president Trump die er vanaf wilde. Het geldt niet alleen voor ouders die tijdens de geboorte in de VS op vakantie waren, maar ook voor illegalen. Een jurist van Trumps regering vindt dat de wet geboortetoerisme aanmoedigt. Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor de man die 2 jaar geleden Lisanne uit Hoogkeppel vermoordde. Hij deed dat in een psychose, zegt hij, maar dat vindt het OM niet. De twee kenden elkaar al jaren, hij was verliefd op haar en zij niet op hem. Of hij daarom Lisanne vermoordde is niet duidelijk, haar zus zegt van wel. De adviesraad over de Wadden is fel tegen het besluit om de Eemshaven aan de Waddenzee te bestempelen tot mogelijke plek voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet vindt het samen met Terneuzen de beste keus. De adviesraad schrijft aan het kabinet dat je niet eens moet denken over een kerncentrale in zo'n kwetsbaar natuurgebied. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen intienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier, dat heeft u op uw geweten. En Oranje-spelers die vanmorgen vroeg een strafschop misten tegen Marokko hebben een stortvloed aan racistische opmerkingen over zich heen gekregen, online. Het zijn Kluivert, Timber en Somerville. De KNVB vindt het verschrikkelijk en gaat melding doen bij het online discriminatieplatform. Daarna kan aangifte volgen bij justitie. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot over het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
13: Dinsdag 30 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die je kunt sturen naar boekenstein en de wijk@bnr.nl. Vandaag in de

0: Zending gaan Rob en Arjan klimaatverandering en het Midden-Oosten-conflict oplossen. Maar eerst de onwaarschijnlijke slachtofferaantallen in de Oekraïne-oorlog. We hadden het daar gisteren ook al even over. En Mark uit Etten-Leur valt op dat het daar eigenlijk zo weinig over gaat. En hij vindt dat zorgelijk. Hij zegt, om het even concreet te maken, leg ik de link met voetbal. Op het veld staan 22 spelers en 3 scheidsrechters, totaal 25 man. Elke minuut gaan ze allemaal dood gedurende de hele wedstrijd. Dan heb je ongeveer de orde van grootte slachtoffers van de oorlog. Eigenlijk bizarre cijfers als je er eventjes over nadenkt. Hoe houden beide partijen deze gigantische dagelijkse cijfers vol? Het zijn per dag ruim 2000 families die iemand verliezen met alle consequenties die daaraan verbonden zijn. Waarom is er nog geen enorme opstand gekomen in Rusland? Het is een groot land natuurlijk, maar dit heeft toch voor zoveel mensen zulke enorme consequenties. En dat geldt eigenlijk ook aan de Oekraïnse kant. Hè? Daar zijn de slachtofferaantallen waarschijnlijk iets lager. Maar hoe hou je dat vol? En doen ze dat puur op vaderlandsliefde? Bedankt voor jullie duiding en om deze brute statistiek weer even onder de aandacht te brengen.
1: Ja, goed dat hij dat doet. En met excuses dat ik niet in beeld ben, maar er is hier een beetje onweer geweest waardoor er wat verbindingsproblemen zijn ontstaan in Frankrijk. Even de vraag natuurlijk of er inderdaad 50.000 per maand sneuvelen. De teller staat volgens mij zo op 33.000 Russische militairen.
0: Dood en gewond bij elkaar is dat dan, geloof ik.
1: En, ja, exact. En ja. Sirski die heeft gezegd dat moeten er 50.000 worden. Dus je ziet dus dat langzamerhand kruipt Oekraïne naar dat getal toe. Dat is echt verschrikkelijk, maar er wordt gewoon gezegd van er moeten 50.000 worden. Want als dat gebeurt, dan is het onmogelijk voor de Russen om dat aantal te compenseren. Dat kan gewoon niet. Ik heb, toen ik in Oekraïne was, mensen gesproken die zeiden van ja, ik heb eigenlijk maar één doel in het leven op dit ogenblik. Dat is zoveel mogelijk Russen doden. Dus dat gaat de goede kant op als je zo redeneert. Maar laten we even kijken naar de Oekraïners zelf. En waarom, en misschien is het goed om daarna even op Rusland uit te komen. Ook dat heb ik een aantal malen gevraagd. Hoe houden jullie het vol? En dan kijken ze wat meer waar aan. En dan zeggen ze van, wat denk je nou eigenlijk? We hebben toch helemaal geen keus. We moeten gewoon doorgaan. Als we dit niet doen en als wij onszelf niet opofferen voor dit land, dan hebben we straks geen land meer over. Dus dat is eigenlijk gewoon wat het is. En dan praat je dus met mensen die eigenlijk tegen je zeggen van mijn perspectief is misschien helemaal niet zo goed, maar op deze manier draag ik nog wel bij aan het perspectief voor Oekraïne in algemene zin. En dat betekent dus gewoon dat we moeten gaan door blijven vechten totdat er iets is waardoor toch een min of meer duurzame vrede ontstaat. En misschien maak ik dat niet meer mee. Dus die mensen weten heel goed wat hun te wachten staat. Nou, bij Rusland ligt dat natuurlijk toch iets anders. En er zijn wel afstanden geweest, met name in 2022. Toen, kan je dat nog herinneren, toen heeft Poetin voor een gedeeltelijke mobilisatie gekozen. Dat is echt heel erg slecht gevallen.
2: En mensen gevlucht, weet je nog?
1: Ja, exact. Ga even door. Ja, vertel jij maar even, Arjan. Je bent tenminste in beeld.
2: Een heleboel mensen zijn naar Kazachstan gegaan. Het waren trouwens ook de slimmerikken. De IT-jongens zaten daartussen.
1: Ja, meer dan nog Kazachstan. Hè. Ook in Georgië zitten ze, maar ook in Europa.
2: Armenië.
0: Ja. Turkije. Ja.
1: Overal.
2: Ja. En daar is dus Poetin enorm van geschrokken. En nu wilde hij dus zo'n totale mobilisatie zo lang mogelijk uitstellen. Ja.
1: Ja.
2: Wat ik las, Rob, dan moet je maar zeggen of dat waar is of niet. Ik las dus een beroemde blogger van Rusland. Die wilde een gesprek afdwingen bij Poetin. Want hij vindt het verschrikkelijk wat er gebeurt door de Russische legerleiding. Van als je bang wordt of zo, dan word je neergeknald of gemaltreteerd. Hè? Nou, die man is natuurlijk gewoon in de gevangenis gegooid. En het tweede wat ik ook lees is dat mensen...
1: Is hij echt in de gevangenis gegooid? Want ik heb dat inderdaad gezien. Ik heb die beelden gezien van die man. Maar die is opgepakt?
2: Ja, die is opgepakt, ja. Las ik vandaag. En het tweede is, en dat is heel pervers, ik weet niet of het waar is, maar families in Siberië, waar dus veel van de jongens vandaan komen, want ze komen niet uit Moskou. Dat zo slim is Poetin natuurlijk ook alweer. Die krijgen geld als de zoon overlijdt. Hè?
3: Ja.
2: En overigens, dat geld is vaak ook, blijft dat in de verkeerde kanalen steken, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het zal toch niet zo zijn, Rob, dat mensen dus dan ook hun zonen dan geven. En dat ze dan ook heel pervers denken van, nou, als het misgaat, dan krijgen we tenminste toch een beetje geld.
1: Nou, dat is wel zo. Ja, er is een. Je kan, het is te pervers om het zo te noemen, maar ik krijg de indruk, en ik heb dus ook wel daarover gesproken, dat het in sommige dorpen bijna een verdienmodel is.
2: Ja, dat heb ik ook begrepen.
1: Ineens kunnen mensen dus een flatje huren. En dan praten we over mensen die uit regio's komen als Toeva en Buryatia en delen van Syrië. Nou, delen van Syrië wil je volgens mij wel weg. Maar om het maar heel cynisch te zeggen. Maar je ziet dus dat er niet wordt geworven in Sint-Petersburg en in Moskou. En daar zitten natuurlijk de potentiële recruten. Die zitten nog steeds, de potentiële vrijwilligers moet ik eigenlijk zeggen. Die zitten nog steeds aan de latte macchiato. Dat is echt gewoon niet veel anders dan in het Westen. Maar ze komen allemaal uit die verarmde streken.
3: Ja, van dan, Siberië, hè?
1: Ja, onder andere. Maar laten we zeggen in het Oosten. Ja. Delen van Rusland waar de gemiddelde Rus ook nog nooit van heeft gehoord. Bij wijze van spreken. Ja, en daar wordt toch anders daartegen aangekeken. En ten eerste hebben die mensen gewoon geen idee waarvoor ze tekenen, volgens mij. Die gaan voor het geld. Ja. Die komen dan niet terug. En dan komt er nog meer geld. Dus het wordt gewoon, de ellende wordt afgekocht. En dan weten veel van die mensen, denk ik, niet eens of ze hier nou blij mee moeten zijn of niet. Dat hun zoon gestorven is. Ja, je kunt je er niks bij voorstellen dat zo werkt. Maar het schijnt toch zo te werken. En de gevolgen die zijn natuurlijk enorm. Maar de problemen voor Rusland zelf en de begroting worden ook groot. Want we zien dus nu dat die premies zo hoog zijn en die betalingen zo hoog zijn voor als mensen sneuvelen.
3: Kan je echt wel een ton krijgen of zo, hè?
1: Ja,
3: dollars.
1: Ja, maar dat kan je dus gewoon niet meer trekken als staat. Dus daar zit dus ook een geweldig probleem. Hè? Maar het is dus niet zo dat er geen opstanden zijn geweest. Dat gebeurt nog steeds. Er zijn wel kleine opstootjes, maar je moet je ook realiseren waarom dit werkt in Rusland. Is dat de staatsmedia die worden gecensureerd. Dus eigenlijk alles wordt gecensureerd. Mensen weten niet precies wat er aan de hand is. Worden dus onder valse voorwenselen gelokt naar een oorlog waarin ze overlijden. Wordt afgekocht. Ja, en dat is denk ik wel een geweldig probleem. Waardoor als er dan weer opstanden zijn, dan worden ze ook weer keihard neergeslagen. Ja. Dus je zit in een land die gewoon feitelijk een dictatuur is. Wat dus kennelijk dat soort dingen kan doen. En er is misschien nog één ander punt. Leiden met een lange ei. Dat kunnen Russen wat beter dan de postmoderne Europeanen, om dat te zeggen.
2: Zeker maar. Ja,
1: ja, dat hoor ik ook regelmatig, hoor, dat zo is. En in die zin, dat vond ik ook wel echt heel interessant. Zijn de Oekraïners anders dan de Russen? Ja, dus de Oekraïners zijn veel meer, laten we zeggen, zoals wij in het Westen van
3: individualistisch,
1: Europa. Exact. Individualistischer, innovatiever. Dat is ook een reden waarom die oorlog niet heel erg slecht voor Oekraïne gaat op dit ogenblik. Maar het zijn inderdaad mensen die veel meer lijken zoals op ons. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
3: We gaan door naar. Nee, we moeten eventjes door. Want jullie moeten het Midden-Oosten-conflict nog oplossen en alles. Jan-Pieter Koch, die vind ik wel leuk. Die luistert altijd samen met zijn vrouw. Vind ik nou zo'n leuk idee.
2: En hij is pluslid geworden.
3: Hij is pluslid geworden. Vind ik ook een leuk idee. En hij heeft een wat-als-vraag. Hoop dat jullie dat niet erg vinden. Nee, ik ben dol op wat-als-vragen eigenlijk. Het is het volgende. Toen Poetin in november 2022 dreigde met de mogelijke inzet van kernwapens, stuurde de regering Biden Burns van de CIA naar Istanbul om Naryshkin van de Russische Veiligheidsdienst te zeggen dat hij dat beter niet kon doen of anders. Wat nou als zo'n situatie zich opnieuw zou voordoen, maar dan dus onder de regering Trump? Zou die dan hetzelfde doen? Of zou die zeggen van, nou, Zelensky, zou maar snel met een deal komen, want anders dan, weet je, zoiets. Wat als zoiets opnieuw gebeurt, zou Trump ons dan behoeden voor de inzet van kernwapens in dit conflict, zoals Biden dat deed?
2: Het grote probleem is, weet je, in de New York Times stond dit weekend weer allemaal artikelen over hoe Trump opereert. Waarbij ook heel duidelijk wordt gesuggereerd dat hij dus allemaal ja-knikkers om zich heen heeft. Dat hij ook niet alle informatie die beschikbaar is tot zich toeneemt. Dus je zou gewoon kunnen zeggen dat de kwaliteit van het beleid is misschien niet zo vreselijk hoog in Washington. Hè? En John Ratcliffe is natuurlijk een hele andere man dan CIA-baas Burns. Dus het is een hele goede vraag van Jan-Pieter Koch. Het is maar de vraag of Amerika nog een keer in Istanbul dan tegenmacht gaat bieden. Wat denk jij erop?
1: Ja, ik ben het daarmee eens. Ik kan de vraag gewoon niet beantwoorden. Dus ik kan hem ook niet oplossen, dit probleem wat je ons voor hebt geschoteld. Kijk, als je kijkt naar wat hij zegt in Iran en tegen Iran. Als Iran weer een oorlog begint, dan maakt hij een einde aan Iran. Dat heeft hij de afgelopen dagen heeft hij dat ook weer een keer gezegd. Ja. En als het gebeurt met Iran, heeft hij gezegd, dan bestaat dat land niet meer. Nou, dat kan je dus alleen maar doen door zelf een kernwapen erin te zetten. Maar dat soort teksten hoor ik dus niet over Oekraïne. Ja. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat de taal over Oekraïne veel minder hard is dan de taal die hij uitslaat over Iran. Waar hij kennelijk bereid is, als puntje bij paaltje komt, om de meest verschrikkelijke dingen te doen. Of hij dat echt gaat doen, dat moeten we nog zien. Maar dat hoor ik hem nooit zeggen over Oekraïne. Dus dat interesseert hem minder. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat als je het zo bekijkt, dat de kans denk ik groter is dat hij zegt van dat moeten die Europeanen zelf maar oplossen. Ja. En Oekraïne moet dat zelf ook maar oplossen dan dat ik ga proberen om daarin te bemiddelen. Dat zou maar zo kunnen. Maar echt weten doe ik het niet, omdat deze man natuurlijk totaal onvoorspelbaar is. Ja. Misschien dat Rubio daar nog een positieve rol in zou kunnen spelen. Hmm. Want dat is meer een klassieke diplomaat. Maar het is een fantastische vraag. En ik heb er zelf ook wel eens over gedacht. Maar in herhaling van wat Burns destijds heeft gedaan, door met Naryshkin te gaan praten, zijn counterpart, ja, die kans zie ik niet zo groot.
3: Je zou misschien nog wel kunnen zeggen dat, als we het goed hebben begrepen, toen niet alleen de Amerikanen hebben gezegd, doe dit niet, maar bijvoorbeeld ook de Chinezen.
1: Ja.
3: En die hebben natuurlijk ook een eigen positie.
1: Dat is een goed punt.
3: Tegenover Poetin.
1: Dat is een goed punt. Want die willen natuurlijk ook niet dat zij het verwijt krijgen dat zij er onvoldoende aan hebben gedaan dat er een kernwapen in Europa wordt ingezet. Ja, dat zou heel goed kunnen. En je weet natuurlijk ook niet wat de Britten en de Fransen op de achtergrond doen. Want er zijn dus, weten we inmiddels, diplomatieke kanalen. Een aantal landen heeft dat voor elkaar gekregen. De ambassadeurs van belangrijke Europese landen die hebben gesproken met hun counterparts en op het ministerie van Buitenlandse Zaken, volgens mij ook op Defensie, maar vooral Buitenlandse Zaken is er over gesproken. Ja, ik zit natuurlijk een beetje te zoeken, maar kunnen we nou tot een harder antwoord, komen? Maar dat kunnen we niet echt, we weten het gewoon niet. Overigens, afschrikking bestaat wel bij de gratie van niet weten.
2: Ja.
1: Dus dat moet je wel realiseren. Hè. Dus afschrikking betekent gewoon dat iets zou kunnen gaan gebeuren. En ben je dan bereid om dat risico te nemen? En als het antwoord nee is, dan heeft de afschrikking gewerkt.
3: Het is een lastige vraag, maar dat heb je met vragen wel vaker.
1: Ja, maar dit is echt een hele goeie, want hier hoor je wel over na te denken.
3: Ga ik naar Niek Snel, want die vraagt zich af waarom een Nelson Mandela-aanpak nooit tot stand komt in de uitzichtloze situatie tussen Israël en de Palestijnen. Er lijkt geen enkele oplossing voor dit conflict, maar de mogelijkheid om het gedachtegoed van Nelson Mandela toe te passen heb ik nog nooit voorbij horen komen. Waarom niet?
2: Het grote verschil tussen dat conflict in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika is de religieuze component. Het is gewoon de ellende dat die Al-Aqsa-moskee, weet je wel, alles komt tezamen. Christendom, Jodendom en ook de islam. En dus ook alle wantrouwen over en weer. Het is echt een soort duivel heeft dat bedacht, deze toxische combinatie. Hè? In Zuid-Afrika was het uiteindelijk mogelijk om om samen te werken. Omdat ook meneer Botha ook wel zag dat het zo niet langer door kon gaan. Zodra er religie in het spel komt, zodra je godsdienstoorlogachtige dingen krijgt. Bedenk goed dat de 30-jarige oorlog in Europa heeft dus 30%, 40% van de mannen in de Duitse gebieden hebben het leven gelaten. Hè? Dus dat is niet prettig, godsdienstoorlog, kan ik je vertellen. En dat geldt ook voor het Midden-Oosten.
1: Nou ja, hoor eens even. Yasser Arafat, wat natuurlijk de leider was van de PLO, dat was geen frisse organisatie, heeft wel de Nobelprijs voor de Vrede gekregen.
3: Ja, omdat samen met, die is van Rabin.
1: Hè? Rabin, omdat die toch geprobeerd hebben om er wat van te maken. Dus dat kan wel. Nou wil ik niet zeggen dat Yasser Arafat een equivalent was van Nelson Mandela. Maar het kan dus wel. Het kan dus best wel zijn dat een leider naar voren stapt. Die zegt, nou is het afgelopen. Dit slaat helemaal nergens meer op. We komen op deze manier geen steek verder. En laten we nu maar gaan onderhandelen. Dus dat kan wel. Ja. Maar dat gebeurt niet op dit ogenblik. Ik denk dat het gewoon die logische component, of die religieuze component moet ik zeggen, die speelt natuurlijk, wat Arjan zegt, een hele belangrijke rol. Maar het is eigenlijk gewoon te ideologisch geworden. En wat je nu ziet is dat de leiders van alle kanten, hebben zichzelf in een positie gemanoeuvreerd waarin ze geen millimeter meer kunnen terugkomen. En ik heb ook begrepen op dit ogenblik dat de hele Israëlische maatschappij zo verschrikkelijk gemilitariseerd is, dat het ook heel erg lastig is om die tot een andere positie te bewegen. Dus het hele systeem en de hele dynamiek heeft nu iets opgeleverd, waardoor eigenlijk er een situatie ontstaat waar niemand in meer uit kan komen. Dus je hebt dan wel een Yasser Arafat nodig, die ook een hele foute achtergrond heeft, maar op een gegeven moment zegt van, ja, hier houden we mee op. Bijvoorbeeld de leider van Hezbollah zou zo iemand kunnen zijn. Misschien zit er in Israël ook nog iemand die zegt van, nou, wie in godsnaam mee ophouden, dit heeft geen zin meer. Maar dan moet dat besef wel doordringen in alle lagen van de bevolking, maar ook in de top van Israël en in de top van toch terroristische organisatie, want hoe je het ook bent of keert, dat is Hezbollah. Het kan in theorie kan het, want er is een precedent.
2: Ja. Grote probleem is dat Israël is nu zo getraumatiseerd dat ze zowel links als rechts denkt, we kunnen helemaal niemand meer vertrouwen.
1: Nou, dat denk ik.
2: Dus mappen we erop los. Wij gaan het gras maaien de komende decade. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Nou, dat vind ik niet zo verstandig, omdat militaire middelen brengen je maar zo ver. Hè? Er moet ook een diplomatieke track zijn. Maar goed, daar hebben we heel vaak over gesproken.
3: Oké. René Schreuder heb ik hier nog staan. Die zegt, het vrije Westen is niet in staat gebleken de klimaatramp die op ons afkomt enigszins af te wenden. Het is als een mammoettanker die op de wal aanstuurt door te weinig van koers te veranderen. Is zijn vraag, het autocratische China, die de nieuwe wereldleider op technologisch, economisch en militair gebied, is die niet veel beter in staat om de wereld te redden?
1: Op klimaatgebied of überhaupt?
3: Ik denk op klimaat.
1: Nou, ik denk überhaupt. Nou, Arjan, dit is echt wat voor jou.
2: Ja, het is een heel interessante vraag. Hè? China afficheert zichzelf nu van, wij zijn het land dat het meeste doet aan de klimaatcrisisbestrijding. Dan zeggen natuurlijk rechts in Europa, zegt, ja, maar een heleboel olie- en kolen-installaties daar. Maar ze hebben alle twee een beetje gelijk. Het is namelijk wel zo dat dus China heel goed is in turbines en windturbines en zonnepanelen. Ga zo maar door. Hè. Vaak wordt er al gezegd, ja, omdat dus China een autocratie is, kunnen ze sneller besluiten nemen dan Europa. Omdat wij democratieën zijn. Maar als dat het verklaringsmodel zou moeten zijn, hoe verklaar je dan dat Nederland en ook trouwens Europa toch behoorlijk veel doet aan duurzame industrie. Potverdorie, bijna de helft van onze elektriciteit wordt nu via zonnepanelen opgewekt. Hè? Dus dat klopt toch eigenlijk ook niet, zou ik willen zeggen. Het is wel zo dat het interessant is dat de autocratische China veel sneller beslissingen kan nemen dan wij. Maar als je gewoon empirisch kijkt, doen wij het zo slecht nog niet in vergelijking met China. Wat denk jij, Rob?
1: Nou ja, vanuit China komt de meeste duurzame technologie. Hè? Ja. Draghi heeft al gezegd, de snelste weg voor vergroening, na vergroening, die leidt door China. En daar, hebben ze absoluut, daar heeft hij absoluut gelijk in. Doen ze het goed? Nou, dat weet ik niet. Zij We hebben volgens mij in de Europese Unie afgesproken dat we rond 2050 klimaatneutraal zullen zijn. Die Chinezen die zeggen dat, dat ze dat in 2060 willen zijn. En
2: zo is het.
1: Ze hebben altijd gezegd van wij willen absoluut stappen nemen. Maar we zijn een ontwikkelingsland. Laten die westelingen maar eerst eens een keer hun eerste stappen nemen. Ja. Want het gaat veel te veel ten koste van onze economie. We hebben ook wel even recht op wat vervuiling om onze economie niet te veel te schaden. Maar ze hebben natuurlijk nu wel gezien dat groen een enorm verdienmodel is voor de Chinezen. En de elektrische voertuigen zijn natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Dus dit komt trouwens, dit soort cijfers en dit soort toezeggingen, die komen uit een recent stuk. Daarin is, dit wisten we natuurlijk al, maar het is weer eens een keer bevestigd. En dat stuk heet A More Just and Equitable Global Governance. China's Principles, Proposals and Actions. Van juni 2026. Kan je gewoon downloaden. En als je dat leest, denk je van, die Chinezen hebben het beste voor met de wereld. Dat zijn allemaal de taal die we graag willen horen. Het gaat over nu multipolariteit. Het gaat over gezamenlijk problemen aanpakken. Onder andere dit. Maar ja, het moet natuurlijk wel gaan in belangrijke mate gezamenlijk met de Global South. En het moet niet te veel gaan met het Westen. Want alles wat te maken heeft met het Westen, dat moet eigenlijk verder weg worden geschoven. Mm-hmm. Dus zo geweldig is het nou ook weer niet voor ons. Maar als je gewoon kijkt wat er staat, dan denk je, nou, dit is een land wat het beste voor heeft met de wereld. En dan begin ik altijd weer toch grote argwaan te krijgen. Dan denk ik, maar waarom maak je dan geen eind aan de oorlog in Oekraïne? Als je zo ongelooflijk behept bent met het lot van de wereld, en waarom interveneer je dan niet eens een keer op een behoorlijke manier in het Midden-Oosten, om daar een keer een einde te maken aan alle shit die daar is? Dat gebeurt dan weer niet. Maar dat komt omdat, als je het stuk goed leest, dat komt door het Westen. Dus wij voeren die oorlog in Oekraïne. Wij voeren die oorlogen in het Midden-Oosten. Dus dat moet eerst afgelopen zijn. En dat betekent dat de macht van het Westen moet worden gebroken. En dan zal het heil voor de hele wereld op aarde nederdalen. Maar dat, ja, weet je. Je zou dan ook op het gebied van het klimaat, zou je dan toch wel wat meer robuustheid mogen verwachten in het beleid van de Chinezen. En dat zie ik dus gewoon niet gebeuren.
2: Okay. En ook de economische component. Dat je zo subsidieert en dat dump je dan naar Europa. Ja, vind je het gek dat Europa zegt, we moeten het een beetje beschermen?
1: Ja, het gaat altijd om belangen, jongens. Het is allemaal prachtig, al dit soort geweldige taal. En ook dat je helemaal bezorgd bent om het klimaat. Het geldt voor het Westen, het geldt voor China. Uiteindelijk, weet je, wil je ook niet je economie te veel schaden in zo'n hele transitie. Je hebt rekening te houden met de bevolking, ook in een autocratie, want daar kan de boel ook in opstand beginnen te komen. Dus die belangen, die zijn heel erg belangrijk. En wat je dan ziet, is dat er gewoon geleidelijke stappen moet worden genomen naar een doel. En dat kan gewoon tientallen jaren duren. En dat duurt het al. En het duurt in China iets langer dan in het Westen.
3: Ja, oké. Okay. Dus ook China gaat de wereld niet redden. Jammer. Of goed. Ik herinner de mensen nog eventjes vrijdag aan de eerste live Q&A van Boekestein en de Wijk voor leden van Boekestein en de Wijk Plus. Volgens planning volgens mij om 12 uur. Maar we zullen dit nog eventjes communiceren. Kunt u volgens mij live meekijken met de podcast en vragen stellen. En ga naar boekesteinendewijk.nl voor de rest. En voor jullie bedankt. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè?
8: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
12: Met het Interpolis Bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/Interpolis.
11: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer. Thomas van Zijl.
13: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over moderne lobby-instrumenten van tabaksfabrikanten en een gesprek met Stan Verhoeven, medeoprichter van de online speciaalzaak Etrias. Ik vraag hem waarom hij stond te popelen om het failliete Vonk over te nemen. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
19: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Ieder kind dat in Amerika wordt geboren is Amerikaan en dat blijft zo. Dat zegt het Hoge Rechtshof tegen president Trump die er vanaf wilde. Het geldt niet alleen voor ouders die tijdens de geboorte in de VS op vakantie waren, maar ook voor illegalen. Een jurist van Trumps regering vindt dat de wet geboortetoerisme aanmoedigt. Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor de man die 2 jaar geleden Lisanne uit Hoogkeppel vermoordde. Hij deed dat in een psychose, zegt hij, maar dat vindt het OM niet. De twee kenden elkaar al jaren, hij was verliefd op haar en zij niet op hem. Of hij daarom Lisanne vermoordde is niet duidelijk, haar zus zegt van wel. De adviesraad over de Wadden is fel tegen het besluit om de Eemshaven aan de Waddenzee te bestempelen tot mogelijke plek voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet vindt het samen met Terneuzen de beste keus. De adviesraad schrijft aan het kabinet dat je niet eens moet denken over een kerncentrale in zo'n kwetsbaar natuurgebied. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen intienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier, dat heeft u op uw geweten. En Oranje-spelers die vanmorgen vroeg een strafschop misten tegen Marokko hebben een stortvloed aan racistische opmerkingen over zich heen gekregen, online. Het zijn Kluivert, Timber en Somerville. De KNVB vindt het verschrikkelijk en gaat melding doen bij het online discriminatieplatform. Daarna kan aangifte volgen bij justitie. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
20: Dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou, Ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen.
21: In Beijing en in de VS beven ze van angst van, ja, nu komt Europa eraan, want EU Inc. is er.
20: Een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU, maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
22: Men denkt nog wel eens dat we problemen zoeken, dat is niet zo. Wij lossen ze op.
23: Nou, bewijs het maar eens dan.
20: Ja, precies.
24: Stel, je bent een Nederlandse start-up en je krijgt een klant in bijvoorbeeld Frankrijk. Dan is dat goed nieuws, want je gaat groeien. Maar met groeien komen natuurlijk ook zorgen. Je gaat een salespersoon inhuren ter plaatse, want misschien is die markt wel groter. Hoe doe je dat dan met salaris? Hoe zit het met de lokale regels? Wat kan er wel en wat kan er niet? En die Franse advocaat die legt het ook allemaal zo ingewikkeld uit. Kortom, je snelle start-up verandert langzaam in een traag bedrijf. Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen. Te complex, te gefragmenteerd en te langzaam voor een economie waarin bedrijven snel willen starten, groeien en opschalen. En als je die diagnose wat beter bekijkt, dan zie je telkens hetzelfde patroon. Bedrijven beginnen hier, groeien een beetje, trekken de eerste investeerders aan en op het moment dat ze echt willen knallen, gaan ze naar de Verenigde Staten, waar opschalen eenvoudiger en voorspelbaarder is. En dus zoekt Europa naar een behandeling voor hun aandoening en die heet, wat de Europese Commissie betreft, EU Inc. Dat is een nieuwe Europese rechtsvorm die het eenvoudiger moet maken om bedrijven op te richten in meerdere EU-landen, zonder dat je telkens door nationale procedures heen moet. En vaak wordt erbij gekeken naar de Verenigde Staten en specifiek naar de staat Delaware, waar één duidelijk en gestandaardiseerd juridisch kader te verzorgt dat veel bedrijven zich daar vestigen. Sterker nog, Delaware heeft meer geregistreerde bedrijven dan mensen. Nou, het idee is prachtig. Maar gaat dat ook lukken in de Europese Unie? Wat staat er nou in die stukken van de commissie en gaat dat bedrijven echt helpen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
25: Dag Rens.
24: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
26: Dag Rens, dankjewel.
24: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over de EU Inc. Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese vennootschap. Edin, dit klinkt als iets voor juristen. Waarom gaan economen zich er ook bij bemoeien?
26: Omdat het over geld gaat en de economie gaat over geld. Ja. Dus dit past uitstekend bij het grote plaatje, lijkt mij zo.
24: Is het, Han, nodig dat wij met elkaar kijken hoe kunnen we Europa aantrekkelijker maken voor bedrijven?
20: Nou ja, dat lijkt me wel. Hè. Kijk, we willen natuurlijk heel graag de groeidynamiek van de Europese economie vergroten. En dan moet je natuurlijk kijken naar alles wat die dynamiek beperkt. De fragmentering van de Europese markt, maar ook wat betreft al die rechtsvormen, dat is daar een voorbeeld van. Ja. Dus het is logisch dat we hier naar kijken.
24: 18 maart, dus best recent, is dit plan door de Europese Commissie gepresenteerd. Edin, is dit een serieuze poging om Europa aantrekkelijker te maken? Of zeg jij, nou, het is misschien een beetje politieke marketing?
26: Het is een poging, maar noem mij cynisch. Ik ben toch wel een beetje sceptisch. En dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou, in Beijing en in de VS beven ze van angst van, ja, nu komt Europa eraan, want EU Inc. is er. Ik zie het, Rens, eerlijk gezegd, vooral als een soort een afleiding om weer eens geen lastige, impopulaire keuzes te maken, maar wel om te kunnen zeggen, nou, we hebben wel iets gedaan, we hebben iets geprobeerd.
24: Han, hoe kijk jij naar dit plan?
20: Ja, dat vind ik wel veel te cynisch, wat Edin daar zegt. En dan wil ik inhaken, hè. Hij heeft het over Beijing. En dan wil ik een oud Chinees spreekwoord aanhalen, dat ook een hele lange reis begint met een enkele stap. Dus zo zou ik het willen zien.
24: Ja, mooi. Wat willen wij weten, Han? Want we hebben een gast die er goed naar heeft gekeken. Wat willen wij weten van dit plan?
20: Nou ja, ik ben natuurlijk geen jurist onze gast wel. Dus is dit een zegen of is dit nou eigenlijk een vloek? Er is nogal wat kritiek op het voorstel. Maar is dat voorstel nog te redden? Moeten we niet de nadruk leggen op de positieve punten in plaats van wat er allemaal mis mee is? Dat soort vragen hoop ik dat we kunnen adresseren vandaag.
24: Edin, wat wil jij weten?
26: Hoe zou je van zo'n idee wat erop gericht is om inderdaad in ieder geval die eerste stap te zetten waar Han het over had, op een hele lange reis, denk ik. Hoe zou je dan wel moeten inrichten om kans van slagen te vergroten?
24: Oké. Onze gast van vandaag is Manon Kremers, partner en notaris ondernemingsrecht bij Stibbe. Manon, van harte welkom.
0: Hartelijk dank. Leuk om hier te zijn.
24: Leuk je te zien. Manon, juristen hebben nog wel eens de neiging om te zeggen waarom iets niet kan. Je beschreef in het Financieel Dagblad dit hele plan als een 27-koppig monster. Zie jij er nog positieve punten aan of is het alleen maar kommer en kwel?
0: Het is leuk dat je het zegt. De oorspronkelijke kop was: is het een 27-koppig monster of is het de unicorn?
24: Ja.
0: Dat is natuurlijk de vraag die hier centraal staat. Het FD heeft dat afgekort tot de probleemstelling die je net noemt.
24: Was helemaal niet jouw kop.
0: Nee, koppen die zijn niet door auteurs worden ze gemaakt, maar door de krant. Ik heb me daar graag bij neergelegd. En het prikkelt de lezer, begrijp ik, om vooral het artikel te lezen. En dat stemt mij natuurlijk. Dat vind ik heel prettig.
24: Ja, precies. Nou, het greep onze aandacht wel. Maar ik vind het ook wel weer grappig hoe dat werkt dan bij een krant. Zeg maar. Dat je denkt, oh ja, ik lever iets anders aan. Maar oké. Okay. Dus bij jou in het artikel was het de vraag: is het een 27-koppig monster? Is dat het of niet?
0: Ja, of is het inderdaad het Eureka, is het de oplossing? Zoals het voorstel nu luidt, is het een 27-koppig monster. Maar goed, hoop doet leven.
24: Ja.
0: Dus wellicht wordt het toch de unicorn.
24: Ja, ja. We willen ondernemen in Europa makkelijker maken. Nou ben jij notaris ondernemingsrecht. Dus jij komt vast en zeker ook weer heel wat Europese bedrijven tegen. Die tegen dingen aanlopen. Is het nodig dat wij op een of andere manier minder gefragmenteerd zijn in Europa?
0: Dat zou op zich heel prettig zijn. Ik denk dat je dan wel moet sleutelen aan de basis van Europa. He, waar willen we als landen over gaan en wat laten we over aan Europa? Als je kijkt naar Nederlandse ondernemers, die zijn eigenlijk verwend, wat mij betreft. Hmm. Dus ik denk dat je in Nederland heel flexibel, makkelijk, duidelijk een BV kunt oprichten. De BV is al zo aantrekkelijk dat ook ondernemers elsewhere, dus bijvoorbeeld uit Italië, waar het allemaal wat stroperiger gaat en minder flexibel is, juist naar Nederland komen voor die Nederlandse BV of zelfs ook NV.
24: Ah, oké, dus wij zijn verwend. Bij ons kan je met weinig kapitaal heel snel een BV oprichten.
0: Zo is het. 48 uur, daar draaien wij onze hand niet voor om. Ah. Wil jij een BV, dan kun je meekomen en heb je vanmiddag een BV.
24: Ja, en is dat dan in de rest van Europa zoveel moeilijker?
0: Dat ligt eraan. Je ziet in Duitsland ook wel reacties op het voorstel die een beetje gelijkluidend zijn. Namelijk, wat is nou eigenlijk het probleem? Mm-hmm. Geen enkel land zal zeggen dat zijn vennootschapsrecht traag is en onduidelijk. Maar er zijn landen waarbij het lastiger is.
24: Ja, beetje landen waar je zegt, oh, dat is zoveel. Italië
0: is een voorbeeld.
24: Ja.
26: Wat mij een beetje stoort in deze hele discussie is dat er een soort beeld neergezet wordt als wij al die verschillende BV-vormen in heel Europa hebben. Ja, dat maakt het onmogelijk om goed te zijn. Hoe kan het dan zijn dat Nederlandse bedrijven al 50 jaar heel concurrerend zijn, terwijl ze exact met dezelfde omgeving te maken hebben? Dus daar ligt het echt niet aan.
24: Nee.
26: Het zijn andere zaken, niet alleen dit.
24: Ja, ja. Even over die rechtsvorm, hè, want dat is wel de kern van dit hele voorstel. Dus naast die van de BV of NV hebben we, en dat noemen we dan het 28e regime. En dan hoef je dus niet meer in iedere lidstaat waarin je opereert een dochteronderneming op te zetten, als je dat zou willen doen. Even, waarom noemen we het eigenlijk het 28e regime?
0: Het is een soort metafoor voor een supranationaal regime. Hè. We hebben 27 lidstaten, 27 rechtsstelsels. En de EU-INC is onderdeel van het 28e regime, met het doel om één Europese rechtsvorm te creëren.
24: Mm-hmm.
0: En dat lijkt heel eenduidig. Maar als je even wat verder kijkt, zie je dat het stiekem toch weer 27 EU-INC zijn.
24: Ja, ja, precies. Even, want ik zei in de inleiding, het lijkt heel erg op wat ze in Amerika met Delaware hebben gedaan. Is het een soort copy-paste van Delaware, dit, of niet?
0: Nou ja, wel wat betreft de naam. Hè. Er is ook wel, sommigen vinden de EU-INC echt prachtig. Want die denken, hè, dat is lekker stevig, EU en dan ook INC. Hè. Anderen zeggen, waar is Europa gebleven? Europa kent helemaal geen EU
22: hè, geen ink. Mm-hmm. Maar de vergelijking met Delaware komt denk ik neer op... we willen een krachtig vennootschapsrecht... waarbij je gemakkelijk kunt ondernemen. Hè, daarom, ik ben het ook heel erg eens met Edin... die zegt, we moeten het ondernemen gemakkelijk maken... en waar zit hem dat nou juist in? Dus ga eens kijken naar dat probleem. Als je vergelijkt met Delaware, dan is... een van de opvallende zaken, dat is niet supranationaal, dat is Delaware.
1: Ja.
22: Wat maakt Delaware aantrekkelijk? Nou, dat zou je aan ondernemers moeten vragen, maar vanuit mijn perspectief is het een heel bekende rechtsvorm met eenduidige regels en ook veel mensen die rechters, juristen, ondernemers, die begrijpen wat de Delaware Inc. inhoudt.
1: Ja.
22: En doordat het zoveel gebruikt wordt, is ook de rechtspraak heel voorspelbaar. En ook dat is voor een ondernemer, lijkt me, heel aantrekkelijk.
1: Han, wat wil jij zeggen?
20: Ja, daar wil ik graag op inhaken. Want ik begrijp uit de kritiek die jij in het FD hebt geschreven, Manon, en ook anderen trouwens, dat een van de problemen met die EU-Inc. is dat als je toch meningsverschillen hebt en je wil naar een rechter gaan, dat je dan toch naar je nationale rechter moet gaan. En dat er niet dus een Europese rechter aan te pas komt. Is dat dan bij Delaware anders?
22: Ja, want net zoals dat je bij een Nederlandse BV naar de Nederlandse rechter gaat, ga je in Delaware naar de lokale rechter in Delaware. Dus ja, dat is anders. Dat is één rechter die beslist. En dat heeft grotere kans op eenzelfde uitleg.
1: Ja, ja, en bij de EU-Inc. is het nog steeds dat als er iets in Italië gebeurt met je EU-Inc., dan moet je naar de Italiaanse rechter. Is dit dat dan zo of niet?
22: Als je een Italiaanse Inc. hebt, dan moet je naar de Italiaanse rechter.
26: Maar je hebt dus... We hebben het over het oprichten van een forum, EU Inc. in dit geval, wat overkoepelend is. Maar we hebben het over bedrijven. Dus we hebben het ook over hele gangbare zaken waar een bedrijf mee te maken heeft. Arbeidsrecht, vakantiedagen, pensioenen, veiligheid op het werk, weet ik veel wat allemaal. Voor al dat soort zaken, dus als er oneenigheid is, en we weten daar is altijd oneenigheid over, dan ga je dan... naar de nationale rechters. Dit is hetzelfde als dat je tegen Limburg zou zeggen... je mag je eigen Limburgse BV oprichten. Ja, wat schiet je daarmee op als je nog steeds onder een andere wetgeving valt?
1: Even, maar Han, heb jij voldoende antwoord op jouw vraag over Delaware... en het verschil tussen EU-Inc. of niet?
20: Ja, voorlopig wel. Maar ik kom zo ook nog wel op een aantal aspecten terug.
1: Ik zat nog even te kijken van wat is er wel. Hè? Een aantal dingen die in deze EU-Inc. worden geregeld is... je hebt weinig startkapitaal nodig. Bedrijven kunnen verschillende soorten aandelen uitgeven. Stemrecht versus economisch recht kunnen ze scheiden. Ze kunnen preferente aandelen hebben, et cetera. Nou, dat soort dingen. En ze hebben aandelenopties voor werknemers. Die kunnen ze regelen en dat wordt pas belast als je die opties verkoopt. En ze doen mee. Kunnen meedoen aan SAFE's. Dit is wel een beetje ingewikkeld, maar Simple Agreements for Future Equity. Dat zijn contracten waar investeerders nu geld geven en later krijgen ze aandelen terug bij de volgende financieringsronde. En dat scheelt heel veel gedoe over waardering. Kortom, er wordt iets geprobeerd, Madon.
22: Ja, dat is heel mooi. Ik herken veel van de BV hierin, dus ik ben voor.
1: Ja, ja.
22: Voor flexibiliteit. Ja,
26: ja. Ah. Ja, maar in je intro, Rens, heb jij gezegd... en ik citeer jou, want dat moet wel goed zijn natuurlijk. Je zegt, Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen... te complex. Op dit moment, nadat alles wat ik hierover heb gehoord en gelezen... lijkt dit mij nog dat complexe nog complexer te gaan maken, eerlijk gezegd. En niet simpeler.
1: Hmm. Hmm. Zouden we beter af zijn als je dus tegen iedereen gewoon zegt... joh, als je het zo in simpel wil hebben... het ondernemersrecht in Nederland is best wel oké. Vestig gewoon een Nederlandse BV, hoor ik je dat zeggen, Manon?
22: Op dit moment is er nog geen EU-Inc. Nee. En zoals het voorstel nu luidt, is het weinig aantrekkelijk. Zeker niet voor Nederlandse ondernemers.
1: Nee.
22: Dan ligt de BV voor de hand. Op zich denk ik dat wij als ondernemingsgezind land... gebaat zijn bij een uniform Europa. Dus in die zin alles wat te maken heeft met meer uniform maken, daar ben ik voor. Maar ik denk wel dat voordat je helemaal gaat inzoomen op het voorstel, je eerst even een stap terug moet doen en moet bedenken wat is nou eigenlijk het probleem voor ondernemers. Hè? Want Europa moet concurrerender worden. Wat is het probleem? En hoe zijn ondernemers geholpen?
1: Ja, oké, laten we dat doen. Dat vind ik eigenlijk een goeie. Dus we zoomen even uit, we pakken het probleem erbij. Edin, wat is het probleem?
26: Ik durf me niet eens voor te stellen hoeveel manuren en mensen zich hiermee in loop der tijd hebben bezig gehouden. En dan zou ik zeggen, als het je gaat om Europese economie toekomstbestendig te maken, productiever te maken, concurrerender te maken, inderdaad, allemaal zaken waar wij als Nederland ook heel veel aan hebben, dan had je die tijd en al die mensen in mijn optiek beter kunnen gebruiken om wat andere dingen aan te pakken waar bedrijven echt elke dag mee te maken hebben, last van hebben. Zoals, ik noem maar een paar dingen, het automatisch erkennen van elkaars diploma's scheelt heel veel. We hebben niet zo lang geleden een prachtig onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds gekregen, waarin de auteurs hebben gezegd, nou, als we al die interne belemmeringen, administratieve obstakels, et cetera, binnen de EU, als we die proberen weer te geven in, stel dat we die vervangen door een interne heffing, dan hebben we het over 111% aan de dienstenkant en 44% aan de goederenkant. Had daar iets aan gedaan, in plaats van EU-INC gaan oprichten.
1: Ja, oké. Maar kun je daar dan nog concreter, misschien Han? Ik weet het verhaal van Draghi, die zegt, we leggen ons eigenlijk een intern tarief op. Maar waar bestaat dat dan uit? Waar maken we het onszelf dan lastig?
26: Zorg is een sector waarvan we weten, in alle EU-landen is er heel veel vraag naar en heel weinig, of in ieder geval te weinig mensen die daarin werken. Dus alleen als je nu een zorgmedewerker bent in Nederland met een Nederlandse diploma en je wilt, ik noem maar wat, verhuizen naar Spanje om daar in de zorg te gaan werken, nog even afgezien van de taal en zo. Ja. Maar je diploma wordt gewoon niet erkend.
1: Dus de diploma is een ding. Okay. Andere dingen die we in Europa slecht hebben geregeld dan? Of waar ondernemers tegenaan lopen?
20: Ja, nou ja, misschien even een heel kort commentaar op wat Edin zegt. Die heeft natuurlijk helemaal gelijk, maar het is natuurlijk niet zo. Het is niet een kwestie of. Je kunt natuurlijk dingen tegelijk aanpakken. Ik denk dat een van de vragen die we natuurlijk zowel in het Draghi-rapport als ook in het Wenning-rapport aan de orde stellen, of die aan de orde worden gesteld, is een bedrijf starten, dat gaat nog wel, maar er komt op een gegeven moment een groeifase in de levenscyclus van een bedrijf. En dan blijkt dat heel veel Europese, veelbelovende bedrijven naar de Verenigde Staten verhuizen. En er wordt dan gezegd, dat heeft dan vooral te maken met de financiering. Dus daarom moeten we een kapitaalmarktunie of een bankenunie, of hoe je dat ook wilt noemen, tot stand brengen. Ja, ik zou zeggen, er is in Europa ook eigenlijk excessieve regelgeving. Iets wat we natuurlijk ook wel eens vergeten, dat is het waarderingsniveau van bedrijven op de beurs in de Verenigde Staten, of eigenlijk in Noord-Amerika moet ik zeggen, is hoger dan in Europa. Dus als je denkt dat je je bedrijf op een gegeven moment wil verkopen, dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk verkopen. En dan is het logisch dat je dat in Noord-Amerika gaat doen. Want daar is het meer waard.
1: En waarom is die waardering zo hoog dan? Ik heb wel eens gelezen, dat ligt onder andere aan faillissementswetgeving, die bij ons wat versplinterd is. En dat je in Amerika helderder hebt, dit is als het misgaat. Nou, dan, dus dat we een soort deduction hebben, een soort korting hebben op de waardering, omdat dat onduidelijk is.
20: Nou, dat weet ik niet precies. Dat zou kunnen. Maar dan lijkt me toch dit initiatief om één ondernemingsvorm te creëren, of een gemeenschappelijke ondernemingsvorm te creëren, lijkt me op zich niet zo'n heel gekke poging. En als ik dan bijvoorbeeld dat opiniestuk van Manon en een collega van haar in het FD van 2 maanden geleden of zo lees, dan zie ik dat daar onder andere in staat dat de arbeidswetgeving blijft nu eenmaal nationaal, fiscaliteit blijft nationaal. Kijk, als je erop gaat zitten wachten tot we dat geharmoniseerd hebben, dat wordt een hele lange wacht, vrees ik.
1: Ja, dus jouw punt is, je kunt wel de kritiek op hebben, maar als je voor perfectie gaat, dan hebben we het nooit.
20: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hè. En Manon geeft natuurlijk ook al aan, hè, dat wat we in Europa heel vaak hebben, dat is oplossingen die op zoek zijn naar een probleem. Ik moet ook zeggen, ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen. Toen heb ik een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU. Een prachtig rapport, mag ik zeggen. Maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
1: Oké, maar hebben wij voldoende gecoverd dat, wat het probleem dan voor ondernemers is in Europa? Misschien, Manon, kun jij daar nog iets over zeggen? Dat je zegt, ja, welk probleem proberen we hier op te lossen? Of welk probleem hebben we eigenlijk, die stap terug?
22: Nou, in het Draghi-rapport is gezegd, het moet concurrerender ondernemers ondervinden problemen met de regelgeving. Mm-hmm. EU-Inc. Ik ben geen ondernemer, maar ik vraag me dat af. Ik denk dat het veel meer zit in financiering. En als je dan een eenduidige, eenvormige rechtsvorm gaat maken, ben daar dan ook zo consequent mogelijk in waar dat kan. Hè? Dus ik denk dat binnen het huidige voorstel er echt nog wel wat verbeterd kan worden, waardoor het aantrekkelijker wordt. Kijk, je moet niet vergeten, er is al een Europese vennootschap. Hè? Al best wel lang. Het heeft lang geduurd voordat die tot stand kwam. Ik geloof dat eind...
1: Begin deze eeuw, volgens mij.
22: Zelfs al langer geleden zijn. Meer dan 150 jaar geleden.
26: Dus is dit het 29e regime?
1: Het heet SE, begrijp ik. Europese vennootschap. Ja. Opgericht in 2001. Uiteindelijk Airbus is het, Allianz is het, Porsche is het.
22: Ja.
26: Dat zit zo. Een beetje.
1: Ja, nou ja, er is dus ik kwam een lijstje van 20 bedrijven ongeveer. Ja. Helpt dat dan niet, of is dat niet voldoende dan?
22: Nou, mijn vraag is dan, waarom is dat niet succesvol? Er zijn er maar heel weinig. Als je in Nederland kijkt, zijn het vooral Europese vennootschappen opgericht door juristen die dachten, dat is leuk, maar nog weinig gebruikt. Dus wat is het dan wat ondernemers ervan weerhoudt om die Europese vennootschap te gebruiken? Kijk daar eerst even goed naar, voordat je iets nieuws gaat bedenken.
1: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken om dit grote plaatje helemaal rond te krijgen. Helaas, op de radio zit onze tijd erop. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan Manon Kremers, partner en notaris bij Stibbe. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
8: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
9: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
10: En Arjan Elbers.
11: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
7: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
12: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete

0: update van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram: laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier: dat heeft u op uw geweten. President Trump houdt vast aan zijn plan met het geboorterecht. Elke baby die in Amerika wordt geboren is nu automatisch Amerikaan en dat wilde hij veranderen. Maar het Hoge Rechtshof zegt dat dat niet kan, omdat het in de grondwet staat en die kan alleen veranderd worden via het parlement. Trump wil nu dat het congres er werk van maakt. En basketballegende LeBron James, een van de gezichten van sportmerk Nike, gaat weg bij zijn club de Los Angeles Lakers. Hij speelde daar al 8 jaar. Volgens insiders gaat hij naar de Golden State Warriors in San Francisco. Er spelen ook 2 Nederlanders, Quinten Post en Malevi Leons. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
4: In de BNR-app.
3: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Beleggerspanel. De Bank for International Settlements constateert dat het er niet stabieler op geworden is als je kijkt naar de financiële markten. En chipbedrijven hadden nogal een volatiele week achter de rug. Een logische correctie of het begin van een diepere dip. Dat en meer bespreek ik met de leden van de beleggerspanel. Karel Merks is hier van Beleggersbelangen. Karel, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Thomas.
5: Na een heftig nachtje, want jij bent een kijker van Nederland-Marokko.
6: Klopt. Ik zou oorspronkelijk niet gaan kijken. Ik werd even voor 3 uur wakker. Waarschijnlijk toch van de spanning. Ik heb gekeken en sindsdien wakker en nou, opvallend wel goed gehumeurd nog.
5: Ja, nog wel, maar wangen vooral aan de lippen van iemand die niet gekeken heeft, want die is nog scherp, Ralf Wessels.
7: Ik moest jullie net nog wakker maken, want die lagen snurk in de hoek. Dus,
5: Hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Een voormalig sportliefhebber. Ja. Net op tijd afgehaakt.
7: Dus nou ja, jammer voor het Nederlands elftal, maar weer focus op andere dingen in de mooie zomer.
5: Zo, en de Tour de France begint. Of sla je ook over?
7: Geen koningin in de rit, dat is wel gaaf.
5: Het was een bewogen week voor chipbedrijven op de beurs. Het begon met een daling, maar door goede cijfers van Micron leek de rust weer terug te keren. Toch was dat feestje van korte duur, want op vrijdag daalden de chipaandelen. Zien we barstjes in de bubbel of is het een correctie? Ik vraag het allereerst maar aan Karel. Wat denk jij?
6: Barstjes in de bubbel. Met als hoofdreden dat de investeringen in AI toch wel de spuigaten uitlopen. Dus je kijkt naar de 4 grootste investeerders. De Google, de Meta's, de Amazons, et cetera. Die gaan dit jaar 700 miljard in datacenters uitgeven. Dit kunnen ze niet volledig zelf ophoesten. Want ze geven nieuwe aandelen uit en obligaties. En de vraag is een beetje, kan dit spel nog veel verder gaan? Ik denk persoonlijk van niet.
5: Want op maar je stelde je voor het eerst die vraag. Want dit verhaal horen we natuurlijk ook al een tijdje. Dat die investeringen
6: ik denk misschien in de vorige aflevering, toen ik aan jou vertelde dat ik met mijn aandelen Micron verkocht had.
5: Oh ja, wil je daar naar terugluisteren? Want dat hebben we natuurlijk speciaal voor de gelegenheid geknipt.
6: Creatief. Oh, maar
5: let op.
6: Ik heb Micron verkocht omdat het bedrijf maal 8 is gegaan in aandelenkoers in het afgelopen jaar. Ik heb hem gedumpt uit mijn portefeuille.
5: 26 mei, Karel Merks.
6: Klopt, de reden waarom ik dat zo stellig nu zeg is van vorige keer, of 2 jaar geleden of 3 jaar geleden, hadden we Meta. Die investeerde ook veel te veel op dat moment. En ja, toen ze stopten met investeren of wat minder ging, schoot die koers weer omhoog. Dus uiteindelijk, als die aandelenkoersen van die hyperscalers dalen, en die dalen best hard. Ik geloof dat Microsoft zijn slechtste maand had sinds weet ik hoe lang. Dus ik denk, barstjes. Ik zeg niet dat die geknapt is, wel barstjes.
5: Wat is jouw diagnose?
7: Hij wordt nog verder opgepompt en dat gaat nog wel even door. Dus, want als we ook. Ik ben het overigens wel mee eens. Als we zitten in een bubbel en die wordt het begin van de bubbelvorming.

0: hebben we achter ons gelaten, maar we krijgen nog een behoorlijk stuk. We zijn pas net begonnen aan de hele emissies, of het nu IPO's zijn, of gewoon dat er geld en schuld wordt opgehaald. Maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld die vrije kaststromen, ja, die gaan omlaag.
1: Hard.
0: Heel hard. Maar, de nieuwste verwachtingen zijn dat die vanaf 28 knijterhard weer omhoog gaan. En dat dus daarmee het AI-verdienmodel op de rit begint te komen. En dan komen die van de hyperscalers is de verwachting dat die cashflows veel hoger uitkomen dan dat ze de afgelopen jaren op die hele hoge niveaus waren.
2: Dus het is nog anderhalf jaar uitzitten?
0: Kijk, op een gegeven moment je begint nu te merken dat ook met die IPO's, en die gaan dan nog versterken, dat die waarderingen verder omhoog gaan. We worden een beetje losgezogen van de fundamentele waarden. Maar dat kan nog zo ver doorgaan. Ik denk zelf dat je nog gewoon een jaar, twee jaar gewoon de gekte aan kan houden. Alleen wat het wel is met een bubbel die opgeblazen wordt. Juist omdat je de fundamentals een beetje loslaat, gaat de bewegelijkheid toenemen. Dus als je dan jouw vraag van, en je kijkt ook naar die chip of de SOX-index, dus de chipbedrijven, ja, die doet in een paar weken 100%. Ja, iets wat verticaal omhoog gaat, stabiliseert niet. Dat corrigeert wat harder, maar dat verliest niet al zo 100% en gaat daarna waarschijnlijk meestal weer door.
2: Dus wennen maar aan. Dit hoort er dan bij.
0: Nou ja, met een bubbel gaat de bewegelijkheid toenemen. Dus ga eraan wennen dat je af en toe min 15, min 20 doet. Dat wil niet zeggen dat het meteen voorbij is.
1: Voor de uitzending had ik met Ralf erover.
2: Heb je voor de uitzending weer geweldige dingen gezegd?
1: Ja, zeker weten. Want ik had
0: We waren heel scherp.
1: Ik had naar de Outlook gekeken voor de tweede helft van dit jaar. En er is één punt waar Ralf en zijn team heel erg afwijkt van consensus. En dat is renteverlagingen. Dus ik bedoel, de financiële markt denkt nu dat er een grote kans is in de Verenigde Staten op een renteverhoging in oktober en bijna zeker in december. Kijk, ja, Ralf en zijn team gaan uit van een verlaging.
2: Kijk, maar dat betekent of tech-aandelen in meer of mindere mate daardoor geraakt worden? Of,
1: nou ja,
2: wat bedoel
1: op
2: je dan precies?
1: Als je de rente verlaagt, dan neemt de waarde toe van toekomstige kaststromen en wordt dus technologie aantrekkelijker. Kijk, en ik denk dat de inflatie wat gaat toenemen, dat de rente wat gaat toenemen en dat...
0: Heb je de olieprijs gezien de afgelopen weken? Dus al die verwachtingen van hogere inflatie beginnen langzaam weer terug te keren.
1: Zeker. Straat van Hormuz is volgens mij nog steeds niet volledig open. We missen 1 biljoen vaten olie. Als je dan kijkt naar de termijnmarkten, voor elke dollar aan olie dat er verkocht wordt, wordt er voor $73 gespeculeerd in papieren oliecontracten. Dus ik denk dat die olieprijs nog wat gaat stijgen. Helemaal nu in Europa en in de Verenigde Staten. Driving season is begonnen. Miljoenen mensen gaan op vakantie. Het is kwartaal met de hoogste olievraag van het hele jaar. Dus ik zie die prijs wat oplopen. En ook de renteverwachting. Ik denk dat het grootste verschil is van ons inzicht is dat Ralf uitgaat van de centrale bank in de Verenigde Staten, die gaat verlagen. En ik aan het eind van het jaar van verhogen. Als het zo
2: Ralf is erbij, dus het lijkt me gepast om een reactie te vragen.
0: Nou ja, ik weet niet of de discussie over zeg maar de tech heel erg met centraal bankbeleid te maken heeft. Anders dan dat rentes waarderingen bepalen. Wij zitten natuurlijk meer gewoon op het inflatieverhaal. En denken dat zeker nu olie weer wat omlaag is gekomen voor de Fed, dat ruimte geeft omdat die eigenlijk nog steeds in een verkrappingsmodus zitten. Dat de rente daar, zeker als die inflatie niet verder oploopt, weer wat naar beneden kan. Wat veel belangrijker is vanuit een beleggingsoptiek. Ik geloof heel erg in cycli, hoe de markten bewegen. En als je nu de presidentiële cyclus in Amerika kent, 4 jaar. De 2 slechtste kwartalen in die 4 jaar zijn het tweede en derde kwartaal in het jaar van de tussentijdse verkiezingen. Dat is dit jaar. Maar, en dan komt een hele grote maar, de 3 beste kwartalen volgen daarna. Dus zeg maar, mensen die denken dat de bubbel bijna op knap staat, dan denk ik van nou, krijg je misschien aan het eind van de zomer wat bewegelijkheid, maar ik zou dat als een zeer interessante instapmoment zien.
2: Maar en historisch gezien is er een verklaring voor dat het dan deze kwartalen zijn die min laten zien?
0: Je kan ook zeggen dat het aantal keren dat gebeurt, dat nog niet significant is. Dus N is pas 19 en dat moet naar de 40. Sinds 1950 is dat nu natuurlijk pas. Wat je wel over het algemeen ziet en waar het op aansluit in mijn optiek, is dat, nou ja, als je kijkt naar de ontwikkelingen van AI, het gaat gewoon ontzettend goed met bedrijven. Dubbelcijferige winstgroei voor alle regio's voor dit en volgend jaar. Recordmarges. De verwachting is, de marges in Amerika, maar zelfs in Europa en Amerika, zitten bijna op de 16%. En de verwachting is dat er nog gewoon gewoon aankomend jaar 100 basispunten bij komt. Terwijl er dit jaar ook al 100 basispunten.
1: Dat is al een heel punt wat ik eigenlijk al 30 jaar aan het volgen ben. Want als je dan kijkt naar de marges van de S&P 500 sinds 1990 tot nu, is dat bijna één rechte lijn van linksonder naar rechtsboven.
0: Oh, dat is absoluut niet zo.
1: Die grafiek ga ik delen met je.
0: Nou, ik heb hem ook. Ik toon hem bij elke presentatie.
2: Ik heb hem niet.
0: Nee, maar goed, wat daar in ieder geval wel grappig aan is, historisch gezien, vanaf 1950 toen de S&P in zijn huidige weging kwam, is het maar één keer voorgekomen. Dat was geloof ik met de energiecrisis in de jaren 70-80. Over het algemeen pieken marges eerst voordat een aandelenmarkt piekt. Nou, als je nu nog gewoon marge expansie hebt, ja, denk
2: dan
0: ik dat
2: die markt erachteraan.
0: Nou, dan duurt het. Dus eerst moeten de marges gaan dalen en daarna komt de markt pas. Dus ja, als je nu nog in marge expansie zit, dan lijkt me dat je het erg vroeg bent om al voorzichtig op aandelen te worden.
1: Ja, ik ben wat meer van hoge marges zorgen voor concurrentie. Volgens mij zijn de marges, zoals Ralf ook volgens mij, sowieso wel historisch hoog gezien. Het is een van de datapunten die historisch altijd mean reverting is. Het gaat weer terug naar het gemiddelde. Weet je, kijk, en op het moment dat ik het had over Micron kopen het op 100, had niemand het erover. En nu is het stomste wat ik gedaan heb, verkopen op 800, want we gaan naar 2000.
2: Dat vind je zelf wat minder stom?
1: Nou ja, dat weten we over een aantal jaren. Kijk, weet je, ik ben een Buffett-fan. Dus ik koop heel graag van de angsthazen en ik verkoop aan de hebzuchtigen. Alleen, de geschiedenis heeft wel geleerd, als de tijd is dat de hebzuchtigen kopen, dan duurt het nog wel eventjes. Maar ik ben liever te vroeg dan te laat met dat soort dingen.
0: Ik ben geen expert op Micron, maar je hoort in de analyses wel dat, zeg maar, dat bedrijf nu staat waar Nvidia anderhalf jaar geleden stond. Dus ja, er is een enorme run geweest. Maar als je die redenatie volgt, dan zit er nog ook wel een run in.
2: Ja. Klopt het nou dat er ook nog relatief veel misbaksels uit de fabriek van Micron komen? Dat er toch nog wel wat fout gaat?
1: Klopt, iets meer dan de helft. Dus op het moment dat jij geheugenchips bouwt, gewoon de standaard jongens, dan gaat 95% van de chips die je maakt zijn goed. Bij Micron mislukt iets minder dan de helft. Duizenden mensen van Micron, Samsung en SK Hynix zijn bezig om de yield, zoals het officieel heet, te verbeteren. Stel dat ze het krijgen naar 75, dan heb je in één keer 50% extra chips. Dus ik denk dat het heel erg cyclisch is. Dat het een soort grondstof is. Dus Micron had een jaar geleden al een marge, netto winstmarge van 29%. Het is nu 69. En alles van prijzen die zo hard stijgen als geheugenchips, dat komt een keertje naar beneden op het moment dat er één chip te veel is voor de hele markt. Want dan stort het gewoon
0: maar erin. Daar zit nou het probleem. Wat mij verbaast, dat vorig jaar iedereen sprak over ASML, een moeilijke markt. En vanaf januari is die koers geëxplodeerd. En opeens is er tekort in de chipmarkt. Ik ben niet een expert, toch? Ik snap daar helemaal niks van dat we dat vorig jaar niet zagen aankomen. Maar ik lees deze week dat was het Apple en volgens mij nog een van de grote jongens hun prijzen moeten verhogen omdat het tekort is aan chips. Nou, als er iets goed is voor belegger, als er veel vraag is en weinig aanbod, en ik hoor ook dat als je een chipfabriek wil bouwen in Europa, omdat we onafhankelijk moeten worden, dat we 10, 15 jaar bezig zijn. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat er volgend jaar op een overschot aan chips is.
1: Nou ja, we gaan het zien.
2: We gaan het zien. Even een spannende uitspraak van dit panel. We gaan snel door naar deel 2.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: De Buffett-fans moeten ook nog aan hun trekken komen. Staat nog op het programma met Karel Merks en Ralf Wessels. Maar eerst naar de laatste transactie van Ralf.
0: We hebben goud wat afgebouwd. Omdat dat qua ontwikkeling tegenviel en de correlatie de verkeerde kant op ging. En tegelijkertijd hebben we wat winst genomen op emerging markets. En zijn nog meer de AI-betten gaan spelen. We waren wel enthousiast op IT, maar we hebben ook de regio, de VS, verder aangezet.
1: Diamondback Energy.
2: Dat begint met een D, maar het is niet Duolingo.
1: Nee, zeker niet.
2: Ik denk altijd maar dat je alleen maar Duolingo koopt.
1: Nee hoor, ik bedoel, ik heb twee keer gekocht. En we verkopen niet en we kopen ook niet bij. Want het maximale bedrag dat ik heb willen investeren zit er in Diamondback Energy. De leidende olieproducent uit Texas. Niemand kan goedkoper olie uit de grond halen dan dat zij. En ik verwacht nog steeds dat ik een kwartiertje geleden zei, nog steeds een oliespike in de komende maanden. Dus daar heb ik wat extra geld naar geallockeerd.
2: Logisch, vanuit jouw perspectief dan dus. Met de spike die eraan zit te komen. Berkshire Hathaway dan. Ontwaakt uit zijn winterslaap, kopte het FD afgelopen zaterdag. En Greg Abel wordt sowieso goed in de gaten gehouden als de opvolger van Warren Buffett. Dat is namelijk de investeringsmaatschappij van Buffett, hè, Berkshire Hathaway. Daar zwaait Abel nu de scepter. Zit ook op een berg met geld. Lijkt daar nu toch iets mee te gaan doen. En voert hij dan dezelfde koers als Buffett of niet? Hij is ook nog eens Amerikaan geworden tussendoor. Niet onbelangrijk, hè? Geboren Canadees, maar hij mag zich nu Amerikaans staatsburger noemen. Gaat hij het anders doen? Zijn er al tekenen van? Karel?
1: Zeker. Ik bedoel, Buffett was er altijd heel erg trots op dat hij zei, sommige bedrijven heb ik nog nooit gezien. En Able lijkt wel elke dag in het vliegtuig te zitten om ergens naartoe te vliegen.
2: Ja, die meldt zich bij de hoofdkantoren.
1: Klopt, met de voeten op de werkvloer. Kijk, en voor de rest is volgens mij het belangrijkste verschil, als er al een verschil zou zijn, is die grote cashpositie die nog steeds hartstikke groot is. Dus waarschijnlijk denkt hij net als Buffett, nou ja, als er een 2008 voorbij komt, dan mag Bank of America mij bellen, mag Goldman Sachs mij bellen en dan doe ik echt een fantastische deal. Het is niet dat hij in rap tempo die paar honderd miljard cash aan het afbouwen is. Dus wat dat betreft.
2: We hebben wel meegedaan aan die uitgifte van obligaties van Alphabet. 85 ja, miljard doen zij voor 10 miljard aan mee.
1: Klopt.
0: Het waren aandelen.
2: Oh, pardon.
1: Ja, 80 miljard aandelen. Hyperscalers hebben geld nodig. Kijk, en Buffett had natuurlijk al Alphabet gekocht, volgens mij. Het was wel in zijn tijd. 10 miljard erbij. Maar ik geloof dat Able ook weer Japanse, hoe noem je dat, handelshuizen gekocht heeft. Door middel van uitgifte van yen. Dat is ook een Buffett-strategie. Dus volgens mij lijkt hij er wel heel erg op.
2: Want ja. Buffett is ook nog voorzitter en adviseur. Hij is bepaald niet weg.
0: Nee.
2: Dus het gaat er niet in één keer heel erg anders uitzien.
0: Ik denk dat je als... Kijk, uiteindelijk Buffett en Charlie zijn natuurlijk heel lang anti-tech geweest. Toen eerst al een stap in Apple. Je ziet ze kleine stappen maken. Of nou ja, dat gaat om heel veel miljarden, maar relatief kleine stappen. Nou, dit is er weer zo één. Je kan wel zeggen dat hij misschien iets strakker op de bal gaat zitten. Dat zich iets meer naar synergieën gaat zoeken tussen al die bedrijven. Aan de andere kant, hij is nieuw. Dus het is ook niet zo raar dat hij overal eens even zijn gezicht laat zien, zou ik zeggen. Ik zou me meer ongerust gaan maken als hij in een redelijk snel tempo die hele cashpositie gaat inzetten. Dan kan je wel gaan zeggen dat er een andere koers gaat varen. Maar dat zou heel raar zijn, omdat hij toch wel voorzichtig is gekozen om zeg maar het idee van Buffett voor te zetten. Ja. Ik zou dat vreemd vinden.
2: Is die berg met geld ook op te vatten als een waarschuwing? Namelijk, wij doen nu niks, want wij verwachten dat het binnenkort mis zal gaan?
0: Nou, binnenkort is het heel lastig, maar wat zij wel zeggen, en dat is natuurlijk als je naar de Cape kijkt, dus dat is de Schiller PE over 10 jaar, maar als je ook gewoon naar de Buffett-indicator zelf kijkt, die zeg maar waarin gewoon de aandelenmarkt nu 2 keer zo groot is als de Amerikaanse economie en op recordniveaus staat, nou, noem maar op, price to sales, koers-winstverhoudingen staan hoog. Kan allemaal nog veel hoger. Maar ja, dat is wel een indicatie dat zij vinden dat de markt te duur is en dat er weinig koopjes zijn. Alleen, je moet niet vergeten, als die bubbel nog verder gaat of de boelmarkt gaat verder, als je de boelmarkt in 10 gelijke stukken hakt, dan haal je aan het begin en het eind het meeste rendement. En als je dat laatste stukje dus mist, dan is dat wel voor zeg maar de gewone belegger zeer pijnlijk voor je lange termijn verwachte rendementen. Die ga je namelijk niet halen.
2: Dan mis je dus.
0: Dan mis je dus. Nou, zij zitten wel, maar ze hebben cash. Alleen wat natuurlijk waarom Buffett jarenlang die S&P wel heeft kunnen verslaan. Vanwege, kijk, als het slecht gaat, is cash king. En als je dan, wat Karel net zei, inderdaad leningen aan Bank of America en Goldman Sachs in tijden van de bankencrisis kan geven voor tegen 12%. Eigenlijk in de ideale theorie is het zo dat als het slecht gaat, dan leen je geld om extra te beleggen. En dat is eigenlijk in essentie wat Buffett altijd deed. Dus je moet het wel enigszins in je achterhoofd houden dat Berkshire gewoon je cashpositie heeft. Dat de markt dus duur is.
2: Slotwoorden voor de Buffett-liefhebber hier.
1: Ik blijf belegd in Buffett. Een van de eerste aandelen die ik kocht, Berkshire. En zolang Able nog het stokje zo doorgaat, dan blijf ik hierin belegd. Ik verkoop nooit mijn pensioenpotje. Ik
2: koop ook eigen aandelen in. Dus ze hebben wel vertrouwen in zichzelf, geloof ik, hè?
1: Ja, zeker. Wel meer dan dat ze vroeger zeiden. Want ik bedoel, Buffett heeft ooit een keertje gezegd, ik koop alleen eigen aandelen in wanneer de boekwaarde 1,2% is van de aandelenkoers, of 120%.
2: Maar hij heeft dit jaar gedaan. Of hij niet, Berkshire Hathaway heeft het gedaan.
1: Klopt, dus ze nemen stapje bij stapje afscheid van hoe het echt vroeger was. Maar dat moet ook, want aandelen zijn ook structureel duurder via boekwaardesmethode. Omdat we ook heel veel immateriale activa hebben die we vroeger nog niet hadden als merken en zo. Dus het is prima.
2: Het ging net al heel eventjes in de bijzin over 2008. De Bank for International Settlements, de BIS, de centrale bank der centrale banken, waarschuwt ook voor verregaande instabiliteit. Het gaat over hedgefonds, het gaat over staatsobligaties. Dat vraagt om een korte toelichting. Wat is volgens de BIS het kardinale probleem?
1: Te veel schulden in de wereld. En die schulden van overheden zijn niet meer bij wereldwijde landen als Japan of bijvoorbeeld China, maar bij hedgefondsen. Dus gewoon flitskapitaal mag je dat ook wel noemen. In 2023 hadden hedgefondsen 4,5% van alle Amerikaanse staatsobligaties in handen. Nu is het verdubbeld naar 9%.
2: Dus dan komt geleend geld weer in het vizier. Er komen grote hefbomen in het vizier.
1: Nou ja, wat bij mij in het vizier komt, is op het moment dat er volatiliteit op de beurs ontstaat, dan denken hedgefondsen, geen positie, is ook een positie. En dan is de vraag, wie gaan al die procenten van de Amerikaanse schuld opkopen, die recent is gestegen tot 39.000 keer een miljard.
2: Ja, en als je antwoord geeft op die vraag?
1: Centrale banken. Maar dat is pas bij de volgende crisis.
2: Hoe alarmistisch moeten we zijn? Is het ook een beetje de taak van de BIS om voor dit soort zaken te waarschuwen?
0: Ja, maar het vreemde is natuurlijk, het is niet helemaal preken voor eigen parochie. Maar het is natuurlijk wel raar dat sinds de bankencrisis de markt verslaafd is geraakt aan het feit dat als de shit hits the fan, dat het slecht gaat, dat centrale banken te hulp komen. Dus als je dan zeg maar daarover gaat klagen dat andere hedge funds, ja, daar dan dat wat losser nemen en denken, nou, we gaan volle bak risico. Als het goed gaat, dan maken we winst. En als het slecht gaat, komt centrale bank ons helpen. Ja, sorry, maar
2: dan moet je zeggen ze zelf ook. Hè? Dit liedje kan je blijvend afspelen, want wij gaan weer redden. Dan doen ze het weer.
0: Maar dat is natuurlijk het rare, dat als het slecht gaat en de liquiditeit droogt op in financiële markten, dan zijn het juist de banken die in de problemen komen. En daarmee, je wil geen bankruns, en want dan staat er zeg maar het financiële systeem als de liquiditeit opdroogt. Dus dan is het wel weer de taak van de BIS om daarvoor te waarschuwen. Maar het is een soort van, ik vind het heel moeilijk dit uit te leggen of te analyseren. In de zin van, het is een soort cirkel waar we in zitten. Terwijl in essentie zou je moeten zeggen, de centrale bank moet daarmee stoppen. En we moeten gewoon af en toe keer de pijn weer nemen. Maar dat gaat dan ook betekenen dat we een kans hebben dat, en dat willen we niet, dat een keer een bank opvalt. En dat kan een domino effect gaan hebben.
2: Maar de centrale bank moet waarschuwen, maar eigenlijk nu zijn poot even terugtrekken. Moet dus niet meer reddend optreden.
0: Nou, dat kan je niet zo zeggen. Want als het zeg maar financiële stelsel instort, hebben we een veel groter probleem. Maar even los daarvan, en dat heeft natuurlijk met politieke klimaat wereldwijd te maken, overheden geven geen prioriteit aan het feit dat de schulden oplopen. En misschien zouden we gewoon eens wat saaier moeten worden.
2: Maar dat is dezelfde als de waarschuwing die op dit verhaal neerkomt, toch? Overheden, probeer je.
0: Ja. Nou, maar uiteindelijk burgers van vertel een vervelende boodschap dat we te veel op de pof leven en dat we gewoon weer even de broek erin moeten aantrekken. En dat de overheid er niet is om bij elk wisselwasje met lagere accijns lagere accijns te komen.
1: Maar uiteindelijk gaat het zich ook vanzelf oplossen. Want we leven nu voor het eerst sinds mijn leven echt met een verhoogd percentage aan inflatie jaarlijks. Dus als je tegen al die 39.000 miljard schuld in de Verenigde Staten quantitative easing gaat aangooien, ik bedoel, dan schiet de inflatie omhoog.
0: Ja, het tekort in de VS gaat nu zo verschrikkelijk hard dat daar kan zelfs de inflatie bij wijze van spreken niet tegen op. Ondanks dat ik het wel met je eens ben, hè, dat het natuurlijk wordt weggeïnfleerd. Maar als jij 5-6% tekort hebt, terwijl het economisch relatief behoorlijk solide gaat, of je zit op trend groeien,
2: dan eet zelfs de inflatie dat niet helemaal op.
0: Nee,
2: je schuld.
0: Ja, en als je dat maar jaar achter jaar blijft doen, dan is het onhoudbaar op een gegeven moment.
1: Ja, en dan gooi je de QE in en dan schiet het omhoog. Dat hebben we natuurlijk gezien in 2000.
0: Ja, maar dan komen we juist op het probleem waar de BIS zeg voor waarschuwt, dan zeg ik, je moet dus niet aan QE gaan beginnen.
1: Nou we moeten eigenlijk gewoon door een periode, als het klopt wat jij zegt, als de jaren 30. Dus creative destruction.
2: Hey, luister, we zijn al uitgeschakeld op het WK. En dan is dit de boodschap voor de komende jaren.
1: Ja, maar het zal niet gebeuren. Want ik bedoel, overheden zijn zo verslaafd aan geld uitgeven. Dus ik bedoel, op het eerste de beste tekenen dat de Amerikaanse economie mogelijk in de recessie gaat, dan wordt er weer geld tegen de balk gesmeten.
0: Dat houdt een keer op. Dat kan niet tot in de eeuwigheid doorgaan. En dan hebben we wel een probleem.
2: Dat zijn mooie laatste woorden voor een panel. Dat houdt een keer op. Ralf Westels was hier, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Karel Merks van Beleggersbelangen. Tot een volgende keer weer.
0: Dank je.
2: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+. Business Beats.
2: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon rolluiken.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
8: En ik ben er ook.
9: Het is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: De nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram, laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier, dat heeft u op uw geweten. President Trump houdt vast aan zijn plan met het geboorterecht. Elke baby die in Amerika wordt geboren is nu automatisch Amerikaan en dat wilde hij veranderen. Maar het Hoge Rechtshof zegt dat dat niet kan, omdat het in de grondwet staat en die kan alleen veranderd worden via het parlement. Trump wil nu dat het congres er werk van maakt. En basketballegende LeBron James, een van de gezichten van sportmerk Nike, gaat weg bij zijn club de Los Angeles Lakers. Hij speelde daar al 8 jaar. Volgens insiders gaat hij naar de Golden State Warriors in San Francisco. Daar spelen ook 2 Nederlanders, Quinten Post en Malevi Leons. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
13: Nederland dankt elk jaar zo'n 305 miljoen kilo extra textiel af van die afgedankte kleding. Belandt nog altijd de helft bij het restafval en eindigt uiteindelijk in de verbrandingsoven. Om een tijd te keren voerde de overheid in 2023 de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de UPV, in. En sindsdien zijn producenten en importeurs zelf verantwoordelijk voor het inzamelen, hergebruiken en recyclen van textiel dat ze op de Nederlandse markt brengen. De gast is Sekor Lahiri, directeur van de stichting UPV Textiel. Welkom.
14: Dankjewel.
13: Hoe vaak breng jij zelf een vuilniszak met, laat ik zeggen, oude kleding weg?
14: Gemiddeld zo'n 3 keer per jaar. Afgesloten, droog en vaak in de bak op straat of bij de kringloopwinkel over het algemeen.
13: Precies zoals het moet.
14: Ja, nou ja, dat heb ik ook wel geleerd de afgelopen periode dat ik hier zit.
13: Ik had nooit gedacht dat ik met jou zou gaan praten over wat jij met je oude kleren zou gaan doen. We kennen elkaar, we hebben elkaar 3 jaar geleden gesproken. Toen ging het nog over heffingen, over energieprijzen, over metaal. Je werkt ook voor Metaal Nederland.
14: Zeker.
15: Wat is er gebeurd?
14: Nou ja, ik heb een switch gemaakt. Circulariteit was voor metaal natuurlijk hartstikke belangrijk. En een beetje in die lijn ben ik verder gegaan. Maar dan voor textiel, hè. Net wat je terecht zegt, Thomas. Anderhalf jaar geleden zijn we live gegaan voor het UPV-systeem textiel. Nou, wat wij concreet doen is dat wij namens de bij ons aangesloten producenten en importeurs van bedrijfstextiel, huishoudelijk textiel en kleding werken aan meer en betere inzameling, sortering en uiteindelijk recycling van bijvoorbeeld het t-shirt wat jij aan hebt.
15: Gaat toch heel lang mee?
14: Gaat heel lang.
15: Kan ik je zeggen.
14: Exact, en dat is alleen maar goed. Maar eigenlijk is het doel uiteindelijk om bijvoorbeeld dat t-shirt, als je dat morgen zou inleveren op de juiste manier, dat het weer terugkomt te hangen in een tweedehandswinkel. Dus hergebruik.
15: Ja, en als komt het niet op kan, die manier terug of kun je het op andere manieren er ook nog een tweede leven geven?
14: Zeker. Dus hergebruik is denk ik het allermooiste. Maar als dat niet lukt, omdat er bijvoorbeeld gaten in jouw t-shirt zitten, nou, dan in ieder geval in de vorm van vervezeling, recycling, zodanig dat het de grondstof, hè, want textiel is ook weer grondstof in onze ogen, dat het weer terugkomt in een nieuw t-shirt.
15: En het is geen kwestie van mogen, maar een kwestie van moeten.
14: Zeker.
15: Je moet hier dus iets mee als je actief bent in deze branche. Je kunt je aansluiten bij de stichting. Mag je het als bedrijf, als kledingbedrijf, ook op eigen houtje proberen te organiseren?
14: Zeker. Op dit moment is het zo dat sprake is van Nederlandse wetgeving, nationale wetgeving. Er komt EU-wetgeving aan, wat we ook van harte toejuichen, omdat je dan veel meer spreekt van een gelijk speelveld en ook een betere concurrentiepositie voor onze ondernemers. Desalniettemin, op dit moment inderdaad, moet je stap voor stap werken aan meer hergebruik en meer recycling. En dat kan op verschillende manieren. Ene manier is door je aan te sluiten bij een producentenorganisatie. Wij zijn een van de drie. En een andere mogelijkheid is dat je jezelf meldt als ondernemer bij de overheid.
15: En waarom zijn dat er drie? Want dit is een maatschappelijke opgave. Het komt voort uit een verplichting. Waarom zijn er dan verschillende collectieven waar je als bedrijf bij kunt aansluiten?
14: Dat is een goede vraag. De wetgever heeft gemeend dat er sprake moet zijn van concurrentie op dit vlak. Wat mij persoonlijk betreft een beetje een gekke is. Want je hebt met z'n allen een collectieve opgave, namelijk die maatschappelijke opgave, om circulariteit te bevorderen.
15: Het ACM heeft geoordeeld dat keuzevrijheid belangrijk is, toch?
14: Eens. Ja, daar sluit ons ook helemaal bij aan. Het is gegeven op dit moment concurreren met twee andere producentenorganisaties. Tegelijkertijd vragen wij wel aandacht bij de overheid voor eigenlijk een drietal verbeteringen in de huidige wetgeving. Eén daarvan is bijvoorbeeld, kom met toelatingscriteria voor producentenorganisaties. Die bestaan nu helemaal niet. Wij zijn bijvoorbeeld een producentenorganisatie zonder winstoogmerk. En een van onze concurrenten heeft wel een winstoogmerk. Wij werken bijvoorbeeld ook zelf met transparante data.
15: En is een winstoogmerk per definitie iets wat af te keuren is?
14: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, als je het hebt over een maatschappelijke opgave zoals deze, dat je alle middelen die je ophaalt bij de ondernemers, dat je die ook volledig ook inzet voor die circulaire doelen. En dat je daar eigenlijk gewoon geen greep uit de ruif wil doen. Dat is denk ik een principiële kwestie. En een ander punt wat we ook heel erg belangrijk vinden aan die producentencriteria uiteindelijk, is dat je ook moet werken aan een bepaalde minimumkwaliteit aan data, zodat je ook een aantal zaken kunt vergelijken onderling.
15: Dus jij zegt dat jullie eigenlijk van die drie aanbieders verreweg de beste zijn?
14: Nou ja, we zijn trots op het systeem wat we hebben opgetuigd inderdaad.
15: Want ik las die berichtgeving van de ACM, belang voor keuzevrijheid, maar ook toch benadrukken zij dat je eerlijk moet zijn over de tarieven. En toen werden jullie genoemd.
14: Nou ja, we zijn transparant over de tarieven. Die kun je ook gewoon terugvinden op onze website.
15: Maar dat is verbeterd blijkbaar dan, want de ACM komt toch niet zomaar tot dat oordeel?
14: Nee, de ACM heeft ons op een matje geroepen. En na een goed gesprek hebben ze ons ook gewoon weer het pand laten verlaten. Dus dat is allemaal goed gekomen. Maar wat belangrijk is te benadrukken is dat we in lijn ook met ACM ook ondernemers de vrijheid bieden om ook te wisselen van producentenorganisatie. Ja. En dat doen we ook.
15: Waarom zou je wisselen? Want ik kan me voorstellen dat die producenten denken, nou, dit moet dan. Dan ga ik toch eens kijken waar ik dat het goedkoopste voor elkaar kan boksen. Wordt er vooral geconcurreerd op prijs?
14: Nou, je raakt daar een belangrijk punt, Thomas. En dat is een beetje tegen ons zere been. Wat ons betreft moet je en ook andere partijen in de keten, is dat je eigenlijk moet gaan concurreren. Dat is ook volgens mij de bedoeling geweest van de wetgever toen die deze wetgeving schreef. Is dat je elkaar aanjaagt als het gaat om circulaire doelen. En wat er nu gebeurt, op dit moment as we speak, is dat je eigenlijk ziet dat producenten en importeurs gaan kiezen op basis van de bijdrage die ze moeten afgeven. En dat er dus met name op prijs wordt geconcurreerd.
15: Ja, want toch nog eventjes hoe dat dan in elkaar zit. Je kunt je aansluiten bijvoorbeeld bij jullie en dan zeggen jullie tegen vergoeding X zorgen wij dat jij aan je plicht voldoet.
14: Exact.
15: En die vergoeding, wordt die afgegeven per kilo kleding? Zit het anders in elkaar?
14: Nou, even heel simpel gezegd, en dat is ook een ander verbeterpunt wat we zien. Als je hebt over de doelstelling voor 2025... dan is het zo dat een producent-importeur moet opgeven bij ons.
15: De doelstelling van 2025. Dus ja, nou, we praten over een doelstelling van vorig jaar.
14: Ja, daar heb ik het even over. Nou, om het even simpel te zeggen. Dus iemand wil vorig jaar bij ons voldoen aan de doelstelling. Wat ze dan concreet moeten doorgeven is de hoeveelheid op de markt gebracht materiaal in het voorliggende jaar. En na vanand zorgen wij er dan voor dat die doelstellingen worden gehaald. Maar dan is het inderdaad gebaseerd op kilo, op gewicht.
15: En wat is nu het tere punt? Want je zei dat ik iets gevoeligs aanraak.
14: Het punt is hier dat de overheid die meetmethodiek in onze ogen zou moeten aanpassen. Want wat je net zegt, terecht, hè, dat shirt gaat langer mee dan 1 jaar. En hier zit eigenlijk een soort een aanname in vastgebakken dat wat in 2024 op de markt is gebracht, dat in 2025 alweer van de markt af wordt gehaald. Terwijl de levensduur van kleding veel langer is dan gemiddeld 1 jaar.
15: Nou, ook door levensverlengende operaties via markt plaats of vindt het?
14: Ja, daar kom ik zo nog even op.
15: Oh, daar kom je nog op. Okay.
14: Ja, zeker. Maar je ziet dus hier dat wij zeggen, grijp gewoon aan bij de hoeveelheid ingeleverd textiel die gewoon beschikbaar is voor inzameling in de bakken, in de kringloopwinkel, in de bak op bij winkels, et cetera, et cetera. En dat is een veel beter aangrijppunt dan de hoeveelheid op de markt gebracht van het voorgaande jaar. Nog even over vindt het en marktplaats gesproken. Dat is ook denk ik een belangrijk verbeterpunt. Kijk, als je ziet dat de afgelopen jaren de hoeveelheid tweedehands kleding die verhandeld wordt via deze online platforms, die hoeveelheid is enorm gestegen. Enorm toegenomen. En volgens de huidige wetgeving is dat allemaal out of scope. Wordt niet meegerekend, omdat het officieel volgens de wetgever zich allemaal bevindt in de gebruiksfase en niet in de zogenaamde afvalfase. Dus als je dat shirtje aan mij zou verkopen, Thomas, via Vinted, dan
15: Ik merk een sterke interesse in mijn shirtje, maar misschien valt er over te onderhandelen.
14: Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Dan telt het niet mee voor de circulaire doelstelling, maar als jij het morgen aflevert bij de kringloopwinkel en vervolgens koop ik het een dag later bij dezelfde kringloopwinkel hetzelfde shirtje. Ja, dan telt het in één keer mee wel mee voor de toekomst.
15: En hoe zou jij het willen categoriseren?
14: Nou, ik denk dat het goed is om daar wel als wetgever naar te kijken. En dat je dus die online platforms, bijvoorbeeld een Vinted, bijvoorbeeld een Marktplaats, juist wel meeneemt voor die doelstelling. Ja. Want ja, uiteindelijk draagt het allemaal wel bij aan een meer circulaire textiel.
15: Maar het verandert ook iets aan de afvalstroom. Want op Vinted en op Marktplaats vinden we kleding die nog de moeite waard is. Die wordt eruit gevist, die wordt verkocht. En wat er dan overblijft in jullie bakken of de bakken die onderdeel zijn van het systeem, dat is troep. Dat is blijkbaar in de optiek van de gebruiker van een andere orde.
14: Ja, nou, wat je ziet in de afvalketen, dus onze inzamelaars, sorteerders en recyclers, die opereren al op een hoog niveau als je het vergelijkt met andere landen. We doen het eigenlijk heel erg goed. Tegelijkertijd zie je dus dat er een financiële spanning staat op die sector. Dat heeft een aantal oorzaken. 1 is bijvoorbeeld het Oekraïne-conflict. Rusland kan men dus niet meer als afzetmarkt gebruiken. Afrika de afgelopen jaren.
15: Heel even. Ik had niet gedacht dat we het in dit gesprek ook nog over de Oekraïne-oorlog zouden hebben. Waarom?
14: Nou ja, omdat Rusland van oudsher de afgelopen 20 jaar een hele belangrijke afzetmarkt was voor bijvoorbeeld tweedehands textiel afkomstig uit Nederland. Nou, dat is 1. 2 is dat Afrika in de afgelopen jaren minder vraag toont naar Europees afgedankt textiel en zelf online meer koopt.
15: Dat is misschien een goed teken.
14: Ja, dat is een goed teken wellicht op een bepaald vlak. Maar voor deze sector waar we het nu over hebben, de inzamelaars, sorteerders en recyclers, die staan dus mede daardoor onder druk. De hogere loonkosten en energiekosten waar we net al even over hebben gehad. De toename van ultra-fast fashion. En als laatste inderdaad weer terug te komen bij die platforms. Ja, Vinted en Marktplaats zorgen ervoor door de toenemende populariteit dat de hoeveelheid goede kwaliteit in die bak waar je het over hebt, op straat, in de kringloopwinkel, bij bijvoorbeeld een van onze ondernemers in de winkelstraat, ja, dat die minder vol zitten met goede stukken kleding. Want die worden verhandeld online.
15: Ja, maar Vinted en Marktplaats verlengen de gebruiksduur. Dus dat is toch ook een vorm van circulariteit?
14: Exact. Alleen wordt dat helaas niet erkend en herkend volgens de huidige wetgeving. En dat zou wat ons betreft echt anders moeten.
15: Al die knelpunten die kun je bespreken met betrokken partijen en dan kom je samen in de textieltafel.
14: Zeker.
15: Zeer recent is er een rapport verschenen met een advies. Ook met jullie handtekening eronder. Maar ik citeer even uit dat rapport.
14: Ja.
15: Zet je schrap. Komt ook een einde aan, maar het duurt even. Het ontbreken van een gezamenlijke visie, regie en duidelijke verantwoordelijkheid duidelijkheid belemmert de transitie in de textielsector. Daarnaast wordt de UPV, waar jij hiervoor staat, nog onvoldoende ingezet als transitie-instrument. Dat komt onder andere omdat de wet op bepaalde aspecten onvoldoende scherp en multi-interpretabel is. Bovendien is de samenwerking in de keten beperkt en ontbreekt een korte termijnkader, waardoor acute financieringsproblemen ontstaan en essentiële inzamel-, sorteer- en recyclingcapaciteit onder druk staat.
14: Hele mond vol.
15: Maar hier ben jij mede verantwoordelijk voor. Dit is een lijstje met problemen dat niet zomaar morgen opgelost is.
14: Nee, twee dingen denk ik hierover heel kort. Wij hebben met plezier aan die gesprekken deelgenomen aan de textieltafel, omdat wij ook van mening zijn dat door samenwerking richting die doelen kunnen bewegen.
15: Maar je trekt je niet terug.
14: Nee, zeker niet. Maar het twee is denk ik dat inderdaad, wat ik dan net al zei, we zien ook een aantal belangrijke verbeterpunten in het huidige stelsel. En die hebben we ook besproken tijdens die textieltafelgesprekken. Wat we wel onderkennen is inderdaad die financiële druk op die inzamelaars, sorteerders en recyclers. Dat is één. En twee, en dat komt ook terug in de recente Kamerbrief van de minister afgelopen vrijdag over het specifieke onderwerp, is dat het verdienmodel van de textielafvalsector dat nog onduidelijk is. En daar, en dat juichen we ook toe, dat daar nader onderzoek naar wordt gepleegd. Want dat is op dit moment nog wat diffuus. Van hoe gaat die sector zich de komende jaren verder ontwikkelen, zodanig dat ze ook goed geëquipeerd zijn om die doelstelling
15: te halen. Maar waarom is dat nu nog zo troebel dan? Want blijkbaar weten we dat nog niet.
14: Nou ja, de enkele redenen die ik net even aandroeg, die hebben een enorme impact gehad. Geopolitieke redenen, de energiekosten, et cetera, op de financiële situatie in die sector. Maar hoe zich dat verder vertaalt richting de toekomst in combinatie met die circulaire doelen, ja, daar zit nog wat onduidelijkheid wat de minister betreft.
15: Maar goed, ik verdeel de zin nu in stukjes. In dat rapport staat dus ook, de samenwerking in de keten is beperkt en het ontbreekt aan een korte termijn kader. Welke samenwerking zou er in een ideale wereld wel tot stand komen die nu nog op zijn best in de kinderschoenen staat?
14: Vooropgesteld, wat wij hebben gedaan de afgelopen jaren is eigenlijk een samenwerking optuigen met verschillende koepels die ook die afvalsector vertegenwoordigen. Dus dat is één. Dus wat ons betreft hebben wij stap voor stap ook concrete stappen gezet richting meer samenwerking. Waar hier met name op wordt gedoeld is de samenwerking tussen de concurrerende producentenorganisaties. En ACM heeft inmiddels ook dat laten blijken via de brieven van de minister afgelopen vrijdag gepubliceerd, dat er ook echt wel ruimte is, ondanks het mededingingsrecht, om ook verder te gaan samenwerken als pro's onderling.
15: Ja.
14: En dat is ook iets wat wij nu aan het verkennen zijn.
15: Moet er nog iets uit de weg worden geruimd of niet? Tussen jullie? Of gaat dat eigenlijk in pijs en vree?
14: Nou, ik moet wel zeggen dat wij met enige regelmaat inmiddels in gesprek zijn met de producenten.
15: Maar je noemde net bijvoorbeeld een concurrent die een winstoogmerk heeft.
14: Ja.
15: Dat vind jij problematisch?
14: Nou, dat vind ik ook problematisch vanuit de optiek van het zo efficiënt mogelijk behalen van die doelen. Omdat wij van mening zijn dat je alle middelen moet inzetten voor die doelen. Laat onverlet dat wij op bepaalde terreinen zeker mogelijkheden zien om samen te werken met onze concurrenten.
15: Nou, absoluut. Nog één keer terug naar die textieltafel en dat rapport, minder lang citaat.
14: Mm-hmm.
15: De centrale oproep komt tot een samenhangend publiek-privaat transitieprogramma voor circulair textiel met duidelijke keuzes en verdeling van verantwoordelijkheden tussen de markt en overheden, voorspelbaar beleid en nauwe Europese afstemming. Daaruit maak ik op dat op dit moment nog niet helemaal duidelijk is wat nu aan de markt kan worden overgelaten en waar de overheid aan zet is.
14: Ja, nou ja, de minister heeft heel duidelijk gezegd in dezelfde brief dat zij zich niet wil mengen in de markt zelf. Dus dat die rol die wil zij niet oppakken als ministerie. Wat ze wel wil doen is een helder kader schetsen. En dat juichen we toe. Dus wat ons betreft gaat de minister aan de slag met de drie weeffouten die wij hebben benoemd. Eén, dat meetpunt waar ik het over had. Twee, die criteria voor die producentenorganisaties. En drie, dat is denk ik belangrijk, wat je net ook even benoemd, Thomas, is ook aansluiting vinden op het EU-traject. De EU komt eraan vanuit Brussel met nieuwe wetgeving binnen nu en twee jaar. En zorg ervoor dat je ook deze, laat ik zeggen, bevindingen die we uit de praktijk hebben opgehaald de afgelopen anderhalf jaar, dat je die gelijk ook meeneemt in die evaluatie van de huidige wetgeving. Doe dat alsjeblieft en laat die kans alsjeblieft niet onbenut.
15: Ik noteer Brussel, ik noteer samenwerking tussen de partijen, de minister en er komt een gezant.
14: Ja,
15: jullie hebben Johan Remkes al gebeld.
14: Nou, wat ons betreft komt er wel een onafhankelijke gezant die dit proces ook gaat begeleiden.
15: Is dat niet een beetje een profet van onvermogen? Jullie zijn nu met elkaar bezig geweest. Jullie hebben om de tafel gezeten. Jullie zijn al een paar jaar live, anderhalf jaar live. En nu moet een gezant het tootje nog eens gaan organiseren.
14: Nou, ik denk dat dat iets anders geframed moet worden. Ik denk dat die gezant, met alle respect Thomas, voor jouw scherpe vraag.
15: Ik frame helemaal wezenloos hier.
14: Nee, maar lang verhaal kort. Die gezant zou wat ons betreft heel snel net moeten ophalen bij alle partijen in die keten. Wat gaat goed, wat gaat minder goed en wat kan beter? En dan ook vertolken richting de minister, die wat ons betreft ook daarmee met haar ministerie aan zet is.
15: Nou, wat beter kan, is misschien toch überhaupt de kennis over die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Want de inspectie voor de leefomgeving en de transport heeft geconstateerd dat heel veel bedrijven überhaupt niet weten dat die bestaat. Laat staan dat ze weten dat ze eronder vallen.
14: Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat deze wetgeving relatief nieuw is. We zien nog steeds bedrijven zich aanmelden bij ons. Dus ik erken ook wel dat een aantal ondernemers nog steeds niet bekend is met de wetgeving en of er freeriders zijn. Maar wat we wel zien is dat
15: freeriders zijn in dit verband dan?
14: Freeriders zijn dus ondernemers die onder de wetgeving vallen, maar zich nog niet hebben aangesloten, die doen niks.
15: Maar ja, je hoeft je niet per se aan te sluiten, je zou het ook zelf kunnen doen, toch?
14: Exact.
15: Ja, maar dan ben je geen freerider.
14: Dan ben je geen freerider. Dus wat ons betreft doet iedereen mee. Want hoe meer middelen beschikbaar worden gesteld, hoe sneller je kunt toebewegen richting richting de doelstelling. En ik denk ook dat het heel erg goed is dat de ILT ook regelmatig handhaaft.
15: Bij wie ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid om dat kennisniveau op te krikken?
14: Nou, ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Enerzijds vanuit de wetgever. De toezichthouder doet ook een duit in het zakje. Dus door regelmatig ook ondernemers te bezoeken en ook hen te wijzen op de wetgeving. En dat doen wij zelf ook. Dus wij proberen ook bij tijd en wijle ook bekendheid te creëren rondom de wetgeving. En wat ik ook zie in gesprekken met onze ondernemers, dat zij zich ook storen aan het feit dat bepaalde collega-ondernemers zich niet houden aan de wet. En ze proberen dan ook op die manier hen daarop te wijzen.
15: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Dat betekent kiezen en achteraf nuanceren.
16: Het dilemma.
15: UPV Textiel kan de textielberg in Nederland drastisch verkleinen. Of als we de toestroom van goedkope kleding uit het buitenland niet kunnen stoppen, is het dweilen met de kraan open.
14: Dat eerste.
15: Cor Lahiri is hier, directeur van de stichting UPV Textiel. Dat laat onverlet dat er wellicht een probleem is met alles wat er bijvoorbeeld vanuit China deze kant op komt.
14: Nou, dat is zeker een issue, want hoe slechter de kwaliteit in de inzamelbakken, hoe minder wij ermee kunnen doen. Dus voor hergebruik en recycling krijg je dan toch echt wel uitdagingen te verwerken. En daarbij, de kosten om het allemaal te verwerken met slechter textiel, die lopen ook alleen maar verder op dan.
15: Ja, hoe kun je daar nog proberen toch een uitweg in te vinden? Want dit is ook vastgesteld door die eerder genoemde inspectie. Het ondermijnt de doelen dat er zoveel goedkope kleding voor een prikkie deze kant op komt. Ja, wat doe je eraan?
14: Nou ja, je hebt een aantal oplossingen daarvoor. Enerzijds via het beleid, wat ons betreft via de EU. En de minister beaamt dat ook onlangs in haar Kamerbrief. Dat op EU-niveau hier een oplossing voor moet worden gevonden. Dus hoe pak je ultra-fast fashion aan? Dat is één. Twee, wat wij zelf doen.
15: Wanneer was je laatste aankoop waarvan jij zelf ook denkt,
14: ja, ik koop zelf heel weinig.
15: Ja. Sorry. Nou goed.
14: Dit shirt gaat al 3 jaar mee.
15: Dat begin je ook te zien.
14: Nee. dankjewel. Nee, zonder gekheid. Wat je ook ziet is dat waar we ook aan bij kunnen dragen, dat doen we zelf ook. Door eigenlijk een extra inzamelkanaal toe te voegen aan de kringloopwinkel, de bak op straat en de bak bij de winkel in de winkelstraat, is dat wij samen met in dit geval een partij die samenwerkt met het PostNL-netwerk ook de warme overdracht van textiel eigenlijk willen bevorderen. Met andere woorden, niet anoniem om 11 uur 's avonds in het donker. En waarom zeg ik dat expliciet? Omdat eigenlijk de warme overdracht, terwijl iedereen naar je kijkt in een zak, in een winkel, dat eigenlijk bijdraagt aan meer hergebruik. Want vaak is het dan netjes opgevouwen, schoon en zit in een afgesloten zak en is het droog. En is de kans op hergebruik en dus ook uiteindelijk een betere recycling als het betreft een kapotte onderbroek of een kapotte vaatdoek, is dan ook in de navenhand groter.
15: Ja, dus op die manier kunnen onderbroek ook ingeleverd?
14: Ja, dat kan beter. Want dat is ook denk ik een veronderstelling die bij de consumenten leeft, bij de gemiddelde Nederlander, mag het nou wel of niet in de bak? Nou, daarvoor hebben we ook een actie ondernomen. Wij zijn begonnen afgelopen najaar met een consumentenactie om ook stap voor stap ook de gemiddelde Nederlander bij te brengen waar ze het kwijt kunnen en op welke manier.
15: Ja. Nog even terug naar dat ultra-fast fashion model. Want je ziet dat er landen zijn die alvast een been bijtrekken. En die zeggen, dit gaan we extra belasten. Ik geloof dat het in Frankrijk aan de orde van de dag is.
14: Dat zagen we gisteren, ja.
15: Ja. Waarom kan het in Frankrijk wel en gebeurt het in Nederland niet of nog niet?
14: Nou ja, ik zie het wel. Wat hoopvol is, is dat het signaal van de minister is als volgt luidt. Dat zij eigenlijk willen kijken naar hoe Frankrijk het nu oppakt. Maar let op dat ze dat ook gelijk op EU-niveau willen implementeren. En ik denk wel dat dat een belangrijke toevoeging is. En daar ben ik het ook mee eens vanuit de stichting. Dat we eigenlijk vanuit de EU een brede aanpak moeten hebben op onder andere ultra-fast fashion.
15: Future Up zat ook aan tafel, bij die textieltafel. Daar hebben ze gepleit, volgens mij, een paar weken geleden, 3 weken geleden... in één vandaag, een reclameverbod voor de Shein's van deze wereld, de Temu's. Vind je dat je ook daar zou moeten kijken, of is dat...
14: Nou, daar gaat nog een vraag aan vooraf, Thomas, voordat je daarover kunt spreken, is wat valt nou precies onder ultra-fast fashion? Want die definitie is nog niet vastgesteld. Dus als je dat eerst vaststelt, dat is ook wat de minister zegt, dat is ook wat wij toejuichen, kom met een duidelijke definitie, wat bedoel je nou met dat begrip? En dan kun je eventueel in EU-verband denken over ja, vervolgacties.
15: Maar of het nou ultra-fast fashion is of niet, het is textiel, dus het valt per definitie wel onder die producentenverantwoordelijkheid, toch?
14: Absoluut. Ja. Absoluut. Nee, hoe je het went of keert, het valt onder de productcategorie die we zien. Zeker.
15: Ik had gisteren nog in dit programma een gesprek over statiegeld. En of er bijvoorbeeld zuivelpakken ook zouden moeten worden ingeleverd. Daar gaat het al heel snel over inzamelpunten en hoe die het beste georganiseerd kunnen worden, gescheiden systemen. Vind je dat de inzameling wel op orde is? Of moet de drempel voor consumenten ook nog weer eens omlaag?
14: Ah, je noemde net al, Thomas, in je introductie, de helft gemiddeld gezien verdwijnt in de vuilniszak. En gaat dus rechtstreeks naar verbranding. Dus het antwoord daarop is, gaat het goed? Nou ja, plus min zou ik zeggen. Dat kan alleen maar beter en dat moet ook beter. Vandaar ook die consumentenbewustwordingscampagne die we langjarig gaan uitrollen de komende periode. Daarbij komt
15: maar
14: dat...
15: Als jij zelf zegt plus min, waar geef je jezelf een plusje en waar geef je jezelf een minnetje? Nou ja, als directeur van de stichting?
14: Nou ja, ik denk dat wij samen met onze partners nog meer effort moeten stoppen in die consumentencampagne. Dat is één. En twee, wat ik daaraan toe wil voegen, is dat wij, waar wij een plusje verdienen, denk ik, is dat wij een extra inzamelkanaal hebben toegevoegd onlangs. Zodat je ook beter kunt werken aan hergebruik en inzameling en dus ook aan recycling uiteindelijk.
15: Sekola Hering was hier. 3 zakken per jaar brengt hij weg aan oude kleding. Directeur van de stichting UPV Textiel. Wel, dankjewel.
14: Dankjewel, Thomas.
15: Meer gesprekken met de top van het bedrijfsleven vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland. Onder andere het gesprek dat ik gisteren had met Richard Plugge, de CEO van Team Visma Leasebike, over de jacht naar geld, een nieuwe sponsor, en de jacht natuurlijk naar het geel in de Tour de France die dit weekend begint.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleit.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: De Nationale Autoshow.
2: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
1: Meindert en Wouter.
3: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
2: Bijna de helft.
3: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
1: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
4: Het kwartje valt nu pas.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: net over de grens. Ze zat samen met een kind bij een man in de auto. Die raakte van de weg en kwam in een berm tot stilstand. Hij had te veel gedronken. De man en het kind raakten lichtgewond. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. En tennisser Talon Griekspoor is alweer uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Australiër. Jesper de Jong won vanmiddag wel en staat morgen tegenover de Braziliaan Fonseca, de nummer 27 van de wereld. Botik van de Zandschulp speelt morgen ook zijn tweede ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
3: Als je hem in de koker deed van er moeten eitjes gestolen zijn, dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger en dan verwijderen we takken. Ja, zeg het maar.
4: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
5: Dankjewel, Wout.
4: Even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, je zat net al een beetje te spieken in het draaiboek, maar ik ga het je toch nog even vragen. Ben jij een beetje een vogelmens?
5: Nee, echt totaal.
4: Nee, je houdt niet van vogels?
5: Nou, kijk, ik hou het niet van vogels. Kijk, ik vind dus bijvoorbeeld dode vogels doodeng. Ik vind ze iets engs hebben, iets smerigs hebben. Als er dus wel eens bij mij in de tuin een dode duif gelegen was, dat volgens mij. Ja, die kan ik dus niet opruimen. Dat kan mijn geest niet aan. Nee, echt, ja, dat is gewoon een soort
4: maar
5: ding.
4: Maar je hebt een soort Bird, Alfred Hitchcock-achtige.
5: Ja, ik denk het inderdaad.
4: Maar waar komt dat vandaan?
5: Ja, dat zal wel trauma uit mijn jeugd zijn.
4: Kan je ervoor laten behandelen?
5: Ja, nou goed, ik ga het met mijn therapeut over hebben. en levende vogels. Ja, kijk, ik kan net een duif van een mus onderscheiden.
4: Ik haat duiven.
5: Oh, oké. Nou, vertel dat. Ja, nee, waar komt dat vandaan?
4: Ja, ik weet niet. Ik vind duiven echt, dat vind ik vliegende ratten. Dat is een vreselijke beest. Verder vind ik alle vogels echt wel leuk.
5: Maar ik was laatst met mijn jongste kinderen was ik in Artis. Of nee, met al mijn kinderen trouwens was ik in Artis. En heb je daar die grote vogelkooi met die roofvogels.
4: Die gieren.
5: Ja. Jezus, hè, dat zijn beesten. Ja. Dus, en dan vind ik ze eigenlijk ook doodeng.
4: Ja, dus, u hoort hem al. Want bij ons in de studio aangeschoven vandaag is advocaat Tom Nieuwburg. Welkom, Tom.
6: Dank.
4: Jij bent eigenlijk al jarenlang strafadvocaat. Ja. Hè? Ja. Maar even je doopcel. Waar ben je begonnen?
6: 20 jaar geleden bij Moskowitz begonnen, Bram.
4: Oh, wauw. Jij mag Bram zeggen?
6: Daar denk ik een jaar of 4, 5 gezeten. Toen ben ik bij Fiek Advocaten terechtgekomen. Ik denk daar ook 3, 4, 5 jaar gezeten.
4: Toen jij daar zat, Chris?
6: Nee. Net daarvoor. Toen wij weggingen, we zijn met z'n drieën daar weggegaan. Goed weggegaan.
4: Samen met twee andere advocaten.
6: Met twee andere advocaten. En toen,
5: daar is één advocaat voor teruggekomen.
6: Juist, dat was die de capaciteit had om dat alle drie te vervangen.
4: Ja, ja. Ja.
6: Het omzetkanon.
4: Ja. En nu al tijd lang gewoon voor jezelf.
6: Voor mezelf bezig. Aangesloten bij JKR Advocaat heb ik het heel erg naar mijn zin. Maar dan een beetje je eigen winkel.
4: We gaan even naar de zaak van vandaag. Ja. Want dat is er nog wel even eentje. Een man en een vrouw fokken samen haviken. Want ze zitten in de verkoop van vogels. Vooral de witte havik is exclusief en daardoor duur. De dieren worden voor zo'n 10.000 tot 20.000 euro per stuk verkocht. Op enig moment wordt tijdens bloedonderzoek ontdekt dat er geen verwantschap is tussen de jonkies en de haviken die zijn opgegeven als hun ouders. Waar een gemiddelde havik zo'n 1 tot 5 eieren legt, komen op deze fokkerij uit 3 nestjes wel 31 jonkies. Het stel wordt ervan verdacht 's nachts

0: eieren uit nestjes te stelen om zo de jonge haviken zelf op te kunnen voeden en ze vervolgens te verkopen. En daarnaast wordt het stel vervolgd voor valsheid in geschriften. Ze zouden de zogenaamde CITES-verklaring die nodig is om te laten zien dat een beschermd dier legaal is, gefokt en verkocht mag worden, hebben vervalst. Nou, wat is dit een zaak, Tom? Wat vind jij van vogels?
1: Ja, ik ben gek op vogels.
0: Ja, ja. Wij vragen altijd aan onze gasten, welke zaak is je altijd bijgebleven?
2: Waarom dacht jij, ik kies voor de vogels?
0: De haviken.
1: Ja, eigenlijk omdat winkeldiefstallen, woningenbraken, drugszaken, ze komen eigenlijk allemaal wel voorbij. Ja. En dit was eigenlijk ook wel een zaak waar een uitdaging in zat. Wat je al zei, er was geen verwantschap aangetoond. Dat stond ook vast.
0: Tussen die havikjes.
1: Juist, dus je hebt een ouderpaar. En als je een CITES-verklaring wil hebben, we hadden het net over artes. Alle dieren daar zijn in gevangenschap geboren. Die mag je hebben of je kan een dier kopen wat in gevangenschap is geboren. En om aan te tonen dat je deze haviken mag hebben, moet je de verwantschap met het ouderpaar wat al in die foyère zit, moet je kunnen aantonen.
0: Even voor mijn beeld, waarom is zo'n CITES-verklaring is dat belangrijk bij dieren?
1: Ja, het gaat eigenlijk om de bescherming van planten, dieren, de illegale handel tegen te gaan. En ik denk ook wel om het een beetje te kunnen reguleren, dat beschermde diersoorten, dat die op de goede wijze worden behandeld.
0: Ja, het is ook eigenlijk natuurlijk dat je weet van, als ik een pandabeer zie in de dierentuin, dan is die in gevangenschap geboren en dan hebben ze hem niet gevangen ergens in een bamboebos in China.
1: Juist.
0: En op de boot gezet en in artes neergegooid.
2: Nou ja, nee, je moet even realiseren dat zeg maar ik heb niet zoveel met vogels, maar
0: wel met pandaberen.
2: Wel met
1: gifkikkers.
2: En koalabeertjes.
0: Ja.
2: Rondom dat hele, zeker als het beschermde diersoorten betreft, net zoals hier haviken, daar zit een hele wet en regelgeving achter. He, dus je hebt de Flora en Fauna Wet, dat is de Nederlandse wet, maar je hebt ook allemaal EU-richtlijnen en regelgeving. En dat zijn eigenlijk, we hebben het al vaak hier inderdaad over moord, doodslag, verkrachting, dat soort dingen. Dat is communestrafrecht. Maar alles wat om dieren gaat, om flora en fauna gaat, dat noemen we het bijzonder strafrecht. En dan heb je dus te maken met allerlei regelgeving op allerlei gebieden die wel een link hebben met het strafrecht, maar die het ook wel weer complex maken, omdat we er eigenlijk allemaal vrij weinig van weten.
0: Laten we eens even beginnen bij het begin, Tom. Ja. Hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
1: Ja, eigenlijk is hij gewoon bij kantoor destijds terechtgekomen.
0: Dat was Moscovici.
1: Nee, dat was bij Moscovici.
0: En die mensen hadden gezegd, wij willen Bram.
1: Ja, en dan doe je een intake en meestal deed je dat samen. En zo gaandeweg krijg je een klik met die mensen. Dan verdwijnt Bram wat naar de achtergrond. En dan spar je natuurlijk nog wel steeds over zo'n zaak. Maar dan trek je zo'n zaak ook een beetje naar je toe.
0: Wat vertelden die mensen jou of jullie bij die intake?
1: Die zeiden, wij zijn dierenliefhebbers en zijn ons van geen kwaad bewust. En het lastige vond ik wel een beetje, wat Chris ook zegt, is dat je hebt te maken met gespecialiseerde ambtenaren die hier onderzoek naar doen. En eigenlijk als je normaal een verdachte consulteert, dan weten wij van de hoed in de rand in de standaardzaken. Dan weet je wat voor vragen je gaat krijgen, juridisch. Hoe ziet een verhoorplan eruit? En hier wist ik dat eigenlijk niet. En maar dat maakte het ook wel spannend.
0: Het Openbaar Ministerie die heeft besloten dit echtpaar te volgen. Ja. Hoe waren ze eigenlijk bij hun terechtgekomen?
1: Je hebt om een CITES-verklaring te krijgen, moeten we dat verwantschapsonderzoek wordt gedaan. Gewoon een DNA-test, bloed van papa, bloed van mama. En dan heb je een nest en komen die nakomelingen overeen, ja of nee. En als die overeenkomen, geboren in gevangenschap. En dan blijkt in 2007 dat er een test wordt gedaan. En dan uit dat bureau, wat is aangedragen voor de CITES-verklaringen, die zegt, hey, dit zijn geen nakomelingen, dit klopt niet. En die doen een melding en dan gaan ze verder terug in de tijd. En dan zien ze, hey, in 2005 was er een nestje van 15. In 2006 was er een nestje van 9. En dan begint die zaak te rollen.
0: Ja, want eigenlijk zeg je dan dus van, hey, er zijn dus eitjes ergens anders vandaan gehaald. Ja. Die zijn er eigenlijk een soort koekoesjongen, noem je dat geloof
1: Juist.
0: Ik.
2: Eventjes voor mij, een hele domme vraag hoor, verjaarsvraag, Tom.
1: Ja.
2: Leefde er in Nederland havik in het wild, zeg maar?
1: Ja, en ze vonden bij deze mensen.
0: Echt geen vogelman, hè?
1: Nee. Ze vliegen zelfs over de A2.
2: Ja, ja, nooit gezien. Ja. Nee, en ze op de telefoon.
1: En het Openbaar Ministerie, zoals jij zei, die zei van, dit kan dus niet gekweekt
0: dit klopt
1: zijn.
0: Niet. Nee.
1: Die moeten ergens anders vandaan komen.
0: Oké, en dan gebeurt dit. En dan zegt het Openbaar Ministerie, nou, hier klopt iets niet, laat ik het zo maar zeggen. En ze hebben die ook een inval bij hun gedaan? Zijn ze opgepakt? Wat is er met hun gebeurd?
1: Ja, dus ze zijn daar daar ter plaatse gegaan. Ook om daar gewoon te kijken, wat zijn de omstandigheden waar dan deze kweek zou plaatsvinden.
0: Want die mensen hadden een fokkerij.
1: Eigenlijk. Die hadden eigenlijk een fokkerij.
0: Ja, ja.
1: En dan komen ze daar, en dat is natuurlijk best wel. En dan komen we, het zijn er niet twee die daar binnenvallen. Ja. Er komt een mannetje of 10, 12 binnen. Best wel intimiderend. En dan word je gebeld dat je zegt, er is een inval geweest. We willen graag langskomen. Dan heb je natuurlijk nog niet alle informatie. En gaandeweg blijkt dan dat je denkt, ja, dat ziet er aan het begin niet zo heel fraai uit.
0: Dan heb jij zo'n gesprek met die twee mensen, met dat echtpaar. Samen met Bram zit er ook bij. Wat voor mensen waren dit?
1: Ja, een beetje Noord-in-Wolking-achtige mensen. Gewoon wel van die
0: outdoor-typjes.
1: Outdoor-typjes, maar wel, dat proefde je wel echt. Die waren ook wel van een stuk gebracht. Die zeiden, wij doen dit met de beste bedoelingen. En wij leven wet en regelgeving na.
0: En dan is het natuurlijk een van de eerste vragen die jij en Bram dan stellen. Van, hebben jullie eitjes ergens vandaan gehaald en bij die nestjes gelegd?
1: Klopt.
0: En wat zeiden ze daarop?
1: Dat hebben wij niet gedaan. En dan was het wel wat wij gaandeweg hoorden. Dat er attributen waren gevonden waarmee je dat, als je die redenering zou willen volgen, zou kunnen doen.
0: En wat voor attributen moet ik
1: dat dan zeggen? Dat waren klimsporen. Waarmee je eenvoudig de bomen in kon gaan. Die werden gevonden tijdens de doorzoek.
2: Okay. Aha. Mag ik even iets op mijn rij zetten? Want ik ben het zelf een klein beetje niet zien kwijt. Of ik ben niet kwijt. Maar ik het even helemaal scherp.
0: Chris gaat er even in vogelvlucht doorheen.
2: Precies. Ja. Deze mensen, allereerst, die fokken dus haviken. Ja. Waarom fokken zij haviken? Voor wat is dat?
1: Je hebt mensen die hebben als beroep valkenier. En die hebben een getrainde valk nodig om vuilstortplaatsen, vliegtuigen veilig te laten vliegen. Dus daar zou je een deel van die haviken voor kunnen gebruiken. En het is, wat een beetje bij de intro werd gezegd, het is denk ik ook gewoon, net zoals met hondenfokken, er kan geld in verdiend worden.
2: Ja, dat is big business wel, hè? Ja. 10 tot 20.000. Ja.
1: Maar dan heb je wel over een exclusief exemplaar. Maar gewoon het hele trainen van zo'n havik, voeding, foyeren. Het is een kostbaar proces.
0: Ja, ja, want je in Saoedi-Arabië is een roofvogel. Dan zie je die sheiks, die zie je daar staan met zo'n handschoen aan. En die hebben dan van die roofvogels. En ja, die gaan dan jagen daarmee. En dat is echt een heel prestige ding daar. Hè?
2: En als ze dan wit zijn, dat is de top de bil qua vogel.
1: Ja, heb je een 6 gegooid.
2: Ja,
0: Oh, dat zit ook nog een gradatie in welke vogel?
1: Ja, je kan die witte, dat maar dat is natuurlijk ook wel weer het leuke van die zaak. Dat je gaandeweg leer je andere dingen waarvan je zou zeggen van, bijvoorbeeld wat de officier zegt van, het zijn maar weinig, normaal 1 tot 5 nakomelingen. Ja, daarvan zag je wel dat je zegt, is dat nou een feit van algemene bekendheid of hoe moeten we daar onderzoek naar doen?
0: Zij fokten die witte?
1: Ja, nee, zij fokten gewoon haviken en als er een witte tussen zat,
0: jackpot.
1: Juist, was je gelukkig.
2: Ja. En hoeveel haviken hadden ze dan, zeg maar, die kindjes kregen? Kleine havikjes.
1: Dat is ook wel een beetje een plot twist.
2: Nee, dat ook. Ja, nee, maar goed, maar in zijn algemeenheid.
0: Ja. Oké. Okay. Jij bent volgens mij niet een valkenier, Tom.
1: Nee.
0: Je weet meer van vogels dan Chris, maar daar is niet zo heel veel voor nodig.
2: Nee, heel weinig.
0: Maar jij gaat dan dus je verdiepen in
1: De flora, de faunawet en in de havik. Ik ben daar ook ter plekke gegaan.
0: Naar hun fokkerij. Ja,
1: om gewoon eens Je wil toch ook wel, als je bij de rechtbank aankomt of tijdens zo'n verhoor, ik heb gewoon een kennisachterstand. Ik wist niks van die EG. Ik wist niet eens wat een CITES-verklaring was. Dus daar duik je in. En je wil dat ook voor jezelf een beetje beeldend maken.
2: Maar kun je dan uitleggen, ook voor de luisteraar even, zeg maar, hoe dat juridisch, wat is dan de regelgeving? Even in het kort.
1: Kijk, eigenlijk komt het erop neer als je een. Er zijn verbodsbepalingen dat je gewoon bepaalde dieren mag je niet hebben.
2: Nee.
1: Tenzij je een vergunning hebt eigenlijk, een CITES-verklaring. En die CITES-verklaring zegt, het wordt gedoogd dat jij dat dier hebt, omdat het in gevangenschap gefokt dier is. Dat is eigenlijk gewoon de kern.
2: Ja.
1: En als je dat kan aantonen, dan mag je dus die nakomelingen hebben.
2: En je mag ze ook verkopen.
1: En je mag ze dus ook verkopen.
2: Ja, maar je moet dus altijd eigenlijk 2 havik hebben. Een mannetjes havik en een vrouwtjes havik.
0: Zo werkt dat, Chris.
2: Ja, precies. Ook in de natuur werkt dat zo. Ja.
0: Als je jonkies wil, dan moet je een mannetjes havik en een vrouwtje.
2: Ja, nou, niet anders dan bij pinguïns misschien. Maar goed.
1: Of wormen.
2: Die moeten allebei in gevangenschap zitten eigenlijk.
1: Ja.
2: En die kunnen kindjes krijgen in gevangenschap. En die mag je verkopen. Maar je mag geen havikken van buiten halen. Kleine havikjes, baby havikjes, noem ze maar even.
1: Ja,
2: klinkt heel lullig, maar ik heb er echt geen stand van. En die zeg maar uit het wild halen en die verkopen. Daar komt het eigenlijk op.
1: Daar komt het op.
0: Dat mag dus niet.
2: En dan moet je dus aantonen dat de jonge havikken die jij verkoopt, dat die een DNA-verwantschap hebben met de twee haviken die jij in je vogelfokkerij hebt rondfladderen.
0: Ja. Eigenlijk zijn het allemaal gedetineerde havikjes.
2: Ja. Ze kwamen er dus achter. Ze kwamen erachter. Er zitten daar jonge havikjes. En die hebben geen verwantschap met een van de grotere havikjes. Dat stond vast.
1: Ook voor ons.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dan ga je naar die fokkerij. Dan ben ik ook benieuwd wat je zegt al. Mijn cliënten, dat waren een beetje van die outdoor types. Een havik, dat is natuurlijk ook gewoon een volle roofvogel.
1: Ja.
0: Hoe ziet zo'n fokkerij eruit?
1: Ja. Reusachtig eigenlijk, want die kooien zijn groot. Ze eten allemaal levende muizen, ratten. Dus fabriek doe ik het misschien te kort, maar het is gewoon wel een heel proces wat je daar ziet. Schoon, verzorgd. Dat zie je natuurlijk ook wel eens die beelden op tv, dat de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit ergens binnenkomen en dat het uitwerpselen en een bende is. Dit zag er verzorgd en mooi uit. En eigenlijk best wel indrukwekkend.
2: Ja. Maar goed, deze mensen, jij gaat met hun spreken.
1: Ja.
2: Het staat vast dat er jonge haviken zijn die geen verwantschap hebben met de grotere haviken, om het zo maar te zeggen.
1: Klopt.
2: Zij zeggen, maar wij hebben niet haviken van buiten gehaald.
1: Ja.
2: Maar er zijn wel goederen gevonden, klimsporen. Ja. Waardoor je mogelijk in een boom kan klimmen en havikseieren kan pakken. Wat was hun verklaring dan naar jou toe van wat hier gebeurd zou kunnen zijn?
1: Zij zeiden, wij zijn naar een bureau gegaan. Of een DNA-lab, laten we het zo noemen. Wat is aangedragen door het CITES-bureau. Die zeggen, dit is een gecertificeerde organisatie. Daar moet jij je bloed laten testen. Dan komen zij daar, dan in 2005 en 2006 wordt die verwantschap afgegeven. Dan voor het eerst in 2007 blijkt dat er geen verwantschap is. Dat geen van die nakomelingen matcht. Als zij dat toen hadden geweten, zeiden zij, dan hadden we hadden meerdere vogels in die foyer en wij deden dan egg pooling. Dus als er een ei werd gelegd, haalden we die gelijk weg en die legden we in een broedmachine. Dan hadden we een andere moeder kunnen opgeven. Of eigenlijk een andere vader kunnen opgeven om te kunnen zeggen, hey, was het dan misschien wel dit de vader van de haviken? Maar omdat dat zo laat uitkwam, konden wij wel aantonen dat er meerdere haviken waren, maar je kon niet een hernieuwd bloedonderzoek doen, want die beesten waren letterlijk gevlogen.
2: Welke beesten?
1: Die ouderparen en die jonkies.
2: Ja, dus zij zeiden eigenlijk, ja, ik probeer het echt goed te volgen, Tom. Want ze hadden zeg maar een mannetjes- en een vrouwtjeshavik die in principe dit deden.
1: Ja.
2: Maar we hebben meer mannetjes- en vrouwtjeshaviken hier rond fladderen, om het zo maar te zeggen. En er is wel mogelijk geen verwantschap tussen de babyhavik en die twee die wij opgegeven hebben. Maar mogelijk is er wel verwantschap met die andere die we daar hebben.
1: Zeker. En dan werd het, en zij deden dan ook nog, om het nog wat ingewikkelder te maken, ook aan kunstmatige inseminatie. Dus zij kochten bijvoorbeeld in Engeland bij een andere havikfokker kochten zij sperma.
0: Vogelzaad.
1: Ja. En dat werd dan vervolgens ingebracht met een pipet. Dat konden zij zeer gedetailleerd verklaren hoe dat ging. Alleen die meneer in Engeland, die zei dat klopt, ik heb sperma opgestuurd. Maar let wel, die vogels van mij, die zijn nooit Engeland verlaten. Maar er was een dierenarts, die had bloed afgenomen en die had het ringnummer van die havik gecontroleerd met het bloed. En die zei, kan niet anders dan dat die havik wel in Nederland is geweest. Dus er zaten ook.
2: Maar hoezo, dat kan ik niet volgen. Hoezo kan dat niet anders?
1: Omdat hij zei, ik heb zelf fysiek het bloed bij deze havik met dit ringnummer heb ik afgenomen. En dat ringnummer correspondeerde met een unieke havik in Engeland. En die havikman in Engeland, die zei, dat beest heeft Engeland nooit verlaten, maar ik heb wel sperma opgestuurd.
2: Maar juridisch, hè, eventjes, mag je vogelzaad uit Engeland halen van een havik?
1: Ja.
2: Dan hier in een vrouwtjes havik insemineren.
1: Ja.
2: En dan komt daar een nakomeling uit. Er is een verwantschap zeg maar met de moeder. Ja, ook met die vader. Maar die vader zit niet in hetzelfde gevangenschap. Maar dat mag wel.
1: Dat mag wel. Want dat
0: maar,
1: was
0: als je maar geboren en opgegroeid is in gevangenschap.
1: Juist.
0: En waar dat is, maakt niet uit. We gaan even terug naar de volière. Jij staat daar bij die mensen.
1: Ja.
0: Vind je het een indrukwekkende vogel, een havik?
1: Ja. Ze kijken je met van die priemende ogen aan. Het is ook echt een roofvogel. Ik heb ook gezien hoe ze muizen opeten. Die verslinden elkaar ook. En dat was bijvoorbeeld ook een reden waarom ze zeiden, wij gaan voor kunstmatige inseminatie. Omdat ook bij het paringsritueel wordt er gestoeid.
0: Ja, dus eigenlijk vertellen zij daar, jij komt daar op bezoek. En zij gaan gewoon uitleggen hoe gaat dat fokken? Want Precies. Dat wil jij natuurlijk weten.
1: Juist.
0: En wat vertelde ze jij nou daarover? Want kijk, ik denk gewoon, je gooit een heleboel vogels in zo'n volière. Die gaan met elkaar knuffelen en dan op een gegeven moment zijn er eitjes.
2: Ja.
0: Nou, dan heb je jonkies en die kun je verkopen. En of dan kun je weer, die kun je ook weer doorfokken. En dat moet je wel onder administreren. Maar dat is denk ik een te simpele voorstelling van zaken. Leg jij eens uit, hoe gaat dat fokken nou in zijn
1: werk? Je ziet dat denk ik ook gewoon in dierentuinen. Dat je een panda en een panda bij elkaar hebt.
0: Ja, die zijn heel moeilijk.
1: Die zijn moeilijk.
0: Dat is heel lastig.
1: Maar er zijn meer dieren, ja. Denk ik. Dus zij zeiden, de kans op nakomelingen is groter met kunstmatige inseminatie. De kans op letsel bij beide dieren, dat voorkomen wordt, is ook groter.
0: Al, want het minnenspel verloopt nogal ruig.
1: Verloopt nogal ruig.
0: Oh ja, okay. Juist.
1: En zij hebben gezegd, als we de kans willen vergroten op nakomelingen en op een veilige manier, dan doen we dat op deze manier. En dat gaat letterlijk dat je dat inbrengt met een pipet bij de vrouwtjeshaving.
0: Dus daarvoor heb je dat zaad van de vogels die in je eigen volière rondfladderen. Maar halen ze dat zaad ook nog elders vandaan?
1: Ja, dat haalden ze dus ook uit Engeland. En okay. dat bevestigde die havik fokker uit Engeland ook. Die zei dat zaad is naar Nederland toegekomen.
0: Oké, wat je dus hebt is, je hebt in die volière heb je Nederlandse vogels, die worden geïnsemineerd met buitenlands zaad. Maakt dat uit voor de administratie? Dat administreer je, neem ik aan, ook allemaal, toch?
1: Juist.
0: Waarom is dat relevant?
1: Omdat die CITES-verklaring heeft een uniek nummer. Maar ook de vogelring heeft een uniek nummer. Ja. Om gewoon aan te kunnen tonen, dit is ook een in gevangenschap opgegroeide vogel en daarmee mag je fokken.
0: Ja, dus het is zo, kan ik me voorstellen, daar zit zo'n kuiken, zo'n havikkuiken. Daar wordt bloed van afgenomen. Dat wordt getest met bloed of DNA van de moeder en van de vader.
1: Juist.
0: Is het daarvoor noodzakelijk dat beide vogels aanwezig zijn, dus de ouders, als die test plaats heeft?
1: Ja, die dierenarts, die heeft gezegd, ik ben daar ter plaatse gegaan. Ja. Ik heb van die jonkies 15 buisjes van het eerste nestje afgenomen met 15 afzonderlijke spuiten. Ik heb van papa bloed afgenomen, van mama bloed afgenomen, naar dat lab gestuurd. En het bleek een match te zijn.
0: Van alle kuikens?
1: Juist.
0: Oké, en dan op enig moment is die match er niet meer?
1: Nee, dan blijkt het een ondeugdelijke onderzoeksmethode.
0: Oké.
1: Dus geen van de 31 nakomelingen had verwantschap met het door mijn cliënten opgegeven ouderpaar.
0: Graag, hè, Chris?
2: Wat ik me dan een beetje afvraag, als jouw cliënten zijnde, als jij zaad haalt uit het buitenland, en dus niet een vogel die je zelf hebt, en je bevrucht daar een van jouw vrouwtjes haviken mee, dan weet je toch als jouw cliënten zijnde van, ik moet nu andere vogels gaan opgeven voor die test, voor die CITES-verklaring.
1: Ja, alleen was het zo dat het een ondeugdelijke onderzoeksmethode was, bleek pas in 2007. En die nestjes waren uit 2005 en uit 2006. En die waren allemaal verkocht.
2: Ja.
1: Dus er was geen havik meer. En zij hebben gewoon steeds gezegd, als jij in 2005 had gezegd, dit is niet het oude koppel, dan testen we een andere oude koppel. Alles wat bij ons in de foyer heeft gezeten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
5: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
7: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
8: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
7: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
8: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
7: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app... en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kamerlid El Abissi van DENK wil van sportminister Sterk weten wat zij gaan doen om voetballers te beschermen tegen discriminatie. Een paar Oranje-spelers kregen online haatberichten na hun gemiste strafschoppen. Sterk zegt dat er een project loopt tegen discriminatie in het voetbal, maar ook dat het een breder probleem is in de maatschappij. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Duitse Emmerich, net over de grens. Ze zat samen met een kind bij een man in de auto. Die raakte van de weg en kwam in een berm tot stilstand. Hij had te veel gedronken. De man en het kind raakten licht gewond. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. En tennisser Talon Griekspoor is alweer uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Australiër. Jesper de Jong won vanmiddag wel en staat morgen tegenover de Braziliaan Fonseca, de nummer 27 van de wereld. Botik van de Zandschulp speelt morgen ook zijn 2e ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: Tom, ik was op middelbare school echt stinkberoerd in biologie. Leg mij eens even uit hoe de biologie van een havik in elkaar zit. Hoeveel jonkies kan zo'n stel nou precies krijgen?
13: Dat is misschien ook een beetje het lastige. Daarom ben ik daar ook veel met die mensen gesproken, om je een beetje in te lezen. Dat was voor mij natuurlijk ook abracadabra.
12: Ja, ja, wat weet jij van havik?
13: Niets.
12: Ik bedoel, dat is nogal niche. De biologie van een havik, ja. Hè? Daar heb jij natuurlijk heel erg in verdiept. Hoeveel nakomelingen kan een havik echtpaar krijgen? Wist jij dat?
13: Nee, wist ik niet. Ik heb natuurlijk gewoon openbare bronnen geraadpleegd. En daar kom je tussen de 1 en de 5, tussen de 1 en de 6. En dat is wel de max. En hier waren eigenlijk 3 dubbele cijfers bij het eerste nestje.
14: Ja, daar zit natuurlijk ook een initiële verwijt dan in. He, dus het initiële verwijt zit natuurlijk dan in het feit dat het Openbaar Ministerie zegt, hey, je hebt hier een havik-echtpaar, om het zo maar te zeggen. Die hebben wel hoeveel kinderen gekregen.
13: 31 in totaal.
12: Een broedfabriek.
14: Dat kan feitelijk niet. En dat had jij moeten weten dat het niet feitelijk. Dat is dan het verwijt wat gemaakt wordt.
13: Klopt. Alleen hier waren dan argumenten dat de fokker zei, maar door de kunstmatige inseminatie en de juiste voeding, die beesten moeten jagen en roven. En wij voeden ze zo dat de productie hoger kan zijn.
12: Ja. Aha, ze zeggen eigenlijk, bij ons in die volière waren de leefomstandigheden veel zo beter. Ideaal, dat dus die hogere nakomelingencijfers, dat verklaarbaar is.
13: Juist.
12: Ja. Wauw, het lijkt mij, weet je Chris, het lijkt me zo moeilijk om als advocaat, kijk, ik heb het als journalist, maak je dit ook wel mee, dat je in materie moet gaan verdiepen waarvan je eigenlijk niks begrijpt. En ik ben dan altijd heel erg bezorgd dat je fouten gaat maken.
14: Klopt. Ja, maar het is ook super lachen natuurlijk. He, als advocaat, ik kan me voorstellen dat het ook heel erg leuk is. Dat je al die regelgeving induikt. Want het zijn natuurlijk twee dingen. Enerzijds heb je de regelgeving, daar moet je induiken. En anderzijds heb je de feitelijke situatie van het vogelfokken, havikenfokken. Waar je ook niks van weet. En dat moet je bij elkaar zien te brengen. Op een manier dat je vrijsprekende verweren gaat creëren voor
13: en
14: jezelf.
13: En dat je dus ook een beetje de regie op zitting kan houden. Ja. Dat je kan corrigeren of kan inspringen. Dat je een beetje boven de materie staat.
14: En dat je
13: staat.
14: Je cliënten nog snapt wat ze zeggen.
13: Juist, ja.
12: Hoe was jij goed in biologie op de middelbare school?
13: Nee, die puzzel met je hebt een gestipte kip en een zwarte kip. En wat komt eruit? Daar faalde
12: een kip
13: ik voor.
12: Ja. Ja. Een kip komt eruit.
13: Nee, dus ik ben wel ouderwets terug naar de studiebanken gegaan. Om je wil natuurlijk naar je cliënten goed beslagen ten ijs komen. Je wil bij die vorende verbalisanten. Wil je ook in ieder geval dat zij het gevoel hebben dat je kennis van zaken hebt. En veel belangrijker nog, dat je op de zitting, dat je weet wat je zegt.
12: In de voorbereiding op die zitting. Hè? Want dus jouw cliënten die zeggen, nou ja, wij hebben gewoon optimaal eigenlijk die haviken gefokt. We hebben eigenlijk de beste omstandigheden gecreëerd. We hebben zaad uit het buitenland gehaald. Ja, wij weten eigenlijk ook niet hoe het zit. Dan ben ik naar één ding benieuwd. Wat hadden zij gezegd over die klimspullen? Waarmee je toch die bomen in kon duiken. En,
14: om daar eitjes weg te halen.
12: Ja.
13: Die zeiden, dat is gewoon om te snoeien. Oh. Dus dat is gewoon takken weghalen. Kijk, zij woonden ook landelijk. Hè? Dus die zo'n foyère die zit niet in een volkswijkje.
12: Nee, was daar heb je die duiven.
13: Ja, daar heb je die duiven. Dus zij woonden landelijk. Dus hadden zij ook een, als je hem in de koker deed, van er moeten eitjes gestolen zijn, dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger en dan verwijderen we takken. Ja, zeg het maar.
14: Dit soort feiten, ik heb ook geen flauw idee. Nee. Ik heb nog nooit iets met vogels gedaan. Zijn het nou strafbare feiten? Wout moet meteen lachen. Zijn het nou strafbare feiten waar hoge strafbedreigingen op staan?
13: Ja.
14: In zijn algemeenheid?
13: Ja, en je ziet ook gewoon dat het gaat ook om de bescherming van dieren. Ja. En je ziet ook dat er wordt geld mee verdiend. Dus er zit een financiële component, kun je opgelegd krijgen. Maar je kunt ook
14: gewoon tegen, heel veel mee kan verdienen.
13: Juist, en je kunt ook gewoon tegen aanzienlijke gevangenisstraffen aanlopen.
12: Oh, echt?
13: Ja.
12: Oh, wauw.
13: Ja.
12: Wat weet je, kan jij je nog herinneren van de zitting?
13: Ik weet dat we hadden twee zittingsdagen. En cliënten hebben zich tijdens die zittingsdagen verklarend opgesteld. En
12: die gingen praten.
13: Die gingen praten. Die gingen,
12: was ook jouw advies, neem ik aan. Van als je het aan mij allemaal uit kan leggen.
13: Er zaten elementen in die gewoon schreeuwden om een verklaring. Dat je zegt, hoe kan het nou? Jij zegt, dit is het oude paar en het is nul keer raak.
14: Had je nou het idee dat die rechters de materie snapten?
13: Ik denk wel dat zij het ook een interessante zaak vonden. Gewoon echt eens wat anders. Goed ingelezen waren. Maar er was zo nu en dan bij cliënten zulke specialistische kennis over hoe gaat dat insemineren. He, bijvoorbeeld als je je hebt doorgereden naar een ongeluk en je zegt, nee, ik ben gestopt en ik heb nog gereanimeerd. Doe eens reanimeren voor. En je zakt daarvoor, is het een ondernemelijk verhaal. En hier was het natuurlijk ook dat die rechters oprecht geïnteresseerd waren in de lezing van cliënten. Maar ook wel op heel erg detailniveau zaten. Hoe gaat dat dan? En hoe doe je dat? En wanneer doe je dat? En onder welke omstandigheden? En dat was voor mij spannend. Maar het was voor mij ook dat je daar zo nu en dan zat, dat je niet wist van welke kant gaat het op. Omdat je natuurlijk ook niet alles wist.
12: Ja, dat lijkt me dus inderdaad spannend. Want je hebt natuurlijk ergens, zit je ook in een soort Bermuda-driehoek van kennis over de havik.
13: Je bent een procesbewaker, maar soms komt er een zijslag dat je denkt, willen we die kant op gaan, ja of nee?
12: Eigenlijk had je gewoon twee van die haviken mee moeten nemen. Daar zit ik zo. Mag dat eigenlijk, als je dat wil?
13: Je mag voorwerpen meenemen.
14: Kunstmatig laten bevruchten.
12: Ja, nee, ik weet het niet. Denk je dan, ja, ik weet het niet. Gewoon eens,
14: ik heb hier een pipetje en dus, ja, zo die gaan we er nu insteken. Ja.
13: Ja, ja, ja, of een YouTube-filmpje kunnen laten zien. Ja.
14: Mag ik
13: ja.
14: nog heel even een beetje juridisch opstijgen? Ja. Want ik snap het verwijt van het Openbaar Ministerie. Ja. Die zeggen, wij denken eigenlijk dat u eieren van buiten heeft genomen en daar jonge haviken uit laten broeden en heeft verkocht.
12: Gewoon echt klassiek koekoekswerk. Dus je zet een ei uit een nest, dat leg je erbij en hopsakee.
14: Ze hebben natuurlijk een fors probleem, want dat verwantschapsonderzoek niet deugt. Nee. Hè, en daar blijkt niks uit. Ze hebben een soort verhaal over. We hebben vogelzaad uit Engeland laten komen. Even los van je pleidooi. Maar wat is nou het kernverdedigingspunt dan voor jou?
13: Dat is eigenlijk dat er moest een alternatief zijn. Want niet ter discussie stond dat er geen verwantschap was. En dat moet verklaard worden. Ja. En dat kon maar op één manier verklaard worden. Dat ofwel we moesten een second opinion doen van dat verwantschapsonderzoek. Maar dat ging niet meer, want dat bloed was niet meer voorhanden. Nee. Dus dan moest het zo zijn dat er andere mannetjes, haviken, in die foyer aanwezig waren. En die paper trail moesten wij inzichtelijk maken. Want de enkele stelling, ik heb daar nog twee mannetjes, zaten daar, is natuurlijk volstrekt onvoldoende.
14: Ja, ja.
13: Dus wij hebben getuigen meegenomen naar de zitting. Die heeft verklaard, ik werk hier ook. Ik kom hier veel.
14: Een werknemer.
13: Ja. En ik weet dat hier meerdere haviken hebben gezeten. En door dat bloedonderzoek van die huisarts van die havik uit Groot-Brittannië, konden we ook vaststellen, die moest in Nederland zijn geweest.
12: Ja, want heel even terug. Er was dus zaad uit het buitenland gehaald. Was dat bloed van die havik, was dat ook getest? Ja. Want daarvoor moet die havik die dat zaad levert, moet fysiek aanwezig zijn in Nederland.
13: Precies.
12: Toch? Was dat gebeurd?
13: Ja. En er was een dierenarts, die had dat bloed afgenomen.
12: Ja.
13: En die had gekeken naar het ringnummer. En die zegt, deze havik is die havik. En die havik verbleef feitelijk in Engeland. Maar die verbleef ook in Nederland. Want anders had hij dat bloed niet kunnen afnemen.
14: Ja, precies.
12: En wat zei die Engelse fokker daar dan over?
13: Die heb ik niet als getuige opgeroepen. Ik was gewoon blij met een vaststelling van een dierenarts. Die zegt, ik heb het gecontroleerd. En het klopt, dat beest moet hier geweest zijn. Ja. Dus ik heb dat gelaten en gewoon gezegd, wat de motieven van deze fokker ook zijn. Het kan niet kloppen met de vaststelling van de dierenarts.
14: Nee, kijk, dat is het mooie. Kijk, even los van de vogels. Als het gaat om een alternatief scenario wat je moet brengen, hè, als verdachte in zo'n zaak of in wat voor strafzaak dan ook, dat scenario moet je aannemelijk maken. Je hoeft het niet wettig en overtuigd te bewijzen. Als het maar een aannemelijke verklaring is, een alternatieve verklaring is, hè, voor de feiten die het Openbaar Ministerie juist in belastende zin uitlegt. Kan je me volgen? Dus je hoeft het niet helemaal rond te krijgen.
13: Niet dicht
14: te timmeren. Als het maar aannemelijk wordt. Ja. Op een manier waardoor een rechter uiteindelijk er niet zomaar even omheen kan zeggen, nou, vinden we niet geloofwaardig.
13: En dat is eigenlijk, dat vind ik ook wel gewoon een van de leukste dingen in ons vak. Dat je belastende puzzelelementen hebt, maar dat jij die puzzel kan leggen. Dat er een ander scenario mogelijk is dan de belastende puzzel van het OM.
14: Geloofde jij je cliënten?
13: Gaandeweg, ja. In het begin dacht
12: ik zou ook denken, nou, er klopt helemaal niks. Van jullie hebben die stijgbeugels en dan gaan jullie mee die bomen in.
13: En
12: ja,
13: ik vond dat ook nog wel
12: kan ook een ladder gebruiken.
13: Avontuurlijk, hè? Ja. Dat ik dacht van, ja, dat zou goed kunnen. Maar doordat je op een gegeven moment interactie hebt met je cliënt, je dat ter plaatse komt en zij de toets der kritiek eigenlijk konden doorstaan, heb ik ze geloofd, ja.
12: Had het feit dat zij werden aangeklaagd in deze zaak, had dat gevolgen voor hen? Deed dat iets met hen?
13: Zeker, omdat vergunningstechnisch moet je natuurlijk die CITES-verklaring moet je hebben, maar je zult ook je papieren op orde moeten hebben om die beesten in gevangenschap te mogen houden. En dit was wel een behoorlijke smet op de fokkersreputatie.
14: Ja, op hun business gewoon.
13: Ja.
14: En had je nou het idee dat je gedurende dat proces, hè, want ze hebben natuurlijk ook verklaringen afgelegd eerder, ook dat je het Openbaar Ministerie een beetje meekreeg in dat verhaal? Oh, nul, echt?
13: Nul.
14: Ja.
13: Nee. Ja. Nee. Dus die en ik denk ook dat dat misschien ook wel een gemiste kans is. Die hebben gewoon eigenlijk gezegd nee. Maar die nee niet verder onderbouwd of gezegd, oké, je komt nu met iets, daar willen we de onderste steen boven hebben. Dat hebben zij nagelaten.
12: Wat eist het Openbaar Ministerie?
13: 15 maanden vrij voorwaardelijk. Echt, en een boete die opliep in de duizenden.
12: Mijn god, maar dat is echt ook gewoon een gevangenisstraf.
13: Is gewoon naar binnen.
12: Maar dat is best, dat vind ik best wel een hoge straf.
13: Ja.
12: En wel een strafeis.
14: Ja. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit, hè, dat je dus met deze business zoveel geld kan verdienen. Ja, los natuurlijk van de bescherming van een beschermde diersoort. Maar ja, als je een haafje kan verkopen voor, wat was het, 10 tot 20.000 euro. Ja, dan is het gewoon big business. Kijk, heel simpel gezegd, hoe meer, ja, dan in de ogen van het Openbaar Ministerie, hoe meer crimineel geld jij verkrijgt, hoe ernstiger dat delict eigenlijk
13: wordt. En misschien ook wel als je het zou bekijken naar 31 Havik-jongen. En je zou dat een beetje isoleren. En dan zou zeggen, hé, dat zijn dus 31 afzonderlijke strafbare feiten.
14: Ja.
13: Dan kan het op optellen.
12: Ja, maar ik vind zeg maar 31 Havik-jongen.
13: Ik had ook gedacht, taakstraffen werkt.
14: Ja,
13: dus dat is ook wel weer lastig. Hè? We hebben natuurlijk die LOVS-richtlijnen of OM-richtlijnen.
14: Ja, nou, leg maar uit.
12: De LOVS-richtlijnen.
13: Ja, dat zijn richtlijnen tussen rechtbank en hoven. Dat als je in Assen een woninginbraak pleegt, dat je het ongeveer hetzelfde krijgt als dat je die in Rotterdam pleegt. Want anders krijg je gewoon rechtsongelijkheid.
14: Ja, kijk, nu weet je in het commune strafrecht. Kijk, als jij een poging doodslag hebt, of een doodslag, of een moord, of een diefstal, of een winkeldiefstal, dan kun je je cliënt een beetje voorbereiden van dit zal wel de strafeis worden. Een bandbreedte. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat jij, je had natuurlijk ook nog nooit zo'n vogelzaag gedaan, dat je denkt 15 maanden waarvan 5, mijn hemel.
13: En wij zeggen altijd wel, garanties krijg je bij de ijskast, slechte advocaten beloven, maar je cliënten willen natuurlijk wel een indicatie hebben. En ik kan hem niet meer helemaal precies terughalen, maar dit had ik niet zien aankomen. Dan krijg je wel even zweetoksels onder je toga.
12: Ja. Ja, en hoe reageerden je cliënten daar dan op?
13: Ook heel erg geschrokken. Omdat zij voelden zich ook geen criminelen. En gewoon echt naar binnen is gewoon...
14: Die baan is
13: niet niks. Nee. En het was ook funest geweest. Hadden zij natuurlijk in hun hoofd voor hun bedrijf. En voor de bedrijfsvoering.
12: Ja. Jij hebt daarna natuurlijk de blaar op je tong gepleit. Kun je nog eens ons eens meenemen naar je verweer?
13: Kijk, wij hebben van meet af aan gezegd, er is geen opzet, ook niet in voorwaardelijke vorm, dat zij deze... Ze hebben een bureau gebruikt wat wordt aangedragen door de autoriteiten. Zij wisten het niet. Als ze het hadden geweten, hadden ze een ander oude koppel naar voren gebracht. Een pijnpunt wel een beetje in deze zaak was dat de man die dat verwantschapsonderzoek deed, eigenlijk de
12: dokter.
13: De dokter.
12: De dierendokter, ja.
13: Die was ook gehoord als getuige. En die had gezegd, die zijn hier geweest, ik heb die onderzoeken gedaan. Dan wordt hij vervolgens nog een keer gehoord en dan zegt hij, trouwens, ik heb nog 2 gespreksverslagen. En in het eerste gespreksverslag staat dat hij wist dat de test ondeugelijk was. En in het tweede gespreksverslag van een week later zegt hij tegen mij, zou je alsnog niet die oude test kunnen gebruiken? Want dan krijg ik mijn verwantschap voor het nieuwe nestje wel.
14: Dus hadden jouw cliënten tegen hem gezegd?
13: Ja, dat was best lelijk om terug te lezen.
14: Ja, omdat ze daarmee zou je kunnen vaststellen, zij wisten
13: dat wel wisten.
14: Dat het onderzoek niet deugde.
13: En dat was ook wat het Openbaar Ministerie zei. Wij hebben deze man bij de rechtercommissaris gehoord en in het verhoor bij de Algemene Inspectiedienst zegt hij, ik weet niet of ik gespreksverslagen heb opgemaakt. En dan rept hij met geen enkel woord over deze 2 best wel belastende, maar ook misschien wel als je dat werk doet, dan is dat natuurlijk wat je bijblijft.
14: Ja.
13: Dan zeg je, hey, dit stinkt, dit is gezegd, dit is toen gezegd.
14: Ja, dus initieel had hij dat niet gezegd?
13: Nee, met geen woord over gerept. En dan wordt hij bij de rechtercommissaris gehoord en dan zegt hij ook nog, die gespreksverslagen heb ik een uur nadat ik dat gesprek met hun heb gevoerd, dus vrij betrouwbaar, heb ik dat allemaal opgeschreven. Terwijl die, als hij gehoord wordt door de AID, zegt, ik weet niet of er gespreksverslagen zijn gemaakt.
12: Wat is de AID?
13: De Algemene Inspectiedienst.
12: Ah, ja. Ja.
13: En die valt nu onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die is daarin opgegaan. Maar dat waren eigenlijk de specialisten die toezicht hielden op de naleving van de Flora- en Faunawet.
12: Chris, als rechters een toch ook een, als je kan vermoeden van, nou, die hebben misschien niet alle kennis op een rijtje over deze haviken. Is dat een kans of voor de verdediging? Of is dat juist extra lastig?
14: Daar zit wel een kans in. Maar tegelijkertijd, kijk, als je deze zaak helemaal afpelt, dan kom je eigenlijk gewoon weer bij de juridische vragen die je altijd hebt.
13: Ja.
14: He, en dat komt hier, kijk, dat er geen verwantschap was, dat was helder. De vraag is meer, hadden zij opzet, hadden zij wetenschap of hebben ze het voorwaardelijk opzet, ze hebben ze willens en wetens naar merk kans aanvaard dat die verwantschap er niet was. Dat is gewoon een rechtsvraag die je in elke strafzaak, in heel veel strafzaken terugziet. Dus in die zin, het kan een kans zijn, maar tegelijkertijd, juridisch gezien is het afbelt, maakt het ook niet meer zo heel veel uit. En zit je dus met een verklaring van een onderzoeksman, die eigenlijk in feite zegt, ze wisten donders goed dat het niet deugde.
13: Klopt, alleen die in de chronologie der dingen was dat raar.
14: Ja.
13: En ik heb mij ook wel afgevraagd, hoe kan het nou dat dat nu oppopt? Terwijl dat is eigenlijk als iemand daar komt en neemt dat bloed af, en dan is het natuurlijk iets wat je bijblijft als iemand zegt, kun je dat even onder de oude methode doen?
14: Ja.
13: Want dan slaagt het wel. En trouwens, ik wist dat dit niet deugde, want ik heb jou een keer nepbloed gegeven. En toen kreeg ik mijn verwantschappen ook.
14: Ja.
13: Dat zijn natuurlijk dingen, als je daarnaar wordt gevraagd, of althans, dat zou ik vinden, zo belangwekkend dat je dat noemt.
14: Ja.
13: Maar dat was niet gebeurd.
14: Los van het feit, waarom werk je daaraan mee, als je dat weet?
13: Juist. Ja. Dus, en daar zat misschien dus ook wel een element, dat hij dacht, hey, hoe moet ik hier nu mee omgaan als blijkt, stel nou dat mijn cliënt had gezegd, hij zat in het complot.
14: Ja.
13: Dus die zat denk ik ook wel in een spagaat met zichzelf mogelijk, maar dat is gissen. Het was wonderlijk dat het een
14: maar hoe ben je daar in pleidooi mee omgegaan dan?
13: Ik heb gewoon de tijdslijn gezegd, toen niet, toen gehoord door verbalisanten. Daarna, en hij zegt, er zijn geen gespreksverslagen. En daarna draait het 180 graden en komt dat wel naar boven. En ik heb bepleit, die verklaring is daarmee onbetrouwbaar. En in ieder geval niet betrouwbaar genoeg om als bewijsmiddel te kunnen worden gebruikt in deze zaak. En dat was, ik denk, het lelijkste. Of het was in ieder geval een pijler. Een belangrijke pijler van het Openbaar Ministerie. Om te zeggen, daar kun je als rechtbank de wetenschap van deze cliënt aan ophangen.
12: Ja. Wat werd het uiteindelijk?
13: Ja, dat was een beetje lastig. Het werd voor het overgrootste gedeelte een vrijspraak. Er waren wat knalpatronen gevonden. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden in de strafmaat. Omdat ze waren een keer eerder voor een boete veroordeeld voor dat gaspistool. En waren die patronen toen meegenomen, was het op niets uitgekomen. Maar in het, eigenlijk meer het bestuursrechtelijke traject, hadden ze gezegd, die CITES-verklaringen waren met terugwerkende kracht, hadden nooit verleend mogen worden. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld, omdat er werd gezegd, hey, die verklaring had je, maar die is later ingetrokken, en dat is een intrekking ex tunc met terugwerkende kracht. Dus die CITES-verklaring is er nooit geweest. En dat was ook ten laste gelegd. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld.
14: Maar voor het kernverwijt?
13: Vrijgesproken.
14: Vrijgesproken.
13: Ja.
14: En hoe is de rechtbank dan omgegaan met die belangrijke getuigen die bij de RC had verklaard? Deze mensen wisten donders goed dat er geen verwantschap was.
13: Ja, daarvan heeft de rechtbank, heeft de rechtbank eigenlijk het verweer gevolgd. En die hebben ook naast elkaar gezet hoe de chronologie der feiten was. En die hebben gezegd, als we dat naast elkaar leggen, hebben we eigenlijk twee tegenstrijdige verklaringen, of eigenlijk innerlijk tegenstrijdige verklaringen van één bron, namelijk deze meneer, en die gaan we niet gebruiken.
12: Aha.
14: Mooie staat.
13: En die werd eigenlijk gewoon als bewijsmiddel weggestreept.
12: Aha.
13: En dat was
12: het belangrijkste bewijsmiddel.
13: Het belangrijkste bewijsmiddel. En dat is natuurlijk, soms is zwijgen goud, maar niet in dit geval, ook meegegaan in de zeer gedetailleerde verklaringen van cliënten, hoe het zover had kunnen komen.
12: Waren je cliënten opgelucht?
13: Ja.
14: En vloog de rechtbank uit.
13: Ik kreeg vleugels. Zonder Red Bull.
12: Zonder haven.
13: Ja.
12: Heb je daarna nog wel eens contact gehad met deze cliënt?
13: Ik ben nog wel eens een keer terug geweest ook. Ik vond het ook een fascinerend bedrijf ook wel. En ook wel eens dat je soms zo'n aha-erlevenis hebt. Dat je, wat ik net zei, over de A2 vliegt en je ziet een roofvogel. Of het nou een havik is of een valk.
14: Dat
13: onderscheid zou ik niet direct meer kunnen maken. Maar dat je dan denkt, oh ja, wat was dat mooi. Want er zaten elementen.
12: Denk je dan ook altijd weer aan die zaak als je zo'n vogel ziet?
13: Ja.
12: Oh ja, wat grappig.
13: Ja. En misschien niet bij iedere vogel, maar wel eens in de zoveel tijd. En daarom popte deze ook wel op als een die me echt is bijgebleven. Want er zaten elementen in waarbij je zou kunnen zeggen, we volgen het Openbaar Ministerie. Maar er zaten ook elementen in, de verdediging heeft gelijk. Of de cliënten hebben gelijk.
12: Tom Nieuwburg, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
13: Graag gedaan.
12: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn te volgen via Instagram ook daarnaast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online

0: geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. En dat gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu een jaar. Ze hebben ook al een dochter. Dan het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht in het Westen te verslappen. Daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland nou in een uitzichtloze padstelling? Of komt een diplomatieke oplossing misschien wel langzaam dichterbij? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken. BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag een mooie gast. Hubert Smeets, historicus, schrijver, journalist, columnist bij NRC. Hij was correspondent in de Sovjet-Unie en Rusland van 1990 tot 1993. Bleef het land sindsdien nauwgezet volgen. Is ook een van de oprichters van het kennis- en analyseplatform Raam op Rusland, Oekraïne, Belarus. Welkom.
3: Dank je
2: zeer. We gaan het hebben over de interne situatie in Rusland. Maar ik wil eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, in een van de columns die je schreef voor NRC, en nu citeer ik, schrijf je: de rentrée van president Trump, die Oekraïne snel na zijn inauguratie de rug toekeerde, heeft het continent Europa wel gewekt, maar niet uit bed gekregen. Wat krijgt ons wel uit bed, behalve het Nederlands elftal?
3: Nou, tot nu toe is eigenlijk Europa wel solidair gebleven met Oekraïne. Heeft ook wel de steun aan Oekraïne opgevoerd in financiële zin. Maar echt stappen heeft Europa nog steeds niet gezet. En dat komt, is mijn vermoeden, omdat Europa ontzettend bang is om het zonder Amerika te moeten doen. En ook bang is om te laten zien dat het zonder Amerika verder wil. Kijk naar secretaris-generaal Rutte.
2: Ja, voor wie zijn we bang dan? Voor Amerika of voor Rusland?
3: En voor onszelf, want we zijn niet klaar. En we hebben altijd lange termijn plannen. Dus ja. Wij moeten in 2030 moeten we een beetje klaar zijn. In 2035 wat meer klaar.
2: Ja, dat
3: maar
2: nu
3: echt in het diepe springen, ja, dat durven we niet. En een goed voorbeeld is eigenlijk, vind ik, de nieuwe Duitse regering van kanselier Merz. Die heeft zich duidelijk uitgesproken voor voortgezette solidariteit met Oekraïne. Mm-hmm. Niet onbelangrijk, omdat Duitsland eigenlijk altijd de sleutel partner was van Rusland, niet van Oekraïne, maar van Poetin. Dus dat was op zich heel positief. Merz, de bondskanselier, zei ook dat hij lange afstandsraketten zou gaan leveren aan Oekraïne. En dat laatste is nog steeds niet gebeurd. Nee. En die Merz zit er al meer dan een jaar. Ja. Dus er is ergens een soort van diepe angst in Europa om op eigen benen te staan. Om zonder handen te fietsen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Sorry.
2: Met losse handen.
3: Met losse handen, ja.
2: Precies. Ja. De tweede vraag, je bent medeoprichter van Raam op Rusland. Dat ja. Inmiddels Raam op Rusland Oekraïne Belarus heet.
3: Ja.
2: Het was nodig, die verbreding.
3: Ja, absoluut. Omdat steeds vaker. Kijk, toen wij begonnen met Raam op Rusland, toen gebruikten we. Toen was Rusland eigenlijk de kern van onze aandacht. En Oekraïne was ons tweede thema. Maar die oorlog heeft de verhoudingen zo gekanteld, zo omgekeerd, dat met die oude naam wij met name in Belarus en Oekraïne niet meer voor de dag konden komen. Zeiden ze, ja, Raam op Rusland, hoezo eigenlijk?
2: Je kreeg dan minder mensen te spreken.
3: Ja, dat is 1. 2, we moesten steeds iets uitleggen. En 3, en dat hadden we al eerder wel een beetje door, maar dat hebben we niet in onze naamgeving toen verdisconteerd. Een naam is ook natuurlijk ontzettend ingewikkeld en je bent altijd op het laatste moment ben je bezig om de knoop door te hakken. En dan ben je nog niet tevreden. Dus dat geldt ook voor Raam op Rusland of Raam op Rusland, Oekraïne, Belarus.
2: Ja.
3: Maar een van de grote problemen, en daarom hebben we dat veranderd in het Westen, met name ook in Nederland, is dat wij alle voormalige Sovjet-republieken, die 15 stuks die er waren, Rusland, Oekraïne en nog 13 andere, dat we die beschouwen als voormalige Sovjet-Unie.
2: Ja.
3: Maar inmiddels 35 jaar na de ondergang van de Sovjet-Unie, 1991, hebben al die landen een eigen identiteit gekregen. Dus als je Oekraïne een voormalige Sovjet-republiek noemt, dan doe je Oekraïne tekort. Ja. Zelfs Belarus doe je inmiddels tekort met die naam. Dus toen dachten we, maar ja, mond vol, maar alles achter elkaar.
2: Ja, afkorting Raam op Rob.
3: Ja.
2: Rusland, Oekraïne,
3: ja.
2: Belarus.
3: Goed, ja, we gaan het kunnen, over. Ja, bedankt.
2: Ja, we gaan het over Oekraïne.

0: Oekraïne hebben. Er is een nieuwe tactiek. Zo nieuw ook niet meer. Maar je ziet dat Oekraïne probeert de oorlog naar Rusland te brengen. Aanvallen op Russische olieraffinaderijen, op wapenfabrieken. Dat heeft tot gevolg dat Poetin zich daar afgelopen weekend voor het eerst eigenlijk heeft over uitgelaten op zijn partijcongres van de Partij Verenigd Rusland. Hij zegt, Rusland maakt een moeilijke tijd door. Het heeft dus impact, die andere tactiek van Oekraïne.
1: Ja, absoluut. Poetin zegt in zijn uitspraken over die energiecrisis, die benzinecrisis die er in Rusland is losgebarst, allemaal tegenstrijdige dingen. Hij zegt dat het moeilijk is. Hij zegt dat er rijen langs de snelwegen staat voor de benzinepompen. En tegelijkertijd zegt hij dat maar 4% van de benzineproductie verstoord is. Dat zijn twee werkelijkheden. Hij zegt dat alles in juli, dus deze maand, volgende maand. Ja, volgende maand. Zal zijn opgelost. Maar ook meldt hij dan dat alle herstelwerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden in gewone, kleinere benzineraffinaderijen uitgesteld moeten worden, omdat er anders onvoldoende benzine is. Dus hij spreekt zichzelf op verschillende punten eigenlijk indirect tegen. Maar dat hij iets zegt, betekent dat de oorlog, door die naar Moskou te brengen met name, ik denk dat dat wel een cruciaal moment is geweest, 10 dagen geleden, in dat weekend, waarbij de grootste olieraffinaderij rond Moskou werd geraakt en vermoedelijk tot eind van dit jaar uit de running is. Een olieraffinaderij die 40% van de benzine in Moskou verzorgt. Mm-hmm. En 70% in de provincie Moskou. En de provincie Moskou is net zo groot als heel Nederland. Moskou dus nu betrokken is bij de oorlog, geraakt is ook door die Oekraïnse aanvallen, dat heeft denk ik Poetin wel gedwongen tot deze stappen.
0: Ja. En brandstof voor brandsoen nu? Indirect?
1: Ja, indirect. Ja.
0: Je mag volgens mij nog maar 20 liter tanken.
1: Hangt per provincie af van het aanbod en van de lokale bestuurders. Het hangt ook een beetje af van de olieraffinaderijen. Maar kort gezegd, gemiddelde is 20, 30 liter jerrycans niet mogen vullen. En dat is een beetje de algemene norm in Rusland. Een land waar je met 300 kilometer niet heel ver komt. Hè? En dat is toch zeg maar 30 liter.
0: Ja. Nou zou je dus denken, dat heeft effect ook op hoe mensen naar Poetin kijken als die oorlog dus naar Moskou wordt gebracht. Nou kwam ik een uitspraak van jou tegen. Een jaar geleden, Bureau Buitenland, zei je dat 80% van de Russen de oorlog min of meer steunt. Is er eigenlijk iets bekend over of dat een jaar later nog steeds
1: is? Ja, dat is bekend. Ik moet een enorme slag om de arm houden rondom de vraag, hoe serieus kun je die uitslagen van die opiniepeilingen nemen? Het is een politiestaat, Rusland. Mensen zijn bang om zich uit te spreken. Vertrouwen vaak die peilbureaus ook niet. Dus er zijn andere manieren om die steun te toetsen zonder dat de mensen meteen bunzig worden en afhaken. En dan zie je dat de afgelopen maanden het billiken, het goedkeuren van het beleid van de president, ik kan aannemen als die vraag gesteld wordt dat daar ook de oorlog bij is, dat is afgenomen. Dat is afgenomen naar ongeveer 70%. Misschien zelfs minder. Want een van de Russische peilbureaus, nauw verbonden met het Kremlin, is sinds april opgehouden met de ratings, de goedkeuringspercentages van het beleid van de president te publiceren.
0: Dat is niet louter toeval?
1: Nee, dat is al een paar maanden structureel het geval nu. Ja. En bronnen beweren dat daar de populariteit van Poetin tot onder de 60% is gedaald. Mm-hmm. Je ziet het ook aan andere punten. En dat is eigenlijk misschien een betere indicatie. Het peilbureau Levada, dat is een onafhankelijk peilbureau, is niet verbonden met het Kremlin, moet zich ook een buitenlandse agent noemen, peilt bijvoorbeeld de vraag, vindt u dat de oorlog moet worden beëindigd via onderhandelingen, of dat het doorgevochten moet worden? En in de laatste peiling van vorige week maandag, zag je dat in mei, en toen moest de aanval op Moskou nog komen, dat 60% van de Russen in het algemeen vindt dat de oorlog te einde moet komen via onderhandelingen en dat er niet moet worden doorgevochten. En dat geeft wel aan dat de steun voor die oorlog afneemt en dat zij die wegkijken, en dat is de norm in Rusland, hè, vooral je niet bemoeien met politiek, dat zij die wegkijken toch ook heel sceptisch beginnen te worden over een goede afloop.
0: Ja, maar toch een grote meerderheid is nog steeds staat achter het beleid van Poetin, kun je ook concluderen, 60-70%.
1: Ja, dat kun je concluderen, alleen dat is heel weinig in een politiestaat. Want dat zijn niet echt actieve burgers die de straat opkomen voor de president. Dat is sowieso de afgelopen 4 jaar niet gebeurd. Hè. Er is eigenlijk, behalve wat potsierlijke demonstraties, nooit een manifestatie, een betogingen geweest van spontane burgers die zeggen van hartstikke goed, we gaan die Oekraïners een lesje leren en we pakken het Westen erbij. Dat is eigenlijk nooit gebeurd. Er is altijd een enorme passieve steun geweest. En dat hoort heel erg bij de Russische samenleving. Dat zit heel erg in de geschiedenis van dat land. Vooral je niet bemoeien met de politiek. Hè. Wegblijven, andere kant op kijken als iets gevraagd wordt. Maar dat is ook een houding die natuurlijk niet echt leidt tot actieve politieke actie. En dat is een houding die heel snel kan omslaan. Hè. De Russen zijn net mensen. Morgen, als die oorlog slecht afloopt voor Rusland, dan zijn ze overmorgen ineens allemaal heel erg tegen die oorlog geweest, hoor, de afgelopen 4 jaar. Zo gaat het in Nederland ook.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
0: Vandaag de gast Hubert Smeets, Rusland-deskundige, NRC-columnist en oprichter van RAAM. RAAM op Rusland, Oekraïne, Belarus dus nu. We spraken elkaar 2 jaar geleden voor het laatst in dit programma. En ik zat nog even terug te kijken. Toen was een belangrijke uitspraak voor jou, in ieder geval belangrijk voor ons genoeg, om dat als kop boven het artikel te zetten. Hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer het in het voordeel van Vladimir Poetin is. Is dat nog steeds zo?
1: Nee, dat heb ik verkeerd gezien. Toen, in 2024, leek alles erop dat Rusland de langste adem had. Dat de mobilisatie van soldaten via speciale contracten niet eindeloos, maar heel lang door kon gaan.
0: De macht van het aantal.
1: De macht van het aantal, de macht ook van het achterland. Hè, dat enorme Rusland tegen dat toch geografisch gezien veel kleinere Oekraïne. Toen dacht ik ook dat de Oekraïnse innovatie kracht veel minder groot zou zijn dan die nu blijkt te zijn. Daar komen we straks misschien nog op. Dus je kan niet meer zeggen dat hoe langer het duurt, hoe meer dat in het voordeel is van Poetin. Maar nog steeds geldt wel dat Poetin een langere adem heeft dan Zelensky.
0: Ja?
1: Dat Rusland, zolang het niet raakt aan het dagelijks leven van gewone burgers in Rusland, en met name in de grote steden, en dan vooral Moskou, zolang die Russische burger passief kan blijven, weg kan kijken, dat Poetin voordeel heeft van de tijd. En blijf ik zeggen dat Oekraïne meer haast heeft. Maar ik zou het nooit meer zo zeggen als 2 jaar geleden. Nee. Er is echt iets gebeurd de afgelopen 6 maanden eigenlijk pas.
0: Ja, en dat is die ommekeer in Oekraïne, hebben we het dan over?
1: Ja, de ommekeer van de Oekraïnse strategie, die niet meer gericht is op het vasthouden van de frontlijnen, die ook niet meer erop gericht is om grondgebied te heroveren op de Russische bezetter, maar die vooral erop gericht is om de oorlog naar Rusland te brengen. Dat is vorig jaar zomer begonnen met hele spectaculaire droneaanvallen op een aantal strategische vliegvelden in het Verre Oosten, bij Irkutsk in de buurt. Dat is, bij China.
0: Hebben die vliegtuigen uitgeschakeld.
1: Waarbij die strategische bommenwerpers werden uitgeschakeld. En ook bij de Poolcirkel. Dat was een operatie die vanuit Rusland zelf werd uitgevoerd, aangestuurd door Kiev. En dat is eigenlijk het begin geweest van een hele nieuwe drone-tactiek van de Oekraïners, waarbij de Oekraïners heel bewust erop op gespitst zijn om Russische doelen, hoe dieper, hoe beter in Rusland. Eigenlijk is dat vanaf dat moment begonnen. En dat is succesvol, want ik weet niet precies of die percentages helemaal kloppen, maar volgens persbureau Reuters is nu bijna 50% van de Russische olieproductie op een of andere manier geraakt door Oekraïnse droneaanvallen.
0: En dat terwijl die olie- en gasprijzen de lucht in gingen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus dat zou ook tot hogere inkomsten op de Russische schatkist hebben moeten leiden.
1: En dat is ook wel een beetje gebeurd, maar veel minder dan de stijgende olieprijs zou doen vermoeden.
0: Ja.
1: Dat is allemaal dankzij die nieuwe Oekraïnse tactiek.
0: Ja. Als je naar de begroting kijkt, ik zie dan cijfers voorbij komen. 40% van de Russische begroting gaat naar de krijgsmacht. Is ook nog eens 1/3 van de Russische begroting is geheim. Die inkomsten van olie en gas nemen dus af. Je denkt dan, Rusland raakt langzaam verzekerd verzeild in een economische recessie. Poetin kan niet langer doen alsof dat niet zo is. Je ziet hem afgelopen weekend ook die uitspraken doen. Dat moet gevolgen hebben dan toch?
1: Ja, maar de olieprijs is wel gestegen dankzij de oorlog van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran. En dat heeft toch ook wel weer een beetje lucht gegeven aan de Russische begroting. Maar het allerbelangrijkste is dat de Russische economie volledig gemilitariseerd is.
0: Ja.
1: Dus de defensieindustrie houdt die economie drijvende. En die wordt gefinancierd vanuit het binnenland. En dankzij de sancties is de Russische economie naar binnen gekeerd geraakt. Gedwongen. Russische oligarchen die toch tot rijkste ter wereld behoorden. Russische bedrijven, zo kan je het ook zeggen. Die heel veel vet op de botten hadden voordat de oorlog begon. Die konden hun geld niet meer investeren buiten Rusland. Dus die zijn gedwongen geweest de afgelopen jaren om in Rusland te investeren. Dat heeft de kapitaalmarkt drijvende gehouden. Maar op dit moment zien we dat de Russische economie vooral draait op het feit dat de Russische staat schulden en schulden en schulden blijft maken. En op die manier inderdaad...
0: Schulden bij wie?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Niet bij individuele burgers, want die obligaties die nu worden in verhoogde mate en versneld worden uitgegeven, die worden vooral aan de banken verkocht.
0: Okay.
1: En je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een vorm van de geldpers laten draaien. Ja. De banken die kopen die obligaties en daar krijgen ze geld voor van de centrale banken. Die kunnen ze uitzetten in de economie. En op een gegeven moment als de ballon doorgeprikt wordt, dan gaan we het merken in de inflatie, dan gaan we het merken in de überhaupt de duurzaamheid van de economische basis die de afgelopen 4 jaar zo gemilitariseerd is. Ja. Maar op dit moment, dankzij die autarkische positie, dankzij die in zichzelf gekeerde economische basis, redt de regering het nog net.
0: Ondanks die inflatie die dus ook aan het oplopen is, toch?
1: Ja, nou dat wordt ook een beetje verdoezeld door de cijfers die gepresenteerd worden door de Russische Centraal Bureau voor Statistiek. Die beweren dat het maar 6% is. Onderzoeken, zelfs van Kremlin-getrouwe onderzoeksbureaus wijzen uit dat de burger een inflatiepercentage van bijna 16% ervaart. Dus die inflatie is een soort van staatsgeheim aan het worden. Is geen goed teken, uiteraard, voor de betrouwbaarheid van de statistieken in Rusland. Steeds meer statistieken blijven ook geheim in Rusland. Dus je bent aan het gissen over hoe het precies staat met de Russische economie. Maar in het algemeen kunnen we zeggen dat de Russische economie op dit moment het nog net redt. Dankzij die bankbiljettenpers die draait. Maar dat de Russische economie op middellange termijn grote problemen tegemoet gaat.
0: Ja, want hoe lang kan zo'n begrotingstekort oplopen?
1: Nou, het begrotingstekort, strikt genomen, als je naar de cijfers kijkt, is vergelijkbaar met het Nederlands.
0: Ja, ja, okay.
1: En het tekort van de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product is ook vergelijkbaar met Nederland. Je ziet het in andere dingen. Je ziet het aan het feit dat het niet meer in onderwijs geïnvesteerd wordt. Je ziet het aan het feit dat de pensioenen niet meer geïndexeerd worden aan de inflatie. Maar dat eerste cijfer, dat het onderwijs zo bekijkt ervan afkomt in de begroting, betekent dat op afzienbare termijn de Russische economie de slag om de AI-economie die nu gevoerd wordt in Amerika, Europa en China, dat Rusland die niet kan bijbenen.
0: Nee, er gaan ook verhalen dat, er is een grote pensioenkas, heb ik begrepen, dat daar wel eens een greep in gedaan kan gaan worden.
1: Ja, dat is het gerucht, dat er is een pensioenkas, dat ze hebben net als Noorwegen dat hebben, ze hebben een deel van hun opbrengsten uit de export van olie en gas. De afgelopen 30 jaar hebben ze opgepot in een sovereign wealth fund. Een spaarpot die door de staat beheerd wordt. En die voor een deel gebruikt wordt om de pensioenuitkeringen te garanderen. Mm. Het verhaal gaat dat daar nu 40 miljoen uitgeplukt gaat worden om de begroting.
0: 40 miljoen?
1: Een miljard, sorry. Ja, ja, ja. 40 miljard euro, hè? Niet de roebel. Uitgepikt gaat worden om de begroting drijvende te houden. Want dit jaar zal de Russische regering absoluut niet uitkomen op het begrotingstekort wat men voorspeld had. Mm-hmm. Bij het begin, bij het opstellen van het budget, maar veel hoger. En op deze manier wil men proberen om dat cijfer toch nog een beetje acceptabel te houden.
0: Dat heeft impact, want het is een vergrijzende maatschappij, Rusland. Dat zijn best wel mensen die van het pensioen leven.
1: Ja, dat gaat zeker impact hebben. Het vervelende is alleen dat mensen die een pensioen hebben over het algemeen natuurlijk niet zo makkelijk de straat opkomen om het Kremlin te bestormen, om het maar even heel plastisch te zeggen. Ze denken denk ik in Moskou dat ze met die gepensioneerde
0: docile groep te pakken hebben.
1: De groep die altijd op Poetin stemde, want het valt niet te ontkennen. Sinds Poetin aan de macht kwam in 2000... zijn de pensioenen enorm omhoog gegaan. Dus de bejaarden, om maar even zo te zeggen, de ouderen, zijn buitengewoon tevreden. Mm-hmm. Om materiële redenen met Poetin. Ik denk dat ze de hoop hebben dat ze die een beetje kunnen uitknijpen. En weten dat deze groep fysiek en mentaal niet in staat is om het Kremlin uit te dagen met actie op straat. Of wat voor dissidentie dan ook.
0: Met alles wat wij nu benoemen, hè, dus die inflatie oploopt, pensioenen waar mogelijk een greep in gedaan wordt, die militarisering van de begroting, 40% die daaraan opgaat, de aanvallen van Oekraïne op Moskou, zou je in een land als het ons, een democratie, denken, er komt een afrekening bij de verkiezingen. Dan gaan mensen stemmen en die gaan eens nadenken over welke leider we willen. Dat werkt in Rusland niet zo.
1: Nee, dat komt omdat de verkiezingen georganiseerd worden volgens het principe van de geleide democratie. En de geleide democratie, of de soevereine democratie, zoals het in Rusland ook wel genoemd is. Dat betekent dat het Kremlin eigenlijk de uitslag bepaalt. Kort gezegd komt het erop neer bij verkiezingen van de afgelopen jaren dat het Kremlin zei, dat is een van de belangrijkste ambtenaren van het Kremlin, Kirienko, voormalig premier onder Yeltsin nog, maar die is helemaal afgedwaald en nu een hele trouwe bondgenoot van Poetin. Die zegt dan tegen de lokale bestuurders, de gouverneurs van de meer dan 80 provincies, de uitslag is als volgt. 75% van de stemmen voor de eenheidskandidaat. En dan wordt zogenaamd geen naam genoemd. Maar dan hebben we het over Poetin. Of dan hebben we het over de parlementariërs die voor Poetin in de Duma moeten komen. Bij een opkomst van 75%. En zie maar dat je het regelt.
0: Ja.
1: En als je dat niet regelt als gouverneur van de provincie Omsk of
0: dan heb je een probleem.
1: Tomsk, dan heb je een probleem. En dat, dan wordt er dus aan de knoppen gedraaid door mensen te ontslaan, door ze geen geld te geven. Want heel veel Russische provincies verdienen geen geld, maar leven op de donaties uit Moskou. Dan heb je een probleem, want dan kan je je eigen onderwijsvoorzieningen, je eigen culturele voorzieningen niet meer betalen. Dus nee. Gouverneurs zijn maar al te genegen.
0: Uitwillig.
1: Om dat te doen, ja.
0: Ja, ja, ja. Dus daar zal het niet van komen. Dus je zegt er, en dan heb je dus een bevolking in Rusland die zich vooral afzijdig houdt van politiek. Dus die verandering, waar wij soms wel eens van denken, nou ja, als druk maar opgevoerd wordt, dan zal dat op een gegeven moment wel gebeuren. Die zie je niet snel.
1: Niet van onderop. Ik zie de verandering eerder komen binnen het systeem. Toen de Sovjet-Unie in 1991 ten onder ging, door de strijd tussen toenmalig president van de Sovjet-Unie Gorbatsjov en de nieuwe president van Rusland Yeltsin, toen dachten wij ook dat bij een mislukte staatsgreep in augustus 1991, dat daar Moskou massaal de straat op was gekomen om Yeltsin te steunen. Dat viel eigenlijk enorm mee. Het ging om 100.000 mensen op een stad van 15 miljoen, niet heel veel. En achteraf, als je terugkijkt, denk je, dat was eigenlijk ook een verandering, een soort van paleiscoup eigenlijk. Het was een wisseling van de macht binnen de elite. Dat verwacht ik eerder op dit moment ook dan een verandering van onderop. Er is geen infrastructuur. Er is geen burgerlijke samenleving, geen civil society in Rusland. Wij hebben nu problemen met het levend houden van de voetbalclubs, hè, en het draaiende houden van de kantinediensten in de sportvereniging. In Rusland heb je helemaal geen sportverenigingen die gedraaid worden door de burgers. Dat zijn allemaal staatsinstellingen. Dat wil zeggen dat de mensen eigenlijk helemaal niet gewend zijn om hun eigen zaakjes te doppen. Ze kijken naar de staat als een patroon. Als de Sinterklaas die het goede doet. En als hij het verkeerde doet, ja, dan kan je kankeren aan de keukentafel. Maar je keert je daar niet tegen. Laat staan dat je een alternatief formuleert. En dat is eigenlijk de afgelopen 25 jaar, je zou kunnen zeggen, tot een absoluut dieptepunt heeft zich dat ontwikkeld. Die Russische burgerlijke samenleving die is dood als een pier. En de Russische elite is ook niet meer in staat en bereid om initiatief te nemen. Dus die Moskouse toplagen, dat zijn een miljoen mensen misschien, hogere ambtenaren, bedrijfsleven, et cetera, dat zijn mensen die eigenlijk altijd naar de mond praten van het Kremlin. Die kunnen wel ontevreden worden. En als die onderling bondjes sluiten,
0: Dan
1: kan er iets veranderen. Maar dat is meer een wisseling van de macht binnen het systeem.
0: De Russische verliezen op het slagveld, die lopen steeds verder op. Daar gaan we het zo over hebben. Hoe lukt het nou het Kremlin om de onvrede van nabestaanden te dempen? Met geld bijvoorbeeld, met cadeautjes. Straks praat ik verder met Hubert Smeets, Rusland-deskundige en NRC-columnist. Ook over de vraag hoe Rusland uit die oorlog zou kunnen komen of willen komen daar in Oekraïne. Dus blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. Er is meer bekend over de man die vastzit na de schietpartij gisteren in een hulpinstelling in Duitsland. 6 medewerkers werden gedood. Hij zou daar gaan praten met zijn ex over hun baby. Nu blijkt dat hij eerder de baby zo hard door elkaar schudde dat hij gewond raakte. Hij bedreigde toen de artsen in het ziekenhuis. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een 1-eiige vierling geboren. En dat gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu 1 jaar. Ze hebben ook al een dochter. Dan het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
8: Welkom bij tweede half uur. 5 kopstukken deze week over de padstelling in Oekraïne. Later deze week bijvoorbeeld Julia Soldatjuk Westerveld, onderzoeker bij Instituut Klingendaal, over hoe realistisch het is dat Oekraïne onderdeel van de EU wordt. Vandaag de gast Hubert Smeets, Ruslanddeskundige, NRC-columnist. 2 onderwerpen. Ik nog wel veel meer ik zou willen bespreken, Hubert. Maar in ieder geval 2. Hoe Poetin naar die onderhandelingstafel zou kunnen gedwongen worden en de enorme verliezen die de Russen leiden op het slagveld. Als we daarmee beginnen. 1,2 miljoen Russen naar schatting gedood, vermist, zwaar gewond sinds het begin van de oorlog. Het zijn nog 140 miljoen Russen. Hè? Dus je zou kunnen denken, ja, dat staat misschien. Het is voor hun ook weer niet zoveel als voor ons klinkt. Maar toch zijn heel veel families die hiervoor door geraakt worden.
9: Ja, de Russische beroepsbevolking is 75 miljoen.
8: Ja.
9: Dus dan wordt het al een stuk meer. Dan is het ruim, dan is het bijna 2% zeg maar van de Russische beroepsbevolking. Mm-hmm. Die nu uitgeschakeld is voor de arbeidsmarkt. Het zijn krankzinnige hoeveelheden. En het gaat ontzettend veel consequenties hebben uiteraard voor de Russische samenleving. Want zij die terugkomen met een PTSS of invalide, dat zijn niet alleen invalide, maar dat zijn ook gevaren. Hè. Dat zou je ook zeggen, dat kunnen lopende tijdbommen zijn of rollende tijdbommen. Dus dat zijn krankzinnige aantallen. En daarom, je ziet ook dat op dit moment de Russen echt steeds meer moeite hebben om te mobiliseren.
8: Ja, Martin Kruij vertelde gisteren dat het ook te maken heeft met de verhalen die terugkomen van het front, waar Russische gewonde soldaten niet meer opgehaald worden.
9: Ja, dat is voor een deel om een hele materialistische, perverse reden. Namelijk, als je niet gevonden wordt, hoeft de staat ook geen uitkering te betalen aan nabestaanden.
8: Want die zijn er wel als je gesneuveld bent.
9: Ja, dan moet je...
8: Gewond raakt natuurlijk.
9: Ja, als gewond raakt, ja, dan heb je allerhande privileges waar je aanspraak kan maken. Dus soldaten die terugkomen van het front, al dan niet gewond, die hoeven bijvoorbeeld geen toelatingsexamen te doen voor een hogeschool of een universiteit. En dat is echt heel bijzonder in Rusland, omdat die toelatingsexamens in Rusland een enorme rol spelen in het onderwijssysteem.
8: Maar het is zo dat je een schadevergoeding krijgt als familie, als je zoon is omgekomen daar, maar als hij vermist is, omdat
9: dan is hij vermist. Dus dan staat niet vast dat hij omgekomen is. En dan kan de staat zeggen van ja, wij weten van niks. We moeten rustig afwachten totdat hij weer boven water komt. En dan gaan we ze aan een uitkering denken. Dus dat speelt ook een rol in de onvrede die er gaat ontstaan.
8: Ik zag ook bij Lubach een fragment dat iemand, een moeder van een overleden soldaat, een gehaktmolen cadeau kreeg.
9: Ja, dat... Dat is echt gebeurd. Dat is van een cynisme waar je verstand bij stilstaat.
8: Dankt de Poetin er wel voor te houden.
9: Ja, zeker. Dat is eigenlijk de paradox. Omdat ook in Rusland gehaktmolen een ander woord is voor dienst aan het front. De New York Times heeft laatst uitgerekend op basis van allerhande bronnen die ze hebben geraadpleegd, dat een soldaat die naar Oekraïne wordt gestuurd kans van overleven heeft van maximaal 2 weken. Of normaal verder door het leven kunnen gaan. Ja. En dat betekent dat de mobilisatiekracht van het Russische leger enorm afneemt.
8: Want dit soort verhalen, dit soort cijfers, dit soort gruwelijke verhalen verspreidt zich ook in het achterland in Rusland.
9: Ja, en dat is precies het probleem. Dit is de kern van de zaak. Achterland, dat woord wat je gebruikt. Want veel van die soldaten, en ook dus veel van de gesneuvelde en de vermiste en de invalide geraakte soldaten, die komen niet uit Moskou of uit Petersburg, zelfs niet uit Kazan of Yekaterinburg. Die komen uit Buryatije, die komen uit Dagestan, die komen uit Bashkirië. Cijfer te noemen. Ik baseer me nu op een onderzoeksgroep, Mediazona heet die, die probeert om de namen van de soldaten, die echt vast te stellen welke soldaten er echt gesneuveld zijn. Dus niet vaag statistische methodes erop los te laten, maar naam, toenaam, geboorteplaats, et cetera. En die komen tot 230.000 gesneuvelde soldaten. En ze schatten dat het er 350.000 zijn. En die weten dus ook waar ze vandaan komen, die soldaten. En dan zie je dat in Moskou, om maar een voorbeeld te noemen, er aanzienlijk minder soldaten gesneuveld zijn de afgelopen 4 jaar dan gemiddeld in heel Rusland. En in dat achterland dat je noemde, juist aanzienlijk veel meer soldaten dan gemiddeld zijn gesneuveld. En dat zijn precies de landen, de gebieden, de provincies, de regio's in het achterland die economisch ook achtergesteld zijn. Dus die met hoge soldij, met hoge nabestaande uitkeringen tevreden zijn. Mm-hmm. En dat is het beeld wat die gehaktmolen die overhandigd werd aan een nabestaande van een gesneuvelde soldaat is daar het meest pijnlijke voorbeeld van. Maar je ziet het ook met als mensen een witte Lada krijgen omdat hun zoon is gesneuveld. Dan zijn ze blij met de auto. Ja. In plaats van dat ze boos zijn over de dood van hun zoon.
8: Ja. Dus want je zou denken, als er zoveel slachtoffers zijn, dat moeders, vaders, dat vrouwen, kinderen van dode soldaten op een gegeven moment misschien gaan demonstreren.
9: Ja, en dat is eigenlijk een van de raadsels van deze oorlog. In de vorige oorlogen die de Sovjet-Unie en Rusland voerden, en dan denk ik aan de oorlog in Afghanistan tussen 1979 en 1989, maar ook de Russische pacificatie, zoals het formeel zou moeten noemen, van Tsjetsjenië in de jaren 90, waar een Russische deelrepubliek in opstand kwam tegen Moskou. Dat is ook een oorlog geweest met tienduizenden doden. Daar hebben toen de soldatenmoeders zich verenigd. in comité's. En die eisten, stelden eisen aan de lokale bestuurders eerst en vervolgens aan de nationale regering. En dat gebeurt nu niet. En dat heeft iets te maken met de dictatuur die daar gevestigd is. Het heeft iets te maken met het verwoesten van de burgersamenleving die Poetin op zijn geweten heeft. En het heeft iets te maken met de enorme getruktheid van dat Kremlin-regime. Wat het Kremlin doet is wanneer er ergens een beetje onrust ontstaat onder nabestaanden, onder moeders of verloofden of echtgenotes van soldaten. En die willen ze gaan verenigen, dan organiseren ze zelf een soldatenmoederscomité. Die loyaal is aan het systeem, maar tegelijkertijd een paar kleinere eisen stelt die wel ingewilligd kunnen worden. Dus wordt
8: ingekapseld.
9: Ingekapseld of wordt weggeconcurreerd door de overheid aangestuurde organisatie. Dat doen ze ook zo in het bedrijfsleven. Als jij een innovatief bedrijf hebt, dan kopen ze je op of ze zetten naast je in de straat eenzelfde soort winkel om jou kapot te maken. Dat doen ze ook met de burgerlijke samenleving voor zover die zich ontwikkelt.
8: Nou heeft Rusland de macht van het aantal, maar toch, die frontlinie zit muurvast. Je zei al, het gaat Rusland om land, om dat gebied dat willen veroveren. Als ze dat willen doen, zullen ze daar mensen voor nodig hebben. Ja. Loopt die mobilisatie op dit moment nog volgens de planning?
9: Nee, die loopt niet volgens de planning. En dat blijkt uit het feit dat al enige tijd er heel veel soldaten worden geronseld in andere landen. Noord-Korea, Afrika. Heel pijnlijk, vind ik, voor een trots land als Rusland. En recent zijn er ook aanwijzingen dat die mobilisatie niet goed lukt. Er is geen formele mobilisatie in Rusland. Het is allemaal vrijwillig. Mm-hmm. Dat is wel belangrijk, want Poetin heeft geprobeerd in 2022, in het najaar, een mobilisatie te realiseren. En dat heeft ertoe geleid dat 500.000 tot 1 miljoen Russische jongeren gevlucht zijn in een weekend om te ontkomen aan die mobilisatie. Dus dat wilde hij niet nog een keer meemaken. Nee. Dat waren vaak ook de hoger opgeleide jongeren. En nu zijn er signalen dat er ook razzia's zijn in provinciesteden om jongeren van straat te plukken die bij wijze van spreken door het rode licht zijn gelopen, want dan heb je een overtreding begaan.
8: Ja, en studenten die onder druk worden gezet.
9: En die studenten ook, die onder druk gezet worden. En probeer dan maar eens niet te tekenen.
8: Ja.
9: Want dan vinden ze altijd iets waar ze je voor kunnen opsluiten. En dan zit je in de gevangenis en dan krijg je weer dat papiertje onder je snuffert. Mm-hmm. Dus op deze manier probeert men nu die cijfers een beetje op peil te houden. Maar het wijst erop dat er problemen zijn, dat krap is. En ook omdat ze in Afrika niet meer zo makkelijk soldaten overhalen. Omdat daar die verhalen ook rondgaan. Mm-hmm. Je gaat naar Rusland voor een studie, maar je eindigt aan het front in de Oekraïne. Dat horen ze in de Sahel ook.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
8: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Vita Kovalenko. Ze is Nederlands-Oekraïense activist, gemeenteraadslid voor D66 in Dordrecht. Gaat bijvoorbeeld over hoe Rusland propaganda en desinformatie inzet om de oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Vandaag de gast Hubert Smeets, Ruslanddeskundige en NRC-columnist. Ik wil even terug met je naar gisteren. Toen had ik Mart de Kruijf te gast. En hij had een kettingvraag voor je, die ik aan het zoeken ben. Maar ik heb hem hier helaas niet als audio, dus ik ga hem aan je voorlezen. De vraag is, Hubert, zijn we niet al in oorlog met de Russen? Vraagt Mart de Kruijf aan jou. En dan bedoel ik de informatieoorlog. Want als ik kijk naar Europa, als ik kijk naar Reform UK, naar Frankrijk, de AfD in Duitsland, rechts in Nederland, hebben veel vermoedens dat we een bewuste strategie zien van de Russen tegen ons. Een informatieoorlog die erop gericht is om ons te ontregelen. En dan zegt hij ook nog, kijk naar ons fantastisch eigen land. We zijn een fantastisch mooi land, we hebben het nog nooit zo goed gehad. En we klagen ons helemaal rot. Waar komt dat vandaan? Zijn we al in oorlog? Is de vraag van Marten Kruijf.
9: Ja, ik ben het half met hem eens. Het tweede deel van zijn vraag zou ik niet willen onderschrijven. Ik denk niet dat die onvrede die er in de Nederlandse samenleving is wordt aangewakkerd en opgestookt vanuit Rusland. Nee, ik vind dat we op dat punt echt de hand in eigen boezem moeten steken. En niet moeten doen alsof alles wat fout gaat in Nederland vanuit het Kremlin wordt uitgedokterd. Maar we zijn wel in een ideologische oorlog, eigenlijk al 12 jaar... sinds de annexatie van de Krim in 2014... voert Rusland een soort van ideologische oorlog tegen het Westen.
8: Mm-hmm.
9: Ik noem het ideologisch, niet alleen een communicatieoorlog, omdat Rusland zich presenteert in de hele wereld en ook in Europa als het alternatief voor het decadente Westen. Mm-hmm. En wij zijn helemaal woken geworden, zoals in Rusland wordt gezegd. Hè. Wij zijn niet meer christelijk. Wij waarderen niet meer de basiswaarden van onze samenleving. Hè. Dat man en vrouw samen kinderen krijgen. Ja. Dat homoseksualiteit taboe is. Dat doen wij allemaal niet meer in Europa. En Rusland presenteert zich als
8: een alternatief.
9: Het derde Rome.
8: Ja.
9: En na Rome en Jeruzalem is Moskou nu eigenlijk het centrum van het ware christendom. Hm. En onderschat dat niet. Ik denk dat dat idee, het idee dat Rusland een missie heeft om de rest van Europa te bevrijden van de decadentie, dat echt geloofd wordt in Rusland, en zeker door Poetin. Ja, en die oorlog voert hij.
8: Ja, dat brengt me dan meteen bij de vraag die ik met jou wil onderzoeken in het laatste deel, namelijk, dat zei Marten Cruijff ook, en voormalig commandant de landstrijdkrachten voor alle duidelijkheid, we moeten hier in het Westen Poetin een eervolle weg uit de oorlog bieden. Ja, er moet een onderhandeling komen, maar ja, kan dat als iemand die denktrand heeft die je net beschrijft, kun je dan, ja, waar zou Poetin mee akkoord kunnen gaan?
9: Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Iemand die ideologische redenen heeft om een oorlog te voeren, die is zo overtuigd van zijn eigen gelijk dat hij niet meer zo gevoelig is voor rationele argumenten als die van Marten Cruijff. Dus ik ben sceptisch over de mogelijkheden om Poetin en zijn omgeving in het Kremlin bij zinnen te brengen. Als je kijkt naar, je kan zeggen dat is spel, dat is een toneelspeler. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft het gewoon over Nederland en over West-Europa als vertegenwoordigers van Satan. Wij zijn duivelse krachten. Dat verwacht je niet van de minister van Buitenlandse Zaken. Dat iemand die eigenlijk altijd tot het laatst in gesprek moet willen blijven. Ook al is dat keihard, ook al is dat compromisloos, je gaat je tegenstander niet de duivel noemen. Dat deed je met Hitler, maar niet met in de huidige situatie. Maar dat doen ze in Rusland wel. Wij hebben bijna Hitleriaanse proporties gekregen in het Westen. Dus dat maakt het ongelooflijk moeilijk. Het kan alleen vanuit een positie van kracht. En dat is wat Oekraïne nu aantoont.
8: Maar toch, als ik mag onderbreken, die positie van kracht. Wat Oekraïne dus aantoont, zoals je het zegt, of in ieder geval probeert te bewerkstelligen, is de prijs verhogen van deze oorlog in Rusland
9: zelf.
8: In Moskou met name.
9: Ja.
8: Met als doel Poetin onder druk zetten. Met als doel Poetin uiteindelijk aan de onderhandelingstafel krijgen. Alleen, gaat dat dan lukken met iemand die er zo ideologisch in zit?
9: Er is Rusland is een politiestaat, maar het is geen totalitair land in de zin dat alle neuzen één kant op staan. Poetin wordt omringd door twee groepen mensen, zou je kunnen zeggen. Nu, ik chargeer natuurlijk heel erg, er zijn veel meer grijs tinten. Maar je hebt de geheime dienstvleugel, de militaire vleugel, mensen die een uniform dragen. Onderschat dat niet, hè. 1 op de 18 Russische burgers
8: draagt een uniform.
9: Draagt een uniform. Ja. 1 op de 18. Dat is net zoveel als er in de Sovjet-tijd een uniform droeg. Mm-hmm. Dat is een zwaar gemilitariseerde samenleving. Dus dat is een hele sterke groep. Maar je hebt ook een groep die het geld moet verdienen. De ondernemers. En de mensen die in het Kremlin die ondernemers proberen van dienst te zijn. De ondernemers in de staalsector, oliesector, et cetera. En die gaat het om geld. En die hebben nu al 4 jaar lang geen mogelijkheid om geld het land uit te krijgen. Die moeten nu zien hoe hun geld verdampt in de inflatie. En die kunnen wel eens een beetje ontevreden worden.
8: Moet de verandering vandaan komen?
9: De verandering kan bewerkstelligd worden als die spanning tussen die twee kampen, ik noem het maar het militaire kamp,
8: ja,
9: en het burgerlijke kamp, als die spanning groter en groter wordt en Poetin eigenlijk niet meer in staat is om ze tegen elkaar uit te spelen en de lieve vrede te bewaren.
8: Maar hoe kun je een land waar de economie voor 40% een oorlogseconomie is, om militaire zaken draait, hoe kun je dat in een andere groef krijgen?
9: Door die oorlogsindustrie aan te pakken. Dat doet Oekraïne nu. En door het ideologische. Hoe zeg je dat? Sorry. Het kroonjuweel.
8: Ja.
9: Het ideologische kroonjuweel van dit regime, de Krim. Te bedreigen.
8: Ja, dat is wat Oekraïne nu doet. Die voeren de druk op de Krim. De bruggen worden aangevallen. Vanuit zee worden er aanvallen gepleegd.
9: Ja, en daarmee de stemming te creëren binnen de elite in Rusland en vooral in Moskou van die ideologische strijd. Wat kopen we daar nog voor? Kunnen we daarvan onze kinderen nog in Frankrijk laten studeren? Aan de universiteit, de Sorbonne. Ja. Want dat gebeurt, hè? Die elite is zo hypocriet als de pest. En ze zijn tegen het Westen, wij zijn de duivel. Maar hun eigen kinderen die studeren aan westerse universiteiten en ze hebben vakantiehuizen aan de Côte d'Azur. Door die die groepen aan te pakken. En te denken van die ideologie die Poetin ons heeft opgedrongen inmiddels... Ja. Die levert niks meer op. Nee.
8: Weet Poetin, alles wat jij nu beschrijft, die oplopende inflatie... de moeilijkheden met de mobilisatie... alle zaken waarvan je zegt, ja, daar wordt het steeds moeilijker... die economie die draait. Weet Poetin er overal van? Of wordt die informatie bij hem weggehouden?
9: Er zijn aanwijzingen dat de geheime diensten hem niet meer helemaal informeren. Dat ze dus naar de leider toewerken in hun communicatie. En dat ze hem proberen gerust te stellen... door niet te veel negatief nieuws aan hem te presenteren. Dat is heel gevaarlijk, want dat betekent dat Poetin in een bubbel leeft... en dat hij soms misschien beslissingen gaat nemen... waarvan hij de rijkwijd niet kan overzien... omdat hij niet alle informatie voorhanden heeft.
8: En dan gaan er ook nog geruchten rond dat Poetin ziek zou zijn, paranoïde.
9: Nou, dat laatste, ik ben geen psychiater... maar dat lijkt me heel wel denkbaar.
8: Ja, maar dat hij zich daar... Ja, afgelopen weekend was hij dan zichtbaar... maar dat een van de redenen is waarom je hem zo weinig ziet?
9: Ja, vaststaat wel eigenlijk dat de coronapandemie... ook in Rusland hem enorm veranderd heeft. Toen heeft hij zich opgesloten. En dat heeft geleid tot die krankzinnige lange tafels... waar hij dan aan vergadert... zodat hij 2 meter afstand heeft... tot zijn dichtstbijzijnde gesprekspartner. Dus die coronapandemie heeft hem enorm veranderd. Maar er gaan ook geruchten bijvoorbeeld... dat hij een ander journaal krijgt te zien dan de gewone Rus.
8: Oh ja?
9: Ja. Dat het 8 uur journaal...
8: Voor hem wordt aangepast?
9: Voor hem wordt aangepast, ja. En als dat zo is, het komt uit niet heel betrouwbare bronnen.
8: Nee, maar het is wel een goed verhaal.
9: Dan zou dat heel ernstig zijn. Want iemand die niet weet wat de omstandigheden zijn waarin hij opereert... die kan hele gekke dingen doen.
8: Ja, maar kan ook lang doorgaan omdat hij niet weet wat er speelt in het land. Ja. Ik wil nog 1 ding snel met je bespreken. Want gisteren zei Mart de Kruijf... we hadden het over die druk die wordt opgevoerd. Maar ja, het is een nucleaire macht, Rusland. Is het dan denkbaar dat Poetin een nucleair wapen inzet? Mart de Kruijf zei, nee, dat mag je niet van China. Is het inderdaad zo? Dat China aan de knoppen zit wat dat betreft?
9: Dat denk ik wel. Ik denk dat Rusland inmiddels een soort van politieke kolonie is van China. En daar is ook aanwijzing voor. Afgelopen weekend is de president van Belarus, Lukashenko... urenlang in gesprek geweest met Poetin. Achter gesloten deuren. Er is geen communiqué verstrekt, er zijn geen foto's verstrekt... er zijn geen bewegende beelden verspreid. Wat daar gebeurd is, weten we niet. We weten alleen dat Lukashenko na dat gesprek met Poetin... onmiddellijk doorgevlogen is naar Peking, naar China. En daar heeft Xi, de partijleider en de president... Lukashenko een enorme hart onder de riem gestoken... door tegen de president van Belarus te zeggen... Belarus is een onafhankelijk land... en wij blijven ons richten op de soevereiniteit van Belarus. Hetgeen betekent dat de Chinezen ook niet willen... dat Rusland en Belarus gaan fuseren. Een van de ideeën die Poetin eigenlijk al jaren heeft.
8: Ja. Dus dames, is China inderdaad wat dat betreft ook bepalend. Er zijn nog zoveel dingen die ik met je zou willen bespreken. Maar wat we zeker moeten doen is de kettingvraag. Wonderlijk genoeg mag je die stellen aan Jeroen Ketting. Dat is dan wel een leuke bijkomstigheid van Lifeline Ukraine. Je mag hem een vraag stellen.
9: Ja, Jeroen Ketting heeft decennia lang in Rusland gewerkt als... ondernemer, als economisch consulent, investeringsadviseur. En is in 2022... van de ene op de andere dag vertrokken uit Rusland... en is nu heel actief in Oekraïne. In humanitaire projecten, daar wou ik hem geen vraag over stellen. Ik wou hem een vraag stellen als econoom. Hij heeft gezien hoe in Rusland die economie zich de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld. En hij heeft gezien dat die Russische economie heel erg gericht was op het voeren van oorlog. Hij is nu actief in een land dat ook oorlog voert... Per definitie natuurlijk een oorlogsindustrie heeft, die heel succesvol is. Ziet hij ook andere perspectieven voor de Oekraïnse economie na een eventueel bestand die Oekraïne tot een welvarend land kunnen maken dan alleen die krankzinnige drone-innovaties en andere militaire vernieuwingen die ze daar hebben gerealiseerd? Is er in Oekraïne een fundamentele basis voor succes, economisch succes?
8: Dat is een mooie vraag. Morgen ga ik hem stellen aan, of doorpasen dus, naar Jeroen Ketting, oprichter van Lifeline Ukraine. Hubert Smeets, dank voor alle inzichten het afgelopen uur. Het was een mooi gesprek. Ruslanddeskundige, NRC-columnist en oprichter van Raam op Rusland, Oekraïne, Belarus. Dank voor de komst vandaag. Onze aflevering zit terug te luisteren als podcast in onze app of ook nog op andere plekken. Doe dat vooral. Tot morgen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

BNR.nl met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
3: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
2: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
3: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
2: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
3: Op BNR en ons podcast.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt NWAS. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rond

0: op dit moment zo concreet lichtpuntjes voor de weg naar boven? Of is het echt even uitzitten deze periode?
1: Nou, het zou vooral heel erg veel helpen als... het is een beetje een kip-en-ei verhaal natuurlijk. Maar als de prijs weer lichtelijk omhoog gaat, dan worden toch weer handelaren een stukje positiever. En dan hebben toch wel de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de cryptomarkt, want die zijn er op zich nog best wel veel. Die hebben dan ineens veel meer positieve effecten op de prijs ook daadwerkelijk. Dus laat nog wel echt even op zich wachten.
0: Precies, ja. Voorlopig zitten we dus nog echt volop in die bear market. Moeten we ook even kijken naar een aantal andere grafieken waar we eigenlijk best vaak naar kijken. Die namelijk van MicroStrategy, het aandeel. Strategy moeten we eigenlijk zeggen. En een van de financiële producten van dat bedrijf. Dat is dan Stretch, STRC. Ja, die hebben het allebei best zwaar. Herstelde wel aardig toen Michael Saylor aankondigde gisteren Bitcoin te verkopen. Dat moet je ons even uitleggen, Tim.
1: Ja, het zware weer bij Bitcoin heeft natuurlijk superveel effect op die bedrijven die Bitcoin op de balans hebben. Of partijen wiens omzet gelinkt is aan de Bitcoinprijs. Nou ja, Strategy is er zeker wel één van. Door de immense hoeveelheid Bitcoin op hun balans, fungeert het aandeel van zo'n Strategy in feite als een soort hefboom op de cryptomarkt. In goede tijden gaat het een stuk beter. En in slechte tijden gaat het echt nog wel een stuk slechter. Momenteel zitten we dus in een slechte periode, want ja, het aandeel Strategy ging 23% ongeveer onderuit afgelopen week. En Strategy gaat dus nu ook gebukt onder dat nieuwste financiële product wat ze hebben gelanceerd, genaamd Stretch. En die holders van het Stretch-product, die moeten ze twee keer per maand een dividend van 12% betalen. 12% per jaar. Dat is gewoon best wel heel erg veel. En als Bitcoin onderuit gaat, dan kom je toch best wel in het nauw als je toch wel die betalingsverplichtingen hebt. Dus logischerwijs zijn er heel veel aandeelhouders van Strategy die toch wel hun twijfels hebben bij de haalbaarheid van deze betaalverplichtingen als Bitcoin ook nog verder daalt. Dus dan heb je een soort van negatieve spiraal. Deze week hebben ze dus inderdaad de Bitcoin aankopen gepauzeerd en introduceren ze dat BTC monetization program. Wat niet anders inhoudt dan dat ze potentieel gedeeltes van hun Bitcoin gaan verkopen om dividenden uit te keren en hun aandelen weer terug te kopen. En ja, dat zorgt ook wel onder investeerders voor enige twijfel over of zij wel aan hun beloftes gaan blijven voldoen. Dat zij toch altijd Bitcoin gaan blijven kopen.
0: Ja.
1: Het staat echt onder druk daar zo.
0: Ja, precies. We hebben het afgelopen jaren eigenlijk het businessmodel de andere kant op gezien. Namelijk aandelen uitgeven om Bitcoin mee te kopen. Dat was het grotendeels. Of dat nou van MicroStrategy zelf was of van een van die afgeleiden, namelijk Stretch. En nu ervaren we eigenlijk de andere kant. Hè? Bitcoin verkopen om aandelen terug te kunnen kopen. Dat is wat hier gebeurt.
1: Precies, maar dit kan natuurlijk ook wel de financiële gezondheid van Strategy ten goede komen. Ze moeten natuurlijk niet hals over kop alleen maar Bitcoin blijven doorkopen en dat op een hele roekeloze manier in te steken. Ja, dat moeten ze gewoon vooral niet doen. Dus ik heb wel het idee dat ze enigszins grip hebben op de situatie.
0: Ja, dat bleek ook uit de aandelenkoers. Hè? Want MicroStrategy, het aandeel steeg de afgelopen maandag met ruim 10%. Dus ja. Goed, als we even uitzoomen. Goud en zilver hebben het ook behoorlijk zwaar. De aandelenmarkten doen het ook niet super als we uitschieters even negeren. Is dat een tijdelijk dipje of is er echt fundamenteel iets aan de hand?
1: Ja, alles beweegt min of meer met elkaar mee. Jammer genoeg is dat omlaag. En sterker nog, olie zag ik ook omlaag gaan. En dat is eigenlijk wel een gekke. Want dat zou betekenen dat de kopzorgen rondom de situatie in het Midden-Oosten voorbij zou moeten zijn. En dat de inflatie in ieder geval op zou houden hier zo. Die was wel een beetje aan het oplopen rondom die situatie natuurlijk. Maar ja, markten zijn dus duidelijk nog niet ervan overtuigd dat die inflatie voorbij is. En die denken zelfs dat dat nog wel op de economie blijft drukken. Kijk, mijn verwachting is dat het hier om een tijdelijk dipje gaat. Dat men eerst moet zien en dan geloven. Dus eerst moet die inflatie weer rustig afkomen. En pas dan gaan andere financiële markten weer omhoog. En dan valt het nog te bezien of de cryptomarkt daarin meegaat.
0: Ja, precies. En als je inflatie zegt, dan moet ik ook direct denken aan het beleid van de centrale bank. En dan vooral de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Nieuwe voorzitter zit er natuurlijk. Hoe kijken die naar de markt? Is dat al een beetje duidelijk?
1: Nou, dat is een leuke, want dat weet eigenlijk niemand precies. Kevin Warsh heeft dus nu Jerome Powell opgevolgd als voorzitter van de Fed. En hij heeft expliciet gezegd dat ze bij de Fed minder forward guidance willen gaan geven. En dat betekent dat ze minder gaan doorschemeren hoe zij zelf naar economische data kijken, maar zich vooral laten leiden door wat de markt zegt.

0: om op die manier zo min mogelijk invloed uit te oefenen op de markt. Dus eigenlijk wat zij zeggen is precies wat de markt al laat zien. En ja, wat ik al zei, de markt gaat ervan uit dat er geen renteverlagingen meer komen. Integendeel, renteverhogingen worden zelfs nu ingeprijsd, omdat ze toch echt wel allemaal bang zijn voor die inflatie. Dus ja, ik denk dat de conclusie is dat de Federal Reserve op dezelfde manier naar de markt kijkt. En dat wij helaas toch wat minder geleid kunnen gaan worden door, ja, wat Kevin Warsh over de markt zegt.
1: Ja, Jerome Powell was altijd een meester in zich heel voorzichtig uitdrukken, zodat de financiële markten niet in paniek raken. En dat is denk ik dan nu verleden tijd. Goed, dat betekent misschien ietsje meer onzekerheid inderdaad. Dat gaan we allemaal blijven volgen. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. En Raoul, dan moeten wij het hebben over de Nederlandse crypto exchange Knaken. Want die staat er al een maand op zwart. Dat verrast je uiteraard niet. Maar die heeft naar eigen zeggen de bedrijfsactiviteiten gestaakt, omdat het niet door kan gaan zonder de vereiste MiCAR-vergunning. De Europese cryptowet hebben we het dan over. Nou, bezorgde klanten hebben inmiddels een collectief opgezet. En vanochtend kwam er dan ook nog nieuws dat het Openbaar Ministerie een faillissement heeft aangevraagd voor deze partij. Dus dat is wel even een plotwist.
2: Ja, en dat zelfs ook de Fiat hierbij betrokken is. Ja, ja. Dit is echt een heel verhaal geworden. En wat ik heb opgeschreven is dat ik dat eventjes, zo
1: vat het even voor ons samen,
2: objectief mogelijk wil benaderen. Maar dat is heel vervelend voor de ondernemerskant als voor de klantkant. Maar het is wel echt een typisch crypto verhaal. Knaken, dus dat Rotterdamse bedrijf, opgericht in 2017... Ja. Groeide naar zo'n 45 medewerkers toe, met ongeveer 30.000 klanten. Maar ja, in 2026 komt daar dus een einde aan. Want op 1 juni, als we dan terugkijken, ging alles op zwart. Ja. En ik weet nog dat ik toen, ik was zelf ook aan het werk. En nou, dan krijg je dat binnen en dan zie je, hey, de app, het klantportaal, het handel, alles ging op slot. Nou ja, ik ben toevallig geen klant, maar ik hoorde dat wel van mensen. Nou, en vanaf dat moment konden mensen geen stortingen en opnames meer doen. Dus nou, ik dacht, ik ga eventjes die website bekijken. Nou, en wat zag je dan staan? Knaken Cryptohandel heeft haar bedrijfsactiviteiten gestaakt. Omdat Knaken haar crypto-activa-diensten zonder vereiste MiCAR-vergunning niet kan voortzetten, zijn handel, stortingen, opnames en overboekingen op dit moment niet mogelijk. Maar, nu vanochtend.
1: Ja.
2: Om 6:00, Daniel, deelde de NOS dus een bericht waarin het aangaf dat het Openbaar Ministerie faillissement heeft aangevraagd voor dit cryptobedrijf. Niet het cryptobedrijf zelf, maar het Openbaar Ministerie. Nou, en dan, ja, als je het hebt over faillissementen, dan is het dus vaak zo dat een onderneming dat, ja, zelf gaat aanvragen. Ja. Dat is best wel normaal. Maar Knaken die gaf op hun website het volgende aan.
1: Knaken,
2: dat is,
1: voor de zekerheid.
2: Knaken, sorry. Ik had hier Knaken staan, maar het is Knaken. Die gaf dit aan op hun website. Want ja, al die klanten die hadden allemaal vragen. Dus die veelgestelde vragen hadden ze hierbij staan. Is Knaken failliet? Nee, Knaken, Cryptohandel BV, is niet failliet. De bedrijfsactiviteiten zijn wel gestaakt. En de huidige werkzaamheden zijn gericht op een zorgvuldige afhandeling. Nou, en dan kom je natuurlijk in dat juridische stuk te zitten, hè? Want het kan zo zijn dat ze niet failliet zijn, maar dat het OM wel faillissement heeft aangevraagd om een specifieke reden. Ja, en dat heeft denk ik dan te maken met een uitzonderlijke situatie die de maatschappij treft. En ik denk dat dit wel iets bijzonders is.
1: Het OM zegt ook in het persbericht dat het echt bezorgd is, echt reden tot zorg heeft over de afwikkeling, over hoe dit gaat. Die zorgen kwamen niet terug op de website van Knaken zelf. Je zei al, de Fiat is betrokken. Er zijn ook maandag, dus dat is gisteren op het moment van opname, is er doorzoekingen geweest van panden, laptops, gegevensdragers in beslag genomen.
2: Ja,
1: ja, dat riekt toch wel een beetje naar een foute boel.
2: Ja, dat we moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar wel als we kijken naar wat er eerder is gecommuniceerd. En dat was dat Knaken bezig was met een soort van vrijwillige afwikkeling van dit proces. Ja. Ze wilden zelf die regie houden en dat zonder dat toezicht doen. Maar ja, wat je nu dus ziet, is dat het OM zegt, nou, dat willen wij niet.
1: Ja.
2: Wij willen inzicht hebben en wij willen ervoor zorgen dat wij gaan helpen bij die afwikkeling.
1: En we kunnen dus wel al vaststellen, Knaken zei zelf namelijk, iets na dat ze daadwerkelijk bezwart gingen, zeiden ze dat als reden dat het te maken had dat de MiCAR-vergunning niet gehaald was, dat ze er niet aan de eisen konden voldoen. Ja, dat kunnen we dus nu al samenvatten. Dat is dus gewoon een leugen. Want de AFM die kan een hoop doen, maar die wil er niet voor zorgen dat er een platform gewoon met 30.000 klanten op zwart gaat en dat niemand dan meer wat van ze hoort.
2: Nee, de AFM die is er om de klanten te beschermen. Dus inderdaad.
1: Dat zou het laatste wat ze doen.
2: Precies. Dus, en dan is de vraag dan, ligt knaken dan? Nou, waarschijnlijk niet, want ze kregen die MiCA-vergunning niet. Maar dat komt natuurlijk, als je processen niet op orde hebt.
1: Ja. Je kan zeggen, knaken ligt niet. Maar je kan ook zeggen, dit heeft in ieder geval niet te maken met dat ze de MiCA... Ze zijn niet op zwart gegaan omdat de MiCA-vergunning niet gehaald kon worden. Dat bedoel ik meer.
2: Nee,
1: daar kunnen we wel zeggen dat nu het OM en de field betrokken zijn, dat knaken wel heeft gelogen. Vind het ook lastig omdat knaken als partij in een overgangsperiode zat. Die zat in de blessuretijd van de AFM. De AFM is heel lang coulant geweest. Je zou dan nu ook misschien wel kunnen zeggen een beetje te coulant. Want...
2: Ja, want in 2024 had knaken al aangegeven dat ze toch wel wat krap zaten met de financiën. En dat ze problemen hadden met dat businessmodel. Ja. Dus ja, ik weet niet zo goed of ze eerder hulp hebben gezocht van buitenaf en met partijen hebben gesproken om ervoor te zorgen dat ze dat op orde konden krijgen. Maar dan ook dat stuk van die klantgelden. Want dat is natuurlijk waar wij denk ik het meest op aangaan als we kijken naar alle voorgaande zaken in de crypto-industrie. Waarbij iedere keer hetzelfde weer is misgegaan.
1: Ja,
2: daar gaan toch wel de alarmbellen rinkelen.
1: Ja, en misschien is de AFM dus ook wel te coulant geweest in deze zaak. We hebben dan ook nog het knaken collectief. Die heb ik net even aan de telefoon gesproken. Het lukte niet om ze in deze uitzending te krijgen, maar niet getreurd. In de BNR Nieuws Vandaag podcast staat, als je dit luistert, waarschijnlijk staat die al online. Ik zal hem ook in de feed van de CryptoCast even publiceren. Het gesprek met Fred Wickel van het knaken collectief. Die wat gaat zeggen. Die ook, kunnen we al zeggen, enigszins verrast was dat het OM en de Field nu ook betrokken zijn bij deze zaak, die ook contact heeft met knaken zelf. Dus we kunnen eigenlijk concluderen, Raoul, dat dit verhaal nog een staartje krijgt.
2: Ja, een hele lange.
1: Een heel lang staartje met wellicht toch wat vervelende gevolgen, zonder op de zaken vooruit te lopen. Maar 30.000 Nederlandse klanten, ik weet niet of veel mensen hun geld nog gaan terugzien. Dat,
2: En dat is het met name. Dat is het vervelende hiervan. Dat de klanten, als het zo verkeerd afloopt, de dupe zijn. En dat is iets wat we niet moeten willen. Dus wat dat betreft, natuurlijk die vergunningsplicht doet pijn. Het brengt wat kosten met zich mee. Maar hopelijk redt het ook klanten in de toekomst.
1: Ja, precies. Goed. Meer informatie in de BNR Nieuws Vandaag podcast bij de Avondspits. En Raoul, tot slot, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben en wie hebben we te gast?
2: Ja, we spreken Daniel van der Waals. Dat is een filmmaker van de film Momentum. En je raadt al waar die film over gaat. Het is dus over een crypto-startup.
1: Ja.
2: Over Momentum gesproken.
1: Ja, precies. Nou, dat wordt een hele leuke aflevering, want hij zit midden in de crowdfunding voor die korte film over zijn avonturen. En hij heeft het een en ander meegemaakt. Laten we het zomaar samenvatten in 2021 en 2022 op de cryptomarkt. En voor de mensen die dan die jaren nog goed op het netvlies hebben, dat waren behoorlijk chaotische cowboyjaren. Daar gaan we allemaal eens even lekker op terugblikken. En natuurlijk praten over die korte film Momentum. Tot zover de CryptoCast hier op BNR in ieder geval. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, oprichter van CryptoTakkies en content specialist bij Blocks. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen? Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
3: Met 2 scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
4: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
5: En Arjan Elbers.
6: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
2: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
3: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
1: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Het bijzondere is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt: we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
11: Goed dat je erbij bent. Dinsdag 30 juni is het, de laatste beursdag van de maand en ook van een bewogen kwartaal.
12: Asian stocks climb into the half-year finish, on track for their best quarter since 2009.
13: We just are potentially poised for the biggest monthly gain on the S&P going back to 2020. On the Nasdaq, we're looking at quarterly gains of some 23%.
11: We kijken deze aflevering vooruit naar het cijferseizoen dat voor de deur staat en of dat ook wel aan de hoge verwachtingen kan gaan voldoen.
14: En het is ook de laatste dag van de handelsoorlog tussen de VS en de EU.
15: The European Parliament has backed the implementation of a tariff deal with the United States, paving the way for the EU to cut duties on many American imports. The vote marks the final political step needed to implement an agreement reached July last year.
14: Morgen komt er dan toch echt een einde aan. Wat is de schade na ruim een jaar en hoe stabiel is de deal? Ook dat hoor je straks.
11: En er is zowaar een land in de EU waar de inflatie daalt.
14: De Amsterdamse beurs sloot 1,4% hoger. Grootste stijger is ASML met 6,8%. Beurzen in de VS die kleuren ook unaniem groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Mike Mulders van ING Investment Office. Dag Mike.
5: dag niet over voetbal praten, maar...
14: Nou, wij dachten van niet.
11: Nee. Inderdaad, laten we het lekker over de beurs hebben. Welkom, fijn dat je er bent. Ik wil gelijk even beginnen door terug te gaan naar vorige week... toen de techsector in duigen lag.
16: Concerns over the rising cost of artificial intelligence... it led to a major tech stock sell-off... that dragged down the S&P and Nasdaq... which fell more than 500 points... and the Dow finishing down 45 points...
11: Ja, het ging er hevig aan toe. En tech, ja, dat betekent dat er ook klappen vielen onder de Magnificent Seven aandelen. En hoe? $2,3 biljoen aan waarde verdampte er onder die 7 bedrijven de afgelopen maand. Een teken dat er toch weer wat onderhuidse zorgen bij beleggers zijn. Daar wijzen verschillende media op. Vooral Microsoft had het trouwens lastig deze juni. Dat aandeel verloor 20%. Opvallend is wel dat de halfgeleiderindustrie juist wel nog goed doet. Met name als TSMC en ASML die eindigen afgelopen maand toch echt in de plus. Wat denk jij, Mike? Er wordt al meteen weer het woord zeepbel wordt meteen weer naar boven gebracht. Is het weer zover? Is het weer de tijd van het jaar?
17: Het is weer de tijd van het jaar om erover te praten. Want we kijken weer een kwartaaltje terug. Nee, ik denk als we kijken naar die IT-sector... dan is het eigenlijk wel een heel interessante sector. Want je ziet eigenlijk twee verschillende dingen gebeuren. Je ziet echt die semiconductors. Nou, die gaan als een speer. En aan de andere kant zie je de software. En dat wordt een beetje als een AI-loser gezien. Daar zie je dat eigenlijk de koersen heel erg onder druk staan. Terwijl de winstverwachtingen, die blijven eigenlijk stabiel. Dus er gebeurt heel veel in die sector. Dus ik sluit niet uit dat we het nog veel meer over deze sector gaan hebben. Ook met komend kwartaalcijferseizoen. Maar er gebeurt genoeg daar.
11: Daar gaan we het straks nog zeker even over hebben. Nog even die onrust onder beleggers de afgelopen weken. Het ging echt flink op en neer. Heeft dat nog effect op die bedrijven zelf? Gaan die hun investeringen daar misschien dan eindelijk op aanpassen?
17: Nou, ik denk zeker als je het echt over de geheugenchipfabrikanten hebt. Dus over de SK Hynix en de Samsungs en zo. Die hebben volgens mij gisteren aangekondigd dat ze juist extra gaan investeren in nieuwe fabrieken. Die markt hebben we echt een tekort. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de hyperscalers. Dus dan heb je het over de bedrijven die echt fors aan het investeren zijn in al die datacenters. Dus denk aan een Google, denk aan een Microsoft. Ja, die zullen waarschijnlijk nog wel even door blijven investeren. Aan de andere kant, ze hebben ook gewoon de cashflow om te blijven investeren. En ze hebben laten zien dat ze op de markt ook gewoon geld op kunnen halen om die investeringen te doen. Dus ik geloof dat dat nog wel even zo doorgaat.
14: Dan een kleine kledingcrisis. En dan heb ik het niet over een crisis die Maxime elke ochtend heeft voordat hij naar BNR komt.
11: Dat is veel meer.
14: Maar over Frankrijk. Dat trekt namelijk ten strijde tegen ultra-fast fashionbedrijven.
18: France is planning to introduce an anti-fast fashion law, which in addition to establishing a legal definition of the business model, will also introduce fines and even an outright ban on advertising for fast fashion.
14: Ja, Temu, Shein en AliExpress, de Chinese webwinkels dus, dat zijn de grootste boosdoeners, al dus de Franse handelsminister. Europese merken als Zara en H&M, die blijven gespaard. Een paar van de maatregelen zijn, er komt een toeslag waarvan de hoogte wordt vastgesteld op basis van hoeveel kleren verkopers aanbieden, hoe duur het is om een kledingstuk te repareren in vergelijking met de verkoopprijs. En de wet gaat ook advertenties verbieden. Ook influencers bijvoorbeeld, die mogen die troep niet meer promoten. Shein is natuurlijk niet blij. Stelt dat het in strijd is met Europese regels. Reageert, mode is voor iedereen, niet een privilege voor rijke mensen. Nou, daar denken ze in het land van de haute couture natuurlijk anders over. Ik zeg vive la France.
11: En kan ik nog zeggen, ja, jij zegt misschien wel mode is voor iedereen, maar ja, dat heb jij duidelijk ook niet begrepen. Goed, we gaan nog even door in het altijd zonnige Frankrijk, waar ook deze zomer wat goed nieuws vandaan komt. Wie hem krijgt, kan hem terugverwachten, toch?
14: Ja,
11: daar kwam namelijk het laatste inflatiecijfer naar buiten. En dat valt voor een keer eens goed mee. Want de inflatie in Frankrijk die daalde zowaar. 2%, daar kwam die op uit. Waar die vorige maand nog op 2,8% uitkwam. En de verwachting was voor nu 2,3%. Dus echt beter dan gedacht. Dalende energieprijzen, die waren de aanjager. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat de ECB te vroeg heeft ingegrepen met een renteverhoging, zegt Karsten Brzeski, jouw ING-collega Mike.
19: Ik denk dat ze misschien te vroegtijdig zijn begonnen. En in ieder geval als we naar die cijfers van nu kijken, er toch een heel grote kans is dat het alleen een eenmalige, heel korttijdige inflatiegolf is, die nu eigenlijk bijna weer verdwijnt.
11: Ja, wat denk jij, Mike? Is de ECB wat trigger happy geweest in dit geval?
17: Ik durf natuurlijk niet tegen mijn collega in.
11: Nee, dat
17: zou
11: ik ook zeggen.
17: Nee, maar ik denk, ik wil hem wel een klein beetje nuanceren. Kijk, achteraf kan je natuurlijk zeggen van, nou, misschien zijn we te snel geweest. Aan de andere kant, je wil ook niet te laat zijn. Dus ja, ik begrijp waarom die beslissing op dat moment genomen is. Achteraf kan je misschien zeggen dat het misschien niet nodig was geweest. Had natuurlijk ook niet verwacht dat die olieprijs zo snel naar beneden zou komen als dat die nu gaat. Dus ja, achteraf gezien misschien wel, maar nogmaals begrijp op dat moment waarom het gedaan is.
11: Is het erg als ze wat te vroeg zijn geweest uiteindelijk? Of is het better safe than sorry in dit geval?
17: Ja, ik denk dat je better safe than sorry moet zijn.
20: Het is een beetje net hetzelfde als met alle Nederlanders die vinden dat de bondscoach verkeerd gehandeld heeft.
11: Jongens, laten we ophouden over dit voetbal. We gaan door.
20: Over voetbal. Nou goed, dan nog goed nieuws voor iedereen die zijn nieuwsgierigheid naar de nieuwste iPhone niet kan bedwingen. Kijk even op het dark web. Daar vind je nu de gelekte beelden van de iPhone 18 Pro. Ook lijsten trouwens met welke bedrijven welke onderdelen daarvan maken en namen van die onderdelen. Dat meldt Reuters. De gevoelige informatie is gestolen bij een cyberaanval op Tata Electronics. Dat is de Indiaanse fabrikant die veel onderdelen maakt voor Apple. En Apple, ja, dat gaat toch altijd te werk als een goochelaar die nooit zijn trucs verraadt. Niemand mag zien welk konijntje uit welke hoed komt. Nou, nu liggen die kaarten dus gewoon op tafel. Kunnen alle concurrenten en namakers makkelijk meekijken. Apple is not amused. Het werkt samen met Tata om de afhankelijkheid van China te verminderen. Kwart van de iPhones moet dit jaar uit India komen. Maar ja, die relatie die zal nu wel een deukje zijn opgelopen.
11: Straks hebben we het over vrede, ja, tussen de VS en de EU. Ze laten de handelsoorlog eindelijk achter zich.
20: En je hoort over een inval bij een Wall Street bedrijf.
11: Maar eerst alvast naar het cijferseizoen. Het afwachten is begonnen nu de eerste jaarhelft voorbij is en de verwachtingen die zijn torenhoog.
21: Really led by the semiconductors, a real turn under the surface of the tech trade. Taiwanese stocks here headed for its best quarter since 2001, while the Kospi headed for its best since 1998.
11: Ja, oorlog in het Midden-Oosten, maar de beurzen doen alsof er niks aan de hand is. Een recordkwartaal dus voor Aziatische markten als Zuid-Korea en Taiwan. De Dow Jones lijkt zijn beste jaarhelft in 5 jaar tijd af te gaan sluiten straks. En de S&P 500 pluste sinds april 17% erbij. Een magische paar maanden als je zo naar de cijfers kijkt, Mike. Maar betekent dat misschien ook wel dat het dan voor dit jaar ook klaar is met al die stijging?
17: Ja, dat is een hele terechte vraag daar. Kijk, we zien natuurlijk dat het hard opgelopen is. Eind maart hadden we een dipje, dus we hadden nog wat goed te maken al daar. Ik denk inderdaad dat als je kijkt naar het hele AI-thema, laten we hem zo even samenvatten, dan zijn inderdaad de verwachtingen vrij hoog gespannen. En is daar niet heel veel ruimte voor tegenvallers. Aan de andere kant kunnen we ook constateren dat ze tot nu toe wel gewoon waargemaakt worden. Ik denk ook dat we hebben natuurlijk een klein beetje opluchting nu in ieder geval die olieprijs aan het dalen is. Dat, ja, die grote angst van gaan we een heel veel hogere inflatie krijgen. Dat lijkt nu wel weer wat terug te komen. En de vraag is natuurlijk hoe ligt die economie erbij? Dan kregen we volgens mij 2-3 uurtjes geleden kregen wat cijfers uit Amerika over de job openings. Dat ziet er eigenlijk allemaal best wel goed uit. Dus ja, de verwachtingen zijn hoog. Zeker als je kijkt aan de AI-kant. Aan de andere kant, als die economie in Amerika natuurlijk goed blijft, de consument blijft goed, nou ja, dan kan ik nog wel wat ruimte zien voor verhoging van de winstverwachtingen. En als je naar de waarderingen kijkt, dan zitten we voor de waarderingen in Amerika ongeveer op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Is dit afgelopen kwartaal wel wat opgelopen, maar ja, dus nog niet mega hoog. Daar zou ook nog wel wat ruimte in kunnen zitten. Daar wil ik wel weer bij zeggen dat de renteverwachtingen, daar is natuurlijk echt wel wat mee gebeurd. Begin van dit kwartaal zagen we dat er, nou ja, nog een mogelijkheid voor een rentedaling in Amerika ingeprijsd werd. Nu wordt er een renteverhoging ingeprijsd. Hogere rentes, dan ben je natuurlijk wat minder bereid om meer te betalen voor aandelen. Maar goed, vooralsnog zie je niet dat dat een heel groot probleem is. En gaat het echt om die economie? Blijft die sterk? Zit er misschien ook in de waardering nog wel een stukje ruimte omhoog?
11: Toch een soort, ja, klein wondertje dat alles daar toch, die hele economie, toch goed er doorheen gekomen is. Ik kan me herinneren dat we hier een paar maanden terug stonden en dachten, nou, dit kan nog wel eens helemaal in elkaar donderen, toch?
17: Ja, ik denk, dat is, kunnen we heel lang over praten, maar laten we even kort samenvatten in het feit dat eigenlijk draait het om die olieprijs.
11: Ja.
17: Die is niet zo hard gestegen als dat we gevreesd hadden. En die komt nu veel sneller weer omlaag.
11: Sneller teruggekomen. Ja,
17: ja, precies. En daar zitten natuurlijk een aantal zaken achter. Nou ja, dat is een hele waslijst. Heel even kort. China die heeft natuurlijk zijn reserves ingezet. Mm-hmm. Amerika heeft wat mee geholpen. Er is misschien linksom of rechtsom is er ook nog wat door de straat of van Hormuz heen gegaan. En We hebben er nu ook voor gezorgd dat we wat minder olie verbruikt hebben, zeker in Zuidoost-Azië. Dus wat dat er gaat ten opzichte van het punt waar jij het over had, zijn we er eigenlijk een stuk beter uitgekomen. En daardoor kunnen we nu dus ook weer wat meer vooruit gaan kijken.
0: Ja, de echte uitschieter waren die Aziatische markten. Die beleefden een recordkwartaal, met name dus Zuid-Korea. Samsung en SK Hynix zijn daar zo ongeveer de helft van die index. Dus dat verklaart wel een hoop. Ondanks de uitverkoop van vorige week staan ze nog steeds op een stijging van 70% dit jaar. Is dat nog realistisch?
17: Ja, voor nu wel. Kijk, het is natuurlijk wat je zegt terecht. Het is een heel specifiek verhaal over SK Hynix en over Samsung. Het gaat over die geheugenmarkt. En wat we daar nu zien, er is heel veel vraag naar. Normaal gesproken is zo'n geheugenmarkt, dat is eigenlijk een soort van commodity. Een soort van iedereen kan het maken. Op het moment dat er veel vraag is, gaan heel veel mensen bijbouwen. En dan krijg je zo'n varkenscyclus. Dat lijkt nu, voor nu, wel echt anders te zijn. Er zijn een paar bedrijven die dit kunnen. Die kunnen dat heel goed. Die gaan nu dus ook extra capaciteit bijzetten. Maar met de nieuwe fabriek heb je het pas over 3 tot 5 jaar... voordat er echt werkbare chips van die band afrollen. Zolang de hyperscalers blijven investeren, houdt die vraag aan en kan dit dus ook. Ook als je kijkt naar die onderliggende bedrijven, die zijn niet heel hoog gewaardeerd. Je hebt het over een koers-winstverhouding van tussen de 4 tot 8 keer. Dat betekent dat als dit verhaal maar een aantal jaar voort kan blijven bestaan, dat we dus die hoge prijzen hebben en toch nog een beetje krapte op die markt, ja, dan kan je deze waarderingen echt wel waarmaken en zit er misschien nog wat ruimte naar boven in.
0: Goed, het wordt dus nog een spannend cijferseizoen. Is het ook die techsector die alweer nog steeds het meeste in de spotlight staat, ook bij jou, in de komende weken?
17: Ja, zeker die techsector. Aan de ene kant natuurlijk de semis, aan de andere kant de softwarebedrijven. Die staan natuurlijk flink onder druk. Hè. Ik denk aan de andere kant, als we hem even iets breder trekken. Ik had het net al over de renteverwachtingen die zijn gewijzigd in Amerika. En we willen weten hoe het er nou voor staat met die Amerikaanse economie. Nou, dan gaan we natuurlijk kijken naar de Amerikaanse banken. Daar zijn wij ook positief over. En waar ik ook op ga letten, dat is de healthcare sector. Healthcare sector heeft het eigenlijk dit jaar helemaal niet zo goed gedaan. Blijft echt wel achter ten opzichte van andere sectoren. Maar ik denk dat daar juist ruimte is voor AI om kosten te besparen. En je ziet ook wel dat het momentum en het sentiment in die sector een beetje aan het draaien is. Dus misschien dat we daar positief verrast kunnen worden.
0: Ja, dus dan hebben we het over de Philipsen en dergelijke, die toch weer dan techsector worden.
17: Nou ja, ook de Eli Lilly's natuurlijk en de Novo Nordisk. Dus die sector is echt wel breder dan alleen maar dat.
0: Goed, dan die techbedrijven, die verwachtingen zijn altijd enorm hoog. Ja. Wat als ze die verwachtingen niet waar kunnen maken met hun cijfers?
17: Ja, dan zal je echt wel wat teleurstelling zien.
0: Al helemaal, zeg maar, met afgelopen weken in gedachten, flinke dalingen. Is het nu zover afgekomen dat die verwachtingen toch wel weer wat realistischer zijn? Of kan het echt nog wel verder naar beneden?
17: Ja, je ziet dat de koersen die zijn wat afgekomen, maar de winstverwachtingen die zijn niet zozeer gedaald. En ik denk dat het nog wel even volatiel blijft. Je gaat hier of daar ga je natuurlijk wel één tegenvaller krijgen. Nou, dat zal best afgestraft worden. Maar ik denk die lange termijn trend waar we het net over hadden, dat één AI wordt flink geïnvesteerd en tekort in die geheugenchip, dat houdt nog wel even aan. Dus dat, ik denk dat op een gegeven moment, als het een aandeel of de subsector heel erg terugvalt, dan zijn er ook nog wel genoeg mensen die willen kopen.
4: BNR Beurs.
0: Dan door naar het einde van een tijdperk. Het einde namelijk van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.
20: En dat einde wordt ingeleid door Europa, dat na vandaag de handelswapens tegen de VS neerlegt.
22: Under the deal, the EU will remove tariffs on many American industrial goods and expand access for US pharma products.
20: Importheffingen op industriële goederen uit de VS worden dus verlaagd. En Amerikaanse vissers en boeren moeten makkelijker met Europa kunnen handelen. Oh ja, dan is er ook nog de verlenging van het heffingvrije invoeren van kreeften. Mike, straks die kreeften en die veranderingen eerst even terugkijken. We zitten een jaar en 3 maanden na Liberation Day nu. Wat is onderaan de streep nou de schade die de EU en de VS hebben opgelopen in dit hele debakel?
17: Je zou bijna vergeten zijn dat we inderdaad Liberation Day hebben gehad met alles wat er gebeurt. Maar nee, dat heeft ook zeker zijn impact gehad. Ook op de financiële markten natuurlijk. Ik denk als je naar beide kanten kijkt, dan zie je echt wel schade in het feit. Eén, je hebt natuurlijk hogere kosten. Hè. Het is eigenlijk gewoon een soort van extra belasting, die importheffingen. Je ziet natuurlijk ook zeker als je naar Duitsland kijkt, dat verkoop van Duitse auto's aan Amerika, die is echt wel ingezakt. Ook veel gespecialiseerde halffabrikaten uit Duitsland, dat is wel een stukje minder geworden. geworden. Maar ik denk dat ook, en die laat zich misschien wat lastiger meten, op het moment dat de situatie nog onduidelijk is en je niet weet wat er gebeurt, dan wacht jij ook even met je langetermijn investeringen. Dus ik denk dat er daarom, omdat ook veel ondernemers en bedrijven een soort van op de stopknop hebben gedrukt, even afwachten. Dat kost natuurlijk ook gewoon economische groei. De schade is er aan beide kanten.
20: Ja, dus dat is een lange termijn schade die we dan nog moeten gaan zien ook in de toekomst. Maar wat zou je nu zeggen van wat we nu zien? Wie is hier nou als winnaar uit de wedstrijd gekomen?
17: Ja, ik denk als ik er toch eentje moet kiezen, dan denk ik dat het Amerika is.
0: Toch wel?
17: Toch wel. Simpel gezegd, de importheffingen die Amerika op Europese goederen heft, die is hoger dan voor Liberation Day. En de importheffingen die Europa op Amerikaanse goederen heft, die is nu dus bijna volledig weg. Aan de andere kant denk ik ook, zeker als je natuurlijk naar het bredere geopolitieke landschap kijkt, dat Europa toch een beetje soort van eieren voor zijn geld heeft gekozen. We zijn natuurlijk best afhankelijk van Amerika voor een aantal zaken. Denk bijvoorbeeld aan LNG. We hebben natuurlijk inval van Oekraïne door Rusland. Ja. Daardoor zijn we veel afhankelijk geworden. Eerst van Qatar en van Amerika. Qatar hadden natuurlijk het Midden-Oosten. Dus ik denk op zich dat de EU hier ook wel goed gehandeld heeft door duidelijkheid te creëren en schade te beperken. Maar goed, als er één winnaar is, dan toch wat VS.
20: En hoe stabiel is die deal die er nu ligt, nu, schat jij in?
0: Als de VS al helemaal eigenlijk de winnaar in deze deal is, dan kan ik me best voorstellen dat ze misschien nog een keer zeg maar weten wat ze nu kunnen en dat nog wel een keer aandurven.
20: Een doorstart maken.
17: Ja, hoe stabiel is een deal met Donald Trump? Ik denk dat je dat in het Midden-Oosten kan vragen. Ja, we kennen natuurlijk de persoon. Ik denk,
0: daar krijgt hij niet heel veel deals gedaan, geloof ik. Dat is het hele probleem. Ja.
17: Precies. Maar goed, ik denk, kijk, als je natuurlijk kijkt naar het Europese component, dan zijn er nog wel bepaalde uitwegen op het moment dat Amerika zich niet aan bepaalde regels houdt. Dan kan het allemaal weer teruggetrokken worden. En er zit natuurlijk ook gewoon een houdbaarheidsdatum op die deal tot eind 2029. Ja, dan maar eens kijken wie er dan president is in Amerika en hoe de verhoudingen dan zullen gaan.
2: BNR Beurs.
0: Gaan we eens de gebruikelijke ronde over Wall Street doen. Het staat daar allemaal in het groen. De Dow Jones 0,4% erbij. De S&P 500 0,8% erbij. En de Nasdaq 1,5% erbij zelfs.
20: En misschien even beginnen buiten Wall Street, bij de Federal Reserve. Het Hoge Rechtshof heeft namelijk besloten dat bestuurder Lisa Cook mag blijven. In een jury van 9 mensen waren er 5 van mening dat Cook haar werk moet kunnen blijven doen bij de Fed. Omdat de centrale bank een onafhankelijke organisatie is, mag Trump haar niet zomaar ontslaan. Bovendien zou Lisa Cook ook onvoldoende ruimte hebben gekregen om zich te verdedigen. Nou ja, de onafhankelijkheid van de Fed, die lives dus to die another day. Lisa Cook ook, al is het gevaar nog niet helemaal geweken.
3: What that does do is leave open that possibility for Trump to return and try to remove Lisa Cook in another way. Maybe there's something else that ends up back before the courts, but it's important to keep in mind that this was a fairly narrow decision. So I don't think this is necessarily the end of the story, but certainly obviously good news for Lisa Cook right now.
20: Ja, met andere woorden, niet raar opkijken als er toch nog een poging van Trump komt om haar eruit te bonjouren.
0: Spannend verhaal heb ik dan nog over Supermicrocomputer. Dat is het techbedrijf dat complete serverkasten in elkaar schroeft. Met daarin ook chips van Nvidia. Ook het techbedrijf waarvan de boekhouding al wel vaker in twijfel is getrokken. En het techbedrijf waarvan de oprichters mogelijk de bak in gaan. Omdat ze betrokken zouden zijn bij de smokkel van die Nvidia-chips naar China. In navolging van dat laatste staat Supermicro nu weer in de spotlight. Autoriteiten in Taiwan hebben namelijk een inval gedaan in hun kantoor daar om te zoeken naar bewijs voor die smokkel van die chips. Waarschijnlijk in opdracht van Washington. Zelf zegt Supermicro, het kan zijn dat die servers nadat wij ze hebben verkocht weer doorverkocht worden en zo in China belanden. Maar daar hadden beleggers geen boodschap aan. Het aandeel donderde halverwege de beursdag van gisteren in de VS toen dit nieuws naar buiten kwam met 8% naar beneden. Dus flink pijnlijk dus. Ja. Ander aandeel nog dat er tussenuit springt is dat van Aerovac. Environment, dat is een dronemaker, drones voor defensie om precies te zijn. Het is echt een soort ultra-Amerikaans bedrijf. Die topman is super trots dat hij oorlog mag voeren en dat hij daar zijn steentje aan bij mag dragen. En dat is echt hele goede business de laatste tijd. Ze komen nu met de kwartaalcijfers en de omzet die verdubbelde in vergelijking met een jaar terug. Ver boven de verwachting ook nog eens. En beleggers, die zijn daar zelf ook niet vies van. Want het aandeel dat staat vandaag 17% in de plus.
20: Nou, ten strijde. Tot zover de laatste dag van juni en die van het tweede kwartaal. Kijken we nog even wat er morgen op de agenda staat.
1: Een nieuwe maand, een nieuw kwartaal. Maar op de eerste dag ervan nog geen kwartaalcijfers. Wel een hele trits aan inkoopmanager-indices van over de hele wereld. De VS, China, Japan, maar ook een hoop Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, ook Nederland. En die cijfers die fungeren een beetje als graadmeter voor het vertrouwen in de industrie en de verkoopcijfers. Het lijkt er heel behoorlijk uit te gaan zien. Maar dat kan ook te maken hebben met dat er in juni nog een beetje gehamsterd is vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Dus dat kan die cijfers zomaar een beetje opblazen. En ook de Fed laat morgen van zich horen. Ze publiceren de notulen van de vergadering 2 weken geleden. Geeft toch altijd een extra inzichtje in het rentebesluit van toen. Wie twijfelde en wie niet. We kunnen het allemaal teruglezen in de notulen.
0: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 30 juni. We sloten de beursmaand af, we sloten het kwartaal af. En onze sleutel naar het succes was Mike Mulders, die net zei dat hij nog wel een half uurtje door kon. Dus Mike, take the stage.
1: Doen we buiten de studio.
0: Van ING Investment Office, dankjewel weer.
1: Ja, en jij natuurlijk bedankt voor het luisteren en kijken. Kijken kan namelijk op YouTube. Zoek ons daarop. Of luisteren in je podcast-app. In Spotify kan je ook nog reageren. En ons laten weten wat je ervan vindt. En ook als je vragen hebt, kan je daar terecht. Of als je ook een betoog wil afsteken.
0: Ja, of als je nog iets over Milouder kledingkeuze wil zeggen, dan mag je ook op Spotify of op YouTube.
1: Ik zou eerst op YouTube kijken en dan reageren. Inderdaad, wel een geïnformeerde mening alsjeblieft. En dan mag alles gezegd worden wat mij betreft. Morgen zijn we er weer, hè, Maxime?
0: Ja, tot dan.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
3: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schroppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
9: Wij waren toen helemaal niet thuis in dat soort... Gaat dat dan? En ja, we waren veel te open daarin.
10: Ik weet van jou, David, dat is niet altijd zo, hè?
11: Oh, van mij? Of van mensen?
10: Nee, niet van jou persoonlijk.
9: Ja. Eigenlijk wel een beetje de boot afgehouden als zijnde van... Oké, weet je, als ooit het moment komt... dan hebben we in ieder geval degene die we moeten hebben... die kunnen we meteen bereiken.
12: Het personeel inklokken, maar dan online. Met een slimme tool. Met dat product timmert de Noord-Hollandse ondernemer Fred Al flink aan de weg. Dat zien ook andere bedrijven en op een dag komt er een e-mail binnen van het grote Visma. Of hij tijd heeft voor een kop koffie. Nou, denkt Fred, laten we dat maar doen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Fred Al, die vertelt over het moment waarop hij besefte... dit wordt de deal van mijn leven.
9: Nou, het verschil tussen het moment van bedrijven kopen en de deal van mijn leven, daar zit een heel stuk tussen. Dus ik denk dat als ik dacht, dit wordt de deal van mijn leven, was dat eigenlijk pas op het eind.
10: Ja, want het is een lang proces geweest.
9: Het is een lang proces geweest, dat gaat dan niet over één nacht ijs. En je moet eerst beslissen van oké, gaan we dit verkopen, ja of nee? En twee, voordat je daar pas bent, zit er heel veel voorbereiding tussen.
10: Ja. En je zegt, voordat we dit gaan verkopen... dit slaat in dit geval op Timechimp.
9: Ja.
10: Dat was jouw bedrijf.
9: Ja.
10: Wat leverden jullie precies?
9: Ja, we begonnen met urenregistratie en uiteindelijk ging daar veel meer omheen. Werd het ook een stuk projectadministratie... en uiteindelijk de hele administratie omtrent urenuitgaven en ritten... En projectadministratie.
10: Want jij had al bij een multinational gewerkt... en gezien hoe houtje touwtje dat daar ging.
9: Ja, nou ja, inderdaad. Ik werkte bij een multinational en mijn compagnon die werd gedetacheerd. Ik kwam met eigenlijk allerlei tools in aanraking. En ja, we dachten dat kan beter, makkelijker, sneller.
10: Zo beginnen bijna alle ondernemersavonturen toch, David?
11: Ja, dat lijkt er wel op, ja. Dit kunnen we beter, dit kan handiger, let's go.
10: Dat werd Timechimp en dat bedrijf dat groeide als kool. Wat zorgde daarvoor? Want jullie waren niet de enige speler in de markt.
9: We waren absoluut niet de enige speler in de markt, maar wel op de manier waarop wij het aanpakten. Dus we waren toen 100% cloud. Toen was nog, de cloud was nog een heel happening. En we deden eigenlijk alles online. Vanuit klantwerving, puur Google.
10: Dat klinkt nu heel normaal, maar
9: toen was dat wat, ja, wat minder normaal.
10: Ja.
9: En wij hebben daar gewoon volop ingezet. We deden geen klantbezoeken, we deden alleen alles online, waardoor we heel veel afspraken konden doen. We waren maar met z'n tweeën in het begin natuurlijk.
10: Maar jij was een echt saleskanon, toch?
9: Juist, ik kom uit ik heb een commerciële achtergrond. Ik heb altijd in de sales gezeten, dus ja, ik weet wel een beetje wat van verkopen.
10: En uit een echt ondernemersnest.
9: Juist, ja. Mijn ondernemersnest is eigenlijk, mijn hele familie is eigenlijk bijna ondernemend. En dat begon vanaf mijn opa, mijn vader, mijn broer, mijn zus. Iedereen eigenlijk, nu. En daaruit is het eigenlijk ook bij mij geboren. Ik wist eigenlijk al dat ik jong was, dat ik ondernemer wilde worden.
10: Ja, en zit hem dat dan in van ik wil rijk worden of ik wil iets gaan bouwen?
9: Nee, ik wil zakelijk.
10: Je mag het eerlijk zeggen.
9: beide natuurlijk. Financiële vrijheid is echt wel een groot ding in dit verhaal natuurlijk. Tweede is, ik kan slecht. Ik heb veel ideeën en die wil ik dan graag zelf ten uitvoeren brengen.
10: Zo begint dat dan. En Timechimp groeit dan uiteindelijk door naar zo'n 40 mensen. Dat werden er later weer wat minder.
9: Ja.
10: Jaaromzet van om en nabij de 5,5 miljoen.
9: Zoiets, ja.
10: Ja. Wanneer dachten jullie, we verkopen de tent?
9: Nou, eigenlijk bij het begin al, dat we ermee begonnen, is ooit van, ja, dit gaan wij niet ons hele leven lang doen. Maar dat we het echt wilden verkopen was eigenlijk na een jaar of 5, 6, 7. Ook de eerste gesprekken gaande met een bepaalde overnamekandidaten. Toen was het zaakje eigenlijk gepand. En toen zijn we eigenlijk bij de eerste gesprekken zijn we ook meteen bezig geweest met van, oké, weet je, als we dit ooit willen verkopen, wat willen we dan?
11: En waarom wilde je het verkopen, Fred? Want ik kan ook zeggen, ik heb eindelijk dat bedrijf wat ik als kleine jongen wilde. Het loopt goed, het groeit.
9: Ja, daar ben ik dan toch weer te ondernemend voor. Want kijk, ik vind als het een bedrijf wordt, zeg maar, wordt het ook een stukje manager. En minder ondernemen. En ik vind gewoon heel veel dingen leuk. En dit wordt ook, het werd ook werk. En dan,
10: dan moet je op gaan passen.
9: Nou ja, voor mij wel. Ik vind dat dan wordt het een sleurtje. En elke dag naar de kantoor toe.
10: Ja.
9: En,
10: betekent wel dat je een bedrijf nodig hebt dat ook door kan zonder jou. En dat is voor heel veel ondernemers een struggle volgens mij, David. Is dat je jezelf misbaar maakt.
11: Ja, dat is een grote struggle. En ook altijd een belangrijk punt in dit soort verkooptrajecten. Want een koper wil eigenlijk gewoon een machinekamer die lekker doorgaat. Ook als de ondernemers er niet zijn. En vaak denken ondernemers dat het al redelijk verkoop klaar is. En dat het ook zonder hen wel goed gaat. Maar dat is meestal niet het geval nog bij een bedrijf van deze omvang.
10: Nee. Jullie zijn daar wel vanaf dag 1 heel bewust mee bezig geweest, toch Fred?
9: Ja. We hadden bijvoorbeeld als een medewerker ziek was en kwamen erachter, oké, er blijven dingen liggen. Dat we al dachten van, dat kan niet. Dus we hebben eigenlijk altijd alles dubbel uitgevoerd. Inclusief mezelf. En we zijn altijd mee bezig geweest. Op een gegeven moment dat we wat groter werden, hebben we een managementteam opgebouwd. Proberen op te bouwen. Daar hadden we wat geluk mee en wel wat minder geluk mee. Maar wel omdat we traject op tijd hadden ingezet, konden we snel bijsturen. En was dat eigenlijk perfect voor de verkoop.
11: En heb je daar de koper dus ook van kunnen overtuigen dat het goed doordraait, ook zonder jullie aandacht?
9: Ja, dat was eigenlijk het hele verhaal. Hè? Want wij wouden eruit, vooral mijn compagnon wou er eigenlijk per direct uit. En ik zou er nog wel aanblijven, maar ook niet voor een langere periode. Dus het hele verhaal was eigenlijk van, oké, we hebben één persoon. Die geven wij aan, dat wordt de nieuwe CEO. En dat verhaal hebben wij moeten verkopen eigenlijk richting kopende partijen.
10: We gaan even naar het moment. Ongeveer 7 jaar. Zo lang bestaat jullie bedrijf. En je gaf net inderdaad aan, hè, ik en mijn compagnon, wij wilden wel langzaam maar zeker gaan kijken om de boel te verkopen.
9: Mm-hmm.
10: Toen kwam Visma bij jullie koffie drinken.
9: Ja.
10: Hoe ging dat?
9: Ja, dat gaat eigenlijk. Visma. Nou, is het.
10: Een van de grootste bedrijven, opkopers van de afgelopen jaren, denk ik zo ongeveer, David.
11: Ja, die kopen heel veel, doen heel veel deals.
10: Zo zeg. Ja.
9: Ja, nu helemaal. Vooral in onze tak.
10: Ja. Gaan wel richting een beursgang, is de verwachting ook. Ja,
9: ja en. Dat was eigenlijk via LinkedIn een berichtje. Kunnen we een keer praten?
10: Vanuit jullie dus?
9: Nee, vanuit Visma.
10: Ah, oké.
9: Okay. Ja, die hebben natuurlijk een team die daar nou achteraan zit.
10: En wat denk je dan als zo'n grote partij aanklopt?
9: Nou ja, weet je, ik vind altijd een gesprek kan je altijd aangaan. Daarin hebben wij het eerste keer meteen wel foutjes gemaakt, hoor. Van bijvoorbeeld veel te veel data gegeven.
11: Oh, meteen al.
9: Ja? Nou ja, wel data die je eigenlijk achteraf niet zou willen geven.
10: Maar zoals bijvoorbeeld?
9: Gewoon omzetten, churncijfers.
11: En hadden jullie een NDA getekend?
9: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat hadden we wel getekend toen.
11: Ja.
9: Wel opgelet, maar dat zijn wel dingen die je eigenlijk niet moet doen natuurlijk.
10: Twee onervaren, enthousiaste ondernemers gaan met een groot bedrijf in gesprek. Zijn eigenlijk veel te open.
9: Ja, wij waren eigenlijk veel te open. En inderdaad, dat was eigenlijk de fout die we maakten.
10: Maar wist je toen, na dat eerste gesprek, je drinkt koffie, je gaat naar huis, je belt elkaar terwijl je in de auto zit, van dit gaat wat worden, of juist niet?
9: Nee, nou kijk, eerst wouden we wel eens weten van, oké, wat is het eigenlijk waard? Want op dit moment. En toen verder waren we in gesprek, toen zeiden we ook van, zeiden we tegen Visma, maar joh, wat is het dan een beetje waard? Wat zouden jullie ervoor bieden? En toen kwamen ze met een aanbod waarvan we alle twee wel dachten van, oké.
10: Het is toch interessant, want jij stelt deze vraag dan aan iemand die jouw bedrijf misschien gaat kopen. Ja, weet je, dat is net als iemand die mijn huis gaat kopen. Die zal altijd lager bieden dan ik zou verwachten. Zou je zo'n vraag niet aan iemand als David moeten stellen?
9: Ja, dat is
10: misschien wel best wel handig geweest.
9: Ja, maar wij waren toen helemaal niet thuis in dat soort, gaat dat dan? En dat was ook het eerste gesprek en we waren ook veel te open daarin. En,
10: ja. Het kwam niet tot een deal?
9: Nee. En dat kwam meer vanuit onze kant ook. Want wij van, we wilden eigenlijk gewoon weten van wat is het nu waard. Dus we gebruikten Visma eigenlijk ook wel een beetje daarin.
10: Ja.
9: En,
11: ze luisteren mee, hè?
9: Ja. Daar was wel meteen het zaadje geplant. Van, dat is wel echt iets wat levensveranderend is. Ja,
11: misschien interessant ook bij jullie, Fred. Want we noemden eerder je omzet. Maar je bent een softwarebedrijf. Dus je businessmodel is SaaS, denk ik, hè? Licentiefees.
9: Ja. Mm-hmm.
11: Op welke manier wordt er dan gekeken naar een waardering?
9: Ja, naar groei.
11: Ja.
9: En naarmate hoe hoog je groei is, dan wordt er ook nog wel gekeken naar EBITDA. En die twee eigenlijk. Ja. En daar zijn natuurlijk heel veel dingen belangrijk. Churn, cijfers, groei over de afgelopen jaren. Het zijn heel veel dingen belangrijk.
10: Ja, de vraag of je als ondernemer wel of niet doorgaat.
9: Juist,
10: nog drie jaar.
9: Ja.
10: Dat is allemaal mee in de waarde.
11: Wat hier echt relevant is, is dat bij groeiende softwarebedrijven er vaak ook wordt gekeken naar een multiple op je omzet. Hè? En dat is een aanzienlijk hogere waardering vaak dan een klassiek B2B-model waarbij alleen naar winst wordt gekeken.
9: Ja.
10: Ja. Ja. Ja. Visma werd het hem dus niet. Dan bel je ze op en dan zeg je, jongens, dank jullie wel. Fijn dat jullie even langs zijn gekomen, maar voorlopig niet. Maar jullie onderhielden nog wel contact.
9: Ja, we hebben eigenlijk bij toen afgesproken. En dan was het met één specifiek persoon van Visma. Van oké, laten we gewoon elk jaar gewoon even bellen. Hoe gaat het ermee? En dan laten we elkaar gewoon up-to-date houden. En dat hebben we ook gedaan.
10: Ja. Ja,
9: en eigenlijk wel een beetje de boot afgehouden. Als zijnde van oké, weet je, als ooit het moment komt, dan hebben we in ieder geval degene die we moeten hebben, die kunnen we meteen bereiken.
10: Maar toch interessant, want zij bieden dan een bepaald bedrag. Dan kijk je je compagnon toch ook even aan. Van, als we dit nu aannemen, hoeven we waarschijnlijk nooit meer te werken. Zijn we ook af van het gedoe. En toch zeg je heel bewust, we houden de boot nog even af.
9: Ja, omdat we op dat moment toch nog, ik in ieder geval ook en mijn compagnon ook, van we waren er nog niet klaar mee. En we zagen nog echt wel kansen. En kijk.
10: Tegelijkertijd kan de wereld er morgen ook heel anders uitzien.
9: Ja, maar goed, dat is toch wel een beetje. Kijk, het was best wel korte termijn. Dus we konden altijd wel bijsturen en meteen het gesprek aangaan wanneer we dachten dat het een andere kant op zou gaan. Ja, we zagen ook nog zoveel kansen en zoveel groeikansen. En we waren nog met zoveel dingen bezig die nog niet afgerond waren. Waardoor we dachten, misschien moeten we het nu nog niet doen.

0: Nog even niet dus. Fred ruikt kortstondig aan het grote geld, maar neemt de biljetten op dat moment niet aan. We zetten de klok een paar jaar vooruit. Het is begin 2024 en de tijd is er volgens hem nu wel rijp voor. Fred zet zijn bedrijf in de etalage. Je kunt het vergelijken met een woning die je wilt verkopen. En ja, wat doe je dan? Die zet je op Funda.
1: Ja, je doet mooie foto's maken van je woning. Net zoals bij je bedrijf. Je geeft cijfers, heel groot is de woning, et cetera. Wel wat dieper dan dat, bij het bedrijf natuurlijk. En dat stuur je eigenlijk naar een x aantal potentiële partijen op.
0: Je maakt in feite een one-pager.
1: Ja.
0: Met al je gegevens, althans de gegevens die je wilt delen. En die stuur je dan naar een aantal partijen.
2: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis down under,

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Ja.
2: Oké, dus dan stuur jij zo'n one-pager naar verschillende partijen en daar kwam reactie op.
3: Ja.
2: Van? Hoeveel?
3: Ja, ik geloof dat we er 40 aangeschreven hadden en 38 waren uiteindelijk geïnteresseerd.
2: Zoveel?
1: En hadden die potentiële kopers enig idee van de omvang van dit traject?
2: Ja, maar...
3: Nee, ik weet niet hoe... Ja, het enige wat hun hebben is die one-pager. Ja,
2: maar ze weten toch ook wel, als ze even een beetje hun best gaan doen, dat het om jullie bedrijf gaat? Of...
3: Ja. Nou, waarschijnlijk wel.
2: Ja, nou, in ieder geval
3: weet ik eigenlijk niet.
2: In ieder geval bij Visma.
3: Ja.
2: En toen heb je een partij in de arm genomen om dat te begeleiden.
3: Nou, dat was al voor dit traject. Dus
2: okay.
3: Alles wat er gedaan is, dat is al met die partij geweest.
2: En dan volgen de gesprekken?
3: Dan volgen de gesprekken, maar wel heel selectief.
2: Oké.
3: Dus je gaat niet met iedereen een gesprek aan.
2: Nee, 40 keer koffie drinken, dat lijkt me ook wat overdreven.
1: Hoe maak je die afweging met wie wel en wie niet?
3: Nou, dat was eigenlijk op advies van die partij die wij dan ingehuurd hadden. Ja, die dan eigenlijk van oké, weet je, wat bij ons ook wel het ding was wij hebben natuurlijk een, wij willen er allemaal uit. En dat was ook wel een beetje duidelijk. Dus ja, sommige mensen wouden gewoon, oké, waarom dan? En die wouden gewoon dat 1-op-1 gesprek. Dus wij hebben eigenlijk meer gesprekken gedaan dan normaal is, zeg maar, in zo'n traject. Ik denk dat ik 12 gesprekken al heb gehad in de eerste fase. En dan naar de volgende fase hebben we met 3 partijen gingen we uiteindelijk de laatste fase in.
2: En nu, Fred, als je je huis te koop zet, dan doet de makelaar de eerste rondleiding. En daar ben je meestal zelf nog niet bij. Ja. Hoe zit dat met het verkopen van je bedrijf? Ga je dan ook al meteen vanaf het eerste gesprek met zo'n potentiële koper aan tafel? Of laat je dat aan die M&A-adviseur over?
3: Veel van die gesprekken gaan wel gewoon via die M&A-adviseur. Alleen sommige gesprekken niet. En dat was bij ons wel een voordeel. En dat hoorden wij later ook wel van Visma's. Soms gaan wij een gesprek aan met de ondernemer en we willen die ondernemer spreken. En dan is de M&A-adviseur aan het woord. En dat was bij ons juist andersom. Wij deden het verhaal en niet de M&A-adviseur.
2: En die stuurde hier en daar een beetje bij. Je noemt net de naam Visma. Want die komt weer terug in dit verhaal.
3: Ja.
2: Want uiteindelijk werd dat de partij waarmee jullie in zee gingen.
3: Ja, dat is wel een mooie...
2: Hoe is dat gegaan?
3: Nou ja, uiteindelijk hadden we wel verwacht dat Visma 1 van de partijen zou zijn. Hadden we gehoopt eigenlijk ook wel natuurlijk. Want ja, daar hadden wij wel een goede connectie mee. En het was natuurlijk 1 van de partijen waar wij ook een koppeling mee hadden. Waar we al wat dieper mee waren. Waar we van vonden van oké, dit zou op de langere termijn voor Time Gym de juiste overnamekandidaat zijn. Ja, en die kwam toen ook wel gewoon bij de laatste ronde.
1: Er is ook de betere bieding in het proces.
3: Ja, want we hadden wel met z'n allen besloten ook gewoon van oké, wat vinden we belangrijk? Hè? Dat moet je ook van tevoren wel bespreken van oké, wat vinden we belangrijk in zo'n deal?
1: Ja, en wat vond je belangrijk op hoofdlijnen?
3: 1, geld natuurlijk.
1: Ja.
3: En 2, dat we er ook alle 2 gewoon niet te lang aan hoefden te blijven.
1: Ja. En dat komt bij deze partij blijkbaar.
3: Ja, dus daar waren ze alle 2 heel goed in. En vooral ook op het laatste, op het tweede punt is gewoon van oké, weet je, accepteren dat mijn co-founder direct eruit ging en ik wat later ook gewoon afscheid zou nemen.
2: Fred, en dan begint ook het boekenonderzoek. Hoe heb je dat ervaren? Heb je daar nog veel energie in moeten steken? Of?
3: Wij hebben dat uiteindelijk van tevoren zelf voorbereid. Dus wij hebben zelf die partijen benaderd om een boekenonderzoek te doen. Zodat we die ook in het dataroom konden stoppen, zodat iedereen daar toegang toe had. In ieder geval de laatste kandidaten. Ja, en dat heeft voor ons uiteindelijk heel veel voordelen gebracht. 1, omdat je best wel laat pas... Een keuze hoeft te maken met wie je echt doorgaat. Je wist ook wel van tevoren ook een beetje van oké, dit staat nog niet zo heel goed. Kunnen we daar nog wat aan doen? Ja, nee.
1: Ja, dit is een vendor DD.
2: Even uitleg hier, David.
1: Ja, na het tekenen van een letter of intent of term sheet, dat is eigenlijk het eerste contractuele item wat je hebt in zo'n deal, ga je het boekenonderzoek in. En je weet, dan ben je echt even aan de beurt. Dan krijg je echt honderden vragen. Wat je vaak ziet bij wat grotere deals is dat verkopers dat met hun adviseur goed voorbereiden. Zodat je eigenlijk je eigen boekenonderzoek doet. Nadeel is, dat moet je ook zelf betalen. Maar als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een Deloitte je financiële DD laat doen. En je laat ook je legal DD doen, soms commercieel. In dit geval waarschijnlijk ook technisch. Dan heb je al een heleboel documenten met logo's van goede partijen die heel serieus naar jouw bedrijf hebben gekeken. En het is ook niet zo dat die een goed rapport schrijven omdat je ze betaalt. Want die verbinden wel hun naam eraan. En dit heeft heel veel voordelen. Want alle onregelmatigheden of dingen die je wil verbeteren, kom je heel tijdig achter en het geeft je de gelegenheid om bij te sturen. Maar potentiële kopers weten ook, als jij al dit als voorbereiding hebt en je hebt al deze dossiers, dan gaan heel veel partijen dit zien. Het is super professioneel.

0: Dus als we mee willen doen, ja, dan moeten we ook echt het achterste van ons tong laten zien en met betere biedingen doorkomen. Dus ik vind dit een heel verstandige en professionele manier om het aan te pakken.
1: En hoe gingen die voorbereidende handelingen en ook die gesprekken? Wat staat je die periode het meest bij?
2: Dat het heel goed voorbereid is. Dus wij hebben met onze M&A echt heel goed voorbereid. En ook echt een aantal keer geoefend. Voor meerdere personen.
1: En wat geoefend? Dus ja. Een soort rollenspel speel je dan?
2: Ja.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Is dat gebruikelijk, David?
0: Ja, ik weet niet hoe andere adviseurs dat doen. Ja, ik doe dat ook wel.
1: Oh ja?
0: Ja, echt goed voorbereiden wat je gaat zeggen. Vaak gaan die eerste gesprekken helemaal nog niet over geld, maar over waarom wil je verkopen? En in dit geval, waarom willen jullie eruit?
1: Dus dan ben jij in feite een soort interviewer. Ja. En jij legt dan, Fred in dit geval, het vuur aan de schenen. En jij stelt hele lastige vragen. En je gaat kijken hoe hij reageert.
0: Nou, zeker. Je moet je realiseren dat een koper is geïnteresseerd omdat ze veel potentie zien. Maar in zo'n proces moet je ook wantrouwen wegnemen dat je het om de verkeerde redenen zou verkopen. Of dat je zelf ziet van we gaan naar het eindpunt toe, de groei gaat eruit. Dus dat goed voorbereiden is wel van heel groot belang, ja.
1: Ja. Was het emotioneel? Was het ingewikkeld? Was het een gedoe?
2: Dat hele proces bedoel je? Ja. Nou, sowieso. Kijk, het is jouw bedrijf, dus je staat er sowieso emotioneel in. En dat is iets wat je weg moet nemen, denk ik, in zo'n gesprek. Ja, je moet niet emotioneel reageren wanneer er een kritiek geleverd wordt op een aantal punten in jouw verhaal.
1: Daar ben jij door jouw adviseur op voorbereid?
2: Jazeker, want ik ben nog wel iemand die heel emotioneel kan reageren.
1: Ah, okay.
2: Ja, en dan werd er wel op gewezen, oké, hou dat in.
1: Als Visma begint over die hoge churncijfers, dan rustig blijven.
2: Ja, dan dacht ik wel van, ja, weet je, ik weet het toch.
1: Ja. En dan ga je, laten we zeggen, vanaf het begin, toen jullie die veiling zijn gestart, tot en met de laatste onderhandelingen, de perikelen daarvan. Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd?
2: Nou, de voorbereiding, ik denk dat we, even kijken, want we zijn toen in het nieuwe jaar gestart, dus dat is eigenlijk gewoon januari geweest, denk ik. En uiteindelijk na mijn vakantie zijn we in de laatste fase terechtgekomen en we hebben uiteindelijk 6 december.
1: Bijna een jaar.
2: Is bijna een jaar.
1: Oh mijn god. Ja. En ja, wat doet dat met je?
2: Je zit wel in een rollercoaster. Ja.
1: Dan raak je er ook wel een beetje klaar mee, toch, David?
0: Ja, een bekend verschijnsel is deal fatigue. He, dat alle partijen.
1: Even wachten, deal fatigue.
0: Ja, deal fatigue. Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Dat partijen letterlijk moe worden, er klaar mee zijn, geen zin meer hebben aan het eind. En zoals ik het ervaar in dit soort trajecten, is het niet alleen dat ze er klaar mee zijn. Soms vinden ondernemers het ook spannend en kopers ook. Gaat het nog door?
1: Oh, ja.
0: Want je hebt wat getouwtrek aan het eind. Je hebt altijd nog wat gezeik en gedoe. En iedereen vindt het spannend, is moe. Je hebt het boekonderzoek achter de rug. Ja, en dan wil je gewoon naar die eindstreep. Dus dit is een heel bekend verschijnsel.
1: Zoals David dat nu uitlegt, dat gold ook wel voor jou.
2: Ja, zeker. Vooral op het eind. Ja, er vallen ook wel partijen af. Mensen worden minder geïnteresseerd ook. Hè. Dus en dan bepaalde partijen blijven wel geïnteresseerd. Maar ja, die pool van 38 bedrijven, ja, dat worden er maar een aantal. En je kiest er maar een aantal. En als daar één van wegvalt, ja, dan word je wel zenuwachtig.
0: En als je dan terug moet, hè, het wordt hem niet met je nummer 1. En je moet naar nummer 2 of 3. Ja, die weet ook hoe dat is gegaan. He, dat is niet goed voor je onderhandelingspositie.
1: Nee. En dan komt de deal uiteindelijk rond.
2: Ja.
1: Met Visma dus. Uh-huh. En ik zie dat dan zo voor me. Twee ondernemers met een vulpen. Die zetten dan de handtekening. Er is champagne, proostend, een klein feestje.
2: Ja. Nou, dat was DocuZign. En,
0: Dat is vaak zo trouwens.
1: Oh, echt waar, zo onpersoonlijk.
2: Nou, bij ons wel. Ja. Ik weet niet hoe een ander het doet, maar wij zijn echt. Ik stond op de betelbaan te pedellen.
1: Jij was aan het pedellen?
2: Ja.
1: Oh, wauw.
2: En mijn compagnon ook. Alleen ergens anders.
1: Ja. En toen werd je gebeld door de adviseur?
2: Ja, nee, gefeliciteerd. Die waren allemaal feest aan het vieren en ik stond te zweten.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar was er geen closing dinner of iets georganiseerd?
2: Ja, achteraf hebben we dat wel gedaan. En ik ben uiteindelijk de dag daarna ben ik naar mijn compagnon toe gegaan en hebben we een flesje champagne opengetrokken. Maar het was eigenlijk, wij zijn eigenlijk ook niet zo.
1: Echt een nuchtere Noord-Hollander hier.
0: Dat
1: is duidelijk.
0: Ja.
1: Maar dan komt wel het moment waarop het geld op je rekening staat.
2: Ja.
1: Pak je dan je random reader, ga je dan toch even kijken om te zien of het klopt?
2: Heb ik een screenshot van gemaakt.
1: Ja.
2: Want inderdaad, dat geld staat erop, maar het wordt ook heel snel minder meteen. Want ja, je gaat natuurlijk investeren en zulke soort dingen. Ja,
0: nieuwe auto kopen.
2: Nieuwe auto gekocht, ja.
1: Oh ja, dat heb je meteen gedaan?
2: Niet veel later. Niet eens voor mezelf, maar voor mijn vriendin.
1: Mag ik weten wat er op de oprijlaan kwam?
2: We hebben een Range Rover gekocht.
1: Okay.
2: Oh, ja.
1: Maar nu woon jij in een dorp in Noord-Holland, Limmen.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Ik ken het toevallig een beetje. Mm-hmm. Dorpje niet ver van Alkmaar. Iedereen kent elkaar. Mm-hmm. En jij bent dan, ben jij dan in één klap een soort lokale bekendheid?
2: Ja. Nou ja, er wordt wel over je gesproken. Je wordt wel over je gesproken. En je deelt het via LinkedIn en dat gaat natuurlijk de ronde in. En dan wordt er over je gesproken. Ja.
1: En hoe heb je dat ervaren?
2: Ja, ik vond dat lastig, want er wordt ook heel veel geroddeld.
1: Ja, zo gaat dat in een dorp.
0: Wat voor dingen dan?
2: Nou, over wat voor bedrag het is geweest.
0: Ja, precies. En,
1: was dat inderdaad de meest gestelde vraag die je kreeg?
0: Als mensen dronken waren, toch?
2: Niet direct, weet je wel, maar wel van wat ik zei. Ben je klaar nu of je gaat er nog wel werken of moet je niet werken of dat.
1: En dat bedrag, want ik ga je die vraag natuurlijk ook stellen.
2: Ja.
1: Want wij zijn hier, het is een interviewprogramma. Mm-hmm. Voor hoeveel hebben jullie het verkocht?
2: Dat zeg ik niet.
1: Nee.
0: En dat wist jij al.
1: Hoe vaak denk je dat wij dit antwoord gaan krijgen in deze serie, David?
0: Ik vrees best vaak. Het is ook Nederland, hè?
1: Tot slot. Een tip, jouw tip aan andere ondernemers die nu staan waar jij, laten we zeggen, ruim een jaar geleden stond.
2: Ja, ik zou het toch nog meer terug willen trekken, zeg maar. Dus een aantal jaar geleden, als je al überhaupt het gevoel hebt van ik ga het ooit verkopen, ga er meteen mee aan de gang. En we gaan ook meteen dat plan maken. Inderdaad, als je denkt van oké, ik wil de organisatie uit. Ik wil niet aanblijven na de verkoop. Dan ga er nu mee aan de gang en ga een managementteam opbouwen, waardoor je niet meer noodzakelijk bent in een organisatie. Dat
1: maak jezelf misbaar.
2: Maak jezelf misbaar, inderdaad. En twee is, ga dan echt wel een partij inhuren die van de hoed en de rand weet omtrent exit. En ik denk dat dat een compliment is naar onze deal toe, maar ook voor een andere zou ik dat adviseren.
1: Fred al over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schoppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: Dit moet dus ons en ons is de Europese economie blijkbaar gaan redden. Nou,
5: ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen.
4: In Beijing en in de VS beven ze van angst. Van ja, nu komt Europa eraan, want EU Inc. is er.
5: Een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU. Maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
6: Men denkt nog wel eens dat we problemen zoeken. Dat is niet zo. Wij lossen ze op.
7: Dan bewijs het maar eens dan.
5: Ja, precies.
8: Stel, je bent een Nederlandse start-up en je krijgt een klant in bijvoorbeeld Frankrijk. Dan is dat goed nieuws, want je gaat groeien. Maar met groeien komen natuurlijk ook zorgen. Je gaat een salespersoon inhuren ter plaatse, want misschien is die markt wel groter. Hoe doe je dat dan met salaris? Hoe zit het met de lokale regels? Wat kan er wel en wat kan er niet? En die Franse advocaat die legt het ook allemaal zo ingewikkeld uit. Kortom, je snelle start-up verandert langzaam in een traag bedrijf. Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen. Te complex, te gefragmenteerd en te langzaam voor een economie waarin bedrijven snel willen starten, groeien en opschalen. En als je die diagnose wat beter bekijkt, dan zie je telkens hetzelfde patroon. Bedrijven beginnen hier, groeien een beetje, trekken de eerste investeerders aan en op het moment dat ze echt willen knallen, gaan ze naar de Verenigde Staten, waar opschalen eenvoudiger en voorspelbaarder is. En dus zoekt Europa naar een behandeling voor hun aandoening en die heet, wat de Europese Commissie betreft, EU Inc. Dat is een nieuwe Europese rechtsvorm die het eenvoudiger moet maken om bedrijven op te richten in meerdere EU-landen, zonder dat je telkens door nationale procedures heen moet. En vaak wordt erbij gekeken naar de Verenigde Staten en specifiek naar de staat Delaware, waar één duidelijk en gestandaardiseerd juridisch kader ervoor zorgt dat veel bedrijven zich daar vestigen. Sterker nog, Delaware heeft meer geregistreerde bedrijven dan mensen. Nou, het idee is prachtig, maar gaat dat ook lukken in de Europese Unie? Wat staat er nou in die stukken van de commissie en gaat dat bedrijven echt helpen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
5: Dag Rens.
8: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
9: Dag Rens, dankjewel.
8: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over de EU Inc. Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese vennootschap. Edin, dit klinkt als iets voor juristen. Waarom gaan economen zich er ook bij bemoeien?
4: Omdat het over geld gaat en economie gaat over geld. Ja. Dus dit past uitstekend bij het grote plaatje, lijkt mij zo.
8: Is het, Han, nodig dat wij met elkaar kijken hoe kunnen we Europa aantrekkelijker maken voor bedrijven?
5: Nou ja, dat lijkt me wel. Hè. Kijk, we willen natuurlijk heel graag de groeidynamiek van de Europese economie vergroten. En dan moet je natuurlijk kijken naar alles wat die dynamiek beperkt. De fragmentering van de Europese markt, maar ook wat betreft al die rechtsvormen, dat is daar een voorbeeld van. Ja. Dus het is logisch dat we hier naar kijken.
8: 18 maart, dus best recent, is dit plan door de Europese Commissie gepresenteerd. Edin, is dit een serieuze poging om Europa aantrekkelijker te maken? Of zeg jij, nou, het is misschien een beetje politieke marketing?
4: Het is een poging, maar noem mij cynisch. Ik ben toch wel een beetje sceptisch. En dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou, in Beijing en in de VS beven ze van angst. Van ja, nu komt Europa eraan, want EU Inc is er. Ik zie het, Rens, eerlijk gezegd, vooral als een soort een afleiding om weer eens geen lastige, impopulaire keuzes te maken, maar wel om te kunnen zeggen, nou, we hebben wel iets gedaan, we hebben iets geprobeerd.
8: Han, hoe kijk jij naar dit plan?
5: Ja, dat vind ik wel veel te cynisch, wat Edin daar zegt. En dan wil ik inhaken, hè. Hij heeft het over Beijing. En dan wil ik een oud Chinees spreekwoord aanhalen, dat ook een hele lange reis begint met een enkele stap. Dus zo zou ik het willen zien.
8: Ja, mooi. Wat willen wij weten, Han? Want we hebben een gast die er goed naar heeft gekeken. Wat willen wij weten van dit plan?
5: Nou ja, ik ben natuurlijk geen jurist onze gast wel. Dus is dit een zegen of is dit nou eigenlijk een vloek? Er is nogal wat kritiek op het voorstel. Maar is dat voorstel nog te redden? Moeten we niet de nadruk leggen op de positieve punten in plaats van wat er allemaal mis mee is? Dat soort vragen hoop ik dat we kunnen adresseren vandaag.
8: Edin, wat wil jij weten?
4: Hoe zou je van zo'n idee wat erop gericht is om inderdaad in ieder geval die eerste stap te zetten waar Han het over had, op een hele lange reis, denk ik. Hoe zou je dan wel moeten inrichten om kans van slagen te vergroten?
8: Oké. Onze gast van vandaag is Manon Kremers, partner en notaris ondernemingsrecht bij Stibbe. Manon, van harte welkom.
9: Hartelijk dank. Leuk om hier te zijn.
8: Leuk je te zien. Manon, juristen hebben nog wel eens de neiging om te zeggen waarom iets niet kan. Je beschreef in het Financieel Dagblad dit hele plan als een 27-koppig monster. Zie jij er nog positieve punten aan of is het alleen maar kommer en kwel?
9: Het is leuk dat je het zegt. De oorspronkelijke kop was, is het een 27-koppig monster of is het de unicorn?
8: Ja.
9: Dat is natuurlijk de vraag die hier centraal staat. Het FD heeft dat afgekort tot de probleemstelling die je net noemt.
8: Was helemaal niet jouw kop.
9: Nee, koppen die zijn niet door auteurs worden ze gemaakt, maar door de krant. Ik heb me daar graag bij neergelegd. En het prikkelt de lezer, begrijp ik, om vooral het artikel te lezen. En dat stemt mij natuurlijk. Dat vind ik heel prettig.
8: Ja, precies. Het greep onze aandacht wel. Maar ik vind het ook wel weer grappig hoe dat werkt dan bij een krant, zeg maar. Dat je denkt, oh ja, ik lever iets anders aan. Maar oké. Dus bij jou in het artikel was het de vraag: is het een 27-koppig monster? Is dat het of niet?
9: Ja, of is het inderdaad het Eureka, is het de oplossing? Zoals het voorstel nu luidt, is het een 27-koppig monster. Maar goed, hoop doet leven.
8: Ja.
9: Dus wellicht wordt het toch de unicorn.
8: Ja, ja. We willen ondernemen in Europa makkelijker maken. Nou ben jij notaris ondernemingsrecht. Dus jij komt vast en zeker ook weer heel wat Europese bedrijven tegen. Die tegen dingen aanlopen. Is het nodig dat wij op een of andere manier minder gefragmenteerd zijn in Europa?
9: Dat zou op zich heel prettig zijn. Ik denk dat je dan wel moet sleutelen aan de basis van Europa. Waar willen we als landen over gaan en wat laten we over aan Europa? Als je kijkt naar Nederlandse ondernemers, die zijn eigenlijk verwend, wat mij betreft. Hmm. Dus ik denk dat je in Nederland heel flexibel, makkelijk, duidelijk een BV kunt oprichten. De BV is al zo aantrekkelijk dat ook ondernemers elsewhere, dus bijvoorbeeld uit Italië, waar het allemaal wat stroperiger gaat en minder flexibel is, juist naar Nederland komen voor die Nederlandse BV of zelfs ook NV.
8: Ah, oké, dus wij zijn verwend
7: Bij ons kan je met weinig kapitaal heel snel een BV oprichten.
9: Zo is het. 48 uur. Daar draaien wij onze hand niet voor om. Wil jij een BV, dan kun je meekomen en heb je vanmiddag een BV.
7: Ja, en is dat dan in de rest van Europa zoveel moeilijker?
9: Dat ligt eraan. Je ziet in Duitsland ook wel reacties op het voorstel die een beetje gelijkluidend zijn. Namelijk, wat is nou eigenlijk het probleem? Mm-hmm. Geen enkel land zal zeggen dat zijn vennootschapsrecht traag is en onduidelijk. Maar er zijn landen waarbij het lastiger is.
7: Ja, weet je landen waar je zegt, oh, dat is zoveel. Italië
9: is een voorbeeld.
7: Ja.
4: Wat mij een beetje stoort in deze hele discussie is dat er een soort beeld neergezet wordt als wij al die verschillende BV-vormen in heel Europa hebben. Ja, dat maakt het onmogelijk om goed te zijn. Hoe kan het dan zijn dat Nederlandse bedrijven al 50 jaar heel concurrerend zijn, terwijl ze exact met dezelfde omgeving te maken hebben gehad? Dus daar ligt het echt niet aan.
7: Nee.
4: Het zijn andere zaken, niet alleen dit.
7: Ja, ja. Even over die rechtsvorm, hè, want dat is wel de kern van dit hele voorstel. Dus naast die van de BV of NV hebben we, en dat noemen we dan het 28e regime. En dan hoef je dus niet meer in iedere lidstaat waarin je opereert een dochteronderneming op te zetten, als je dat zou willen doen. Even, waarom noemen we het eigenlijk het 28e regime?
9: Het is een soort metafoor voor een supranationaal regime. Hè. We hebben 27 lidstaten, 27 rechtsstelsels. En de EU-INC is onderdeel van het 28e regime, met het doel om één Europese rechtsvorm te creëren. Mm-hmm. En dat lijkt heel eenduidig. Maar als je even wat verder kijkt, zie je dat het stiekem toch weer 27 EU-INC zijn.
7: Ja, ja, precies. Even, want ik zei in de inleiding, het lijkt heel erg op wat ze in Amerika met Delaware hebben gedaan. Is het een soort copy-paste van Delaware, dit, of niet?
9: Nou ja, wel wat betreft de naam. Hè. Er is ook wel, sommigen vinden de EU-INC echt prachtig. Want die denken, hè, dat is lekker stevig, EU en dan ook INC. Hè. Anderen zeggen, waar is Europa gebleven? Europa kent helemaal geen EU, hè, geen INC. Mm-hmm. Maar de vergelijking met Delaware komt denk ik neer op, we willen een krachtig vennootschapsrecht, waarbij je gemakkelijk kunt ondernemen. Daarom, ik ben het ook heel erg eens met Edin, die zegt, we moeten het ondernemen gemakkelijk maken. En waar zit hem dat nou juist in? Dus ga eens kijken naar dat probleem. Als je het vergelijkt met Delaware, dan is een van de opvallende zaken, dat is niet supranationaal, mm-hmm, dat is Delaware.
7: Ja.
9: Wat maakt Delaware aantrekkelijk? Nou, dat zou je aan ondernemers moeten vragen, maar vanuit mijn perspectief is het een heel bekende rechtsvorm met eenduidige regels en ook veel mensen die rechters, juristen, ondernemers, die begrijpen wat de Delaware Inc. inhoudt.
7: Ja.
9: En doordat het zoveel gebruikt wordt, is ook de rechtspraak heel voorspelbaar. En ook dat is voor een ondernemer, lijkt me, heel aantrekkelijk.
7: Han, wat wil jij zeggen?
5: Ja, daar wil ik graag op inhaken, want ik begrijp uit de kritiek die jij in het FD hebt geschreven, Manon, en ook anderen trouwens, dat een van de problemen met die EU-INC is dat als je toch meningsverschillen hebt en je wil naar een rechter gaan, dat je dan toch naar je nationale rechter moet gaan en dat er niet dus een Europese rechter aan te pas komt. Is dat dan bij Delaware anders?
9: Ja, want net zoals dat je bij een Nederlandse BV naar de Nederlandse rechter gaat, ga je in Delaware naar de lokale rechter in Delaware. Dus ja, dat is anders. Dat is één rechter die beslist. En dat heeft grotere kans op eenzelfde uitleg.
7: Ja, ja, en bij de EU-INC is het nog steeds dat als er iets in Italië gebeurt met je EU-INC, dan moet je naar de Italiaanse rechter. Is het dan zo of niet?
9: Als je een Italiaanse INC hebt, dan moet je naar de Italiaanse rechter.
4: Maar je hebt dus, we hebben het over het oprichten van een vorm, EU-INC in dit geval, wat overkoepelend is. Maar we hebben het over bedrijven. Dus we hebben het ook over hele gangbare zaken waar een bedrijf mee te maken heeft. Arbeidsrecht, vakantiedagen, pensioenen, veiligheid op het werk, weet ik veel wat allemaal. Voor al dat soort zaken, dus als er oneenigheid is, en we weten daar is altijd oneenigheid over, dan ga je dan met de nationale rechters. Dit is hetzelfde als dat je tegen Limburg zou zeggen, je mag je eigen Limburgse BV oprichten. Ja, wat schiet je daarmee op als je nog steeds onder een andere wetgeving valt?
7: Even, maar Han, heb jij voldoende antwoord op jouw vraag over Delaware en het verschil tussen EU-INC of niet?
5: Ja, voorlopig wel. Maar ik kom zo ook nog wel op een aantal aspecten terug.
7: Ik zat nog even te kijken van wat is er wel. Hè? Een aantal dingen die in deze EU-INC worden geregeld is... je hebt weinig startkapitaal nodig. Bedrijven kunnen verschillende soorten aandelen uitgeven. Stemrecht versus economisch recht kunnen ze scheiden. Ze kunnen preferente aandelen hebben, et cetera. Nou, dat soort dingen. En ze hebben aandelenopties voor werknemers. Die kunnen ze regelen en dat wordt pas belast als je die, als je die opties verkoopt. En ze doen kunnen meedoen aan SAFE's. Dit is wel een beetje ingewikkeld, maar Simple Agreements for Future Equity. Dat zijn contracten als, waar investeerders nu geld geven en later krijgen ze aandelen terug bij de volgende financieringsronde. En dat scheelt heel veel gedoe over waardering. Kortom, er wordt iets geprobeerd, Madon.
9: Ja, dat is heel mooi. Ik herken veel van de BV hierin, dus ik ben voor.
7: Ja, ja.
9: Voor flexibiliteit.
7: Ja,
4: ja. Ah. Ja, maar in je intro, Rens, heb jij gezegd... en ik citeer jou, want ja. Dat moet wel goed zijn natuurlijk. Je zegt, Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen... te complex. Op dit moment, nadat alles wat ik hierover heb gehoord en gelezen... lijkt dit mij nog dat complexe nog complexer te gaan maken, eerlijk gezegd. En niet simpeler.
7: Hmm. Hmm. Zouden we beter af zijn als je dus tegen iedereen gewoon zegt... joh, als je het zo in simpel wil hebben... het ondernemersrecht in Nederland is best wel oké. Vestig gewoon een Nederlandse BV, hoor ik je dat zeggen, Manon?
9: Op dit moment is er nog geen EU-INC. Nee. En zoals het voorstel nu laat, is het weinig aantrekkelijk. Zeker niet voor Nederlandse ondernemers. Nee. Dan ligt de BV voor de hand. Op zich denk ik dat wij als ondernemingsgezind land... gebaat zijn bij een uniform Europa. Dus in die zin alles wat te maken heeft met meer uniform maken, daar ben ik voor. Maar ik denk wel dat voordat je helemaal gaat inzoomen op het voorstel, je eerst even een stap terug moet doen en moet bedenken wat is nou eigenlijk het probleem voor ondernemers. Hè? Want Europa moet concurrerender worden. Wat is het probleem? En hoe zijn ondernemers geholpen?
7: Ja, oké, laten we dat doen. Dat vind ik eigenlijk een goeie. Dus we zoomen even uit, we pakken het probleem erbij. Edin, wat is het probleem?
4: Ik durf me niet eens voor te stellen hoeveel manuren en mensen zich hiermee in loop der tijd hebben bezighouden. En dan zou ik zeggen, als het je gaat om Europese economie toekomstbestendig te maken, productiever te maken, concurrerender te maken, inderdaad, allemaal zaken waar wij als Nederland ook heel veel aan hebben, dan had je die tijd en al die mensen in mijn optiek beter kunnen gebruiken om wat andere dingen aan te pakken waar bedrijven echt elke dag mee te maken hebben, last van hebben. Zoals, ik noem maar een paar dingen, het automatisch erkennen van elkaars diploma's scheelt heel veel. We hebben niet zo lang geleden een prachtig onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds gekregen, waarin de auteurs hebben gezegd, nou, als we al die interne belemmeringen, administratieve obstakels, et cetera, binnen de EU. Als we die proberen weer te geven in, stel dat we die vervangen door een interne heffing. Ja. Dan hebben we het over 111% aan de dienstenkant en 44% aan de goederenkant. Had daar iets aan gedaan in plaats van EU-INC gaan oprichten.
7: Ja, okay. Maar kun je daar dan nog concreter, misschien Han? Ik weet het verhaal van Draghi, die zegt, we leggen ons eigenlijk een intern tarief op. Maar waar bestaat dat dan uit? Waar maken we het onszelf dan lastig?
4: Zorg is een sector waarvan we weten, in alle EU-landen is er heel veel vraag naar en heel weinig, of in ieder geval te weinig mensen die daarin werken.
7: Mm-hmm.
4: Dus alleen als je nu een zorgmedewerker bent in Nederland met een Nederlandse diploma en je wilt, ik noem maar wat, verhuizen naar Spanje om daar in de zorg te gaan werken, nog even afgezien van de taal en zo. Ja. Maar je diploma wordt gewoon niet erkend.
7: Oké, dus de diploma is een ding. Okay. Andere dingen die we in Europa slecht hebben geregeld dan? Of waar ondernemers tegenaan lopen?
5: Ja, nou ja, misschien even een heel kort commentaar op wat Edin zegt. Die heeft natuurlijk helemaal gelijk, maar het is natuurlijk niet zo. Het is niet een kwestie of. Je kunt natuurlijk dingen tegelijk aanpakken. Ik denk dat een van de vragen die we natuurlijk zowel in het Draghi-rapport als ook in het Wenning-rapport aan de orde stellen, of die aan de orde worden gesteld, is... Een bedrijf starten, dat gaat nog wel. Maar er komt op een gegeven moment een groeifase in de levenscyclus van een bedrijf. En dan blijkt dat heel veel Europese, veelbelovende bedrijven naar de Verenigde Staten verhuizen. En er wordt dan gezegd, dat heeft dan vooral te maken met de financiering. Dus daarom moeten we kapitaalmarktunie of een bankenunie, of hoe je dat ook wilt noemen, tot stand brengen. Ja, ik zou zeggen, er is in Europa ook eigenlijk excessief regelgeving. Iets wat we natuurlijk ook wel eens vergeten, dat is het waarderingsniveau van bedrijven op de beurs in de Verenigde Staten, of eigenlijk in Noord-Amerika moet ik zeggen, is hoger dan in Europa. Dus als je denkt dat je je bedrijf op een gegeven moment wil verkopen, dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk verkopen. En dan is het logisch dat je dat in Noord-Amerika gaat doen. Want daar is het meer waard.
7: En waarom is die waardering zo hoog dan? Ik heb wel eens gelezen, dat ligt onder andere aan faillissementswetgeving, die bij ons wat versplinterd is. En dat je in Amerika helderder hebt, dit is als het misgaat. Dus dat we een soort deduction hebben, een soort korting hebben op de waardering, omdat dat onduidelijk is.
5: Nou, dat weet ik niet precies. Dat zou kunnen. Dan lijkt me toch dit initiatief om één ondernemingsvorm te creëren, of een gemeenschappelijke ondernemingsvorm te creëren, lijkt me op zich niet zo'n heel gekke poging. En als ik dan bijvoorbeeld dat opiniestuk van Manon en een collega van haar in het FD van 2 maanden geleden of zo lees, dan zie ik dat daar onder andere in staat dat de arbeidswetgeving blijft nu eenmaal nationaal, fiscaliteit blijft nationaal. En kijk, als je erop gaat zitten wachten tot we dat geharmoniseerd hebben, dan dat wordt een hele lange wacht, vrees ik.
7: Ja, dus jouw punt is, je kunt wel de kritiek op hebben, maar als je voor perfectie gaat, dan hebben we het nooit.
5: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hè. En Manon geeft natuurlijk ook al aan, hè, dat wat we in Europa heel vaak hebben, dat is oplossingen die op zoek zijn naar een probleem. Ik moet ook zeggen, ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen. Toen heb ik een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU. Een prachtig rapport, mag ik zeggen. Maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
7: Oké, maar hebben wij voldoende gecoverd wat het probleem dan voor ondernemers is in Europa? Misschien, Manon, kun jij daar nog iets over zeggen? Dat je zegt, welk probleem proberen we hier op te lossen? Of welk probleem hebben we eigenlijk, die stap terug?
9: Nou, in het Draghi-rapport is gezegd, het moet concurrerender ondernemers ondervinden problemen met de regelgeving. Mm-hmm. Dus EU-INC. Ik vraag me dat af. Ik ben geen ondernemer, maar ik vraag me dat af. Ik denk dat het veel meer zit in financiering. En als je dan een eenduidige, eenvormige rechtsvorm gaat maken, ben daar dan ook zo consequent mogelijk in waar dat kan. Hè? Dus ik denk dat binnen het huidige voorstel er echt nog wel wat verbeterd kan worden, waardoor het aantrekkelijker wordt. Kijk, je moet niet vergeten, er is al een Europese vennootschap. Hè? Al best wel lang. Het heeft lang geduurd voordat die tot stand kwam. Ik geloof dat eind...
7: Begin deze eeuw, volgens mij.
9: Zelfs al langer geleden zijn. Meer dan 150 jaar geleden.
4: Dus eigenlijk is dit het 29e regime.
7: Het heet SE, begrijp ik. Europese vennootschap. Ja. Opgericht in 2001. Uiteindelijk Airbus is het, Allianz is het, Porsche is het.
9: Ja.
4: Dat zit zo. Een beetje.
7: Ik kwam een lijstje van 20 bedrijven ongeveer tegen. Helpt dat dan niet, of is dat niet voldoende dan?
9: Nou, mijn vraag is dan, waarom is dat niet succesvol? Er zijn er maar heel weinig. Als je in Nederland kijkt, zijn het vooral Europese vennootschappen opgericht door juristen die dachten, dat is leuk, maar nog weinig gebruikt. Dus wat is het dan wat ondernemers ervan weerhoudt om die Europese vennootschap te gebruiken? Kijk daar eerst even goed naar, voordat je iets nieuws gaat bedenken.
7: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken om dit grote plaatje helemaal rond te krijgen. Helaas, op de radio zit onze tijd erop. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan Manon Kremers, partner en notaris bij Stibbe. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn schoolalarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. En Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK door te winnen van Zweden. Het werd 3-0. Daarom spelen ze in de volgende ronde tegen Paraguay. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op 18 WK-goals in zijn carrière. 1 goal minder dan Lionel Messi, die 19 keer scoorde op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Als je hem in de koker deed van er moeten eitjes gestolen zijn, dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger en dan verwijderen we takken. Ja, zeg het maar.
8: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
9: Dankjewel, Wout.
8: Even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, je zat net al een beetje te spieken in het draaiboek, maar ik ga het je toch nog even vragen. Ben jij een beetje een vogelmens?
9: Nee, echt totaal.
8: Nee, je houdt niet van vogels?
9: Nou, kijk, ik hou het niet van vogels. Kijk, ik vind dus bijvoorbeeld dode vogels doodeng. Ik vind ze iets engs hebben, iets smerigs hebben. Als er dus wel eens bij mij in de tuin een dode duif gelegen was, dat volgens mij. Ja, die kan ik dus niet opruimen. Dat kan mijn geest niet aan. Nee, echt, ja, dat is gewoon een soort
8: maar
9: ding.
8: Maar wat heb je? Je hebt een soort Birds, Alfred Hitchcock-achtige fobie.
9: Ja, ik denk het inderdaad.
8: Maar waar komt dat vandaan?
9: Ja, dat zal wel trauma uit mijn jeugd zijn.
8: Kan je ervoor laten behandelen?
9: Ja, nou goed, ik ga het met mijn therapeut over hebben. en levende vogels. Ja, kijk, ik kan net een duif van een mus onderscheiden.
8: Ik haat duiven.
9: Oh, oké, nou vertel het. Ja, nee, waar komt dat vandaan?
8: Ja, ik weet niet. Ik vind duiven echt, dat vind ik vliegende ratten. Dat is een vreselijke beest. Verder vind ik alle vogels echt wel leuk.
9: Maar ik was laatst met mijn jongste kinderen was ik in Artis. Of nee, met al mijn kinderen trouwens was ik in Artis. En dan heb je daar die grote vogelkooi met die roofvogels.
8: Die gieren.
9: Ja. Jezus, hè, dat zijn beesten. Ja. Dus, en dan vind ik ze eigenlijk ook doodeng.
8: Ja, dus, u hoort hem al. Bij ons in de studio aangeschoven vandaag is advocaat Tom Nieuwburg. Welkom, Tom.
10: Dank.
8: Jij bent eigenlijk al jarenlang strafadvocaat. Ja. Hè? Ja. Maar even je doopcel. Waar ben je begonnen?
10: 20 jaar geleden bij Moskowitz begonnen, Bram.
8: Oh, wauw. Jij mag Bram zeggen.
10: Daar denk ik een jaar of 4, 5 gezeten. Toen ben ik bij FIEC-advocaten terechtgekomen. Ik denk daar ook drie, vier, vijf jaar gezeten.
8: Toen jij daar zat, Chris?
9: Nee.
10: Daarvoor.
9: Daarvoor.
10: Toen wij weggingen, we zijn met z'n drieën daar weggegaan. Goed weggegaan.
8: Samen met twee andere advocaten.
10: Met twee andere advocaten. En toen,
9: daar is één advocaat voor teruggekomen.
10: Juist, dat was, die de capaciteit had om dat alle dat drie te vervangen.
8: Ja, ja, ja.
10: Het omzetkanon. Ja.
8: En nu al tijd lang gewoon voor jezelf.
10: Voor mezelf bezig. Aangesloten bij JKR Advocaat heb ik het heel erg naar mijn zin. Maar dan een beetje je eigen winkel.
8: We gaan even naar de zaak van vandaag. Ja. Want dat is er nog wel even eentje. Een man en een vrouw fokken samen haviken. Want ze zitten in de verkoop van vogels. Vooral de witte havik is exclusief en daardoor duur. De dieren worden voor zo'n 10 tot 20.000 euro per stuk verkocht. Op enig moment wordt tijdens bloedonderzoek ontdekt dat er geen verwantschap is tussen de jonkies en de haviken die zijn opgegeven als hun ouders. Waar een gemiddelde havik zo'n 1 tot 5 eieren legt, komen op deze fokkerij uit 3 nestjes wel 31 jonkies. Het stel wordt ervan verdacht 's nachts eieren uit nestjes te stelen om zo de jonge haviken zelf op te kunnen voeden en ze vervolgens te verkopen. En daarnaast wordt het stel vervolgd voor valsheid in geschriften. Ze zouden de zogenaamde CITES-verklaring die nodig is om te laten zien dat een beschermd dier legaal is, gefokt en verkocht mag worden, hebben vervalst. Nou, wat is dit een zaak, Tom? Wat vind jij van vogels?
10: Ja, ik ben gek op vogels.
8: Ja, ja. Wij vragen altijd aan onze gasten, welke zaak is je altijd bijgebleven?
9: Waarom dacht jij, ik kies voor de vogels?
8: De haviken.
10: Ja, eigenlijk omdat, ja, winkeldiefstallen, woninginbraken, drugszaken, ze komen eigenlijk allemaal wel voorbij.
8: Ja.
10: En dit was eigenlijk ook wel een zaak waar een uitdaging in zat. Wat je al zei, er was geen verwantschap aangetoond. Dat stond ook vast.
8: Tussen die havikjes.
10: Juist, dus je hebt een ouderpaar. En als je een CITES-verklaring wil hebben, we hadden het net over artes. Alle dieren daar zijn in gevangenschap geboren. Die mag je hebben of je kan een dier kopen wat in gevangenschap is geboren. En om aan te tonen dat je deze haviken mag hebben, moet je de verwantschap met het ouderpaar wat al in die foyer zit, moet je kunnen aantonen.
8: Even voor mijn beeld, waarom is zo'n CITES-verklaring, is dat belangrijk bij dieren?
10: Ja, het gaat eigenlijk om de bescherming van planten, dieren, de illegale handel tegen te gaan. En ik denk ook wel om het een beetje te kunnen reguleren, dat beschermde diersoorten, dat die op de goede wijze worden behandeld.
8: Ja, het is ook eigenlijk natuurlijk dat je weet van, als ik een pandabeer zie in de dierentuin, dan is die in gevangenschap geboren en dan hebben ze hem niet gevangen ergens in een bamboebos in China.
10: Juist.
8: En op de boot gezet en in artes neergegooid.
9: Nou ja, en je moet even realiseren dat zeg maar om ik heb niet zoveel met vogels, maar
8: wel met pandaberen.
9: Wel met
10: gifkikkers.
9: En koalabeertjes.
8: Ja.
9: Rondom dat hele, zeker als het beschermde diersoorten betreft, net zoals hier haviken, daar zit een hele wet en regelgeving achter. He, dus je hebt de Flora en Fauna Wet, dat is de Nederlandse wet, maar je hebt ook allemaal EU-richtlijnen. Klopt. En regelgeving. En dat zijn eigenlijk, we hebben het al vaak hier inderdaad over moord, doodslag, krachting, dat soort dingen. Dat is communestrafrecht. Maar alles wat om dieren gaat, om flora en fauna gaat, dat noemen we het bijzonder strafrecht. En dan heb je dus te maken met allerlei regelgeving op allerlei gebieden die wel een link hebben met het strafrecht, maar die het ook wel weer complex maken, omdat we er eigenlijk allemaal vrij weinig van weten.
8: Laten we eens even beginnen bij het begin, Tom. Ja. Hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
10: Ja, eigenlijk is hij gewoon bij kantoor destijds terechtgekomen.
8: Dat was Moskovits.
10: Nee, dat was bij Moskovits.
8: En die mensen hadden gezegd, wij willen Bram.
10: Ja, en dan doe je een intake en meestal deed je dat samen. En zo gaandeweg krijg je een klik met die mensen. Dan verdwijnt Bram wat naar de achtergrond. En dan spar je natuurlijk nog wel steeds over zo'n zaak. Maar dan trek je zo'n zaak ook een beetje naar je toe.
8: Wat vertelden die mensen jou of jullie bij die intake?
10: Die zeiden, wij zijn dierenliefhebbers en zijn ons van geen kwaad bewust. En het lastige vond ik wel een beetje, wat Chris ook zegt, is dat dit, je hebt te maken met gespecialiseerde ambtenaren die hier onderzoek naar doen. En eigenlijk als je normaal een verdachte consulteert, dan weten wij van de hoed in de rand in de standaardzaken. Dan weet je wat juridisch voor vragen je gaat krijgen, juridisch. Hoe ziet een verhoorplan eruit? En hier wist ik dat eigenlijk niet. Maar dat maakte het ook wel spannend.
8: Het Openbaar Ministerie die heeft besloten dit echtpaar te vervolgen.
10: Ja.
8: Hoe waren ze eigenlijk bij hun terechtgekomen?
10: Je hebt, om een CITES-verklaring te krijgen, moeten we dat verwantschapsonderzoek wordt gedaan. Gewoon een DNA-test, bloed van papa, bloed van mama. En dan heb je een nest en komen die nakomelingen overeen, ja of nee. En als die overeenkomen, geboren in gevangenschap. En dan blijkt in 2007 dat er een test wordt gedaan. En dan uit dat bureau, wat is aangedragen voor de CITES verklaringen. Die zegt, hé, dit zijn geen nakomelingen. Dit klopt niet. En die doen een melding. En dan gaan ze verder terug in de tijd. En dan zien ze, hé, in 2005 was er een nestje van 15. In 2006 was er een nestje van 9. En dan begint die zaak te rollen.
8: Ja, want eigenlijk zeg je dan dus van, hé, er zijn dus eitjes ergens anders vandaan gehaald. Ja. Die zijn er eigenlijk een soort koekoesjong, hè, noem je dat geloof
9: juist.
8: Ik.
9: Juist. Eventjes voor mij, een hele domme vraag hoor, verjaarsvraag, Tom.
10: Ja.
9: Leefde er in Nederland havik in het wild, zeg maar?
10: Ja, en ze vonden bij deze mensen...
8: Echt geen vogelman, hè?
10: Nee. Ze vliegen zelfs over de A2.
9: Ja, ja, nooit gezien. Ja. Nee, en ze rolden op de telefoon.
10: En, nee. En het Openbaar Ministerie, zoals jij al zei, die zei van... dit kan dus niet gekweekt zijn.
8: Dit klopt niet. Nee.
10: Die moeten ergens anders vandaan komen.
8: Oké, en dan gebeurt dit. En dan zegt het Openbaar Ministerie... nou, hier klopt iets niet, laat ik het zo maar zeggen. En ze hebben die ook een inval bij hun gedaan? Zijn ze opgepakt? Wat is er met hun gebeurd?
10: Ja, dus ze zijn daar ter plaatse gegaan. Ook om daar gewoon te kijken, wat zijn de omstandigheden waar dan deze kweek zou plaatsvinden?
8: Want die mensen hadden een fokkerij.
10: Die hadden eigenlijk een fokkerij.
8: Ja.
10: Ja. En dan komen ze daar, en dat is natuurlijk best wel... Het zijn er niet twee die daar binnenvallen. Ja. Er komt een mannetje of 10, 12 binnen. Best wel intimiderend. En dan word je gebeld. Dat je zegt, er is een inval geweest. We willen graag langskomen. Dan heb je natuurlijk nog niet alle informatie. En gaandeweg blijkt dan dat je denkt, ja, dat ziet er aan het begin niet zo heel fraai uit.
8: Dan heb jij zo'n gesprek met die twee mensen. Met dat echtpaar. Samen met Bram zit er ook bij. Wat voor mensen waren dit?
10: Ja, een beetje Noord-in-Wolking-achtige mensen. Gewoon wel van die
8: outdoor-typjes.
10: Outdoor-typjes, maar wel, dat proefde je wel echt. Die waren ook wel van een stuk gebracht. Die zeiden, wij doen dit met de beste bedoelingen. En wij leven wet en regelgeving na.
8: En dan is natuurlijk een van de eerste vragen die jij en Bram dan stellen. Van, hebben jullie eitjes ergens vandaan gehaald en bij die nestjes gelegd?
10: Klopt.
8: En wat zeiden ze daarop?
10: Dat hebben wij niet gedaan. En dan was het wel wat wij gaandeweg hoorden. Dat er attributen waren gevonden waarmee je dat, als je die redenering zou willen volgen, zou kunnen doen.
8: En wat voor attributen moet ik dan
10: zeggen? Dat waren klimsporen. Waarmee je eenvoudig de bomen in kon gaan. Die werden gevonden tijdens de doorzoek.
9: Okay. Aha. Mag ik even iets op een rij zetten? Want ik ben zelf een klein beetje niets in kwijt. Of ik ben niet kwijt. Maar ik het even helemaal scherp.
8: Chris gaat er even in vogelvlucht doorheen.
9: Precies. Ja. Deze mensen, allereerst, die fokken dus haviken. Ja. Waarom fokken zij haviken? Voor wat is dat?
10: Je hebt mensen die hebben als beroep valkenier. En die hebben een getrainde valk nodig om vuilstortplaatsen, vliegtuigen veilig te laten vliegen. Dus daar zou je een deel van die haviken voor kunnen gebruiken. En het is, wat een beetje bij de intro werd gezegd, het is denk ik ook gewoon, net zoals met hondenfokken, er kan geld in verdiend worden.
9: Ja, dat is big business wel, hè? Ja. 10.000 tot 20.000.
10: Ja. Maar dan heb je wel over een exclusief exemplaar. Maar gewoon het hele trainen van zo'n havik, voeding, foyeren. Het is een kostbaar proces.
8: Ja, ja, want in Saoedi-Arabië is een roofvogel. Dan zie je die sheiks, die zie je daar staan met zo'n handschoen aan. En die hebben dan van die roofvogels. En ja, die gaan dan jagen daarmee. En dat is echt een heel prestige ding daar. Hè?
9: En als ze dan wit zijn, dat is de top de bil qua vogel.
10: Ja, heb je een 6 gegooid.
9: Ja,
8: dat zit ook nog een gradatie in welke vogel?
10: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer het leuke van die zaak. Dat je gaandeweg leer je andere dingen waarvan je zou zeggen van, bijvoorbeeld wat de officier zegt van, het zijn maar weinig, normaal 1 tot 5 nakomelingen. Ja, daarvan zag je wel dat je zegt, is dat nou een feit van algemene bekendheid? Of hoe moeten we daar onderzoek naar doen?
8: Zij fokten die witte?
10: Ja, nee, ze fokten gewoon haviken. En als er een witte tussen zat...
8: Jackpot.
10: Juist, was je gelukkig.
9: Ja. En hoeveel haviken hadden ze dan, zeg maar, die kindjes kregen? Kleine havikjes.
10: Dat is ook wel een beetje een plot twist.
9: Nee,
10: dat
9: ook. Ja, nee, maar goed, maar in zijn algemeen. Meerdere.
8: Ja. Oké, jij bent volgens mij niet een valkenier, Tom.
10: Nee.
8: Je weet meer van vogels dan Chris, maar daar is niet zo heel veel voor nodig.
9: Nee, heel weinig.
8: Maar jij gaat dan dus je verdiepen in
10: De flora, de faunawet en in de havik. Ik ben daar ook ter plekke gegaan.
8: Naar hun fokkerij.
10: Ja, om gewoon eens... Je wil toch ook wel, als je bij de rechtbank aankomt of tijdens zo'n verhoor, ik heb gewoon een kennisachterstand. Ik wist niks van die EG. Ik wist niet eens wat een CITES-verklaring was. Dus daar duik je in. En je wil dat ook voor jezelf een beetje beeldend maken.
9: Maar kun je dan uitleggen, ook voor de luisteraar even, zeg maar, hoe dat juridisch, wat is dan de regelgeving? Even in het kort.
10: Kijk, eigenlijk komt het erop neer als je een... Er zijn verbodsbepalingen dat je gewoon bepaalde dieren mag je niet hebben.
7: Nee. Tenzij je een vergunning hebt eigenlijk, een CITES-verklaring. En die CITES-verklaring zegt, je het wordt...
11: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence...

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Ja, ik klink heel lullig hoor, maar ik heb er echt geen stand van. En die zeg maar uit het wild halen en die verkopen. Daar komt het eigenlijk op.
2: Daar komt het op. Dat mag dus niet.
1: En dan moet je dus aantonen dat de jonge haviken die jij verkoopt, dat die een DNA-verwantschap hebben met de twee haviken die jij in je vogelfokkerij hebt rondfladderen.
2: Ja. Eigenlijk zijn het allemaal gedetineerde haviktjes.
1: En ze kwamen er dus achter. Ja, dan pen dat even helemaal. Ja. Ze kwamen erachter. Er zitten daar jonge haviktjes. En die hebben geen verwantschap met een van de grotere haviktjes. Dat stond vast.
3: Ook voor ons.
1: Ja.
2: Dan ga je naar die fokkerij. En dan ben ik ook benieuwd wat je zegt al. Mijn cliënten, dat waren een beetje van die outdoor types. Een havik, dat is natuurlijk ook gewoon een volle roofvogel.
3: Ja.
2: Hoe ziet zo'n fokkerij eruit?
3: Ja. Reusachtig eigenlijk. Want die kooien zijn groot. Ze eten allemaal levende muizen, ratten. Dus fabriek doe ik het misschien te kort. Maar het is gewoon wel een heel proces wat je daar ziet. Schoon, verzorgd. Dat zie je natuurlijk ook wel eens die beelden op tv. Dat de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit ergens binnenkomen. En dat het uitwerpselen en een bende is. Dit zag er verzorgd en mooi uit. En eigenlijk best wel indrukwekkend.
1: Ja. Maar goed, deze mensen, jij gaat met hun spreken.
3: Ja.
1: Het staat vast dat er jonge haviken zijn die geen verwantschap hebben met de grotere haviken, om het zo maar te zeggen.
3: Klopt.
1: Zij zeggen maar, wij hebben niet haviken van buiten gehaald.
3: Ja.
1: Maar er zijn wel goederen gevonden, klimsporen. Ja. Waardoor je mogelijk in een boom kan klimmen en havikseieren kan pakken. Wat was hun verklaring dan naar jou toe van wat hier gebeurd zou kunnen
3: zijn? Zij zeiden, wij zijn naar een bureau gegaan, of een DNA-lab, laten we het zo noemen, wat is aangedragen door het CITES-bureau. Die zeggen, dit is een gecertificeerde organisatie, daar moet jij je bloed laten testen. Dan komen zij daar, dan in 2005 en 2006 wordt die verwantschap afgegeven. Dan voor het eerst in 2007 blijkt dat er geen verwantschap is, dat geen van die nakomelingen matcht. Als zij dat toen hadden geweten, zeiden zij, dan hadden we hadden meerdere vogels in die foyer en wij deden dan egg pooling. Dus als er een ei werd gelegd, haalden we die gelijk weg en die legden we in een broedmachine. Dan hadden we een andere moeder kunnen opgeven. Of eigenlijk een andere vader kunnen opgeven. Om te kunnen zeggen, hey, was het dan misschien wel dit de vader van de haviken? Maar omdat dat zo laat uitkwam, konden wij wel aantonen dat er meerdere haviken waren, maar je kon niet een hernieuwd bloedonderzoek doen, want die beesten waren letterlijk gevlogen.
1: Welke beesten?
3: Die ouderparen en die jonkies.
1: Ja, dus zij zeiden eigenlijk, ja, ik probeer het echt goed te volgen, Tom. Want ze hadden zeg maar een mannetjes- en een vrouwtjeshavik die in principe dit deden.
3: Ja.
1: Maar we hebben meer mannetjes- en vrouwtjeshavik hier rond fladderen, om het zo maar te zeggen. En er is wel mogelijk geen verwantschap tussen de babyhavik en die twee die wij opgegeven hebben. Maar mogelijk is er wel verwantschap met die andere die we daar hebben.
3: Zeker. En dan werd het, en zij deden dan ook nog, om het nog wat ingewikkelder te maken, ook aan kunstmatige inseminatie. Dus zij kochten bijvoorbeeld in Engeland bij een andere havik fokker kochten zij sperma.
2: Vogelzaad.
3: En dat werd dan vervolgens ingebracht met een pipet. Dat konden zij zeer gedetailleerd verklaren hoe dat ging. Alleen die meneer in Engeland, die zei dat klopt, ik heb sperma opgestuurd. Maar let wel, die vogels van mij, die zijn nooit Engeland verlaten. Maar er was een dierenarts, die had bloed afgenomen en die had het ringnummer van die havik gecontroleerd met het bloed. En die zei, kan niet anders dan dat die havik wel in Nederland is geweest. Dus er zaten ook.
1: Maar hoezo, dat kan ik niet volgen. Hoezo kan dat niet anders?
3: Omdat hij zei, ik heb zelf fysiek het bloed bij deze havik met dit ringnummer heb ik afgenomen. En dat ringnummer correspondeerde met een unieke havik in Engeland. En die havikman in Engeland, die zei, dat beest heeft Engeland nooit verlaten, maar ik heb wel sperma opgestuurd.
1: Maar juridisch, hè, eventjes, mag je vogelzaad uit Engeland halen van een havik?
3: Ja.
1: Dan hier in een vrouwtjes havik insemineren.
3: Ja.
1: En dan komt daar een nakomeling uit. Er is een verwantschap zeg maar met de moeder. Ja, ook met die vader. Maar die vader zit niet in hetzelfde gevangenschap. Maar dat mag wel.
3: Dat mag wel. Want dat
2: maar,
3: was een,
2: als je maar geboren en opgegroeid is in gevangenschap.
3: Juist.
2: En waar dat is, maakt niet uit. We gaan even terug naar de volière. Jij staat daar bij die mensen.
3: Ja.
2: Vind je het een indrukwekkende vogel, een havik?
3: Ja. Ze kijken je met van die priemende ogen aan. Het is ook echt een roofvogel. Ik heb ook gezien hoe ze muizen opeten. Die verslinden elkaar ook. En dat was bijvoorbeeld ook een reden waarom ze zeiden,

0: Wij gaan voor kunstmatige inseminatie, omdat ook bij het paringsritueel wordt er gestoeid.
1: Ja, dus eigenlijk vertellen zij daar, jij komt daar op bezoek en zij gaan gewoon uitleggen hoe gaat dat fokken? Want precies, dat wil jij natuurlijk weten.
2: Ja, juist.
1: En wat vertelt ze jij nou daarover? Want kijk, ik denk gewoon, je gooit een heleboel vogels in zo'n volière, die gaan met elkaar knuffelen en dan op een gegeven moment zijn er eitjes.
2: Ja.
1: Nou, dan heb je jonkies en die kun je verkopen en of dan kun je weer, die kun je ook weer doorfokken. En dat moet je wel onder administreren. Maar dat is denk ik een te simpele voorstelling van zaken. Leg jij eens uit, hoe gaat dat fokken nou in zijn werk?
0: Je ziet dat denk ik ook gewoon in dierentuinen. Dat je een panda en een panda bij elkaar hebt.
1: Ja, die zijn heel moeilijk.
0: Die zijn moeilijk.
1: Dat is heel lastig.
0: Maar er zijn meer dieren, ja, denk ik. Dus zij zeiden, de kans op nakomelingen is groter met kunstmatige inseminatie. De kans op letsel bij beide dieren, dat voorkomen wordt, is ook groter.
1: Al, want het minnenspel verloopt nogal ruig.
0: Verloopt nogal ruig.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: En zij hebben gezegd, als we de kans willen vergroten op nakomelingen en op een veilige manier, dan doen we dat op deze manier. En dat gaat letterlijk dat je dat inbrengt met een pipet bij de vrouwtjesaving.
1: Dus daarvoor heb je dat zaad van de vogels die in je eigen volière rondfladderen. Maar halen ze dat zaad ook nog elders vandaan?
0: Ja, dat haalden ze dus ook uit Engeland. En okay, dat bevestigde die havik fokker uit Engeland ook. Die zei dat zaad is naar Nederland toegekomen.
1: Oké, okay, wat je dus hebt is, je hebt in die volière heb je Nederlandse vogels, die worden geïnsemineerd met buitenlands zaad. Maakt dat uit voor de administratie? Dat administreer je, neem ik aan, ook allemaal, toch?
0: Juist.
1: Waarom is dat relevant?
0: Omdat die CITES-verklaring heeft een uniek nummer. Maar ook de vogelring heeft een uniek nummer. Ja. Om gewoon aan te kunnen tonen, dit is ook een in gevangenschap opgegroeide vogel en daarmee mag je fokken.
1: Ja, dus het is zo, kan ik me voorstellen, daar zit zo'n kuiken, zo'n havikkuiken. Daar wordt bloed van afgenomen. Dat wordt getest met bloed of DNA van de moeder en van de vader.
0: Juist.
1: Is het daarvoor noodzakelijk dat beide vogels aanwezig zijn, dus de ouders, als die test plaats heeft?
0: Ja, die dierenarts die heeft gezegd, ik ben daar ter plaatse gegaan. Ja. Ik heb van die jonkies 15 buisjes van het eerste nestje afgenomen met 15 afzonderlijke spuiten. Ik heb van papa bloed afgenomen, van mama bloed afgenomen, naar dat lab gestuurd. En het bleek een match te zijn.
1: Van alle kuikens?
0: Juist.
1: Oké, okay, en dan op enig moment is die match er niet meer?
0: Nee, dan blijkt het een ondeugdelijke onderzoeksmethode.
1: Oké. Okay.
0: Dus geen van de 31 nakomelingen had verwantschap met het door mijn cliënten opgegeven ouderpaar.
1: Graag, hè, Chris?
2: Wat ik me dan een beetje afvraag, als jouw cliënten zijnde, als jij zaad haalt uit het buitenland, hè, en dus niet een vogel die je zelf hebt, en je bevrucht daar een van jouw vrouwtjes haviken mee, dan weet je toch als jouw cliënten zijnde van, ik moet nu andere vogels gaan opgeven voor die test, voor die CITES-verklaring.
0: Ja, alleen was het zo dat het een ondeugdelijke onderzoeksmethode was, bleek pas in 2007. En die nestjes waren uit 2005 en uit 2006. En die waren allemaal verkocht.
2: Ja.
0: Dus er was geen havik meer. En zij hebben gewoon steeds gezegd, als jij in 2005 had gezegd, dit is niet het oude koppel, dan testen we een andere oude koppel. Alles wat bij ons in de foyer heeft gezeten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn school alarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. En Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK door te winnen van Zweden. Het werd 3-0. Daarom spelen ze in de volgende ronde tegen Paraguay. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op 18 WK-goals in zijn carrière. 1 goal minder dan Lionel Messi, die 19 keer scoorde op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden... en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui... en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Tom, ik was op middelbare school echt stinkberoerd in biologie. Leg mij eens even uit hoe de biologie van een havik in elkaar zit. Hoeveel jonkies kan zo'n stel nou precies krijgen?
7: Dat is misschien ook een beetje het lastige. Daarom ben ik daar ook veel met die mensen gesproken. Om je een beetje in te lezen. Dat was voor mij natuurlijk ook abracadabra.
6: Wat weet jij van havik?
7: Niets.
6: Ik bedoel, dat is nogal niche. De biologie van een havik, ja. Daar heb jij natuurlijk heel erg in verdiept. Hoeveel nakomelingen kan een havik echtpaar krijgen? Wist jij dat?
7: Nee, wist ik niet. Ik heb natuurlijk gewoon openbare bronnen geraadpleegd. En daar kom je tussen de 1 en de 5, tussen de 1 en de 6. En dat is wel de max. En hier waren eigenlijk 3 dubbele cijfers bij het eerste nestje.
8: Ja, daar zit natuurlijk ook het initiële verwijt dan in. He, dus het initiële verwijt zit natuurlijk dan in het feit dat het Openbaar Ministerie zegt: hey, je hebt hier een havik-echtpaar, om het zo maar te zeggen. Die hebben wel hoeveel kinderen gekregen?
7: 31 in totaal.
6: Een broedfabriek.
8: Dat kan feitelijk niet. En dat had jij moeten weten dat het niet feitelijk. Dat is dan het verwijt wat gemaakt wordt.
7: Klopt. Alleen hier waren dan argumenten dat de fokker zei: ja, maar door de kunstmatige inseminatie en de juiste voeding, die beesten moeten jagen en roven. En wij voeden ze zo dat de productie hoger kan zijn.
6: Ja. Aha, ze zeggen eigenlijk, bij ons in die volière waren de leefomstandigheden veel zo beter. Ideaal, dat dus die hogere nakomelingencijfers, dat verklaarbaar is.
7: Juist.
6: Ja. Wauw, het lijkt mij, weet je Chris, het lijkt me zo moeilijk om als advocaat, kijk, ik heb het als journalist, maak je dit ook wel mee, dat je in die materie moet gaan verdiepen waarvan je eigenlijk niks begrijpt. En ik ben dan altijd heel erg bezorgd dat je fouten gaat maken.
7: Klopt.
8: Ja, maar het is ook super lachen natuurlijk. He, als advocaat, ik kan me voorstellen dat het ook heel erg leuk is. Dat je al die regelgeving induikt. Want het zijn natuurlijk twee dingen. Enerzijds heb je de regelgeving, daar moet je induiken. En anderzijds heb je de feitelijke situatie van het vogelfokken, havikenfokken. Waar je ook niks van weet. En dat moet je bij elkaar zien te brengen. Op een manier dat je vrijsprekende verweren gaat creëren voor
7: en
8: jezelf.
7: En dat je dus ook een beetje de regie op zitting kan houden. Ja. Dat je kan corrigeren of kan inspringen. Dat je een beetje boven de materie staat.
8: En dat je cliënten nog snapt wat ze zeggen.
7: Juist.
6: Hoe was jij goed in biologie op de middelbare school?
7: Nee, die puzzel met je hebt een gestipte kip en een zwarte kip. En wat komt eruit? Daar faalde
6: een kip
7: ik voor.
6: Ja. Ja. Een kip komt eruit.
7: Nee, dus ik ben wel ouderwets terug naar de studiebanken gegaan. Om je wil natuurlijk naar je cliënten goed beslagen ten ijs komen. Je wil bij die vorige verbalisanten, wil je ook in ieder geval dat zij het gevoel hebben dat je kennis van zaken hebt. En veel belangrijker nog, dat je op de zitting, dat je weet wat je zegt.
6: In de voorbereiding op die zitting. Hè? Want dus ja, jouw cliënten die zeggen, nou ja, wij hebben gewoon optimaal eigenlijk die haviken gefokt. We hebben eigenlijk de beste omstandigheden gecreëerd. We hebben zaad uit het buitenland gehaald. Ja, wij weten het eigenlijk ook niet hoe het zit. Dan ben ik naar één ding benieuwd. Wat hadden zij gezegd over die klimspullen? Waarmee je toch die bomen in kon duiken. En,
8: om daar eitjes weg te halen.
6: Ja.
7: Die zeiden dat is gewoon om te snoeien. Oh. Dus dat is gewoon takken weghalen. Kijk, zij woonden ook landelijk. Hè? Dus die zo'n foyer die zit niet in een volkswijkje.
6: Nee, was daar heb je die duiven.
7: Ja, daar heb je die duiven. Dus zij woonden landelijk. Dus daar hadden zij ook een, als je hem in de koker deed van, er moeten eitjes gestolen zijn, dan pasten die klimsporen daar heel goed bij. Maar zij hadden daar wel gewoon een antwoord voor. Dat ze zeiden, dat is gewoon, wij snoeien bomen, komen we een treetje hoger en dan verwijderen we takken.
6: Ja,
7: ja, zeg het maar.
8: Dit soort feiten, ik heb ook geen flauw idee. Nee. Ik heb nog nooit iets met vogels gedaan. Zijn het nou strafbare feiten? Wout moet meteen lachen. Zijn het nou strafbare feiten waar hoge strafbedreigingen op staan?
7: Ja.
8: In zijn algemeenheid?
7: Ja. En je ziet ook gewoon dat het gaat ook om de bescherming van dieren. Ja. En je ziet ook dat er wordt geld mee verdiend. Dus er zit een financiële component, kun je opgelegd krijgen. Maar je kunt ook gewoon
8: tegen, heel veel mee kan verdienen.
7: Juist. Ja. En je kunt ook gewoon tegen aanzienlijke gevangenisstraffen aanlopen.
6: Oh, echt?
7: Ja.
6: Oh, wauw.
7: Ja.
6: Wat weet je, kan jij je nog herinneren van de zitting?
7: Ik weet dat we hadden twee zittingsdagen. En cliënten hebben zich tijdens die zittingsdagen verklarend opgesteld. En,
6: die gingen praten.
7: Die gingen praten. Die gingen,
6: was ook jouw advies, neem ik aan. Van ja, joh, als je het aan mij allemaal uit kan leggen.
7: Er zaten elementen in die gewoon schreeuwden om een verklaring. Dat je zegt, hoe kan het nou? Jij zegt, dit is het oude paar en het is nul keer raak.
8: Had je nou het idee dat die rechters de materie snapten?
7: Ik denk wel dat zij het ook een interessante zaak vonden. Gewoon echt eens wat anders. Goed ingelezen waren. Maar er was zo nu en dan bij cliënten zulke specialistische kennis over hoe gaat dat insemineren. He, bijvoorbeeld als je je hebt doorgereden naar een ongeluk en je zegt, nee, ik ben gestopt en ik heb nog gereanimeerd. Doe eens reanimeren voor. En je zakt daarvoor, is het een onaannemelijk verhaal. En hier was het natuurlijk ook dat die rechters oprecht geïnteresseerd waren in de lezing van cliënten. Maar ook wel op heel erg detailniveau zaten. Hoe gaat dat dan? En hoe doe je dat? En wanneer doe je dat? En onder welke omstandigheden? En dat was voor mij spannend. Maar het was voor mij ook dat je daar zo nu en dan zat, dat je niet wist van welke kant gaat het op, omdat je natuurlijk ook niet alles wist.
6: Ja, dat lijkt me dus inderdaad spannend. Je hebt natuurlijk ergens, zit je ook in een soort Bermuda-driehoek van kennis over de havik.
7: Je bent een procesbewaker, maar soms komt er een zijslag dat je denkt, willen we die kant op gaan, ja of nee?
6: Eigenlijk had je gewoon twee van die haviken mee moeten nemen. Daar zit ik zo. Mag dat eigenlijk, als je dat wil?
7: Je mag voorwerpen meenemen.
8: Kunstmatig laten bevruchten.
6: Ja, nee, ik weet het niet. Ik
8: heb hier een pipetje.
6: Zo
8: gaan we er nu insteken. Ja.
7: Ja, ja, ja. Of een YouTube-filmpje kunnen laten zien. Ja.
8: Mag ik nog heel even een beetje juridisch opstijgen? Ja. Want ik snap het verwijt van het Openbaar Ministerie. Ja. Die zeggen, wij denken eigenlijk dat u eieren van buiten heeft genomen en daar jonge haviken uit laten broeden en heeft verkocht.
6: Gewoon echt klassiek koekoekswerk. Dus je zet een ei uit een nest, dat leg je erbij en hopsakee.
8: Ze hebben natuurlijk een fors probleem, want dat verwantschapsonderzoek niet deugt.
7: Nee. Hè?
8: En daar blijkt niks uit. Ze hebben een soort verhaal over. We hebben vogelzaten uit Engeland laten komen. Even los van je pleidooi. Maar wat is nou het kernverdedigingspunt dan voor jou?
7: Dat is eigenlijk dat er moest een alternatief zijn. Want niet ter discussie stond dat er geen verwantschap was. En dat moet verklaard worden.
8: Ja.
7: En dat kon maar op één manier verklaard worden. Dat ofwel we moesten een second opinion doen van dat verwantschapsonderzoek. Maar dat ging niet meer, want dat bloed was niet meer voorhanden. Nee. Dus dan moest het zo zijn dat er andere mannetjes, haviken, in die foyer aanwezig waren. En die paper trail moesten wij inzichtelijk maken. Want de enkele stelling, ik heb daar nog twee mannetjes, zaten daar, is natuurlijk volstrekt onvoldoende.
8: Ja.
7: Dus wij hebben getuigen meegenomen naar de zitting. Die heeft verklaard, ik werk hier ook. Ik kom hier veel.
8: Een werknemer.
7: En ik weet dat hier meerdere haviken hebben gezeten. En door dat bloedonderzoek van die huisarts van die havik uit Groot-Brittannië, konden we ook vaststellen, die moest in Nederland zijn geweest.
6: Ja, want heel even terug. Er was dus zaad uit het buitenland gehaald. Was dat bloed van die havik was dat ook getest? Ja. Want daarvoor moet die Havik die dat zaad levert, moet fysiek aanwezig zijn in Nederland.
7: Precies.
6: Toch? Was dat gebeurd?
7: Ja, en er was een dierenarts die had dat bloed afgenomen.
6: Ja.
7: En die had gekeken naar het ringnummer en die zegt, deze Havik is die Havik. En die Havik verbleef feitelijk in Engeland, maar die verbleef ook in Nederland, want anders had hij dat bloed niet kunnen afnemen.
8: Ja, precies.
6: En wat zei die Engelse fokker daar dan over?
7: Die heb ik niet als getuige opgeroepen. Ik was gewoon blij met een vaststelling van een dierenarts die zegt, ik heb het gecontroleerd en het klopt, dat beest moet hier geweest zijn. Ja. Dus ik heb dat gelaten en gewoon gezegd, ja, wat de motieven van deze fokker ook zijn. Het kan niet kloppen met de vaststelling van de dierenarts.
8: Nee, kijk, dat is het mooie. Kijk, als we los zijn van de vogels. Als het gaat om een alternatief scenario wat je moet brengen, hè, als verdachte in zo'n zaak of in wat voor strafzaak dan ook, dat scenario moet je aannemelijk maken. Je hoeft het niet wettig en overtuigd te bewijzen. Als het maar een aannemelijke verklaring is, een alternatieve verklaring is, hè, voor de feiten die het Openbaar Ministerie juist in belastende zin uitlegt. Kan je me volgen? Dus ja, je hoeft het niet helemaal rond te krijgen.
7: Niet dicht
8: te timmeren. Als het maar aannemelijk wordt. Ja. Op een manier waardoor een rechter uiteindelijk er niet zomaar even omheen kan zeggen, nou, vinden we niet geloofwaardig.
7: En dat vind ik ook wel gewoon een van de leukste dingen in ons vak. Dat je belastende puzzelelementen hebt, maar dat jij die puzzel kan leggen. Dat er een ander scenario mogelijk is dan de belastende puzzel van het OM.
8: Geloofde jij je cliënten?
7: Gaandeweg, ja. In het begin dacht
6: ik... Ja, want ik zou ook denken, nou, er klopt helemaal niks van. Jullie hebben die stijgbeugels en dan gaan jullie mee in die bomen in.
7: En
6: ja,
7: ik vond dat ook nog wel
6: kan ook een ladder gebruiken.
7: Avontuurlijk. Hè? Ja, ja. Dat ik dacht van, ja, dat zou goed kunnen. Maar doordat je op een gegeven moment interactie hebt met je cliënt, je dat daar plaatsen komt en zij de toets der kritiek eigenlijk konden doorstaan, ja, heb ik ze geloofd, ja.
6: Had het feit dat zij werden aangeklaagd in deze zaak, had dat gevolgen voor hen? Deed dat iets met hen?
7: Zeker, omdat vergunningstechnisch moet je natuurlijk die CITES-verklaring moet je hebben, maar je zult ook je papieren op orde moeten hebben om die beesten in gevangenschap te mogen houden. En dit was wel een behoorlijke smet op de fokkersreputatie.
8: Ja, op hun business gewoon.
7: Ja, ja, ja, ja, ja.
8: En had je nou het idee dat je gedurende dat proces, hè, want ze hebben natuurlijk ook verklaringen afgelegd eerder, ook tijd, dat je het Openbaar Ministerie een beetje meekreeg in jouw verhaal? Oh, nul, echt?
7: Nul.
8: Ja.
7: Nee. Ja. Nee. Dus die En ik denk ook dat misschien ook wel een gemiste kans is. Die hebben gewoon eigenlijk gezegd nee. Maar die nee niet verder onderbouwd of gezegd, oké, u komt nu met iets, daar willen we de onderste steen boven hebben. Dat hebben zij nagelaten.
6: Wat eist het Openbaar Ministerie?
7: 15 maanden, 5 voorwaardelijk. Echt, en boeitje, een boete die opliep in de duizenden.
6: Mijn god, maar dat is echt ook gewoon een gevangenisstraf.
7: Is gewoon naar binnen.
6: Maar dat vind ik best wel een hoge straf.
7: Ja.
6: En wel een strafeis.
8: Ja. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit, hè, dat je dus met deze business zoveel geld kan verdienen. Ja, los natuurlijk van de bescherming van een beschermde diersoort. Maar ja, als je een havik kan verkopen voor, wat was het, 10.000 tot 20.000 euro. Ja, dan is het gewoon big business. Kijk, heel simpel gezegd, hoe meer, dan in de Openbaar Ministerie, hoe meer crimineel geld jij verkrijgt, hoe ernstiger dat delict eigenlijk op wordt.
7: En misschien ook wel als je het zou bekijken naar 31 havikjongen, en je zou dat een beetje isoleren, en zou zeggen, hey, dat zijn dus 31 afzonderlijke strafbare feiten.
8: Ja.
7: Dan kan het op optellen.
6: Ja, maar ik vind, zeg maar, 31 havikjongen. Kijk,
7: ik had ook gedacht, taakstraffen werk.
8: Ja, precies,
7: dus dat is ook wel weer lastig. Hè? We hebben natuurlijk die LOVS-richtlijnen of OM-richtlijnen.
8: Ja, nou, leg maar uit.
6: De LOVS-richtlijnen.
7: Ja, dat zijn richtlijnen tussen rechtbank en hoven. Dat als je in Assen een woninginbraak pleegt, dat je het ongeveer hetzelfde krijgt als dat je die in Rotterdam pleegt. Want anders krijg je gewoon rechtsongelijkheid.
8: Ja, kijk, nu weet je in het commune strafrecht. Kijk, als jij een poging doodslag hebt, of een doodslag, of een moord, of een diefstal, of een winkeldiefstal, dan kun je je cliënt een beetje voorbereiden van dit zal wel de strafeis worden.
7: Een bandbreedte.
8: Ja. Ik kan me zo voorstellen dat jij had natuurlijk ook nog nooit zo'n vogelzaak gedaan. Dat je denkt, 15 maanden waarvan 5. Kijk, mijn hemel.
7: En wij zeggen altijd wel, garanties krijg je bij de ijskast, slechte advocaten beloven, maar je cliënten willen natuurlijk wel een indicatie hebben. En ik kan hem niet meer helemaal precies terughalen, maar dit had ik niet zien aankomen. Dan krijg je wel even zweetoksels onder je toga.
6: Ja. Ja, ja. En hoe reageerden je cliënten daar dan op?
7: Ook heel erg geschrokken. Omdat zij voelden zich ook geen criminelen. En gewoon echt naar binnen is gewoon...
8: Die baan is
7: niet niks. Nee. En het was ook funest geweest. Dat hadden zij natuurlijk in hun hoofd voor hun bedrijf en voor de bedrijfsvoering.
6: Ja. Jij hebt daarna natuurlijk de blaar op je tong gepleit. Kun je nog eens ons eens meenemen naar je verweer?
7: Kijk, wij hebben van meet af aan gezegd, er is geen opzet, ook niet in voorwaardelijke vorm, dat zij deze... Ze hebben een bureau gebruikt wat wordt aangedragen door de autoriteiten. Zij wisten het niet. Als ze het hadden geweten, hadden ze een ander oude koppel naar voren gebracht. Een pijnpunt wel een beetje in deze zaak was dat de man die dat verwantschapsonderzoek deed, eigenlijk de
8: dokter.
7: De dokter.
8: De dierendokter, ja.
7: Die was ook gehoord als getuige. En die had gezegd, die zijn hier geweest, ik heb die onderzoeken gedaan. Dan wordt hij vervolgens nog een keer gehoord en dan zegt hij, trouwens, ik heb nog 2 gespreksverslagen. En in het eerste gespreksverslag staat dat hij wist dat de test ondeugelijk was. En in het tweede gespreksverslag van een week later zegt hij tegen mij, zou je alsnog niet die oude test kunnen gebruiken? Want dan krijg ik mijn verwantschap voor het nieuwe nestje wel.
8: Dus hadden jouw cliënten tegen hem gezegd?
7: Ja, dat was best lelijk om terug te lezen.
8: Ja, want daarmee zou je kunnen vaststellen, zij wisten
7: dat het wel wisten.
8: Dat het onderzoek niet deugde.
7: En dat was ook wat het Openbaar Ministerie zei. Wij hebben deze man bij de rechtercommissaris gehoord. En in het verhoor bij de Algemene Inspectiedienst zegt hij, ik weet niet of ik gespreksverslagen heb opgemaakt. En dan rept hij met geen enkel woord over deze 2 best wel belastende, maar ook misschien wel als je dat werk doet, dan is dat natuurlijk wat je bijblijft.
8: Ja.
7: Dan zeg je, hey, dit stinkt, dit is gezegd, dit is toen gezegd.
8: Ja, dus initieel had hij dat niet gezegd?
7: Nee, met geen woord over gerept. En dan wordt hij bij de rechtercommissaris gehoord en dan zegt hij ook nog, die gespreksverslagen heb ik 1 uur nadat ik dat gesprek met hun heb gevoerd, dus vrij betrouwbaar, heb ik dat allemaal opgeschreven. Terwijl die, als hij gehoord wordt door de AID, zegt, ik weet niet of er gespreksverslagen zijn gemaakt.
6: Wat is de AID?
7: De Algemene Inspectiedienst.
6: Ah ja. Ja.
7: En die valt nu onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die is daarin opgegaan. Maar dat waren eigenlijk de specialisten die toezicht hielden op de naleving van de Flora- en Faunawet.
6: Chris, als rechters een toch ook, als je kan vermoeden van, nou, die hebben misschien niet alle kennis op een rijtje over deze haviken. Is dat een kans of voor de verdediging? Of is dat juist extra lastig?
8: Er zit wel een kans in. Maar tegelijkertijd, kijk, als je deze zaak helemaal afpelt, dan kom je eigenlijk gewoon weer bij de juridische vragen die je altijd hebt.
7: Ja.
8: He, en dat komt hier, kijk, dat er geen verwantschap was, dat was helder. De vraag is meer, hadden zij opzet, hadden zij wetenschap, of hebben ze het voorwaardelijk opzet, hebben ze willens en wetens daarmee kans aanvaard dat die verwantschap er niet was. Dat is gewoon een rechtsvraag die je in elke heel veel strafzaken terugziet. Dus in die zin, het kan een kans zijn. Maar tegelijkertijd, juridisch gezien is het afbelt, maakt het ook niet meer zo heel veel uit. En zit je dus met een verklaring van een onderzoeksman, die eigenlijk in feite zegt, ze wisten donders goed dat het niet deugde.
7: Klopt. Alleen die, in de chronologie der dingen, was dat raar.
8: Ja.
7: En ik heb mij ook wel afgevraagd, hoe kan het nou dat dat nu oppopt? Terwijl dat is eigenlijk als iemand daar komt en neemt dat bloed af, en dan is het natuurlijk iets wat je bijblijft als iemand zegt, kun je dat even onder de oude methode doen?
8: Ja.
7: Want dan slaagt het wel. En trouwens, ik wist dat dit niet deugde, want ik heb jou een keer nepbloed gegeven en toen kreeg ik mijn verwantschap ook.
8: Ja.
7: Dat zijn natuurlijk dingen, als je daarnaar wordt gevraagd, of dat zou ik vinden, zo belangwekkend dat je dat noemt.
8: Ja.
7: Maar dat was niet gebeurd.
8: Los van het feit, waarom werk je daar aan mee als je dat weet?
7: Juist. Ja. Dus, en daar zat misschien dus ook wel een element dat hij dacht, hey, hoe moet ik hier nu mee omgaan als blijkt, stel nou dat mijn cliënt had gezegd, hij zat in het complot.
8: Ja.
7: Dus die zat denk ik ook wel in een spagaat met zichzelf mogelijk, maar dat is gissen. Het was wonderlijk dat het een
8: ezel. Maar hoe ben je daar in pleidooi mee omgegaan dan?
7: Ik heb gewoon de tijdslijn gezegd, toen niet, toen gehoord door verbalisanten. Daarna, en hij zegt, er zijn geen gespreksverslagen. En daarna draait het 180 graden.
8: 180, ja.
7: En komt dat wel naar boven. En ik heb bepleit, die verklaring is daarmee onbetrouwbaar. En in ieder geval niet betrouwbaar genoeg om als bewijsmiddel te kunnen worden gebruikt in deze zaak. En dat was, ik denk, het lelijkste, of het was in ieder geval een pijler, een belangrijke pijler, van het Openbaar Ministerie, om te zeggen, daar kun je als rechtbank de wetenschap van deze cliënt aan ophangen.
6: Ja, ja. Wat werd het uiteindelijk?
7: Ja, dat was een beetje lastig. Het werd voor het overgrootste gedeelte een vrijspraak. Er waren wat knalpatronen gevonden. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden in de strafmaat. Omdat ze waren een keer eerder voor een boete veroordeeld voor dat gaspistool. En waren die patronen toen meegenomen, was het op niets uitgekomen. Maar in het, ja, eigenlijk meer het bestuursrechtelijke traject, hadden ze gezegd, die CITES-verklaringen waren met terugwerkende kracht, hadden nooit verleend mogen worden. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld. Omdat er werd gezegd, hey, die verklaring had je, maar die is later ingetrokken. En dat is een intrekking ex tunc met terugwerkende kracht. Dus die CITES-verklaring is er nooit geweest. En dat was ook ten laste gelegd. En voor dat onderdeel zijn zij veroordeeld.
8: Maar voor het kernverwijt?
7: Vrijgesproken.
8: Vrijgesproken.
7: Ja.
8: En hoe is de rechtbank dan omgegaan met die belangrijke getuigen die bij de RC had verklaard? Deze mensen wisten donders goed dat er geen verwantschap was.
7: Ja, daarvan heeft de rechtbank, heeft de rechtbank eigenlijk het verweer gevolgd. En die hebben ook naast elkaar gezet hoe de chronologie der feiten was. En die hebben gezegd, als we dat naast elkaar leggen, hebben we eigenlijk twee tegenstrijdige verklaringen, of eigenlijk innerlijk tegenstrijdige verklaringen van één bron, namelijk deze meneer, en die gaan we niet gebruiken.
6: Aha.
8: Dus mooie staat.
7: En die werd eigenlijk gewoon als bewijsmiddel weggestreept.
6: Aha.
7: En dat was
6: het belangrijkste bewijsmiddel.
7: Het belangrijkste bewijsmiddel. En dat is natuurlijk, soms is zwijgen goud, maar niet in dit geval, ook meegegaan in de zeer gedetailleerde verklaringen van cliënten, hoe het zover had kunnen komen.
6: Waren je cliënten opgelucht?
7: Ja.
8: En jij vloog de rechtbank uit.
7: Ik kreeg vleugels, zonder Red Bull.
6: Zonder haven.
7: Ja.
6: Heb je daarna nog wel eens contact gehad met deze cliënt?
7: Ik ben nog wel eens een keer terug geweest ook. Ik vond het ook een fascinerend bedrijf ook wel. En ook wel eens dat je soms zo'n aha-erlevenis hebt. Dat je, wat ik net zei, over de A2 vliegt en je ziet een roofvogel. Of het nou een havik is of een valk. Dat onderscheid zou ik niet direct meer kunnen maken. Maar dat je dan denkt, oh ja, wat was dat mooi. Want er zaten elementen.
6: Denk je dan ook altijd weer aan die zaak als je zo'n vogel ziet?
7: Ja.
6: Oh ja, wat grappig.
7: Ja. En misschien niet bij iedere vogel, maar wel eens in de zoveel tijd. En daarom popte deze ook wel op als een die me echt is bijgebleven. Want er zaten elementen in waarbij je zou kunnen zeggen, we volgen het Openbaar Ministerie. Maar er zaten ook elementen in, de verdediging heeft gelijk. Of de cliënten hebben gelijk.
6: Tom Nieuwburg, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
7: Graag gedaan.
6: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn te volgen via Instagram ook daarnaast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Afte van der Meijs. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken. Het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
6: De Bank for International Settlements constateert dat het er niet stabieler op geworden is als je kijkt naar de financiële markten. En chipbedrijven hadden nogal een volatiele week achter de rug. Een logische correctie of het begin van een diepere dip. Dat en meer bespreek ik met de leden van het beleggerspanel. Karel Merks is hier van Beleggersbelangen. Karel, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Thomas.
6: Na een heftig nachtje, want jij bent een kijker van Nederland-Marokko.
7: Klopt. Ik zou oorspronkelijk niet gaan kijken. Ik werd even voor 3:00 wakker. Waarschijnlijk toch van de spanning. Ik heb gekeken en sindsdien wakker en nou, opvallend wel goed gehumeurd nog.
6: Ja, nog wel, maar wangen vooral aan de lippen van iemand die niet gekeken heeft, want die is nog scherp, Ralf Wessels.
8: Ik moest jullie net nog wakker maken, want die lagen snurk in de hoek. Dus,
6: Hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Een voormalig sportliefhebber. Ja. Net op tijd afgehaakt.
8: Dus jammer voor het Nederlands elftal, maar weer focus op andere dingen in de mooie zomer.
6: Zo, en de Tour de France begint. Of sla je ook over?
8: Geen koningin in de rit, dat is wel gaaf.
6: Het was een bewogen week voor chipbedrijven op de beurs. Het begon met een daling, maar door goede cijfers van Micron leek de rust weer terug te keren. Toch was dat feestje van korte duur, want op vrijdag daalden de chipaandelen. Zien we barstjes in de bubbel of is het een correctie? Ik vraag het allereerst maar aan Karel. Wat denk jij?
7: Barstjes in de bubbel, met als hoofdreden dat de investeringen in AI toch wel de spuigaten uitlopen. Dus je kijkt naar de vier grootste investeerders, de Google, de Meta's, de Amazons, et cetera. Die gaan dit jaar 700 miljard in datacenters uitgeven. Dit kunnen ze niet volledig zelf ophoesten, want ze geven nieuwe aandelen uit en obligaties. En de vraag is een beetje, kan dit spel nog veel verder gaan? Ik denk persoonlijk van niet.
6: Want wanneer stelde je voor het eerst die vraag? Want dit verhaal horen we natuurlijk ook al een tijdje. Dat
7: ik denk misschien in de vorige aflevering, toen ik aan jou vertelde dat ik mijn aandelen Micron verkocht had.
6: Oh ja, wil je daar naar terugluisteren? Want dat hebben we natuurlijk speciaal voor de gelegenheid geknipt.
7: Creatief. Oh, maar
6: let op.
7: Ik heb Micron verkocht omdat het bedrijf maal 8 is gegaan in aandelenkoers in het afgelopen jaar. Ik heb hem gedumpt uit mijn portefeuille.
6: 26 mei, Karel Merckx.
7: Klopt, en de reden waarom ik dat zo stellig nu zeg is van vorige keer, of 2 jaar geleden of 3 jaar geleden, hadden we Meta. Die investeerde ook veel te veel op dat moment. En ja, toen ze stopten met investeren of wat minder ging, schoot die koers weer omhoog. Dus uiteindelijk, als die aandelenkoersen van die hyperscalers dalen, en die dalen best hard. Ik geloof dat Microsoft zijn slechtste maand had sinds weet ik hoe lang. Dus ik denk, barstjes. Ik zeg niet dat die geknapt is, wel barstjes.
9: Wat is jouw diagnose?
8: Hij wordt nog verder opgepompt en dat gaat nog wel even door. Dus, want als we ook. Ik ben het overigens wel mee eens. Als je gewoon, we zitten in een bubbel en die wordt